0: als guardia van 300.000 man, eigenlijk de lijfwacht van Poetin, als ik het zo mag zeggen. Dan zijn daar ook nog eens 142.000 Kozakken. Speciaal, die staan gereed voor als er onrust ontstaat. Maar er is ook bijvoorbeeld een Junarmia, een jeugdleger. Dat is eigenlijk een opvolger van de Rode Pioniers, waar 1,8 miljoen jeugdigen militaire training krijgen. Nou, dan heb ik het nog niet over alle patriotisme wat over het geheel gegoten wordt. En er wordt, ja, het is natuurlijk ook gewoon dat je je buren verlinkt. Dat komt ook heel veel voor tegenwoordig. Hmm. Dus het is heel moeilijk om je te organiseren. Bij mijn studenten wordt er altijd gezegd, ja, maar met het einde van de oorlog in Afghanistan, hè, dat heeft een rol gespeeld bij het einde van de Sovjet-Unie, organiseerde men zich toch ook. Ja, maar toen was de dwingelandij van de staat was veel minder. Je mocht je mening uiten. Dat was in feite de kern van de glasnost. En dat is nu natuurlijk totaal niet het geval.
1: Ja. En economisch, want kijk, daar moet het ook allemaal van betaald worden. Ik zag dat het IMF de groeiverwachting voor Rusland voor dit jaar had verlaagd naar 0,8%. Ik zag dit gisteren, geloof ik, was het dat de Nederlandse Bank de groeiverwachting voor Nederland had verlaagd tot 0,8%. Dus ja, gaat het nou goed of slecht? Hoe moet je dit nou zien?
0: Nou, dat is een gecompliceerd antwoord. Laat ik beginnen bij het begin. Het Russische banksaldo, of het saldo wat de centrale bank, bankdisconto, berekent aan de handelsbanken als er geld geleend wordt, staat op 14,5%. Dat is de basis voor alle hypotheken en voor leningen. Dat betekent dat je een hypotheek afsluit voor 2-23%. En als je een wil lenen zonder onderpand, is het 5-26%. Maar stel je eens voor dat je dat moet doen als bedrijf. Je moet herfinancieren. Ja, dat betekent dus dat alle sectoren die niet aan de defensie gerelateerd zijn, die storten langzaam ineen. Maar, hè, dit is de politiek van Nabiullina, hou die rente hoog, dan krijgen we geen inflatie.
1: Ja, centrale bankpresident.
0: Niet een idioot. Ja, daar ga ik zo wat over zeggen. De centrale bankpresident heeft die lijn getrokken, omdat men natuurlijk doodsbang is voor een herhaling van de jaren 90, waar je 30% inflatie in een week had.
2: Maar nu
0: nou ja, aan de poorten van Nabiullina.
2: Nu zit het een procent of 13, zag ik. Dat zag ik vandaag. Dat zijn de laatste cijfers. Dat is toch ook verschrikkelijk hoog.
0: Ja, dat klopt, maar voor Rusland is 8% in een jaar normaal. En is 13% een zekere afwijking. Maar dat zijn officiële cijfers. Hè? We hebben het natuurlijk. Ik denk dat je het dichter bij de 20 moet kijken. Ik denk dat dat realistischer is dan 13. Maar in ieder geval, men is bang voor een herhaling van het scenario van de jaren 90. Waar natuurlijk 80% van de Russische bevolking tot de bedelstaf geraakte. Vandaar dat dat gebeurt. Maar aan de poten van de stoel van Nabiullina wordt gezaagd. Oh. Ze zitten overigens nog maar tot 27, tot juni 27. Zij was niet bij het SPIEF, dus bij het World Economic Forum, maar ook bij andere gelegenheden niet. Er is woensdag over haar functioneren gepraat in het Kremlin zonder dat zij daarbij was. En in het algemeen, Poetin heeft bij het SPIEF gezegd, ik denk dat binnenkort de discontorente naar beneden gaat. Daar heeft hij zich nog nooit over uitgelaten, want hij heeft dat aan haar gelaten. Zij is de professional, zij is een van de weinigen in de elite die ook haar opinie kon geven. Dus zij is, denk ik, ze is ook al 14 dagen niet gezien. Ze is denk ik uit de relatie gevallen.
1: Bij openstaande ramen misschien. Zit zo,
0: ja, en bij zwembaden. En ze moet ook niet gaan hardlopen, want ik krijg een hartaanval, et cetera. Alles. Ja,
2: maar misschien nog even terug op dat punt van Hugo. Waarom die Russen niet in opstand komen. Ik zag die meest recente peilingen over de wijze waarop de Russen denken over het beleid dat door, laten we zeggen, het Kremlin, om het maar even heel simpel te zeggen, wordt gevoerd. Dat is iets gedaald, maar het is van 80 naar 70% gegaan. Dus er is nog steeds een grote steun. En ik denk dat de belangrijkste verklaring is, dat is ook de meest recente cijfers, dan zie je dus van wie is nou eigenlijk verantwoordelijk voor het conflict. En dat is dan in de eerste plaats Oekraïne, maar vlak erop de NAVO, vlak erop de Verenigde Staten en vlak erop de Europese Unie.
1: Okay. Dus de propaganda heeft nog wel de wind eronder.
2: Dat is allemaal, gek genoeg, iets gestegen de afgelopen tijd. Vind ik heel opmerkelijk. En dat lag zo rond de 75%. Dat schreeuwt nu de hele 80% aan dat mensen dat vinden. Even grosso modo. Ja, ik bedoel, als je dat vindt, dan word je bedreigd. En dan blijf je natuurlijk gewoon achter je lijden staan. Of zie ik dat verkeerd, Hans?
0: Het is ingewikkelder dan je zegt. Dan je denkt, nou, zou uit. Denken. De Sovjet en Russische het uiten in de Sovjet-Unie en in Rusland, kun je eigenlijk een parallel trekken, is aldus: op straat zeg je het meestal het politiek gewenste antwoord, want je kunt een provocateur tegenkomen.
2: Ja, helder.
0: Thuis aan de keukentafel zeg je wat je echt vindt.
2: Mm-hmm. En?
0: En dat kan totaal verschillend zijn. Dus je wordt geacht. Nee, dat is het hele probleem. En ik denk dat, natuurlijk gaat die propaganda, die heeft gewerkt, dat is duidelijk. Maar in de propaganda, ik kijk vaak naar Salavjov, de opperpropagandist. Ik vind het bijna een Goebbels-achtige figuur. Mm. Maar die was niet uitgenodigd op het economisch forum in Sint-Petersburg. Is ontploft en heeft gezegd, die Nabiulina die deugt niet. En de vier ruiters van de apocalyps die dringen de economie binnen.
1: Oei.
0: Ja, als je dat op Rassia 1 zegt, dat is wel een bom natuurlijk. Dus wat ik ervan kan zeggen en wat je wel ziet is, de elite is aan het versplinteren. Er komen alternatieve meningen.
3: Veel oligarchen zitten geloof ik in de defensieindustrie. En daar kunnen ze lekker verdienen. Dus die zijn misschien nog wel tevreden. Hè? De oligarchen die er niet in zitten, die hebben dus een enorm tekort aan arbeidskrachten, aan investering en ook productiviteitsgroei. En gigantische rente. Dus die hebben allemaal reden om te gaan morren. En dat geldt natuurlijk ook.
0: Ik weet niet of veel oligarchen in de defensieindustrie zitten. Die zijn er wel, maar eigenlijk is dat allemaal rond Rostec gecentreerd, de grote producent. Ja. En meneer Chemisov, daar heb je gelijk. Meneer Chemisov, dat is de CEO daarvan. Dat is de grote tegenstander van Nabiulina. Die zegt eigenlijk, die rentes moeten omlaag. En dan gaat die inflatie maar stijgen. In feite zegt hij een beetje après nous le déluge. En we moeten het gewoon maar op deze manier doen, want we moeten die oorlog winnen. Er zijn natuurlijk oligarchen die bijvoorbeeld in de mijnbouw, et cetera, en de olie en het gas zitten. Ja, die hebben meer last van die Oekraïnse aanvallen. En natuurlijk van opgeschroefde belastingtarieven. En iets wat veel vergeten wordt, is dat de Russische overheid heel veel van die bedrijven subsidieerde. Ja, daar is een einde aan gekomen. Daar is een einde op. Het is ook goed om te weten, je leest nergens, maar het is wel zo dat 8% nu van het Russische budget was in april nodig om rente en aflossing te voldoen. En die post die gaat natuurlijk steeds omhoog, want er wordt steeds meer geleend. Het budget is niet op orde.
1: Ja. We moeten eventjes naar het gebruik van de jingles. Halverwege dit programma.
4: Boekenstein in de Wijk.
1: Qua vorm. Ik zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein in de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. We praten met hoogleraar Hans van Koningsbrugge over de situatie in Rusland. Ik zie veel geschrokken Russen in filmpjes met drone-inslagen de situatie omschrijven als soukabliat. Wat betekent dat, meneer van Koningsbrugge? Ja.
0: Nou, dat is niet iets van. Dat is een scheldwoord. Dat wil je liever niet. Dat wil je liever niet op de radio gehoord krijgen. Dat is een fatsoenlijk programma.
2: Okay. Dan niet.
1: We hebben al veel ellende besproken. Dat is kennelijk echt een heel erg woord. Ik ga het opzoeken. We hebben al veel ellende besproken.
0: Doe dat.
1: Voor de Russen. Eén aspect daar misschien is ook het buitenlandse. We hebben hier in de podcast al gesproken natuurlijk over Armenië, waar de pro-westerse krachten bij de verkiezingen hebben gewonnen. Dat is natuurlijk vervelend. Voor Moskou. Maar Hans, jij zei, er zijn nog wel een paar andere buitenlandse steunpilaren die wankelen.
0: Nou ja, laten we beginnen met China. Dat is toch wel aandoenlijk allemaal. Althans voor Poetin. Je gaat naar Moskou omdat je wil horen wat er met Trump besproken is. Oké, dat is prima natuurlijk. En je gaat naar Moskou om, nou eindelijk is die Power of Siberia, de tweede aardgaslijn, om die voor elkaar te krijgen. Ja. In ieder geval met concrete afspraken thuis te komen. Daar gebeurt totaal niks. Ten eerste word je op het staatsdiner onthaald op het Zwanenmeer. Dat is de oude muziek van de begrafenis van Sovjetleiders. Ten tweede moet je een schilderij bezichtigen, daar zei je zelf op, maar kleiner dan de grote keizer Xi. En jij kijkt dan op dat schilderij bewonderend naar hem, terwijl hij de verte leest, de toekomst inkijkt.
2: Dat moet Trump nu ook
0: ja,
2: doen, hoor,
0: dat
2: trouwens.
0: Is natuurlijk erg. Ja,
2: maar
0: er komt er nog iets anders bij. Jij krijgt dus geen voet aan de grond, wat de Power of Siberia 2. En ondertussen is er een hele andere verbindingslijn. Via spoor is klaar. Er gaan al 10 treinen in de week. Via Kazachstan en Georgië naar Europa. Als de nieuwe Chinese transportlijn die 52 miljard heeft gekost. Bye bye, Rusland. Ja, van je nou ja, vrienden moet je het maar hebben.
2: Maar volgens mij ligt dit dan ook wat complexer. Omdat als ik naar de cijfers kijk, dan is 35% van de handel wordt nu door Rusland gevoerd met China. Dus dat was 16%. Dus dat is een behoorlijke toename. Dat is ruim het dubbele. En het probleem is zeker dat Rusland die verkoopt eigenlijk voor dumpingprijzen zijn goederen aan China.
0: Uit olie.
2: Totaal, ja, exact. Ja. Ze zijn totaal afhankelijk geworden van de importen, met name op techgebied van China, waar ze volle pond voor moeten betalen. En de Chinezen, en dat heeft dan weer te maken met jouw spoorweg, die exporteren dan weer voor de volle pond naar het Westen. Dus volgens mij zie je hier een fenomeen dat Rusland zo ongeveer zich aan het ontwikkelen is tot een soort onderhorige staat van Xi. Of zie ik dat verkeerd?
0: Nou ja, dat is precies wat er gebeurt natuurlijk. Je zou dat eigenlijk een soort van koloniale verhouding kunnen noemen. Ja, ja. De een levert grondstoffen en de ander, dat is de klassieke verhouding Groot-Brittannië-India. Maar het is nog veel erger dat jij dus gewoon je eigen Russische markt van de auto's bijvoorbeeld, dat is allemaal verdrongen door Chinezen. Op datzelfde spief werden een aantal dingen gepresenteerd. Ten eerste robots die overigens al snel op aarde vielen. Dat waren trouwens geen Russische, maar Chinese robots. En 2 nieuwe Russische auto's, zogenaamd. Maar dat waren eigenlijk Chinese modellen. En zo gaat het maar door. Die Chinezen verdringen dus de Russische producenten van de Russische markt. Op het laatst blijft daar voor die Russische markt, voor de Russische producenten zelf, bijna niks meer over.
1: Ja. Hans, naast China noemde je ook Turkije als een land dat zich een beetje aan het heroriënteren lijkt te zijn.
0: Ja, Turkije is natuurlijk. Misschien herinneren jullie nog dat Russische vliegtuig wat neergeschoten werd in 2016 door een Russische jager. En dat is in de buurt van de Syrische grens. Ja. Nou, toen, daar is een hele rel over ontstaan. Russische toeristen liepen weg, bla bla bla. En eigenlijk is Turkije toen tot een knieval gedwongen. Nou, heeft toen ook S-400 luchtdoelraketten gekocht. Is wat tegen Rusland aan gaan leunen. Toen kwam natuurlijk de invasie van Oekraïne. Volgens het verdrag van Montreux kon Turkije de straten sluiten. Dat hebben ze ook gedaan voor Russische oorlogsschepen.
1: Bosporus,
0: zowel van de Zwarte Zee af. Ja, de Bosporus en de Dardanellen, inderdaad. Nou, maar Turkije veroordeelde de invasie. Heeft ook de annexatie van de Krim. Denk aan de Krim-Tataren zijn oude Turkse bondgenoten nooit goedgekeurd. Maar kochten wel heel veel Russische olie. Waar ze vervolgens dieselolie van maakten en naar Europa exporteerden. Dat is langzamerhand aan het verminderen. En wat de Turken dwars zat, is dat de Amerikanen gezegd hebben: jullie kopen S-400, dan kom je niet in aanmerking voor het F-35, de vliegtuigen voor F-35. Dus Turkije is zich nu aan het heroriënteren. Heeft ondertussen Poetin de S-400 batterijen weer terug te koop aangeboden.
1: Oh.
0: Waarom ook? Omdat toen Iran van alles afschoot en dat op Turkije dreigde te landen, heeft men gekeken van, nou ja, wat schiet er nou het beste af? De Russische apparatuur faalde volledig en de Patriot deed het uitstekend. Dus men weet nu, oké, we moeten van koers veranderen en dat is Ankara aan het doen.
2: Maar als je dus nu gewoon kijkt, als je kijkt wat er gebeurt, hè, dan raken ze dus een hele hoop landen kwijt. We hebben Moldova nog niet eens gehoord. Turkije is problematisch, ja. Armenië is problematisch. Ja. Dat is echt interessant. In Afrika worden de Russische troepen door Oekraïners bestookt en vermoord.
0: Ja.
2: Aan de lopende band. En dat gebeurt tamelijk effectief, heb ik gezien. Dus dat is ook wat. We hebben geconstateerd dat de economie gewoon, mag ik het even zo zeggen, klote is. Wat je dus hier ziet, is dat aan alle kanten zit er dus fout. En die bevolking die komt dus niet in opstand. Want dat vind ik dus het meest opmerkelijk. We hebben elkaar een half jaar geleden gesproken. En toen was de verwachting dat na de winter hele zware tijden zouden aanbreken voor Rusland en voor de bevolking. Is die stelling nou nog steeds overeind te houden?
0: Ja, die zware tijden wel. Ja. Die worden steeds zwaarder, denk ik.
2: En dat moet je combineren. Nee, ik vind dus dat je dat dus moet combineren met de steun die er dus kennelijk nog steeds is voor Poetin. Hoewel Poetin, die is een soort onaantastbare tsaar waar je niet op afgeeft, heb ik het gevoel. Wel op steeds meer...
0: Dat wordt wel minder.
2: Het wordt minder, dat klopt. Maar het is het richt zich veel meer op Gerasimov. De leider van de hoogste militair en dat soort typen, Shogui.
0: De opperbevelhebber,
2: exact. Ja. Daar richt het zich veel meer op. Dus Poetin blijft nog een klein beetje buiten schot. En tegelijkertijd gaat het economisch niet goed. Maar dan nogmaals de vraag van, wat betekent dat dan voor de eerdere conclusie dat misschien de hele boel wel eens een keer zou kunnen instorten rond deze tijd?
0: Nou ja, maar ik denk dat het langer gaat duren. Maar je moet het ook de andere kant bekijken. Hè. Kan Poetin een andere kant op? Kijk, hij was in Beijing. En wat kreeg hij te horen? Moet je horen, het is van twee dingen. Eén, of je maakt een einde aan het conflict en je bevriest dat front. Of je wordt een soort Noord-Korea autarkisch met de grenzen dicht en een internetmuur, et cetera, et cetera. Je ziet nu dus dat wat dat regime gaat doen. Men denkt in Moskou, en daar heb ik het ook over Nabiulina, over een totale renationalisatie van de economie. Dus een soort planmodel, planeconomie van de communistische tijd. Dus het regime zelf zit echt niet te denken van dat het zwak staat. Die denken alleen, we gaan nog meer gas geven. En ik kan je verzekeren, dat zou mijn inschatting zijn. Na de Duma-verkiezingen in september, tot september moet men zich fatsoenlijk gedragen. Daarna kondigt men een partiële of een gehele mobilisatie af.
2: Dat zou heel goed kunnen.
0: Want Poetin kan niet anders.
1: Oh, jee.
0: Ja. Want hij heeft gewoon die vier Oekraïense oblasten in de grondwet gezet.
1: Ja.
0: Als zijnde Russisch gebied. Hij heeft de taak die te bevrijden. Bovendien, de patriarch heeft gezegd dat het een heilige oorlog is. En een heilige oorlog kun je niet beëindigen zonder te winnen. Okay. Dat gaat niet.
2: Oké, okay, Hans, maar dan neem je dus wel een gigantisch risico als je dat doet. Want als er iets impopulair is
0: uiteraard,
2: in Rusland, dan is het mobiliseren. He, dus we hebben nu pseudomobilisaties, waarbij eigenlijk vrijwilligers worden aangewezen. Daar komt het eigenlijk zo ongeveer op neer. En dan ga je dus echt mobiliseren.
0: Nou,
2: dat kan je alleen maar doen dus in het kader van een directe aanval vanuit de NAVO. Hoe ga je dat dan verkopen?
0: Nou, kijk, hij kan natuurlijk zeggen dat hij in oorlog is met Oekraïne. Hij kan officieel de oorlog verklaren in Oekraïne. Dan kan hij het doen, volgens de grondwet. Maar
2: dat
0: is iets anders.
2: Hij iets meer moet doen. Hij moet zeggen dat de NAVO hierachter zit, althans de Europeanen. Want het verschuift nu van Amerika naar de Europeanen. Het hele dreigingsbeeld in Rusland. En je ziet nu op dit ogenblik dat er enorm wordt geïnvesteerd ook in de opbouw van zijn krijgsmachten in het noorden. Bij Kolaskiereiland gaat het heel hard. Het gaat heel hard nu voor
0: de Finse grens, inderdaad.
2: Voor de Baltische grens. Dus hoe gaat hij dat verkopen? En hoe gaat hij dat betalen?
0: Ja, nou, hij, dat laatste is de grote vraag. Maar het eerste is natuurlijk, hij heeft het al getrokken. Kijk, daarom vanwege, dat zie je ook aan die 9 mei-viering. Het is natuurlijk, 9 mei is niet meer de herdenking van de Sovjet-overwinning op Nazi-Duitsland. Maar het is de Russische overwinning in Nazi-Duitsland op Nazi-Duitsland. Lees de eeuwige Russische strijd tegen het Westen. En dan verkoop je Oekraïne als een soort vazalstaat van het Westen. En dan ben je er in de propaganda. Dat doet hij al, ja. Maar het is niet alleen, kijk, het werven van vrijwilligers niet alleen aanwijzen. Ja, dat komt voor, dus bij staatsbedrijven. Maar natuurlijk nog steeds lokken. En dat voor mij is dat ook een beeld van de wanhoop nu aan de Russische kant. Dat jij zegt, tot $130,000... los ik jouw schulden af als je in dienst gaat, als je een contract tekent. Tot 130.000. Nou, dat is een kolossaal bedrag voor Russische begrippen. Ja.
1: We kunnen dus denk ik concluderen, het wordt inderdaad echt penibel voor Rusland, maar daarmee niet meteen minder gevaarlijk. Want ze zouden dan ook wel eens verdere stappen kunnen overwegen, juist om daaruit te komen.
2: Ja. Dat is ook, een conclusie die heel veel experts trekken op dit ogenblik.
0: Ik denk dat dat een goede conclusie is. En je moet natuurlijk, je mag, ja, het is niet zo natuurlijk dat als Poetin morgen tegen de tram loopt, maar ja, hij komt niet buiten bijna, dus die kans is gering, dat de opvolger zomaar iemand is die naar onze smaak is. Integendeel. Ja. Ja, dus zitten er in die Russische elite die veel radicaler zijn. Neem Patrushev en Botikov, de lieden uit het veiligheidsapparaat. Dat zijn veel hardere jongens dan Poetin, hoor.
3: Ik zie eigenlijk maar één lichtpuntje voor Poetin. En dat is die enorme handelsoorlog die nu gisteren is ontstaan tussen de EU en China. Het loopt echt volstrekt uit de hand. En dat is gunstig
0: dat is gunstig van Poetin. Je zou ook zeggen dat het de hele, zolang het Midden-Oosten maar doordendert met Trump, is dat in feite ook gunstig voor Poetin. Ja. Maar daar zitten verschillende kanten aan natuurlijk. Maar goed, hij heeft in ieder geval wat meer te besteden. Maar kijk, het is natuurlijk wel zo. Kijk, noem één voorbeeld. Je hebt gelijk wat jullie zeiden. Het uitbenen van Rusland is gewoon begonnen. Er is ook een overeenkomst met China voor miljoenen hectare in het Verre Oosten, waar Chinezen 50 jaar lang fabrieken mogen bouwen, bosbouw, steden neerzetten. En je denkt toch niet dat die Chinezen, als ze het eenmaal hebben opgezet, weer weggaan? Natuurlijk niet. Die hebben nog een oude rekening te vereffenen uit de 19e eeuw. Ja. Uit de eeuw van de vernedering. En wie vernederde China het hardst, territoriaal gezien? Dat was Rusland. Dus die vriendschap tussen die twee landen is ook bepaald door de leiders. Dat is leidergebonden. Als er een andere leider komt, aan welke kant dan ook, kan het totaal anders zijn.
1: Nou, daarmee moeten we afronden, althans op de radio. Op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luister het op de radio, dan verwijs ik naar boekestein-en-de-wijk.nl of uw favoriete podcast-app. Hiermee was dit weer Boekestein en de Wijk. Nabezagers in Boekestein en Rob de Wijk. Dank voor het luisteren. Speciale dank vandaag weer aan Hans van Koningsbrugge. En fijn weekend.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Strateeg.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Amsterdam-Osdorp slapen de meeste mensen weer thuis nadat ze 2 nachten geleden hun flat uit moesten na een zware explosie. De sportschool onder hun flat stortte deels in en daar ontstond brand. Maar nu is alles gecontroleerd en weer veilig. De stroom is ook weer terug. Voor de explosie zijn 3 mensen aangehouden. De Duitse minister van Digitale Zaken ligt onder vuur om het gebruik van AI. Hij zou er officiële teksten mee hebben laten schrijven, volgens critici zonder ze te controleren. De minister verklaart zijn acties door te zeggen dat we AI moeten leren gebruiken en dat hij zelf daarin als minister van Digitale Zaken het goede voorbeeld wil geven. Een deal tussen Amerika en Iran is dichterbij dan ooit, maar daar is het volk in Iran het totaal niet mee eens. Ze eisen dat de buitenlandminister vertrekt en dat Iran de baas blijft in de straat van Hormuz, want dat is de zwakke plek van Amerika. President Trump wil de deal vandaag tekenen omdat hij jarig is. Hij wordt 80. En Ajax-verdediger Ko Itakura denkt dat Japan klaar is voor de wedstrijd tegen Nederland vanavond. Japan weet precies wat Oranje kan en hoe ze daartegen moeten voetballen. De Ajax-ziet verloor in Amsterdam zijn basisplaats na een blessure, maar is bij Japan de nieuwe aanvoerder, omdat Wataru Endo geblesseerd is thuisgebleven. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt met kans op een buitje. Ook overdag veel bewolking, maar dan is er ook ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden. Alleen aan zee waait het hard. En dat was het ANP-nieuws.
3: BNR Nieuwsradio. De Strateeg. Paul van Liemt.
5: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Experts maken zich steeds grotere zorgen over de effecten van de oorlog in het Midden-Oosten op de wereldwijde voedselzekerheid. Want hoe langer de straat van Hormuz gesloten is, hoe hoger de kunstmestprijzen en hoe lager de beschikbaarheid. Hoe is ons wereldwijde voedselsysteem geregeld? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat het weerbaarder wordt? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg. Van Laura Beerkman, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies en hoofd van het Klimaatveiligheidsprogramma. En Thijs Geijer, senior sector-econoom food bij ING.
6: And every day that we have this trade closed and every day that we don't have that production back, we are building a problem for the future and we're building a problem which, as I said, we will be transferring from the energy side into many different sectors, with the food sector being a very important one.
5: Kijk, daar klinkt inderdaad de urgentie in door, Laura. Bij de sluiting van de straat van Hormuz waarschuwden verschillende experts, overigens waaronder jij natuurlijk, voor de gevaren van de mondiale voedselzekerheid. Want die gevaren zijn en waren groot. Maar waarom is die straat van Hormuz zo'n belangrijke schakel als het gaat over de voedselzekerheid, afgezien natuurlijk van het belang van kunstmest?
7: Ja, dank je, Paul. Nou, de straat van Hormuz is een bijzondere locatie, omdat het ook wel bekend staat als een maritiem knelpunt. Knelpunt, om het even goed te zeggen. En dat betekent dat een verstoring in de straat van Hormuz ook vaak verder reikt dan de regio zelf. Omdat grote stromen, olie, gas en ook grondstoffen voor kunstmest bijvoorbeeld via die corridor lopen. En daar zit hem ook net die connectie met het voedselsysteem. Want moderne landbouw is niet alleen afhankelijk van land en arbeid, maar ook heel erg van energie, kunstmest en betrouwbare logistiek.
5: En wat zijn dan concreet de gevolgen? Echt concreet een paar voorbeelden van die sluiting van de straat van Hormuz?
8: Nou, ik denk de belangrijkste, en inderdaad Paul, Laura, wat jullie ook naar voren brengen, is inderdaad rondom kunstmest. Als je dat in cijfers vat, dan is het inderdaad voor diverse soorten kunstmest, zoals die op het land kunnen worden aangebracht, een hele belangrijke ader.
5: Ja.
8: Denk bijvoorbeeld aan urea. Tegelijkertijd zijn er ook veel grondstoffen voor kunstmest die via de straat van Hormuz gaan. Bijvoorbeeld ammonium of zilver. En daarnaast wordt veel kunstmest wereldwijd gemaakt in fabrieken waar gas wordt omgezet naar stikstofgebaseerde kunstmest.
5: Ja, als je dat weer zo op een rijtje zet, dan zie je wat een machtsmiddel, inderdaad een ongelooflijk machtsmiddel is, om die straat gewoon te sluiten. Om de mogelijkheid te hebben om dat te doen.
8: Ja, inderdaad. En dat is nog op één specifieke keten. En het is natuurlijk iets wat op veel meer ketens invloed heeft. Maar dan hebben we het nu nog over deze ene specifieke keten.
5: Ja, kun je nagaan. Nee, maar goed, voor deze keten, die is belangrijk en groot en heeft hier al veel invloed en impact. Laura, welke landen? Want dat willen we altijd weten. Welke landen wordt het hardst geraakt? Zou je een top 2 of top 3, top 5 kunnen maken?
7: Ja, het zijn veel landen en ook meerdere regio's. Dus als je het hebt over welke regio's en welke landen, dan moet je kijken naar een samenloop van kwetsbaarheden die landen en regio's hebben. En dan begin ik even met die kwetsbaarheden, dan kan ik die regio's daarna wel noemen. Het gaat vaak over regio's en landen die een hoge afhankelijkheid hebben van voedsel- of kunstmestimport. Die veel weinig financiële en bestuurlijke buffers hebben om die klappen op te vangen. Die een lage koopkracht hebben en ook veelal worden getergd door klimaatstress of waterstress. En in die combinatie zijn ze dus niet vaak in staat om adequaat en snel met buffers of andere maatregelen te komen. En dan praat ik over met name natuurlijk regio's in fragiele contexten, zoals de Sahel, maar ook Noord-Afrika. Maar ook landen in Zuid-Azië, die zijn zeer kwetsbaar.
5: Nou ja, we zien het al als het over oorlogen gaat in algemene zin. We weten nog Soedan natuurlijk en nog steeds. Het duurde heel lang voordat daar aandacht voor kwam. Als je Lara ook de regio's hoort noemen. Ja, er zullen veel mensen denken, het is toch ver weg. Het is heel belangrijk, maar er zijn belangrijke dingen. Want wij merken hier nog vrij weinig van. Of is dat een onderschatting dan, denk je, Thijs?
8: Als je bedoelt met wij de consument die straks vanavond of morgen de boodschappen doet, dan zou ik zeggen van ja, dan merk je er op dat moment heel weinig van.
5: Onze luisteraars, zeker.
8: Ja. Als je het hebt over wij als zijn de experts en mensen die de voedingssector volgen, nou, dan is dit wel iets wat, nou, ik denk in bijna alle gesprekken die je hebt binnen de sector wel ergens ter sprake komt. Dus daar merken we er echt wel veel van. En als je kijkt naar landen die toch wat dichterbij zijn. Bijvoorbeeld een land als Australië, wat wel een belangrijke landbouwexporteur is, bijvoorbeeld van granen. Ja, daar doet de overheid ook interventies in de markt om te zorgen dat er voldoende kunstmest het land inkomt, om te zorgen dat die boeren daar in ieder geval kunnen blijven produceren.
5: Het heeft gewoon wereldwijd natuurlijk zijn invloed, dat is heel duidelijk. Maar je kunt zeggen, in deze omgeving niet. Dus veel mensen zullen denken, en ik zou zeggen niet afhaken, mensen, want blijf luisteren, er komen nog hele belangrijke dingen naar boven. Maar vooral op dit gebied, van er zijn veel dingen en dit speelt niet. Dus altijd, terwijl je weet hoe ongelooflijk groot het is en het ons uiteindelijk ook kan raken.
8: Ja, inderdaad. En daarbij is wel zo van, als je de vergelijking maakt, en dat wordt natuurlijk ook veel gedaan met de oorlog in Oekraïne, daar zat ook een duidelijke kunstmestafhankelijkheid natuurlijk van Rusland. Maar tegelijkertijd was het direct ook een hele grote schok op agrarische grondstoffenmarkten, doordat alles wat Oekraïne te exporteren had op een moment even afgesloten was van de wereldmarkt. Dus daarin is dit wel wezenlijk anders, omdat deze regio geen exporterende grootheid is op het gebied van agri. Dus je ziet dat veel minder sterk terug direct. Maar we weten wel dat kunstmest en lager gebruik van kunstmest is iets wat resoneert en wat ook in de komende seizoenen, en daar wordt ook over gesproken, dus ook over door de Internationale Kunstmestassociatie, dat het meerdere seizoenen zijn weerslag zal laten zien in de oogsten.
5: Nee, zeker. Maar je merkt ook op verschillende redacties, en dat merk ik dan ook, krant, radio, tv, online, overal zie je dan bezoeken naar momenten om dit voor mensen duidelijker te maken, dat wil zeggen urgenter te maken, om dat woord dan toch maar te gebruiken. En dan zie je ook, dan gaat het over de komkommer, want die heeft het nodig. En de komkommer schiet een prijs omhoog, dan schieten mensen die van komkommer houden helemaal in de war, want die denken, oh, wacht even, weer een kostenpostje erbij. Zo werkt het dan toch vaak. Hoe zou je dat kunnen, het is misschien wel de moeilijkste vraag om te stellen ook, maar hoe kun je dit doorbreken? Om mensen er toch bij te betrekken en aan te geven dat het zeker op termijn een groot verhaal is?
8: Omdat het, en dat hebben we ook afgelopen begin van het jaar, hebben we aan de Europese consumenten ook uitgevraagd van, nou, wat is nu je voornaamste zorg? En dan zijn stijgende prijzen, met name van voeding, dat is de voornaamste zorg aan het begin van dit jaar. Dus dat was nog voor de oorlog in Iran, voor Europese consumenten.
5: Ja,
8: ook in Nederland, ook in Duitsland, ook in Spanje. Dit is iets wat ervoor zorgt dat die prijzen van voeding, waarvan we met z'n allen aan het begin van het jaar ook hoopten van, nou, laat die prijsstijging in ieder geval wat afzwakken, voor een langere tijd weer net een knikje omhoog krijgen. En dat is heel lastig om concreet te maken van, oh ja, dat is 0,1, 0,2, 0,3% in dit jaar of in volgend jaar. Maar het is wel iets wat dus geleidelijk doorcijpelt en iets wat voor aan het begin van dit jaar al de voornaamste zorg was van consumenten.
5: Nee, dat is een goed verhaal, want het tikt natuurlijk voortdurend aan ook. Hè. Dan denk je, inflatie, ja, dat zijn de brandstoffenprijzen. Maar kijk hier nog eventjes naar het boodschappenmandje. Tenminste, dat waren de laatste berichten toen van alle banken. Dat zijn de cijfers ook. Dat viel dan mee naar verhouding, maar dit gaat natuurlijk ook omhoog. En dat willen we niet, dat kunnen we zelfs ook niet hebben.
8: Het zal per huishouden verschillen, denk ik, of we kunnen hebben. Daar moeten we ook, denk ik, eerlijk in zijn. Als je ziet wat voor spaartegoeden Europese huishoudens hebben opgebouwd de afgelopen jaren.

0: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
1: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
2: Schok. En dat zorgde echt wel voor, dat is echt heel ongunstig voor prijsontwikkelingen. Maar we hebben gelukkig op dit moment de luxe dat voor veel grote basisgewassen, eigenlijk de wereldwijde voorraden, dat die best goed gevuld zijn. Of dat die goed gevuld zijn. En dat maakt dat de zorg in markten, dus agrarische grondstoffenmarkten, nog relatief beperkt zijn, want we hebben in ieder geval nog pakhuizen vol op verschillende plekken in de wereld waar we uit kunnen putten. En dan daarnaast zijn nog een aantal andere factoren, die zijn ook gunstig, maar dit is een hele relevante en belangrijke.
3: Dit is een belangrijke, maar als het gaat, Laura, nog één dingetje, als het gaat over boeren in arme landen die achter het net vangen, dat wordt ook altijd geroepen, en hebben we het meteen over het mondiale voedselsysteem, daar kun je denk ik wat meer over zeggen.
4: Ja, en ik wil even toch wel aanvullen op jouw eerdere vraag van hoe zit het nou met wereldwijde honger en voedselzekerheid? Nou, dat is ook echt enorm verslechterd eigenlijk de afgelopen 10 jaar. En dat heeft alles te maken ook weer met de interacties tussen voedselzekerheid en conflict bijvoorbeeld. En klimaat en waterstress. Je ziet dat acute honger wereldwijd door conflict met name wordt aangedreven. En dat 70% van de acuut voedselonzekere mensen al in fragiele of conflict getroffen contexten leeft. Maar goed, als je dat inderdaad doortrekt naar bredere, ook naar Europa en Nederland, en hoe zit dat nou met dat bredere voedselsysteem, dan moet het denk ik wel gewoon heel duidelijk stellen dat dat een heel netwerk is. Het gaat niet om alleen de boer en het bord, om het zo maar te stellen. Het gaat echt om alle elementen en activiteiten die te maken hebben met de productie, de verwerking, de distributie en de consumptie van voedsel. Inclusief die effecten die hiervan voelbaar zijn op het milieu, de economie en de menselijke gezondheid. Dus dat is heel complex en heel breed. En als je het vanuit dat oogpunt bekijkt, dan zie je ook direct waarom Nederland, die dus wel heel sterk is in de doorvoer en de logistiek, maar ook daadwerkelijk heel afhankelijk is van een betrouwbare aanvoer van de inputs die dus ook noodzakelijk zijn om die verwerkende industrie dus overeind te houden bijvoorbeeld. En daar zit hem echt een grote zorg. En dat vertaalt zich door uiteraard wereldwijd weer naar allerlei prijsstijgingen die ook uiteindelijk onze consument bereiken. Maar het gaat ook over onze economie en ook op onze positionering als groot landbouwmacht. We zijn de tweede wereldexporteur die hierdoor geraakt wordt.
3: Jazeker, want even nog meer bij jou dan, Thijs, over Nederland. Toch de tweede grootste netto-exporteur, denk ik. Dan denk je, nou, keurige touwtjes in handen. Maar je wordt hier uiteindelijk door geraakt. En dan krijgen we toch weer met die lange termijn te maken. Dan kunnen we het zo nog over hebben. Dat altijd moeilijk is, dan ligt het wel iets verder weg. Maar toch, wat is dan de positie van Nederland als je zo sterk bent? Heb je dan echt de touwtjes in handen?
2: Misschien nog even over die positie. Ik denk voor die positie zeg maar in de top 3 van wereldwijde landbouwexporteurs. Nou, dat is heel mooi om Nederland voor te tekenen. Ik denk voor het WK zouden we daar ook wel vooraf voor tekenen. Waarschijnlijk als we ergens in die top 3 zouden komen in de finale.
3: Wij doen het duidelijk wanneer we dit opnemen. We praten nu 1 dag voor het WK begint.
2: Ja. Tegelijkertijd hebben we die touwtjes in handen. Dat is natuurlijk ook de vraag van wie. Over wie hebben we het dan? Hebben we het dan over de Nederlandse overheid? Want dit is natuurlijk de markt die stromen beheerst. En op Nederlands grondgebied ligt er opgeslagen, wordt er doorgevoerd. Dus als Nederlandse overheid aan zich heb je daar niet zo heel veel directe regie op. Veel van die stromen zijn ook bestemd voor onze buurlanden of komen vanuit onze buurlanden, gaan via Nederland weer ergens anders de wereld in.
3: Naar een doorvoerhaven.
2: Ja, zeker. Dus we zijn inderdaad mede zo'n grote exporteur omdat we heel veel wederuitvoer doen doordat we toevallig zeg maar geografisch deze ligging hebben.
3: Maar ja, het verhaal is zo groot natuurlijk dat het uiteindelijk ook, en dat is zeker vanuit de HCSS-oogpunt denk ik van belang ook, Laura, in hoeverre wordt voedselzekerheid als strategisch wapen ingezet? Want dan zie je meteen ook hoe belangrijk het is.
4: Ja, voedselzekerheid wordt zeker als een strategisch wapen ingezet, met name dus in conflictgebieden. En gebieden waar voedsel niet vanzelfsprekend beschikbaar is. Dus in tijden waarin

0: Ik vind dus die verdeling van die voedsel een uitdaging is. Want ik ben het wel eens. Kijk, er wordt genoeg voedsel geproduceerd wereldwijd. Dus in principe is er geen acuut voedselproductie. Tekort. Maar de verdeling van dat voedselvraagstuk is volstrekt ongelijkwaardig. En dan krijg je schaarste. En dan krijg je dus ook de behoefte van sommige partijen om daar misbruik van te maken. En dan krijg je dus inderdaad het fenomeen, ja, het gebruik van voedsel als wapen.
1: Ja, daar moeten we niet van opkijken ook. Op een of andere manier dat uit de hoge hoed wordt getoverd. Want ik bedoel, om de zoveel tijd gebeurt. En dit is natuurlijk een heel zwaar wapen als je dit gaat inzetten. Maar dit gaat gebeuren. Ik denk heel veel mensen dat ontkennen. Ach nee, we praten er nu over. En straks over een jaar is er een andere situatie. En dan kan dit gewoon gebeuren.
0: Ja. Nou ja, dat is dus ook gebeurd met Oekraïne, hè, en Rusland. Dat Rusland ook die oorlog aangreep om dus de export van granen en kunstmest van Oekraïne te belemmeren. Wat dus ook weer een impact heeft gehad op de wereldmarkt van graan.
1: Nee, zeker. Dat is denk ik het meest in het overspringende laatste voorbeeld. Maar nu met die sluiting van de straat van Hormuz gaat ervan uit dat dit nog een tijdje doorgaat. Daar kunnen ook nog rare dingen gebeuren of niet. We willen niemand bang maken, in tegendeel. Maar we willen ook niet blijven slapen. We willen weten wat er aan de hand is.
2: Ja, daar denk ik dat inderdaad dat verdelingsvraagstuk, wat hier ook mee samenhangt, zeker op het gebied van kunstmest, dat heel nadrukkelijk naar voren komt. Nou, ik noemde al Australië, maar tegelijkertijd was vorige week een grote missie vanuit Brazilië in China. Kunstmest is een enorm belangrijk onderwerp wat daar ook op tafel was. Omdat Brazilië enorm afhankelijk is van kunstmestimport voor de grote eigen agrarische sector, die vervolgens weer exporteert naar overal in de wereld, waaronder aan China. Dus daar is ook een wederzijdse afhankelijkheid. Maar er zijn zeker landen die in staat zullen zijn om te zorgen dat er voldoende kunstmest voorhanden is. Maar er zullen ook landen zijn inderdaad waar dat niet het geval is. Maar de grote exporterende landen is natuurlijk het economische belang ongelooflijk groot om te zorgen dat die boeren die toegang wel houden.
1: Laura, ik ga met jou meteen door. Is oorlog op dit moment het grootste gevaar voor de voedselzekerheid? Je noemde eerder al Oekraïne natuurlijk, zojuist ook als van belang. Of blijven dat toch de extreme weeromstandigheden als je die twee naast elkaar zet?
0: Ja, we praten over grote problemen.
1: Ja, zeker.
0: Ik denk op korte termijn zijn conflicten wel het meest disruptief. Dus je ziet dat als er conflict is, of als er bepaalde effecten direct ervoor zorgen dat mensen niet meer veilig in hun omgeving kunnen functioneren, daardoor ook moeten vertrekken of op een andere manier niet meer op een normale manier zich kunnen voortzetten in het dagelijks leven, dat heel veel onzekerheid brengt. En dus ook ervoor zorgt dat er acute voedseluitdagingen ontstaan. Omdat mensen zich verplaatsen of omdat ze op een andere manier niet meer toegang hebben tot voedsel. Dus ik denk dat conflict wel de korte termijn grootste uitdaging is. En dan speelt klimaat en waterschaarste en andere wat meer slow onset of langer termijn factoren als een extra risico multiplier, zoals we dat noemen. Als dat ook aanwezig is, dan zul je zien dat die negatieve spiraal veel sneller tot fragiliteit en ook meer instabiliteit gaat leiden.
1: Ja, denk jij dat ook, Thijs? Die extreme weeromstandigheden, zeker op lange termijn, en die termijn is niet zo extreem lang, daar hebben we niet over 40, 50 jaar, dat is dichterbij, dat een hele belangrijke, bijna bepalende factor is?
2: Zeker, en dit is ook wel iets waar de Europese Unie heeft in ieder geval volgens mij zeker sinds 5 jaar ook een aparte werkgroep van experts die op dit thema bij elkaar komt. En die worden ook regelmatig gepolst van, oh, jullie als experts, nou zeg het maar, wat zien jullie als belangrijkste risico?
1: Ja.
2: En daar staat weer een klimaat, staat daar gewoon inderdaad altijd hoog. Omdat dat wel een factor is. Nou, we hebben droogte in Spanje, heel dicht, zeg maar, dat is heel dichtbij, of aan het begin van het jaar enorm juist nat. Ja, het is wel ook de combinatie van oorlog waar, als dat inderdaad in een bepalende regio is, of in een regio die voor de wereldwijde voedselvoorziening niet zo relevant is, en ook droogte of juist heel veel wateroverlast waar. Ja, als je die combinatie hebt van dat allebei op een plek gebeurt die cruciaal is voor de wereldwijde voedselvoorziening, dan heb je het pop aan het dansen.
1: Goed, we hebben natuurlijk gehad over die gevaren. Zeker als je de pop aan het dansen krijgt, dan moet je oppassen. Maar waar liggen de kansen? Want het is ook van belang om dat ook goed in kaart te brengen. Waar liggen de kansen als het gaat over voedselzekerheid?
2: Ik denk voor de sector aan zich, dus de voedsel- en agri-sector, is denk ik de voornaamste kans dat het ook hen echt nog beter in staat stelt om hun boodschap naar buiten te brengen van ja, maar wij zijn wel cruciaal, dus we moeten onderdeel zijn van beleidsvorming die gaat over zijn we in staat om schokken te doorstaan. Dus dat geeft hen natuurlijk een heel duidelijk tastbaar argument om een belang naar voren te brengen.
1: Ja, en als je dat wilt doen, een belang naar voren brengen, dan gaat het op een goede manier natuurlijk over beleid. Dat hebben we nodig. Beleid en uitvoering hand in hand, maar beleid, daar begint het dan mee. En dan heb je bijvoorbeeld een nationale voedselstrategie nodig. En ik dacht, nou even zoeken hoe die er in Nederland uitziet. Dan kun je lang zoeken, want die is er niet. Die is bijvoorbeeld wel in het VK. Daar kunnen we trouwens daar ook nog iets over zeggen. Misschien in midden positieve zin, Laura. Maar waarom is die er niet? Waarom heeft Nederland geen voedselstrategie?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dat is een... Dat is een ingewikkelde uitdaging. Nederland heeft zich natuurlijk ook de afgelopen jaren vooral gefocust op binnenlandse toch uitdagingen. En wat minder op grotere vraagstukken zoals de mondiale voedselzekerheid. Als het gaat om de politiek in ieder geval. Maar er is wel degelijk is er energie op dit onderwerp. En ik heb ook door gesprekken die ik heb gevoerd wel begrepen dat er deze zomer nog een strategische voedselzekerheidsagenda naar buiten gaat komen. Waarin dus ook ja een visie verder ontwikkeld gaat worden van hoe Nederland zich moet positioneren in een wereld die toch geopolitiek wat ingewikkelder is geworden. En dat komt ook voort uit een advies, vermoed ik, van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, AIV. Dat heet Voedselzekerheid in een wankele wereld. En daar zijn hele concrete ook wel aanbevelingen gemaakt om Nederland toch weer op het spoor te krijgen van hoe zorg je ervoor dat je dus echt vanuit die Nederlandse positie een goede bijdrage kan leveren.
1: Maar dat is wel belangrijk nieuws. Ik bedoel, je hebt gelukkig goede bronnen, dus je gaat ervan uit dat dit gewoon doorgaat. Laten we zeggen dat binnen afzienbare tijd, dus inderdaad binnen een jaar, dat er gewoon een nationale voedselstrategie ligt. En dat er ook dus sowieso aandacht voor komt, maar dat we dan ook weten hoe we zullen moeten handelen. Wat in ieder geval de richting van de beweging gaat worden.
0: Ja, ze hebben het over een agenda, dus of het een visie wordt, dat is nog even afwachten. Maar ik heb wel begrepen dat, kijk, de kernboodschap, denk ik, die eruit gaat komen, is voedselzekerheid en open handel. Iets waar Nederland natuurlijk voor staat, kan wederzijds versterkend werken. De vraag is, is Nederland en zijn wij nu op zo'n manier gepositioneerd dat dat ook daadwerkelijk het geval is? En ik denk dat dat antwoord op dit moment nog negatief is. Want we zijn nog onvoldoende eigenlijk berust om dus die kwetsbaarheden in die keten, en namelijk voornamelijk dus op input als het gaat om kunstmest en maar ook om veevoer en andere zaken waar we heel veel van importeren en verwerken. Als we die afhankelijkheden beter kunnen spreiden, dus we moeten veel meer nadenken over like-minded landen waar we toch betere handelssamenwerking mee krijgen. En ook dus die risico's verminderen als het allemaal geconcentreerd is in een aantal landen. Dus dat. En ik denk ook dat je moet gaan nadenken over hoe je dus die positie op lange termijn gewoon stabiel houdt. En dat vraagt dus ook om veel meer innovatie op dit punt. Datagedreven, landbouw die dus ook in gebieden waar er heel veel kwetsbaarheden zijn beter en op schaal kan worden gedeeld. Het gaat om proactieve voedseldiplomatie, waar wij denk ik nog veel meer mee kunnen. En het gaat, als je kijkt naar het binnenland en ook in Europa, over hoe kunnen we onze strategische autonomie en voedselvoorraden op zo'n manier inrichten dat we zelf minder last hebben van die schokken die mondiaal plaatsvinden.
1: Ja, er zijn nogal wat vragen die voorliggen natuurlijk. En we kunnen leren van het recente verleden. Niet voor niets dat je ook dus eerder Oekraïne aanhaalde. Dan kun je toch kijken hoe het toen is omgegaan met voedselzekerheid. Dus hoe zijn overheden daarmee omgegaan? Wat hebben ze toen gedaan?
0: Ja, ze hebben toen in eerste instantie, en wellicht dat Thijs dat ook kan aanvullen als het gaat om die prijsschokken. Hebben ze gewoon heel erg gekeken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat die schok gewoon gedempt gaat worden. En hoe kunnen we die wereldmarkt op een manier ondersteunen. Zodat dat die aanvoer dat die stabiel blijft. Dus ook kijken naar andere markten en andere routes om die kunstmest te korten. Om die dus te vervangen.
1: Nou, Thijs, ga je gang. Je mag aanvullen.
2: Ja, ik denk dat ten tijde van die schok natuurlijk ook heel nadrukkelijk werd gekeken van, maar als het niet over zee kan, kan het dan over land? Dus dat er heel veel gedaan is om inderdaad voedselstromen vanuit de Oekraïne over land of zeg maar via binnenvaart in ieder geval richting Europa en richting afzetmarkten te laten gaan. Dus dat is denk ik een heel concreet voorbeeld en laat ook zien, en dat zie je natuurlijk ook in het Midden-Oosten, dat allerlei routes over land of via pijpleiding in één keer veel belangrijker worden om toch maar te zorgen dat er geëxporteerd wordt. Want dat is ook zo, als prijzen omhoog schieten, dan is er ook meer een incentive voor bedrijven om te kijken van, iets wat eerder niet haalbaar is, is nu in één keer wel haalbaar, dus laten we ervoor gaan.
1: En tot zover deze aflevering van De Stratege op de Radio. Wil je de hele aflevering beluisteren, ga dan naar je podcast-app. Ik dank Thijs Geijer, senior sector-econoom food bij ING, en Lara Beertman, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies en hoofd van het Klimaatveiligheidsprogramma.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken. Ja.

0: is jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Scheveningen staat een visrokerij in brand. Het gebouw staat volledig in lichterlaaien en mensen in de buurt hebben last van de rook. Meerdere huizen zijn dan ook ontruimd. Wie niet naar buiten hoeft, krijgt het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan in de visrokerij in Scheveningen. Zwitserland gaat vandaag naar de stembus om te beslissen over een maximum aantal inwoners. Het wordt gezien als het meest spannende referendum in tientallen jaren. De Zwitserse Volkspartij deed het voorstel omdat er geen plek meer is op de weg, in de treinen en op de huizenmarkt. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Marokko is het WK voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Brazilië. Vooral het eerste half uur was Marokko de betere ploeg en kwam het op voorsprong door Ismaël Saibari. De PSV'er scoorde zijn eerste doelpunt ooit op een WK. In blessuretijd was Marokko nog dicht bij de winst. Op dit moment begint de wedstrijd Haiti-Schotland. En het Nederlands elftal begint vanavond met Bart Verbruggen als keeper aan de wedstrijd tegen Japan. Die raakte maandag geblesseerd in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan, maar dat bleek snel voorbij. Memphis Depay is ook fit en start in de basis. Koeman noemde hem een belangrijk onderdeel van een eventueel succes op het WK. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt met kans op een buitje. Ook overdag veel bewolking, maar dan is er ook ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden. Alleen aan zee waait het hard. En dat was het ANP-nieuws.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
8: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. Ook als je een doorgewinterd ondernemer bent, gaat het opzetten van een nieuw bedrijf weer met vallen en opstaan. Voor een zacht prijsje treinreizen aanbieden naar Europese bestemmingen zoals Berlijn en Parijs, dat klinkt natuurlijk mooi, totdat geen enkele bank erin gelooft. Wat doe je dan als je wel je miljoenen nodig hebt? Welkom Maarten.
9: Dankjewel.
8: Wie ben je en wat doe je?
9: Ik ben Maarten Bastian, medeoprichter van GoVolta en wij maken internationaal treinreizen betaalbaar.
8: Waar heb jij het goed gedaan?
9: In het heel lang blijven volhouden en stoïcijns blijven doorgaan.
8: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
9: Ik denk in het te groots denken vanaf het begin. En we hadden misschien iets kleiner, voorzichtiger en Nederlandser moeten denken.
8: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, Maarten, leuk je te zien in deze uitzending. GoVolta, je zei het al, hè, een internationale spoorvervoerder. Waar brengen jullie de reizigers zoal in?
9: We rijden vanaf 19 maart dit jaar tussen Amsterdam en Duitsland. En we gaan vanaf 14 december dit jaar uitbreiden met de route Amsterdam-Parijs.
8: Geweldig. En Duitsland is dan Berlijn, denk ik, uiteindelijk.
9: Ja, Berlijn, Amsterdam-Berlijn. Ja,
8: of zitten daar ook nog heel veel stationnetjes tussen?
9: Er zitten nog stationnetjes tussen, Osnabrück en Hannover. Ja. Maar de grote toeristentrekpleister is natuurlijk Berlijn.
8: Jullie worden ook wel de EasyJet van het spoor genoemd. Is dat een geuzennaam? Vind je dat een fijne benaming of niet?
9: Ik vind dat wel een compliment. Ja, de low-cost airlines in Europa die hebben het fantastisch gedaan. En die hebben eigenlijk de hele markt binnen Europa wel een beetje overgenomen. En het staat voor een Europees netwerk wat niet per se aan één land gebonden is.
8: Ja, maar zijn jullie dan ook inderdaad een budget spoorvervoerder zoals EasyJet dat ook is?
9: Nou, waar wij op richten is grote volumes, veel capaciteit. En dat zorgt ervoor dat de ticketprijzen omlaag gaan. En we zorgen ervoor dat we niet met 20.000 mensen op kantoor zitten. Dus in die zin zijn wij wel heel kostenbewust. Ja.
8: Want wat kost het eigenlijk als ik naar Berlijn toe wil?
9: Een retourtje is gemiddeld €50.
8: Oké. En Parijs is dan ongeveer hetzelfde, kan ik me zo voorstellen.
9: Ja.
8: En de gemiddelde reiziger, hoe ziet die eruit?
9: Heel divers. Blijven Nederlanders, dus iedereen is uiteindelijk wel in voor een koopje. Maar wat er uitspringt zijn de mensen die wat jonger zijn. Dus een beetje de doelgroep 18 tot 25 jaar. Die doen vaak ook, die maken vaak de keuze om met de trein te gaan vanwege duurzaamheidsoverwegingen. Mm-hmm. En verder, ja, heel divers, maar veel gezinnen met kinderen bijvoorbeeld. Want die zijn natuurlijk met meer personen. Dus dan is die lage prijs extra belangrijk.
8: Ja, precies. Want als ik met gezin naar Parijs zou willen met de Thalys, dan ben ik toch al snel €200 voor een retourtje wel kwijt.
9: Ja.
8: Dus in ons geval dan €1000. Dan denk je, nou, dan pak ik de auto wel.
9: Ja, daarom. En als de trein gemiddeld €50 retour is, ja, dan rekent het een stuk beter.
8: Ja,
9: ja. Dus dat zijn mensen die uit de auto getrokken worden op deze manier. En misschien mensen die überhaupt het niet anders aan hadden gedurfd om naar Parijs te gaan.
8: Ja, maar je concurreert dus en met een vliegticket en met auto. Misschien ook wel met een Flixbus. Dat,
9: Ja. Dus eigenlijk met een heel breed palet. En ja, de zakenreiziger die het niet uitmaakt, even tussen haakjes wat het kost, om met de trein te gaan, ja, die zal altijd de snelste en misschien wel de meest luxe verbinding kiezen. Maar verder hebben we eigenlijk een heel breed palet aan klanten.
8: Kun je iets zeggen over de financiën? Hoeveel omzet draaien ongeveer?
9: Nou ja, het gaat hard, want we rijden dagelijks treinen.
8: Okay.
9: Dus dit jaar verwachten we af te sluiten met een kleine 10 miljoen. En volgend jaar gaat dat al snel richting de 30 miljoen.
8: Wauw, oké. En schrijf je al zwarte cijfers of niet?
9: Nee, nog niet. Nee, we zijn 2 maanden bezig. Maar er zit wel een hele mooie stijgende lijn in. Dus onze bezettingsgraad die is al in de eerste maanden boven de 70% uitgekomen. Dus dat bewijst echt dat er heel veel mensen zitten te wachten op betaalbare treinverbindingen.
8: En wanneer verwacht je winstgevend te zijn?
9: Volgend jaar.
8: Oké, dat klinkt als iets stevigs, zeg maar. Laat ik zo zeggen, dit klinkt als iets dat een financierbaar bedrijf zou moeten zijn.
9: Ja, ja.
8: Want daar gaan we namelijk over praten.
9: Ja, je lacht al.
8: Want dat bleek het niet in het begin te zijn.
9: Nee, we hebben een hele lange aanlooptijd gehad.
8: Ja.
9: Dus dat ging niet vanzelf.
8: Waar stapten jullie heen?
9: Nou, het idee was in eerste instantie, laten we eens kijken of we een duurzaam alternatief tegenover die vliegreizen kunnen zetten. Alleen ja, dat was heel ingewikkeld, want mensen gaan graag naar bestemmingen als Venetië, Wenen, Praag. En dat zijn toch de verdere bestemmingen. En daar was op dat moment helemaal geen treinverbinding. En als je dat dan met de trein kon doen, was het peperduur en moest je 6 keer overstappen.
8: Mm-hmm.
9: Dus toen zijn wij een nachttrein gaan zoeken. Want we dachten, ja, dan is dat eigenlijk de enige optie om wel die steden te bereiken. Dus wij hebben in Duitsland hebben we toen een nachttrein gevonden. Het waren 16 rijtuigen, maximale lengte die je kan rijden. Een halve kilometer lang, 730 bedden. En we dachten, nou, als we nou die nachttrein nieuw leven inblazen, dat moet wel leuk worden eigenlijk. En dan kunnen mensen 's nachts reizen. Dan zijn ze 's ochtends alsnog op die bestemming waar ze naartoe wilden.
8: En hoe heette dat bedrijf?
9: Dat heette Green City Trip.
8: Ja.
9: Ja, dus we hebben dat vrij snel opgetuigd. We hadden ook niet zoveel te doen natuurlijk in die tijd. Dus alles lag stil. En toen zijn we in oktober 21 zijn we voor het eerst met die trein gaan rijden. Dat hebben we uiteindelijk 3,5 jaar gedaan. En dat was een tweewekelijkse trein met 730 passagiers naar uiteindelijk 16 verschillende bestemmingen in Europa.
8: Dat bedrijf heb je niet doorgezet, begrijp ik.
9: Nee, dat hebben we niet doorgezet. En dat had ermee te maken dat wij altijd op zoek zijn, ook van oudsher natuurlijk, naar grote volumes. Dus het moet schaalbaar zijn. En de nachttrein had eigenlijk een aantal issues voor ons. Eén was dat het heel lastig was om meer materieel te vinden. Dus als we wilden uitbreiden, was er eigenlijk geen andere trein meer beschikbaar. En het had ermee te maken dat mensen toch het een heel leuk product vonden. Ze vonden het fantastisch om het een keer te proberen.
8: Mm-hmm.
9: Maar ja, onze ervaring was wel dat de helft geen oog dicht deed in die trein. En als je dan helemaal gebroken aankomt 's ochtends om 7 uur ergens, dan moet je stedentrip nog beginnen, maar dan is het niet meer zo leuk.
8: Ja, ja, ja. Dus eigenlijk vond je het product gewoon niet goed genoeg?
9: Nee, het product was te complex. Dat had verschillende facetten. Maar ja, je moet je ook voorstellen, als je 730 mensen, je bent uiteindelijk een soort enorm rijdend hotel. Dus je moet al die mensen voorzien van beddengoed. En ze hebben 100 vragen en de tanden moeten gepoetst worden. En, nou ja, maar het is veel te complex. En een normale trein die overdag rijdt, ja, je gaat zitten, je zet een podcast aan of je slaat een boek open. Maar het is niet zo ingewikkeld.
8: Nee, oké. Okay. En daar kwam dus GoVolta uit.
9: Ja, dus eigenlijk al vrij snel, ik denk een half jaar nadat we begonnen met die nachttrein, was al wel bij ons het idee ontstaan van nou, we moeten iets verbeteren waardoor het efficiënter wordt. En dat was best lastig, want ja, we moesten natuurlijk die mensen ook wel een beetje weghalen van die verdere bestemmingen. Want als je overdag gaat rijden met een trein, dan is het efficiënter. Maar ja, je zit wel een beetje aan 7 uur te boemelen. Ja, dat is wel een beetje de max.
8: Ja, ja. Oké, daar kwam GoVolta uit.
9: Ja.
8: Dus even voor mij, jij bent al sinds je 16e of 18e aan het ondernemen.
9: Ja.
8: Met een mede-compaan die ook door de wol geverfd is.
9: Ja.
8: Twee succesvolle bedrijven gehad.
9: Ja.
8: En je gaat nu, oké, we gaan overdag treinen voor elkaar krijgen. Dan moet je financiering ophalen, denk ik.
9: Ja, want het begon ermee dat we een enorme hoeveelheid rijtuigen te koop zagen staan. 250 stuks.
8: Zo.
9: En we dachten, ja, laten we gewoon eens voor de grap groots denken. Stel nou dat het geld geen rol speelt en we kunnen al die rijtuigen kopen. Wat gaan we dan eigenlijk daarmee doen? Dus we hadden een netwerk uitgetekend en dat werd steeds verder geconcretiseerd. En op een gegeven moment dachten we, ja, dit is eigenlijk wel een enorm goed idee. Dus toen gingen we rekenen wat dat dan ongeveer kostte. En toen liep het al snel in de honderden miljoenen.
8: Aan groot denken geen gebrek, begrijp ik bij jullie.
9: Nee, maar ja, we waren ook een beetje geïnspireerd natuurlijk door die low-cost airlines. En die hebben ook grote schaal, want dat is uiteindelijk natuurlijk waar je het voordeel ook uithaalt.
8: Ja.
9: Maar die zijn logischerwijs ook niet begonnen met honderden vliegtuigen tegelijk. Maar dat was wel een beetje waar de inspiratie vandaan kwam.
8: Oké, dus je zag ergens 250 rijtuigen klaarstaan. Die kon je niet kopen, want het kostte honderden miljoenen. Waar heb je op ingezet?
9: Nou, we zijn steeds een beetje gaan afschalen. Dus toen dachten we, nou, laten we dan beginnen met 70. Of laten we dan beginnen met 50. En dan wordt het wat behapbaarder. Dus daar zijn we mee verder gegaan. En dat hebben we uitgerekend. Nou, dan krijg je al die eindeloze financiële modellen. En alles is gebaseerd op een verwachting. Dus wij zeggen van nou, we zien overal op het spoor monopolie nu. Het is peperduur. Iedereen klaagt daarover. Er valt sowieso los van de prijs ook nog van alles te verbeteren. En wij kunnen dat nu gaan regelen. En we kunnen de prijzen meer dan laten halveren. Dus hoezo is dit geen goed idee? Ja. Dat was een beetje ons eerste gevoel.
8: Wat had je nodig qua investering?
9: Nou ja, dat bedrag werd steeds geringer, maar het is uiteindelijk toch duur. Dus het liep alsnog in de tientallen miljoenen.
8: Okay. Ik heb hier staan 15 miljoen. Klopt
9: ja,
8: dat ongeveer?
9: Ja, daar kwamen we uiteindelijk op uit, ja. Ja. Maar toen hebben we het wat kleiner gemaakt. Dus bij 30 rijtuigen kwamen we uit. Nou, kwamen we ongeveer 15 miljoen uit. Dus dat was wat behapbaarder. Ja. Daar konden we nog een beetje mee.
8: Kun je wel wat doen zonder dat het een enorme investering is. Maar ja, nog steeds. We begonnen het begin een beetje te lachen. Je zegt volgend jaar draaien wij gewoon zwarte cijfers. Dus een investeerbaar bedrijf kan me zo voorstellen. Maar wat hoorde je toen je met deze plannen naar een bank toe ging? Want dat was je eerste go-to, toch? Je gaat naar een bank toe.
9: Ja, ja, ja. Ja.
8: Vertel.
9: Nou ja, ons idee was, wij hebben track record. We verkopen al 15 jaar lang ongelooflijk veel stedentrips. Dus we weten echt wel een beetje wat we doen. We hebben ons enorm verdiept in het spoor. We rijden al 3,5 jaar nachttrein. Dus ja, we weten dan nog wel een klein beetje waar we het over hebben. Dus heb een klein beetje vertrouwen in ons. Dat was eigenlijk vooral ons gevoel van ja, tuurlijk, het zijn verwachtingen, maar het is een heel logisch verhaal wat er gebeurt in de markt. Ja. En ons verhaal is ook logisch. Dus dat was een beetje ons misschien wel naïeve idee.
8: Ja, en je hebt natuurlijk de vibe wel een beetje mee. Zeker in die ook, tijd. Hè? Dus ja. We zeker een beetje uitkomend uit COVID van we moeten allemaal een stuk duurzamer gaan reizen.
9: Ja, ja.
8: Wat waren de reacties?
9: Ja, overweldigend positief. De banken vonden het ook fantastisch. Iedereen vond het fantastisch. Totdat het betaald moest worden.
8: Ja?
9: Ja, nee, dat was een beetje het punt. Want iedereen vond het fantastisch. Dus iedereen wilde ook heel graag in gesprek. En dat heeft ervoor gezorgd dat we zeker met banken en grotere financiële instellingen eindeloos veel tijd zijn verloren. Want ze vonden het allemaal fantastisch. En allemaal begrepen ze wel dat er een klein beetje ondernemersgeest nodig was. Ook voor zo'n lorrebank. En nou ja, dat was de valkuil waar ik eigenlijk net al in de intro naar refereerde. Dat je dus heel makkelijk, heel lang in van die trajecten terechtkomt.
8: Met hoeveel banken heb je gepraat?
9: Nou, alle banken wel. En heel veel grotere investeerders. Tientallen in totaal, ja.
8: En dat zijn dus tientallen gesprekken?
9: Ja, en de een natuurlijk heb je een langer, intensiever traject mee dan met de ander. Alleen, ja, daar gaat heel veel tijd en heel veel kosten in zitten. Want je moet dat ook allemaal uitwerken, die plannen. Daar heb je allerlei experts voor nodig. En op een gegeven moment begon dat wel echt te frustreren. Dat we dachten, ja, maar het is zo evident. Er is nog niemand. Wij zijn nu de first mover. Hoe kan het nou? En dan, ja, dan word je ook wel een beetje dat je af en toe naar Amerika of zo kijkt en denkt, ja, daar lijkt het allemaal toch wel wat makkelijker te gaan. En, en hier vragen we om een relatief gering bedrag. De kansen zijn enorm in de markt. Iedereen wil duurzaam, iedereen wil goedkoper.
10: Nou ja, op een gegeven moment heb je gezegd, dit is het laatste gesprek dat ik voer met een bank, toch?
9: Ja.
10: Ja, ja. Wat was dat laatste gesprek dat je denkt, nou kap ik ermee. Vertel dat eens.
9: Ja, we zaten toen echt 9 maanden lang in een traject en alles was opgetuigd. Wij moesten een duurzaam kantoor. We waren verhuisd. We moesten een duurzame auto. We hadden een elektrische auto gekocht. De notaris was al ingeschakeld, had alle entiteiten opgericht. De bankrekeningen waren al geopend. En alle adviseurs die bij die bank werkten, hadden dit allemaal. Die werkten er allemaal 20 jaar. Die zeiden, ja, dit is goed gewoon, want als we in deze fase zijn, dat hebben wij nog nooit meegemaakt, dat dat nog verkeerd gaat. Nou, en toen kwam er opeens een droog telefoontje. Ja, nee, er is toch iemand van hoger hand die vindt sport toch een beetje onbekend. En nee, klaar. Het was echt opeens klaar. En
10: serieus? Dus je zit er maanden in gesprek en dan krijg je een telefoontje?
9: Ja. En ondertussen zijn er natuurlijk al heel veel voorbereidingen. Want je bent ook klaar, je moet er ook klaar voor zijn. Zeker in zo'n, als het in zo'n vergaande fase zit. En je moet zorgen dat de rijtuigen die je gaat kopen, we waren bezichtigd. Dus we hebben menig dag in storm en regen op troosteloze rangeerterreinen onder allerlei rijtuigen liggen kijken.
10: Ja, want je wilde dat geld hebben zodat je die rijtuigen kon kopen.
9: Exact,
10: en die zijn ook zomaar, want die zijn best gewilligd. Of die zijn best gewild.
9: Met rijtuigen, het is een beetje ingewikkeld, maar om het heel simpel te maken, ze zijn toegelaten in bepaalde landen. En dat is van oudsher, dat wordt bij de aflevering wordt dat eigenlijk bepaald in welk land zo'n rijtuig is toegelaten. Maar heel veel nationale spoorwegmaatschappijen, die hebben die rijtuigen alleen maar nodig voor hun eigen land. Dus dan kun je er niks mee in Europa. Ja. Dus je moet een hele specifieke rijtuigen zoeken die in meerdere landen zijn toegelaten.
10: Dan krijg je dus zo'n telefoontje.
9: Ja.
10: Nee, het gaat toch niet door. Wat zeiden jullie tegen elkaar?
9: Ja, dat zal ik misschien niet herhalen.
10: Maar, afgezien van het gevloek, ja.
9: Ja, we hadden natuurlijk, het was niet de eerste afwijzing. Dus ergens went het, de teleurstelling. Maar het blijft super vervelend. En ja, wij zijn wel vrij nuchter ingesteld en pragmatisch. Dus dan gaat het al snel van, ja, wat nu? Wat gaan we dan doen? Wat wordt het plan B, C, D? Maar je baalt als een stekker natuurlijk, ja.
10: Waar heb je je geld uiteindelijk vandaan gehaald?
9: Nou, we waren uiteindelijk in al die trajecten al bezig met een onderhoudspartij. Die was de treinen met ons samen gaan keuren en bekijken. En die was ook heel enthousiast geworden eigenlijk van onze plannen. En die hadden die rijtuigen gezien en die zeiden, ja, dit wordt fantastisch. Dus uiteindelijk hebben we gezegd, nou, dan moet het nog kleiner worden. Dus laten we dan gewoon niet met 30 in één keer beginnen. Maar laten we dan die optie op 30 wel nemen, maar het in kleinere stukjes knippen. Dus we zijn uiteindelijk voor 11 rijtuigen gegaan. Daar konden we in ieder geval de eerste route naar Berlijn mee rijden. En uiteindelijk hebben we samen geld op tafel geveegd. En het op die manier opgelost.
10: Dus de onderhoudspartij is eigenlijk bij jullie, heeft jullie een lening gegeven? Of zijn ze mede aandeelhouder geworden?
9: Die hebben ons daarmee geholpen. Ja. Dus ja. We hebben dat samen in een constructie hebben we dat gegoten. En op die manier zijn we toch van start gegaan. Ja.
10: Ja. Ja, ja.
9: Dus dat is wel een ding dat, ja, uiteindelijk wil je natuurlijk schaal. En je moet dan het heel erg gaan opknippen in stukjes. En we hebben nu gezien dat er echt heel veel positieve reacties op komen.
10: Ja.
9: Dus dat is ook wel leuk om te zien. Dat als je het dan helemaal voor elkaar krijgt. En dat hebben we dus nu gedaan. Dat we zeggen van ja, voor verdere financiering laten we voorlopig wegblijven van banken. Totdat we 20 jaar track record hebben. En alleen maar zwarte cijfers. En
10: ik bel al die mensen nu terug of niet? Jullie hebben nu, jullie draaien nu. Ja. Je bezettingsgraad gaat de goede kant op.
9: Ja, we hebben nu een obligatielening uitgezet. En dan kunnen mensen vanaf 1000 euro investeren met een mooie rente.
10: Ah,
9: en
10: dat gewoon is crowdfunding heb je gedaan.
9: Dat is uiteindelijk crowdfunding, ja. En het leuke daarvan is, wij waren daar nooit zo van, omdat we zoiets hadden van ja, het voelde voor ons een beetje ongemakkelijk dat je dan zeg maar op die manier geld gaat ophalen. Maar het is eigenlijk wel fantastisch om te zien. Want we hebben dat van het weekend live gezet. En de eerste mensen die kwamen meteen. En die gingen allemaal geld overmaken. En dat zijn allemaal mensen die we helemaal niet kennen. En die vinden kennelijk het idee gewoon fantastisch. En die investeren daarin. Ja. En ook met kleine beetjes kom je er dan. Dus dat is een les die we geleerd hebben.
10: Hoeveel staat er nu uit? Wat wil je ophalen?
9: We zijn nu bezig met een ronde van 1,5 miljoen.
10: Ja.
9: En dat is bedoeld voor de route naar Parijs om die succesvol te kunnen opstarten. Een mooi restauratierijtuig wat in die trein komt. Zodat mensen ook kunnen ontbijten, lunchen, dineren terwijl ze onderweg zijn.
10: En die banken, die ga je voorlopig niet meer bellen, begrijp ik.
9: Nou ja, ik hoop dat er ooit wel een punt komt dat we weer 300 treinen alsnog willen aanschaffen. En dan zullen we wel weer banken nodig hebben. Dus die optie. Maar dan zit je anders aan tafel, denk ik. En dan,
10: Ik heb met jouw concurrent / collega ook in deze uitzending gesproken. Chris Engelsman, hij is van European Sleeper.
9: Ja.
10: Zij zitten nog wel, dus vooral in die nachttreinen. Hij zei wel tegen mij, het is ongelooflijk bureaucratisch.
9: Zeker.
10: Omdat je van land naar land wil. Het is beyond belief.
9: Ja.
10: Ik kan me voorstellen, 's nachts is het niet zo druk, maar overdag natuurlijk wel. Komen jullie die bureaucratische rompslomp ook tegen?
9: Ja, zeker. En het grappige is dat mensen hier natuurlijk in Nederland wel eens commentaar hebben op ProRail en zo, dat logge, vervelende organisaties zijn. Nou, als je de Duitsers gewend bent, dan is ProRail een heel licht veertje.
10: Ja, ja, vertel.
9: Ja, nou ja, dat in Duitsland ben je ook. Je hebt in ieder land te maken met een infrabeheerder, dus degene die het spoor beheert. En in Duitsland is dat een monster van een organisatie met geloof ik 200.000 medewerkers. Nou, voor alles zit iemand en je moet overal nog verplicht een faxnummer invullen. Dus als je iets aanvraagt met een formuliertje, moet je een faxnummer. Ja, we hebben nog geen fax natuurlijk meer. Niemand heeft dat volgens mij nog in Nederland, maar in Duitsland wel. Dus dat zijn allemaal van die dingen. Ja, je wordt er een beetje cynisch van op een gegeven moment. En je leert in ieder land mensen met hun eigen medicijn bestrijden.
10: Hoe doe je dat dan, met hun eigen medicijn bestrijden?
9: Nou, in Nederland werkt het als je zeg maar vriendelijk bent en je gaat een beetje goed met elkaar om. Dan is er vaak ook wel heel veel mogelijk. Hè? Dat is een beetje de cultuur hier. Maar in Duitsland, ja, regel is regel. En of iemand je nou leuk vindt of niet, dat maakt helemaal niets uit. Regel is regel, punt.
10: Heb je het al uitgevonden hoe het met de Fransen werkt?
9: Nou, we hebben een Franse dame op kantoor zitten. Die heeft meer dan 11 jaar lang bij de SNCF gewerkt. Dus als je het over eigen medicijn hebt, dan hebben we daar een heel goed middel voor.
10: Geweldig. Waar, je hebt nu Berlijn, je gaat Parijs. Tenminste, daar loopt de crowdfunding dus voor.
9: Ja.
10: Daar willen jullie vanaf wanneer gaan rijden?
9: 14 december aanstaande. Ja.
10: Waar staan jullie over 5 jaar?
9: Over 5 jaar staan wij in Europa bekend met een heel mooi netwerk. Dus ons eerste plan is voor uitbreiding is nu om vanaf Amsterdam de frequenties richting Berlijn en Parijs te verhogen. Om dan nog routes toe te voegen naar Kopenhagen, München, Basel. En dan willen we eigenlijk diezelfde bestemmingen ook vanaf Brussel en vanaf Parijs gaan rijden. Dan creëer je eigenlijk een heel mooi efficiënt spinnenweb van routes die allemaal maximaal 7-8 uur duren. En allemaal heel voordelig worden.
10: Ja, je zit volgend jaar hopelijk op 30 miljoen euro omzet, zei je.
9: Mm-hmm.
10: Over 5 jaar zit je.
9: Ja, dan loopt het in de paar honderden miljoenen omzet.
10: Dat klinkt als een mooie ambitie. Wij sluiten deze uitzending altijd af met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Geheel in gedachten van André Hazes, bloed, zweet en tranen. Wat zou die moeten zijn?
9: Wat wij ons wel eens voorhouden is dat je ervan uit moet gaan dat 80% van de tijd alles tegen zit en niets wil en alleen maar achteruit lijkt te gaan. En dan 20% van de tijd heb je af en toe een succes. En als je je daarop voorbereidt, dan doe je heel goed aan verwachtingsmanagement als ondernemer.
10: Dankjewel. Leuk dat je er was. Maarten Bastiaan, hij is medeoprichter van GoVolta. Volgende week. Wat als je eigen medewerkers gevoelige bedrijfsinformatie doorspelen en daardoor opeens een faillissement dreigt? Het overkomt ondernemer Ralf van Dam. En dat is niet eens de enige tegenslag die hij moest verwerken. Je hoort het allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer alvast in de podcast-app. En graag tot volgende week. Dag.
7: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles in één zakelijke rekening.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.

0: Sportwedding, Joe, ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en ons podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Scheveningen staat een visrokerij in brand. Het gebouw staat volledig in lichterlaaien en mensen in de buurt hebben last van de rook. Meerdere huizen zijn dan ook ontruimd. Wie niet naar buiten hoeft, krijgt het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan in de visrokerij in Scheveningen. Zwitserland gaat vandaag naar de stembus om te beslissen over een maximum aantal inwoners. Het wordt gezien als het meest spannende referendum in tientallen jaren. De Zwitserse Volkspartij deed het voorstel omdat er geen plek meer is op de weg, in de treinen en op de huizenmarkt. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Marokko is het WK voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Brazilië. Vooral het eerste half uur was Marokko de betere ploeg en kwam het op voorsprong door Ismaël Saibari. De PSV'er scoorde zijn eerste doelpunt ooit op een WK. In blessuretijd was Marokko nog dicht bij de winst. Op dit moment begint de wedstrijd Haiti-Schotland. En het Nederlands elftal begint vanavond met Bart Verbruggen als keeper aan de wedstrijd tegen Japan. Die raakte maandag geblesseerd in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan, maar dat bleek snel voorbij. Memphis Depay is ook fit en start in de basis. Koeman noemde hem een belangrijk onderdeel van een eventueel succes op het WK. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt met kans op een buitje. Ook overdag veel bewolking, maar dan is er ook ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden. Alleen aan zee waait het hard. En dat was het ANP-nieuws.
3: BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
5: Dat er heel veel extra geld naar Defensie gaat, dat weten we inmiddels wel. Maar waaraan wordt dat geld besteed? Welke problemen zijn er nog? Dat onderzoeken we iedere week in deze podcast In het defensief. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. Naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en geopolitieke veiligheid bij het FD. Hoi Ria, wat gaan we doen vandaag?
6: Hey Michal, vandaag hebben we Nick Hageraads en Ludo O. van bureau Berendschot te gast. En we gaan het met hen hebben over het onderzoek dat zij gedaan hebben in opdracht van het ministerie van Economische Zaken naar de stand van de Nederlandse defensieindustrie. Mm-hmm. En dat doen ze iedere 2 jaar. En je verwacht het al, maar het gaat goed met de Nederlandse defensiebedrijven. Tegelijkertijd zeggen zij, het zou nog beter kunnen. En hoe dan, dat gaan we zo met ze bespreken.
5: Maar eerst even, Ria, waar ga jij deze week verder op letten? Of wat is je opgevallen?
6: Wat mij is opgevallen is het feit dat er een aantal landen in bespreking zijn met de Verenigde Staten over het uitbreiden van de Amerikaanse nucleaire capaciteit, of in gewoon Nederlands, over het uitbreiden van het kernwapenarsenaal in Europa van Amerika.
5: Ja, en dat gaat om Baltische Staten en Polen, toch?
6: Ja, voor zover bekend wel. Die hebben tenminste in elk geval openlijk gezegd van ja, wij zijn met ze in gesprek. Amerika zelf heeft nog niet gereageerd en andere landen ook niet. Maar er zijn natuurlijk nog veel andere Europese landen die misschien ook geïnteresseerd zouden zijn en die ook aan die oostgrens zitten en bang zijn voor Rusland. Dus het zou heel goed kunnen dat er nog meer zijn, maar dat weten we niet.
5: Dit weten we. En dit lazen we onder andere in de Financial Times. Dat ging dus onder andere over Polen. Polen, dat vond ik, tenminste dat dacht ik er gelijk bij. Die heeft natuurlijk te maken met dat geschuif met militairen. Eerst werden er wel militairen teruggetrokken, toen weer toch weer niet. Worden toch wel afgelost, want in Polen zitten ongeveer 10.000 Amerikaanse militairen. Dus die hebben een goede band met de Amerikanen. Die voelden ze zich misschien een beetje benadeeld door het gedoe van Trump. Ik dacht, is het toeval of is het een beetje een geste vanuit de Amerikanen naar Polen?
6: Ik denk dat dat ook wel meespeelt. Want de Amerikanen hebben natuurlijk al een hele tijd, we hebben het vaak besproken hier, gezegd van goh, wij willen de conventionele capaciteit in Europa willen we verkleinen. Dus we willen minder soldaten, Amerikaanse soldaten op Europese bodem. Het zijn er nu nog ruim 80.000. Maar ze willen toch een aantal verplaatsen richting Azië, want ze zien China als een veel grotere bedreiging. Mm-hmm. Nou, Polen heeft daar dus last van, zoals je al zei. Ja, dit tegelijkertijd zegt de NAVO nee, maar Amerika blijft loyaal aan Europa. Dus het zou heel goed kunnen dat ze dan denken, oké, de conventionele capaciteit gaat naar beneden, maar de nucleaire capaciteit gaat omhoog. Dat Amerikaanse kernwapen.
5: Oké, dat zou niet heel onlogisch zijn. Zijn er meer details bekend?
6: Nee, er zijn eigenlijk niet meer details bekend. Maar het moet wel zeggen dat mij niet echt verbaast, omdat Polen al langer zegt wij willen een kernwapen. Want het kernwapen is terug van weg geweest, lijkt het in de discussie. Het was natuurlijk heel lang taboe, het was hartstikke gevaarlijk. We konden elkaar en de mensheid vernietigen met die wapens. Is ook zo.
5: Ja.
6: Maar ja, tegelijkertijd zien we ook aan Iran dat als je een kernwapen hebt, dan kun je eigenlijk niet aangevallen worden. Omdat ja, landen dan bang zijn van ja, dan krijgen we een kernwapen op onze kop. Kijk naar Noord-Korea. Hè, die is al relatief veilig, zou je kunnen zeggen. En Iran was op weg naar een kernwapen. Maar ja, Amerika en Israël hebben gezegd, no way, dat gaan we niet doen.
5: Over 2 weken komen de ministers van Defensie van de NAVO bij elkaar in Brussel. Verwacht je dat dit op tafel gaat liggen?
6: Ik weet het niet. Ik denk dat het een bilaterale afspraak is. Want volgens mij is dat ook zo met die andere landen waar al Amerikaanse kernwapens zitten. En dat zijn natuurlijk Turkije, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.
5: Het wordt dus even kijken wat het precies gaat worden, maar wel oren en ogen open.
6: Ja.
5: Het hoofdkwartier.
6: En ik denk dat het ook niet zomaar rond is, hoor. Want het schijnt dat in Nederland liggen ze dus in Volkel. Hè, naar verluid, maar naar we weten allemaal, ze liggen er. En dat schijnt helemaal in diepe bunkers onder dat vliegveld, bewaakt door Amerikanen. Nou ja, dat heb je ook niet zomaar voor elkaar. Nee. Dus echt heel erg geheim zal het niet blijven, zou ik zeggen, met al die satellieten die overvliegen. Maar ja, lijkt me hartstikke spannend, ook voor Rusland. Want die landen liggen echt heel dicht bij de Russische grens.
5: Laten we gaan naar onze gasten, Nick Hageraads en Ludo O. Welkom allebei.
7: Dank.
8: Dank je wel.
5: Goed dat jullie er zijn. En eerst maar even naar het goede nieuws, want het gaat dus goed met de Nederlandse defensieindustrie, concluderen jullie. De defensie- en veiligheidsgerelateerde omzet steeg tussen 2021 en 2025 van 4,7 miljard euro naar 10,2 miljard. Dat kwam vooral door Oekraïne.
7: Dat is de vraag of de stelling meteen.
5: Dat is mijn vraag en stelling. Ja. Is dat zo of niet?
9: De omzet is gestegen. Of op Oekraïne aankomt, kom ik zo op terug. En misschien goed om een stukje context te schetsen. Hè. Dus die Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie, helemaal vol NLD-tip noemen wij het kortaf.
5: Onthoud dat, beste luisteraar.
9: Ja, de NLD-tip. Ik probeer de defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie vast te houden. Dat is misschien overzichtelijk. Hè. Er zijn 1500 bedrijven actief in die sector. Dat waren de eerste ongeveer 1200. Er zijn 300 bedrijven de afgelopen 3 jaar ingestapt. Dat zijn er best wel veel. Nou, het merendeel van die 1500 bedrijven is MKB. En wat wel heel interessant is, die 1500 bedrijven leveren echt een heel divers palet aan producten, toepassingen, componenten. Dus het kan onderdeel van een vliegtuig zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook kleding zijn, of een tank of een onderdeel daarvan. Bijvoorbeeld ook ICT of een aanhanger. Dat is echt onwijs breed. En wat je ziet is, die omzet is jarenlang, nou, tot ongeveer 2021, rond de 5 miljard heeft hij eromheen gezeten. Ja, niet verrassend, oorlog in Oekraïne, gestegen defensiebudgetten, Nederland, Europa, NAVO en verder. Hm. En die omzet is doorgestegen naar 10 miljard, ruim 10 miljard vorig jaar.
6: Dus een verdubbeling dus?
9: Een verdubbeling. Dus die omzet, of die stijging van die budgetten, die is ook zeker terug te zien. Maar er zit wel een hele grote maar aan vast. We zien ook echt nog voldoende belemmeringen. Die zien wij, die zien de bedrijven. Die ziet EZK, die ziet Defensie. Dus daar is ook zeker nog werk te doen.
5: Ja, daar gaan we het zo zeker over hebben natuurlijk. Daar zijn we geïnteresseerd in, toch Ria?
6: Zeker.
5: Maar ik ben ook wel benieuwd. Jullie zijn hier met z'n tweeën. Elke 2 jaar dus maken jullie zo'n rapport ongeveer. Hoe verdelen jullie de taken een beetje?
8: Nou, we hebben dat feitelijk samen gedaan. En we doen dat altijd als team. En Beerschot is natuurlijk een breed adviesbureau die alle goede ingangen heeft bij de defensiebedrijven. En zo zijn we ook eigenlijk uiteindelijk uitgekozen.
5: En waar letten jullie op? Want jullie kijken dus naar ja, die defensie- en veiligheidsindustrie als geheel in Nederland, waar let je op?
8: Ja, je kijkt in ieder geval, je probeert het in ieder geval kwantitatief te onderbouwen, want het gaat eigenlijk om de feiten. Er moeten natuurlijk beleidskeuzes gemaakt worden en belangrijk is dat de feiten gewoon kloppen. Er is niet een openbare informatie. Bijvoorbeeld CBS houdt niet standaard bij hoeveel bedrijven er zijn, omdat het best een ingewikkelde sector is. Want veel bedrijven doen een deel civiel en een deel defensie.
5: Ja.
8: Dus als je kijkt naar de bedrijven, doen ze ongeveer gemiddeld 10% van de omzet doen ze op het defensiedomein. Dus 90% gaat naar het civiele domein. En dat wordt dus niet geregistreerd op een bepaalde manier. Dus vandaar dat dit onderzoek ook nodig is. En dat doen we door medewerking en door de uitvraag bij de bedrijven. En de bedrijven hebben eigenlijk ook echt baat bij om natuurlijk ook zo zuiver mogelijk beeld te geven.
6: Ja, en jullie dus hebben dus een enquête uitgevoerd. Ja. Is dat het onderzoek?
8: We hebben een enquête uitgevoerd. En uiteindelijk hebben dus 500 bedrijven deelgenomen van die 1500 aan dit onderzoek om een zo zuiver mogelijk indicatie te geven van
5: hoe het eruit ziet, hoe het ervoor staat. Dus als ik het goed begrijp, is het voor

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Natuurlijk de Thalissen, we kennen de Damens.
3: Zeker.
2: We kennen de Robin Radars, zijn natuurlijk echt wel de bekende partijen. De OEM's, Original Equipment Manufacturers, zoals wij het noemen. Er zitten natuurlijk veel meer bedrijven achter die onderdelen maken, die componenten maken. Bedrijven of chemiebedrijven die grondstoffen maken. Maar voor partijen die kleding maken of aanhangers, software, ja, noem het maar op. Denk aan echt civiele spullen, bijvoorbeeld een aanhanger is echt civiel. Dual use, een drone, maar ook echt defensiespullen zoals een marineschip. Het is echt een heel breed palet aan materieel en toepassingen dat wordt geproduceerd en wordt geleverd binnen deze sector.
3: En als je nou kijkt naar de afgelopen jaren, je zei het zelf al, er zijn allerlei verschillende nieuwe bedrijven bijgekomen. Mm-hmm. Zit daar dan een veranderende trend in? Maken die wat anders?
2: Ja, hele goede vraag. Wat ik al noemde, 1 op de 5 bedrijven die is de afgelopen 3 jaar de sector ingestapt. Dat hebben we echt precies, zoals ik het ook noem, hebben we het op die manier uitgevraagd. Nou, en het merendeel van die bedrijven is actief in het land- en het luchtdomein. Dus we onderscheiden een aantal domeinen. Marine, land, lucht, ruimtevaart, cyber en veiligheid. Nou, merendeel land en lucht die nieuw is. En ook een merendeel van die nieuwe bedrijven die zitten in het intelligente en autonome systemen. Nou, lees drones, anti-drones domein. Dus het zijn, nou, dat verbaast natuurlijk niet heel erg. Heel veel partijen die in het drone segment actief zijn. Over het algemeen zijn die nieuwe bedrijven ook vooral hoogtechnologisch en investeren ze meer in research en development ten opzichte van de partijen die al actief zijn. Dus drones, hoogtechnologisch en lucht- en landdomein.
3: Nou zie je dat Defensie heel bewust een paar jaar geleden heeft gekozen voor een aantal terreinen waarvan zij zeggen, daar is Nederland sterk in, dat moeten we uitbouwen, dat is goed voor onze economie, dat is onder meer AI, dat is quantum, slimme materialen, maritiem staat erbij. Zien jullie ook dat die bedrijven inderdaad daadwerkelijk in die gebieden actief zijn?
2: Ja, dat zijn die welbekende NLD-gebieden, die focusgebieden. En dat zijn inderdaad 5, waaronder ook dus maritiem, sensor, radar, slimme materialen en quantum. En wat we zien, we hebben het ook zo uitgevraagd, in welk van deze gebieden ben je als bedrijf actief? Nou, iets meer dan 50% geeft aan dat ze actief zijn in 1 of meer van deze gebieden. Dus dat is eigenlijk best wel heel veel. Dus het is natuurlijk een beetje een kip-ei-verhaal, hè? Maar dus dat die NLD-gebieden lijken best wel goed gekozen. Ongeveer 50% is dus actief in 1 van deze gebieden. Nou, merendeel van die bedrijven is dan vooral actief op de slimme materialen en op de intelligente en autonome systemen. Ja, en natuurlijk maritiem, wat je ook noemt. Ja, en sensor en radar. En Nederland Radarland wordt natuurlijk al vaak genoemd. Er zijn ook heel veel bedrijven actief in.
3: En die andere 50% die dus niet in die 5 kerngebieden zitten, wat doen die dan? Hebben we dan een terrein gemist wat bedrijven dan wel zien en EZ en Defensie tot nu toe niet?
2: Nou, wat ik al eerder noemde, is een hele grote diversiteit aan bedrijven in die sector. Dus ik zou niet zeggen dat EZK of Defensie de plank hebben misgeslagen en niet de juiste gebieden hebben gekozen. Maar defensiematerieel is natuurlijk heel breed. En denk bijvoorbeeld, nou, ik noem dat al, aanhangers, kleding. Nou, bijvoorbeeld kleding zou je ook onder slimme materialen kunnen zien, maar bijvoorbeeld aanhangers passen niet bij. Maar het is nog steeds onwijs belangrijk. Moet natuurlijk ook niet vergeten dat heel veel van die subsectoren ook zelfredzaam zijn in die zin. Dus niet altijd die specifieke steun nodig hebben, wat de gedachte is achter die 5 NLD'en. Gebieden.
3: En Ludo, wat betekent dit nou voor de werkgelegenheid? Kan de vlag uit in Nederland?
4: Nou, de werkgelegenheid die stijgt en de groeiverwachtingen stijgen. Anderzijds kunnen wij ook niet alles maken in Nederland. Als je kijkt naar het zwaardere materieel, vliegtuigen, die worden eigenlijk allemaal uit het buitenland geïmporteerd. Maar anderzijds zijn wel de bedrijven actief als toeleverancier.
3: Maar wat voor getal zit erop? Hoeveel banen zit er in deze sector?
4: Als je kijkt nog naar het aantal mensen die in deze sector werken, dan praat je over 30.000 mensen die in deze sector werken.
5: Hebben jullie ook gekeken naar of, want de werkgelegenheid in dit domein groeit, hebben jullie ook gekeken naar of die mensen dan ergens anders dus worden weggehaald? Of
4: ja, je hebt altijd natuurlijk een mogelijkheid tot verdringingseffect. Maar het verdringingseffect, het is juist zo dat het elkaar aanvult. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een sector als de automotive, daar gaat het nu iets minder. Dus bedrijven kunnen daardoor ander type werkgelegenheid oppakken. Dus het is niet zozeer dat er meteen verdringingseffect ontstaat. Maar ja, belangrijk is wel dat er goede toegevoegde waarde is. En als je kijkt naar de bedrijven die ontstaan, dan zit dat toch echt in de hoogtechnologische deel. En dat is uiteindelijk ook goed voor Nederland. Dat heeft uiteindelijk ook effecten

0: voor spillover-effecten en voor andere sectoren.
1: Ja, allemaal goed nieuws. Begon ook deze aflevering met dat er goed nieuws was, tenminste voor deze industrie. Er is ook minder goed nieuws, zeggen jullie. Nederland had nog veel harder kunnen opschalen. Maar dat lukt niet door structurele uitdagingen op het gebied van inkoop, capaciteit, financiering en infrastructuur. Nou, leg eens uit, wat is er aan de hand?
0: Ja, je ziet eigenlijk dat die bedrijven allemaal klaarstaan om te groeien. Maar uiteindelijk krijgen ze op dit moment niet de grote orders allemaal binnen. Dus wat bedrijven graag willen is lange termijn zekerheid. Dus de lange termijn orders...
1: We kunnen bijna een bingo kaart maken, Ria. Als wij lange termijn zekerheid horen, dat we dan...
2: Lange termijn processen.
0: Dat zijn toch wel de knelpunten die ze tegenkomen. Plus het hele inkoopverhaal, wat natuurlijk langdurig is. Daar worden wel stappen in genomen. Het inkoopproces wordt op de schop genomen. Nou, er was laatst natuurlijk ook weer een kritische rapport van de Rekenkamer, die juist daarop gaat van, ja, je hebt niet precies de regels gevolgd. Nou, volgens mij heb je juist op het moment dat je gaat opschalen, moet je ook niet precies de regels gaan volgen, want je hebt gewoon die extra volumes nodig. En uiteindelijk, die Nederlandse bedrijven, die willen allemaal de sector gaan ondersteunen, maar die krijgen niet voldoende kans. Dus we denken dat er veel meer voldoende kansen zijn voor die Nederlandse bedrijven. En anderzijds zien we ook dat de exportpositie achterblijft. We hadden veel meer verwacht dat de Nederlandse bedrijven zouden kunnen profiteren van de grote OEM'ers in Europa om mee te liften.
1: Nick, heb je een toevoeging?
3: Ja, heel terecht punt dat Ludo noemt. Hè. Dus ik wil zeker nog wat noemen over die belemmeringen, maar even door te gaan over die export. Ludo, wij hadden het vooraf gaan nog even erover. Ja, wat zijn nou uitkomsten die ons verbazen? En dat was echt wel die export. Misschien even voor de achtergrond. Ja. Omzet is sterk doorgestegen. Een aantal jaren verdubbeld, wat je ook noemde. Maar die export is relatief gezien afgenomen. In absolute getallen ongeveer gelijk, maar relatief gezien is die afgenomen. En dat is op lange termijn, dat geven de bedrijven ook aan, daar gaan we natuurlijk ook mee in gesprek. Ja, is dat een risico? Kijk, het kan op korte termijn ook een reactie zijn op de vraag. Hè. Dus de binnenlandse vraag groeit sterk. Hè. We zijn dus aan het toewerken naar 2%. We zijn weer inmiddels naar 3,5%. Dus ook in die zin is wel begrijpelijk.
4: Defensieuitgaven voor de duidelijkheid.
3: Ja, daar zijn we naartoe aan het...
4: Bruto binnenlands product, 3,5% moeten we naartoe werken. Ja.
3: Dank voor deze toevoeging. En dat is natuurlijk, vanuit die optiek is het heel begrijpelijk dat die bedrijven zich eerst op de binnenlandse vragen focussen. Ja. Maar op de lange termijn is het mogelijk een risico. Veel Nederlandse bedrijven zijn met name MKB-partijen... die verder in die keten zitten, zoals wij het noemen. Dus die maken niet een schip of een voertuig, maar die maken onderdelen daarvan. Nou, een heel groot deel daarvan wordt geleverd aan het buitenland, komt daar in producten of toepassingen terecht, en dan komt het weer terug in Nederland of naar andere landen. Nou, het risico wat er bestaat is, als je niet goed vastzit in die internationale waardeketens, dan verlies je die positie en dan kom je er ook heel lastig weer in terug. Het is natuurlijk een sector met een beperkt aantal afnemers, de ministeries van Defensie nationaal, de spelen nationale industriebelangen, dus je komt vrij moeilijk weer die internationale ketens kom je in. Dus dat vinden wij wel en dat vinden de bedrijven ook een risico op lange termijn.
1: Wil je nog iets toevoegen over de belemmeringen? Dat zei je ook.
3: Ja, dus die belemmeringen, en een aantal kwamen er al voorbij. Hè? Dus jij noemde al de bingo-kaart, ja. Aanbestedingen, grootte van orders. En kijk, waar we voor willen waken is om de bingo verder aan te vullen. En misschien ook even goed om de andere kant te belichten. Kijk, vanuit Defensie weten we niet hoe de oorlog van morgen of voor overmorgen eruit ziet. Dat is natuurlijk heel lastig in te schatten. Maar tegelijkertijd moet je die bedrijf wel een soort van zekerheid geven. Anders ga je niet een extra fabriekshal neerzetten. Of honderden of duizenden mensen extra aannemen om aan die vraag te voldoen. Dus je ontkomt er niet aan als Defensie of als internationale partij om naar een andere manier van contracteren toe te gaan om hier ruimte voor te bieden.
1: Vorige week hadden wij hier staatssecretaris Dirk Boswijk te gast. En hij zei, of herhaalde, dat Nederland 50% van zijn defensiebudget in Nederland of Europa gaat besteden. Dat is op zich goed voor de economie. Zien jullie dat terug in het rapport?
0: Ja, je ziet, als je kijkt naar de cijfers, dan zie je dat de bestedingen van de Nederlandse defensieindustrie eigenlijk gelijk meegroeien met de uitgaven van Defensie. Dus dat is eigenlijk wat we één op één terugzien. Dus je ziet wel een vergelijkbare groei. Maar belangrijk is inderdaad dat de groei die er zo meteen komt, dat die uiteindelijk ook door Nederlandse bedrijven verricht kan worden. De Nederlandse bedrijven kunnen niet alles. En dat moet je eigenlijk ook in samenwerking doen met de andere Europese bedrijven.
1: Ja, hoe zien jullie dat? Die afweging tussen, je wil natuurlijk dat de Nederlandse bedrijven zoveel mogelijk profiteren, maar je wil ook dat Europa als geheel groter en sterker wordt en ook samenwerkt. Hoe zien jullie die afweging, dat probleem?
0: Ja, als je kijkt naar de samenwerking is dat natuurlijk lastig. Als je dat kijkt naar vergelijkingen met Amerika, dan hebben ze natuurlijk veel minder systemen en veel minder diversiteit. En in Europa is het veel belangrijker om meer samen te gaan werken. En er is veel potentieel, waardoor er ook grotere orders kunnen gegeven worden. Belangrijk is ook dat je meer stabiliteit krijgt, meer omzet en langere termijn orders. En dat kan je alleen maar doen als je dat in Europa gaat doen.
1: Maar kan het dan allebei? En dat de Nederlandse industrie maximaal profiteert en dat Europa sterker wordt ten opzichte van Amerika?
3: Er zijn twee dingen belangrijk. Hè. Dus aan de ene kant het nationale industriebelang. Hè. Dus dat economisch bedrijven ook in positie brengen.
1: Ja.
3: Aan de andere kant natuurlijk het belang van defensie. En defensie die zegt natuurlijk ook, hè, vanuit een strategische autonome gedachte, wil je ook hier industrie hebben. Maar tegelijkertijd wil defensie een voorsprong in gevecht. En de beste spullen, die worden misschien niet altijd in Nederland gemaakt. Dus die twee zijn hierin belangrijk. Maar wat interessant is, wat Dirk Boswijk zegt, we moeten ongeveer 50%...
1: Ja, de helft.
3: De helft moet uit Nederland komen. Ja,
4: of dit Europa.
3: Of Europa. Europa.
4: Ja.
3: Ja, en wat hier wel interessant is dat we we hebben natuurlijk maar een beperkt aantal OEM's, hè, Original Equipment Manufacturers, die echt eindproducten leveren. Dus het merendeel van het grote materieel komt uit het buitenland. Wat we daarin vergeten is dat heel veel producten, componenten of software die daarin zit, die komt uit Nederland. Ze produceren we hier, dat wordt geëxporteerd en dan komt dat via een andere weg weer terug. En overigens over Europa, als we het hebben over, Luller noemde het al even, standaardisatie, dus meer naar eenzelfde standaard toe gaan, naar grotere aantallen, omdat je met meerdere landen samenwerkt en aanbestedingen doet. Dus niet ieder land zelf voertuigen kopen, maar dat samen doet. Ja. Dat is de industrie ook bij gebaat. Grotere aantallen, dan kan je investeren, dan kan je mensen aannemen en dan kan je ook sneller opschalen.
1: Ja, dus specialiseren in die 5 gebieden, dat is een goed idee en dat is dus ook voldoende wat jullie betreft.
3: Nou, dat is een tweede vraag. Dus de vraag is, je hebt over Europa. Dat zeggen de bedrijven ook. Die NLD-gebieden, dat laat zien dat dat heel goed aansluit op wat de sector doet. Maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat de bedrijven die niet in die focusgebieden actief zijn, ook hele belangrijke dingen doen. Dus je moet ook zeker niet uit het oog verliezen.
4: En hoe zouden Defensie en Economische Zaken kunnen proberen om die Nederlandse bedrijven, zowel de focusgebieden als de andere toetreders en bedrijven die al actief zijn, om die te plaatsen in zo'n Europees ecosysteem? En dat we dus als Europa als geheel daarvan profiteren. En Nederland dus ook. En dat we minder afhankelijk worden van Amerika. Want we zien toch ook wel dat Amerika wel een beetje moeizamere bondgenoot aan het worden is.
3: Ja, we zien dat heel veel bedrijven die leveren en die kopen in bij de Verenigde Staten. Overigens hebben we ook uitgevraagd wat bedrijven verwachten ten aanzien van de relatie met Europese of internationale bedrijven. Lees de Verenigde Staten. Bedrijven verwachten dat die samenwerking af gaat nemen. En dat juist de samenwerking met Europese bedrijven gaat toenemen. Dus die is heel bekendbaar voor de sector. En misschien even over de vraag, hoe moet je dat dan precies gaan doen? Nou, we zien de laatste jaren natuurlijk bijvoorbeeld initiatief met de Nordics landen, waar we veel mee samenwerken. De like-minded landen die op zoek zijn naar hetzelfde.
4: Ja, dat zijn Scandinavië, de Baltische Staten, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk vanuit de NAVO.
3: Ja, en dat zijn landen die vaak eenzelfde perceptie hebben ten aanzien van de veiligheid. Ook eenzelfde materieelbehoefte. Er zijn landen die aan zee liggen, die hebben behoefte aan marineschepen. Ja, en dat zijn landen waar we dan goed mee kunnen samenwerken. En je ziet dat in de eerste initiatieven daarop ook al ontstaan.
1: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Meerdere huizen in Scheveningen zijn ontruimd door een grote brand in een visrokerij. Er is niemand gewond geraakt, maar de brand is nog niet onder controle. De hoeveelheid rook die vrijkomt bij de brand wordt wel minder. Mensen die wel thuis konden blijven krijgen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Een Duitse minister heeft officiële teksten laten schrijven door AI en dat wordt hem niet in dank afgenomen. Het is extra gevoelig omdat het gaat om de minister van Digitale Zaken. Hij vindt dat we moeten leren om met AI te werken en dat hij daarin zelf het goede voorbeeld wil geven. Maar critici zeggen dat hij de teksten niet heeft gecontroleerd. Oud-premier Orbán van Hongarije hoopt dat hij volgend jaar wordt opgevolgd door de nieuwe generatie. Hij is voor 1 jaar herkozen als partijleider, omdat er geen andere kandidaten waren. Orbán nam in een speech de schuld op zich voor de verkiezingsnederlaag in april. Daardoor kreeg Hongarije na 16 jaar met Peter Madjar een nieuwe premier. En het team van Curaçao heeft veel vertrouwen in hun WK-debuut. Iedereen is fit en aanvoerder Leandro Bacuna denkt dat Curaçao iedere tegenstander pijn kan doen. Bondscoach Dick Advocaat verwacht dat Duitsland vanavond de dominante ploeg is. Maar in Nederland winnen amateurs ook wel eens van profs, zei Advocaat. Het weer van Weer Online? Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Aan zee kan het hard waaien. Het wordt 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
6: Dat vertelde een van haar vriendinnen al meteen bij de politie. Dat ze aan het daten was met een man die zei dat hij piloot was bij de KLM. En dat haar vriendin het niet vertrouwde, maar dat Sarah ook het idee kreeg van hier klopt iets niet. Die getuigen zijn we heel uitgebreid nog gaan horen die eerste dagen al. En die vertelde ons ook, joh, ik heb screenshots van Sarah, van gesprekken die zij heeft gehad met die KLM-piloot die zich Jason noemde. Dat heeft de politie bekeken en ja, dat was eigenlijk wel een heel schokkend beeld wat eruit naar voren kwam.
7: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
8: Dankjewel, Wout.
7: Kort, de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Christian, we gaan vandaag praten over de moord op een zwangere vrouw. Toen hadden we het daar even over. Wordt dat nou gekwalificeerd als een dubbele moord als je iemand vermoordt die zwanger is? Of is het alleen een strafverzwarende omstandigheid?
8: Nou, dat is een best wel een complex vraagstuk, Wouter. Daar kwamen we achter. Op het moment dat een vrouw een levensvatbare vrucht in zich draagt. En levensvatbaar ben je meestal vanaf een week of 24 zwangerschap tegenwoordig. Of als dat wordt als grens genomen. En je vermoordt dan een vrouw terwijl je weet dat die zwanger was. Hè, ja. En je opzet is ook gericht dus op het vermoorden van de ongeboren vrucht. Dan hebben we in feite te maken met een dubbele moord of een dubbele doodslag.
7: Oké. Maar daarvoor dus niet. Dus als je het met 9 weken, dan is het weer
8: een. Nee, want dan is het niet een levensvatbare vrucht. Ah. Hè, die niet buiten de moeder, zeg maar, zelfstandig kan leven. Of althans kan leven. Hè. Ik bedoel, dat kan je als 24 weken ook niet. Maar in ieder geval buiten de moeder om niet kan leven. En dan moet je ook weer onderscheiden, zeg maar, van de kindermoord en kinderdoodslag. En dat is een situatie waarbij de moeder kort na de geboorte zelf het kind dood
7: leven brengt. Ja.
8: Om bijvoorbeeld te voorkomen dat mensen erachter komen dat ze überhaupt een kind heeft gebaard. Dat is kindermoord en kinderdoodslag. Maar in principe is het dus zo, op het moment dat jij een levensvatbare vrucht doodt, Nu is het gewoon moord of doodslag.
7: Ja. We gaan naar de zaak. Op 27 augustus 2017 wordt in een woning in Enschede in een grote plas bloed het levenloze lichaam van een vrouw gevonden. Het is de dan 40-jarige Sarah Kolenberg, die op dat moment 8 weken zwanger is. Ze blijkt om het leven te zijn gekomen door zwaar geweld. De vrouw heeft meerdere klappen op haar hoofd gekregen met een hard voorwerp. Daarnaast is ze door verwerging om het leven gekomen. Het hele huis is overhoop gehaald. En in eerste instantie lijkt het dan ook te gaan om een roofmoord. Totdat het opsporingsonderzoek steeds meer in de richting wijst van een dader die er een dubbelleven op nahoudt. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is officier van justitie Sandra Leusink. Welkom Sandra.
6: Dankjewel.
7: Jij bent TGO-officier Oost-Nederland. En TGO, ja, we hebben het hier wel eens eerder behandeld, dat zijn wel echt de grotere zaken. Waarom vind jij die zo mooi?
6: Nou, sowieso, ik hou heel erg van het opsporingsgedeelte. Er ligt ergens een lichaam en je weet totaal niet in welke hoek je het moet zoeken. En je gaat samen met zo'n team ga je aan de bak. Dat puzzelen, dat speuren, dat vind ik heel erg leuk. Ja, en het zijn zaken waarin je te maken krijgt met slachtoffers, nabestaanden die in een heel traumatische situatie terecht zijn gekomen. En ik vind het heel mooi dat ik daar een steentje aan kan bijdragen om zo'n zaak op te lossen en ze daar ook goed doorheen te leiden.
7: En wilde jij dit werk altijd, zeg maar?
6: Altijd.
7: Ja?
6: Ja. Nee, ik ben echt rond, dat ik een jaar of 16, 17 was, wist ik al, ik wil bij het Openbaar Ministerie werken. En geen idee hoe ik dat moest aanvliegen. Want ik dacht, ik wil niet meteen officier van justitie worden. Maar ik wil iets als achter de schermen gaan doen. Van het woord pakketsecretaris had ik nog nooit gehoord. Maar ja, Dat bleek het te zijn. Dus ik ben eigenlijk al in het vierde jaar van mijn rechtenstudie ben ik bij het parket in Almelo terechtgekomen. En dan ben ik nooit meer weggegaan.
7: Oh ja, dan ben je toen aangemonsterd.
6: Ja, uiteindelijk na een jaar of 10 kon ik intern als OJO.
7: Ja, ik ga nu even bellen. Officier in opleiding.
6: Officier in opleiding. Ja. Kon ik die opleiding gaan volgen, ben ik officier geworden. En ik kan niet anders zeggen dan dat ik nog elke dag met heel veel plezier naar mijn werk ga. Ja, dus ik ga ook niet stoppen.
7: Want je hebt in die tijd heb je ook wel heel veel echt wel grote zaken gedaan.
6: Ja, zeker wel.
8: Mag ik vragen, want je zei als 16, 17-jarige wilde ik al bij het Openbaar Ministerie werken.
6: Ja.
8: En daarvoor zei ik vind het leuk om te puzzelen en te onderzoeken. Waarom wil je niet bij de politie werken als 16, 17-jarige?
6: Ja, omdat dat werken in de rechtszaal mij toch ook heel erg aansprak. En ja, ik weet nog dat we een uitje hadden in 3 HAVO naar een, dan ga je een zitting volgen, weet ik veel, politierechtenzitting geloof ik. En dat echt iedereen om mij heen weg zat te zakken en slapen en gapen. En dat ik dacht, wat fantastisch is dit.
8: Ja. Je houdt van de strijd in de rechtszaal.
6: Ja, ik hou zeker van de strijd in de rechtszaal.
7: Bij Sandra is het een roeping.
6: Nou, eigenlijk.
7: Toch bijna
6: klinkt een beetje truttig, maar,
7: maar het klinkt wel.
8: Het klinkt helemaal niet truttig. Ja. Nee, dat is hartstikke mooi.
7: De zaak Sarah Kolenberg, hoe is die bij jou terechtgekomen?
6: Nou, die is aanvankelijk begonnen bij de piketofficier. Die krijgt een melding dat zij gevonden is. En al vrij snel was duidelijk, hier zou wel eens sprake kunnen zijn van een ernstig misdrijf. Eigenlijk meteen, omdat de medewerkers van de forensische opsporing haar lichaam vonden in een hele grote plas bloed. En ja, al meteen zagen, dit is niet oké.
7: Er was fors geweld toegepast.
6: Heel fors geweld. Haar schedel was echt letterlijk in puin geslagen. Dat kon je al vrij snel aan de buitenzijde zien.
7: Ja.
6: Toen is er een crime consult geweest, zoals dat heet. Dan gaat men op wat hoger niveau overleggen. Ja, moet dit een gewoon districtrecherche onderzoek worden? Of moet dit een TGO worden?
7: Ja.
6: En daar is toen al heel snel voor gekozen. En toen ben ik gevraagd om dat TGO te gaan leiden.
7: En wat zijn de eerste stappen die je dan neemt?
6: In dit geval meteen naar het politiebureau en met een TGO-teamleider en een aantal andere mensen om de tafel om de meest cruciale dingen uit te zetten.
8: Je had het over een crime consult en dan wordt besloten of het districtrecherche wordt of TGO. Wat is daar het onderscheidende criterium in dan?
6: Nou, het meest onderscheidende is, het moet gaan om een kapitaal misdrijf. Dus om een levensdelict bijvoorbeeld of om een hele ernstige verkrachting waarbij je niet weet wie de dader is. Waarbij het niet al een bepaalde richting opgaat. Ook dan kan het soms nog wel een TGO worden. Maar hier gaat het echt om, jeetje, er is iemand vermoord en we hebben geen idee wie de dader kan zijn. En dan, ja, dan wordt alles losgetrokken.
7: Je zei net, de plaats delict, de PD, daar was eigenlijk gelijk duidelijk van, nou, dit is een heftig misdrijf wat hier heeft plaatsgevonden. Ben jij daar ook zelf gaan kijken?
6: Niet meer toen het slachtoffer Sarah daar nog lag, maar later wel. En dat doe ik eigenlijk altijd.
7: Waarom?
6: Omdat ik die plaats goed in me op wil nemen en het gevoel bij die plek wil hebben van, joh, als je hier staat, zie je dit. En Dat hoort er wat mij betreft gewoon bij.
7: En waar let je dan op als je op zo'n plaatsdelict rondloopt?
6: Ja, voelen op de een of andere manier. Ook wel kijken van, joh, waar kom je binnen? Waar ga je naar buiten? Hoeveel ruimte heb je hier om bepaalde bewegingen te maken? En als je al verklaringen hebt natuurlijk, dan is dat makkelijker, omdat je dan die verklaringen kunt toetsen in je hoofd. En uiteraard wordt ook alles vastgelegd, hè, door de forensische opsporing. Als we het willen, kunnen we zo'n plaatsdelict eigenlijk helemaal virtueel nalaten bouwen.
7: En wat voelde je dan hier bij deze plaatsen?
6: Ja, ik vond het een heel macaber plaatje. Omdat ja, die hele vloer lag nog helemaal onder de bloedvegen. Het was wel een beetje schoongemaakt al. Maar het wordt zoveel mogelijk in stand gehouden. En pas als we helemaal klaar zijn met alle zoekingen forensisch en tactisch. En je ook echt zeker weet, we hoeven niet meer terug naar die woning. Want dat komt best wel vaak voor. Pas dan wordt die hele plaatselijk schoongemaakt. Dus je staat daar wel ja, in een woning waar iets gruwelijks gebeurd is.
7: Chris, het klinkt alsof hier hele heftige dingen zijn gebeurd. In menig strafdossier zitten daar dan foto's van.
8: Ja.
7: Als advocaat schrik jij daar nog wel eens van? Dat je soms foto's ziet dat je denkt, zo, dit is heftig?
8: Ja, daar schrik ik nog wel van. Ja. Kijk, er zijn eigenlijk twee typen foto's die ik heel heftig vind. Dat zijn enerzijds foto's op het PD. Op het moment dat iemand bijvoorbeeld inderdaad heel zwaar is toegetakeld. Nou, dat zijn gewoon heftige foto's. Maar je krijgt ook foto's bijvoorbeeld. Hè, op het moment dat iemand pathologisch wordt onderzocht. En het hele lichaam eigenlijk wordt onderzocht, ook van binnen. Ja, die moet ik ook niet op maandagavond na een zwaar weekend gaan bekijken. Zeg maar. Nee. Ja, ik vind het nog steeds heel lastig om naar te kijken.
7: Heb jij dat ook?
6: Ik vind die laatste vind ik op de een of andere manier toch makkelijker. Omdat het dan voor mij
8: klinisch is.
6: Klinisch is. En als iemand echt nog in zijn eigen huisje ligt.
7: Ja.
6: Hè, met het bordje eten nog van die avond naast zich. Het shirtje wat hij die dag nog aan had. Ja, dan is het echt nog veel meer een mens. Dat, ja. Ik vind ook altijd denk, oh, het is zo heftig dat je met heel veel mensen zo'n hele persoonlijke situatie ingaat.
7: Ja, want wat je natuurlijk probeert is ook, je probeert een beeld te krijgen van het leven van het slachtoffer in dit geval. Dus Sarah, hoe heb je een beeld daarvan gevormd?
6: Nou, dat ging heel snel, omdat zij was een vrij flamboyante vrouw. Ze stond in Enschede bekend als heel ondernemend, kleurrijk. Ging graag naar salsa dansen, maar had ook heel veel vriendinnen.
7: Ja.
6: En die vriendinnen die gingen ons al vrij snel vertellen over het leven van Sarah. En dat deden haar ouders overigens ook. Hele lieve mensen ook. En die gaven al heel snel een vrij duidelijk beeld van Sarah. En we wisten dus ook al vrij snel dat Sarah met verschillende mannen aan het daten was. En dat bleek uiteindelijk toch een onderzoeksrichting die wel heel belangrijk is geweest.
7: En waren er ook andere onderzoeksrichtingen?
6: Ja.
7: Toen
6: Sarah werd gevonden, was de benedenverdieping van haar woning een soort van overhoop gehaald. Hè. Er waren lades opengetrokken, er lag buiten een televisie met een deken eromheen. Dus het scenario dat daar inderdaad een inbraak had plaatsgevonden, waarbij misschien wel Sarah de dader had overlopen en vervolgens vermoord was door die dader. Ja, dat is een scenario dat heel nadrukkelijk uiteraard ook onderzocht is.
8: Ja, een uit de hand gelopen woningoverval eigenlijk.
6: Ja. En al hadden we wel bij dat scenario meteen de meeste twijfels, omdat we dachten, dit is zo atypisch dat je als inbreker zo ongelooflijk veel geweld toepast, dan zie je eigenlijk veel vaker dat iemand een duw of een klap of een schot krijgt, maar de dader zo snel mogelijk weg wil van die plek. En hier, deze vrouw was minstens 45 keer met een zwaar voorwerp op haar hoofd geslagen. En daarnaast nog gewurgd. Ja, dat is best wel atypisch.
7: Als je daar met een leken blik naar kijkt, spreekt daar natuurlijk een enorme woede eigenlijk uit. Lijkt daaruit te spreken. Ja. Is dat dan ook een gedachte die je dan met zo'n team bespreekt?
6: Dat is zeker een gedachte en dat bespreken we ook. Hè, van dat vinden we atypisch. Aan de andere kant, je moet alles door feiten en omstandigheden kunnen onderbouwen. En zo'n onderbuikgevoel, dat helpt wel. Maar dat is natuurlijk niet zeggend in een rechtszaak.
7: Dus als je eigenlijk zegt, joh, we hadden twee denkrichtingen. De richting inbraak en de richting, er is mogelijk een conflict in de persoonlijke sfeer geweest. Wanneer valt dan de weging uit naar het ene of naar het andere? Wanneer is dat gebeurd?
6: Als je die scenario's gaat onderzoeken, dan staan ze eigenlijk in de beginfase alle drie bovenaan. En dan maak je in al die scenario's maak je onderzoeksvragen die je beantwoord wil hebben.
7: Want wat is dan het derde scenario?
6: We hadden het scenario dat het zou gaan om, ja, daar ga ik al heel erg de inhoud in, op die mannen. Maar ja, er waren eigenlijk twee mannen die in beeld kwamen al in de eerste dagen, ja, voor een conflict met Sarah. Eentje daarvan was omdat de buurman van Sarah, de overbuurman, had verklaard: ik heb op zaterdagochtend een donkergetinte man daar naar binnen zien gaan bij Sarah. Toen gingen de gordijnen dicht en daarna heb ik haar niet meer gezien.
8: Dat is de dag voor dat ze aangetroffen wordt.
6: Dat is de dag voordat ze aangetroffen wordt. De zaterdagochtend.
8: Ja.
6: En deze buurman die zei: volgens mij was dat die man waar ze eerder mee gedate heeft. En dat is toen een conflict geweest. Dat weet ik van haar.
7: Een relationeel conflict.
6: Een relationeel conflict. En dat is best hoog opgelopen. Is ook politie bij geweest. Nou, natuurlijk gaan wij daarop inzoomen. En toen bleek ook in de politiesystemen dat dat het geval was geweest.
7: Ja, ja.
6: En die man die paste ook heel erg in het signalement van de man die de overbuurman naar binnen had zien gaan. Dus die persoon wordt heel interessant. En die wordt dus vervolgens ook volledig in beeld gebracht. Hè?
7: Dus wie dat is één scenario.
6: Dat is één scenario. Ja. En dan gaan we kijken wie is het, waar woont hij, waar was hij, et cetera. Het tweede scenario was de roofmoord. En het derde scenario was, en dat vertelde een van haar vriendinnen al meteen bij de politie, dat ze aan het daten was met een man die zei dat hij piloot was bij de KLM. En dat haar vriendin het niet vertrouwde, maar dat Sarah ook het idee kreeg van hier klopt iets niet. Nou, die getuigen zijn we heel uitgebreid nog gaan horen die eerste dagen al. En die vertelden ons ook: joh, ik heb screenshots van Sarah, van gesprekken die zij heeft gehad met die KLM-piloot, die zich Jason noemde. Dat heeft de politie bekeken en ja, dat was eigenlijk wel een heel schokkend beeld wat eruit naar voren kwam. Want wat bleek, Sarah had hem verteld dat ze zwanger was van hem. En hoewel die daarvoor heel lief en leuk was in de communicatie, sloeg hij als een blad aan de boom om. En werd hij eigenlijk furieus. Ik wil dat kind niet. Je hebt me erin geluisterd. Ja. Sarah wil dan nog wel van alles van hem, zie je in de communicatie. En dan, nou ja, dan wordt het heel onvriendelijk. Dus dat is een scenario waar we ook meteen heel erg op zijn gaan inzoomen. Hoe kwamen we bij hem uit? Er was een auto gezien ook door Sarah met een bepaald kenteken. Dat kenteken zijn ze gaan bevragen.
7: Was dat door Sarah gezien of door die buurman?
6: Nee, dat was door Sarah gezien. Oh. Daarin zat die auto. Omdat Sarah had een fotootje gemaakt van zijn auto. En dat zat ook in die chatgesprekken met die vriendin. Dus de politie is daar ook gaan inzoomen. Toen kwamen ze bij iemand uit. De latere verdachte. En dat was ook een donker getinte man. En die twee mannen die leken eigenlijk verschrikkelijk veel op elkaar.
8: En die past allebei in het signalement van die buurman.
6: Allebei in het signalement van die overbuurman.
7: En is het dat dan ook het moment dat je zegt: oké, we hebben best wel veel hier. Dat je dat idee van zo'n inbraak, dat je die dan wat minder zwaar laat wegen?
6: Nee, we hebben echt in de eerste dagen alle drie de scenario's nog volledig onderzocht. Ja. Alleen in het scenario van die inbraak was het vrij lastig. Ja. Omdat je... We hadden eigenlijk geen sporen. We hadden op de plaats delict heel uitgebreid onderzoek gedaan. Maar het gekke was, we vonden nergens een spoor dat paste bij een inbreker.
8: Je hebt drie scenario's. Ja. Het scenario uit de hand gelopen inbraak. Nou, dat krijgt weinig handen en voeten, hè, vanwege het opbreken van sporen. En dan heb je dus twee scenario's over, hè, van twee mannen waar ze mee omgaat. Je zei even net tussen neus en lippen, dan, die brengen we dan helemaal in beeld.
6: Ja.
8: Hoe brengen jullie die mannen dan helemaal in beeld? Wat gebeurt er dan?
6: We gaan natuurlijk kijken met wie hebben we te maken. Waar woont hij? Is hij getrouwd? Wat voor auto rijdt hij? Wat voor telefoon heeft hij?
8: Wordt hij ook getapt en dat soort dingen?
6: Uiteraard.
7: Dus op dat moment heb je twee mannen waarvan je denkt, nou, dat is wel...
6: Die zouden het echt allebei geweest kunnen zijn.
7: Ja. Neem me even mee naar het moment dat je zegt, oké, we gaan nu vol richten op één iemand.
6: Nou, dat was denk ik toch wel toen we echt meer in de telefoongesprekken, die chatgesprekken echt heel goed gingen lezen, op volgorde zetten. En toen bleek dat een van de laatste berichten van Sarah was, ze stelde hem eigenlijk een ultimatum.
7: Ah.
6: Ze had hem gebeld en daarna had ze een voicebericht ingesproken.
7: En dit was de man van wie ze zwanger
6: was? Dit was de man van wie ze zwanger was. Je ziet in de chats dat zij eigenlijk geen genoegen meer neemt met zijn antwoorden. Zij wil weten, heb jij gezondheidsproblemen bijvoorbeeld? Hè? Want zij dacht immers dat hij de vader van haar kindje was. En zij wil ook in overleg met hem, maar hij houdt steeds de deur dicht. En dan stuurt ze op de 25e een bericht naar hem, waarin ze zegt: je hebt nog één dag om contact met mij op te nemen. Je laat me geen keuze. Als je het niet doet, zijn er gevolgen voor jou. Zoiets.
7: Daarmee escaleert ze natuurlijk.
6: Daarmee escaleert ze de situatie. En dat is ook wel iets waarvan haar ouders bijvoorbeeld meteen zeiden: oh ja, maar dat is typisch Sarah, want die laat zich dit niet gebeuren.
8: En moet ik nou goed begrijpen, hè, dat want je zei net, die vriendinnen sturen screenshots.
6: Ja.
8: En haar eigen telefoon en haar eigen tablet, die waren weggenomen.
6: Die waren weggenomen.
8: Dus op basis puur alleen van die screenshots van vriendinnen van haar, waar ze communicatie met hem naartoe sturen kennelijk, op basis daarvan zijn jullie gaan inzoomen op hem.
6: Zijn we heel erg gaan inzoomen op hem. Hebben we ook heel veel camerabeelden opgevraagd in de omgeving van de woning van Sarah, maar ook op de route van zijn woning naar de woning van Sarah toe. En dan zien we zijn voertuig op de dag van de moord in de omgeving, directe omgeving van de woning van Sarah.
7: Dan zeg je: oké, dit is een belangrijk iemand. Wie is deze man?
6: Op dat moment heb ik gezegd: nu heeft hij de status van verdachte van mij.
7: Wat voor leven leidde deze man?
6: Nou, hij was werkzaam als beveiliger.
7: Dus geen KLM-piloot?
6: Hij was zeker geen KLM-piloot. En hij was keurig getrouwd. Twee kleine kindjes. Dat wisten we, hè, toen we hem in beeld brachten, zagen we al heel snel: nou, deze man werkt niet bij de KLM. Ik denk ook niet dat hij daardoor de selectieprocedure was gekomen. Want hij was, volgens mij voldeed hij niet helemaal aan de
7: lichamelijke...
6: dat sowieso niet, denk ik. Tenminste, dat zou ik niet weten. Maar in ieder geval was voor ons al vrij snel duidelijk: nou, deze man is geen piloot.
7: Ja.
6: Die werkt gewoon in de beveiliging. Ergens een huisje in Enschede en had dus echt, kwamen we later achter, niet alleen een buitenechtelijke relatie met Sarah, die ze op Badoo had leren kennen.
7: Dat is een datingsite.
6: Dat is een datingsite.
7: Ja.
6: Waar Sarah ook op stond inderdaad en met verschillende mannen gedate had, maar deze man leren kennen. En deze piloot had eigenlijk een heel indrukwekkend dubbelleven, want uiteindelijk zijn we erachter gekomen dat hij om en nabij de 40 vrouwen op deze manier voor de gek heeft gehouden.
7: Zo.
6: En een seksuele relatie met ze heeft gehad.
7: Tegelijkertijd?
6: Deels tegelijkertijd.
7: Oh, wow.
6: En deels ook voor hele langere perioden. Er zaten vrouwen bij die 3 jaar lang dachten dat ze de man van hun droom hadden gevonden.
7: Dat is hogere school vreemdgaan eigenlijk.
6: Nou, ik heb het in mijn reeks de Champions League van het vreemdgaan genoemd.
8: Maar wat bleek nou uit het onderzoek, hè, van al die chatgesprekken en ook dat Badoo gebeuren, hoe die relatie zich ontwikkeld had? En tussen haar en tussen deze KLM-piloot die geen KLM-piloot bleek.
6: Ja, zoals dat gaat, denk ik, op zo'n datingsite. Je komt wat aan de klets, je spreekt wat af.
7: Je denkt, ik heb de man van mijn dromen te pakken.
6: Ja, nou, ik zal je het nog sterker vertellen. Op de dag dat hij dat berichtje heeft gehad van Sarah, hè, van je moet contact met me opnemen, anders zijn er gevolgen voor jou, dan rijdt hij 's avonds nog naar een dame toe waar hij op dat moment al mee aan het daten is. De volgende ochtend besluit hij om naar de woning van Sarah te gaan en om haar daar te vermoorden. En dan krijgt ze in de loop van de ochtend appjes van die nieuwe mevrouw: joh, ben je toch stil? Ik hoor helemaal niks van je. Wat is er toch aan de hand? En dan reageert hij met: ja, niks. Ik heb lekker uitgeslapen.
7: En zijn thuisfront was helemaal niet op de hoogte van dat dubbelleven wat hij leidde?
6: Voor zover wij weten niet, nee.
7: Oh, wow.
6: En dus werd het voor hem ook heel penibel natuurlijk. Want Sarah ging dat dubbelleven ontmaskeren. Die wilde weten: waar woon je? Wie is je vrouw? Ik ga haar op de hoogte brengen van jouw leven. En hij ging dus niet alleen zijn huwelijk verliezen, maar ook dat dubbelleven wat hij ernaast leidde. Zij kon alles kapot maken voor hem.
7: Straks in Napleiten hoor je meer over de moord op Sarah Kolenberg in Enschede in augustus 2017. Wat aanvankelijk leek op een roofmoord, bleek gaandeweg femicide te zijn.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met... Nou.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning hier? Ja.
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Meerdere huizen in Scheveningen zijn ontruimd door een grote brand in een visrokerij. Er is niemand gewond geraakt, maar de brand is nog niet onder controle. De hoeveelheid rook die vrijkomt bij de brand wordt wel minder. Mensen die wel thuis konden blijven krijgen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Een Duitse minister heeft officiële teksten laten schrijven door AI en dat wordt hem niet in dank afgenomen. Het is extra gevoelig omdat het gaat om de minister van Digitale Zaken. Hij vindt dat we moeten leren om met AI te werken en dat hij daarin zelf het goede voorbeeld wil geven. Maar critici zeggen dat hij de teksten niet heeft gecontroleerd. Oud-premier Orbán van Hongarije hoopt dat hij volgend jaar wordt opgevolgd door de nieuwe generatie. Hij is voor 1 jaar herkozen als partijleider, omdat er geen andere kandidaten waren. Orbán nam in een speech de schuld op zich voor de verkiezingsnederlaag in april. Daardoor kreeg Hongarije na 16 jaar met Peter Madjar een nieuwe premier. En het team van Curaçao heeft veel vertrouwen in hun WK-debuut. Iedereen is fit en aanvoerder Leandro Bacuna denkt dat Curaçao iedere tegenstander pijn kan doen. Bondscoach Dick Advocaat verwacht dat Duitsland vanavond de dominante ploeg is. Maar in Nederland winnen amateurs ook wel eens van profs, zei Advocaat. Het weer van Weer Online? Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Aan zee kan het hard waaien. Het wordt 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
6: Je bent weer terug bij Napleiten. Op dat moment heb je dus een motief, als je daar allemaal achter bent. Dan heb je een verdachte. Je hebt doorgestuurde berichten van vriendinnen. Maar keihard bewijs in de vorm van bijvoorbeeld DNA-bewijs dat op het lichaam van Sarah is gevonden, dat was er niet.
7: Klopt.
6: Wat is dan de volgende stap?
7: Nou ja, daar hebben we uiteraard goed met elkaar over gesproken. Hè, met verschillende deskundigen in zo'n team. En we kwamen tot de conclusie dat forensisch bewijs echt wel heel belangrijk zou worden. En die PD die zat zo ontzettend onder het bloed dat we dachten dat de dader ergens iets van die PD aan bloed mee zou moeten hebben genomen. En dus is eigenlijk elke dag dat je langer wacht, wordt de kans dat je iets van forensisch bewijs op de verdachte of op zijn voertuig of waar dan ook aantreft, die wordt gewoon elke dag kleiner.
6: DNA, Chris.
8: Ja, wel.
6: Nou ja, als ik dit opsporingsonderzoek zou leiden, zou ik natuurlijk ook kijken van hoe kun je dat vinden? Want dan geef je iets handen en voeten, denk ik, toch?
8: Ja, maar goed, het gaat ook een beetje om, hè, zoals ik het begrijp, hè, Sandra. Hij wordt de dag van de moord, wordt hij daar in de omgeving gezien.
7: Ja.
8: Je hebt een hele aanloop eigenlijk aan appcontacten tussen hem en haar, waarbij eigenlijk de sfeer escaleert. Je hebt een PD zonder enig forensisch bewijs wat wijst op een dader.
7: En een man die naar binnen gaat.
8: En die past in,
7: die
8: het, signalement
7: past in het signalement
8: van de buurman.
7: Waarna niemand Sarah nog gezien heeft.
8: Ja. Dan is het ergens, zou je ook kunnen zeggen, een gok. Want op het moment dat jij zegt net, hè, op het moment dat je hem, hoe langer je wacht eigenlijk om hem aan te houden, hoe eerder de kans is, of hoe groter kans dat forensisch materiaal verdwijnt. Maar je kunt ook zeggen, ja, op het moment dat je hem aanhoudt en je vindt geen forensisch bewijs, ja, dan weet hij dat hij op de radar is en dan kan hij daarna vervolgens ook weer forensisch bewijs gaan wegmaken.
6: Sandra knikt.
7: Ja, dit was ook wel echt een hele
8: dilemma.
7: Dit was een dilemma en een hele spannende, vond ik ook echt wel.
8: Met wie bespreek jij dat? Of is dat echt een beslissing die jij neemt met de teamleider of wordt dat zeg maar algemeen
7: ik
8: besproken?
7: Ik maak wel een plan met het de teamleider, VKL zoals we dat noemen, vaste kernleidinggevende.
6: Ik wou al bellen.
7: Daar zitten zeg maar de forensisch coördinator ook bij, de tactisch coördinator. Uiteindelijk bespreken we bij de scenario's. Hè. Wat gaan we doen? Gaan we nu ingrijpen met de kans dat we inderdaad dat stukje forensisch bewijsmateriaal vinden? Of gaan we het niet doen, maar dan moeten we een plan B maken. Want als het hierbij blijft, gaat hij niet veroordeeld worden.
8: Nee, en dan wordt hij ook vrijgelaten op een moment.
7: dan wordt hij vrijgelaten. Dus je moet daarover discussiëren. Ik heb in dit geval ook wel even met een collega gespart. Maar uiteindelijk, ja, ik wil niet zeggen dat ik een tunnel eendook, maar ik kreeg wel heel sterk de overtuiging, zeker omdat we ook in de aanloop daarnaartoe, die andere man waar zij mee daten, die konden we echt uitsluiten. Die was gewoon niet in Enschede geweest op die dag.
6: Dat was dus het moment dat jij zegt, oké, we gaan hem aanhouden.
7: Ja, we gaan hem aanhouden, we gaan doorzoeken. Ik kan me nog heel goed herinneren dat we ook 's avonds bij die mevrouw in de woning zaten. En dat de twee kleine kindjes boven zaten. En dat een van die kindjes vroeg, mama, wanneer komt papa weer terug? En dat ik dacht, dat kon nog wel eens heel lang duren. En dat vond ik echt heel verdrietig, hoor. Want deze mensen, ja, weet je, die zijn net zo goed slachtoffer.
8: Ja, die zijn onschuldig.
7: Die zijn hartstikke onschuldig. En je komt daar wel 's avonds binnen met
6: toeters en bellen.
7: Toeters en bellen. Hij werd door een arrestatie-eenheid aangehouden. Overigens ook, saillant detail, hij zat op die avond dat we hem gingen aanhouden, werd hij geobserveerd door een OT. Observatieteam.
6: Ja, observatieteam. Ja,
7: door een observatieteam. En hij zat heerlijk innig met de volgende scharrel bij een Van der Valk hotel. Deze dame een ring aan haar vinger te schuiven. Ja. Terwijl die opsporing verzocht keek waar op dat moment ons item in zat. Ja. Over onze zaak. Ja, ja, hij keek naar zijn eigen daden.
8: Oh, grappig. Maar dus hij werd, terwijl opsporing verzocht over zijn zaak ging, of was ons op de zaak
7: gezet. Hadden wij hem onder controle?
8: Hadden jullie hem ook, zeg maar, qua microfoons en alles onder controle?
7: Nee, we nog wel overwogen. Omdat we zagen dat hij in gesprek was met die mevrouw. En dat ondertussen die uitzending gaande was over de moord op Sarah.
8: Ja.
7: Dan moet je wel snel schakelen. Hè? Want dan moet je, als je dat gesprek echt wil afluisteren, heb je daarvoor een machtiging nodig. Ja. Om die communicatie
8: van de rechtercommissaris.
7: Toestemming van de rechtercommissaris. Dat is allemaal geregeld. Dat hebben we toen nog heel snel gebeld en gedaan. En uiteindelijk ging het allemaal al zo snel dat het men daar niet bij kon komen. Maar het was wel een opvallend gegeven in deze zaak. Want je hebt net iemand vermoord, hè?
8: Ja.
6: En op wat voor dagen later was
7: dit? Dat was echt, dit was de dinsdagavond.
6: Goed, dan wordt hij aangehouden. Wat verklaart hij dan?
7: Hij heeft heel lang niks gezegd. Dus hij heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht. Dat kun je doen. Je kan erop gokken dat het OM niet genoeg heeft.
6: Nou ja, en dat was op dat moment natuurlijk ook zo, dat jullie eigenlijk nog niet genoeg hadden.
7: Nou ja, we hadden natuurlijk wel wat. Hè? Dus die ernstige bezwaren, daar was ik niet bang voor, dat hij daar wel door zou komen in het begin.
8: Maar ondertussen, jullie was een razend op zoek naar forensisch bewijsmateriaal die hem op de PD kan plaatsen.
7: Zeker, ja. En nou ja, kleding van hem hebben we nooit gevonden. Dat was heel lastig, maar we hadden zijn voertuig ook in beslag genomen.
6: Auto, ja.
7: En in zijn voertuig op de bestuurdersstoel werden bloedspatten gevonden. En die hebben we natuurlijk in een spoedprocedure naar het NFI gestuurd. En daar kwam in die eerste week al uit dat het een 100% match was met het bloed van Sarah.
6: Ja, maar ja, dan zou ik ook als officier denken, ja, wacht eens even, dat kan allemaal wel zo zijn. Maar die twee hadden een verhouding gehad. Dus het kan natuurlijk zo zijn dat zij een bloedneus heeft gehad op de stoel.
7: Ja, maar aan de voorkant, hè, dus van de zitting op de bestuurdersstoel, dan moet je wel met een verhaal komen hoe dat daar dan terecht komt. En daar had hij nogal een sterk verhaal over, vond ik.
6: Nou, vertel het.
7: Nou, hij heeft eigenlijk van alles verteld, maar de uiteindelijke versie was dat hij anale seks had gehad met Sarah op de bestuurdersstoel van die auto. Hij zei, we hadden eigenlijk helemaal geen ruige seks. Later werd het toch wel weer ruige seks en zou ze mogelijk gebloed hebben, maar hij heeft dat niet gezien. Dat is zijn verklaring voor het aantreffen van bloed op de stoel.
8: Wat verklaarde hij dan over de andere bevindingen? Want er waren natuurlijk nog wel wat meer bevindingen. Er waren bevindingen over zijn nabijheid bij die woning. Ja. Zaterdag voor 70 augustus. 70 augustus zelf misschien wel, dat hij daar in de buurt was.
7: Ik denk dat hij daar eigenlijk zichzelf spreekwoordelijk de das om heeft gedaan. Want hij heeft heel lang gezwegen. Pas in zijn 6e verhoor komt hij met een verhaal. En dan zegt hij, ja, nee, ik ben die zaterdagochtend ben ik even naar Sarah toegegaan, want ik wilde de relatie beëindigen. En zij liep mij binnen. En ja, we hebben eerst heel lang over koetjes, kalfjes gepraat. En toen heb ik gezegd dat het toch eigenlijk niet zo verder kon. En toen heb ik haar een knuffel gegeven en toen ben ik weggegaan.
8: Ja, dus hij bevestigde eigenlijk dat hij die zaterdag voor 70 augustus, dat zij aangetroffen wordt, dat hij in de woning van slachtoffer was. Ja. Dus die vinding van die buurman, die iemand naar binnen had,
7: die heeft hij zelf bevestigd.
8: Die heeft hij zelf al bevestigd. Ja.
7: Ja.
8: Ja.
6: Waarom is dat van belang?
8: Nou ja, kijk, je kunt natuurlijk ook zeggen, kijk, het Openbaar Ministerie of de politie kan zeggen, ja, ik heb uw auto in de buurt van Enschede gezien.
6: Kun je zeggen, ja, ik was even naar de Albert Heijn, ik reed daar langs.
8: Ja, wat dan ook. Maar je kunt zeggen, ja, ik ben niet bij haar in de woning geweest. Maar kijk, die buurman zegt, hij kwam die woning in en de gordijnen gingen dicht. En daarna heb ik haar niet meer gezien. Als jij dan vervolgens zegt, ik ben in die woning geweest op dat moment. Ja, ja, dat is natuurlijk wel best wel belastend.
6: Is deze man psychologisch onderzocht?
7: Ja, dat is hij.
6: En wat kwam daaruit?
7: Daar kwam uit dat er nog wel het een en ander met hem mis was. Ik meen dat hij ook narcistische persoonlijkheidstrekken had. Maar wat het meest in het oog sprong was dat hij een seksuele afwijking had. En dat het obsessieve vreemdgaan eigenlijk daaraan gerelateerd werd.
6: En wat was dan die afwijking?
7: Ja, ik vind het een beetje ongemakkelijk om te zeggen. Maar hij kon niet uit zichzelf een erectie krijgen.
8: Maar goed, kijk, zo'n afwijking of zo'n stoornis maak je natuurlijk nog geen moordenaar.
6: Nee.
8: Ik bedoel, dit is... ja.
7: Zeker niet. En de deskundigen hebben ook gezegd, wij zien wel aanwijzingen voor die stoornis.
6: Ja.
7: Maar omdat hij ontkent, kunnen wij geen verband leggen tussen deze stoornis en het delict dat hij gepleegd heeft. Ja. Want daar heeft hij niks over gezegd. Hè? Hij zegt, ik heb haar niet vermoord.
8: Ja. Maar Sandra, mag ik even vragen? Hè? Want kijk, als ik het zo, want ik heb natuurlijk ook het vonnis en de rest gelezen. En als ik het zo een beetje op zo'n rijtje zet. Ik denk dat jij wel eens zaken hebt gehad waarvan je dacht, waar je ja, wat breder in het bewijs zat.
7: Ja, dat wel. En toch op de een of andere manier, want ik hoor het je zeggen, en ik denk ook dat er meer mensen waren die dat hadden, maar ik was er toch echt wel stellig van overtuigd dat het een veroordeling zou worden.
6: Ja. Oh ja?
7: Ja.
3: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Dus die zittingen komen. Hoe ging het hem daar af? Want ik neem aan die rechtbank.
2: Ja, ik vond echt dat hij daar onwijs slecht deed. Okay. Dat, soms heb je verdachten waarvan je denkt, oh, dit is spannend. En dan lult hij zich toch wel heel goed uit. En ja, hij wilde de rechtbank doen geloven dat hij hartstikke blij was voor Sarah met die zwangerschap. De rechtbank vroeg hem van, hey, hoe reageerde je op die zwangerschap? Nou, ik heb haar gefeliciteerd. Vond het heel fijn voor haar. Terwijl ja, die WhatsApp-gesprekken waren natuurlijk zo duidelijk.
3: Wat heb je geëist?
2: Ik heb 18 jaar geëist.
3: Voor?
2: Moord.
3: Voor enkelvoudig of twee
2: moorden? Ja, enkelvoudig. De foetus was 8 weken toen zij vermoord werd. En dan kun je dus juridisch gezien, is dat niet iets dat apart strafbaar is gesteld. Uiteindelijk heb ik dat natuurlijk wel mee laten wegen.
3: Ja dat is
1: in de strafmaatoverweging.
3: Is eigenlijk ooit vastgesteld of die ongeboren vrucht, of dat ook daadwerkelijk zijn kind was?
2: Ja. En het was niet zo.
3: Het was niet zijn kind.
2: Dus al die tijd heeft zij gedacht dat ze zwanger was van deze Jason. Dat denk ik ook echt hoor, dat zij daarvan overtuigd was. Dat zie je in alle gesprekken met haar vriendinnen ook. Maar het was iemand anders waar ze mee gedate had.
3: Zo. Jij hebt een fikse strafeis neergelegd. Wat werd het?
2: Het werd 20 jaar.
3: Hoger.
2: En dat is me.
1: Hoe vaak overkomt jou dat, Sandra?
2: Heel hard lachen als ja. Ze dit horen. Nee, dat overkomt mij echt zelden of nooit. Omdat ik toch wel van de stevige eisen ben. Ik denk ook eerlijk gezegd, want dit is al een aantal jaren geleden. Als ik nu opnieuw in zo'n zaak zou moeten eisen, dat ik ook hoger zou uitkomen hoor. Dan, maar het werd 20 en ik zie nog het gezicht van haar ouders die in de zaal zaten voor me. En dat was zo mooi voor die mensen dat ze in die zin gerechtigheid kregen.
1: Ja. Nou ja, ik bedoel, 18 jaar voor een enkelvoudig moord is op zichzelf vrij normale eis, toch?
2: Ja, maar we hebben het over een aantal jaren geleden. De straffen zijn natuurlijk in de laatste jaren wel behoorlijk omhoog gegaan.
1: Nee, zeker. Maar ik vind het ook best wel een stevige eis. Maar die rechtbank, waarom is die rechtbank afgeweken van
2: jou? Nou, die
1: eis?
2: Rechtbank is dus vooral het ongekende geweld dat is toegepast. Maar ook de manier waarop hij zich daarna presenteert. Geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor zijn handelen. Ja, en daar heeft zijn proceshouding, denk ik, wel genekt, hoor. Ja.
3: Ik ben nog een beetje, hoe zeg je dat, uit het lood door dat verhaal dat het dus helemaal niet zijn kind was.
2: Ja.
3: Is hij daar ook? Wat zei hij daarover?
2: Hij heeft altijd gezegd: het kan helemaal niet mijn kind zijn, want wij deden het altijd veilig. Dus hij wilde natuurlijk niet dat motief een bewijs kon zijn. Dus hij heeft steeds gezegd: zij kan helemaal niet zwanger zijn voor mij, want als wij deden, deden we het met een condoom. Nou, al haar vriendinnen zeiden, en ook haar ouders overigens, ze deden het altijd zonder condoom. We hebben heel veel van de andere dames die met hem het bed gedeeld hadden, hebben we ook gehoord als getuigen. Iedereen zei, hij deed het zonder condoom.
1: Ja.
3: Ongelooflijk dat iemand er zo'n dubbel leven op maakt.
2: Ja, 40.
1: Nou ja, en dat is zeg maar zo'n fout veronderstelling dat hij vader is van de ongeboren vrucht. Uiteindelijk tot zo'n vreselijk misdrijf leidt, zeg je. Jezus Christus.
2: Ik ben dus heel benieuwd nog steeds wat er nou in die woning gebeurd is.
1: Jij gaat uit van voorbedachte raden,
2: ja,
1: Sandra.
2: Maar zeker. Er zijn heel veel elementen om dat aan te nemen. Hè. Hij laat bijvoorbeeld zijn telefoons thuis. Hij neemt een wapen mee. Er is een langlopend conflict aan de voorkant. Er is zoveel geweld toegepast dat je denkt, dit moet wel. Nou, dit moet.
1: Het kan ook een contra-indicatie zijn, hè?
3: Nou, hoe bedoel je dat, Chris?
1: De gemoedsopwelling.
2: Dit is dus de contra-indicatie die hij naar voren had kunnen brengen.
1: Ja.
2: En dat heeft hij niet gedaan.
1: Ja. Maar had het er veel opgeleverd? Nou ja,
2: daar heb ik met collega's ook wel over gedimdamd. Hè? Want dan stel dat je op doodslag zou uitkomen.
1: Hoe 15 jaar?
2: Dat was toen 15 jaar nog. Ja. Dus ja, dan was je wel iets lager uitgekomen.
1: Ja.
2: Maar hij heeft de gok genomen.
1: Maar ja, kijk, dan moet je gaan verklaren.
2: Dan moet je gaan verklaren.
1: En op het moment dat jij, dan moet je ook gaan verklaren met welk wapen heb ik haar om het leven gebracht. En op het moment dat jij dat wapen hebt meegenomen van tevoren. Ja, weet je, ga er maar eens uitleggen waarom jij een ijzeren staaf.
3: Een knuppel meeneemt.
1: Ja. Naar een gesprek met een zwangere vrouw, weet je, ja.
2: Nee, dat klopt.
1: Ja.
2: En toch wil je gewoon liefst alles tot 3 cijfers achter de komma weten.
1: Ja, wat is dat zo bij jou? Dat vind ik

0: goede nog een vraag. Die, ja. Wil jij weten, wat wil jij de waarheid uiteindelijk weten?
1: Zeker wil ik de waarheid weten. Dat staat bovenaan. Maar de volledige waarheid, tot drie cijfers achter de komma, ja, die krijgen we natuurlijk gewoon heel vaak niet te weten. Ik vind het niet alleen voor mezelf heel belangrijk, maar ja, vooral voor die nabestaanden. Die willen natuurlijk
2: op elke vraag een antwoord hebben.
1: Op elke vraag een antwoord. Hoe zijn de laatste minuten van Sarah geweest? Ja. Hè? Ook de volgorde bijvoorbeeld van het geweld dat is toegepast.
2: Is er een hoger beroep gevolgd?
1: Ja.
2: Wie heeft...
1: Ja, ik niet, want ik had 2 jaar extra. Dus ik was tevreden. Vond ook een heel mooi vonnis. Maar de verdachte is in hoger beroep gegaan.
2: En dat volg jij, denk ik dan, neem ik aan? Volg je dat zeker. Heel nauwgezet? Of?
1: De zaak wordt dan door een AG gedaan. Ja. En die AG die houdt wel echt contact ook met je. Van, goh, hoe zat dit en hoe kijk jij daar tegenaan? Ik probeer wel om zo'n zaak toch ook wat los te laten. Nou. Ik ben hier nog wel eventjes na een zitting geweest. Maar ik vind wel ook, ik heb de zaak gedaan, dan is het goed dat er daarna een ander paar ogen naar kijkt.
2: Ja.
1: Daar zijn nog heel veel onderzoekswensen ook ingewilligd.
0: Het heeft best lang geduurd, dat hoogte.
1: Ja, zeker. Ja, ik zag het ook voorbij komen. Heel veel zittingen. Heel veel aanvullend onderzoek nog geweest.
2: En zijn er nog nieuwe inzichten uit voortgekomen?
1: Nee.
2: Het is toch gewoon eigenlijk een herhaling van zetten.
1: Nou ja, er zijn wat forensische sporen extra ingezet. De verdediging heeft zelf nog wat rapporten ingebracht. Het zag dan met name ook op tijdstip van overlijden, wat volgens de verdediging niet zou kunnen kloppen. Dat is natuurlijk forensisch altijd best lastig om vast te stellen. Hè. Wanneer is iemand nou precies overleden? Dat is wel heel belangrijk, omdat je in die tijdlijn natuurlijk wil weten, hè, wanneer is dit gebeurd en wie kan er dan voor in aanmerking komen? Ja. En in dit geval hebben ze heel veel waarde gehecht ook aan haar telefoongebruik. En de vriendinnen en de familie zeiden allemaal, nou, wij hebben na die zaterdagochtend niks meer van haar vernomen. En haar telefoon bewoog om 9:50, dacht ik even uit mijn hoofd, nog uit die woning. En daarna niets meer.
0: Ja, het is wel boeiend om dat te lezen, ook voor de luisteraar.
2: We zetten het in de show notes.
0: Om het foto's en de rest te lezen. Omdat je dus ziet dat er eigenlijk mede tot een bewijsverklaring wordt gekomen door het gedrag van een slachtoffer.
1: Ja.
0: En het gedrag wat opeens ontbreekt.
1: Dan moet je dus ook heel goed in beeld brengen.
0: Ja, ze had ook meerdere bedpartners. Hè. Dus op het moment dat zij dus een seks had gehad met iemand, dan ging ze eigenlijk daarna meteen met haar vriendinnen, ging ze daarover appen. En op het moment dat ze gedoe had met deze verdachte over die zwangerschap, ging ze daarna meteen met die vriendinnen over appen.
1: En dat was een hele belangrijke.
0: Dus op het moment dat die verdachte komt daar op zaterdag, hè, wat die ook toegeeft, wat die buurman ziet, en ze appt daarna niet meer, nooit meer. Ja, dat is natuurlijk best wel een lelijk, belastend feit dan.
1: Ja, als het zo zou zijn gegaan, is wat hij zegt, hè, koetjes, kalfjes, relatie beëindigd en de deur weer dicht, dan had Sarah echt 100% meteen al haar vriendinnen en familie hierover verteld, waar die klootzak heeft me gedumpt en hij wil niks. En, want dat zie je inderdaad, in de weken daarvoor heeft zij eigenlijk nog maar één doel. En dat is, ja, plat gezegd, die klootzak ontmaskeren. Ja. En dat paste ook bij haar. Zo werd ze ook omschreven, hè, als een iemand die wel van zich af beet ook. Ja.
2: Wat werd het in hoger beroep?
1: Het werd 16 jaar in hoger beroep.
2: Okay.
1: IJs was wel 20 weer, dacht ik.
0: Ja.
1: Maar het werd 16 en dat had te maken met de gewijzigde VI-regeling.
2: Maar dan, Chris.
0: Nou ja, goed, het speelt natuurlijk net op 1 juli 2021 is de wet op de voorwaardelijke in vrijstelling is veranderd. He, dus waar je vroeger 2/3 moest zitten en het laatste derde deel in principe vrij kon komen onder voorwaarden, is dat nu nog maar maximaal 2 jaar. En hier zie je dus dat het eerste aanleg, die vindt plaats in 2018, dus voor 21.
2: Ja.
0: Maar het hoge beroep vindt plaats na 1 juli 2021. Dus eenzelfde straf als in de eerste aanleg levert netto veel meer straf op. Hè. Bij 20 jaar moet je ongeveer 14 jaar zitten.
2: Vroeger, ja. Hè.
0: Maar nu bij de straf zou je 18 jaar moeten zitten. Ja, dat verdisconteert het Hof. En ik vind dat op zich wel goed.
1: Ja, hoor,
0: dat
1: dus ze
0: dat
1: niet doen. In alle zaken zo.
0: Hebben ze niet alle zaken gedaan. Maar verdisconteert dat eigenlijk uiteindelijk in de strafoplegging hoog beroep. Zodat het netto hetzelfde blijft.
1: Ja, netto is zelfs nog iets meer geworden.
0: Nou ja, en dat was een overschrijving van de rekentermijn ook wel. Dus het werd ook een beetje meegenomen. Maar goed.
1: Dat vind ik dan toch wel weer merkwaardig. Want die overschrijding zit er met name in alle onderzoekswensen die door de verdediging zijn ingediend.
0: Ja.
2: Sanna, hoe kijk je nou terug op deze zaak?
1: Ik vind het echt nog steeds een verbijsterende samenloop van omstandigheden dat deze vrouw op deze manier aan haar einde is gekomen.
2: Het is eigenlijk ook gewoon femicide.
1: Ja. Ja. Het gedrag van deze verdachte was zo atypisch. Zo, ik heb eigenlijk nog nooit iemand gehad die zo'n levensstijl erop nahield. Normaal gesproken is het man, vrouw, misschien nog eens een keer één minnares. Maar deze man had gewoon echt een
2: harem.
1: Een, ja, nou ja. ik weet niet hoe je het moet noemen, maar het is bijna bewonderenswaardig als je agenda technisch je leven zo kan leiden.
0: Maar het delict is op zich niet atypisch. Maar ik ging even zoeken, omdat ik dan nog toch een beetje gek in mijn hoofd ben. Er zijn best wel veel moorden van mannen op vrouwen vanwege het feit dat ze zwanger zijn.
1: Ja.
0: Dat zie je best wel vaak, of althans geregeld wel voorkomen eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik weet ook nog wel dat er een heleboel mensen, vooral van haar vriendinnen, die zeiden van ja, jemig zeg, als je mans genoeg bent om wel iemand op deze manier zwanger te maken.
0: Dan moet je ook het kind opvoeden. Ja.
1: Ja, hij had natuurlijk al twee kleine kindjes.
2: En dan zou alles uitkomen. Sandra Leuzink, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
1: Heel graag gedaan. Jullie bedankt.
2: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lammers. Naast mijn co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts, dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren. En graag tot volgende keer.
3: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: BNR Nieuwsradio.
1: In de Friday Move gaat het over tv.
2: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
1: Politiek. Ja.
3: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
1: En ik ben er ook.
2: Het is toch heerlijk.
1: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweer verwacht in Scheveningen nog wel even bezig te zijn om een grote brand te blussen. Die ontstond vannacht in een visrokerij. De meeste vlammen en rook zijn al verdwenen, maar er moet nog het een en ander gesloopt worden om de brand helemaal uit te krijgen. Meerdere huizen in de buurt werden ontruimd. Zo'n 400 mensen uit een flat in Amsterdam-Osdorp konden vannacht voor het eerst weer thuis slapen na de explosie van donderdagnacht. Ze moesten toen 's nachts hun huis uit nadat de sportschool onder hun flat deels instortte. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Er zijn inmiddels 3 verdachten opgepakt. Noord-Korea gaat zijn kernwapens nooit inleveren. Die reactie gaf de regering in Pyongyang op een bijeenkomst van Zuid-Korea, Japan en Amerika. Die landen hebben in Tokio gesproken over de kernwapens van Noord-Korea en dat die allemaal moeten verdwijnen. Pyongyang zegt dat de kernwapens nodig zijn om de regio veilig te houden. En op het WK voetbal zijn de wedstrijden van gisteravond en vannacht geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Qatar pakte tegen Zwitserland daarmee voor het eerst in de geschiedenis een punt op een WK. Marokko speelde ook met 1-1 gelijk tegen Brazilië. Vooral het eerste half uur was Marokko oppermachtig, maar ze hadden ook nog kunnen winnen. Het weer van Weer Online? Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Aan zee kan het hard waaien, het wordt 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
6: Je schuift als ondernemer, als je een beetje een ambitie hebt, schuif je soms die ratio aan de kant en durf je dat ene stemmetje in het achterhoofd al eens vergeten op. En je wil graag.
7: Dus als jij één bedrijf hebt met 1 miljoen EBITDA, laten we zeggen dat is 5 miljoen waard. Maar heb je een bedrijf met 2 miljoen EBITDA, is het misschien wel keer 6 en is het 12 miljoen waard.
6: En van de 34 overnames die we daar gerealiseerd hebben, denk ik dat we bij aanvang met 36 partijen due diligence gestart zijn bijvoorbeeld.
8: Hij kocht jarenlang bureaus op, bracht ondernemers samen en smeedde tientallen bedrijven tot één organisatie. Maar zoals bij elke buy-and-build-strategie zat de grootste uitdaging niet in het sluiten van de deal, maar in alles wat daarna kwam. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen, mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis en onze gast is Pieter Janssens van I.O., die uitlegt waar dit overnameverhaal begint.
6: Het zijn twee verhalen. Hè. Je hebt enerzijds het verhaal van Interacto, het voormalige I.O. Het start van het ondernemerschap, het bouwen van websites. Dat begint in 2005. Hè. Het starten als zelfstandige om kleine websitejes te maken. Maar al snel in 2006, einde 2006, deed Interacto op dat moment met een klein teampje van 3-4 collega's zijn eerste overname. Dus 1 jaar na de start was de eerste overname een feit.
8: En was dat een kwestie van toeval? Of kwam er iemand op jouw pad? Hoe ging dat?
6: Is eerder een toeval geweest. Hè. Ze hadden op een bepaald punt een gezamenlijke klant of een klant die van een bepaald agency naar ons wou overstappen. Die vertelde, de eigenaar van het agency zijn energie is een beetje kwijt. Denk dat hij er wil mee stoppen. En naast het onboarden van die klant dacht ik, ik ga met die eigenaar eens praten. Want misschien heeft hij een klantenportfolio, wat het geval was, die nog verder bediend kan worden. En vandaar is het gestart. Dus het is een combinatie van een stukje toeval, maar langs de andere kant ook proactief op die ondernemer afstappen om te kijken of ik hem niet kon helpen op dat moment.
8: En dat ging letterlijk en figuurlijk met kopje koffie drinken en binnen een half uur handen schudden en toen had jij dat klantenbestand.
6: Ja, en samen met de Windows NT-server op de stoep had ik ook nog even bijgekregen. 60 klanten inderdaad, een bierveeltje bij wijze van spreken, 1 A4 papier en een handdruk.
8: En dat geld, dat had jij...
6: Goh, weet je, dat ging over heel weinig geld. We gaan het ook overname niet groter maken dan het was. Het ging over, ik denk, 6.000 euro, inclusief de Windows en T-server.
9: Kijk eens, dus dat, zeggen, dat hadden wel wij mooi, zelfs nog kunnen betalen, David.
7: Ja, ja, ik denk het wel, ja.
9: Ja.
7: Activa, passiva transactie.
6: Een pure inderdaad, een handelsfondstransactie. Dus eigenlijk een activa transactie in Belgische termen. En ja, dat ging over een klantenportefeuille van 60 klanten die in totaal 25.000 euro per jaar in omzet draaiden. Een beetje onderhoud, een beetje hosting.
9: En dat ging omhoog, hè?
6: Het ging omhoog, ja. Binnen het jaar was dat meer dan 100.000 euro. 125.000 euro ongeveer. Dus we konden dat klantenbestand eigenlijk gelukkiger maken door hun meer aandacht te geven. En ja, we deden die omzet maal 5 binnen een jaar. En ik had zoiets van, ja, naast organische groei en Interacto op dat moment op de kaart zetten als merkje, als agentschap in België. Dat combineren met overnames kon wel eens een versneller met zich meebrengen. En vandaar dat, dat die trein vertrokken is.
7: Heb je dat toen eerst op eigen kracht gedaan, de eerste overnames daarna?
6: Ja, zeker wel. Dus we hebben de eerste overnames altijd op eigen kracht gedaan. Omdat het ook over relatief kleinere overnames ging, enerzijds. En anderzijds, ik ben altijd van het principe geweest om all-in te gaan. Hè. Dus dat wil ook zeggen, in de voorbije, nu intussen 21 jaar, ik heb nooit een dividend uitgekeerd. En eigenlijk alle middelen die we opgebouwd hebben bij het agentschap zijn teruggegaan naar herinvesteringen, vol in de stappen zetten, zet in marketing, in nieuwe aanwervingen, nieuwe kennis ontwikkelen en dus ook in acquisities. Ik had altijd een laag loon, heb ik nog altijd vandaag dat lage loon. Nooit een dividend uitgekeerd en eigenlijk altijd full-on gaan en altijd herinvesteren en zoveel mogelijk op eigen kracht.
7: Dus dit is misschien een beetje een persoonlijke vraag. Je hebt zeg maar in die afgelopen 20 jaar privé niet zeker gesteld, ondanks het bouwen van zo'n groot bedrijf.
6: Dat wil ik niet gezegd hebben. Maar het zal nooit middels een dividend of middels een loon geweest zijn.
7: Nee.
6: Dat zijn via andere tactieken gegaan.
9: Ja, ja. Okay. We hebben het nog niet opgenoemd. Je zei het net terloops even. Het is een webbureau, Interacto. Digital agency. Digitale speler, websites, apps hebben jullie gebouwd. Destijds, toen jij die eerste overnames deed, toen had jij daar nog relatief weinig ervaringen mee natuurlijk. Kun jij nog een blunder herinneren, waarvan je nu denkt van, oeh jee, hoe heb ik dat in vredesnaam zo kunnen doen?
6: Goh, zeker, ja. Je moet weten, ik ben vandaag 41. Ik ben 21 jaar bezig. Dus dat wil zeggen dat ik op mijn 20ste gestart ben. Dat wil ook zeggen dat ik het zonder diploma gedaan heb. Ik ben mijn schoolstudies gestopt om dan eigenlijk fulltime te gaan werken. Of een agentschap uit te bouwen.
9: Dit is echt een verhaal uit de boekjes. Ik hoor het al.
6: Ja, maar het klinkt rooskleuriger dan het in de praktijk ook geweest is. Ook daar, ja, je verromantiseert het verleden. Hè. Maar uiteraard hebben we een heel hoop... We hebben alles geleerd wat je maar kan leren. Van medewerkers aannemen zonder contract, tot denken dat je een klant goed kan bedienen op erewoord zonder nog maar iets op papier te zetten, wat in projectontwikkeling altijd heel gevaarlijk is. Want scope, timing en budget zijn wel drie dingen die heel erg samenhangen met elkaar natuurlijk. Dus ja, van lage uur tarieven en totaal niet bezig zijn met rendement, tot op een bepaald punt wel stapje voor stapje die dingetjes beginnen leren.
9: En dus ook overnames die achteraf toch niet zo'n goed idee bleken te zijn.
6: Absoluut. Kijk, heel simpel. In overnamelandschap, ik denk dat als je 10 overnames doet en je doet er van die 10 overnames 8 succesvol, heb je het goed gedaan.
9: Herken je dat, ja. David?
7: Ja, en zeker bij buy and build is het nogal eens zo, maar ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, dat het ook best lastig is om die founders in dezelfde energie erbij te houden als de energie die ze hadden op het moment dat ze zelf nog hun eigen bedrijf runden.
6: Klopt inderdaad, hè. En ook daar, je moet jezelf afvragen, denk ik, koop ik het bedrijf omwille van de founder en na de overname wil ik dat die founder nog dezelfde rol speelt als hij speelde in het verleden? Of misschien wil ik überhaupt dat die founder op korte, middellange of lange termijn nog een rol speelt in het agentschap?
7: Ja.
9: Ja. Over die integratie, daar wil ik het straks nog wat uitgebreider met jou over hebben. Maar eerst toch nog even die deals die je dan sluit. Ik kan me voorstellen, je hebt due diligence gedaan, maar dan blijkt er onder de motorkap toch nog wel wat mis te zijn. Bijvoorbeeld ontevreden klanten. Of een team dat totaal niet wil meewerken. Ik bedoel, dat soort dingen, als je zoveel overnames doet als jij de afgelopen 20 jaar, en het zijn er hoeveel?
6: Ja, over de volledige 20 jaar zullen het er een 45 geweest zijn.
9: Nou, dan zitten dit soort voorbeelden ertussen, toch?
6: Absoluut. Ja, ik vind het woordje due diligence is een heel eufemisme ten opzichte van wat we in de beginjaren ook deden. Ja, we trokken de boeken eens open van de boekhouding en we keken eens in de mailbox van het bedrijf. Maar ook daar, due diligence of het boekenonderzoek was zeer beperkt. Zaken doen is voor mij altijd een combinatie van de ratio heel goed begrijpen en Excel heel goed uittekenen van wat kan dit ons brengen. Maar langs de andere kant ook een stukje, en zeker in onze business, vertrouwen. Hè? Vertrouwen op mensen, vertrouwen op agency owners in dit geval. Dus vooral de eerste overnames waren een stukje gebaseerd op dat vertrouwen en op een beetje een buikgevoel en wat ondernemerschap. En veel minder op een zwaar uitgekiemd due diligence proces, wat we vandaag wel hebben uiteraard. Maar die beginjaren...
7: En speelt die onderbuik wel nog een rol?
6: Ja, zeker wel. Absoluut wel. Ik denk dat ik... als ik met een ondernemer praat, kan ik binnen de 10 minuten... na het eerste kennismakingsgesprek echt wel zeggen... Oké, goed, deze ondernemer heeft in mijn beleving de keuzes gemaakt... die aansluiten bij de keuze die ik ook zou gemaakt hebben... of die aansluiten bij een gezamenlijk vervolgtraject.
10: Ja.
6: Eén en twee, met deze ondernemer denk ik wel dat het gaat klikken, ook persoonlijk. En deze ondernemer vertrouw ik ja of nee.
7: En als je dan kijkt naar de overnames die minder goed zijn gelukt... had je dan eigenlijk met de kennis van nu toen al ergens een gevoel van...
6: Ja,
7: hè, dat je het...
6: een aantal wel. Ja, de meeste wel, absoluut wel. Maar ook daar, je schuift als ondernemer... als je een beetje een ambitie hebt, schuif je soms die ratio aan de kant... en ja, durf je dat ene stemmetje in het achterhoofd al eens vergeten... omdat je ook de opportuniteit ziet en je wil verraad. En ja, je wil graag. Dus soms schakel je...
9: Maar waar ging het dan mis? Bleken de boeken toch niet zo rooskleurig te zijn? Of wat ik net al schets, was er een team dat totaal niet zag zitten... dat een de Pieter Janssens even daar zou komen vertellen... hoe de wind zou moeten waaien?
6: Uiteindelijk, als je bij ons in onze industrie een overname doet... dan gaat het om een heel beperkt aantal zaken. Het gaat om het type klant dat je bedient... en het type werkzaamheden die je doet. Ja? Twee, heeft die klant gekregen wat er beloofd geweest is... En ten derde, welk team zit daarachter? Welke capabilities zitten in dat team? En je hebt die klanten nodig. Je hebt de geschiedenis en die kennis over die projecten nodig. En je hebt die mensen nodig. Hè. En dan kan je succes bouwen. Als je die drie componenten goed begrijpt en goed in de vingers hebt. En al de rest is data. Kan je perfect, wat het loon is, wat de omzet is, whatever. Dat zijn zaken die historisch vastliggen. Dat kan je prima wel onderzoeken. Maar die klantrelatie... Wat hebben we nu echt geleverd voor die klanten? Soms moeilijk vatbaar en begrijpbaar. Tenzij dat je code gaat analyseren wat je niet altijd doet. En hoe zit dat team in de wedstrijd? Kan je op voorhand ook heel moeilijk grijpen. Die drie zaken, die zijn eerder de zachte zaken. Ja, en uiteraard op die drie fronten kan er iets mislopen. Je kan prima hebben dat je op een bepaald punt een overname deed. We hebben altijd gehad van mensen die zeggen... Wow, professionaliteit, structuur, groei, meer mogelijkheden. En die daar helemaal in opgaan. Je hebt mensen die absoluut zeiden... vroeger was het beter, ik wou liever een klein ongestructureerd agentschapje hebben, 10 man aan de tafel. We kennen elkaar allemaal persoonlijk en elkaars vrouwen enzovoort ook. Je komt daar alle smaakjes in tegen. Mijn ervaring daar is dat je dat soort beslissingen mag jou niet doen stoppen of laten stoppen om een overname te doen. Als blijkt dat op een moment heel dat team weg is uiteraard. Hè, en heel dat team inderdaad hier niks van wist... of zich bekocht voelt door de voorbije overname, voorbije eigenaar... dan heb je een probleem. Maar dat zijn niet de cases die we echt meegemaakt hebben.
7: En hebben jullie een soort van format waarin je de founder... of misschien wel de key people kunt betrekken... door middel van een herinvestering in zo'n transactie?
6: Wat wij doen bij elke overname, en hebben we altijd gedaan... we maken een knip tussen het verleden en de toekomst. We gaan enerzijds in het due diligence traject bepaalde waarden gaan plakken op het bedrijf historisch. En we gaan echt wel eerst een 100% overname doen. Altijd.
10: Ja.
6: Tenzij er echt wel een gigantische uitzondering is. Maar eigenlijk is het 100% overname op dag 1 altijd. En dat is eigenlijk de beloning voor wat de ondernemer of het ondernemersteam samen met het managementteam in het verleden heeft opgebouwd.
10: Ja.
6: Dan leggen we eigenlijk in het tweede deel echt heel goed vast wat gaan we samen doen. Wat is de route van IO? Wat is het geloof, de visie, de missie, welke capabilities... en hoe gaat eigenlijk de overname daarop aansluiten?
9: Ja, IO is inmiddels hoe Intracto nu heet, hè? De groep.
6: Juist,
9: de
6: inderdaad. Tijdens de overnames heel belangrijk, ook misschien een sidestep. Wij doen overnames in het kader van het bouwen aan één bedrijf... Hè, dat één positie heeft in de markt met één logo, één reputatie, één commercial...
9: En waarom jullie dat doen, dat wil ik je zo meteen nog even vragen.
7: En nog even die structuur
6: inderdaad.
7: Van die...
6: Terug naar de stap daarvoor, inderdaad. Dus eigenlijk stapje 1 is betalen voor de geschiedenis wat opgebouwd is. En stapje 2 gaan we eigenlijk kijken met dat bedrijf en het managementteam. Ja, hoe gaan ze eigenlijk de puzzelstuk vormen binnen IO? Welk puzzelstuk is dat? Dus welke rol is daarvoor nodig en wie is daarvoor nodig? En dan gaan we pas kijken welk juist incentive programma hangt er aan die gezamenlijke toekomst. Het kan bijvoorbeeld zijn dat bij de overname van een agentschap en het opgaan in IO, dat misschien niet de voormalige founder instap kan maken, een herinvestering kan maken. Maar misschien iemand uit het management die een cruciale rol voor ons gaat spelen.
10: Ja.
6: Of misschien wel een aantal mensen uit het management. Of zelfs met nieuwe mensen die toetreden tot. Dus wij gaan altijd kijken, niet naar de geschiedenis, wie heeft tot bij de overname succes gebracht. Maar we gaan altijd kijken naar de toekomst. Hoe past dat puzzelstukje binnen het grotere geheel? En wie zijn daar de key figuren in? En wie hebben we daarvoor nodig? En met die mensen gaan we aan de tafel en de incentive planten.
9: Ja, David, komt dit veel voor? Een verkopende ondernemer die dan de kans krijgt om te herinvesteren?
7: Ja, dat komt heel veel voor. Sterker nog, dat is toch meestal in zo'n buy-and-build context the way to go, zeg maar. En dat is ook wel logisch, want de reden dat die koper zo geïnteresseerd is in dat bedrijf ligt toch vaak ook door wat die founder kan en heeft opgebouwd. Dus die wil je er vaak nog wel even bij houden. Het kan natuurlijk zijn dat als je al wat groter bent, zoals het bedrijf van Pieter, dat je mooie bedrijven ziet waarvan de founder al wat uitgeblust is. Je de klanten prima kunt bedienen, ook zonder die founder. Je de mensen een goede plek kunt aanbieden om te werken. En dan is het minder nodig. Maar 9 van de 10 keer, zeker ook bij de start van zo'n groep, denk ik, is dat wel heel belangrijk.
9: Dat en dat is dan een onderdeel van de deal. En moet een verkoper, moet die daar dan ook nog een lening voor afsluiten? Of doet die dat gewoon?
7: Nee, want die verkoopt zijn bedrijf. Dus die krijgt bij de notaris, een beetje afhankelijk van de constructie, die zal altijd wat geld houden. En die zal, en dat verschilt een beetje per groep, maar laten we zeggen ergens tussen de 10% en 50% van zijn inkomsten herinvesteren in de groep.
9: Nog even die buy-and-build-strategie, hè? Want dat is wat jullie hebben toegepast. En dat ging dat nog in een stroomversnelling. De belofte van buy-and-build, David, is altijd een soort 1 en 1 is 3. Hè? Samen gaan we meer waarde creëren.
7: Ja.
9: Hoe gebeurt dat altijd?
7: Jij doelt op de multiple-arbitrage.
9: We horen een belletje.
7: Ja, in de basis is dat als je een waardering hebt op basis van een multiple, een factor keer de EBITDA, kun je stellen dat hoe groter, hoe hoger die EBITDA, hoe hoger de factor. Dus als jij één bedrijf hebt met 1 miljoen EBITDA, laten we zeggen dat is 5 miljoen waard. Maar heb je een bedrijf met 2 miljoen EBITDA, is het misschien wel keer 6 en is het 12 miljoen waard. Dus op het moment dat je dat bij elkaar brengt en samen koopt, creëer je op die manier, zonder dat je verder eigenlijk nog iets anders hebt gedaan, al een enorme waarde. En die waarde wordt nog een stuk vergroot, maar dat wordt misschien een beetje te technisch, doordat je dat vaak ook met vreemd vermogen doet, waardoor het rendement op je eigen ingelegde euro's nog hoger wordt.

0: En dan wordt het 2018. Waterland België stapt in als investeerder bij Intracto. Belgische media berichten dat deze partij ongeveer 13 miljoen euro groeikapitaal inlegt in ruil voor 50% van de aandelen. Pieter houdt via zijn eigen holding de andere helft. En tja, dat private equity precies voor de helft instapt, dat is niet heel gebruikelijk.
1: Nee, klopt. De meeste projecten die wij in onze industrie zien, is by far private equity partij de grootste aandeelhouder. Ook in andere industrieën, denk ik hoor. Daar mag ik niks van zeggen. Bij ons zijn die gesprekken misschien net iets anders gegaan, omdat wij echt wel die kennis en het kapitaal aan boord wouden krijgen om met private equity, met Waterland, een versneld groeitraject af te leggen. Zonder dat we verkocht werden. Dus voor ons is het belangrijk om te weten dat Waterland voor ons een zeer belangrijk tussenstation is in het ondernemersverhaal dat we aan het schrijven zijn met onze teams. Maar geen eindverhaal waarbij private equity de bovenhand heeft, nog in kapitaal, nog in stem, om op een bepaald punt zelf te gaan bepalen wat de exitroute van IO moet zijn of het volgende station van IO moet zijn.
2: Maar was het moeilijk om dit uit te onderhandelen?
1: Was dat moeilijk?
2: Ja.
1: Kijk, in alle gesprekken met Waterland zeer positief terug op de houding en de inhoud van de onderhandelingen. Dat wil zeggen dat ik tot op de dag van vandaag kan zeggen dat Waterland een partij is die echt kijkt naar het objectief en naar de ondernemer achter dat objectief. En best een mature, flexibele partij is om mee te gaan zolang dat het rationele verhaal klopt.
2: Ja, maar toch, dit specifieke onderhandelingspunt, hè, dat je allebei 50% van de aandelen hebt, je zei het zelf al, dat komt niet heel veel voor toen jij dit op tafel legde. Toen zeiden ze toch niet meteen, waar kan ik tekenen bij het kruisje?
1: Daar zijn gesprekken over geweest, absoluut.
2: Ja, en dat
1: zijn
2: zegt die hele diplomatiek.
1: Absoluut wel. Er zijn gesprekken over geweest, maar nooit in de zin van, hoe kan hij dit, dat er nooit geen emotie bij te pas gekomen is. Oké, goed. Pieter, vertel waarom, wat betekent dat in de praktijk, hoe moeten we daarnaar kijken gezamenlijk, hoe kijk jij naar de exit van Waterland? En in een heel rationeel kader zijn dat heel goede gesprekken geweest, maar is dat eerder de uitzondering? Ja, dat denk ik wel.
3: En hoe doe je dat, hoe doen zij dat dan? Hebben zij een horizon in tijd waarin ze ook rendement willen presenteren op hun inleg?
1: Ja en nee. Dus ja, ze hebben een horizon. Hè. Dat is een closed-end fund. Hè. Dus ook daar, ook daar valt over te spreken.
3: En hoe lang is dat?
1: Afhankelijk van wanneer dat fonds waar dat we in zitten inderdaad zal eindigen.
2: Ja, ik laat even het belletje rinkelen, want een closed-end fund, dat moeten we even uitleggen.
1: Ja. Een closed-end fund is een fund waarbij eigenlijk een private equity partij op een bepaalde dag in de tijd geld ophaalt van de investeerder. En eigenlijk ook naar die investeerders de garantie geeft om binnen een bepaalde horizon, 8+2 jaar bijvoorbeeld, eigenlijk dat geld terug te geven aan de investeerders die ingelegd hebben. Dus die horizon van dat tijdelijke fonds ligt vast in de tijd.
3: Ja, dus je moet een keer naar een exit, of in ieder geval een liquidity event waarbij de investeerders...
2: Een liquidity event, ja.
3: Nou ja, dat is als er geld uitgekeerd wordt eigenlijk.
2: Oké, helder.
3: Gezegd.
2: Ja.
3: Ja, daar zou je een keer naartoe moeten werken.
1: Ja. En ook daar zijn structuren om eventueel van het ene fonds naar het andere fonds overgeheveld te worden. Dus ook daar, dus dat is de theorie. In de praktijk valt er altijd wel iets voor te zeggen, zolang dat de rationele business case eigenlijk sens maakt. Hè. Ja, daar gaat het uiteindelijk over bij die private equity partijen. Dus het moet rationeel zijn, het moet inderdaad centen opbrengen, maar boven voor elke aandeelhouder moet aandelen geld opbrengen, neem ik aan. En dat is bij een private equity partij niet anders.
2: En dan, dit is eigenlijk ook het startschot voor, jullie gaan nu echt finaal op het gaspedaal trappen. Ik bedoel, er moeten meer, dit wordt echt een buy and build. Veel deals mislukken niet bij het zetten van de handtekening, maar vaak daarna. Wat heb jij in al die jaren geleerd over integratie? Want je gaf net in het eerste deel ook al aan, het is onze bedoeling dat het allemaal één merk wordt. Dus je maakt het je daarmee niet al te eenvoudig.
1: Nee, ik kan oprecht zeggen inderdaad dat wij zelf voor de moeilijke route hebben gekozen. Dus je ziet meerdere buy-and-build trajecten waarbij overnames gedaan worden om in een centrale holding een of andere kerstboomstructuur te bouwen.
2: Maar de merken blijven bestaan.
1: Merken blijven zijn ding, iedereen houdt zijn autonomie enzovoort enzovoort. Dus, en in sommige routes valt daar zeker iets voor te zeggen. Ik zit die routes zeker niet af te breken, versta me niet verkeerd. Wij hebben zelf altijd wel gezegd, oké, goed, los van organische groei, even belangrijk, zijn acquisities voor ons een manier om die groei van IO te gaan versnellen. om de juiste type klanten, de juiste type mensen en kennis aan boord te halen, om echt wel te bewegen naar en vandaag die AI-native partner in marketing en technology. En die overnames zijn een middel om dat doel te gaan halen, het bouwen van dat sterke bedrijf, het sterke merk, en niet het zozeer bouwen van een holding met en het stapelen van EBITDA. Dat is eigenlijk... Dat is uiteraard zou een mooi gevolg moeten zijn van een succesvolle route. Maar het mag niet het hoofddoel zijn. Het hoofddoel is dat bedrijf bouwen.
3: En wanneer is dat af, wat jou betreft? Wanneer heb je je droom op dat punt bereikt? Heb je daar een beeld bij?
1: Ik denk dat, dat zeg ik eigenlijk al 20 jaar... van zodra ik intern de boodschap verkondig dat het bedrijf af is, is de dag dat ze mij collectief moeten buiten dragen. omdat dat de officiële dag is dat ik blind ben geworden voor de opportuniteiten die er in de markt en de industrie zijn.
2: Ja, het is eigenlijk nooit af.
1: Het is nooit af. Iedereen die zegt dat een bedrijf af is, dat zijn de mensen die op dat moment aftreden.
3: Maar wat is dan je horizon? Want wil je dan tot je 80ste op deze manier doorgaan?
2: Hij is nog maar net begin 40.
1: Kijk, zo dus. Wacht, er zijn een aantal elementen. Zolang het leuk is, je moet er energie uit krijgen. Zolang ik continu bezig ben met de volgende stappen, met andere woorden, niet blind ben geworden voor de mogelijkheden en opportuniteiten die er zijn. Hè. En zolang ik het thuis verkocht krijg aan vrouw en kinderen, dat zijn voor mij de drie parameters.
2: Vooral dat laatste moeten we niet onderschatten, toch?
1: Dat zijn twee antwoorden, die van mij of de antwoord van mijn vrouw.
3: Ja. Je zult altijd aan het werk zijn, denk ik. Veel aan het werk. Het
1: zit ook in beestje.
2: Hij gaat toch niet, begin 40. Deze man gaat toch niet nu stoppen en van zijn pensioen genieten?
3: Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Dat zie ik hem ook zeker niet doen. Dat lijkt me ook niet verstandig. Maar je hebt misschien een beeld van als we het bedrijf naar deze grootte hebben gebracht, of deze landen, of naar misschien andere parameters. Dat je denkt,
2: Ik wil nog wat weten over die ondernemers die dan uiteindelijk hun hut verkopen aan IO. Vaak zijn die mensen toch ook wel, hun identiteit is sterk verweven met hun bedrijf. Hoe krijg jij die oprichters zover om zich aan te sluiten bij die grotere groep? En dat niet alleen, om ook hun merknaam op te geven. Want daar zit toch een stukje emotie bij.
1: Zeker, hè? En dat moet ook. Een oprichter-eigenaar, denk ik, moet aan de basis trots zijn op wat hij opgebouwd heeft. En die trots moet hij ook uitstralen, intern en extern. Anders denk ik dat er fundamenteel iets verkeerd is, of dat de energie weg is. Ja, dus dat is niet altijd makkelijk. En ik denk, hoe wij dat aanpakken, er zijn twee zaken. Enerzijds, ik denk dat het vrij goed geweten is, als je wat persartikeltjes opzoekt enzovoort, welke route IO aan het varen is. We hebben die route vanaf dag 1 vrij duidelijk gecommuniceerd. En dat wordt altijd herhaald in elk persbericht, in elke uiting, in elke stap die wij zetten, herhalen wij onze route. Waardoor wij dossiers eigenlijk aantrekken die bij dag 1 al weten welke route dat wij varen. Dat is 1. Dus de reputatie die je opbouwt rond de route vind ik belangrijk. Je moet daar transparant over zijn. Maar 2 ook. Een van de eerste gesprekken, of de eerste gesprekken, gaan volledig over de toekomst van de klant, de toekomst van de industrie en de toekomst van de mensen die in onze industrie actief zijn. En waarom wij dus denken dat een route zoals IO, welke plaats IO in dat landschap wil innemen en welk gevolg dat heeft voor de acquisities. Lees, dus het opgaan in IO, het opgaan in de besluitvorming van IO, de proposities enzovoort, tot HR en whatever allemaal. Maar dat moet een gevolg zijn van een grotere ambitie. En daar transparant over praten, nog voordat je praat over boekenonderzoek, due diligence of over pricing, moet je dat op tafel
2: En wanneer leggen. Praat je dan wel over pricing?
1: Gaat het over... Delen we een aantal gemeenschappelijke kenmerken? Delen we de visie op merk? Delen we de visie op waar de markt naartoe gaat, waar de klantbehoefte van morgen zit en waar eigenlijk de mensen die in de industrie werken naartoe moeten gaan en welke omgeving zij nodig hebben om succesvol te zijn? Als je het op die punten eens bent, gaan we eigenlijk de omslag maken naar blokje 2, oké? En als we het over die route eens zijn, wat zou dan het huwelijk tussen één IO en anderzijds het over te nemen bedrijf, waar zit de versterking van elkaar? Zit die op capability? Zit die op synergie-effecten? Zit die op de klantbasis enzovoort?
2: En dat zei Pieter Janssens van IO over dealmaking in België. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in de hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn er elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweer verwacht in Scheveningen nog wel even bezig te zijn om een grote brand te blussen. Die ontstond vannacht in een visrokerij. De meeste vlammen en rook zijn al verdwenen, maar er moet nog het een en ander gesloopt worden om de brand helemaal uit te krijgen. Meerdere huizen in de buurt werden ontruimd. Zo'n 400 mensen uit een flat in Amsterdam-Osdorp konden vannacht voor het eerst weer thuis slapen na de explosie van donderdagnacht. Ze moesten toen 's nachts hun huis uit nadat de sportschool onder hun flat deels instortte. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Er zijn inmiddels 3 verdachten opgepakt. Noord-Korea gaat zijn kernwapens nooit inleveren. Die reactie gaf de regering in Pyongyang op een bijeenkomst van Zuid-Korea, Japan en Amerika. Die landen hebben in Tokio gesproken over de kernwapens van Noord-Korea en dat die allemaal moeten verdwijnen. Pyongyang zegt dat de kernwapens nodig zijn om de regio veilig te houden. En op het WK voetbal zijn de wedstrijden van gisteravond en vannacht geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Qatar pakte tegen Zwitserland daarmee voor het eerst in de geschiedenis een punt op een WK. Marokko speelde ook met 1-1 gelijk tegen Brazilië. Vooral het eerste half uur was Marokko oppermachtig, maar ze hadden ook nog kunnen winnen. Het weer van Weer Online? Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Aan zee kan het hard waaien, het wordt 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
5: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. En we beginnen positief. De wereld steekt dit jaar bijna 2 keer zoveel geld in duurzame energie als in fossiele brandstoffen. Dan moet je denken aan zon- en windenergie, batterijen, stroomnetten en ook aan kernenergie. Vooral zonne-energie is enorm populair. Daar wordt alleen al zo'n $365 miljard in geïnvesteerd. Opvallend is dat investeringen in olie voor het 3e jaar op rij dalen, ondanks de hoge olieprijzen. Volgens het Internationaal Energieagentschap kiezen landen steeds vaker voor duurzame energie om minder afhankelijk te zijn van geopolitieke spanningen en energieimport. Alles bij elkaar lijkt de wereld dus steeds meer richting een duurzamer energiesysteem te bewegen. En hoezeer dat nodig is, blijkt wel uit het nieuwe rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie. De aarde blijft de komende jaren waarschijnlijk extreem warm. De kans is maar liefst 86% dat tussen 2026 en 2030 een jaar nog warmer wordt dan 2024, dat nu het warmste jaar ooit gemeten is. Vooral het Noordpoolgebied warmt veel sneller op dan de rest van de wereld. En dat kan zorgen voor meer extreem weer, zoals hittegolven, droogte en zware regenval. Dit rapport laat me weer eens zien dat de wereld steeds dichterbij gevaarlijke klimaatgrenzen komt. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. Ons groene geweten is deze keer Suze Geum van De Groene Grachten. Suze, jouw nieuwsbericht haakt aan op wat ik zojuist vertelde over die snikhete jaren die ons te wachten staan.
6: Ja, dat klopt. Wetenschappers uit de Verenigde Staten hebben onderzocht welke impact klimaatverandering heeft op dieren. Nou, zet je schrap, Harm. In het dierenrijk is er al veel langer sprake van klimaatvluchtelingen. Mm. Het gaat om soorten die moeten verhuizen naar koelere gebieden, omdat hun leefomgeving simpelweg te warm wordt. Sommige dieren passen zich aan, zoals vlinders die hun eitjes nu hoger op planten leggen, omdat het soms letterlijk te heet wordt op de grond. Maar voor de meeste soorten gaat klimaatverandering echt veel te snel. En die pakken dus hun koffers en gaan er vandoor. En met die verhuizing verschuiven ook ziektes over onze hele aardbol. Dus onderzoekers zien nu al muggen en teken bijvoorbeeld in nieuwe gebieden opduiken.
5: Ja, het gaat nog verder. Je hoort dat waar de permafrost eruit gaat, mensen nu serieus aan het kijken zijn of daar niet hele oude beschavingen hebben gewoond voor de ijstijd, waar nog virussen van zijn, waar wij niet meer tegen kunnen. Dus ja. Je merkt, alles op deze planeet hangt samen. Ja. En het is niet alleen een probleem voor mensen, maar ook voor complete ecosystemen.
2: The Green Quest.
5: De koe kan misschien wel met pensioen. Rival Foods zegt een hele grote stap te hebben gezet in de ontwikkeling van plantaardige vleesvervangers met de inzet van zogeheten shear cell techniek. Wat dat precies is, ga ik vragen aan Karin Leuwik. Zij is de directeur van Rival Foods en zij is hier. En dat vinden wij fijn, Karin. Ik ga je eerst even feliciteren. Want ik ben echt een anglofiel, ik ga veel naar Engeland. En wat hoor ik? Jullie plantaardige biefstuk ligt nu bij Britse giganten als Tesco's en Sainsbury's. Hoe heb je dat voor elkaar geborst?
7: Ja, we hebben een hele leuke samenwerking tot stand gebracht met Dis. Dat is een groot plantaardig merk in Engeland. En zij hebben eigenlijk de hele marktpositie al. En met hun hebben we samenwerking gemaakt om die steak dus daar te lanceren.
5: Maar hoe werkt het dan? Want ik bedoel, er zijn wel meer mensen die dat allemaal willen. En toen kwam jij uit en zei, our steak is much better.
7: Ja, het is ook gewoon zo. We hebben echt gewoon een next level product.
5: En dat hebben zij gewoon gemerkt. Dus je hoeft er niet eens zozeer je best te doen. Ze zeiden, dit is heel goed.
7: Ja, absoluut. Ja.
5: Mooi.
6: Hoe gaat dat dan? Dan heb je een soort proeverij?
7: We hebben eigenlijk heel lang gewerkt aan de ontwikkeling van onze technologie. Dus in 2019 zijn we al begonnen met het opschalen van deze technologie.
5: Mm-hmm.
7: En op een gegeven moment, met productontwikkeling en technologieontwikkeling, hebben we uiteindelijk een hele mooie vleesstructuur kunnen maken.
5: Ja, dat gaan we uitgebreid analyseren. Ja. Even terug naar, ik noemde het net al, die techniek, apart genoemd shear cell techniek. Even los van wat eruit komt, wat is dat?
7: Ja, een shear cell is eigenlijk, zoals wij het noemen, een soort snelkookpan, waarin je eigenlijk een hoge druk en temperatuur en rotatie, plantaardige eiwitten, heel mooi kan structureren tot echt een soort vezelachtige structuren.
5: Ja, en dat lijkt dan meer op biefstuk en dat soort vleesproducten dan de tot nu toe gangbare vleesvervangers.
7: Ja, klopt.
5: En
7: ja.
5: Als we dat proces nou willen leren begrijpen, dat bestaat uit 4 stappen, heb ik in mijn research aangetroffen.
7: Ja.
5: En het begint met mengen en verhitten.
7: Ja.
5: Men nemen, wat voor soort planten bijvoorbeeld, wat prop je erin?
7: Nou, we gebruiken heel veel soja-eiwitten.
5: Mm-hmm.
7: We gebruiken erwten-eiwitten en tarwe-eiwitten. Dat zijn eigenlijk de eiwitbasis dingen die we gebruiken. En daar doen we water bij en daar maken we een soort deeg van.
5: Mm-hmm.
7: En die worden dan samen in zo'n snelkookpan gedaan. Nou, daar gaat dus hoge temperatuur en druk onder. En dan krijg je eigenlijk een soort deegplak eruit.
5: Ja.
7: Nou, die gaan we vervolgens portioneren. Dus dan hebben we een mooie robot die daar hele mooie vormpjes uitsnijdt.
5: Maar dan heb je die langgerekte eiwitstructuren al.
7: Ja.
5: En dat had te maken met kegels die draaien, waardoor je eiwitstructuren uit elkaar trekt.
7: Ja, klopt. Ja, klopt.
5: En dan wordt het vezelig. En dan denk ik meteen in al mijn argwaan over productinnovatie, gebeurt er dan niks ongezonds met die uit elkaar getrokken eiwitten?
7: Nee, totaal niet. Nee. Dus eigenlijk wat we zelf ook gewoon doen in thuis, ga je ook eten koken. Dus dat doe je ook onder temperatuur en daardoor verandert een structuur. Hè?
5: Mm-hmm.
7: Net zoals een zachtgekookt ei of een hardgekookt ei. Ja, prima.
5: Is anders.
7: Ja, is anders, maar is net zo goed.
5: Maar het feit dat je die eiwitten in de kern uit elkaar trekt, is op zich niet slecht.
7: Nee.
6: Nou, en dan heb je dus heel erg geïnnoveerd op de manier van het maken van het product. Ik ben heel erg benieuwd naar die grondstoffenketen. Kun je iets vertellen waar alle grondstoffen die jullie gebruiken vandaan komen?
5: Ja, want ik hoorde ook al het woord soja.
7: Ja, zeker. We gebruiken soja-eiwitten. En die soja-eiwitten die worden eigenlijk dus uit sojaplanten gewonnen.
6: Mm-hmm.
7: Nou, je hebt natuurlijk er zijn heel veel verhalen over soja uit regenwoud enzovoort. Dat regenwouden gekapt worden voor soja. Maar dat is over het algemeen voor dierlijke soja. Soja wordt heel veel gebruikt door koeien.
5: Ja.
7: Die worden heel veel als vee voor gebruikt. En die soja komt vaak uit dat soort gebieden.
5: Mm-hmm.
7: Als je kijkt naar de menselijke consumptie van soja, is echt minimaal op dit moment nog vergeleken met wat dieren gebruiken.
5: Mm-hmm.
7: Dus dat is ongeveer 6% van de totale soja wordt nu voor menselijke consumptie gebruikt. En wij zorgen dus dat onze soja in ieder geval niet komt uit gebieden die ontbos zijn. Maar wij halen onze soja vaak uit Noord-Amerika, Canada en soms ook China.
6: Maar dat aandeel gaat als het goed is enorm toenemen, zou je zeggen.
7: Ja.
6: Als jullie echt een veel grootschalige productie zouden kunnen gaan draaien.
7: Ja. Dus dat gaat zeker toenemen, maar de soja, wat wij doen met de soja is veel efficiënter dan dat je soja aan een koe voert. Want
5: mm-hmm.
7: een koe moet wel 7 kilogram soja eten om 1 kilogram vlees van te maken.
5: Ja.
7: En wij kunnen die 7 kilogram soja omzetten in wel 14 kilogram plantaardig product.
5: Kijk, en dan boer je nog niet eens altijd methaan erbij uit. Dus
7: zeker.
5: Hou maar op. Canada, Amerika, kan je al dromen dat stel dit gaat echt de lucht in en daarom zitten we hier, dat mogen gebeuren.
7: Zeker.
5: Dat je dat ook gewoon in Nederland en Letland en Oekraïne en gewoon overal in Europa kunt telen?
7: Nou, uiteindelijk moet je gewoon heel erg kijken naar teelcondities. Soja heeft een bepaalde temperatuur nodig om goed te groeien. En uiteindelijk is die oogst, zeg maar, in de grootste CO2-uitstoot zit hem eigenlijk in de verbouwen van de grondstoffen.
5: Ja.
7: Dus uiteindelijk moet je gewoon kijken waar kan dat het best verbouwd worden, waarbij je de beste opbrengst krijgt. Zodat je zoveel mogelijk land ook weer terug naar de natuur kan geven. Ja. Ja, en daar kijken we eigenlijk naar.
5: Ik denk in het kader van korte keten en geopolitieke narigheden. En zo hoe dichter bij huis, hoe beter.
7: Zeker.
5: Dus ik denk dat jullie binnenkort gewoon heel erg gaan rondneuzen in de Noordoostpolder. Hoeveel energie kost Sheercel? Want dat is ook altijd een ding. Hè? Ja. Je zegt nu net, het groeien van de grondstof is vaak de grootste CO2.
7: Ja.
5: Heel veel ouderwetse vleesvervangers. Dat moet voor alles gebeuren.
7: Ja, dus eigenlijk als je kijkt naar de footprint van heel veel plantaardige producten, zit daar het grootste deel eigenlijk zit gewoon in de grondstoffen.
6: Mm-hmm. Ja.
7: Transport is minimaal, eigenlijk is bewerking ook minimaal als je kijkt naar de footprint van die grondstoffen. Dus dat is ook eigenlijk waar wij ons het meest op richten.
5: En bij jullie, hoeveel procent zit er in die onder hoge temperaturen, zei je net?
7: Ja.
5: Dan denk ik, dat kost energie.
7: Ja, dat kost wel energie, maar dat is bij ons nog een beetje moeilijk. Wij zijn echt aan het opschalen.
5: Mm-hmm.
7: Dus we hebben dat nog niet helemaal op een rijtje, zeg maar, hoeveel we nu gebruiken, omdat we daar nog helemaal, ja, we zijn van zo'n systeem opgegaan naar zo'n systeem. Gaan nog meer.
5: Maar dat zou je allemaal ook duurzaam kunnen gaan doen.
7: Ja, zeker. Ja, we hebben zonnepanelen.
5: Ja,
7: hebben
5: al dat soort dingen.
6: Dus ja, daarmee, het proces dat je dat wel met duurzame energie in ieder geval faciliteert. Ja.
5: Gelijk laten oplopen, Suze, toch?
6: Ja, belangrijk.
5: Ja, dat zou mooi zijn.
7: Zeker.
6: En daarmee ook hopelijk de hele sector in beweging zetten.
7: Zeker, absoluut.
5: Ja, want iedereen kijkt dan naar je. Wat doen zij? Ja. Zij doen het wel. Dat zou mooi zijn.
6: Ben ik ook wel benieuwd naar. Want die Sheercel-technologie, dat is, ik denk, de manier waarop jullie het inzetten is uniek. Dat zullen jullie ook beschermd wellicht hebben.
7: Ja.
6: Maar de techniek zelf, gaan mensen dit niet allemaal overnemen? Die denken,
7: nou, in principe is deze techniek is in Wageningen ontwikkeld.
6: Ja.
7: En die is gepatenteerd. Dus wij hebben echt onze eigen machines gebouwd.
6: Ja.
7: En die bouwen we nog steeds. Daar zijn we elke keer door in ontwikkeling met ons engineering team.
5: Een mel van de vleesvervangers.
7: Ja, dus het is niet zo heel makkelijk om dat. Maar we willen heel graag samenwerken met andere partijen om het gewoon zo groot mogelijk te maken.
6: En je zou eigenlijk willen dat dit dan het voorbeeld wordt.
7: Absoluut.
6: De receptuur, of de techniek waarmee
5: zelfs het verdienmodel vanuit Nederland.
6: Ja.
5: Dat wij kunnen verduurzamen door andere dingen niet meer te doen.
7: Ja.
5: Even inhoudelijk. Ja. Vega vlees zit heel vaak vol vage bindmiddelen.
7: Ja.
5: En rare zoutgehaltes. Ja. Hoe gaat het bij jullie en hoe voer je de discussie?
7: Nou ja, dat hebben wij dus niet nodig. Doordat wij eigenlijk die structurering eigenlijk middels de technologie doen, hebben wij dus geen BIM-middelen nodig, waardoor we eigenlijk een heel mooi clean label hebben. En dat maakt eigenlijk onze producten ook zo uniek.
5: En dan...
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: Hoe zit het met essentiële aminozuren? Dat heb ik begrepen dat dat heel belangrijk is.
2: Oh, die vallen er dan uit of zo, die heb je dan niet.
3: Ja. Nou, dat heeft te maken met de grondstof die je gebruikt.
1: Okay.
3: Welke essentiële aminozuren erin zitten. Essentiële aminozuren zitten veel in vlees, een bepaalde soort vlees. Maar die zitten dus ook in soja bijvoorbeeld heel veel. Ja. De soja heeft een heel rijk aminozuurprofiel. Daarom gebruiken wij ook soja in onze producten.
2: Dus dan zit je daar eigenlijk gelijk.
3: Ja.
2: En jullie claimen verder nog 30 gram eiwit per 100 gram te hebben. Dat is meer dan echte biefstuk.
3: Ja, zeker. Dus dat is ook super tof.
2: Ja, maar dan sla je door.
3: Nee.
2: Dan zit je...
3: Nee, weet je, dat is juist in dit moment... Ja, weet je, dit tijdperk waarin eiwitten natuurlijk iedereen met die proteïnes bezig is.
1: Ja.
3: Ja, is dit gewoon super gaaf. Want je
2: want
3: kan gewoon
2: zit
3: een product...
2: van nature in gewoon. Ja. Je hoeft in lichaam met extra proteïne. Ja. Daar ga ik van stijgen,
3: ja,
2: hoor.
3: Ja, echt ongelooflijk.
2: Flauwekul.
3: Ja.
2: Mooi. Ja. Nou lig je in de Britse supermarkt.
3: Ja.
2: En waar is de Appie en de Jumbo en de Plus? En
3: die hopen we dat die snel gaan volgen. Dus,
2: Nee, maar dat vind ik te makkelijk.
3: Ja.
2: Dus, hoe werkt het hier? Waarom snappen ze bij Tesco's? Het is een mooie grote supermarkt, maar het is precies hetzelfde als de Albert Heijn eigenlijk. Ja. Dus als het daar wel kan...
3: Ja.
1: Dan kan het hier toch zeker?
2: Nou...
3: Ja. Ja, je ziet dat eigenlijk de laatste tijd staat de vegenmarkt wat onder druk. Hè? Ja. Duurzaamheid is ook een beetje uit...
2: Ja, maar dan heb je dit toch juist nodig?
3: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar
2: ik
3: je
2: heb
3: ziet
2: een hele
3: dat
2: gesprek
3: daardoor...
2: met Albert Heijn gehad. Die wil allemaal zo graag. Ja. Nou, doe dan.
3: Ja, ik ben met je eens. Dus je ziet dat er gewoon een grote aarzeling is bij inkopers... om nieuwe producten toe te voegen. Omdat ze niet zeker weten dat het succesvol is.
2: Ja, nou, maar dat weet je bij Letta schreeuwboter ook niet.
3: Nee.
2: En dat proberen ze ook allemaal. Wat zou jij tegen de head of marketing Ahold willen zeggen? Of überhaupt tegen de directeur?
3: Nou ja, kijk, uiteindelijk... ik denk dat we met z'n allen dit moeten. De uitdaging is zo groot. De klimaatverandering die op ons afkomt. Ja. En dit is gewoon een super oplossing.
1: Mm-hmm.
3: Dus als je serieus bent met een ambitie om 60% plantaardig te verkopen... en dit komt voorbij, dan moet je dit pakken.
2: Ik kijk even naar Suze. Dit is toch een goeie?
1: Ja, zeker. Maar misschien ook goed. Jullie zijn niet alleen van de biefstukjes, toch?
3: Nee, klopt. We maken ook kipproducten. Ik heb net nog een eerste varkenshaas geproefd.
2: Daar moeten we zo dieper op in. Ik wil even weten, je ligt nu in... Engeland, Groot-Brittannië.
3: Ja.
2: Hoe zijn de reacties?
3: Heel goed, ja. Echt,
2: en niet omdat het jullie uitkomt, maar gewoon... Ja, het is echt boven verwachting.
3: Ga maar online kijken. Het is onvoorstelbaar. De reviews zijn supergoed. De reacties zijn heel goed.
1: Misschien helpt dat dus wel ook de Nederlandse markt.
2: Ja,
1: zeker. Zeggen, als het daar kan, dat is altijd een slogan die ik bij die oude gebouw gebruik. Maar dat kan jij helemaal adopteren. Als het hier kan het overal.
3: Ja, helemaal eens. Ja. Volgens mij ook. Ja.
2: Zoals Nel Veerkamp ooit zei over al haar tijgerprins die ze aan had. Als ik het kan hebben, kan iedereen het hebben.
4: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
2: Al jarenlang praten we in Nederland over de eiwittransitie. En hoewel in het supermarktschap inmiddels heel veel plantaardige alternatieven liggen... blijft de echte grote doorbraak volgens nog uit. Karen Leuwik is de directeur van Rival Foods... een van de Nederlandse bedrijven die pionieren met duurzame vleesvervangers. En als groene geweten Suze Geum is ook de vleesvervangermarkt. Je zei het net al... En die koelt een beetje af eigenlijk. Beyond Meat, dat was de grote belofte. Die zit opgezadeld met een torenhoge schuld. Dat is echt niet fijn. En vorig jaar ging in Nederland het bedrijf Vegan Food Finest failliet. Heb jij een verklaring hoe dat zit? Is het de algemene teleurgang van duurzaamheidsaandacht?
3: Nou, ik denk dat het twee dingen zijn. Inderdaad, algemeen duurzaamheid is gewoon een beetje uit.
2: Mm-hmm.
3: We zijn heel erg bezig met zichzelf, met een portemonnee, met een eigen kleine... vakje, er is oorlog, dat soort dingen.
2: Ja, die oorlog is niet fijn, hè? Nee. Die geopolitieke narigheden.
3: Klopt, dus dat betekent dat de focus wat anders ligt bij mensen. Maar daarnaast zie je dat ook in de vegamarkt, dat er gewoon een paar barrières waren. Dus smaak was niet goed, producten waren eigenlijk niet gezond genoeg, te zout.
2: Het begon langzaam door te sijpelen.
3: Ja, klopt, en dat hele sentiment, dat heeft gewoon gezorgd dat er een rem op die markt is gekomen.
2: En even dat algehele plaatje van duurzaamheid is uit.
3: Ja.
2: Dat kunnen we ons toch helemaal niet veroorloven eigenlijk? Wat doet dat met jou?
3: Nou, jongens, daarom ben ik zo blij dat ik hier werk. Ik vind dat we moeten met z'n allen gewoon de schouders eronder zetten. En heel veel mensen... Ja, het is gewoon een wereldprobleem dat ons braf...
2: Het is niet van, het is niet zo lekker, dan maar even niet. Nee, het moet gewoon en opschieten.
1: Ja, het is heel goed wat jullie doen, want we praten natuurlijk al ruim 10 jaar... over die eiwittransitie, vooral niet langer. En het aandeel van plantaardig eten stijgt nauwelijks in ons dieet. Ik vind dat zo frustrerend.
3: Ja.
1: Een beter product lost natuurlijk niet helemaal alles op... als we ons gedrag niet ook gaan veranderen. Want je noemde net al de smaak, het kan de prijs zijn, de kwaliteit. Hè? Is het voedzaam genoeg? Maar er zit ook iets rondom de identiteit van vlees eten, het culturele... Perception.

0: onze samenleving.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Hoe zie jij dat? En hoe kunnen we dat aanpassen? Is dat, dat is meer dan alleen maar iets kunnen kopen in het schap waar we vegetarisch boven hangt.
2: Ja, absoluut. Ja, ja, ja, ja, zeker. Ja, het is, op dit moment is het een soort culture clash bijna. Ja. Dat je echt de voor- en de tegenstander...
3: Ik krijg wel een idee nu, hoor. Dat je gewoon hele grote Leuwik-biefstukken van die Flintstones-dingen... en dan het nationaal kampioenschap met die grote tangen... met name die kerels met die enorme hoeden en die buitenbraais... die dan vegetarisch gaan winnen.
0: Braaien.
3: Ja. Nou ja,
2: ik denk waar de kans wel een beetje ligt voor ons. We hebben natuurlijk heel veel proteïne per 100 gram.
0: Ja.
2: We zijn ook betaalbaar. We zijn goedkoper dan een normale biefstuk.
0: Heel geldt dat ook voor de andere producten?
2: Die allemaal aan het powerliften zijn om hun spieren op te pompen. Nou, hiermee heb je wel een alternatief dat en veel eiwitten heeft en nog betaalbaar is.
0: En zijn al je producten die je zou kunnen leggen in de schap in Nederland prijscompetitief?
2: Nou,
0: dus kijk naar kip en de andere...
2: Dus met biefstuk, met rundvlees, absoluut. Maar je ziet met kip en varkensvlees...
0: dat zijn van die knallers. Dat is
2: echt van die
3: knallers. Maar daar hoeven we toch van af. Dus daar kom je langzamerhand ook wel bij elkaar.
2: Dus dat,
3: met die veel vlees etende teneur... kan je best een deuk in een pakje biologische boter slaan, denk ik. Dus, in die afkoelende markt waar je net over had... haalden jullie vorig jaar nog 10 miljoen euro op.
2: Ja.
3: En dat verdubbelden jullie onlangs ook nog qua productie... in de fabriek in Geldrop, naar zo'n 500 ton per jaar. Is dat omdat iedereen toch in jullie gelooft en de rest een beetje niet?
2: Ja, uiteindelijk. Er zijn gelukkig een aantal investeerders die wel gewoon voor impact gaan en het belangrijk vinden om bij te dragen aan de transitie.
3: Ja.
2: En dat zijn investeerders die dus ook wat meer op de lange termijn kijken en inderdaad wel geloven in onze propositie.
3: En dan ineens ook zien dat het wel beter is.
2: Ja.
3: Weet je, sommige dingen denk je, nou, dat was in 2010 leuk en toen was dat en nu is dit goed.
2: Ja, en wat er in het verleden gebeurd is dat er heel veel geïnvesteerd is in marketing eigenlijk. Mm-hmm. En wij hebben echt een technologie die echt een doorbraak kan teweegbrengen. En daar is wel het geloof in,
3: En belangrijk.
0: Ja, we hebben ook even gekeken naar de cijfers. Want de veestapel die moet natuurlijk krimpen voor het klimaat. En wereldwijd stijgt de vraag naar vlees.
3: Ja.
0: Je noemde net 500 ton. Nou, de wereldwijde productie is momenteel 340 tot 360 miljoen ton vlees per jaar. En dat vind ik heel abstract klinken. Maar dat gaat dus om miljarden dieren die per jaar worden geslacht.
2: Ja.
0: Daarvoor. De totale consumptie die zal naar verwachting nog wel zo'n 13% gaan stijgen tot 2034.
3: Ja.
0: Ik hoop dat jullie daar wat verandering in zouden kunnen brengen. Ja. Maar ja, dat komt wel neer op een gemiddelde stijging van bijna een kilo vlees extra per persoon per jaar wereldwijd. Dat is best een hele hoop. De wereldwijde vleesmarkt die wordt gewaardeerd op meer dan 900 miljard dollar. Dus het is gewoon een enorme industrie natuurlijk.
2: Zeker.
0: En dan kom je op een plaatje eraan. Het groeit jaarlijks dus ook met zo'n 6-7%. Ik ben wel heel benieuwd, Karen, wat zou jouw verklaring zijn voor dit soort getallen?
2: Nou, je ziet bijvoorbeeld in Nederland dat de consumptie van vlees wel afneemt.
0: Ja.
2: Dus in de ontwikkelde landen neemt het wel af. Maar je ziet eigenlijk dat de welvaart in heel veel ontwikkelingslanden toeneemt. En vlees is een luxe product.
0: Ja.
2: Dus dat wordt geassocieerd met nu kan ik het betalen. Dus die mensen gaan ook meer vlees eten.
3: Ja, dus Mongolië is ontbos omdat de middenklasse in China ineens 2 keer per dag kon eten. En schone chopsticks wilde. In plaats van de recycle.
0: Maar dan wil je eigenlijk, in die landen, wat ook gebeurt met duurzame energie, dat je meteen eigenlijk een
3: frog leap over de dingen heen.
0: Maar goed, dit is dan weer dat culturele onderwerp.
3: Nou ja, maar die kansen zijn er ook, hoor. Als je dingen heel goed voorleeft en zonder neocoloniaal te worden, dan kan je als wereld ook zeggen, zullen we niet overal dezelfde fouten maken?
0: Ja.
3: Zullen
0: we
3: proberen een toekomst te maken met elkaar? Is dat een reëel toekomstbeeld, Karin? Dat met jullie product serieus grote groepen gevoed kunnen gaan worden? Dat het niet elitair blijft?
2: Ja, dat denk ik wel. Als je uiteindelijk ziet ook dat die vleesprijzen alleen maar gaan toenemen, omdat er dus grondstoffen steeds schaarser worden, er zijn veel meer grondstoffen nodig voor vlees dan voor onze producten, gaan wij natuurlijk goedkoper worden op termijn. En dat betekent dat je toegankelijk kan worden voor veel grotere groepen. En dat onze technologie prima zouden kunnen neerzetten in landen waar dat wat kan opleveren.
3: Eigenlijk overal franchisen en groeien
2: zeker,
3: met elkaar.
2: Ja, ja.
3: En nou zei je, varkenshazen heeft nog wat studie nodig.
2: Nee, ik heb hem net geproefd.
3: Ja?
2: Ja, en ik ben tevreden.
3: Oh ja, maar is nog niet...
2: Die was in ontwikkeling. Nee, het probleem is gewoon dus dat kip en varkens... die worden zo massaal in de bio-industrie gekweekt en gefokt. dat die prijstechnisch gewoon dat nog moeilijk is op dit moment. Ja. Om daar
0: heb je dan vooral hele grote schaal nodig om je productie
2: te zetten? Nou, het heeft dus te maken met. Kijk, wij kunnen wel concurreren met 1 ster beter leven bijvoorbeeld. Maar zeg maar met de plofkick niet.
3: Nee.
2: Nee. Dus zo moet je het een beetje.
0: Moet je denk ik ook misschien niet willen. Ik vind dat echt. Het zou gewoon verboden moeten worden.
3: Nou ja, ik was laatst bij een jaar geleden bij een 28-jarige jonge boerin in de Achterhoek. Die zei: kijk, in die stal zaten tot vorige week nog 1400 varkens. Maar er was op deze manier geen droogbrood mee te verdienen. En ik vind, ik ben hoogintelligent en die dieren ook, en die wil ik zo niet houden. Ja, nou, toen kreeg ik toch wel een kleine traan in een ooghoek. Er verandert wel iets, hoor. Ja. Je mag misschien heus ook nog wel eens een goed biologisch varken eten, maar niet zoveel.
2: Nee,
3: dus tot slot, hè. We zijn beland in het jaar 2030. Droom even met mij mee vooruit. Is de verhouding 50-50 dierlijk plantaardig in de gemiddelde supermarkt dan realistisch? Of hebben we nog hele rare bochten te maken met elkaar?
2: Ja, weet je, ik ben een optimist. Dus voor mij, we moeten gewoon. Dus, en daar moeten we allemaal ons stinkende best voor doen. Mm-hmm. Dus wat mij betreft is ook een oproep aan iedereen om mee te doen. Als we onze kinderen een toekomst willen geven op deze planeet, dan moeten we nu wel wat gaan doen. Dus...
3: Maar het is nog steeds zo. Ik had het vorige week weer met een minister uit dit kabinet. Ik zei, overal waar we het hebben over een toekomst, steekt er wel weer een politicus zijn hoofd uit een zijraam. Die roept, het moet haalbaar en betaalbaar zijn. Ik trek dat niet zo. Ik zeg dan altijd, hoeveel te duur mag een toekomst eigenlijk zijn? Het lijkt allemaal nog, we hebben nog een keuze. We eten nog gewoon even lekker door. En die Karin die doet het best maar met de vervanger. Maar kijk ook even naar Suze. Ik zeg dat niet voor niks aan het eind hier altijd. Hè. De tijd raakt op.
0: Ja, maar haalbaar en betaalbaar, zeg je, dat tonen jullie gelukkig aan.
3: Dus, nou, volgens mij moet je...
2: dus het kan gewoon.
0: En deze innovatie uit Nederland, ik vind dat we dat veel meer moeten omarmen en veel groter moeten uitdragen.
2: Ja. Ja.
3: Dus biefstuk is er, varkenshuis onderweg. Ja. En wat komt daarna?
2: Dat zijn de dingen waar we ons nu op focussen. Dus we hebben ook al kipfilet, hebben we al. Dus dan hebben we kip, varken, bief.
3: Nou,
2: dat is hartstikke mooi.
3: We zijn eruit. Karin Leuwik van Rival Foods, veel dank. En als we bedenken dat we zuivel gaan maken met Those Vegan Cowboys, nou, dan gloort er echt licht aan het eind van de agrarische tunnel. Elke week delen wij in dit programma een impactpluim uit. Dus ik kijk naar jou, want wie krijgt hem eigenlijk?
0: Ja, het is deze week de Provada. En dat is de vastgoedbeurs van Nederland. Uh-huh. En een van de mensen die wat mij betreft in de vastgoedwereld heel erg zijn nek uitsteekt al jarenlang, en die ik heel erg bewonder, dat is Michel Baars. Hij begon in de tijd met New Horizon Urban Mining, waarmee hij de sloopmarkt op zijn kop zette, door aan te tonen dat circulair slopen gewoon heel concurrerend kan zijn.
3: Ja.
0: En in 2021 verkocht hij New Horizon en was hij ondertussen samen met Joost Hofman al begonnen met Moos. Wij zijn Moos. En dat zorgde ervoor dat in korte tijd volledig demontabele, modulaire sociale huurwoningen kunnen worden opgeleverd.
3: Mm-hmm.
0: Inmiddels is hij ook medeoprichter van een Material Impact Fund. En dat werkt aan nieuwe financieringsmodellen rondom circulaire grondstoffen en duurzame bouwmaterialen.
3: Mooi, ja.
0: Deze man zit bepaald niet stil. En wat ik zo knap vind, hij wacht niet totdat de markt er klaar voor is. Hij bouwt steeds weer nieuwe bedrijven die eigenlijk de markt dwingen om vervolgens ook mee te veranderen.
3: Mm-hmm.
0: Dus hij laat keer op keer zien dat duurzaamheid en winstgevendheid hand in hand kunnen gaan. Dus ik vind hem echt een van de belangrijkste aanjagers van de circulaire transitie, ook van de vastgoedmarkt in de Nederlandse bouw. Dus ik denk een dikke pluim voor Michel deze week.
3: Met een goed verhaal erbij.
0: Ja.
3: Michel Baars, dus de impactplan voor jou. En wijzen de goede weg daar op die vastgoedbeurs. En dat is wat mij betreft ook. Bouw de juiste woningtypes op de juiste plekken. Meer zeg ik niet, maar heel vaak is het in weilanden met iets wat we over een tijdje niet meer nodig hebben. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een visrokerij in Scheveningen heeft vannacht een grote brand gewoed. Meerdere huizen in de buurt werden ontruimd, maar de meeste mensen konden na een paar uur weer terug. Om de brand te blussen moesten delen van het gebouw gesloopt worden. Brandweer blijft nog wel een paar uur bezig met slopen en nablussen. Zwitserland gaat vandaag naar de stembus om te beslissen over een maximum aantal inwoners van 10 miljoen. Het wordt gezien als het meest spannende referendum in tientallen jaren. Een Zwitserse partij kwam er mee omdat er geen plek meer is op de weg, in de trein en in steden. In de praktijk draait het vooral om immigratiebeperkingen. De Duitse minister van Digitale Zaken ligt onder vuur om het gebruik van AI. Hij zou er officiële teksten mee hebben geschreven, volgens experts, zonder ze te controleren op fouten. De Duitse minister vindt dat we AI moeten leren gebruiken, en daarin wil hij als minister van Digitale Zaken zelf het goede voorbeeld geven. Noord-Korea gaat zijn kernwapens nooit inleveren. Die reactie gaf de regering in Pyongyang op een bijeenkomst die Zuid-Korea, Japan en Amerika hadden in Tokio. Er werd gesproken over de kernwapens van Noord-Korea en dat die allemaal moeten verdwijnen. Pyongyang zegt dat de kernwapens nodig zijn om de regio veilig te houden. En op het WK voetbal heeft Schotland met 1-0 gewonnen van Haiti. Beide landen hebben weinig ervaring op een WK. Schotland was er voor het laatst bij in 1998 en Haiti in 1974. In diezelfde groep heeft Marokko vannacht met 1-1 gelijk gespeeld tegen Brazilië. Het eerste half uur was Marokko oppermachtig. Ze hadden kansen om te winnen. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Plaatselijk kan een bui vallen en aan zee kan het hard waaien. Het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
6: Naam van jullie bedrijf?
7: Banking Circle Group.
6: Wat is de belangrijkste rol van een leider die zijn organisatie wil transformeren?
7: Ten eerste een burning ambitie hebben. Zeker weten waar je naartoe gaat en dat hoog te zetten. Twee, naar buiten kijken. Want als jij naar binnen je sector kijkt, dan kun je kopiëren. Maar als je wil leiden, moet je buiten de sector kijken. Ten derde, je moet een goed verhaal hebben naar je mensen, want die moeten mee. En als laatste punt is het vast blijven houden, die transformatie vast blijven houden.
6: Dit wordt voor grootbanken de komende jaren de grootste uitdaging.
7: Nou, de grootste uitdaging zit hem daar waar AI een impact gaat hebben op het laatste stuk van bankieren. Wat nog niet door technologie is opgepakt, zijn de inhoud. En hoe kun je de inhoudelijkheid schaalbaar maken?
6: Wat is de meest gemaakte fout die ondernemers maken bij het ophalen van kapitaal?
7: Denken dat het een pure financiële transactie is. Maar het gaat over jouw verhaal, over wat jij wil realiseren met jouw bedrijf.
6: En, beste Ralf, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
7: Wat Banking Circle Group doet, is dat de verwachting van een klant die online betaalt, dat ook via een digitale infrastructuur plaatsvindt, die betaling. Dat gebeurt nu nog niet. Dat gaat via banken. En Banking Circle doet dat bijna instant van de ene bank naar de andere bank, van de ene valuta naar de andere valuta.
6: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast, en ik ben heel blij dat hij er is, Ralf Hamers van Banking Circle Group. Van harte welkom. We hebben afgesproken om te tutoyeren. Je geeft niet heel vaak interviews, geloof ik, meer, hè? Heeft dat nog ergens mee te maken of...
7: Nee, ik denk dat je vooral voor interviews moet geven, zodat andere mensen er iets aan hebben. En ik ben niet altijd van overtuigd dat de kranten en radioprogramma's alleen maar gaan over wat een ander eraan heeft.
8: En de reden dat we je uitgenodigd hebben is dat je zojuist een nieuw boek hebt gepubliceerd, Do Your Thing. En die refereert eigenlijk aan de merkbelofte die lange tijd bij ING gold. Waarom is dit verplichte kost voor iedereen die in de banksector werkzaam is?
7: Ik denk dat het niet alleen verplichte kost is voor iedereen die in de banksector werkzaam is, maar voor iedereen die bezig is of bezig moet zijn met een algehele transformatie. En het boek geeft een raamwerk waar langs een leider, de CEO, zo'n transformatie succesvol kan afmaken. Ik neem in het boek het voorbeeld van ING. Dat wordt wereldwijd gezien als een hele succesvolle digitale transformatie. Maar het heeft ook 7 jaar geduurd. Voordat je toe bent aan het echte inlossen van die klantbelofte. En zo lang duurt het nou eenmaal. En de enige manier om dat voor elkaar te krijgen is als een CEO bovenop de verschillende onderwerpen zit en dat consistent blijft managen.
8: En wat maakte dat je daar een boek voor wilde maken?
7: Ik werd de afgelopen jaren, zeker de laatste 2 jaar, vaak gevraagd om het verhaal van ING te komen vertellen. Omdat, zoals ik zei, dat als een zeer succesvolle transformatie wordt gezien. En de C-suite, de mensen die dus in leidinggevende posities zitten, die willen inspiratie hebben over hoe zij met de uitdaging dan wel de kans van AI om moeten gaan. En na 7, 8 optredens dacht ik dat dat niet zo schaalbaar was. Dus, dus toen ben ik maar een boek gaan schrijven. Dat heet Do Your Thing.
6: En dat heb je inderdaad hier meegenomen. Interessant wat jij zegt. Wereldwijd wordt de transformatie van ING, en dan hebben we het over de periode 2013-2020... gezien als heel succesvol. Patrick, is daar in Nederland ook altijd evenveel lof voor geweest?
8: Nee, ik denk veel te weinig.
6: En hoe komt dat?
8: Weet ik niet, maar ik merkte dat als we in het buitenland aan het werk waren, zowel binnen de banksector als daarbuiten, dat eigenlijk ING altijd naar voren kwam. En toen dacht ik weer, oh ja, wij zijn zelf misschien ook nooit zo enthousiast over Heineken of veel te bescheiden. Terwijl ING is een prachtig merk.
7: Nederlanders zijn te bescheiden over hun eigen successen, denk ik. En dit is er eentje van.
6: Ja. 2013, toen trad jij aan als CEO bij ING. Hoe trof jij de bank destijds aan?
7: Ja, dat is een mooi verhaal eigenlijk. Kijk, uiteindelijk moeten we ons realiseren dat alle banken in die fase nog vol in de herstructurering zaten na aanleiding van de financiële crisis. Ook ING. En mijn voorganger, Jan Homme, die had een echt fantastisch werk gedaan. Maar ik moest NN nog naar de beurs brengen. Ik moest nog wat onderdelen verkopen. En ik moest de staat nog volledig terugbetalen. Dus dat was eigenlijk toch wel prioriteit nummer 1. Tegelijkertijd, als je 4 jaar lang aan het herstructureren bent, hebben je mensen behoefte aan een verhaal. Waar gaan we naartoe? Wat gaan we weer opbouwen? Want we wisten ook dat die herstructurering bijna klaar was. Dus wat wordt dan het toekomstverhaal? En zo trof ik ING op dat moment aan.
6: Dus jij zegt die transformatie was dus ook in feite onvermijdelijk. Andere tijden kwamen er ook aan. Je schrijft ook in jouw boek dat veel leiders vaak de tijd en de discipline missen die zo'n echte transformatie kost. Hè? Dat ze dat zwaar onderschatten. Waar gaat het in de praktijk vaak mis?
7: Uiteindelijk gaat het vaak mis door te denken dat je alles kunt delegeren. Je kunt veel delegeren als CEO, maar het bewaken van de consistentie tussen waarom het bedrijf bestaat, de purpose, de strategie, waar wil ik naartoe met een bedrijf, de klantbelofte, hoe wil ik me gaan verbijzonderen als bedrijf naar de klanten. Dat is aan de buitenkant. Dezelfde doorvertaling moet je hebben intern in de executie van je prioriteiten. Maar nog veel belangrijker is dat je dat ook verwezenlijkt intern, met betrekking tot de soort van leiders die je nodig hebt, de soort van gedrag dat je nodig hebt, de cultuur en de soort van skills, capaciteiten die je nodig hebt. Die driehoek die ik in het boek uitleg in de vorm van een raamwerk, die moet de leider consistent en consequent en continu leiden. Daar moet hij richting aan geven. En dat moet hij continu in de gaten houden. En je kunt niet denken, het merk is een marketingverhaal en HR doet de cultuur. Tuurlijk doen ze dat in de uitvoering, maar niet qua inhoud, niet qua beleving. Er is maar 1 persoon die dat in de gaten kan houden en dat is de CEO.
8: En destijds toen jij aan boord kwam, kwam je uit een onverwachte hoek voor heel veel mensen. En nog een keer onverwacht vond ik dat jij in de purpose het helemaal niet over een bank hebt gehad. Dat was in die periode heel uniek. Hoe kwam je daarop? Of hoe kwam dat tot stand?
7: Kijk, een purpose is niet iets wat je voor een paar jaar probeert te definiëren. De purpose zit veel dieper. Dat zit wat ons verbijzondert op een lange termijn en wat ervoor zorgt dat mensen zich aangetrokken voelen om bij ING te werken. En die purpose die heb ik moeten halen uit het bedrijf. Dus we moesten ons weer realiseren, wat is ons DNA? He, als je zwaar aan het herstructureren bent van een financieel conglomeraat naar een bank, dan vergeet je ook wel eens wat je kracht is. En wij begonnen het verhaal, en ik mocht het verhaal ook vanaf dag 1 zelf proberen te ontwikkelen, met, maar wat zit er dan in ons DNA, wat ons dan zo bijzonder maakt? En dat zat hem altijd in laagdrempelig bankieren. Dat komt nog van de postbank. En we hebben natuurlijk met de tijd de technologie gebruikt om dat laagdrempelig bankieren nog laagdrempeliger te maken, of nog makkelijker te maken, of nog transparanter te maken. En uiteindelijk doe je dat voor de klant. En daar komt uiteindelijk die purpose vandaan. Dat is dat jij, you empower people to stay a step ahead in life and in business. Sorry dat het Engels is, maar ING is nou eenmaal een zeer internationaal bedrijf.
6: Iedereen die ooit bij ING gewerkt heeft de afgelopen 10, 15 jaar, die kent deze zin, hè?
7: Die kent deze zin, ja. Die is erin gehamerd, die hebben ze geaccepteerd, omdat die ook met de medewerker ontwikkeld is. We hebben daar in het begin heel lang bij stilgestaan. Met 5000 man hebben we hier aan gewerkt. Wat is nou die zin waardoor iedereen zich aangetrokken voelt om bij ING te komen werken? En is je realiseren dat een bank geen primaire behoefte invult, maar een secundaire behoefte? Want die klant die is met zijn leven bezig. Die klant die wil een kop koffie kopen, maar die moet ervoor betalen. Die klant die wil een investering doen, maar die heeft er een lening voor nodig. Wij zijn geen primaire speler in dat proces. We zijn een secundaire speler. En als je dat realiseert, dan zul je, dan trek je veel ander personeel aan. In plaats van de mensen die daarvoor, voor de crisis, dachten dat een bank een primaire factor speelde.
8: Ja, en het was opvallend dat in het purpose-stuk het woord bank niet voorkwam.
7: Nee, want uiteindelijk is de bank het onderwerp niet. Die klant is het onderwerp. De maatschappij is het onderwerp. Daarin wil je zorgen dat mensen vooruit blijven.
6: Ja, een zin waar jij ook nog vaak aan wordt herinnerd, denk ik, is: wij zijn geen bank, maar wij zijn een technologiebedrijf met een bankvergunning.
7: Ja, dus ik heb om mensen in beweging te krijgen, heb ik in die periode veel met one-liners gewerkt. Hè. En one-liners die zijn catchy aan de ene kant. En ze zijn ook een beetje zwart-wit natuurlijk. Hè. Maar als je te genuanceerd met statements komt, dan luistert niemand. En dan gaat ook niemand denken. Maar je wilt mensen aan het denken zetten. Je moet mensen in beweging zien te krijgen. Dus ik werkte met een one-liner van: we zijn een technologiebedrijf met een banklicentie, we zijn een bank zonder balans. En dat zijn hele specifieke uitingen die ik heb gedaan om ervoor te zorgen dat mensen realiseren waar we naartoe gaan. En in het bankieren moet je je ook realiseren dat het product van bankieren iets immaterieels is. Dat is een cijfertje op een bankbiljet of een cijfertje op een app. Dat cijfertje is nooit waard wat de definitie het aan waarde toekent. 10 op een bankbiljet is 10 euro, maar het bankbiljet als papier is een cent waard. Het is hetzelfde als die 10 op die app. Dat is een definitie die we hebben afgesproken. Dus de bankwereld per se is een die altijd gedisrupt kan worden door technologie. Altijd. Omdat het een immateriële activa betreft. Dus heeft technologie altijd een grote rol gespeeld in de bankwezen. Al vanaf de jaren 80, toen opeens de aandelenhandel van de ene dag op de andere dag van de vloer naar de computer ging. Binnen één dag. De elektronificatie van de handel, waardoor het productiever werd, preciezer werd en sneller ging, dat was de eerste stap van de nieuwe technologie in de bankwereld. En zo is iedere stap met technologie. De volgende stap was de automatisering van de processen. De volgende stap was de digitalisering, waarbij vooral de klantbeleving en de interactie met de klant gedigitaliseerd werd. En nu met AI, waarbij de kennis een stuk verder gedigitaliseerd gaat worden.
6: Een aantal concrete punten die jij ook in je boek beschrijft. Ik wil er een paar tegen je aanhouden. Want een direct besluit, jullie zijn ook naar Silicon Valley geweest. Grappig, Patrick, jij was ook mee op die reis. Komen we straks wellicht nog even over te spreken. Jullie gingen daar naartoe. Jullie zagen daar eigenlijk de toekomst van tech. En jij dacht, dat moeten wij hier in Nederland, of in ieder geval binnen ING, ook gaan toepassen. En Direct hebben jullie daarna besloten om het aantal retailproposities fors terug te dringen naar 5 kernproducten. Ja, hoe reageerden de mensen daarop?
7: Nou, in de financiële wereld is vaak gezocht naar het leveren van toegevoegde waarde door producten complex te maken. Terwijl als jij vanuit je DNA de kans ziet dat technologie je kan helpen om bankieren vooral laagdrempelig te maken, dan moet je dus ook wegbewegen van het grote aantal producten. Dat is 1. 2. Als je al een groot aantal producten hebt en je gaat een grote transformatie aan, dan weet je ook dat je eerst moet opruimen voordat je iets nieuws kunt bouwen. Dus net als je huis gaat verbouwen, dan ga je toch eerst de meubels eruit halen, de planten worden opgezet, de keukenkastjes worden leeggemaakt, dat soort zaken. En dan blijft het karkas over. Dus het opruimen van de bank, met betrekking tot de processen, maar ook de producten, was erg belangrijk om vervolgens pas die nieuwe technologie ook te omarmen om nog laagdrempeliger te kunnen bankieren voor je klanten. Dus er zijn een aantal facetten daar die echt gedreven zijn, niet alleen vanuit wat de technologie kan, maar ook van waar we als ING voor staan.
8: Er is nog één moment in het boek wat ik echt onderschat vind. Het ANA-moment. Is zeg maar, je team presenteert een fictief klantprofiel in een vergadering en je schrijft het hele gesprek in de kamer veranderen. Vertel me eens wat daar gebeurde.
7: Nou, uiteindelijk, dat heeft te maken met of je nou vanuit de bank denkt, vanuit het bedrijf denkt, of je denkt vanuit de klant. En dat ANA-moment, dat was een presentatie in het begin van toen we de strategie in ontwikkelen waren, was van oké, hoe leeft zo'n klant? Wat heeft zo'n klant nou nodig? Hoe beweegt een klant zich door de dag? En op welke momenten spelen wij een rol in het leven van zo'n klant? En dat was veel belangrijk om je dan te realiseren hoe je in dat leven een rol kunt spelen die, zoals ik het altijd zeg, de echte bank is invisible yet indispensable. Hè? Dus die is onzichtbaar, maar wel nodig.
8: Yeah.
7: dat moment kwam heel duidelijk naar voren daar. En dat leermoment hebben we letterlijk vertaald in van oké, maar wat is onze rol? En hoe kun je dan ook aan alle processen, als jij een koffie koopt, dan betaal je gewoon met je app. Daar zit een heel groot proces achter. Maar we zijn invisible. Want iedereen doet gewoon zijn telefoon, die legt die bij de betaalterminal. En dat ding is betaald, die koffie is betaald.
8: Ja, nu is het makkelijk over spreken, maar ja? In 2013 was er nog geen sprake van dat je met je mobiel al kon betalen.
7: Nou, toen ik daarover begon te praten, toen werd ik wel een beetje uitgelachen. Ja. Ik zei van, ja, weet je, over 10 jaar betaalt iedereen met zijn telefoon. Toen zeiden ze echt, die man die is de weg goed kwijt.
6: En dit had jij al gezien in Silicon Valley?
7: Ja, omdat uiteindelijk in Silicon Valley, bij mijn eerste bezoekje van Silicon Valley, ben ik bij 5 bedrijven langs geweest. Ik ben bij Apple langs geweest en die kwam toen net pas met de touchscreen. En toen dacht ik van, wauw, dat gaat iets worden. Nu gaan we van groot schermbankieren naar klein schermbankieren. En we zaten allemaal op zondagavond achter onze terminal op ons bureau onze betalingetjes in te voeren. Dat is groot schermbankieren. Toen zag ik die iPhone langskomen. Toen dacht ik van, maar het gaat naar klein schermbankieren. Daar gaat het naartoe. En dan moet het dus ook zo makkelijk worden om het te kunnen doen wanneer je op de bus staat te wachten. Dus ik dacht van, die telefoon gaat het helemaal worden. Dat zag ik toen. 2, ik ben bij Google langs geweest toen. En daar werkten ze met wat zij noemden pretendotyping. Dat wil zeggen, ze maakten iets wat niet echt was, maar wel echt het gedrag van de mensen kon testen in plaats van dat mensen geïnterviewd werden over wat ze zouden willen.
8: Dat is net even iets anders dan een prototype, pretendotyping. Ja.
7: En na de pretendotyping kun je naar een prototyping gaan. Maar dat is de eerste stap van je innovatie, is te testen via pretendotyping. Hoe accepteert een klant een nieuwe vorm van bankieren? In dit geval was dat dan. Hoe gaat een klant om met zo'n touchscreen? Waar kijken ze naar? Kijken ze naar linksboven, naar rechtsboven? Welke kleuren werken beter? Hoe minder swipes je kunt gebruiken, des te beter het is. Dat blijf je continu testen. Dat was een moment. Singularity University was een moment waarbij alles werd altijd exponentieel gezien. Alle groei is exponentieel als je het maar op een andere manier bekijkt. De laatste verhaal.
8: Ralf, daar hadden ze nog die Google Glass op, weet je nog?
7: Precies. Ja. En met de Google Glass hebben we nog opgehad. Ik heb Singularity University in die fase ook naar Nederland gehaald. Omdat ik zo geïnspireerd was in een andere manier van denken. Om ervoor te zorgen dat ook alle ING'ers daarmee in aanraking kwamen. Maar ik denk het laatste moment, het belangrijkste moment van de Silicon Valley trip in het begin was dat wij zaten 4,5 jaar in herstructurering. En dan ben je een beetje kwijt waar je voor staat. Je bent een beetje kwijt wat je kracht is. En ik kwam in een gesprek met Index Ventures. Dat is een grote venture capital firma. Die investeerde in nieuwe fintechs. Die probeerde de banken te disrupten. En die willen met mij praten. En ik dacht van, god, dat is interessant dat ze mij uitnodigen. Zodat ik ze de vragen kan stellen. Over waar ze mee bezig zijn. En een kwartiertje in het gesprek zei ze, ja, maar ik denk dat je het verkeerd begrijpt, want we hebben je uitgenodigd om jou de vragen te stellen. En toen dacht ik van, ja, maar ik vertegenwoordig het oude bedrijf, meer dan 100 jaar, langzaam bewegend in herstructurering. En zei ze, nee, wat we van jou willen weten is, deze vier ondernemers die ik financier, zei die man van Index Ventures, die moeten leren een model te bouwen dat duurzaam competitief is. En ik ben voorbereid. Ik heb gekeken naar de internetrevolutie. En er zijn heel veel nieuwe spelers in de financiële wereld gestart. Maar er zijn er maar twee die het overleefd hebben. Dat was PayPal en ING Direct. En ik wil van jou weten waarom ING Direct het wel gehaald heeft en al die andere spelers niet. Want dat is de les die ik deze mannen, die ik heb bij elkaar geroepen, die zij moeten dat leren. Want
6: en ING Direct, voor mensen die niet helemaal weten wat dat voor propositie is geweest, wat leg even uit.
7: Nou, ING Direct was eigenlijk de toepassing van laagdrempelig bankieren met de internettechnologie. Dus nogmaals, even terug naar de postbank. Laagdrempelig bankieren was met de Accept Giro. Thuis iets invullen. Toen de internettechnologie kwam, dachten wij van, goh, dat sparen en dat betalen, dat kun je dus nu ook zelf achter een schermpje doen. En we bouwden banken internationaal die geen kantoren hadden, maar puur alleen via internet bereikbaar waren. Dat is het ING Direct verhaal van de ING. Dat is dus gebouwd op hetzelfde DNA, op dezelfde principe dat je er bent voor die klant. En dat waren we een beetje kwijt.
6: Het antwoord op de toekomst zat al in het verleden. Jullie hadden het al, jullie waren het alleen een beetje vergeten.
7: Precies, en letterlijk, dat was de aanleiding voor niet alleen de strategie, maar ook voor om die purpose, om dat waar we goed in zijn, om dat expliciet te maken. Heel veel bedrijven hebben impliciet een echte kracht. Maar als je wil sturen op die kracht en je wil weerbaar zijn in die grote verandering die we zien met AI en andere veranderingen in sectoren, dan moet je je eigen kracht heel goed kennen en expliciet maken, zodat je er ook op kunt sturen. En dat is eigenlijk wat we gedaan hebben.
8: Ja, ik denk een ander goed punt is, destijds was het ook het idee of de aanname dat eigenlijk al die start-ups de grotere banken zouden disrupten. Er zaten toen ook bij Andreessen Horowitz. Alleen daar werd het ook wel duidelijk dat die start-up scale-ups eigenlijk de banken nodig hadden om in die infrastructuur het spel te kunnen spelen op schaal. En dat was daarvoor eigenlijk wezenlijk anders. We dachten dat de kleine start-ups het gewoon zouden overnemen.
7: Ja, dat klopt. Er zijn wel een aantal van die kleine bedrijven die zijn wel succesvol geworden, maar heel veel hebben het niet gehaald vanwege het feit dat jij zegt. Kijk, toen wij uit deze crisis kwamen en de banken keken naar, oké, hoe nu verder, zagen we dat in die vier jaar van focussen op kapitaal en terugbetalen van staat en verkopen van onderdelen, zagen we dat die fintechs die probeerden een hele andere manier van bankieren in te voeren. En de global techs, de Apples en de Googles, die waren bezig met een hele andere manier van betalen op dat moment. Dus het was echt een perfect storm voor ons. Want aan de ene kant waren wij maar bezig met onszelf geweest, van overleven en kapitaal ophalen. En zij waren bezig met de toekomst. Uit die periode zijn er een paar die het echt goed gedaan hebben. Adyen is daar eentje van. Daar mogen we ook heel erg trots op zijn hier in Nederland. Dat is een payment service provider, zoals we dat noemen. Klarna, dat is een consumptief kredietverschaffer.
6: Ja, uit Zweden.
7: Uit Zweden. En Revolut. En Revolut is begonnen als platformbank. Worden nu ook steeds meer een bank. Maar zijn wel vanuit de puurheid van hun model als platformbank begonnen.
8: Uit de Baltics, toch?
7: Ja.
6: Als je nu kijkt naar de AI revolutie. Is dat enigszins vergelijkbaar met die digitaliseringsgolf die jij destijds inzette bij ING?
7: Ik denk dat die vergelijkbaar is. Ik weet niet of de impact even groot zal zijn. Minstens even groot zal die zijn. Ik denk dat AI op nog veel meer sectoren een impact zal hebben dan alleen op de financiële sector. Omdat het nu gaat over het disrupten van de inhoud. En niet meer over de processen. En wat bedoel ik daarmee? Is dat er dus sectoren zijn, zoals de accounting professie, zoals de legal professie, de juridische sector. Ja, die hebben toch een tijd geen technologische vernieuwing meegemaakt. Ja, die moeten echt hiermee aan de slag. Ook de banken moeten hiermee aan de slag, omdat een groot deel van de waardeketen van banken zit nu nog steeds op advies. Maar dat advies zal tot grote hoogte, op echt grote hoogte, kunnen worden overgenomen door AI. En niet alleen kunnen worden overgenomen, maar ook daardoor een stuk van die kennis die banken nog hebben, kun je ook democratiseren. Dat noem je dan zo. Hè? En dus schaalbaar maken. En kunnen aanbieden aan kleinere klanten. Bijvoorbeeld in de bankwereld zit een stuk van het wealth management, het beleggingsadvies, zit nog steeds bij de adviseur. Maar als jij een klantbehoefte goed begrijpt en je moet daar de 10.000 producten die in de wereld zijn tegenoverstellen, dat kan geen enkele adviseur goed voor jou doen. Kan gewoon niet. Maar AI kan het wel. En die kan het ook nog ieder moment updaten. Met betrekking tot een verandering van jouw behoeften. Van jouw risico appetite. Of een verandering in de markt. Dus die kan veel sneller schakelen. Dus die rol van die adviseur gaat echt veranderen. Maar het heeft ook te maken met sectorkennis. Die op dit moment natuurlijk vooral voorhanden is in fusies- en overnameomgevingen. Die alleen nog maar betaalbaar is voor grote bedrijven om daarmee te schakelen. Ook om te begrijpen wat de waarde is van bijvoorbeeld een overnamekandidaat. Maar dat kun je natuurlijk ook veel schaalbaarder gaan maken naar de MKB-omgeving. Om te bepalen welke MKB'er met welke MKB'er in zee zou moeten gaan om in de sector een betere speler te worden. Dus ik denk dat dat de volgende stap is van het van waar technologie in de bankwereld een grote rol speelt.
6: Ja, Ralf Hamers, dankjewel voor nu, maar blijf er nog even bij. Voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog veel langer door. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kersvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: op de hoogte zijn, is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
1: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
2: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
3: China was geen probleem, China was geen gevaar.
2: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemingskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in De Strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
1: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
2: Luister De Strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
4: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
5: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
6: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
7: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
6: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
7: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
6: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
7: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
8: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
5: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een visrokerij in Scheveningen heeft vannacht een grote brand gewoed. Meerdere huizen in de buurt werden ontruimd, maar de meeste mensen konden na een paar uur weer terug. Om de brand te blussen moesten delen van het gebouw gesloopt worden. Brandweer blijft nog wel een paar uur bezig met slopen en nablussen. Zwitserland gaat vandaag naar de stembus om te beslissen over een maximum aantal inwoners van 10 miljoen. Het wordt gezien als het meest spannende referendum in tientallen jaren. Een Zwitserse partij kwam er mee omdat er geen plek meer is op de weg, in de trein en in steden. In de praktijk draait het vooral om immigratiebeperkingen. De Duitse minister van Digitale Zaken ligt onder vuur om het gebruik van AI. Hij zou er officiële teksten mee hebben geschreven, volgens experts, zonder ze te controleren op fouten. De Duitse minister vindt dat we AI moeten leren gebruiken, en daarin wil hij als minister van Digitale Zaken zelf het goede voorbeeld geven. Noord-Korea gaat zijn kernwapens nooit inleveren. Die reactie gaf de regering in Pyongyang op een bijeenkomst die Zuid-Korea, Japan en Amerika hadden in Tokio. Er werd gesproken over de kernwapens van Noord-Korea en dat die allemaal moeten verdwijnen. Pyongyang zegt dat de kernwapens nodig zijn om de regio veilig te houden. En op het WK voetbal heeft Schotland met 1-0 gewonnen van Haiti. Beide landen hebben weinig ervaring op een WK. Schotland was er voor het laatst bij in 1998 en Haiti in 1974. In diezelfde groep heeft Marokko vannacht met 1-1 gelijk gespeeld tegen Brazilië. Het eerste half uur was Marokko oppermachtig. Ze hadden kansen om te winnen. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Plaatsen kan een bui vallen en aan zee kan het hard waaien. Het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
11: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over het protocol van privacycoin Zcash, want dat werd gehackt met behulp van Claude AI. En we hebben het over een hypotheek met Bitcoin als onderpand. Ja, ja. CryptoCast 433. En ik heb een co-host, Jacob Boersma. Welkom. Hi. Goed je te zien. Consultant en expert in blockchain en betalingen. En we gaan eens even het nieuws bij de hoorns pakken, zoals ze dat zeggen.
12: Zeker.
11: Want een lek in het protocol van Zcash, privacycoin, dat is dicht met behulp van een AI-tool, namelijk Claude. En ja, dat lek was een potentieel miljoenen gevaar. Jacob, vertel eens even dat lek. Hoe zag dat eruit? Wat was dat precies voor?
12: Ik zal eerst misschien kort even ingaan op Zcash. Want dan kun je beter begrijpen waarom het een zo'n existentieel probleem is, deze bug. Zcash is een cryptocurrency. Alleen in tegenstelling tot Bitcoin is het heel erg gefocust op privacy. Daar is het ook speciaal voor ontworpen. In 2016 is het gelanceerd. En het werkt met zogenaamde zero-knowledge proofs. Dus je kunt bewijzen dat een coin van jou is zonder dat je iets hoeft te bewijzen over wie je bent. Ja. Maar ook over naar wie die toe wordt gestuurd. Dus dat zijn volledig afgeschermde transacties, kunnen dat zijn. Dat doen ze doordat er privacy pools worden gebruikt. Shielded pools, waarin dus ook je eigenlijk fundamenteel niet kunt laten zien hoeveel coins daarin zitten. Want dat is allemaal
11: ontworpen.
12: Ja, dat is helemaal ontworpen om dus helemaal eigenlijk een soort black box te zijn waarin dat allemaal plaatsvindt. Alleen, nu hebben ze dus met behulp van AI-tools een fout in die encryptieprotocollen ontdekt. Waardoor je dus nieuwe coins erbij kon gaan maken in zo'n shielded pool. En omdat je dus geen totaaltellingen op zo'n pool kunt doen, ja, heb je dus eigenlijk een soort perfecte valsmunterij heb je daarmee. Want je kunt dus nieuwe coins maken en niemand kan bewijzen of ze gemaakt zijn en of de coins die jij vervolgens uit gaat geven, of die echt waren, of dat die dus door die bug gemaakt zijn.
11: Ja, ja. Er ontstond nogal wat commotie, ook nadat dit lek gedicht was, gevonden met AI en gedicht. Gaan we zo nog even over hebben. Ja. Maar Zcash-promoter Arthur Hayes, die kennen we als oprichter van BitMEX, ook een futureshandelsplatform, die verkocht zijn hele positie. Waarom was dit zo'n reden voor paniek? Want de prijzen kregen ook een aardige tik van dit Zcash.
12: Nou, omdat het natuurlijk echt wel een existentieel probleem is, want het is niet zomaar dat je een bug vindt en je fixt hem en je zegt, oké, nu kan die niet meer gebruikt worden. Maar je kunt door hoe het is opgezet niet bewijzen dat die bug niet al eerder misbruikt is. Het is als het ware, je komt erachter dat de deur van de kluis open stond. Je kunt hem wel dicht doen, maar je weet nooit of er iemand wel of niet die kluis in is geweest.
11: Omdat het allemaal zo lekker privacyvriendelijk is en zo. Ja,
12: omdat er geen totaaltelling van de inhoud van de kluis mogelijk is door hoe het in elkaar zit. Dus Arthur Hayes die zegt ook van eigenlijk zo'n privacy coin die moet perfect zijn of je moet hem niet gebruiken. Want als je gewoon, al is er maar 1% kans dat dit eigenlijk misbruikt is, dan dat risico is gewoon te groot.
11: Ja. Is dat misschien ook, vaak zeggen mensen dat Bitcoin niet echt privacyvriendelijk is, omdat je allemaal pseudonieme adressen over het hele internet hebt slingeren, die je ook kan koppelen aan een identiteit. Er zijn ook gewoon bedrijven voor die daar heel goed in zijn. Is dit dan een van de voordelen van dat het allemaal bij Bitcoin wel inzichtelijk is en dat je dit gedonder dus niet hebt?
12: Nou, absoluut. Kijk, dat is een van de fundamentele designprincipes van de blockchain van Bitcoin, is dat het 100% auditeerbaar is. Je weet altijd precies hoeveel Bitcoin er in omloop zijn. Ja. En je weet altijd precies op welke adressen die staan. En je weet dan misschien niet precies welk adres bij wie hoort, maar dat het binnen dat gesloten systeem klopt, dat kun je gewoon op ieder moment controleren. En dat is dat is een afweging die je moet maken ten opzichte van die privacy.
11: Ja, het is geen bug, maar een feature, zeggen we dan. Hè?
12: Ja.
11: De prijs van Zcash is inmiddels wel weer wat opgekrabbeld. Mm-hmm. Staat op $470 op dit moment per coin. Denk je dat het vertrouwen langzaam weer terugkomt? Zijn mensen een beetje van een schrik bekomen? Of is dit, wat je zegt, misschien iets meer fundamenteels?
12: Nou, het is natuurlijk wat je bij Zcash wel hebt, en dat is omdat ze ook graag natuurlijk een beetje weer meer mainstream willen worden, is er zijn ook mogelijkheden om niet afgeschermde transacties te doen. Dus je kunt ook transparantie geven over je transacties, dan wordt het meer Bitcoin-achtig. En wat natuurlijk hier nu een risico zou kunnen zijn, is dat ontvangers meer gaan eisen van, nou, doe mij maar een transparante transactie in plaats van zo'n shielded transactie. Want dan weet ik tenminste zeker dat het geen valse Zcash-muntjes zijn. En dan krijg je dus dat je dus eigenlijk een beweging krijgt weg van die privacy features waar Zcash nou juist voor bedoeld was.
11: Ja, dus dan dat eigenlijk ondermijnt dat bijna de natuur van het hele project.
12: Ja, dus je zou eigenlijk moeten zeggen van we moeten misschien weer zo'n nieuwe pool op gaan zetten. Echt from scratch. En nu echt heel goed doorgerekend. Ook weer met al die AI-tools dat er geen fouten in die protocollen zitten.
11: Ja.
12: En dan toch weer een stukje terug naar af.
11: Ja, toch moeten we ook even stilstaan bij het feit dat deze bug, dit gat, dit lek, werd gevonden door Opus 4.8. Dat is het nieuwste openbare model van Anthropic, een van de AI labs. Claude kennen we natuurlijk. Is dit iets wat we vaker gaan zien? Ook voor bijvoorbeeld dit soort protocollen, crypto-protocollen, DeFi-protocollen. Ja. Moeten die op deze manier een beetje vrezen voor hun toekomst? Als er ineens zo'n AI allerlei slimme...
12: Nou, vrezen is een groot woord. Maar dit is natuurlijk ook al voorspeld buiten crypto voor alle IT-systemen die gebruik maken van encryptie en versleuteling in het Nederlands. Dit soort AI-tools zijn natuurlijk veel beter om daar hele moeilijk vindbare foutjes in te vinden. Want normaal gesproken, het is wel allemaal open source. Maar voor mensen zijn dit soort zero-knowledge proof en encryptieprotocollen zijn ontzettend moeilijk om helemaal door te rekenen. Want er worden vaak duizenden stapjes gezet in zo'n protocol om het allemaal helemaal af te schermen. En dat is natuurlijk typisch waar AI heel goed in is. Om gewoon dat soort bijna geestdodend werk te doen. En dan toch ergens te vinden, hier had een nulletje en eentje moeten zijn.
11: Precies.
12: Dus je gaat wel, denk ik, zien dat er steeds vaker AI-tools worden gebruikt om dit soort lekken te vinden. Is dat iets waar we voor moeten vrezen? Nou, hangt er een beetje vanaf wie die AI-tools gebruiken. Ja. Als het white hat hackers zijn en security consultants, dan is het ook de bedoeling dat het gebruikt wordt om juist lekken te vinden voordat de criminelen ze vinden.
11: Ja, dat is natuurlijk op dit moment aan de gang met Claude Mythos. Een van die modellen die nog ietsje sterker is en nog ietsje spannender. Die heeft maar een selecte groep bedrijven, ook in Europa, nu tot zijn beschikking vanwege die cybersecurity risico's. Het probleem alleen met Zcash is dus dat we niet weten of dit eigenlijk al misbruikt is, dit lek.
12: Nee,
11: het is allemaal...
12: Maar dat is natuurlijk... Dat heb je natuurlijk ook bij allerlei andere gesloten systemen. Ja. Hè? Ik bedoel, open systemen en transparante blockchains, daar kun je alles op bekijken. Maar weet je, de systemen van banken en creditcardmaatschappijen zijn natuurlijk net zo dicht getimmerd en zijn net zo goed een black box. Ja. Waarvan je maar moet afvragen of er niet al eens een keer iemand in is ingebroken.
11: Ja, goed. Nou ja, nog maar een keer het bewijs dat de samenkomst tussen AI en crypto is ook weer een heel spannende. Daar gaan we nog veel van horen.
12: Zeker.
11: Goed, wat ook spannend is, maar dan misschien niet op de goede manier, zijn de prijzen deze week. Want we gaan eens kijken met Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van een nieuwe koers, naar de grafiek. Tim, goedemiddag.
13: Hallo Daniel.
11: Ja, de prijs van Bitcoin en eigenlijk de hele cryptomarkt zakte stug door naar beneden deze week.
14: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit?

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: $74.000 per bitcoin gevallen naar ongeveer $60.000. Is dit dan, kunnen we zeggen, misschien de laatste keer dat we echt zo'n roes naar beneden maken? Of heb jij nog geen vertrouwen dat we de bodem hebben gezien?
2: Ja, ik ben me er eigenlijk wel bewust van dat ik zo'n anderhalve maand geleden met nogal overtuigende verwachting uitsprak dat de bodem van deze cyclus wel gevonden was. daar zat ik dus afgelopen week duidelijk naast. Dus ik ben wat voorzichtiger met het dingen zeggen omtrent de bodem van deze bearmarkt. Waar ik me toen naar tijd door heb laten leiden is eigenlijk ons Bitcoin-algoritme bij Andax. Wat op dat moment weer had ingekocht na maandenlang droog te hebben gestaan. 2 weken geleden is deze weer uitgestapt. Heeft hij weer volledig verkocht op $73.000. Bleek een goede keuze, maar betekent dus nu ook dat ik een stuk negatiever naar de markt kijk. Iets wat me momenteel wel een beetje gerust stelt is dat de funding rate van de derivatenmarkt, die geeft een beetje inzicht over de bereidheid van speculatieve beleggers om extra te betalen voor een longpositie. Dus een beetje het sentiment wat heerst voor hefboomhandelaren. Die was de afgelopen tijd enorm positief, ondanks dus dat de prijs naar beneden ging. En dat soort discrepanties wil je echt voorkomen, omdat er dan ontwrichtende liquidatiegolven kunnen komen, zoals we dus nu hebben gezien. Momenteel is die funding rate lekker negatief. Hij sluit in ieder geval aan bij wat de prijsdaling laat zien. Dat is dan wel een potentiële basis voor een gezonde marktreset. Dus misschien dat we nu wel even wat rustiger vaarwater krijgen.
1: Ja, en als we dan nog kijken naar de beurs, naar de ETF-beleggers, ook in Bitcoin. De beurs zelf doet heel goed. Tech-aandelen, met name AI natuurlijk, dat schiet alle kanten op. Vooral omhoog. Bij Bitcoin zien we vooral uitstappers. 4 miljard uitflow de afgelopen dagen. Is dat nog een risico dat die beursbeleggers er ook mee kappen? Of is dit vooral dezelfde kant op beleggen?
2: Dat is vooral dezelfde kant op. Ik zie dat vanuit kwantitatief onderzoek zie je dat kapitaal instromen of uitstromen uit de ETF's niet echt een effect hebben. Een voorspellend effect hebben op de bitcoinprijs. Vaak gaan deze redelijk tegelijkertijd omhoog en omlaag. En als je iets van een voorspellende waarde ziet, dan zie je dat vooral andersom. Dus dat de prijs daalt en dat op basis daarop de kapitaalstromen ook dalen.
1: Ja. Duidelijk. Hey Tim, je moet ons toch even wat moed in praten. Want voor sommige cryptobeleggers is dit misschien de eerste keer dat ze zo'n intense daling meemaken in een bear market. Wat leren eerdere bear markets nou? Jij loopt ook al een tijdje mee. Hoe gaat dit marktverloop verder als we daar wat aan hebben?
2: Het belangrijkste aan bear market is dat ze over het algemeen reiken tot ongeveer de top van de vorige cyclus. In ons geval is dat $65.000 tot $70.000. Momenteel handelen we daar vlak onder, dus dat zou suggereren dat we er zijn. Dat we niet heel veel verder gaan dan dit. Maar een andere dynamiek is dat normaal gesproken bearmarkten ongeveer een jaar duren van top tot bodem. En dat zou suggereren dat we er nog niet zijn, want de top zagen we in oktober. Dus dan zouden we pas in oktober klaar zijn met al deze ellende. Dus al met al lijkt deze cyclus niet bepaald op wat we in het verleden zagen. Dat zagen we natuurlijk ook al in de bullmarkt. De bullmarkt was ook totaal anders dan eerder. Vrijwel geen altcoin rallies. Totale cryptomarkt steeg maar 40% uit boven de top van de vorige cyclus. Die was al heel anders. Dus misschien is deze bearmarkt ook weer heel anders. Het meest waardevolle wat we eigenlijk leren in bearmarkt is dat we geduldig moeten blijven. Klinkt een beetje heel stom, maar zo is het wel. We komen heus wel weer boven die $100.000. Maar hoe lang dat gaat duren is erg lastig om te zeggen.
1: Precies. En wat zijn voor jou tot slot dan de voorwaarden voor een nieuwe stijging? Voor een nieuw misschien verhaal op de cryptomarkt? Want het feestje is nu echt elders. Dat heb ik al genoemd bij AI, met name op de beurs. Wat zijn voorwaarden voor een nieuwe bull market in cryptoland?
2: Wat ik sowieso als belangrijke reden zie voor deze daling is dat het vertrouwen in strategy Michael Saylor een beetje is verdwenen. Die hebben natuurlijk Bitcoin verkocht voor de eerste keer in 4 jaar. En dat vertrouwen moet echt terugkomen. Mensen moeten weer zien dat dat bedrijf niet zomaar gaat omvallen, dat ze niet roekeloos bezig zijn. Deze week heeft hij ook weer 50 keer zoveel verkocht als dat hij vorige week heeft verkocht. Ik denk dat dat ook wel terug gaat komen, maar dat vertrouwen heeft even wat tijd nodig.
1: Ja, precies. Wat is het? Komt de voet en het gaat te paard, hè? Met vertrouwen. Dat is altijd zo vervelend aan vertrouwen. Tim Stolt, dankjewel voor deze toch enigszins opbeurende woorden. Misschien niet helemaal, maar we houden nog even hoop en nog even moed. Dankjewel. Tim Stolt, de portfolio manager bij Andax en

0: van een nieuwe koers. Ja, Jacob, en dan moeten wij nog even doorpraten over het nieuws. Helemaal geen straf in dit geval, want een stel in de Amerikaanse staat Michigan heeft een Fannie Mae-hypotheek afgesloten met Bitcoin als onderpand. Dat meldt crypto-website Decrypt. En het gaat om de eerste in zijn soort, dus dit is best wel een primeurtje. Vertel ons er eerst even, want het is een naam die ik vooral ken uit de 2008-crisis, financiële crisis. Een Fannie Mae-hypotheek. Wie of wat is Fannie Mae in hemelsnaam?
1: Ja, Fannie Mae is eigenlijk een bijnaam. Je hebt Fannie Mae en Freddie Mac. Ja. En dat zijn bijnamen voor de Federal National Mortgage Association en de Federal Home Loan Mortgage Corporation. En dus dat is FNMA en dat wordt dan in de volksmond Fannie Mae. En dat is een door de overheid eigenlijk gesteunde hypotheekreus. Is opgericht door het Amerikaanse congres. En die koopt eigenlijk de hypotheken op van de banken. En dan krijgen banken dus geld voor hun hypotheek. En dan hebben ze dus weer meer geld. En dan kunnen ze dus weer nieuwe leningen en hypotheken afsluiten. En Fannie Mae en Freddie Mac die verpakken dan die leningen en die verkopen dat weer op de kapitaalmarkt. En daar kennen we het inderdaad van de 2008 financiële crisis. Ja. Dat toen best wel heel hard fout is gegaan. Tot dat moment was het ook werd dat helemaal gefinancierd door gewoon private aandeelhouders. Maar net als in Nederland bijvoorbeeld toen met ABN AMRO is gebeurd, heeft de Amerikaanse overheid daar flink op moeten inspringen. En inmiddels zijn die hypotheekpartijen eigenlijk grotendeels in handen van de Amerikaanse overheid.
0: Ja,
1: en dat betekent dus ook dat ze best wel strenge regels hanteren voor hoe je een hypotheek mag financieren. Maar er is dus sinds kort zijn die regels op het gebied van crypto wat versoepeld. Waardoor je dus nu Bitcoin en Ethereum kunt gaan gebruiken als onderpand. Ja. Voor een deel van de lening. Er zitten wel wat nuances aan het verhaal.
0: Ik wil net zeggen, mind you, dat zijn de munten die afgelopen weken met 20% daalden allebei. Dus het is misschien qua onderpand spannend. Maar goed, hoe werkt zo'n deze constructie? Want volgens mij dit stel heeft vooral Bitcoin als onderpand gebruikt. Hoe zit dat precies in elkaar?
1: Ja, Joe en Amy uit Michigan hebben het over. De achternamen zijn niet bekendgemaakt. Maar ze hebben dus eigenlijk zijn het twee leningen die ze hebben. Dus er is een normale hypotheek waarbij gewoon je huis het onderpand is. Dat kennen wij in Nederland natuurlijk ook. En dan hebben ze een tweede lening daarnaast afgesloten voor eigenlijk de aanbetaling op die hypotheek. Daarvoor hebben ze dan Bitcoin als onderpand. En dat is voor een stukje. Dus voor $100,000 aan lening hebben ze dus $250,000 aan bitcoinwaarde moeten vastzetten. Dus het is, zoals dat heet, over-collateralized. Ja. Dus dat je een flinke overwaarde aan onderpand moet neerzetten. Inmiddels zal dat dus niet meer 250% zijn door de daling in de koers. Maar het is nog steeds wel ruim boven de 100%. En daar gaat het natuurlijk
0: precies,
1: om.
0: Precies, ja, inderdaad. Lange tijd, misschien niet helemaal onterecht, werd crypto iets te volatiel gevonden voor dit soort praktijken. Onderpand voor je hypotheek. Waarom is dat nu geen probleem meer?
1: Nou ja, het is natuurlijk. Deels heeft dat natuurlijk te maken ook met de veranderde koers ook van de Amerikaanse overheid. Onder de regering Trump is natuurlijk alles wat bitcoin en crypto vriendelijker geworden. Dus het is ook wat meer mainstream geworden. Je ziet natuurlijk ook grote partijen die instappen in bitcoin, waardoor ook die koers de verwachting is dat die koers wat stabieler wordt. En in Amerika met name is natuurlijk echt wel veel bezit van crypto onder ook gewone huishoudens. De schattingen zijn 10-20% van de huishoudens hebben wel iets van crypto.
0: Ja.
1: En die zijn vaak dus, zoals dat heet, crypto rich en asset poor. En als die dan dus een huis willen kopen, dan moeten ze of dus die crypto gaan verkopen. En anders kunnen ze misschien die hypotheek niet betalen. Dus dit geeft daar wel een oplossing voor zonder dat ze die crypto hoeven te verkopen. Want dat is ten eerste natuurlijk, verlies je daarmee misschien potentiële koerswinst in de toekomst.
0: Ja.
1: Maar vooral ook in Amerika is het verkopen van crypto, moet je belasting over betalen.
0: Aftikken moet je dan, ja zeker.
1: Ja, daar gaan wij in de toekomst misschien ook nog wel naartoe als ze ooit die box 3 ellende allemaal oplossen.
0: Ja.
1: Maar in Amerika is dat al heel lang zo. Dus je moet in Amerika echt bijhouden wanneer je een crypto of een bitcoin koopt of verkoopt. Want over die koerswinst of verlies moet je een belastingaangifte doen.
0: Ja. Jacob, jij loopt al een tijdje mee in de cryptowereld, nog veel langer dan ik zelfs. Is dit nou een gimmick, dat Fannie Mae dit toestaat? Of is dit echt wel een verschuiving in het denken over hoe we crypto zien als waarde misschien, als asset?
1: Nou, het is wel het feit dat het nu echt door overheidsgesteunde partijen wordt gezien als je kunt dit nu echt gaan inzetten, is wel een verschuiving in het denken. Ik weet nog heel lang geleden, bij een van de eerste Bitcoin-congressen in Amsterdam, sprak ik een medewerker van Bitonic. En die was toen al bezig om te kijken of hij met een notaris zijn huis kon betalen met Bitcoin. Nou, dat was echt totaal onmogelijk. Dat was echt de gevestigde instituties hadden echt zoiets van nee, echt absoluut willen het niet eens aanraken. En dat is dus wel echt een verschuiving. Ik weet nog niet of je het in Nederland kunt laten vliegen, zoiets als
0: ik
1: dit.
0: Ik denk het niet.
1: Onze hypotheekmarkt zit heel anders in elkaar. Dus in Nederland is het veel gebruikelijker dat je gewoon alleen maar het huis als onderpand hebt. En is sinds de kredietcrisis is het juist zijn de regels meer geworden dat je niet meer 100. Je kunt niet eens 100% van je huis financieren, laat staan dat je dan een deel daar nog weer met Bitcoin een extra lening op afsluit.
0: Ja.
1: Dus ja, goed. Ik denk dat we in Nederland voorlopig nog toe veroordeeld zijn dat je dan maar gewoon je crypto moet verkopen en dat gewoon als cash dan inbrengen.
0: Ja, dan is het ineens geen probleem meer.
1: Nee, dat is heel bijzonder.
0: Dat is ook wel een grap. Goed, tot zover ons verhaal over Fannie Mae, de hypotheken met Bitcoin als onderpand. Spannend, gaan we blijven volgen. Wij gaan zo ook nog een podcast opnemen, Jacob. En ik vond dit het afgelopen nieuwtje al spannend, maar wat we nu gaan bespreken is ook wel spannend. Wie hebben we te gast en waar gaan we het over hebben?
1: We hebben de gast Lucas Wensing van Ambitious, of AMBTS. Ja. Een Bitcoin operating company die eigenlijk overhoop ligt met de toezichthouder AFM.
0: Ja.
1: Over hoe dit geclassificeerd moet worden en of die wel of niet een licentie kan krijgen. Ja.
0: Een bedrijf dat toch een beetje lijkt op bijvoorbeeld Strategy van Michael Saylor, dat heel veel bitcoin koopt, aandelen uitgeeft, et cetera. Ja. Maar dan willen ze net ook iets anders doen.
1: Ja. Ze willen die bitcoin aan het werk zetten voor hun aandeelhouders. En dus daar is nogal wat discussie over. Ja. En er moet uiteindelijk een rechter over gaan beslissen.
0: Precies, in augustus vorig jaar werd met veel bombardie aangekondigd dat wij ook in Nederland dit soort treasury bedrijven zouden krijgen. Naar die beursgang, die kwam er nooit. En dat heeft alles te maken met hoe de toezichthouder zich opstelt. Ja. En Lucas wil nu voor het eerst met ons praten over wat daar is gebeurd, wat er nog gaat gebeuren en hoe ze dat gaan oplossen. Dat gaat een smakelijk verhaal worden. Dat zeker. Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Jacob Boersma, consultant en expert in blockchain en betalingen. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
3: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeer hem uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Zwaar gewonden bij een schietpartij in Zuid-Laren vanochtend vroeg. Schieten was in of vlakbij een huis, dat is nog niet helemaal duidelijk, meldt RTV Drenthe. Er is iemand aangehouden. Waarom er is geschoten is nog niet bekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. In Scheveningen was vannacht brand in een visrokerij. De brandweer is nog aan het nablussen en sloopt een deel van het pand om er goed bij te kunnen. Tientallen mensen moesten hun huis uit, maar een deel is alweer terug. Wie nog niet naar huis kan, wordt opgevangen in een buurthuis. Er vielen geen gewonden. Topscorer van Oranje, Memphis Depay, is weer fit en speelt vanavond tegen Japan, onze eerste wedstrijd op het WK. Bondscoach Koeman noemt hem van groot belang voor het succes. In de voorbereiding kwakkelde hij nog met zijn dijbeen. Ook doelman Bart Verbrugge was kort geblesseerd, maar doet vanavond ook weer mee. De Duitse minister van Digitale Zaken ligt onder vuur om het gebruik van AI. Hij zou er officiële teksten mee hebben geschreven, volgens experts, zonder ze te controleren op fouten. De Duitse minister zei eerder dat we AI moeten leren gebruiken en dat hij zelf het goede voorbeeld wil geven. En in New York hossen de mensen uitzinnig door de straten in blauw met oranje shirts, de kleuren van basketbalteam de New York Knicks. Die zijn net kampioen geworden voor het eerst in meer dan 50 jaar. Het lied Empire State of Mind van Jay-Z en Alicia Keys is een officiële clublied en is al dagen een hit op de streamingdiensten. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog een paar buien, vanmiddag zo goed als droog, dan afwisselend wolken en zon en wordt het 16 tot 19 graden. Aan de kust waait het flink. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
8: Het is iets wat we ons maar moeilijk kunnen voorstellen. Kan Nederland echt betrokken raken bij een oorlog? Hopelijk komt het niet zover, maar ook andere serieuze dreigingen liggen op de loer. Wat denk je van het platleggen van ziekenhuizen door hackers? Of problemen in de toelevering van medicijnen? Stel dat zoiets gebeurt, is de Nederlandse zorg daar dan tegen opgewassen? Dat onderzoeken we deze maand in BNR Beter in een vierdelige serie. En dit is deel 2, grip op medische kennis. Een oorlog vraagt om een andere manier van werken voor de zorg, want de reguliere zorg wordt dan afgeschaald en er komen mogelijk veel slachtoffers binnen in ziekenhuizen. Ook aan het front moeten levensreddende operaties worden gedaan. Artsen en verpleegkundigen moeten daarop worden voorbereid. We leren nu al van de ervaringen in Oekraïne. Sterker nog, Nederland draagt zelf bij aan het trainen van Oekraïnse medici. Je hoort in deze aflevering de ervaringen van 3 sprekers over zorg in oorlogstijd. Eerst Edith, die als arts-kolonel zowel in een regulier ziekenhuis werkt in Leeuwarden als ook aan het front. Daarna spreek ik fysiotherapeut Ruud, die zelf Oekraïnse revalidatieteams opleidt in Utrecht. En tot slot nog sociaal wetenschapper Fieke, die weet hoe we artsen en verpleegkundigen optimaal kunnen voorbereiden op werken in een oorlogssituatie. Maar ik begin met Edith Willigendaal, vaatchirurg en kolonelarts bij Defensie. Welkom Edith.
9: Dankjewel, leuk je te zijn Nina.
8: Jij hebt een baan waar volgens mij heel veel mensen van denken als ze op een feestje jou aanspreken, wat doe jij? En jij zegt, ik ben arts-kolonel, ik werk in een ziekenhuis, maar kan ook naar het front. Dat mensen denken, wat? Dat ze best wel onder de indruk zijn.
9: ik kan niet in de hoofden van mensen kijken, maar ik word wel vaak gevraagd voor wat nadere uitleg.
10: Ja, ja precies. Want even ook voor de duidelijkheid, jij werkt gewoon in het ziekenhuis, in het Medisch Centrum Leeuwarden.
9: Ja, als vaatchirurg daar.
10: Ja, als vaatchirurg, dat is gewoon een fulltime baan.
9: Gewoon een fulltime baan, ja.
10: Ja. En dan ben je dus niet in dienst van het ziekenhuis, maar van Defensie.
9: Defensie is mijn baas.
10: Ja.
9: En het grootste gedeelte van mijn tijd breng ik door in het ziekenhuis. Maar ook regelmatig werk ik voor Defensie.
10: Ja, want je bent dus een arts, je bent medisch opgeleid. Hoe ben je dan bij Defensie terechtgekomen?
9: Dat is eigenlijk begonnen een jaar of 13 geleden nu. Toen werd ik gevraagd om reservist te worden bij Defensie. Defensie is ook massaal aan het investeren in meer personeel en materieel en in trainingen. Dus we zijn nu met een kleine 60. Waarvan 2/3 reservist. En die werken in 14 ziekenhuizen verspreid over Nederland.
10: Ja.
9: En hebben dus ook een militaire training gevolgd. En die wordt ook ieder jaar herhaald. En je volgt allerlei speciale traumacursussen, chirurgisch. Om die skills die je nodig hebt op het front, die heb je niet altijd nodig in het ziekenhuis.
10: Ik wou zeggen, want een fulltime baan in een ziekenhuis is echt een totaal ander verhaal dan aan het front, lijkt me.
9: Qua vak valt het eigenlijk wel mee. Maar juist die traumachirurgie. Hè? Welke mensen kan je redden aan het front? Nou, dat zijn de bloeders. Kijk, als je hoofd en romp van elkaar gescheiden zijn, dan valt er weinig mee te
10: repareren.
9: Doen. Maar het zijn juist de bloeders die je nog kan redden.
10: Ja, bloeders noemen jullie dat. Dus echt gewoon mensen met een wond waar veel bloed uit komt.
9: Veel bloed uitkomt.
10: Die moet stabiliseren.
9: Ja, en daar krijg je extra trainingen voor om dat soort chirurgie beter onder de knie te krijgen.
10: Ik wou zeggen, want je bent vaatchirurg, dat is een specialistisch beroep. Hoe breed kun jij opereren aan het front?
9: Het hoort bij je vak dat je, als je militair bent, of je nou beroeps bent of reservist, je breed blijft ontwikkelen.
10: Mm-hmm.
9: Je kan je niet specialiseren in linksdraaiende knieën. Je wordt gedwongen om door het hele lichaam je weg te kennen en de meest belangrijke dingen te kunnen fixen.
10: Ja, ja precies. Dus echt de traumachirurgie aan het front die als eerste nodig is. Maar dat kan dus op elke plek zijn op een lichaam.
9: Ja, zien we wel dat in de oorlog in de Oekraïne, want die heeft eigenlijk het slagveld volledig veranderd.
10: Mm-hmm.
9: Door de inzet van drones zien we andere letsels dan in de oorlogen die we de afgelopen 20 jaar hebben gehad.
10: Oké, okay, en dat moet je even uitleggen. Want inderdaad, er wordt veel gedaan met drones. En wat levert dat voor ander letsel op bij mensen op het slagveld?
9: Nou, je ziet als je als soldaat aan het front bent en je hoort een drone, je kijkt omhoog. Van waar is die? En dan heb je hem eigenlijk al in je gezicht. Dus we zien veel meer hoofd-halsletsel. Natuurlijk ook mijn letsels, maar eigenlijk minder dan dat we bijvoorbeeld in Afghanistan zagen.
10: Ja.
9: Daar zagen we veel meer letsels omdat mensen
10: op een mijn stappen.
9: Of een explosief stapten.
10: Ja.
9: Of in een voertuig zat dat op een explosief terechtkwam. En hier zie je veel meer hoofd-hals in de Oekraïne.
10: Mm-hmm.
9: Arm en benen natuurlijk ook. En je ziet dat de scherfvesten en de helmen die ze dragen zijn allemaal stukken beter geworden. Dus je ziet veel minder buik- en borstkasletsel.
10: Ja, ik heb ook begrepen dat dat voor medici aan het front ongelooflijk ingewikkeld is, omdat zij ook veel sneller target zijn, ook door die drones. Je zit niet, zoals jij eerder schetste, in Afghanistan op een compound met een relatief comfortabel ziekenhuis. Je moet aan het front opereren daar in Oekraïne, de Oekraïnse medici, om daar ter plekke nog te kunnen redden wat er te redden valt.
9: De wereld nu is totaal anders dan de oorlogen hiervoor.
10: Ja.
9: En wat we in de Oekraïne nu zien is, aan het begin van de oorlog sturen ze hun eigen medisch specialisten en verpleegkundigen naar het front.
10: Mm-hmm.
9: Alleen die sneuvelden in een hele korte tijd.
10: En wat is een korte tijd?
9: Nou, binnen het eerste jaar van de oorlog begon ook de civiele maatschappij problemen te krijgen met dat er geen medische zorg meer was in de eigen ziekenhuizen.
10: Omdat die allemaal op het front waren en daar ook grotendeels waren gesneuveld, die artsen.
9: Ja. En we zien nu in die oorlog dat de hele conventie van Genève, die geldt niet meer. He, dus medische faciliteiten, of het nou transport is, ambulances, ziekenhuizen, personeel, is een primair target geworden.
10: Ja, en dat is inderdaad in het verdrag van Genève is geregeld. Hulporganisaties val je niet aan. Punt. He, dat is gewoon een internationale afspraak. Die dus nu met voeten getreden wordt, zie je in Oekraïne.
9: Ja, wij zijn gewend een rood kruis te dragen. He, ook op onze ziekenhuizen, op onze auto's.
10: Op de helm, alles. Ja.
9: Alles.
10: Ja.
9: Nou, daar is nu meer een schietschijf. Dus die moet je heel snel verwijderen.
10: Oh ja? Dus je loopt daar onzichtbaar als medisch arts.
9: Je wordt niet herkenbaar.
10: Je bent gewoon soldaat op het front. Iedereen is soldaat.
9: Het is onverstandig om een rood kruis te dragen.
10: Oké, okay, dus, maar dan ben je dus net als alle anderen, ben je sowieso target. Maar jij zegt de medici zijn eigenlijk nog extra target geworden, omdat die Ja, waarom eigenlijk? Waarom zijn de medici extra target van Rusland, denk je?
9: Het klinkt een beetje ziek, maar het is eigenlijk wel heel erg logisch. Als je de medische keten eruit haalt, creëert dat onrust en angst. Want en dat geldt voor civiel als militair. Als jij als militair weet, ik sta aan het front, ik kan gewond raken. Maar er is geen
10: dokter,
9: geen backup. Er is niemand die me komt helpen en kan redden. Doet dat iets met
10: het moreel? Het moreel.
9: Ja. En dat geldt ook voor de burgermaatschappij. Als die weet, nou, mijn ziekenhuizen zijn niet meer bereikbaar. Mm-hmm. En iedereen kent die beelden nog van die zwangeren die werden geraakt in dat ziekenhuis. Ook dat zorgt voor onrust in de burgermaatschappij. En ja. Dat is als vijand precies wat je wil.
10: Ja, ja.
9: Onrust en onvrede. Ja. En manschappen die niet meer willen vechten, omdat ze weten dat als er iets gebeurt, is er geen hulp.
10: Ja. En wat doet dat met jou? Want het is natuurlijk gelukkig nog niet zover. Laten we hopen dat het niet zover komt. Maar als jij naar het front wordt uitgezonden, wat doet dat met jou? Met het idee, eigenlijk ben ik een harder target dan de Oekraïense militairen hier naast me, voor wie ik kom.
9: Nou, we zitten gelukkig nog niet in een artikel 5. We zitten nog niet in een gewapend conflict. Als wij die kant op gaan als Nederland zijnde, dan is er een wapenstilstand. Wat het met je doet als medisch team, hè, om je vraag te beantwoorden. Je ziet dat de manier van optreden is totaal veranderd.
10: Mm-hmm.
9: De ziekenhuizen die we gewend waren te bouwen in Afghanistan en Irak, dat waren grote faciliteiten.
10: Mm-hmm.
9: Nou, je ziet de Oekraïners daar een antwoord op hebben door ondergronds te gaan. Hele kleine ziekenhuisjes te bouwen met één chirurg, één anesthesist.
10: Onder de grond?
9: Onder de grond.
10: In een container? Of waar moet ik aan denken?
9: Containers, 10 meter onder de grond.
10: Dat is je ziekenhuis?
9: Dat is je ziekenhuis.
10: Goed
9: verborgen. En dan blijf je en zorg dat je wendbaar bent. Dus niet continu op dezelfde plek,
10: mm-hmm.
9: maar telkens verhuizen.
10: Nee.
9: Dus een totaal andere manier van optreden dan wat we gewend zijn.
10: Ja. Jij bent geschoold als arts. Natuurlijk heb je een keuze gemaakt om uiteindelijk bij Defensie te gaan. Is dit iets, denk je, wat elke arts kan leren? Want we zijn natuurlijk nu als Nederland heel erg aan het nadenken van, nou, Rutte heeft veel gewaarschuwd. Haal een noodpakket in huis. Houd rekening met een oorlogsperiode die eraan gaat komen. Denk je dat er veel meer doktoren, artsen, verpleegkundigen in Nederland zijn die klik kunnen maken, die switch die jij ook hebt gemaakt?
9: Die klik zie je bijvoorbeeld in andere landen al lang zijn gemaakt. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Zweden, Finland, dan is eigenlijk bijna iedere burger is ook reservist.
10: Ja.
9: Als we een beetje op hun gaan lijken, zou het al heel mooi zijn.
10: Ja.
9: Maar dat moet groeien. Een weerbare samenleving moeten we samen maken.
10: Ja, ja. Wat moet je voor skills hebben? Wil je het combineren? Wat zou jij zeggen van, nou, dan, je moet wel een bepaalde mate van onverschrokkenheid hebben. Zo, ik zeg maar iets.
9: Je moet voornamelijk, denk ik, rustig blijven en je verstand gebruiken.
10: Je moet heel stressbestendig zijn, lijkt mij.
9: Ja, maar alles hangt ook af van je team, hè?
10: Ja.
9: Ik denk team spirit. En er voor elkaar zijn, is denk ik het allerbelangrijkste. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de Oekraïne, daar draagt die last de hele maatschappij.
10: Mm-hmm.
9: Is het ook een gezamenlijk trauma? En is dat veel makkelijker te verwerken dan dat je als klein clubje naar het front wordt gestuurd vanuit een land dat niet in oorlog is?
10: Je hoorde Edith Willegedaal, vaatchirurg en kolonelarts bij Defensie. En ik zei het al eerder, hier in Nederland worden dus ook Oekraïense revalidatieteams opgeleid om betere zorg te kunnen bieden voor gewonde en getraumatiseerde militairen. En andersom, zij werken met weinig middelen onder immense druk, dus daar kunnen Nederlandse zorgmedewerkers natuurlijk ook wat van opsteken. Ruud Wongsjung, jij bent fysiotherapeut en onderwijskundig onderzoeker, betrokken bij het project Netherlands for Superhumans. Fijn dat je er bent.
11: Ja, hallo.
10: Jij traint Oekraïense zorgverleners. Dat doe je onder andere in een revalidatiekliniek in Utrecht.
11: Ja.
10: Hoe ziet die training eruit? 6 weken heb ik begrepen?
11: Het is een langdurig project met verschillende componenten. Het trainingsdeel waar die Oekraïners naar Nederland komen, dat bestaat uit 6 keer 6 weken. Dus er komen 6 teams naar Nederland die geselecteerd worden uit verschillende gebieden.
10: Mm-hmm.
11: Daarin hebben we de focus in Nederland vooral gericht op interprofessionele samenwerking. Dus hoe ga je nou met de verschillende professionals die in die revalidatie betrokken zijn, heel goed samen kijken naar wat is nodig voor de patiënt, welke doelen bereik je functioneel en om de patiënt weer terug te krijgen richting de maatschappij,
10: mm-hmm.
11: uiteindelijk.
10: Gaat het dan allemaal om revalidatie?
11: Nee, het gaat niet alleen om revalidatie, want je hebt allerlei fasen in de revalidatie. En dus deze mensen, als ze hier komen, zijn ze soms iets eerder nog in een herstelproces. En dan gaat het soms ook weer wat meer medisch. En soms hebben ze adaptaties nodig. Dus het gaat hier ook over prothese maken.
10: Oh ja.
11: En het gaat ook over je eigen leerproces. Want deze mensen komen hier, maar dat is eigenlijk relatief kort. En dan gaan ze terug. En een belangrijk doel van dit project is dat je vervolgens ook die kennis weer uitspreidt.
10: Ja, dus, binnen Oekraïne.
11: Binnen de Oekraïne.
10: Dus er komt dan een team. Ik zie een arts, een fysiotherapeut, een psycholoog, maar ook een verpleegkundige. Ja. En die worden dan 6 weken intensief in Nederland getraind. Terwijl je zou denken, ze hebben toch al die basisskills ook al? Want zij zijn toch ook in Oekraïne ook, ze hebben deze expertise.
11: Nou, dat valt wel mee. Je moet bedenken, Nederland is natuurlijk heel erg hoog ontwikkeld.
10: Ja.
11: Met veel middelen. Toen die oorlog begon, dan zie je dat er mensen gewoon minder kennis hebben. Dat gaat wel heel erg steil omhoog, omdat ze
10: noodgedwongen
11: enorm veel moeten leren en daar ook de middelen voor krijgen. Maar het zijn dan vooral toch meer eilandjes rond de patiënt.
10: Ja.
11: En iets wat wij heel goed kunnen is meer dat samenbrengen. En hoe kan je dat als
10: agile,
11: team nou goed doen?
10: Agile werken,
11: ja,
10: zeg maar.
11: Ja, en dan ook eigenlijk op gelijk niveau elkaar daarin stimuleren. En van daaruit met de patiënt centraal of degene die dan komt centraal kijken wat is nou de beste benadering.
10: Ja.
11: En dat is in Oekraïne ook wel moeilijker. Naast het feit dat ze toch ook minder technieken hebben. Maar dat gaat wel heel snel naar voren, omhoog.
10: Ja, precies wat jij zegt. Het is een noodgedwongen, een hele steile leercurve, omdat je daarmee te maken hebt natuurlijk.
11: Ja, en dan jij vroeg, wat is er dan belangrijk in die training? Dus dat is dat stuk. Op die gebieden waarvan zij zelf ook aangeven, nou, daar hebben wij ook nog behoefte aan technisch om dingen te leren. Meer over visus, of meer over TBI, of meer over daar waar ze mee geconfronteerd worden. En dan gaat het ook over hoe breng je dat terug. Dus een deel van die training is ook hun leerproces, didactische kwaliteiten ontwikkelen.
10: Mm.
11: Er wordt ook een follow-up is er gemaakt. En tijdens de training in Nederland wordt daar ook aandacht besteed. En als ze teruggaan, worden ze daar ook in begeleid.
10: Okay.
11: Onder andere door mij.
10: Ja.
11: Van ja, nou ben je hier, geef nou de trainingen aan andere mensen. En zie op die manier die olievlek meer te verspreiden en meer structureel te maken.
10: Ja, wij kunnen natuurlijk ook veel van hen leren. Want deze serie die wij nu maken gaat natuurlijk ook over hoe wij hier in Nederland ons voorbereiden op een oorlog of op een andere grote maatschappij ontwrichtende crisis.
11: Ja.
10: Wat kunnen wij leren van de Oekraïners die nu bij jou in de revalidatiekliniek komen?
11: Ja. Nou, wat ik denk in zo'n project als van ons is het vooral ook bewustwording. Dit zijn teams die uit de Oekraïne komen. Dat waren gewoon een ergotherapeut, een arts die gewoon 4 jaar geleden een arts was, kinderarts. En toen brak de oorlog uit. En nu werkt ze alleen nog maar met
10: militairen.
11: Ja. Die waren gewoon aan het werk. En ineens was het oorlog. En dan zie je wat mensen daar leren aan flexibiliteit, aan creativiteit, aan keuzes maken onder moeilijke omstandigheden, met weinig middelen. En toch blijven doorgaan, daar niet voor weglopen.
10: Onder een hele hoge druk.
11: Bijvoorbeeld het team dat uit Kiev hier was, nou, 2 weken geleden, al die bommen. Die wonen daar gewoon. Die leven elke dag. Word ik morgen nog wakker, zei een van de occupational therapist die een dochter van 8 heeft.
10: Ja.
11: Van ja, mama, worden we morgen nog wakker?
10: Ja,
11: zo moet het leven. En als je het hebt van wat leren wij nou, dat is een stukje bewustwording van het zou hier ook zomaar zo kunnen zijn. Maar ook dat wij in Nederland toch gewend zijn, we hebben alles.
10: Mm-hmm.
11: En als het er niet is, dan weten we ook niet meer zo heel goed wat je dan wel moet doen. En ook in onze zorg moeten we met minder dingen en minder mensen, minder middelen toch oplossingen zoeken.
10: Ja.
11: Nou, ik vind dat een van de dingen is wat wij echt wel leren. Dat is. En dat is ook heel inspirerend.
10: Ja, en hebben zij inderdaad ook echt, is er dan op zo'n moment kennisuitwisseling op dat vlak? Want kun jij dan direct aan iemand vragen, stel, we moeten het met de helft van de middelen doen die we hebben.
11: Ja.
10: Welke keuzes maak je dan?
11: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ons project, dat was niet de eerste insteek. Hè. Mensen komen hier en gaandeweg in die contacten kom je erachter van ja, eigenlijk is die uitwisseling enorm waardevol. Dus wat je doet is gaan wel meer momenten creëren dat zij ook presentaties geven, dat zij dingen delen, dat ze ook vertellen over hun ervaringen. Maar ik denk dat, dat en we daar in de afgelopen, want dit project loopt al 2 jaar, daarin wel van hebben geleerd. Maar ook dat we dat steeds beter zouden kunnen integreren. Omdat daar wel een belangrijk leermoment ligt. En ik denk zelfs ook als je iets verder gaat in de voorbereiding, over een paar jaar, als dit conflict wat hopelijk niet is, als zij nog langer doorgaat, ja, dan gaan wij hun uitnodigen van hoe moet je nou in zo'n situatie dingen doen.
10: Je hoorde fysiotherapeut Ruud Wong-Sung. Voorbereiden is inderdaad van groot belang. Dat vindt ook sociaal wetenschapper Fieke. Niet alleen op een oorlog, maar op alle soorten grote maatschappijontwrichtende situaties. Het is van levensbelang dat de zorg dan snel kan schakelen en ook anticiperen op wat er nodig is. Maar dat heeft natuurlijk ook een grote impact op de zorgverleners zelf. Hoe bereid je hen daar mentaal op voor? Fieke Bruggeman-Evert, jij bent sociaal wetenschapper en beleidsadviseur bij ARC, Nationaal Psychotrauma Centrum. Je adviseert werkgevers en overheidsorganisaties over mentale veerkracht bij ingrijpende gebeurtenissen, zoals een oorlog of een crisis. Fijn dat je er bent, Fieke.
12: Dankjewel.
10: Je zou denken dat de gemiddelde zorgverlener natuurlijk wel wat gewend is als je het hebt over heftige situaties. Want je maakt natuurlijk nogal wat mee in een carrière, toch?
12: Ja, zeker. Ja, het is een bijzonder beroep. Situaties waar de meeste van terug zullen deinzen, zullen zorgprofessionals een stap naar voren zetten. Dus dat is inderdaad een bijzonder beroep.
10: Ja, nou ja, hoeveel impact heeft bijvoorbeeld een coronacrisis gehad op zorgverleners? Wat hebben we daarvan geleerd?
12: Ja, hebben we heel veel van geleerd. We weten wel dat ja, in tijden van crisis hetgeen wat nog niet goed is geregeld dan zichtbaar wordt. De zorgsector is toen natuurlijk hard geraakt. Veel zorgprofessionals hadden echt te lijden onder de hoge werkdruk. Protocollen die zomaar veranderden. Veel morele stress ook, want je kon niet de zorg leveren die je eigenlijk zou willen leveren.
10: Ja. Ja. Jij ontwikkelde een richtlijn voor zorgorganisaties om personeel eigenlijk beter te helpen, te begeleiden bij en na een heftige gebeurtenis. Wat staat daar zo al in?
12: Ja, klopt. In de coronatijd, iedereen deed heel veel al. Hè. Er werd al heel veel gedaan aan ondersteuning van zorgprofessionals om ze goed op de been te houden. Maar eigenlijk hadden we nog niet echt een gedeelde norm met z'n allen. Wat wij allemaal, de zorgsector zelf, vond dat goede zorg voor zorgprofessionals is. En het begint bij een veilige werkcultuur. Dus een werkcultuur waarin je het kunt hebben over hoe het met je gaat. Waarin je kan leren van elkaar. En waar je ook waarbij collega's ook kennis hebben van de impact van het werk. Een tweede punt is informatievoorziening. Zorg ervoor dat iedereen weet wat er is. Mocht je iets meemaken wat echt ingrijpend is. Dat je weet dat je terecht kan, bijvoorbeeld bij de psycholoog. Binnen het ziekenhuis of de zorginstelling waar je werkt. Maar vooral, we weten dat sociale steun op de werkvloer echt het allerbelangrijkste is om je op de been te houden.
10: Ja.
12: Dus de teams zijn gewoon heel belangrijk. Dus collega's, want collega's die weten wat je meemaakt. Die weten waar je van wakker kan liggen. Dus collegiale ondersteuning, peer support wordt het ook wel genoemd. Raden we aan in de richtlijn. Dus zorg ervoor dat collega's, gewoon zorgprofessionals binnen de teams opgeleid zijn tot peer supporter.
10: Ja, precies.
12: En dat houdt dus in dat zij gesprekken kunnen voeren met die collega's.
10: Ja, ja, want dit geldt eigenlijk voor alle hoogrisicoberoepen. Hè. Je hebt het dan natuurlijk over defensie, ambulancepersoneel, brandweer, politie, zorg. Waar train je hen dan specifiek op? Want het is een richtlijn met zorg voor een veilige werkomgeving. Dat is natuurlijk op zich heel abstract. Daar kun je natuurlijk als één pitter op de werkvloer kun je natuurlijk proberen dat voor elkaar te krijgen. Maar het is uiteindelijk een soort een collectief is daarvoor nodig.
12: Ja, klopt. Dat zeg je mooi. Ja, dat is ook echt staat bovenaan ongeveer in de richtlijn. Zorg ervoor dat de hele organisatie dit belangrijk vindt. Dat mensen zich kunnen uiten, durven te uiten. En dat je kunt leren van elkaar. En dat je dus allemaal weet dat er peer support is. En hoe je dat kan krijgen.
10: En welke rol speelt dan de werkgever specifiek? En wat kunnen meer collega's doen?
12: Ja, in tijden van crisis speelt de werkgever echt een heel belangrijke rol. Maar ook natuurlijk in de koude fase waar we nu zitten. En in ja, tijden van crisis, dat noem je dan de warme fase. In de koude fase is het heel belangrijk dat alles is ingeregeld. Ja, het zou super zijn als elke werkgever peer support hoog op de agenda zou hebben staan. En ook dus het streven naar zo'n veilige werkcultuur, waarin je durft aan te geven als dingen niet meer gaan.
10: Ja.
12: Of als je klachten ervaart, of als je wat hebt meegemaakt waar je even over wil praten. Mm-hmm. Dus die structuren, dus dat je een peer supporter kan spreken, en mocht je klachten blijven houden, dat je dan naar een psycholoog kan doorgeleid worden. Dat is belangrijk dat de werkgever dat inregelt.
10: Wat kun je als zorgverlener zelf doen om je voor te bereiden op dit soort tijden van oorlog, tijden van crisis?
12: Zelfinzicht is belangrijk. Dus check regelmatig bij jezelf hoe het gaat. En trek aan de bel als het niet gaat. Zorgprofessionals denken eerder vaak aan de ander voordat ze aan zichzelf denken. En dat is natuurlijk een groot goed en heel belangrijk. Maar voor de duurzame inzetbaarheid zou het heel mooi zijn als het binnen de werkomgeving zo kan zijn dat je die zorg voor jezelf, dat een belangrijk thema blijft binnen je zorginstelling.
10: Je hoorde sociaal wetenschapper Fieke Bruggeman-Evert. En eerder hoorde je kolonelarts Edith Willigendaal en fysiotherapeut Ruud Wong-Sung. Dit was alweer deel 2 van deze speciale serie van BNR Beter. Hier op de radio zit onze tijd er alweer op, maar in de podcast zijn we een stuk langer. Dan hoor je ook nog veel meer over zorg in oorlogs- en crisistijd. Je kunt verder luisteren via bnr.nl/beter of gewoon via je favoriete podcast-app. Volgende week deel 3 over het tekort aan mensen in de zorg. Want wat betekent dat als er daadwerkelijk een grote crisis of oorlog uitbreekt? Hoe kunnen wij de zorg dan zo goed mogelijk laten doordraaien? Je hoort dan onder andere Charlotte de Schepper van de Nationale Zorgreserve. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende week.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
3: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
4: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
5: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Het AI-Delta-plan, het rapportwedding. Joe, ik word er gek van alleen maar plannen.
9: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
8: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met de soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
9: Luister daarom naar de Grote Tech-show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
8: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
9: Op BNR en als podcast.
10: De Grote Tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Zwaar gewonden bij een schietpartij in Zuid-Laren vanochtend vroeg. Schieten was in of vlakbij een huis, dat is nog niet helemaal duidelijk, meldt RTV Drenthe. Er is iemand aangehouden. Waarom er is geschoten is nog niet bekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. In Scheveningen was vannacht brand in een visrokerij. De brandweer is nog aan het nablussen en sloopt een deel van het pand om er goed bij te kunnen. Tientallen mensen moesten hun huis uit, maar een deel is alweer terug. Wie nog niet naar huis kan, wordt opgevangen in een buurthuis. Er vielen geen gewonden. Topscorer van Oranje, Memphis Depay, is weer fit en speelt vanavond tegen Japan. Onze eerste wedstrijd op het WK. Bondscoach Koeman noemt hem van groot belang voor het succes. In de voorbereiding kwakkelde hij nog met zijn dijbeen. Ook doelman Bart Verbrugge was kort geblesseerd, maar doet vanavond ook weer mee. De Duitse minister van Digitale Zaken ligt onder vuur om het gebruik van AI. Hij zou er officiële teksten mee hebben geschreven, volgens experts, zonder ze te controleren op fouten. De Duitse minister zei eerder dat we AI moeten leren gebruiken en dat hij zelf het goede voorbeeld wil geven. En in New York hossen de mensen uitzinnig door de straten in blauw met oranje shirts, de kleuren van basketbalteam de New York Knicks. Die zijn net kampioen geworden voor het eerst in meer dan 50 jaar. Het lied Empire State of Mind van Jay-Z en Alicia Keys is een officiële clublied en is al dagen een hit op de streamingdiensten. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog een paar buien, vanmiddag zo goed als droog, dan afwisselend wolken en zon en wordt het 16 tot 19 graden. Aan de kust waait het flink. En tot zover het ANP-nieuws.
13: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
14: Vandaag in BNR at Work. Wat is het regenboogplafond? Wat zijn feiten en cijfers? En wat betekent het voor de werkvloer? Pim Blom schreef er een boek over door het regenboogplafond en ging hiervoor in gesprek met mensen uit de LHBTI-gemeenschap die wel in de top zitten. Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij zoals iedere week en altijd de vaste arbeidsmarkt- en recruitment-expert Arjan Elbers. Pim, jij bent voormalige data-analyst bij Vintage, journalist bij de Volkskrant, bij Wink en auteur van het regenboogplafond. Waarom moest dit boek er komen?
15: Ja, eigenlijk omdat ik zelf vroeger vooral voorbeelden had in de media en de mode. Homoseksuele voorbeelden. En ik merkte dat ik voorbeelden in het bedrijfsleven miste. Eigenlijk de homoseksuele CEO. En daar wilde ik graag naar op zoek gaan en vragen wat ik van hun, maar ook wat andere mensen daarvan kunnen leren.
14: Daar gaan we zo uitgebreid over verder praten. Nu eerst het belangrijkste nieuws over werk. Het kabinet wil 75.000, let op, 75.000 extra nieuwkomers naar werk begeleiden. Ja, Arjan, dat lijkt me het meest logische wat er is en wat je moet doen, maar ze brengen het als nieuws.
16: Ja, dat is minister Aartsen van Werk en Participatie inderdaad naar de Kamer aan het brengen. Laten we eigenlijk voornamelijk wat versnellen. Op 75.000 statushouders en asielzoekers die naar verwachting mogen blijven werken, dus die een verblijfsvergunning krijgen. En dat wil hij doen eigenlijk op twee manieren. Door het onderwerp werk veel sneller naar de inburgering te brengen voor de nieuwkomers, maar tegelijkertijd ook het bewustzijn van werkgevers te vergroten. Dus werkgevers en werkgeversverenigingen te gaan helpen met de drempels te verlagen om ervoor te zorgen dat deze mensen sneller in kunnen stromen.
14: Maar ieder bedrijf in Nederland onboard zijn mensen altijd zo snel mogelijk, want dan leveren ze snel rendement. Dat zouden wij als natie dan toch al 10 kabinetten geleden hebben moeten doen.
16: Ja, daar ben ik gewoon met jou eens.
14: Waarom nu pas?
16: Ja, dat is een hele goede vraag.
14: En als je kijkt naar het aantal mensen die nu nog geen status hebben, kunnen ze die ook alvast gaan opleiden? Want je weet dat een bepaald percentage uiteindelijk blijft. Dan kunnen we daar al op voorsorteren.
16: Nou, Aartsen geeft nu in zijn plannen aan dat ze voornamelijk naar asielzoekers, de statushouders, sneller naar werk begeleiden. Maar asielzoekers die naar verwachting in Nederland mogen blijven, eigenlijk ook al mee gaan nemen. Maar het zou voor hun inderdaad ook een beleidskeuze kunnen zijn om te zeggen, we gaan alle asielzoekers.
14: Dan is er ook een uniek en nieuw soort statushouders. Arjan, dat zijn de familievloggers.
16: Oeh, ja, moeten we het ook even over hebben. Man, waar heb ik een hekel aan familievloggers.
14: Ja, jij bent gewoon jaloers omdat jij geen rode rotcent aan je kinderen verdient.
16: Ja, ik heb het vaak geprobeerd, maar helaas. Ik vind het volkomen terecht wat dezelfde minister Aartsen, als die we zojuist bespraken, eigenlijk zegt tegen de Kamer. We moeten strengere regels in gaan voeren voor familievloggers.
14: Maar meneer Aartsen heeft dus een dossier over asielzoekers. Dat is, gaat het over 0,5%. En dit gaat over een aantal families die meneer behandelt. Hele grote dossiers dan.
16: Ja, dit gaat gewoon over de familie Bellinga, denk ik. Ja. Maar laten we het daarbij houden. Het is een iets kleinere doelgroep, maar evengoed belangrijk. Ja. Stop met familievloggers. En het gaat niet alleen over het welzijn en zelfbeeld van die kids, maar het gaat ook gewoon over het verdienvermogen. Mag jij als ouders geld verdienen over de rug van je eigen kinderen? Is dit kinderarbeid? Dat is eigenlijk de vraag.
14: Maar over het welzijn, ja, het kan negatief zijn, maar het kan ook positief zijn. Ik bedoel, anders zouden pak de Bellingaatjes en zouden die kinderen wat rondhangen en een beetje vepen bij een winkelcentrum. Ja. En nu kunnen ze door het geld dat hun ouders opbouwen voor hen misschien een hele fijne, leuke toekomst tegemoet zien.
16: Dus en een fijne psycholoog betalen.
14: Wat zijn de negatieve punten dan?
16: Ja, dat weten we nog niet. Man. Moet zichzelf allemaal uitwerken. De YouTube-generatie is nog veel te jong.
14: Dan gisteren in Bussum, in het Spand, de WerfN Awards. Arjan.
16: Ja, de jaarlijkse WerfN Award is weer uitgereikt. De awards zijn vakprijzen voor organisaties, werkgevers en bureaus die opvallende resultaten behalen op het gebied van werving, recruitment marketing, employer branding en arbeidsmarktcommunicatie. En de grote winnaar gisteren was Young Capital.
14: Aan de lijn Madelon Blokker van Young Capital. Hallo Madelon.
17: Hi, hallo, goedemiddag.
14: Wauw, gefeliciteerd zeg. Hoe zijn jullie deze ochtend onthaald in Hoofddorp?
17: Nou, dat was niet alleen vanochtend hoor. Dat begon gisteren al in alle groepsapps, telefoontjes. Heel veel positieve en leuke support vanuit al onze collega's. Dus we zijn ontzettend blij en trots.
14: Ah, wat mooi. Hey, en even zodat we het goed begrijpen. Jullie hebben twee keer gewonnen. Twee awards. Begin eens bij de eerste.
17: Ja, wij hebben twee awards gewonnen. We hebben de award voor Employer Brand van het jaar 2026 gewonnen. En we hebben de award voor Employer Content van 2026 gewonnen. En dat is de juryprijs. Het was een publieksprijs en een juryprijs. En wij hebben de juryprijs in ontvangst mogen nemen voor Employer Content van het jaar.
14: Hey, en die eerste als Employer Brand, het fundament. Vertel daar eens wat over. Waarom hebben jullie daar zo'n belangrijke award voor gewonnen?
17: Nou ja, ik heb op basis van de feedback van de jury begrepen dat het volledig klopt. En daar zijn we gewoon heel trots op. En wat klopt dan? Nou, het klopt dat wat wij van binnen pretenderen en wat wij van binnen voelen en uitdragen, dat ook echt buiten gevoeld wordt. Onze employer brand is ook echt vanuit intern opgebouwd. Onze eigen mensen zijn staan aan de basis. Dat komt over van buiten. En dat resoneert.
14: Wat is dan de kern van wat jullie van binnen voelen? Wat is dat element wat jullie van binnen naar buiten hebben doen laten groeien en wat nu paf zomaar een award oplevert?
17: Ja, nou ik denk dat de basis is waar ons employee brand op is gebouwd. En dat zijn de drie building blocks van HR, zoals wij die noemen. Wij gaan uit van de piramide van Maslow. Onze gedragingen, onze values. Dus hoe gaan we met elkaar om? En alles vanuit de positieve psychologie. En dat leidt uiteindelijk tot een bepaald merkvizier waaraan wij al onze marketinguitingen eigenlijk koppelen. En daarom resoneert het echt van intern naar extern.
14: Wat betekent dit voor jou en voor Young Capital?
17: Ja, dit is toch wel echt de kroon op de belofte die we doen aan onze potentiële en onze huidige werknemers. Wat ik zeg, ons employer brand is echt van binnen uitgebouwd. Onze medewerkers zijn onze allerbelangrijkste ambassadeurs. En als we dan deze award krijgen, dan is dat toch wel kroon op het werk.
14: Hey, mogen we nog meer acties verwachten? Want jullie hebben ook een award gewonnen voor de content. Hè? Dus de employer brand content. Zit er nog iets nieuws, iets innovatiefs in de pijplijn? Gaan jullie weer verrassen?
17: Nou, we hebben recent de flinke...
14: Ik wil een scoop.
17: Dat hoor ik. Ja, we hebben de markt recent flink opgeschud met ook het solliciteren via DM op Instagram. Dat was onze meest recente launch. En ik kan er niet te veel vrijgeven, maar ik wil wel tegen jullie zeggen, stay tuned.
14: Oké, we'll stay tuned. Dankjewel, Madelon Blokker van Young Capital.
11: Mika Jan Wijnen en Arjan Elbers.
14: Homoseksuele, transgenders, non-binaire mensen, kortom LHBTI'ers, halen veel minder de top van het bedrijfsleven. En dat komt door het regenboogplafond. Daar schrijft journalist Pim Blom in zijn boek over. Hoe kan het en waarom is het zo erg? Dat gaan we bespreken met Pim Blom, schrijver van Door het regenboogplafond, en Ingrid Tapin, CEO van Diverse Leaders in Tech. Even, want ik heb inderdaad ook al wat podcasts geluisterd waar jullie in naar voren komen. Kunnen we ook queer zeggen? Dat is voor mij makkelijker dan al die letters.
15: Voor mij wel.
14: Super. Wat is het regenboogplafond, Pim?
15: Ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als het glazen plafond. Dus er zijn een aantal obstakels die het een bepaalde groep moeilijker maken, in dit geval de LHBTI-gemeenschap, om door te stromen tot de top. En dat zie je dus ook terug in de cijfers. Dus 18% van de Nederlandse bevolking identificeert zich als LHBTI+. En in de top van het Nederlandse bedrijfsleven is dat minder dan 1% van de bestuurders die openlijk LHBTI zijn. En daar wilde ik dus door middel van mijn boek naar op zoek gaan. Dus eigenlijk identificeren wat een aantal van die obstakels zijn, door in gesprek te gaan met 15 LHBTI-CEO's, topondernemers, bestuurders, topambtenaren. En dat dus verder uitzoeken.
14: Hey, en wat hebben we eraan dat het regenboogplafond doorbroken wordt? Dus wat is het doel?
15: Nou, het doel is denk ik tweeledig. Ten eerste dat er nu een aantal mensen, of een aantal best wel veel mensen, want 42% in Nederland die verbergt zijn LHBTI-identiteit op de werkvloer, die dus niet helemaal zichzelf kunnen zijn. En dat betekent voor die mensen dat ze niet volledig op hun werk kunnen focussen, maar eigenlijk ook voor organisaties, dat zij dus kostbare tijd verliezen, creativiteit verliezen, omdat mensen zich niet durven uitspreken.
14: Waarom verliezen ze dat dan? Want dan je komt naar je werk en dan is het eigenlijk niet logisch dat je vertelt wat je geaardheid is of wat je identiteit is. Je komt naar je werk om je werk te doen. In hoeverre verliezen ze dan toch kostbare creativiteit? En
15: heb jij een vrouw of vriendin?
14: Nee.
15: Okay. Nou, stel iemand
18: een man
15: heeft het wel.
18: Of een vriend?
14: Nee.
15: Nee, maar ik wilde in dit geval het voorbeeld maken van, ik denk dat het vaak mensen zien, dus het voorbeeld als een soort openbaring. Ik ga op het podium staan en vertellen dat ik gay ben. Het gaat veel meer over bijvoorbeeld vertellen wat ik in het weekend doe. En ik denk dat ik wel heb ervaren dat ik dus bij sommige mensen die afweging moet maken, ga ik wel over mijn vriend vertellen of niet. En dat zijn bepaalde beslissingen die heteroseksuele personen niet hoeven te maken. En die dus ervoor zorgen dat, zo verwoorden CEO Sander van Noord en de Van Randstad het mooi, je als LHBTI-persoon eigenlijk altijd een beetje op eieren loopt. En dat kost dus terugkomend op dat antwoord, vervelend.
19: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zaak.

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Dus ik denk in dat geval dat het heel vaak wel eigenlijk aanwezig is op de werkvloer. Dat dus mensen jou als een soort outsider zien. En dat je dus harder je best moet doen om op hetzelfde niveau gezien te worden.
2: Hoe kijk jij daarnaar, Ingrid? Want jij bent CEO. Jij hebt dus geen last van het regenboogplafond.
3: Ja, het is grappig. Door de gesprekken met Pim die we hebben gehad voor zijn boek, ben ik er eigenlijk achtergekomen dat je onbewust die drempels wel ervaart, maar daar, ja, omdat je ambitieus bent, denkt, ja, en zo zit de wereld nou eenmaal in elkaar, ga ik me niet zoveel van aantrekken. Maar die drempels, die zijn er wel degelijk. Als je kijkt naar het feit dat ik vrouw ben, van kleur, queer, en dat ik, nou ja, minderheidsstress, dat woord kende ik helemaal niet, maar dat je altijd op zoek bent naar een plek waar je je thuis voelt, waar je bij kan horen, dat het best moeilijk is op de werkvloer. En in mijn geval dus heel vaak mezelf in een positie heb gezet dat ik zelf die top maar ging creëren, of die diversiteit ging creëren, zodat ik me thuis zou kunnen voelen. En en dat inzicht heeft me wel het inzicht gegeven dat het voor organisaties belangrijk is dat ze die verantwoordelijkheid nemen om die diversiteit te creëren, zodat je als minderheid eigenlijk altijd bij de meerderheid hoort.
2: Heb jij net zoals Pim dan ook afwegingen gemaakt van wat zeg ik wel of wat zeg ik niet? Hoe?
3: Nou, in het geval van mijn...
2: Ben jij veel obstakels tegengekomen onderweg naar het CEO-schap wat je nu bekleedt?
3: Ik ben heel laat erachter gekomen dat ik queer ben. Dus ik had eigenlijk al een positie bereikt toen ik bij Accenture aan de slag ging als senior manager. Toen heb ik er heel bewust voor gekozen, want toen was ik net getrouwd met mijn vrouw. Heel bewust voor gekozen om er direct open over te zijn. Omdat ik snel leerde dat ik in mijn positie dan de gelegenheid voor anderen creëer dat zij dat ook kunnen zijn. Dus in elke meeting, ik bedoel, het is niet dat ik dan uit de kast kom, maar als je een meeting hebt met nieuwe mensen, dan stel je altijd even voor. Nou, ik ben Ingrid. Ik kom uit Haarlem, ik ben getrouwd met Sabine en wij hebben twee tienerdochters. En ik heb later, dat werd gewoon een gewoonte van mij, ooit een mail van een oud collega ontvangen, jaren later. Dat het feit dat ik dat in een meeting deed, en zij was een jongere consultant van Surinaamse achtergrond, en dat ze zei, ik had nog nooit iemand op jouw positie gezien, vrouw van kleur en queer. En ik dacht dat ik dat nooit zou kunnen bereiken als ik open zou zijn. En die ene meeting waarin ik me voor heb gesteld heeft ervoor gezorgd dat ik nu en aan mijn familie en aan mijn vrienden en op de werkvloer durf te zeggen dat ik op vrouw val.
2: Maar Pim, je hebt onderzoek gedaan. Hè? En hoe ver is het dus belangrijk dat iemand op je lijkt die aan de top zit om, hè, want we hebben het over raden van bestuur en C-level. Waarom moet iemand dan per se qua identiteit, qua uiterlijk op je lijken om daardoor geïnspireerd te worden?
1: Ja, dus ik denk dat dat voor mensen die uit een minderheid komen heel vanzelfsprekend is. Omdat je dus, wat jij zegt, eigenlijk als je jezelf niet vertegenwoordigd ziet, het heel moeilijk is om jezelf daarvoor te stellen. Het was ook bijvoorbeeld ook het geval toen Obama president werd in de Verenigde Staten. Dat er toen onderzoek is gedaan dat er veel meer toename was in de aanmeldingen van zwarte studenten bij universiteiten. Dus ik denk dat het, en dat geldt dus ook voor LHBTI-personen. Ikzelf, toen ik bij een bedrijf kwam te werken waar iemand in de top zat die gay was, pas toen merkte ik eigenlijk dat ik dacht, oh, als hij daar zit, ja, dan kan ik dat ook. En dat is dus heel gek. Ik weet ook niet waarom ik dat... Ik wist eigenlijk niet dat ik
2: dat is eigenlijk super gek, hè? Want ik ken dat voorbeeld van Obama. Dan denk ik van ja, je moet altijd tegen je kind. Er werd ook gezegd van nu Obama president is, kan ik dus tegen mijn zwarte kind zeggen, jij kunt ook president worden. Maar ik denk, je moet tegen ieder kind altijd zeggen, je kunt altijd president worden.
1: Klopt, maar dat wordt dus wel moeilijker gemaakt als jij van jongs af aan, in mijn geval, wordt uitgescholden, wordt gepest. En dus eigenlijk leert dat wat jij bent iets slechts is. En ik denk dat daarom die positieve rolmodellen zo belangrijk zijn om mensen die hebben getwijfeld aan zichzelf te laten zien dat ze ja, juist of dat zij dat wel kunnen bereiken. En ook, dat hebben die leiders ook benoemd, daar vind ik Ingrid een heel mooi voorbeeld van, dat juist het feit dat ze hebben geworsteld hun ook heel veel kracht heeft gegeven. Die 15 leiders benoemden allemaal dat juist dat alert zijn of zich aanpassen hun ook veel empathischer, creatiever.

0: communicatiever, communicatief vaardiger heeft gemaakt. En dus nog een reden voor mij om waarom het belangrijk is om ook deze doelgroep te begrijpen en te zien als talent dat je toe kan voegen aan je organisatie.
1: Ingrid, nu bepleit jullie allebei zichtbaarheid als sleutel tot doorbraak. Maar waarom moet dus een queer zijn privéleven inzetten als instrument voor organisatieverandering? Het is verder toch ook gewoon privé en het gaat toch niemand te snars aan. Je moet gewoon geaccepteerd worden wie je bent en hoe je bent, zonder dat je dan je hele identiteit in de strijd moet gooien.
2: Maar wat is je hele identiteit in de strijd gooien? Want in principe op de werkvloer gaat iedereen ervan uit, jij eigenlijk met je vraag ook, dat iedereen hetero is.
1: En ik ga nergens vanuit.
2: Nee, maar met de vraag van waarom zou ik mijn privé moeten delen. De norm als je op de werkvloer bent, is zeg maar heteroseksueel. Wat is jouw term daar ook alweer voor?
0: Heteroprofessionalisme.
2: Ja,
0: hoogleraar.
2: Ja. En het gaat er niet over dat je iets moet delen over je seksleven. Het gaat over dat je een onderdeel van je identiteit, namelijk je seksuele voorkeur of met wie je getrouwd bent of hoe je gezinssamenstelling eruit ziet, dat dat normaal is, gedeeld kan worden en dat er gek naar je wordt gekeken. Dat het ook betekent dat je niet bang hoeft te zijn dat je bepaalde carrièrekansen zal mislopen en dat je je op je gemak kan voelen met dingen te uiten waar de meerderheid van denkt, oh, ik wist niet dat je dat deed op een zaterdagavond.
1: Arjan, hoe kijk jij daarna? En ik ben ook benieuwd naar de poll die je hebt uitgezet.
3: Ja, ik vind de term vooral heel goed. Het regenboogplafond, want ik had er nog nooit van gehoord totdat Pim met het boek aankwam. En ik ken natuurlijk al 100 jaar kennen we het glazen plafond. Altijd de eeuwige discussie. Heb ik ook met topvrouwen vaak mogen voeren, die discussie. Sommige topvrouwen die geven aan van, ja joh, ik wil gekozen worden wie ik ben. En zeker niet omdat ik een vrouw ben. Dus die kant van de medaille is er ook. En ik denk ook niet dat er een goede fout is. Want als ik queer zou zijn, dan zou ik niet alleen gekozen willen worden juist om als queer voorbeeld te willen zijn, maar juist ook om wie ik ben en wat ik kan. Maar goed, van de andere kant, je wil die representatie wil je natuurlijk zien. Dus
2: maar die twee dingen hoeven elkaar toch niet uit te sluiten?
3: Nee, zeker niet.
2: Ja, ik denk
3: zeker
2: je wil sowieso per definitie worden aangenomen voor een rol omdat je capabel bent. Per
3: juist.
2: Definitie.
3: Nee,
2: maar het is ook mooi om te kunnen zeggen, ik neem ook de verantwoordelijkheid om zichtbaar te zijn en open te zijn over onderdelen van mijn identiteit.
3: Als rolmodel.
2: Als rolmodel.
3: Ja, ben ik met je eens.
2: En ook erkend dat het feit dat je een minderheid bent aan de top bepaalde worstelingen met zich mee heeft gebracht en dat je daar ook leiderschapskwaliteiten door hebt ontwikkeld. En daarmee vind ik het helemaal niet raar dat je zegt, ik wil jou ook door je levenservaring en de intelligentie die je daardoor hebt ontwikkeld.
3: Kan ik je helemaal in volgen?
2: Nou,
3: kan ik meenemen? Dankjewel. Wij vroegen op onze LinkedIn-pagina eerder deze week, LHBTI'ers zijn bij ons in de top als volgt vertegenwoordigd. 0% zegt volledig vertegenwoordigd. Helemaal niemand. Dus dat sluit goed aan bij jouw conclusie, Pim. Gemiddeld vertegenwoordigd is 25% en 75% zegt gewoon, ja, is eigenlijk totaal niet vertegenwoordigd.
1: In hoeverre klopt de data? Als in, jij zegt 20%.
0: 18%.
1: Oh, sorry,
0: in de Nederlandse bevolking.
1: 18%. Maar dat is de hele bevolking. Klopt. En moet je niet kijken naar het percentage wat ook geschikt is, zeg maar, aan de top te komen. Dus raad van bestuur, C-level. Je hebt ook vanaf 15 jaar reken je. Dus je hebt er ook bejaarden tussen zitten. Mensen vanaf 15 tot 18. Waar kom je op uit als je hem zuiverder zou peilen?
0: Ja, ik denk dat dat een heel detailvraag is. Ik denk dat het erover gaat. Ik denk dat per generatie verschilt het inderdaad iets. Maar het gaat volgens mij erover dat het dus een hele grote groep in de bevolking is. Die volgens mij in principe, wat jij ook zei, gewoon, het zijn niet andere mensen. Het zijn, ja, dat ik denk dat je dat ook ziet en hoort. We zijn ook mensen van vlees en bloed. En hartstikke geschikt. Dus dat het gewoon gek is dat daar zo'n groot de kloof zit tussen de top en in de maatschappij. En dat zal nooit inderdaad wellicht helemaal die 18% worden. Of voor vrouwen net zo goed. Misschien is dat nooit precies 50%. Maar ik denk dat je wel zoveel mogelijk wil nastreven om die kloof te dichten. Omdat het gewoon oneerlijk is, maar dus ook slecht voor bedrijven. Als jij als bedrijf of als overheid vertegenwoordig je een hele samenleving. Dus je wil ook beslissingen maken voor een groep die jij vertegenwoordigt. En dat kan alleen als die groep ook goed vertegenwoordigd is in de top van dat bedrijf.
1: Wat betekent Rob Jetten in dit verhaal?
0: Ja, dus voor mij betekent hij, geeft hij me heel veel hoop. Ik denk dat het een beetje hetzelfde is wat ik net zei met Obama. Dat je dus ziet iemand die homoseksueel is op die plek. Dat inspireert mij heel erg en ik denk heel veel personen met mij. Tegelijkertijd is hij nog steeds wel een homoseksuele man. Cisgender, dus tegenovergestelde van transgender. Dus hij heeft ook nog steeds bepaalde privileges. Ik kan me best voorstellen dat niet iedereen in de LHBTI-gemeenschap zich gezien voelt door die plek. Maar voor mij is hij wel een heel erg mooi voorbeeld. En hoop ik dat hij dingen in de samenleving ook kan gaan veranderen.
1: Pim Blom, schrijver van Door het regenboogplafond. En Inge Tappin, CEO van Diverse Leaders in Tech. Dank je wel. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er nu net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Ga dan naar onze LinkedIn-pagina BNR at Work en praat mee over deze onderwerpen. Je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app. En daar kun je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrièremoment van Ed Nijpels. Hij neemt ons mee terug naar de jaren 80 toen hij fractievoorzitter en partijleider was van de VVD. In functie die hij helemaal niet leuk vond. En dus was het verliezen van de verkiezingen voor hem een perfecte escape.
4: Als je verkiezingen verliest, dan moet je ook verantwoording afleggen. Dus daar heb ik niks op tegen. Dus ik vind het ook, ik moet eerlijk zeggen dat ik was het wel zo spuug. Want ook spuug zat.
1: Ja. Dan is het heerlijk als je dan verliest.
4: Ik kreeg haar omhoog niet erover dacht om fractievoorzitter terug te worden. Ik was er echt klaar mee. Waar het toen om ging was, hoe handel je dat af? En daarvan heeft Blokkenstein heeft dat op een onverstandige manier. Want ik wilde helemaal niet terugkomen. Er was ook helemaal geen zin in de discussie. Maar het rare was, uiteindelijk, als ik had laten stemmen in zo'n fractievergadering, dan had de meerderheid had gezegd, nee, het moet weer fractievoorzitter worden. Zei ik, je hoeft niet te stemmen, want ik wil geen fractievoorzitter worden. Maar hij zei, je gaat wel de onderhandelingen doen. Dus is je vrede dat ik 6 weken lang dat kabinet Lubbers 2 in elkaar heb getimmerd, waarin ik vervolgens zelf ook minister ben geworden.
1: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
1: Weer terug voor inkt en toners bij 1, 2, 3 Inkt?
2: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
1: Zo geregeld. 123inkt.nl.
0: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
3: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
4: Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1, samen neutraal, wereldwijd.
3: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
5: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
6: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer gemeenten vinden het goed dat de horeca langer open blijft om het WK voetbal te kijken. Ruim de helft zegt nu ja. Van de 4 grote steden is ook Utrecht om. De meeste wedstrijden beginnen voor ons laat in de avond of in de nacht. Vanavond speelt Nederland zijn eerste wedstrijd tegen Japan om 10 uur. Op het WK voetbal heeft Marokko een punt overgehouden aan zijn eerste wedstrijd tegen Brazilië. Ze kwamen zelfs op voorsprong door een goal van PSV'er Sarbari, maar het werd 1-1. Ook oud-Ajax-speler Mazraoui stond in de basis. Bij Oranje is Memphis weer fit en speelt vanavond mee tegen Japan. In Scheveningen moesten vannacht tientallen mensen hun huis uit omdat er brand was in een haringgroothandel en rokerij. Er was inderdaad veel rook, zoveel dat er een NL-alert is verstuurd. En er was ook een ontploffing. Niemand raakte gewond en de brand is geblust. Brandweer moest een deel slopen om erbij te kunnen. Op het Duitse stuk van de Noordzee hebben veerbootpassagiers gisteren uren rondgedreven omdat hun boot kapot was. Er stond een harde wind en daardoor was de redding moeilijk en duurde lang. Pas in de avond zijn ze naar een veilige haven gesleept. De oversteek duurt normaal 2 uur, maar nu waren ze de hele dag op zee. En een uniek referendum vandaag in Zwitserland. Vraag is of ze meer dan 10 miljoen inwoners willen. In 2035 kan het zover zijn, vooral door migratie. De meeste partijen zijn voor een maximum, niet alleen de rechtse. Meer mensen kan Zwitserland niet aan, zeggen ze. Het OV is te druk en er zijn geen huizen. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en af en toe schijnt de zon vandaag. Vooral in het noorden en oosten van een paar buien. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Donyell Malen nou echt de beste spits voor Oranje? En moet Ronald Koeman wel 4-3-3 spelen? Nederland raakt langzaam weer in de ban van het WK-voetbal. Maar dat gevoel wordt ook nog wel wat getemperd. Want naast ons Oranje hangt er nog een andere soort van oranje gloed over dit WK. Een Somalische scheidsrechter kwam het land niet in. Een Iraakse spits werd urenlang vastgehouden op het vliegveld. En ook Iraanse supporters en spelers lopen tegen visa-problemen aan. President Trump zit kort op de bal.
1: We're working on it very closely to make sure the right people come into our country.
0: En terwijl Trump bepaalt wie het veld op mag, weet op een ander speelveld niemand hoeveel blessuretijd er nog op de klok staat. Iran, Israël en Amerika grepen deze week weer naar de wapens. En as we speak dreigt Trump met nieuwe bombardementen. Een definitief eindsignaal voor dit conflict lijkt daarmee wederom ver weg. Om Gary Lineker zijn beroemde uitspraak weer eens te verbasteren: voetbal is een simpel spel. 22 mannen rennen 90 minuten achter een bal aan. En aan het eind winnen de Duitsers, zei Lineker dan. Nou, nu is het meer. Aan het eind draait het allemaal om Donald Trump. Dit is aflevering 350 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma vanuit Washington D.C.
2: En ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam, onder het wakend oog van Luc en Desmond.
0: Ah, gezellig. En hebben ze oranje shirtjes aan, Bernard?
2: Absoluut.
0: En petje, heel goed.
2: En allebei een petje met MAGA. Dus,
0: ja. Jij ook een oranje MAGA-petje, Bernard?
2: Nee, ja, nee, ik val door de mand, want wij zijn tegenwoordig ook zichtbaar, hè, Jan, via...
0: Oh ja, we kunnen dit helemaal niet meer doen. Laten we dan maar snel hieroverheen praten. Wat viel je deze week op, Bernard?
2: Ik was precies afgelopen vrijdag met Hetty, mijn vrouw, en met David naar de Roosevelt Library in New York State. Ja. Hè? Dat is een stukje ten noorden van New York. Daar woonde FDR, daar is hij geboren en getogen. Dat is zelf wel interessant om het huis te zien. Maar daarachter zit een library. En dat is eigenlijk een museum, hè, zoals met al die presidentiële libraries. Daar staan we inderdaad wel boeken en dossiers. En als je die nodig hebt, kun je ze ook bestuderen. Dat kun je aanvragen. Maar het is eigenlijk het museum over zijn leven. En ik was echt zeer onder de indruk. Jij kent het ook, Jan, dus je weet waar ik het over heb.
0: Ja, ik vind het ook fantastisch.
2: Je wandelt echt door zijn hele leven heen. En dat was echt een hele bijzondere president. Die eigenlijk, ik zeg altijd, het was misschien van in de moderne geschiedenis een van de meest progressieve leiders die er ooit zijn geweest. Hè. Dat was de man van de New Deal. Hij kwam aan het bewind in de crisistijd. Dus in 1929 was de beurs ingestort. En ontstond de grote depressie. En hij kwam dus in de nasleep, 32, 33, kwam hij naar boven. Hij is heel lang president gebleven, maar hij heeft allerlei echt geweldige dingen gedaan. Hij heeft de AOW ingevoerd. Hij heeft het bankgarantiestelsel ingevoerd. Hij heeft allerlei maatregelen genomen om het land uit het slop te halen. En dat is hem ook gelukt. En uiteindelijk is hij ook de man geweest die onder wiens leiding Amerika de Tweede Wereldoorlog inging na 7 december 1941. De aanval op Pearl Harbor, dat was het moment waarop hij de weerstand doorbrak die in zijn land bestond tegen het deelnemen aan de oorlog. Beetje vergelijkbaar met de discussies die je nu steeds hoort. Het was een isolationistisch congres. Dus hij had moeite, maar op het moment dat Amerika werd aangevallen was dat over. En dan zie je ook die hele periode hoe hij dat heeft aangepakt. De ontmoetingen met Churchill en Stalin. Het is allemaal heel indrukwekkend. En ik kwam echt 2,5 uur lang door die library geslenterd, Jan. En het was echt een opsteker. Ja.
0: Ik vond echt, Bernard, toen ik was een paar jaar geleden. Dit lijkt wel meerdere presidentiële musea in één. Want deze man heeft zo ongelooflijk veel gedaan. Zo ongelooflijk veel meegemaakt. Is natuurlijk ook heel lang president geweest. Ze konden het er bijna niet in passen. Het is echt, die man heeft meerdere levens geleden eigenlijk als president.
2: Ja, zo is het.
0: En, echt ongelooflijk.
2: En is natuurlijk ook de enige die 4 keer is gekozen. En dat heeft dan ook geleid tot een amendement in de grondwet dat verbiedt. Hè. De gewoonte was 2 keer. En dat is ook daarna grondwettelijk vastgelegd. Dus dat kan nooit meer gebeuren, al zou Trump het willen. Het is grondwettelijk gewoon verboden. Maar goed, het was een Ik vond het een opsteker en ik ben blij dat ik het heb gezien.
0: Ja, en, mooie aanrader.
2: Ja, en Jan, wat heb jij voor nieuws deze week? Waar wil jij het over hebben?
0: Ja, ik wil het toch alvast eens even een beetje over 2K hebben. Daar gaan we het zo ook weer over hebben. En ja, wat ik wel mooi vond, want we hebben het heel veel over serieuze dingen rond dat 2K, maar ik zag ook wel ook een opstekertje. Want de WK voetbal, dat draait ook om kennismaking met andere culturen. Hè, je daarover verwonderen, mooie ervaringen. En dat zie ik nu ook op plekjes gebeuren. Er is een account op social media en het schijnt van een Duitser te zijn die op reis is door de VS, nu in het zuiden. Fred heet hij. En ik zeg schijnt, ik doe het een beetje voorzichtig, want ik dacht op een bepaald moment, dit is eigenlijk te mooi. Hij is zo enthousiast over alles, maar het lijkt toch echt te zijn. Hij wordt ook opgepikt in Amerikaanse media. En je ziet hem verwonderd zijn over eigenlijk alles. Over Amerikaanse stadions, die anders zijn dan in Europa. Of over het vuurwerk bij oefenwedstrijden. Een flyover op een bepaald moment bij een wedstrijd van militaire vliegtuigen. Nou ja, Amerikaanse wordt het natuurlijk niet. Hij gaat naar de Waffle House, vindt hij ook fantastisch. Elke mogelijke fastfoodtent. Die man is aan het genieten. En het leuke eraan vind ik, je ziet dan ook de reacties van Amerikanen daarop. En die vinden dat dan weer fantastisch. Die zijn trots dat een Europeaan hun land zo waardeert. En dan vooral die gewone dingen. Dat hij naar de Waffle House gaat, daar komen zij ook. Dat hij dat leuk vindt, nou, dat vinden Amerikanen dan fantastisch. Er komen echt heel veel reacties op. En dan zie je toch ook dat Amerika, waar je soms naar kijkt, vandaar ook wel een beetje arrogant land, die vinden zichzelf altijd wel de beste. Die zijn toch blij dat Europeanen dat ook een beetje leuk vinden en waarderen. En inmiddels, Bernard, krijgt hij al tips van... hij heeft eentje van een speler van het Amerikaanse team heeft hij een tip gekregen. Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, heeft al gereageerd. En daar moest ik ook weer om lachen. Want die Freddy die zei, we zijn in Florida, we gaan naar de zee, heel mooi filmpje erbij. En dan antwoordt DeSantis, charmante man, het is de golf, niet de zee. En je gaat de mooiste stranden van de wereld zien. Geniet. De wereldberoemde charme van Ron DeSantis. Maar verwondering en bewondering, beide kanten op. Ik zag ook een plaatje Algerije, dat zit in Lawrence, klein plekje in vlakbij Kansas City. Die Amerikanen waren helemaal uitgelaten. Dat was daar feest. Dus heel leuk dat dat ook bij dit WK hoort.
2: Ja, en ik vind het ook leuk, alleen daarom vind ik het al leuk, omdat we hebben het heel veel over Amerika en we zeggen altijd, we doen wat te weinig aan wat wij dan noemen Americana. He, het gewone leven, hoe ziet dat eruit? En het is heerlijk dat er iemand datzelfde gevoel heeft en zoveel enthousiasme opwekt. Want het is natuurlijk een heel mooi en leuk land. En het is politiek misschien allemaal wel heel lastig op het ogenblik. Maar dat maakt het niet minder mooi of interessant. Dus ik vind het leuk. Leuk verhaal dit, Jan.
0: Ja, mooi, ja.
2: Ja. Hey, nou, dat WK voetbal, dat begint dus vanaf vandaag. Wij nemen altijd op donderdag op. Dus er is nu nog niks, maar het komt eraan. De bal schijnt rond te zijn, heb ik me laten vertellen.
0: Ja. Ja. Voetbal is oorlog, toch? Zo. Die twee dingen moet je onthouden.
2: Ja, zo is dat. Was Rinus Michels, hè, geloof
0: ik. Ja, precies. Ja. Ja.
2: Ja. Maar al voordat de bal rolt, hangt er van alles boven dit WK.
3: FIFA awards the 2025 FIFA Peace Prize to Donald J. Trump.
4: FIFA confirms that a referee from Somalia who was set to officiate at the World Cup has been denied entry to the United States.
5: Donald Trump was just, quote, thunderously booed at Madison Square Garden during the national anthem at the NBA Finals in New York City.
6: The stadium that's going to host the U.S.'s first World Cup match has averted a big strike.
7: The most successful World Cup they've ever had.
2: Ja, ik denk met dank aan Luc in dit geval. De samenstelling van deze geweldige...
0: Ja, die is even losgegaan.
2: Ja, hij zit ijverig te knikken met een glimlach en terecht. Hey, laten we even beginnen met de actualiteit. Je hoorde het al, een Somalische scheidsrechter. Die kwam het land niet in. En het was niet zomaar iemand. Het was de beste Afrikaanse scheidsrechter. Een onderscheiding die hij had als beste scheidsrechter van het jaar. Die kwam er niet in. Een Iraakse speler werd urenlang vastgehouden door ICE. Het is trouwens ook niet zomaar iemand.
0: Israël, ja.
2: Ja, Maar en er zijn teams die eindeloos zijn vastgehouden en compleet zich moesten uitkleden en alle spullen werden uitgepakt. Iraniërs die hebben visa-problemen en die hebben dan hun kamp opgeslagen in Mexico. Dat is wel handig, maar ja, ze moeten toch een aantal wedstrijden spelen in Amerika. Ja. Is dit nu, Jan, waar iedereen bang voor was? Zien we dat nu al gebeuren?
0: Ja, ik heb nog wel heftigere scenario's voorbij zien komen. Maar ik denk wel inderdaad dat dit een beetje is wat we gedacht hadden. Ik zag ook een foto van een speler van Senegal die naast het vliegtuig staat op het vliegveld, op het asfalt. En die wordt gefouilleerd. Die kijkt ook heel gelaten in de camera. En ik zag ook een Schotse fan. Die had een ESTA, alles. Werd een uur voor de vlucht ingetrokken. Die is er niet bij. Dus ja, ik denk dit hoort er wel bij. Amerika heeft gewoon een heel streng immigratiebeleid, met name voor bepaalde niet-westerse landen. En daar zie je dus ook de meeste slachtoffers van dit beleid. Als je land op een lijst staat, en soms ook om onduidelijke redenen, kan het ineens over zijn. Dan mag je gewoon het land niet in of dan krijg je gedoe. En ik denk ook, wij zien dat in Europa als iets negatiefs. Wij denken dan van, dan sta je er niet goed op als land, niet gastvrij. Ik denk, de Trump-regering ziet het anders. Ik moet denken aan het WK in Rusland in 2018. Toen had Rusland echt wat te bewijzen. Die wilde toen echt laten zien, wij zijn een gastvrij land. Wij zijn een democratie, kom bij ons langs. Trump kijkt daar heel anders naar. Die denkt, wij hebben helemaal niks te bewijzen. Ik hoef helemaal niet gastvrij te zijn. Ik ben gewoon heel streng. En als jij problemen oplevert, of als dat kan gebeuren, dat jij problemen oplevert, dan is dat jammer voor jou. En dat dit dan een WK voetbal is, dat kan hem verder niets van schelen. De FIFA laat het ook toe, hè?
2: Ja. Maar zijn moeder was Schots en hij blokkeert een schot.
0: Ja. Wat zou zijn moeder daarvan hebben gevonden?
2: Ja, precies. Het is opmerkelijk. Hey Jan, ik hoor het ook om me heen voortdurend. En jij ook. Die vraag, moeten Nederlandse fans rekening houden met problemen aan de grens? Ik sprak iemand gisteren toevallig die erheen gaat. En die heeft voor de zekerheid alles dubbel geboekt. Dus ook tickets terug voor het geval die niet naar binnen mag.
0: Oh?
2: Ja, nou, daar keek ik wel echt van op, hoor. Dat moet een vermogen hebben gekost. Dat kon je daar blijkbaar veroorloven. En ook tickets voor een paar wedstrijden. Maar ook de eerste vraag van, kom ik er wel in? Kom ik er wel in? Wat is het antwoord, Jan?
0: Ja, ik denk, jemig, wat een verhaal, joh. Want dit geeft wel wat aan, hè. Dat je als Nederlander daarover na moet denken. Ik denk, normaal gesproken, als je een ESTA hebt, of je hebt in dit geval je FIFA-visum, wat er ook is voor dit WK, dan heb je denk ik echt weinig te vrezen. Het grote merendeel van de supporters komt er gewoon in. Nederland staat niet op zo'n lijst. Dus ik zou me ook weer niet te veel zorgen maken. Maar dat voorbeeldje uit Schotland geeft ook wel aan dat het anders kan lopen. Ik weet niet de details daarvan. Maar je moet er ook gewoon niet te licht over denken. Hè. Zorg dat je goede, duidelijke antwoorden hebt bij binnenkomst. Als je ondervraagd wordt, ga na wat je op social media hebt gezet recentelijk, wat je op je telefoon hebt staan. Ga er wel serieus mee om. En ik denk als jij gewoon je eerlijke verhaal vertelt en dat goed vertelt en je hebt je papieren vooral voor elkaar, dan hoef je volgens mij je niet zorgen te maken. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Nou, ik ben het met je eens. De enige maar die ik heb is dat degene die uiteindelijk uitmaakt of jij binnenkomt, de persoon is in het hokje op het vliegveld. Wat wij de marechaussee zouden noemen, dat heet daar dan de grenscontrole. En die ambtenaar die daar zit, die maakt uit of je erin komt. Of je papieren nou wel of niet goed zijn. Als die zegt, sorry, maar je moet terug, dan kun je zo omdraaien. Dat is altijd mijn grote angst voor mensen. De willekeur van dat soort mensen. Als die kwaadwillig zijn of met het verkeerde been uit bed gestapt, dan loop je gevaar.
0: Dat is een heel goed punt. Die persoon heeft heel veel macht op dat moment.
2: Ja, dat is degene die het uiteindelijk uitmaakt. En dat heeft iets engs. In Los Angeles, Jan, dreigden werknemers van het stadion te gaan staken als ze geen garanties kregen dat ICE weg zou blijven. Die staking is nou van de baan. Maar hoe illustratief is dit verhaal?
0: Ja, ik denk toch wel behoorlijk illustratief. Want die staking die draaide om een hoop dingen, hoor. Ging ook om arbeidsomstandigheden en zo. Maar ook om de inzet van ICE. Dit zijn natuurlijk mensen vaak van Latino afkomst. Die het schoonmaken doen of die achter de balie staan. Die kom je gewoon vaker tegen bij dat soort baantjes. Die mensen die voelden zich niet veilig als ICE daar buiten het stadion huizen houden. Dat wilden ze niet. Dus zij dreigden inderdaad met de staking, wat echt wel een groot ding was. Want dat zijn 2000 mensen die in zo'n stadion werken. En het was bijvoorbeeld de openingswedstrijd van het Amerikaanse team is daar. Uiteindelijk hebben ze een akkoordje gesloten. Maar dat probleem, die angst voor ICE, dat speelt eigenlijk in alle speelsteden. Want die ICE-agenten die worden ingezet, wordt dan gezegd voor de veiligheid rond de stadions. Dus die worden eigenlijk ingezet gewoon als agent, ondersteunend. Dat gebeurt vaker bij grote evenementen, ook andere diensten zijn er. Maar de vraag is dan, gaan zij ook op immigratie handhaven? En in heel veel steden werkt de politie bijvoorbeeld ook samen met ICE. Dus dan kan het ineens helemaal anders worden. En ik heb Tom Homan, die immigratietsaar horen zeggen van als je een illegaal tegenkomt, dan ben je wel de piloot natuurlijk. Dan gaat ICE ook niet de andere kant op kijken. Tegelijkertijd heeft Rubio gezegd, vooral richting Miami was dat, van nee, maar ICE gaat niet op die manier te werk. Dus ja. Als je immigrant bent en je hebt bijvoorbeeld wel de benodigde papieren, maar je wacht nog een afspraak met de rechter af of zo, met de immigratiedienst, kan je dan veilig naar een WK? Dat speelt gewoon wel.
2: Dat speelt echt, hè? En ik vind het eerlijk gezegd in Californië nog het meest absurd. Want Californië, inclusief de naam van de staat, maar ook ongeveer elke stad, elk steegje, elke dorp, is Spaans, heeft een Spaanse naam. Los Angeles, San Francisco, allemaal Spaans. Ja. En mensen die uit Los Angeles komen, die worden ook Angelitos genoemd. Of Angelino's, dat weet ik nog precies.
0: Ja,
2: maar in elk geval,
0: Angelino's, ja.
2: Ja, maar in elk geval, de Spaans is, en Latino zit zo in die samenleving, dat ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, de kans op controle is hier veel groter. Omdat bijna alles Latino is. Dus als ICE actie wil voeren, dan hebben ze daar ook een grotere slagingskans, want er zitten heel veel illegalen in Californië. De hele landbouw draait op illegale Latino's. Dus als ze komen, dan is het ook absoluut raak. Je kunt bij wijze van spreken met hagel schieten en je raakt compleet iedereen. En dus ben ik blij dat die staking in afval niet doorgaat. Want dat is toch wel een overwinningje, vind ik.
0: Dat denk ik ook. En wat denk jij, we hebben het veel ook gehad over de relatie tussen Trump en de FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Die zijn beste vriendjes op dit moment. Vooral omdat ze van elkaar profiteren, denk ik. Maar voor die Infantino, voor de FIFA, voor het hele WK zou het natuurlijk ook heel onprettig zijn als er grootschalige ijsactie zou zijn, als er gedoe over zou zijn. Wat denk je, zou dat Trump nog een beetje kunnen beïnvloeden? Zet dat die relatie nog een beetje onder druk? Of valt het allemaal
2: Dat zijn twee aparte dingen. Dat laatste wel. Ik denk dat Infantino dan ook misschien wel beseft dat hij een beetje op de verkeerde vriend heeft gegokt. Als dat gebeurt. En het is inderdaad voor hem een probleem. Voor het toernooi is het, dat is een andere kwestie, want door al dit soort dingen, de kaartjes zijn nog steeds niet uitverkocht, hè, ondanks de idiote prijzen. En er zijn ook nog steeds plaatsen op vliegtuigen vanuit het buitenland, van die speciale tickets die je dan kan kopen. Dat is allemaal nog niet uitverkocht. En het heeft hiermee te maken. En dat is voor Infantino is dat gewoon zakelijk een probleem. Want die wil dat alles uitverkocht is en dat alles tegen elkaar staat aan te proppen om er nog in te komen. Dus nee, dit is voor hun relatie niet goed. Maar dat zal ons eerlijk gezegd een zorg zijn. Het is gewoon voor het publiek niet goed. Het is voor het voetbal niet goed. Het is ook voor de naam van het land niet goed. Dus er gebeuren nare dingen.
0: Ja, en dat is juist iets wat denk ik, dat kan Trump niet heel veel schelen. Die denkt juist van, jongens, dit is mijn beleid, de hele wereld mag het weten.
2: Ja, en je weet, de stelling die wij altijd hebben, als Trump iets doet of zegt, dan praat hij altijd tegen zijn eigen achterban.
0: Ja.
2: Dus wat de rest van de wereld vindt of denkt, in Amerika en daarbuiten, dat zal hem een zorg zijn. Inclusief Infantino. Die heel fijn dat hij die malle vredesprijs heeft gewonnen en doet alsof hij Trump zo ongeveer aanbidt. Maar andersom denk ik dat het reuze. Ja, dat is nog maar de vraag. En het zal als puntje bij paaltje komt, kan het Trump helemaal niks schelen. Hij wil alleen maar indruk maken op zijn eigen achterban. Nog één dingetje kunnen we misschien snel even bespreken. Dat was dat Trump werd uitgejoeld. Daar had je het over in BNR de Wereld ook al bij. Een hele spannende wedstrijd van de National Basketball Association. De finals.
0: Ja.
2: En als ik jou goed begrijp, dan daar hoorde je hem uitjoelen.
0: Ja, zeker. Ja,
2: hoorden we hem uitjoelen. Maar hij luisterde naar een ander stukje van wat er gebeurde. Hij vond juist dat hij werd toegejuicht, toch?
0: Ja, ja, precies. En ik denk dat wat ik hoorde, veel speculatie over van gaat Trump nou wel naar WK-wedstrijden? Want hij wil natuurlijk niet uitgejoeld worden. En wat ik dus heel duidelijk merkte is dat ook als hij wordt uitgejoeld, dat is al regelmatig gebeurd, dat Trump daar toch zijn eigen verhaal omheen maakt. En hij noemt het gewoon gejuich. Ja. Mensen om hem heen gaan er ook in mee. En dan maakt het eigenlijk allemaal niks uit. Ik vond het wel opvallend, de eerste wedstrijd is hij er niet bij van het Amerikaanse team. Hij stuurt Rubio. Maar ik denk dat dat ook wel met wat anders te maken heeft. En dat zegt ook iets, denk ik, over hoe voetbal wordt gewaardeerd in dit land. Hij heeft eerst nog zondag zijn eigen cagefight verjaardagsfeestje bij het Witte Huis. Dus daar is hij, denk ik, heel druk mee. Hij was dus bij de New York Knicks, bij het basketbal. Ik denk, hij ziet dit WK echt als een podium. Maar op dit moment is hij nog gewoon eventjes met heel andere, meer Amerikaanse sporten bezig, volgens mij.
2: Ja. Ik heb heel vaak gehoord dat voetbal dan toch nu echt doorgaat breken in Amerika. Zeker bij het WK. In 1994 werd dat ook gezegd, maar het is nooit echt gebeurd, toch, Jan?
0: Nee, ik denk het blijft gewoon een beetje een bijsport. Je hebt hier gewoon zoveel. Hè? Je hebt dat basketbal dus, wat nu weer enorm leeft. Je hebt American football, je hebt honkbal. Elke gekke sport is ook op tv. Voetbal is ook daarbij gekomen bij elke gekke sport. En het is zeker op sommige plekken heel populair. Ik ben veel in Miami geweest de laatste jaren. Veel Latino's daar. Messi speelt daar. Een heel sterrenelftal. Daar zit het stadion echt elke week vol. En daar is voetbal super populair. En dat is in meer steden zo. Het groeit echt wel. En we hebben nu, als je het vergelijkt met het WK in 94... zijn ze echt veel verder. Er is een voetbalcompetitie die goed gaat. Er wordt vooral op jonge leeftijd veel gevoetbald. Wat ik al zei, die Latino's die zijn er allemaal gek van. En nou, dat worden er ook steeds meer. Dus die nemen dat gevoel ook mee. Dus er is wel veel gebeurd sindsdien, Bernard. Maar het blijft toch maar voetbal.
2: Zo is het.
0: Ja, onze eigen scheidsrechter Luc die heeft inmiddels gefloten. Bernard, volgens mij is het tijd voor de rust. Na de thee en de tactische bespreking zijn we terug met Iran. Want wanneer klinkt in die strijd nou een definitief eindsignaal? Blijf luisteren.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

0: We zitten inmiddels op 500 afleveringen van de Technoloog. Honderden fascinerende, boeiende gasten. Duizenden bijzondere inzichten over technologie, innovatie en verandering. Als een van de eerste podcasts van Nederland kijkt de Technoloog al jaren vooruit. Voor de volgende 500 afleveringen zoeken we een partner die dezelfde blik op de toekomst deelt. Zodat we samen de toekomst vorm kunnen geven. Neem contact op via technoloog@bnr.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
6: Thanks.
5: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
11: kozijnen. Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
12: China was geen probleem, China was geen gevaar.
11: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemerskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in De Strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
13: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
11: Luister De Strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer gemeenten vinden het goed dat de horeca langer open blijft om het WK voetbal te kijken. Ruim de helft zegt nu ja. Van de 4 grote steden is ook Utrecht om. De meeste wedstrijden beginnen voor ons laat in de avond of in de nacht. Vanavond speelt Nederland zijn eerste wedstrijd tegen Japan om 10:00. Op het WK voetbal heeft Marokko een punt overgehouden aan zijn eerste wedstrijd tegen Brazilië. Ze kwamen zelfs op voorsprong door een goal van PSV'er Sarbari, maar het werd 1-1. Ook oud-Ajax-speler Mazraoui stond in de basis. Bij Oranje is Memphis weer fit en speelt vanavond mee tegen Japan. In Scheveningen moesten vannacht tientallen mensen hun huis uit omdat er brand was in een haringgroothandel en rokerij. Er was inderdaad veel rook, zoveel dat er een NL-alert is verstuurd. En er was ook een ontploffing. Niemand raakte gewond en de brand is geblust. Brandweer moest een deel slopen om erbij te kunnen. Op het Duitse stuk van de Noordzee hebben veerbootpassagiers gisteren uren rondgedreven omdat hun boot kapot was. Er stond een harde wind en daardoor was de redding moeilijk en duurde lang. Pas in de avond zijn ze naar een veilige haven gesleept. De oversteek duurt normaal 2 uur, maar nu waren ze de hele dag op zee. En een uniek referendum vandaag in Zwitserland. Vraag is of ze meer dan 10 miljoen inwoners willen. In 2035 kan het zover zijn, vooral door migratie. De meeste partijen zijn voor een maximum, niet alleen de rechtse. Meer mensen kan Zwitserland niet aan, zeggen ze. Het OV is te druk en er zijn geen huizen. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en af en toe schijnt de zon vandaag. Vooral in het noorden en oosten van een paar buien. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
16: De rust is voorbij. Welkom bij de
7: tweede speelhelft van de Amerika-podcast.
16: De oorlog in het Midden-Oosten escaleerde deze week opnieuw. Iran en Israël vielen elkaar weer aan. En ook Amerika voerde weer aanvallen uit op Iran nadat een Amerikaanse helikopter was geraakt. Twee nachten op rij is er gebombardeerd. Volgens de New York Times heeft een Amerikaanse precisieaanval een waterinstallatie in Iran geraakt. Als wij elkaar spreken op donderdagmiddag in Nederland, heeft Trump alweer gedreigd met meer bommen voor vannacht. The United States will be hitting Iran very hard tonight. En in de nabije toekomst zal Amerika ook het Karg-eiland innemen en meer olieinfrastructuur, zo dreigde Trump. Ja, Bernard, harde dreigementen. Tegelijkertijd zei Trump, ik geloof voor de 40ste keer zo'n beetje, CNN had het allemaal geturfd. 40 keer heeft hij gezegd dat er bijna een akkoord is. Welke kant moeten we deze keer kiezen? Bijna een akkoord, meer oorlog, welke kant gaat dit op?
7: Uiteindelijk naar een akkoord. En ik zeg uiteindelijk, want dit zijn schendingen van een bestand, van een staakt het vuur. En het zijn hele opgewonden standjes, dus als ze wat doen, dan doen ze het hard en groot. En toch denk ik, uit puur pragmatische overwegingen, dat ze weinig keuze hebben. Ze moeten komen tot een regeling. Want anders dan komen laten we eerst naar Iran kijken. Dan komen de nieuwe machthebbers in Iran, die het overigens uitstekend spelen allemaal, en die echt tot nu toe de troeven in handen hebben. Maar die komen dan uiteindelijk ook in eigen land te veel in de problemen, want het gaat daar heel slecht. Logisch. Maar hetzelfde geldt voor Trump. Die moet echt rekening houden met wat er allemaal gebeurt. Het feit dat de inflatie stijgt, waarvan hij zegt, ja, dat vind ik eigenlijk wel geweldig dat dat gebeurt. Maar de economie leidt echt. En die benzineprijs is echt een heel groot probleem geworden en aan het worden. He, ik vertelde, we reden even heen en weer naar het geboortehuis van Roosevelt. Dat is anderhalf uur heen en anderhalf uur terug. Dat is met de auto die ik heb daar, is het al gauw driekwart tank. Nou, als je dat bijvult, dan zie je inderdaad, ja, vergeleken met Nederland is nog altijd voor niks. Maar je ziet inderdaad dat het een probleem wordt. En je hoort ook van alle kanten dat de scheurtjes in de MAGA-beweging groter worden. En Trump zit met verkiezingen. Dus hij moet zorgen dat dit conflict op een binnenafzienbare tijd ophoudt. Dus los van wat er gebeurt, denk ik steeds, pragmatisch en praktisch gesproken, heeft hij geen kans. Hij moet iets anders doen. Hij heeft geen keus.
16: Ja, want hij zegt steeds heel hard, ik heb nergens last van, de druk ligt bij Iran. En jij noemde net al even die uitspraak van hem, van gisteren. Laten we dat zijpaadje eerst eventjes heel snel pakken. Hij heeft dus gezegd, die inflatie, dat doet me helemaal niks. I love the inflation. En ik geloof dat hij daarna een beetje uitlegt van, als de inflatie nu snel omhoog gaat, dan is dat door die olieprijzen. En ik weet dat als die oorlog straks voorbij is, dan gaan die energieprijzen omlaag, dus ook de olie. En dan is dit probleem eigenlijk opgelost. Dus I don't care, I love it. En toch dacht ik bij mezelf, ik zie hier dat ene zinnetje, dat is een spotje voor de Democraten. Hoe kan je dit nou zeggen als president in een verkiezingsjaar? I love the inflation. Ik snapte daar echt helemaal niks van. Hoe kijk jij daarnaar?
7: Precies zo. Ik kan me niet voorstellen dat iemand, kijk, de meeste mensen die kijken niet naar macro-economische gegevens. Hè? Dat is, het begrip inflatie is überhaupt al iets meer voor mensen die zich in de financiële wereld verdiepen of echt heel diep in de media gaan, die proberen te begrijpen wat inflatie nu eigenlijk is. En of inflatie nou eigenlijk zo erg is, of soms ook wel een beetje kan corrigeren. Maar dat zijn allemaal macro-economische redeneringen. Voor de Amerikanen kijken vooral micro-economisch. En gelijk hebben ze, namelijk, hoe zit het met mijn loon? En hoe zit het met mijn kosten van levensonderhoud? En ik heb de afgelopen dagen in New York heel veel gesproken met mensen juist over die kwestie. En ik schrok een beetje van hoeveel verhalen ik hoorde van gewone mensen met een goed salaris en fatsoenlijke woning en omstandigheden, die allemaal zeggen, ik heb het echt moeilijker dan ik het had. Het begint mij nu ook te raken. Nou, dat weet hij. Dus om dan te zeggen, I love inflation, ik snap er de ballen niet van. Echt niet hoor. Nee. En het gaat natuurlijk allemaal om die komende tussentijdse verkiezingen, de midterms. En ook deze week waren er weer voorverkiezingen in verschillende staten. Vooral vanuit Californië druppelden er uitslagen binnen. En Trump die trok die meteen in twijfel.
17: Listen to me.
18: Let's talk
17: There's
18: about
17: tremendous Todd evidence. There's nothing well, but
18: not
17: evidence. The election was rigged. It was a dirty election.
18: Mr.
17: And it's
18: President,
17: happening again right now
18: you've
17: in
18: never
17: California.
18: Presented evidence
17: it's happening right now in California. Right now, it's looking. Look at what's
18: Where's
17: happening
18: the
17: in California.
18: To that?
17: It's
18: the Republicans
17: 4 days.
18: Are doing well in California.
17: In California, it's. No, they're not. They're dropping fast because it's a rigged election.
7: Yeah. Ongelooflijk.
16: Wat moet je hiermee?
7: Ja, dit was NBC Meet the Press. Het oudste televisieprogramma ter wereld, overigens. De wekelijkse talkshow van NBC. En interviews met één of meerdere politici. In dit geval met Trump. Hij liep weg uit dat interview. Helemaal op het laatst was boos. En zei, je kunt verder de pers krijgen, de groeten. En, maar goed, dat is natuurlijk. Overigens vind ik, eerlijk gezegd, dat vind ik dan weer niet het ergste. Dat zouden mensen die worden gemauweld in een interview, wat mij betreft, wel eens wat vaker mogen doen, hoor.
16: Dus, ja, ook een president?
7: Ja, hoor. Dat vind ik niet zo erg. Maar de inhoud vond ik wel erg, omdat wat er gebeurde er. De vraag aan hem was. Je blijft al maar zeggen dat die verkiezingen van 2000, dat je die hebt gewonnen.
16: Waar 2020,
7: is,
16: ja.
7: 2020, sorry. Waar is eigenlijk het bewijs? En toen werd hij woest.
16: Ja,
7: dat
16: ja,
7: moment
16: precies.
7: Werd hij echt woest. Dus het vertelt heel veel over hem. En het vertelt uiteindelijk niet zo verschrikkelijk veel over. Inhoudelijk was niet zo interessant. Maar het ging allemaal over Californië. En hij zei, Californië is het bewijs van dat er wordt gesjoemeld met de verkiezingen. Jan, leg nou eens uit hoe dat kan. Wat is er nou in Californië zo bijzonder dat hij dit kan zeggen?
16: Ja, waardoor het eigenlijk komt dat hij dit kan zeggen, is hetzelfde als waar ik vorige week over twijfelde. Toen zei ik nog van, nou, het duurt zo lang daar. Het zijn voorverkiezingen, zoveel mensen stemmen er niet. Hoe kan het dat we toen dagen daarna nog steeds niet wisten wat de uitslag was? Trump zegt eigenlijk hetzelfde. En alleen Trump die heeft dan een andere conclusie. Ik denk, dan zijn er niet andere manieren om te tellen, zodat dat sneller kan. Hij zegt, zie je wel, dit laat zien dat er gesjoemeld wordt. En hij doet eigenlijk exact hetzelfde als wat hij voor 2020 deed, 2016 deed. Eigenlijk elke verkiezing waar Trump aan meedoet, al vanaf de eerste voorverkiezingen bij de Republikeinen waarbij hij erbij was, zaait hij vooraf twijfel over de uitslag en of dat allemaal wel eerlijk verlopen is. En Californië is natuurlijk een duidelijk democratische staat, ook een hele grote staat. Dus voor hem is dit een heel aantrekkelijk doelwit om hier dan maar over te beginnen. En wat Trump ziet, dat lijkt ook weer op 2020, bijvoorbeeld de burgemeestersrace. Daar verloor de Trump-kandidaat Spencer Pratt, een realityster, die het uiteindelijk net niet gered heeft tot de top 2. Want de eerste twee die gaan door naar de volgende ronde, die nemen tegen elkaar op. Of dat nou Democraten of Republikeinen zijn, maakt niet uit. Nou, het worden twee Democraten. En die Spencer Pratt, de Republikein, waar Trump ook achter stond, die heeft net verloren. En dat ging weer een beetje zoals we eerder hebben gezien. Eerst ging het nog goed met hem, daarna kwamen de poststemmen steeds meer binnen. Dat zijn meer democraten. En toen verloor je het dus. Ja. En Trump zegt dan, zie je wel, ze zijn aan het sjoemelen. Maar tegelijkertijd bij de gouverneursrace heeft een republikein, Steve Hilton, het tweede plekje binnengehaald. Heeft het dus wel gered. Daar gaat de republikein het wel opnemen tegen een democraat. Daar hoor je ze niet over, Bernard.
7: Nee. En wat natuurlijk ook verwarrend is, wat jij vorige week ook uitlegde, is dat Californië geloof ik de enige staat is waar iedereen en alles gewoon door elkaar wordt geteld en op een lijst gezet. Hè? Dus je krijgt niet aparte uitslagen voor republikeinen en democraten. Zeg ik het zo goed?
16: Ja, in ieder geval voor die races. En dat maakt het ook raar inderdaad.
7: Ja, en ik kan me voorstellen dat iedereen, ook de president, zegt, ja, dat kan iets niet. Dat klopt niet, joh. Dat kan niet. Hè? Dat moet netjes in twee vakjes worden verdeeld en dan geteld. En dat doen ze daar niet.
16: Nee, ze doen het anders. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het niet eerlijk is natuurlijk. En ik denk echt, dit is. Ik hou mijn hart vast, want ik denk dat dit wel het scenario is richting november. Hier gaan we meer over horen. En dit, worden, dit wordt stormachtig, denk ik.
7: Ja, hey. Ja als ik geld zou inzamelen voor de verkiezingen, als ik daar iets mee te maken had, dan zou ik alles inzetten op het creëren van een juridisch fonds. Zodat je nu al afspraken kan maken met advocaten om in de ring te treden als er processen komen over de uitslag. Want die gaan er komen.
16: Ja, absoluut. Ja,
7: ik zou het geld daarvoor nu al wegzetten.
16: Ja. Hey, we moeten het nog even kort over Maine hebben. Ja. Over stormachtig gesproken. Hè. Omstreden oestervisser. Wordt nu gezegd dat hij ook meer een hobby oestervisser was dan echt. En dat het eigenlijk ook meer voor het plaatje was. Graham Plattner. Een man die in opspraak is. Hij had een nazi-tattoo. Hij was aan het seksten met andere vrouwen dan zijn eigen vrouw. Allemaal gedoe eromheen. Die heeft de democratische voorverkiezingen voor de Senaat gewonnen. Wat denk je, Bernard? Maakt hij nou wel echt nog een kans om te winnen? Want hij neemt het op tegen een zeer ervaren Republikeinse senator Susan Collins.
7: Ik gok op Collins. En waarom? Omdat die door de jaren heen, ze zit er al heel lang, maar dit is een van de laatste ouderwetse Republikeinen, Jan. Het is eigenlijk een echt liberaal mens, met conservatief liberaal zou je kunnen zeggen. Ze stemt ook vaak mee met de Democraten, niet altijd hoor. Maar een aantal keren wel. En ze is altijd een beetje een dissident als er van die hele isolationistische, nationalistische trends zitten in de Republikeinse politiek, dan stapt zij een beetje op de rem. Dus ik denk, en ik denk, kijk, de kiezer in Maine, die zit een beetje in haar denkrichting. En dat mag een democraat worden, maar het mag ook net zo goed een republikein worden. En zij is minder omstreden. En ik denk eerlijk gezegd, ze is een redelijk mens. Goede senator.
18: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit?

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Kan ook voor volgende maand, want dan hebben we gewoon weer een mok natuurlijk. Laten we eens even beginnen met een vraag van Robert Reinders.
2: Volgend jaar heb ik naar alle waarschijnlijkheid de kans om mijn vliegbrevet in de VS te gaan halen. Tot nu toe springen Florida en Texas er vooral uit als kanshebber, maar dat zijn wel allebei rode staten. Nu vraag ik mij het volgende af. In welke staat maak ik naar jullie mening de meeste kans om vriendelijk ontvangen te worden, aangezien ik volgens hun grote leider uit dat totaal afgeschreven Europa kom? Wij zijn eerder in Florida geweest en over het algemeen zijn dat supervriendelijke mensen. Maar aan de andere kant ben ik ook nog een barbecue-liefhebber. Dus dat zal de Texanen dan weer in verwarring kunnen brengen. In Europa eten we als brokerfiguren toch helemaal geen vlees meer. Nee. Of zou het helpen als ik zeg dat we in Florida alligator hebben gegeten op de barbecue?
1: Bernard, dit is echt een vraag voor jou. Ja, want zeker. Jij hebt je vliegbrevet, toch?
3: Ja, ik heb in Amerika gevlogen. Ik had overigens les in White Plains. Dat is in de provincie Westchester in upstate New York, dus ten noorden van de stad. Dat was niet de goedkoopste, maar ik woonde daar om de hoek, dus daar kwam dat eigenlijk door. Ja. Maar er zijn vliegscholen waar je heen kunt en dan ga je als het ware intern in een kamp. 3 weken of 6 weken. En dan ga je net zo lang door dat je in 1 keer je brevet hebt. Dus je gaat erin, je betaalt heel veel geld en je komt eruit, maar je hebt gegarandeerd je vliegbrevet. Overigens heb je dan een Amerikaans vliegbrevet. En je mag dus alleen maar vliegen in vliegtuigen die een registratie hebben in Amerika. En in Amerika, in Nederland heb je zogenaamde PH-registratie. Hè, dat zijn Nederlands vliegtuigen, dan mag je daar niet op. Dus alleen maar vliegtuigen met een N-registratie, N van Nicolaas. Maar goed, dat is een kleinigheid. Nou even over die scholen. Het eerste waar ik aan dacht, toen ik dat net hoorde, was 9-11. Want een van die daders, die had vliegles genomen in Florida.
4: Ja, in Florida, ja.
1: Dus, was er ook niet nog een Nederlander bij betrokken?
3: Was ook die vliegschool was van een Nederlander. Ja. Daar kon niemand iets aan doen. Dat was gewoon een cliënt, maar daar moest ik aan denken. Maar wat hier niet bij staat, is Arizona mee. Ik meen Arizona, daar hebben ze hele goede clubs, inderdaad, waar je heel snel intern gaat. Dat is trouwens politiek een gematigde staat. Dus je hoeft ook niet voortdurend over je schouders te kijken of op te letten dat je de juiste teksten gebruikt. Dus ik zou zeggen, Robert, kijk daar eens of je iets in Arizona kan vinden. En overigens, als je voor zoiets komt, dan is dat geen politiek verhaal. Dus je hoeft je ook niet al te veel zorgen te maken.
1: Nee, ik denk dat ze het ook wel fantastisch vinden dat je als Europeaan dit doet. Ik moest ook meteen wel denken, ik ben een barbecue-liefhebber. Dus net als Robert, dan zou ik echt wel voor Texas gaan. Ik vind Texas altijd een soort turbo-Amerika.
3: Ja, ik ook.
1: Ik ben fan. Veel roadtrips maken daar. Superleuk. Een barbecue-heaven daar.
3: Ja, dus, ja. Maar Arizona is ook best mooi. En voor een heel mooi om overheen te vliegen.
1: Dat is ook nog wel een goede. Ja, dat is ook belangrijk.
3: Om te oefenen is het echt fantastisch daar. Ja.
1: Nou, laat ons weten hoe het gaat, Robert. Ik ben jaloers. Het klinkt fantastisch. Ja. Sjors de Ponti die zegt dan, luistert al jaren naar jullie podcast. Veel plezier. Ben nu aan het boek bezig. Help, de president is gek geworden, van Hans Klis. Er wordt gesproken over fysieke en mentale ziektes, depressies en andere zaken. Wie was volgens jullie de president die duidelijk en zichtbaar het meeste te lijden had onder zijn ziektes?
3: Ik denk Wilson, Jan.
1: Die heb ik voor me staan hier. Die had ik ook
3: echt. Ja, Wilson, dus de man van zeg maar de Eerste Wereldoorlog. Die kreeg een beroerte en kon helemaal niks meer. En ik geloof dat de laatste 18 of 19 maanden of zo heeft zijn vrouw dus in het diepste geheim zijn werk gedaan. Met behulp van de ministers en van de hele staf. Maar dat heeft niemand ooit geweten totdat hij de pijp uit was. Heel apart, toch?
1: Ja, zeker. En ook wel een beetje angstaanjagend, hè? Want wie was nou echt de president op dat moment?
3: Wie was het nou echt de president? Ja. Hij was niet zo'n goede president trouwens. Maar dat is de eerste waar ik aan denk. Er zijn wel

0: andere geweest met afwijkingen en problemen en ziektes.
1: Je moet ook aan Kennedy denken. Die slikt ook medicijnen, droeg een soort corset volgens mij ook voor zijn rugpijn.
0: Ja. En die
1: je moet ook aan Biden denken. Vanwege dat moment tijdens dat debat.
0: Ja, iemand die al dement was, duidelijk.
1: En dat hoor je mij niet zeggen trouwens. Nee, nou, daar denk ik steeds van vandaan. Ja, dat weet ik niet, maar de oud was hij zeker.
0: De oud was hij zeker en ook duidelijk dementerend. En we dachten Ronald Reagan, die ook zelf nadat hij aftrad, heeft gezegd... Ik lijd aan Alzheimer, dus ik verdwijn nu ook uit het openbare leven. Maar dat was allemaal niet zo erg als een president die het werk aan zijn vrouw over heeft gelaten. Sterker nog, hij wist dat zelf niet eens, want hij was voornamelijk in coma.
1: Ja, dus het bleef onzichtbaar, maar toch de meest zichtbare, denk ik ook. De meest ingrijpende, Woodrow Wilson. Abdullah die zegt dan allereerst... ik kijk elke week uit naar de donderdag. De Amerika-podcast en BNR De Wereld zijn voor mij vaste prik... tijdens het klussen of het huishouden. Nou, dan neem ik aan, Abdullah, dat je nu aan het strijken bent... of je bent de tuin aan het doen of wat dan ook. Succes daarmee aan het klussen. En hij wil het hebben over politieke schandalen. Hij zegt van ja, het lijkt erop alsof politici veel meer wegkomen... met dingen die vroeger gewoon een carrière... had beëindigd. Sexting, schandalen, dubieuze uitspraken. Ja, we hebben het over die Plattner in Mainnet gehad. Die valt daar denk ik ook wel wat onder. Ja. Hij noemt de Epstein-affaire. Mijn voornaamste vraag nou eigenlijk... waar ligt volgens jullie tegenwoordig nog wel de grens? Wat moet je nou doen om je politieke carrière op zeep te helpen?
0: Het is een hele goede vraag, omdat in de loop van de afgelopen jaren wij heel veel hebben gesproken over dingen die gebeurden in regeringskringen. Trump, maar ook de ministers van Trump, die soms zulke gekke dingen deden dat je dacht, nou dat is strafbaar. En uiteindelijk is daar allemaal niets, maar dan ook niets op gevolgd. En ik heb altijd geleerd dat Amerika wordt gekenmerkt door twee hele belangrijke dingen. 1, vrijheid en 2, de grondwet. En op allebei die gebieden begin ik nu een beetje te twijfelen, Jan. Ik heb het antwoord niet. We zullen zien wat er gebeurt na de verkiezingen, want als het Huis van Afgevaardigden democratisch wordt... nou, dan, dat zegt Trump zelf. Dan kun je er gif op nemen dat er een impeachment-procedure begint. Die leidt uiteraard tot niks, maar toch. Dan ga je er iets van zien. Maar ik weet het gewoon niet. Jij wel?
1: Nee, ik weet het ook niet. Maar ik denk wel dat wat Abdullah hier observeert... dat wel helemaal waar is. Ja. Dat de grenzen zijn zo ver verbreed met de opkomst van Trump. Dat geldt eigenlijk voor bijna elke politicus. En je kan bijna alles doen. Het maakt allemaal niet meer uit. Je moet aan George Santos denken, weet je nog? Dat was dat congreslid wat alles bij elkaar loog. Die werd eruit gezet uiteindelijk. Dat was blijkbaar een stapje te ver. Maar,
0: ja, maar die had echt over alles gelogen. Zelfs over zijn naam, we weten nog steeds niet hoe die echt heet. maar die had ook vreselijke dingen gezegd. Zodat zijn moeder was omgekomen bij 9-11. Ja. Wat helemaal niet waar was. En ik geloof dat hij ook een heel verhaal had over holocaust-slachtoffers in zijn familie. Het was allemaal verzonnen. Ja. Dus dat ging ook wel heel ver, hoor, voor een politicus.
1: Hij werd wel uit het congres gezet, kreeg volgens mij gratie van Trump. En dus nu weer wordt hij weer onderzocht, want hij heeft gewet... via die nieuwe wets-apps, weet je wel... dat hij bij de inauguratie aanwezig zou zijn. Hij heeft ook overal gezegd, ik zou bij de inauguratie van Trump zijn. Heeft toen zelf geld erop gezet dat hij niet bij de inauguratie zou zijn... en is uiteindelijk niet gekomen. Dus hij wordt onderzocht. Ja. Dat verhaal gaat toch even door. Even kijken hoor. Kunnen we nog net even snel Max de Wind meepakken? Ja, die vraagt zich af, ICE, daar horen we al een hele tijd niks meer over. En hij vraagt zich af, ja, zijn er wel eens civiele schadeclaims? Dus schadeclaims van burgers geweest naar aanleiding van het harde optreden van ICE? Ik heb wel wat zaken gezien, maar ik heb niet uitkeringen zeg maar, daarvan gezien.
0: Nee, maar wel klachten. Dus er zijn wel mensen naar de rechter gestapt of die zijn zaken begonnen. Maar ik heb ook niet één uitspraak gezien. En dat verbaast me niks. Want het aanklagen van, laten we zeggen, de politie of justitie, dat is ingewikkeld, ook bij ons. Dat gaat niet zomaar 1, 2, 3, dus dat zal nog wel even duren. Maar ik denk dat er zullen ongetwijfeld uitspraken komen, vroeg of laat. Ja. En dan heb je ook weer recht op schadevergoeding en van alles nog wat. Maar ik heb er nog niet één gezien.
1: Nee, precies. Nou, dat houden we in de gaten. Goede vraag dus in ieder geval. Zullen we hem daarmee dan ook afronden, Bernard?
0: Nee, je komt niet zomaar echt hoor, Jan. Jij bent ook scheidsrechter in de strijd om de mok.
1: Oh, ja.
0: Ja. Had je de VAR nodig of was het duidelijk?
1: Ik heb het deze keer zonder VAR gedaan, maar wel met hulp van onze jury. Met Luc hebben we veel overlegd. En wij vonden de winnaar is Jip. Die vroeg van wat is jullie bijzonderste reportage of het bijzonderste interview dat jullie ooit hebben gedaan. Nou, dat was gewoon leuk. Ik vond ook, jij hield een heel mooi verhaal daar, Bernard. Dus ik dacht van, nou ja, als zo'n goede vraag, of als zo'n vraag zo'n antwoord uitlokt, nou, dan was het gewoon een goede vraag. Dus heel erg leuk. Jip, hij komt naar je toe. Daarmee sluiten we hem af, hè?
0: Ja, terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het met een berichtje naar Jan op Blue Sky of Instagram. Je kunt ook heel ouderwets een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-13-50-20. En wie weet, win je ook jij dan zo'n geweldige Amerika-podcast of eBay?
1: Ja, en wij gaan nog even door in de verlenging, want we nemen weer een extra aflevering op met meer vragen van jullie. Die komt binnenkort ook in jullie podcastfeed, dus hou dat in de gaten. En voor de rest zeg ik dan tot volgende week.
0: Tot volgende week, Jan.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via BNR Plus.
1: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
2: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en ik sta hier in Eindhoven met Inge van Lien, eigenaar van Inge Naaimachines. Inge, jouw winkel groeide in 7 jaar tijd van eenmanszaak naar bruisend creatief centrum. Met wereldwijde community en 2 miljoen euro omzet. Dat klinkt niet als een standaard winkel.
3: Dat klopt. We zijn een winkel met beleving. Hier kun je producten uitproberen, deelnemen aan een workshop of gelijkgestemden ontmoeten. Technologie speelt daarbij een belangrijke rol, zowel in de winkel als online. We brengen mensen met dezelfde passie samen en dat merk je in de cijfers.
2: Meer weten hoe beleving en technologie je bedrijf vooruit helpen? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
1: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
4: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
5: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
4: Nieuwe auto importeren en uw huidige inruilen? Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
5: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Brand door een explosie bij een woning in Breda vanochtend vroeg. Er is vooral schade aan de gevel, de berging en een auto, meldt Omroep Brabant. Er zijn geen gewonden. 2 dagen geleden ontplofte er iets bij het huis ernaast. Politie is bij buurtbewoners langs gegaan voor camerabeelden. De schrik zit er goed in. Ook inwoners van Scheveningen hebben een angstige nacht achter de rug. Er was een flinke brand in een haringgroothandel met veel rook en zelfs een explosie. De brandweer moest muren wegbreken om erbij te kunnen. Mensen werden uit hun huis gehaald. Een deel kan nog niet terug en wordt opgevangen in een buurthuis. In steeds meer steden en dorpen kun je tot in de late uurtjes samen voetbal kijken in een café. Ruim de helft van de gemeente heeft daar nu toestemming voor gegeven, meldt de horecakoepel. De meeste wedstrijden beginnen pas laat vanwege het tijdsverschil met Amerika, Mexico en Canada. Nederland moet om 10 uur vanavond. De Britse marine heeft een Russische olietanker tegengehouden die probeerde door het kanaal te varen. De tanker hoort bij de schaduwvloot waarmee Rusland de sancties omzeilt. Die zijn bedoeld als straf voor de oorlog tegen Oekraïne. Premier Starmer zei, ze kunnen zich niet verstoppen. De tanker wordt vastgelegd. En Turkije heeft zijn eerste WK-wedstrijd verloren van Australië. Het werd 2-0. Turkije doet voor het eerst in bijna 25 jaar weer mee. Met in de basis 2 oude bekenden uit de Eredivisie. Gökçü en Kedewolu. Australië heeft Jordan Bos van Feyenoord. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en af en toe schijnt ook de zon vandaag. Vooral in het noorden en oosten vallen een paar buien. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
8: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. Ook als je een doorgewinterd ondernemer bent, gaat het opzetten van een nieuw bedrijf weer met vallen en opstaan. Voor een zacht prijsje treinreizen aanbieden naar Europese bestemmingen zoals Berlijn en Parijs, dat klinkt natuurlijk mooi, totdat geen enkele bank erin gelooft. Wat doe je dan als je wel je miljoenen nodig hebt? Welkom Maarten.
9: Dankjewel.
8: Wie ben je en wat doe je?
9: Ik ben Maarten Bastian, medeoprichter van GoVolta en wij maken internationaal treinreizen betaalbaar.
8: Waar heb jij het goed gedaan?
9: In het heel lang blijven volhouden en stoïcijns blijven doorgaan.
8: En waar heb je het ook zo zo fout gedaan?
9: Ik denk in het te groots denken vanaf het begin. En we hadden misschien iets kleiner, voorzichtiger en Nederlandser moeten denken.
8: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, Maarten, leuk je te zien in deze uitzending. GoVolta, je zei het al, hè, een internationale spoorvervoerder. Waar brengen jullie de reizigers zoal in?
9: We rijden vanaf 19 maart dit jaar tussen Amsterdam en Duitsland. En we gaan vanaf 14 december dit jaar uitbreiden met de route Amsterdam-Parijs.
8: Geweldig. En Duitsland is dan Berlijn, denk ik, uiteindelijk.
9: Ja, Berlijn, Amsterdam-Berlijn. Ja,
8: of zitten daar ook nog heel veel stationnetjes tussen?
9: Er zitten nog stationnetjes tussen, Osnabrück en Hannover. Ja. Maar de grote toeristentrekpleister is natuurlijk Berlijn.
8: Jullie worden ook wel de EasyJet van het spoor genoemd. Is dat een geuzennaam? Vind je dat een fijne benaming of niet?
9: Ik vind dat wel een compliment. Ja, de low-cost airlines in Europa die hebben het fantastisch gedaan. En die hebben eigenlijk de hele markt binnen Europa wel een beetje overgenomen. En het staat voor een Europees netwerk wat niet per se aan één land gebonden is.
8: Ja, maar zijn jullie dan ook inderdaad een budget spoorvervoerder zoals EasyJet dat ook is?
9: Nou, waar wij op richten is grote volumes, veel capaciteit. En dat zorgt ervoor dat de ticketprijzen omlaag gaan. En we zorgen ervoor dat we niet met 20.000 mensen op kantoor zitten. Dus in die zin zijn wij wel heel kostenbewust. Ja.
8: Want wat kost het eigenlijk als ik naar Berlijn toe wil?
9: Een retourtje is gemiddeld €50.
8: Oké. En Parijs is dan ongeveer hetzelfde, kan ik me zo voorstellen.
9: Ja. Ja.
8: En de gemiddelde reiziger, hoe ziet die eruit?
9: Heel divers. Blijven Nederlanders, dus iedereen is uiteindelijk wel in voor een koopje. Maar wat er uitspringt zijn de mensen die wat jonger zijn. Dus een beetje de doelgroep 18 tot 25 jaar. Die maken vaak de keuze om met de trein te gaan vanwege duurzaamheidsoverwegingen. Mm-hmm. En verder, ja, heel divers, maar veel gezinnen met kinderen bijvoorbeeld. Want die zijn natuurlijk met meer personen. Dus dan is die lage prijs extra belangrijk.
8: Ja, precies. Want als ik met gezin naar Parijs zou willen met de Thalys, dan ben ik toch al snel €200 voor een retourtje wel kwijt.
9: Ja.
8: In ons geval dan €1000. Dan denk je, nou, dan pak ik de auto wel.
9: Ja, daarom. En als de trein gemiddeld €50 retour is, ja, dan rekent het een stuk beter.
8: Ja. Ja. Ja, ja.
9: Dus dat zijn mensen die uit de auto getrokken worden op deze manier. En misschien mensen die überhaupt het niet anders aan hadden gedurfd om naar Parijs te gaan.
8: Ja, maar je concurreert dus en met een vliegticket en met auto, misschien ook wel met een Flixbus.
9: Ja. Dus eigenlijk met een heel breed palet. De zakenreiziger die het niet uitmaakt, even tussen haakjes wat het kost, om met de trein te gaan, ja, die zal altijd de snelste en misschien wel de meest luxe verbinding kiezen. Maar verder hebben we eigenlijk een heel breed palet aan klanten.
8: Kun je iets zeggen over de financiën? Hoeveel omzet draai je ongeveer?
9: Nou ja, het gaat hard, want we rijden dagelijks treinen.
8: Okay.
9: Dus dit jaar verwachten we af te sluiten met een kleine 10 miljoen. En volgend jaar gaat dat al snel richting de 30 miljoen.
8: Wauw, oké. Okay. En schrijf je al zwarte cijfers of niet?
9: Nee, nog niet. Nee, we zijn 2 maanden bezig. Maar er zit wel een hele mooie stijgende lijn in. Dus onze bezettingsgraad die is al in de eerste maanden boven de 70% uitgekomen. Dus dat bewijst echt dat er heel veel mensen zitten te wachten op betaalbare treinverbindingen.
8: En wanneer verwacht je winstgevend te zijn?
9: Volgend jaar.
8: Oké. Dat klinkt als iets stevigs, zeg maar. Dit klinkt als iets dat een financierbaar bedrijf zou moeten zijn.
9: Ja.
8: Want daar gaan we namelijk over praten.
9: Ja, je lacht al.
8: Want dat bleek het niet in het begin te zijn.
9: Nee, hebben een hele lange aanlooptijd gehad.
8: Ja.
9: Dus dat ging niet vanzelf.
8: Waar stapt jullie heen?
9: Nou, het idee was in eerste instantie, laten we eens kijken of we een duurzaam alternatief tegenover die vliegreizen kunnen zetten. Alleen ja, dat was heel ingewikkeld, want mensen gaan graag naar bestemmingen als Venetië, Wenen, Praag. En dat zijn toch de verdere bestemmingen. En daar was op dat moment helemaal geen treinverbinding. En als je dat dan met de trein kon doen, was het peperduur en moest je 6 keer overstappen. Mm-hmm. Dus toen zijn wij een nachttrein gaan zoeken. Want we dachten, ja, dan is dat eigenlijk de enige optie om wel die steden te bereiken. Dus wij hebben in Duitsland een nachttrein gevonden. Het waren 16 rijtuigen, maximale lengte die je kan rijden. Een halve kilometer lang, 730 bedden. En we dachten, nou, als we nou die nachttrein nieuw leven inblazen, dat moet wel leuk worden eigenlijk. En dan kunnen mensen 's nachts reizen. Dan zijn ze 's ochtends alsnog op die bestemming waar ze naartoe wilden.
8: En hoe heette dat bedrijf?
9: Dat heette Green City Trip.
8: Ja.
9: Ja, dus we hebben dat vrij snel opgetuigd. We hadden ook niet zoveel te doen natuurlijk in die tijd. Dus alles lag stil. En toen zijn we in oktober 21 zijn we voor het eerst met die trein gaan rijden. Dat is, hebben we uiteindelijk 3,5 jaar gedaan. En dat was een tweewekelijkse trein met 730 passagiers naar uiteindelijk 16 verschillende bestemmingen in Europa.
10: Dat bedrijf heb je niet doorgezet, begrijp ik.
9: Nee, dat hebben we niet doorgezet. En dat had ermee te maken dat wij altijd op zoek zijn, ook van oudsher natuurlijk, naar grote volumes. Dus het moet schaalbaar zijn. En de nachttrein had eigenlijk een aantal issues voor ons. Eén was dat het heel lastig was om meer materieel te vinden. Dus als we wilden uitbreiden, was er eigenlijk geen andere trein meer beschikbaar. En het had ermee te maken dat mensen toch het een heel leuk product vonden. Ze vonden het fantastisch om het een keer te proberen. Mm-hmm. Maar ja, onze ervaring was wel dat de helft geen oog dicht deed in die trein. En als je dan helemaal gebroken aankomt 's ochtends om 7 uur ergens, dan moet je stedentrip nog beginnen, maar dan is het niet meer zo leuk.
10: Ja, ja. Dus eigenlijk vond je het product gewoon niet goed genoeg?
9: Nee, het product was te complex. Dat had verschillende facetten. Maar ja, je moet je ook voorstellen, als je 730 mensen, je bent uiteindelijk een soort enorm rijdend hotel. Dus je moet al die mensen voorzien van beddengoed. En ze hebben 100 vragen. En de tanden moeten gepoetst worden. En nou ja, maar het is veel te complex. En een normale trein die overdag rijdt, ja, je gaat zitten, je zet een podcast aan of je slaat een boek open. Maar het is niet zo ingewikkeld.
10: Nee, oké. En daar kwam dus GoVolta uit.
9: Ja, dus eigenlijk al vrij snel, ik denk een half jaar nadat we begonnen met die nachttrein, was al wel bij ons het idee ontstaan van nou, we moeten iets verbeteren waardoor het efficiënter wordt. En dat was best lastig, want ja, we moesten natuurlijk die mensen ook wel een beetje weghalen van die verdere bestemmingen, want als je overdag gaat rijden met een trein, dan is het efficiënter, maar ja, je zit wel een beetje aan 7 uur te boemelen. Ja, dat is wel een beetje de max zo.
10: Ja. Oké, daar kwam GoVolta uit.
9: Ja.
10: Dus even voor mij, jij bent al sinds je 16e of 18e aan het ondernemen.
9: Ja.
10: Met een mede-compaan die ook door de wol geverfd is.
9: Ja.
10: Twee succesvolle bedrijven gehad.
9: Ja.
10: En je gaat nu, oké, we gaan overdag treinen voor elkaar krijgen. Dan moet je financiering ophalen, denk ik.
9: Ja, want het begon ermee dat we een enorme hoeveelheid rijtuigen te koop zagen staan. 250 stuks.
10: Zo.
9: En we dachten, ja, laten we gewoon eens voor de grap groots denken. Stel nou dat het geld geen rol speelt en we kunnen al die rijtuigen kopen. Wat gaan we dan eigenlijk daarmee doen? Dus we hadden een netwerk uitgetekend en dat werd steeds verder geconcretiseerd. En op een gegeven moment dachten we, ja, dit is eigenlijk wel een enorm goed idee. Alleen ja, toen gingen we rekenen wat dat dan ongeveer kostte. En toen liep het al snel in de honderden miljoenen.
10: Aan groot denken geen gebrek, begrijp ik bij jullie.
9: Nee, maar ja, we waren ook een beetje geïnspireerd natuurlijk door die low-cost airlines. En die hebben ook grote schaal, want dat is uiteindelijk natuurlijk waar je het voordeel ook uithaalt.
10: Ja.
9: Maar die zijn logischerwijs ook niet begonnen met honderden vliegtuigen tegelijk. Maar dat was wel een beetje waar de inspiratie vandaan
10: kwam. Oké, dus je zag ergens 250 rijtuigen klaarstaan. Die kon je niet kopen, want het kostte honderden miljoenen. Waar heb je op ingezet?
9: Nou, we zijn steeds een beetje gaan afschalen. Dus toen dachten we, nou, laten we dan beginnen met 70. Of laten we dan beginnen met 50. En dan wordt het wat behapbaarder. Dus daar zijn we mee verder gegaan. En dat hebben we uitgerekend. Nou, dan krijg je al die eindeloze financiële modellen. En alles is gebaseerd op een verwachting. Dus wij zeggen van nou, we zien overal op het spoor monopolie nu. Het is peperduur. Iedereen klaagt daarover. Mm-hmm. Er valt sowieso los van de prijs ook nog van alles te verbeteren. En wij kunnen dat nu gaan regelen. En we kunnen de prijzen meer dan laten halveren. Dus hoezo is dit geen goed idee? Ja. Dat was een beetje ons eerste gevoel.
10: Wat had je nodig qua investering?
9: Nou ja, dat bedrag werd steeds geringer. Maar het is uiteindelijk toch duur. Dus het liep alsnog in de tientallen miljoenen.
10: Okay. Ik heb hier staan 15 miljoen. Klopt
9: ja,
10: dat ongeveer?
9: Ja, daar kwamen we uiteindelijk op uit. Ja. Ja. Maar toen hebben we het wat kleiner gemaakt. Dus bij 30 rijtuigen kwamen we uit. Nou, kwamen we ongeveer 15 miljoen uit. Dus dat was wat behapbaarder. Ja. Daar konden we nog een beetje mee.
10: Kon je wel wat doen zonder dat het een enorme investering is. Maar ja, nog steeds. We begonnen het begin een beetje te lachen. Je zegt volgend jaar draaien wij gewoon zwarte cijfers. Dus een investeerbaar bedrijf, kan me zo voorstellen. Maar wat hoorde je toen je met deze plannen naar een bank toe ging? Want dat was je eerste go-to, toch? Je gaat naar een bank toe.
9: Ja.
10: Vertel.
9: Nou ja, ons idee was, wij hebben track record. We verkopen al 15 jaar lang ongelooflijk veel stedentrips. Dus we weten echt wel een beetje wat we doen. We hebben ons enorm verdiept in het spoor. We rijden al 3,5 jaar nachttrein. Dus ja, we weten dan nog wel een klein beetje waar we het over hebben. Dus heb een klein beetje vertrouwen in ons. Dat was eigenlijk vooral ons gevoel van... ja, tuurlijk, het zijn verwachtingen, maar het is een heel logisch verhaal wat er gebeurt in de markt. Ja. En ons verhaal is ook logisch. Dus ja, dat was een beetje ons misschien wel naïeve idee.
10: Ja, en je hebt natuurlijk de vibe wel een beetje mee. Zeker in die tijd. Hè? Dat is zeker een beetje uitkomend uit COVID. Van we moeten allemaal een stuk duurzamer gaan reizen.
9: Ja, ja.
10: Wat waren de reacties?
9: Ja, overweldigend positief. De banken vonden het ook fantastisch. Iedereen vond het fantastisch. Totdat er betaald moest worden.
10: Ja?
9: Ja, nee, dat was een beetje het punt. Want iedereen vond het fantastisch. Dus iedereen wilde ook heel graag in gesprek. En dat heeft ervoor gezorgd dat we zeker met banken en grotere financiële instellingen eindeloos veel tijd zijn verloren. Want ze vonden het allemaal fantastisch. En allemaal begrepen ze wel dat er een klein beetje ondernemersgeest nodig was. Ook voor zo'n loggenbank. En nou ja, dat was de valkuil waar ik eigenlijk net al in de intro naar refereerde. Dat je dus heel makkelijk, heel lang in van die trajecten terechtkomt.
10: Met hoeveel banken heb je gepraat?
9: Nou, alle banken wel. En heel veel grotere investeerders. Tientallen in totaal, ja.
10: En dat zijn dus tientallen gesprekken?
9: Ja, en de een natuurlijk heb je een langer, intensiever traject mee dan met de ander. Alleen, daar gaat heel veel tijd en heel veel kosten in zitten. Want je moet dat ook allemaal uitwerken, die plannen. Daar heb je allerlei experts voor nodig. En op een gegeven moment begon dat wel echt te frustreren. Dat we dachten, ja, maar het is zo evident. Er is nog niemand. Wij zijn nu de first mover. Hoe kan het nou? En dan word je ook wel een beetje dat je af en toe naar Amerika of zo kijkt en denkt, ja, daar lijkt het allemaal toch wel wat makkelijker te gaan. En hier vragen we om een relatief gering bedrag. De kansen zijn enorm in de markt. Iedereen wil duurzaam, iedereen wil goedkoper.
10: Nou ja, op een gegeven moment heb je gezegd, dit is het laatste gesprek dat ik voer met een bank, toch?
9: Ja.
10: Ja, ja. Wat was dat laatste gesprek dat je denkt, nou kap ik ermee. Vertel dat eens.
9: Ja, we zaten toen echt 9 maanden lang in een traject en alles was opgetuigd. Wij moesten een duurzaam kantoor. We waren verhuisd. We moesten een duurzame auto. We hadden een elektrische auto gekocht. De notaris was al ingeschakeld, had alle entiteiten opgericht. De bankrekeningen waren al geopend. En alle adviseurs die bij die bank werkten, hadden dit allemaal. Die werkten er allemaal 20 jaar. Die zeiden, ja, dit is goed gewoon. Want als we in deze fase zijn, dat hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt, dat nog verkeerd gaat. Nou, toen kwam er opeens een droog telefoontje. Ja, nee, er is toch iemand van hogerhand die vindt spoor toch een beetje onbekend. En nee, klaar. Het was echt opeens klaar. En
10: serieus? Dus je zit er maanden in gesprek en dan krijg je een telefoontje?
9: Ja. En ondertussen zijn er natuurlijk al heel veel voorbereidingen. Want je bent ook klaar. Je moet er ook klaar voor zijn. Zeker als het in zo'n vergaande fase zit. En je moet zorgen dat de rijtuigen die je gaat kopen, we waren bezichtigd. Dus we hebben menig dag in storm en regen op troosteloze rangeerterreinen onder allerlei rijtuigen liggen kijken.
10: Ja, want je wilde dat geld hebben zodat je die rijtuigen kon kopen.
9: Exact,
10: en die zijn ook zomaar, want die zijn best gewillig, toch? Of die zijn best gewild.
9: Ja. Het is, met rijtuigen, het is een beetje ingewikkeld, maar om het heel simpel te maken, ze zijn toegelaten in bepaalde landen. En dat is van oudsher, dat wordt bij de aflevering wordt dat eigenlijk bepaald in welk land zo'n rijtuig is toegelaten. Maar heel veel nationale spoorwegmaatschappijen, die hebben die rijtuigen alleen maar nodig voor hun eigen land. Dus dan kun je er niks mee in Europa. Ja. Dus je moet een hele specifieke rijtuigen zoeken die in meerdere landen zijn toegelaten.
10: Maar dan krijg je dus zo'n telefoontje?
9: Ja.
10: Nee, het gaat toch niet door. Wat zeiden jullie tegen elkaar?
9: Ja, dat zal ik misschien niet herhalen.
10: Maar, afgezien van het gevloek, ja.
9: Ja, we hadden natuurlijk, het was niet de eerste afwijzing. Dus ergens went het, de teleurstelling. Maar het blijft super vervelend. En ja, wij zijn wel vrij nuchter ingesteld en pragmatisch. Dus dan gaat het al snel van, ja, wat nu? Wat gaan we dan doen? Wat wordt het plan B, C, D? Maar je baalt als een stekker natuurlijk, ja. Ja.
10: Waar heb je je geld uiteindelijk vandaan gehaald?
9: Nou, we waren uiteindelijk in al die trajecten al bezig met een onderhoudspartij. En die was de treinen met ons samen gaan keuren en bekijken. En die was ook heel enthousiast geworden eigenlijk van onze plannen. En die hadden die rijtuigen gezien en die zeiden, ja, dit wordt fantastisch. Dus uiteindelijk hebben we gezegd, nou, dan moet het nog kleiner worden. Dus laten we dan gewoon niet met 30 in één keer beginnen. Maar laten we dan die optie op 30 wel nemen, maar het in kleinere stukjes knippen. Dus we zijn uiteindelijk voor 11 rijtuigen gegaan. Daar konden we in ieder geval de eerste route naar Berlijn mee rijden. En uiteindelijk hebben we samen geld op tafel geveegd. En het op die manier opgelost.
10: Dus de onderhoudspartij is eigenlijk bij jullie, heeft jullie een lening gegeven? Of zijn ze mede aandeelhouder geworden?
9: Ja, die hebben ons daarmee geholpen. Ja. Dus ja. We hebben dat samen in een constructie hebben we dat gegoten. En op die manier zijn we toch van start gegaan. Ja.
10: Ja. Ja, ja.
9: Dus dat is wel een ding dat, ja, uiteindelijk wil je natuurlijk schaal. En je moet dan het heel erg gaan opknippen in stukjes. En we hebben nu gezien dat er echt heel veel positieve reacties op komen.
10: Ja.
9: Dus dat is ook wel leuk om te zien. Dat als je het dan helemaal voor elkaar krijgt. En dat hebben we dus nu gedaan. Dat we zeggen van ja, voor verdere financiering laten we voorlopig wegblijven van banken. Totdat we 20 jaar track record hebben. En alleen maar zwarte cijfers. En
10: ik bel al die mensen nu terug of niet? Want jullie hebben nu, jullie draaien nu. Ja. Je bezettingsgraad gaat de goede kant op.
9: Nou, we hebben nu een obligatielening uitgezet. En dan kunnen mensen vanaf 1000 euro investeren met een mooie rente.
10: Ah,
9: en
10: dat gewoon crowdfunding heb je gedaan.
9: Dat is uiteindelijk crowdfunding, ja. En het leuke daarvan is, wij waren er nooit zo van, omdat we zoiets hadden van ja, het voelde voor ons een beetje ongemakkelijk dat je dan zeg maar op die manier geld gaat ophalen. Maar het is eigenlijk wel fantastisch om te zien, want we hebben dat van het weekend live gezet. En de eerste mensen, die kwamen meteen. En die gingen allemaal geld overmaken. En dat zijn allemaal mensen die we helemaal niet kennen. En die vinden kennelijk het idee gewoon fantastisch. En die investeren daarin. Ja. En ook met kleine beetjes kom je er dan. Dus dat is een les die we geleerd hebben.
10: Hoeveel staat er nu uit? Wat wil je ophalen?
9: We zijn nu bezig met een ronde van 1,5 miljoen.
10: Ja.
9: En dat is bedoeld voor de route naar Parijs om die succesvol te kunnen opstarten. Een mooi restauratierijtuig wat in die trein komt. Zodat mensen ook kunnen ontbijten, lunchen, dineren terwijl ze onderweg zijn.
10: En die banken, die ga je voorlopig niet meer bellen, begrijp ik.
9: Nou ja, ik hoop dat er ooit wel een punt komt dat we weer 300 treinen alsnog willen aanschaffen. En dan zullen we wel weer banken nodig hebben. Dus die optie. Maar dan zit je anders aan tafel, denk ik. En dan,
10: Ik heb met jouw concurrent / collega ook in deze uitzending gesproken. Chris Engelsman. Hij is van European Sleeper.
9: Ja.
10: Zij zitten nog wel, dus vooral in die nachttreinen. Hij zei wel tegen mij, het is ongelooflijk bureaucratisch.
9: Zeker.
10: Omdat je van land naar land wil. Het is beyond belief.
9: Ja.
10: Ik kan me voorstellen, 's nachts is het niet zo druk, maar overdag natuurlijk wel. Komen jullie die bureaucratische rompslomp ook tegen?
9: Ja, zeker. En het grappige is dat mensen hier natuurlijk in Nederland wel eens commentaar hebben op ProRail en zo, dat logge, vervelende organisaties zijn. Nou, als je de Duitsers gewend bent, dan is ProRail een heel licht veertje.
10: Ja, vertel.
9: Ja, dat in Duitsland ben je ook. Je hebt in ieder land te maken met een infrabeheerder, dus degene die het spoor beheert. En in Duitsland is dat een monster van een organisatie met geloof ik 200.000 medewerkers. Nou, voor alles zit iemand en je moet overal nog verplicht een faxnummer invullen. Dus als je iets aanvraagt met een formuliertje, moet je een faxnummer. Ja, we hebben nog geen fax natuurlijk meer. Niemand heeft dat volgens mij nog in Nederland, maar in Duitsland wel. Dus dat zijn allemaal van die dingen. Ja, je wordt er een beetje cynisch van op een gegeven moment. En je leert in ieder land mensen met hun eigen medicijn bestrijden.
10: Hoe doe je dat dan, met hun eigen medicijn bestrijden?
9: Nou, in Nederland werkt het als je zeg maar vriendelijk bent en je, je gaat een beetje goed met elkaar om, dan is er vaak ook wel heel veel mogelijk. Hè? Dat is een beetje de cultuur hier. Maar in Duitsland, ja, regel is regel. En of iemand je nou leuk vindt of niet, dat maakt helemaal niets uit. Regel is regel, punt.
10: Heb je het al uitgevonden hoe het met de Fransen werkt?
9: We hebben een Franse dame op kantoor zitten. Die heeft meer dan 11 jaar lang bij de SNCF gewerkt. Dus als je het over eigen medicijn hebt, dan hebben we daar een heel goed middel voor.
10: Geweldig. Je hebt nu Berlijn. Je gaat Parijs. Tenminste, daar loopt de crowdfunding dus voor.
9: Ja.
10: Daar willen jullie vanaf wanneer gaan rijden?
9: 14 december aanstaande. Ja.
10: Waar staan jullie over 5 jaar?
9: Over 5 jaar staan wij in Europa bekend met een heel mooi netwerk. Dus ons eerste plan is voor uitbreiding is nu om vanaf Amsterdam de frequenties richting Berlijn en Parijs te verhogen. Om dan nog routes toe te voegen naar Kopenhagen, München, Basel. En dan willen we eigenlijk diezelfde bestemmingen ook vanaf Brussel en vanaf Parijs gaan rijden. Dan creëer je eigenlijk een heel mooi efficiënt spinnenweb van routes die allemaal maximaal 7-8 uur duren. En allemaal heel voordelig worden.
10: Ja. Je zit volgend jaar hopelijk op 30 miljoen euro omzet, zei je.
9: Mm-hmm.
10: Over 5 jaar zit je.
9: Ja, dan loopt het in de paar honderden miljoenen omzet.
10: Dat klinkt als een mooie ambitie. Wij sluiten deze uitzending altijd af met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Geheel in gedachten van André Hazes, bloed, zweet en tranen. Wat zou die moeten zijn?
9: Wat wij ons wel eens voorhouden is dat je ervan uit moet gaan dat 80% van de tijd alles tegen zit en niets wil en alleen maar achteruit lijkt te gaan. En dan 20% van de tijd heb je af en toe een succes. En als je je daarop voorbereidt, dan doe je heel goed aan verwachtingsmanagement als ondernemer.
10: Dankjewel, leuk dat je er was. Maarten Bastiaan, hij is medeoprichter van GoVolta. Volgende week, wat als je eigen medewerkers gevoelige bedrijfsinformatie doorspelen en daardoor opeens een faillissement dreigt? Het overkomt ondernemer Ralf van Dam. En dat is niet eens de enige tegenslag die hij moest verwerken. Je hoort het allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer alvast in de podcast-app. En graag tot volgende week. Dag.
7: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
4: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
5: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Brand door een explosie bij een woning in Breda vanochtend vroeg. Er is vooral schade aan de gevel, de berging en een auto, meldt Omroep Brabant. Er zijn geen gewonden. 2 dagen geleden ontplofte er iets bij het huis ernaast. Politie is bij buurtbewoners langs gegaan voor camerabeelden. De schrik zit er goed in. Ook inwoners van Scheveningen hebben een angstige nacht achter de rug. Er was een flinke brand in een haringgroothandel met veel rook en zelfs een explosie. De brandweer moest muren wegbreken om erbij te kunnen. Mensen werden uit hun huis gehaald. Een deel kan nog niet terug en wordt opgevangen in een buurthuis. In steeds meer steden en dorpen kun je tot in de late uurtjes samen voetbal kijken in een café. Ruim de helft van de gemeente heeft daar nu toestemming voor gegeven, meldt de horecakoepel. De meeste wedstrijden beginnen pas laat vanwege het tijdsverschil met Amerika, Mexico en Canada. Nederland moet om 10:00 vanavond. De Britse marine heeft een Russische olietanker tegengehouden die probeerde door het kanaal te varen. De tanker hoort bij de schaduwvloot waarmee Rusland de sancties omzeilt. Die zijn bedoeld als straf voor de oorlog tegen Oekraïne. Premier Starmer zei, ze kunnen zich niet verstoppen. De tanker wordt vastgelegd. En Turkije heeft zijn eerste WK-wedstrijd verloren van Australië, ter 2-0. Turkije doet voor het eerst in bijna 25 jaar weer mee, met in de basis 2 oude bekenden uit de Eredivisie, Kökçü en Kedewolu. Australië heeft Jordan Bos van Feyenoord. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en af en toe schijnt ook de zon vandaag. Vooral in het noorden en oosten vallen een paar buien en het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
9: De woningmarkt piept en kraakt onder de druk van regelgeving en economische tegenwind. Terwijl de koopmarkt de eerste voorzichtige tekenen van afkoeling toont, vluchten particuliere beleggers massaal uit het traditionele vastgoed. De vraag van deze week: waar blijft het kapitaal van de vastgoedbelegger nu de stenenmarkt onder vuur ligt? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00 s'avonds om 19:30 als radio-uitzending op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. En speciaal deze week, de week van de Provada, abonneer je even op onze podcast. Want er komt zelfs een extra uitzending. Maarten de Gruiter staat zoals elke week naast mij, projectontwikkelaar, vriend van de show, oprichter van het programma. Hey, wat fijn dat je er bent.
10: Ja, ik vind het ook heerlijk om hier iedere maandag weer te kunnen staan.
9: En ik blijf het zeggen, het is de week van de Provada voor de vastgoedmarkt. Heel belangrijk, we nemen dit op maandag op. Morgen dinsdag hebben we ook een uitzending in de stand van onze sponsor mogelijk. Dus komt allen kijken. Die zenden we dan de week daarop uit. En ik mag de minister interviewen komende week.
10: Ja, ik vermoed wel dat ze speciaal gekomen is wanneer ik niet was.
9: Het is bang voor jouw kritische vragen. Ja. Nou, ik wilde er toch ook kritisch ingaan. Ja, en ik roep de luisteraars op. Ik heb ook een kleine LinkedIn-post gemaakt. Voed me nog even met de belangrijkste vragen die ik aan de minister aanstaande woensdag op de Provada kan stellen.
10: Maar heb jij er een boekje al gelezen?
9: Zeker heb ik dat. En we hebben het uitgebreid besproken. Ja. Dus ook daar moet ik even op terugkomen met
10: haar. Heel goed.
9: We beginnen, Maarten, altijd met het nieuws. Leden van de Europese Commissie luisteren blijkbaar natuurlijk ook naar dit programma. Kan ook niet anders. Het rapport opgesteld over de Nederlandse woningmarkt. Die wordt neergezet als een structureel probleem dat zowel de economie als de sociale ontwikkeling afremt. Wat zijn de belangrijkste punten?
10: Ja, nou, eerst wil ik even zeggen, kijk, wat natuurlijk wel bijzonder is. Ik schrijf ook 2 keer in de maand een column voor EW Magazine. Ja. En nou heb ik vrij recent een column geschreven over het IMF. In het verleden ook wel eens over de Nederlandse Bank. En ik kan gewoon eigenlijk iedere maand is er wel een internationale instantie die komt met een soort van copy-paste verhaal. Dus voor mij is het ideaal. Maar het is eigenlijk iedere keer hetzelfde.
9: Wat zeggen ze?
10: Nou ja, dus er zijn een paar dingen waar ik het overigens niet helemaal mee eens ben. Dus het is ook heel interessant wat Peter daarvan vindt. Kijk, ze zeggen onder andere dat de Nederlandse huizenprijzen nog steeds te hoog zijn en de markt overgewaardeerd. Nou, de Nederlandse huizenprijzen te hoog, daar komen we ook een beetje op het de niet betaalbare woningen in Nederland. Ben ik het gewoon niet mee eens. Als je kijkt naar de gemiddelde meterprijs in Nederland, als je die afzet tegen, we zijn het op Malta na het dichtstbevolkte land. Als je dan ook nog kijkt naar hoe rijk we eigenlijk zijn als land, vind ik dat we helemaal geen hoge meterprijs hebben. Zou je eigenlijk denken dat we nog veel meer van ons geld zouden willen uitgeven aan wonen. Nou, dan hebben ze natuurlijk ook over de hypotheek. Renteaftrek, ja, dat is natuurlijk ook iedere keer weer hetzelfde. Zegt het IMF ook, daar moet je wat mee doen. Nou, er was vorige week nog een motie van de hypotheek renteaftrek afblijven. Ik weet even niet meer door wie dat was ingediend.
9: Dat snap ik, dat zit in de oplossingenhoek. Maar ze zeggen, wat vaak wordt gezegd, de hypotheekschulden van huishoudens zijn een groot risico. Dat wordt eigenlijk altijd gezegd door die internationale rapporten.
10: Ja, dat vind ik ook weer interessant dat ik even tegen ons beide gasten aan te houden. Want dat is natuurlijk zo. Maar aan de kant hebben wij natuurlijk ook ontzettende spaarpotten allemaal opgebouwd. Dus, en dat hebben andere landen ook weer niet.
9: Nee.
10: Dus het is interessant hoe dat die twee elkaar verhouden. Dan zijn ze heel erg duidelijk over dat er te weinig woningen zijn. We lopen ver achter bij onze ambities van 100.000 per jaar.
9: Er worden te weinig woningen gebouwd.
10: En volgens het rapport, die is daar vrij expliciet in, wordt woningbouw sterk vertraagd door complexe vergunningsprocedure, schaarste aan bouwgrond, stikstofregels, netcongestie en personeelstekort in de bouwsector.
9: Juist. Nou. Dus al die oorzaken die we kennen, die worden aangehaald. En dus zeggen ze, er is een woningbouwprobleem. Ze koppelen dus expliciet aan die stikstofproblematiek vanaf 2019. Afgifte van vergunningen in de woningbouw wordt belemmerd.
10: Nou, ze hebben het ook expliciet over dat eigenlijk de hele procedure veel te lang duurt. Hè? Dat je gewoon 5 tot 7 jaar bezig bent. Je bent eigenlijk 10 jaar bezig voordat er woningen staan.
9: Wat ik interessant vind, is dat de commissie ook zegt, we koppelen die woningmarktcijfers en die situatie op de woningmarkt aan de economische prestaties van het land. Want als gevolg van het woningtekort hebben we minder arbeidsmobiliteit, minder productiviteitsgroei, minder investeringen, minder uitvoering op de energietransitie. Dus het koppelt aan de economische succes van Nederland.
10: Nou, ze zeggen eigenlijk dat de woningmarkt niet alleen meer een sociaal probleem is, maar het is een rem op de economie.
9: Ja, wat zijn hun aanbevelingen?
10: Nou, versnelling van de vergunningsprocedures. Hervorming van fiscale voordelen rond wonen.
9: Hey, interessant.
10: Ja. En investeren in infrastructuur en elektriciteitsnetten. Ja, en ze zijn ook heel expliciet, en daar komt hij weer, op de regulering. En ze zeggen dat die is gewoon doorgeschoten. Dus er moet wat gebeuren aan die regulering. Dus ik ben heel benieuwd of dit weer na het IMF, na de Nederlandse Bank, na de Raad van State, of ze nou toch. Ja, je zou toch denken dat je met al dit soort dingen toch het vrij makkelijk zou moeten zijn als parlement om te zeggen, ja, we moeten nu toch echt ingrijpen.
9: Terwijl we in de situatie zijn dat de regiewet binnenkort waarschijnlijk door de Eerste Kamer gaat worden aangenomen. En daar hebben we bij wet dan vastgelegd dat er differentiatie is, lees regulering, in 30-40-30. Dus dat lijkt het tegenovergestelde van wat hier gesteld wordt. Dan nog even extra berichtje. Huib Wassevin, vriend van de show, bestuurslid, natuurlijk oprichter van Annexen, maar hij wordt bestuurslid en woordvoerder van de nieuwe stichting Rechtvaardige Wetgeving Woning Verhuurd. Dat is interessant, nieuw. Een een stichting die wordt opgericht met een doel een zaak te starten tegen de staat.
10: Ja, dat is natuurlijk wel nieuw. En we hadden het in het voorgesprek al even over. Van god, dat is dat dat eigenlijk nu pas gebeurt. Dat zo'n zaak door een grote lobbygroep wordt opgezet.
9: Ja, het interessante is, het is niet helemaal nieuw. Er is ook een stichting Verhuur voor Verhuurders. Die zijn al in 2023 begonnen met een zaak. En die loopt nu. Die hebben in eerste aanleg verloren. En nou, dat gaat naar de Hoge Raad en zelfs in cassatie. Dus wat ik er interessant van te vinden, en dan moeten we Huip echt gaan vragen, is ja, wat zijn de lessen uit het verleden? Maar wat het mij wel zegt, is dit is toch een verdere verharding tussen de strijd, in de strijd tussen politiek en de vastgoedsector. Hè?
10: Ja, ik weet niet of dat zo is. Kijk, het heeft zo lang geduurd. We zijn nu al zo lang bezig met die enorme overregulering. Ja, ik denk juist dat de markt veel eerder hard op had moeten treden. Weet je, er zijn zoveel ontwikkelaars die bijvoorbeeld in Amsterdam zeggen van joh, weet je, we zouden als markt gewoon moeten zeggen, we stoppen gewoon met ontwikkelen.
6: Vastgoed gezocht.
9: De nieuwste monitor woningmarkt van de TU Delft is uit. En de oververhitting op de koopwoningmarkt lijkt eindelijk te temporiseren. Maar juichen is voorbarig, want de structurele tekorten verdwijnen toch niet zomaar. En dus bespreken we dat met vriend van de show Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Peter, fijn dat je in de studio bent.
11: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
9: Ja. Ja. In de monitor lees ik code geel. Nou, wat zegt dat?
11: Ja, nou, het is niet code oranje. Het is eigenlijk wat we zeggen is waakzaamheid, alertheid. Dus ja, de markt is echt wel aan het veranderen.
9: Alertheid
11: nu.
9: Waarvoor dan?
11: Nou, op de toekomst. Kijk, we zijn eigenlijk een soort schaar is aan het opengaan. We hebben een aantal ontwikkelingen op. Daar komen we misschien straks op terug. Hè, een aantal ontwikkelingen op de woningmarkt. Hè, waardoor het gewoon wat minder gaat. Prijzen staan onder druk. De afzet is moeilijk. Dat zal komen we straks misschien op. Maar aan de andere kant hebben we natuurlijk de economische ontwikkelingen. Ja, die zijn natuurlijk ook niet goed. Je ziet de kapitaalmarktrente nu echt oplopen. Zo'n 50, 60 basispunten erbij ten opzichte van het begin. De oorlog is nog maar net begonnen. Hè. Eind februari, daar zien we nu de eerste ontwikkelingen van.
9: Ja, oorlog, Amerika, Israël, Iran.
11: Ja, Iran natuurlijk, ja. En met name de olie. En de inflatie is aan fors aan te oplopen. Dus dat betekent ook weer extra renteverhogingen. Geldmarktrentesverhogingen in de komende tijd. Dus ja, en we zien ook het vertrouwen van de consumenten neemt echt af. Dat zien we trouwens ook in de woningmarkten. Dus we zien al een paar kwartalen in onze monitor dat het iedere keer ietsjes afneemt. Maar met name laatste maand, dus april, zien we het echt behoorlijk dalen. En de bouwkosten zijn echt aan het oplopen. Ja. Dus
10: al deze dingen die jij nu noemt, hebben natuurlijk niets te maken met dat de vraag en aanbod weer in balans komen.
11: Nee, dus de druk blijft heel groot. Het tekort gaat verder oplopen. Maar je moet het wel kunnen afzetten. En je ziet natuurlijk dat we gaan straks over de beleggers praten. Maar de corporaties die doen nog redelijk wat nu. Hè, die zijn aan het opschalen, maar die lopen ook tegen hun grenzen aan. Ja, en je ziet dat kopers, met name in het duurdere segment, terughoudend worden.
10: Ah, jij zegt corporaties aan het opschalen, bedoel je met nieuwe projecten?
11: Ja, dus meer bouwen. Hun productie is echt omhoog, maar ze ziet ze nu al twijfelen. Hè. In raden van commissarissen wordt nu al gekeken naar plannen van ja, moeten we ze nog wel doorzetten? Er is natuurlijk een enorme vertraging altijd in. Maar ze zijn de afgelopen jaren zijn ze aan het opschalen geweest. En dat zie je nu terug in de cijfers. Maar goed, ze lopen ook tegen een financiële grens aan. Dus eigenlijk alle investeerders staan eigenlijk een beetje onder druk.
9: Ja, want dat blijkt ook. Hè. Kopers hoeven dus minder vaak en minder fors te overbieden. Ja. Dat is de andere kant hiervan. Ja. Er werd onlangs gemiddeld 3,7% boven de vraagprijs betaald tegenover 5,7% een jaar eerder. Dan zou je als koper zeggen, nou, de prijsgekte is er een beetje uit. Ik kan weer normaler een huis kopen.
11: Nou ja, de prijsgekte is inderdaad uit. Je ziet in april bij het CBS dat de prijsindex bestaande koopwoningen, dat is de beste index die er is. Die is helemaal gecorrigeerd. Die stijgt niet meer. Die is neutraal. Dus die is de afgelopen kwartalen langzaam aan het afnemen. Het wordt heel spannend wat Q2 gaat doen. Hè, want normaal gesproken is dat een iets beter kwartaal.
9: Omdat het lente is.
11: Ja, maar als het doorzet, dan gaat hij een beetje dalen. Nou, de NVM heeft al van de 5 laatste kwartalen al 3 kwartalen met prijsdalingen. Dus ja, die prijsontwikkeling staat een beetje onder druk.
9: Ja, en dan zien we dat even klassiek. In bepaalde segmenten gaat dat dan als eerste. Ja. Groot, vrijstaand, 201 kap. Ja. Een beetje wat ik in Heemstede heb.
11: Ja, zeker.
9: Dat gaat fijn. Als eerste naar beneden.
11: Ja, dat is altijd. Dus als de markt verandert, zie je dat altijd het eerste, of ook het laatste trouwens, bij de wat duurdere luxe woningen. Mensen hoeven daar niet te kopen. Die kunnen wachten. Kijk, als je starter bent, dan doe je dat natuurlijk niet. Dus je ziet eigenlijk altijd in de Randstad, in de grote steden, dan zie je altijd het eerst als het minder gaat, zie je het daar. Als het beter gaat trouwens ook. En bij dat duurdere segment, dat zijn een soort indicatoren voor de rest van de markt. Ja.
10: Want je wil zeggen, de mensen die naar die woning gaan, die zitten eigenlijk al best wel prima. Die willen alleen misschien een nog betere stap maken.
11: Of? Precies, en die hoeven niet. Dus die zijn wat terughoudender. En die zijn ook wat, dus dat is een andere categorie.
9: Voor de volledigheid, mijn ideaal ideale gezinshuis is niet te koop.
11: Betaalbaarheid. Ja, maar alles is te koop, toch? Ja, alles is te koop.
9: Waar, maar, ja, ja, dat is waar. De betaalbaarheid voor starters is natuurlijk die laatste jaren tamelijk dramatisch. Gaat dit hun helpen?
11: Nou ja, als natuurlijk de prijzen niet meer stijgen, helpt dat natuurlijk wel. Maar het probleem is dat de rente aan het oplopen is. Dus ook de leencapaciteit, die wordt minder. Dus dat helpt ze niet echt, nee. Ze kunnen gewoon minder lenen. Dat gaat echt om een paar honderd euro. Als je,
10: maar Peter, dit helpt toch alleen maar koopstarters die veel eigen geld hebben? Of dit helpt alleen maar nog meer die bovenkant?
11: Dat is nu al zo, hè. Dus de helft van de koopstarters heeft inmiddels of een familiehypotheek of krijgt een gift. En je ziet dat ieder jaar zie je dat oplopen. Dat loopt best wel hard op. Dus nee, dat geldt nu ook al. Die prijzen voor starters zijn natuurlijk niet te betalen.
10: Maar dat is toch ook. Ik word er altijd zo boos over dat toch politici van jouw voormalige partij. Jouw partij bestaat natuurlijk niet meer, helaas.
11: We zijn hier rauw.
9: Partij van de Arbeid voor de volledigheid.
10: Dat die de hele tijd roepen van nee, het is wel een succes, want die uitponden komt bij starters terecht. En dan zeggen wij altijd hier in het programma, ja, maar dat zijn niet de starters die we eigenlijk wilden helpen. Dit zijn gewoon de voormalige Jubelton-starters.
11: Ja, nee, dat klopt. Dus er is ook wel onderzoek naar gedaan. Die starters die woningen kopen, die hebben een iets hoger inkomen dan de huurders die er nu in zitten. Maar goed, er is gewoon schaarste. En ja,
10: ja, dat is alleen met herverdelen van dezelfde taart. Ja.
9: Dan nog iets zorgelijks. De fors gestegen bouwkosten. Ik lees in het rapport afgelopen 6 jaar met 37% toegenomen. Ja. En jullie verwachten dit jaar opnieuw een stijging. Materiaal, transport, energiekosten. Wat betekent dat dan voor ontwikkeling van nieuwbouwwoningen?
11: Nou, dat is natuurlijk niet best. Kijk, want er zijn twee belangrijke variabelen. Dat is die koopprijsontwikkeling. Als die natuurlijk onder druk staat, wordt het voor ontwikkelaars ook lastiger, want hun kosten stijgen wel. En die prijsstijging. Dus Archidat, die meter die voor ons in de monitor, die bouwkostenontwikkeling, die verwacht voor dit jaar voor een eengezinswoning uit mijn hoofd ook 5,7% stijging. Dus dat komt er weer bij, hè? Dus dat is best wel veel.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Wat is de waarheid?
2: Nou, ik vind dat echt een van de slechtste onderzoeken die ik de laatste jaren gezien heb.
1: Van ABN AMRO?
2: Ja, dit is echt heel droevig. Je ziet dit weekend ook op LinkedIn, ook van het CBS, allemaal commentaar erop. Maar goed, daar moeten we misschien een andere uitzending aan wijden. Maar als je gewoon naar het woningbehoefteonderzoek kijkt, dan is ongeveer de helft van de woningvraag. En dan houden we rekening met doorstroming, zijn appartementen. En de andere helft zijn grondgebonden woningen. Nou, we bouwen nu tussen de 50% en 60% appartementen, maar dat gaat naar 70%.
1: In de plannen?
2: Nee, nu bouwen we dat en in de plannen zit 70%.
1: Ja, precies. Ja.
2: Dus dat betekent dat je dan niet meer een volkomen goede verhouding hebt. Maar goed, je kan ook zeggen, er is heel veel druk, dus misschien zetten we het wel af. Maar als je nu kijkt naar de nieuwbouw, dan zie je dat heeft de NVM dit kwartaal ook aangegeven. Dat er is meer aanbod, maar er zijn 16% minder verkopen dan een jaar ervoor. Dus je ziet dat gewoon lastiger worden. En met name bij die appartementen, dat duurt vaak toch 3 jaar, Maarten, voordat je erin kan wonen. Je hebt enorme overbruggingshypotheken. Nou, voor ouderen is dat gewoon echt een groot probleem. En ook wat trouwens voor andere huishoudens. Dus je ziet ook terughoudendheid bij het aanschaffen van die appartementen. Plus dat ze steeds kleiner worden. Ja, en dat is voor een bepaalde groep is dat leuk, hè? De young urban professionals, de expats. Maar ouderen en gezinnen, ja. Daar is het eigenlijk geen.
1: Maar die willen ook niet op 50 vierkante meter zitten. Want je komt uit een mooi huis met een tuin. Jullie schetsen in het rapport wel een tamelijk somber beeld over de nieuwbouw. We hebben het er al even over. Stikstofproblemen, netcongestie, al die boosdoeners. Maar als je nou de minister 1 tip mag geven, dan neem ik hem mee aanstaande woensdag. Welke zou dat zijn?
2: Nou ja, dat is toch. We zijn op de Provada, zijn jullie. Hè? Daar lopen alle partijen rond. Ja, iedereen moet gewoon met open boeken, moet met elkaar gaan praten. Wat zijn de mogelijkheden? En je moet je ambities gelijk schakelen met de opties die je hebt. En dan is het of je ambities bijstellen, of meer financiële middelen ter beschikking stellen.
1: Die middelen kunnen alleen maar van het Rijk komen.
2: Ja,
1: dus als het Rijk zegt,
2: provincies doen het ook wel trouwens.
1: Ja, maar als het Rijk zegt, je moet 30-40-30 bouwen en we hebben heel veel duurzaamheidseisen en we hebben allemaal inpassingseisen, dan is er een onrendabele top. En dan moet je dat of willen betalen, of je moet zeggen, je moet die differentiatie 30-40-30 gaan loslaten.
2: Ja, dus dat moet je doen, ja.
3: Kijk, het grootste probleem is, als je gaat kijken, we hebben het heel veel over procedures.
2: Ja.
3: We hebben het heel veel over dat mensen bezwaar kunnen maken, et cetera. Dat is natuurlijk allemaal vervelend. Het is heel vervelend dat iets 7 jaar duurt, terwijl het ook 3 jaar kan duren, maar het grootste probleem, en er wordt net al even aangegeven, het grootste probleem wat veel groter dan dat is dat de kosten veel harder stijgen dan de opbrengst. Want die opbrengsten zijn feitelijk gewoon gekapt. Dus je kunt het hebben,
1: door,
3: je kunt
1: door
3: uren praten. Ja, dus je kunt uren praten over allerlei procedurele. Maar op dit moment, als je gewoon gaat kijken bij de ontwikkelaren, ja, is dat wil je allemaal opgelost hebben. Maar dat is het probleem niet. Je krijgt ze gewoon niet rondgerekend. Maar dat is toch ook. Ik begrijp niet dat is toch niet zo'n moeilijk concept als die kosten zo hard stijgen, maar je opbrengsten mogen niet meestijgen, ja, dan loop je hartstikke vast.
2: Nou, dat is precies wat ik aangaf. Ja. Maar ik vind wel, die procedures, daar moeten we ook iets aan doen.
3: Helemaal eens, want tijd is ook geld, dus dat is hartstikke belangrijk.
2: Dat bedoel ik.
3: Maar dan nog steeds krijg je niet rondgerekend.
1: Laat het een gesprekstarter zijn voor Op die Provada. Je luistert naar Vastgoed Gezocht. En Op die Provada deze week in de rij maken wij ook een aflevering met Helma Born van BPD. Ontzettend leuk dat zij morgen dinsdag bij ons in de uitzending is en volgende week te beluisteren. En zoals gezegd, ik mag ook in gesprek met de minister. Dat gaan we dan donderdag al online zetten. Peter Boerhouwer, je bent er zelf ook en je neemt plaats in de gebruikelijke panels?
2: Ja, morgen 2 panels inderdaad. Ja. Mm-hmm. En ik zit ook in de jury van de middenhuur. Die wordt woensdag uitgereikt door de minister. Helaas ben ik daar dan niet bij, maar ik heb wel gejureerd. Dus ik zal niet zeggen wie er gewonnen heeft.
1: De middenhuur wordt van
2: je
1: steen.
2: Je kunt je teentje opzetten op die bravade als je dat wil. Maar ik ben er morgen bij.
1: Een van de onderwerpen die ook wel ongetwijfeld aan bod zal komen is de druk op de particuliere vastgoed. Belegger, want box 3 doet pijn, er wordt massaal uitgepompt. Daar hebben we vaak in deze uitzendingen over gehad. En de grote vraag is natuurlijk, wat gebeurt er nou met dat vrijgekomen kapitaal? Want ja, je kunt zeggen, er zijn al 100.000 woningen uitgepompt. Dat is een hele hoop geld. Werry Hegge is hier ook de gast in de studio, directeur van Handelsbank in Nederland. En jullie hebben dat in kaart gebracht. Werry, van harte welkom.
4: Dankjewel.
1: Fijn dat je er bent. Jullie publiceren morgen, en wij hebben het scoopje, tijdens die Provada, de vastgoedbelegger monitor 2026. Klopt het beeld dat die particuliere belegger definitief klaar is met woningen, met residentieel vastgoed?
4: Dat is wel een conclusie die je kunt trekken. En er werd net al over een stoplicht gesproken wat op geel stond. En ook de particuliere belegger ziet eigenlijk het vertrouwen van de particuliere belegger staat ook op geel.
1: Ja, ja. Het sentiment is laag, historisch laag, hoe moet ik het zien?
4: Ja, we hebben nu dit voor de derde keer.

0: Hier hebben we dit onderzoek gedaan en helaas zie je het vertrouwen van die particuliere belegger de laatste jaren iedere keer een stapje naar beneden gaan.
1: Ja, er wordt dus veel verkocht, ja. Dat weten we, dat is de beweging. Uit jullie onderzoek blijkt dat slechts 9% van de verkopers dat weer herbelegt in vastgoed.
0: Ja, dat klopt.
1: Wat gebeurt er dan met die andere 91% van het kapitaal?
0: Dat wordt geparkeerd, dat wordt soms tijdelijk geparkeerd op een spaarrekening. Dus een vrij opneembare spaarrekening. Dat wordt soms voor de middellange termijn wat vastgezet op een deposito. En beleggers die zeggen van ja, ik vertrek toch voor langere termijn uit de vastgoedwereld, die willen het nog wel eens beleggen in vermogensbeheer geven. Ja. En dan wordt het in aandelen, obligaties gelegd. Maar dat is wel voor mensen met een wat langere horizon.
2: En hoe slecht is dat dan ook economisch gezien? Want waar wordt er...
0: Het is voor de woningmarkt is het heel slecht. Ja. Want die particuliere belegger heeft de afgelopen decennia ontzettend veel betekend voor de woningmarkt. Particuliere beleggers die zijn heel goed in kleinschalige projecten, in binnenstedelijke ontwikkelingen, in het converteren bijvoorbeeld van kantoren of winkels op lastige plekken naar waardevolle woningen. En daar hebben die beleggers heel veel in betekend. En die ontwikkeling, die zie je niet
1: meer. Maar heeft dat ermee te maken dat het ook een beetje dan vaak kleine projectjes zijn? Ja. En er zijn dus heel veel kleine projectjes bij elkaar.
0: Ja.
1: En dat een grote institutionele belegger, die wil niet in kleine projectjes.
0: Zo is het.
1: Die doet dat via Vesteda en dan heb je in één keer 1000 woningen.
0: Ja.
1: Vesteda zoekt overigens nog institutionele beleggers, maar dat terzijde. Ze raken er een paar kwijt. Ja. En een corporatie kan ook die kleine dingetjes niet doen.
0: Zo
1: is het. Ik wil het niet bagatelliseren, nee, maar is dat de kern?
0: Dat is de kern. En het is voor steden heel waardevol dat die kleine witte vlekken in een stadscentrum, dat daar oplossingen voor komen. En het is belangrijk voor de woningmarkt. We spraken net over de kopende starter. Het uitponden is voor de kopende starter best aantrekkelijk geweest. Maar dat is een heel klein groepje mensen die daar voordeel van heeft gehad. Er is een hele groep mensen die op dit moment niet kan wonen.
2: Ja. Maar en die 43% van wat zijn geld parkeert op een bankrekening. Ja.
1: Die nemen een soort pauze eigenlijk.
2: Ja, precies. Parkeren die dat geld om te wachten. Gaat er iets gebeuren? En als er wel iets gebeurt, dan ga ik toch weer terug in vastgoed.
0: Het is misschien een beetje hoop, maar als ik beleggers spreek, dan heb ik de indruk dat zij wachten tot het duidelijk is wat die box 3-belasting nou precies gaat worden. Het voorstel ligt nog in de Tweede Kamer, moet in de Eerste Kamer behandeld worden. Er zijn aanpassingen aangekondigd. Die vastgoedbelegger houdt zijn kruid droog. Zo zie ik het maar even. Die parkeert het en die wacht.
1: Maar als die het parkeert en er snel bij kan, dan kan die, als die wetgeving positief voor hem wordt aangepast, kan die er ook wel weer snel mee aan de slag.
0: Dat is wel waar, maar wat Maarten net ook zegt, het duurt 3 jaar voordat je, als je iets gaat ontwikkelen, als je moet je plan maken, vergunningen krijgen, et cetera, voordat het spulletje klaar is, ben je 3 jaar verder.
3: Ja, ze voegen wel 10.000 tot 12.000 woningen per jaar toe, in het verleden, heeft CBS aangegeven. Dus het gaat om substantiële aantallen. En volgens mij beleggen ze ook veel in het buitenland momenteel.
1: Nou, dat wilde ik vragen, want dat hoorde ik in jouw rijtje niet. We hebben wel eens een uitzending gemaakt over het geld stroomt naar Spanje toe.
0: Ja.
1: Valt dat dan in de praktijk wel mee? Nou, of tegen, hoe je het wil interpreteren?
0: Nou ja, kijk, voor Nederland voegt dat niet zoveel waarde toe. Er zijn best wel beleggers die in Spanje en andere warme oorden beleggen. Dan is het vaak in recreatief vastgoed. Dat gebeurt wel, dus dat is een alternatief.
1: Ja, maar het gaat niet over 20-30% van het kapitaal.
0: Dat is niet wat ik zie.
1: Nee. Oké. De onzekerheid rond box 3 wordt natuurlijk genoemd als een rem op die investeringen. Wat moet er nou fiscaal gebeuren om dat vertrouwen te herstellen? Want je zegt, ja, we wachten op die wetgeving. Maar wat moet er gebeuren?
0: Nou, ten eerste zal een particuliere investeerder iets van rendement willen kunnen maken. Dus hoe dan ook zal die fiscale druk naar beneden moeten. Want op dit moment kun je als particuliere belegger een rendement maken wat vergelijkbaar is met een spaarrekening of lager. Terwijl het risico veel hoger is. Kijk, de upside is hoger, maar je beloning moet wel in verhouding staan met het risico. Dus de druk moet naar beneden. En ik kan me voorstellen dat je toch ook iets van creatieve maatregelen bedenkt, waardoor mensen aangezet worden om juist weer te gaan investeren. Dus dat investeren, het ontwikkelen van nieuw vastgoed, dat aantrekkelijk gemaakt wordt, of dat het verduurzamen aantrekkelijk gemaakt wordt. In de plannen die nu bestaan, is het niet per se aantrekkelijk ook om in duurzaamheid te investeren. Dat is toch iets wat we allemaal willen.
2: Maar als je investeert in duurzaamheid, dat betekent toch ook dat je indirect rendement uiteindelijk wel omhoog gaat. Dat als je over een aantal jaar de woning verkoopt, dat die toch ook meer waard is.
0: Als je de woning verkoopt, maar als jij going concern, als jij een belegger bent die een pand heeft om in bezit te houden en te verhuren, dan komt het er pas uit op het moment dat je verkoopt. En misschien kun je die aftrek van die investering, die kosten, wat naar voren halen, waardoor je als belegger daar eerder voordeel van hebt.
1: Weri Hegge, dankjewel. Van Handelsbanken Nederland en Peter Boerhouwer natuurlijk, dankjewel dat je er was. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we af. Komende donderdag zijn we er weer in die podcastfeed van dit programma met een extra aflevering. Dan spreek ik op de Provada, namelijk met minister Boekhard O'Sullivan. Dat gesprek is alleen online te beluisteren, dus abonneren op de podcast. Dag.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

0: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Living up the wall. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+. Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
1: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
3: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
8: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Omdat er in Ter Apel geen plek meer was, hebben 120 asielzoekers vannacht op andere plekken geslapen. Volgens het Rode Kruis konden er bijna 100 terecht in het Drentse De Wijk, de rest in een congrescentrum in Groningen. Gisternacht moesten er ook zoveel mensen naar andere plekken worden gebracht. De Britse marine heeft een Russische olietanker tegengehouden die probeerde door het kanaal te varen. De tanker hoort bij de schaduwvloot waarmee Rusland de sancties omzeilt. Die zijn bedoeld als straf voor de oorlog tegen Oekraïne. Premier Starmer zei ze kunnen zich niet verstoppen. De tanker wordt vastgelegd. Rond het Kralingse Bos in Rotterdam zijn meer dan 100 meldingen gedaan van geluidsoverlast. Volgens Rijnmond ging het over veel te harde bassen van een festival met house- en technomuziek. Toch bleek het metingen dat het allemaal niet te hard stond. Toen het festival om 11 uur stopte, was ook het klagen voorbij. In Wijk bij Duurstede is het gemeentehuis opgelapt na de rellen van gisternacht en de ramen zijn verstevigd. Hoeveel de schade kost is nog niet duidelijk. De gemeente heeft aangifte gedaan tegen de relschoppers. Er zijn er 7 opgepakt. Aanleiding voor de vernielingen was een geplande noodopvang voor asielzoekers. En in New York is het basketbalkampioensfeest van de New York Knicks niet helemaal vlekkeloos verlopen. Op Times Square probeerden feestende fans een schoolbus om te kieperen en daarbij zou geschoten zijn, wordt gemeld op X. Er brak even paniek uit. De Knicks zijn voor het eerst in meer dan 50 jaar kampioen. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en zon wisselen elkaar af vandaag en op een paar lokale buien blijft het droog bij 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
10: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, vrijdag, treedt het Europese asiel- en migratiepact in werking. Maar zijn we daar wel klaar voor en wat betekent het? Dat vraag ik aan CDA-europarlementariër Jeroen Leenaars. Maar nu eerst, de aanvallen van Oekraïne op vitale infrastructuur raken Rusland steeds dieper in eigen land.
11: Уражені воєнні завод Чебоксара. 900 кілометрів від України це відпрацювали українські ракети «Фламінго».
10: Volgens president Zelensky maken de Oekraïense Flamingo-raketten doelen tot bijna 1000 kilometer in Rusland. Ik praat erover met Alle Dorhout, scheidend ambassadeur voor Nederland in Oekraïne. Welkom.
12: Ja, goedemiddag.
10: Ja, bij ons is ook Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Meneer Dorhout, de oorlog in Oekraïne duurt inmiddels langer dan de Eerste Wereldoorlog en langer dan de Sovjet-deelname aan de Tweede Wereldoorlog. Hoe staat Oekraïne er na zo'n lange tijd voor?
12: Ja, dat is niet eenduidig te beantwoorden. In Oekraïne spelen twee realiteiten. En die zijn de afgelopen 2 jaar, gedurende mijn periode in Kiev, niet enorm veranderd. Aan de ene kant probeert Kiev gewoon, en de mensen in Kiev proberen zo normaal mogelijk door te leven. En zich niet door de Russen te laten vertellen hoe ze dat moeten doen. En aan de andere kant zijn de aanvallen de afgelopen 2 jaar een beetje veranderd van karakter. Maar wel structureel doorgegaan. Dus dat leven van iedereen in Kiev wordt voortdurend onderbroken door luchtalarm, luchtverdediging en explosies.
10: Ja, even een beetje over hoe je dat zelf hebt meegemaakt. Ik ben 2 jaar ambassadeur in Oekraïne. Hoe is het om in oorlogstijd een ambassade te leiden?
12: Nou, dat is wat onwerkelijk, want het vergt andere vaardigheden. Het vergt een ander soort van aandacht, een andere focus. Het is heel belangrijk om het team, inclusief de Oekraïense collega's, om het overeind te houden. En daar ben ik ook ontzettend trots op dat team, dat gelukt is, zeker na de winter, de afgelopen winter. En ja, voor Nederland is het toch wel heel bijzonder om daar niet alleen ooggetuigen van de geschiedenis te zijn en daarover te verslaan, maar er ook in mee te spelen. En dat kan omdat dat Nederland zo'n grote supporter van Oekraïne is.
10: Ja, maar tegelijkertijd, dat is altijd een oorlogssituatie, maar dan zit u daar met uw staf te vergaderen, kopje koffie bij de hand en bom, daar is luchtalarm. Wat doet u dan op zulke momenten?
12: Nou, wij volgen altijd meteen het advies op van onze beveiligingsmanager. En die heeft meer informatie dan wij hebben. Wij hebben wel allemaal de alarm-app op de telefoon staan. Dus als er een alarm wordt gegeven, dan heeft iedereen hoort dat meteen. Maar de beveiligingsmanager die kijkt veel breder en heeft contact ook met collega's van andere ambassades. En die geeft op een gegeven moment een instructie. En dan doen we wat hij zegt. En vaak is dat gewoon de kelder in. En ik ben meerdere keren met gasten waarmee ik in gesprek was, ben ik de kelder in gedoken.
10: Ja, en dan doorpraten gewoon.
12: En dan doorpraten, want er staat ook een koffieapparaat.
13: Ja, meneer Dorhout, wij hebben ook wel eens contact gehad. En u heeft mij wel eens verteld dat uw leven als ambassadeur toch ook weer niet zo standaard is. Dat is logisch, omdat u in de Oekraïne zit. Maar ook dat u, als u 2 maanden bijvoorbeeld, als je die zou pakken, dat u 6 weken daarvan in Oekraïne bent en dan weer 3 weken terug naar Nederland moet. Dat is niet standaard voor een ambassadeur, toch?
12: Nee, zeker niet. Op een paar posten zitten we in een aangepast ritme, zeg maar. Waarbij wat tijd voor wat we noemen rest and recuperation. Hè, dus om een beetje weer bij te komen en afstand te nemen van het oorlogsgeweld. In Kiev is dat inderdaad 6 tot 8 weken daar. En dan 1,5 week ongeveer met reizen 2 weken in Nederland om een beetje bij te komen.
10: Ja, en op te praten met het departement, neem ik aan, wat uitvoeriger dan je normaal kunt doen?
12: Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen geïnteresseerd in wat daar gebeurt. Er zijn grote belangen. Dus eigenlijk is het totaal afschakelen is er dan in zo'n periode niet bij.
10: Ja, we willen graag even door uw ogen naar Oekraïne kijken. Als u dat goed vindt, uw standplaats was Kiev, maar u bent het hele land doorgereisd. Wat viel u daar nou op?
12: Nou, wat mij opviel eigenlijk overal is de grote veerkracht van de mensen. Het enorme voornemen niet toe te geven aan die Russische druk. De creativiteit en de innovatiekracht. En dat laatste, dat zien we natuurlijk enorm terug op het gebied van drones. Waar de Oekraïense militairen aan het begin van de oorlog naar Nederland kwamen om te kijken hoe wij dat deden. En nu komen we met z'n allen naar Oekraïne om te kijken wat zij daar geleerd hebben in de afgelopen 4 jaar. En dat is ongelooflijk veel en heel indrukwekkend.
10: Ja. Waar bent u zo heen gereisd? Ik neem aan dat u niet uw dagen doorbracht aan het front, maar u hebt wel een hoop gezien. Waar zo'n beetje, wat voor indrukken hebt u daar opgelopen?
12: Ja, ik vond het altijd heel belangrijk om te kijken of ik uit Kiev weg kon komen. En er zijn genoeg goede aanleidingen voor. Want Nederland is nogmaals een grote sponsor van Oekraïne. Niet alleen op militair gebied, maar ook op niet-militair gebied. En dat gaf vaak aanleidingen om naar steden te gaan als Zaporizhia, Dnipro, ook Kharkiv, Odessa, Mykolaiv. Dus dat zijn steden die wat dichter bij de frontlinie liggen. En de rest van het land, daar was het makkelijker om naartoe te gaan. Maar ook dat was voor mij belangrijk. Om te praten met de lokale autoriteiten. Om te horen hoe zij de oorlog ervaren. Want in Kiev, dat is toch één kant van het verhaal. En dat zijn ook mensen die heel erg gewend zijn om met andere mensen uit de internationale gemeenschap te praten over de situatie. En het praten met mensen uit de provincies, de provinciehoofdsteden, mensen uit andere beroepen, geeft je vaak een veel vollediger beeld dan alleen met mensen uit Kiev praten.
13: Ja, meneer Doorhout, hoe zorgt u ervoor dat u ook een beetje creatief blijft en niet doet wat anderen al doen? Want om een voorbeeld te geven, na één jaar oorlog kwam ik in Irpin, stad boven Kiev, waar een gruwelijke bezetting heeft plaatsgevonden, daarbij ook Bucha. En dan kwam ik daar en ik sprak met de lokale burgemeester en die gaf aan, ja, in het eerste jaar als Europese politici hier naartoe kwamen, dan kiezen ze eigenlijk altijd voor stadjes in de buurt van Kiev. Irpin, daar waren al 150 vertegenwoordigers geweest. Tegelijkertijd merk ik dat ook als journalist, dat er af en toe regie is vanuit Oekraïne om je naar bepaalde plekken toe te sturen. Hoe zorgt u er nou voor dat u in uw eigen doen en laten ook uw eigen opvatting kunt vormen van wat zich afspeelt en dat dat niet is wat de rest al doet?
12: Ja, nou, ik herken heel goed wat u zegt. En Bucha en Irpin zijn natuurlijk twee plekken die met name ook door de autoriteiten gebruikt worden om inkomende bezoeken naartoe te loodsen. Dat heeft soms ook te maken met de beschikbare tijd voor die bezoekers. Ik ben daar in het begin ook even geweest, gewoon om te kijken wat daar is gebeurd. En ja, in beide steden, die hebben zeg maar de klap opgevangen van de Russische invasie richting Kiev. En daar is heel veel verzet gepleegd. Er zijn ook heel veel verschrikkelijke oorlogsmisdaden gepleegd door de Russische troepen. Dus het zijn wel twee plekken met een verhaal. Maar goed, het is inderdaad dicht bij Kiev. En ik heb zelf de vrijheid. En ik voel me misschien ook wat comfortabeler om te reizen in dat land. Om daarheen te gaan waar niet heel veel andere mensen komen. En zeker niet bezoekers. En dat helpt. En wij doen ook allerlei projecten in Oekraïne, bijvoorbeeld op het gebied van energiezekerheid. En dat is eigenlijk door het hele land heen. Dus dan probeer ik gewoon een aantal dingen te combineren. Een project te bezoeken dat we vanuit Nederland of de ambassade ondersteunen. Iets wat vanuit de EBRD, de Europese Ontwikkelingsbank, gebeurt. En het spreken van lokale zakenmensen en autoriteiten.
10: Ja, ja, maar je hebt in de journalistiek, ik heb nogal wat oorlogssituaties meegemaakt, heb je zogenaamde embedded verslaggeving en unembedded. Dat betekent dat je doet wat de autoriteiten van je willen, of die volgen, of je gaat je eigen weg. Ik heb altijd dat laatste gekozen. Kies je dat nou als ambassadeur ook? Zegt u gewoon, ik wil daarheen en ik maak zelf uit wat ik wil zien en wie ik wil spreken?
12: Jazeker. En die ruimte die krijg je ook van deze autoriteiten. Dus er is nooit enig bezwaar geweest als ik op eigen doft ergens heen wilde gaan. Sterker nog, dat is altijd ondersteund. Hetzij door de nationale of de provinciale of lokale autoriteiten. Dus mensen vinden het ook enorm prettig als je komt. Want ze ervaren het niet alleen als een hart onder de riem, wat ook een beetje zo is. Maar ze vinden het ook prettig om een verhaal te kunnen vertellen. Dus je krijgt ervoor alle ruimte. En natuurlijk gebeurt dat ook wel eens dat vanuit de autoriteiten een aantal ambassadeurs wordt uitgenodigd om een bepaalde plek te bezoeken, om een bepaald iets bij te wonen of om iets te doen. En in de goede samenwerking geef je daar ook wel eens gehoor aan. Maar er is geen enkele belemmering om daar te gaan waar je graag heen wil en waar je iets te halen hebt.
10: Ja, we zien dat Oekraïne doelen raakt die dieper in Rusland liggen. We hoorden straks ook heel kort al even Zelensky daarover spreken. Maar de Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn ook enorm. Welke verschuiving in de oorlog hebt u in die 2 jaar als ambassadeur meegemaakt?
12: Nou, eigenlijk als ik die twee situaties met elkaar vergelijk, dan is er wel heel veel hetzelfde gebleven. Maar er zijn wel wat nuances die belangrijk zijn. Het eerste is inderdaad de deep strike capability van Oekraïne. De mogelijkheid om met hun drones en raketten doelen diep in Rusland te raken. Dat vermogen is steeds groter geworden. Het tweede is dat vrij recent aan de frontlijn de dynamiek een beetje gekeerd is. Hè. De dynamiek was eigenlijk een hele tijd lang dat Rusland langzaam maar zeker elke dag een paar vierkante kilometer maar wat terrein won. Allemaal niet noemenswaardig. Maar toch, de beweging was wel richting het westen. En nu lijkt de beweging omgedraaid te zijn. En nogmaals, het gaat om vierkante kilometers en die gaat naar het oosten. Tenslotte de Russische luchtaanvallen. Toen ik aankwam 2 jaar geleden, toen was het echt elke nacht raak. En vanaf december vorig jaar is de strategie van de Russen wat veranderd. Ze sparen hun middelen wat langer op. En dat betekent eigenlijk dat het om de 1-2 dagen dat er een luchtaanval is, maar dan met meer materiaal. En het idee erachter is om de luchtverdediging te verzadigen en dat er meer terechtkomt. En dat lukt ook.
10: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Alle Dorhout, scheidend ambassadeur voor Nederland in Oekraïne.
14: While the war in Iran is ongoing, the Russian attacks on Ukraine are also ongoing. And it is crucial that we have enough delivery of weapons and ammunition to the Ukrainian armed forces so that they can continue to protect the Ukrainian people.
10: Ja, dat is premier Jette tijdens een bezoek aan Zelensky eerder dit jaar. Als ambassadeur bereidt u dat soort bezoeken natuurlijk voor en u bent daarbij aanwezig. Hoe belangrijk zijn dit soort bezoeken van Jette, maar ook van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie?
12: Ja, die zijn ontzettend belangrijk. Niet alleen voor de bewindslieden zelf, om een eigen beeld te kunnen vormen van wat daar gebeurt. En ook gewoon met de directe hoofdrolspelers te praten. Het is ook belangrijk om aan het Oekraïense volk te kunnen laten zien dat we er gewoon echt naast ze staan. Dus niet alleen vanuit onze hoofdsteden roepen dat we ze steunen, maar we komen daar naartoe, we staan ernaast, we doen dat ook. En er valt altijd heel veel te bespreken. Dus die bezoeken, dat is een heel erg belangrijk onderdeel van het werk van de ambassade in Kiev.
10: Ja, het gaat natuurlijk ook heel veel over de wensen die Oekraïne heeft. En daarbij ligt de nadruk nu in elk geval vooral op luchtafweer, toch?
12: Ja, luchtafweer is een van de grootste en belangrijkste dingen die Oekraïne graag in grotere getale wil hebben. En dat heeft onder andere te maken met alle aanvallen die de afgelopen winter zijn gepleegd op de energieinfrastructuur. Dus Rusland heeft eigenlijk 2 strategische hoofddoelen. Het eerste hoofddoel, dat zijn de militaire objecten en de militaire infrastructuur. Het tweede is de energieinfrastructuur. En afgelopen winter hebben we een enorme zware winter gehad, waarin echt iedereen ook te maken had met de uitval van elektriciteit, van verwarming, soms ook van water. Iedereen is eigenlijk een beetje op zijn tandvlees uit die winter gekomen. Mensen waren ook ontzettend blij toen de temperatuur weer boven de 0 graden kwam. En wat Oekraïne nu heel graag wil, is de energievoorziening wat meer decentraliseren. Maar daar hebben ze ook meer luchtafweer voor nodig.
13: Ja, toch even een vraag over de wens van Oekraïners. Want dat ze om meer luchtafweer vragen, dat snapt iedereen. Maar wat ik ook heb gemerkt en wat ik ook hoor van zowel politici als NGO's, is dat de Oekraïners soms maar blijven vragen om dingen. Dat is ook de rol van president Zelensky, die is daar ook steengoed in. Maar geef ze een javelin en een dag later staan ze op de stoep met de vraag: heb je ook een F-16? Geef ze een zonnepaneel en een dag later willen ze ook dat je de waterleiding fixt. Merkt u dat ook, dat het soms tot op het arrogante af is wat de Oekraïners van ons vragen? En heeft u het daar ook wel eens over met president Zelensky?
12: Nou, ik vind het absoluut niet arrogant. Het is een land wat onder hele grote druk staat. En daar is aan alles tekort. Dus enerzijds lopen de Oekraïners, ze lopen een beetje op een slap koord. Want enerzijds willen ze niet overvragen, anderzijds is er behoefte aan alles. En soms, en we weten allemaal dat er gebeurtenissen in de wereld niet allemaal voorspelbaar zijn, en soms gebeuren er dingen waardoor bijvoorbeeld luchtverdediging wat minder gangbaar is en moeilijker te krijgen is. Ik vind niet dat ze overvragen. Het is ook aan ons om eerlijk ja of nee te zeggen of we het wel of niet kunnen leveren. En wij vragen ook elke keer als we daar zijn, of in gesprek zijn met president Zelensky, en dat heeft minister-president Jette ook gedaan, hoe kunnen we je het beste helpen? En dat, en Nederland is niet de enige die dat vraagt. Dat wordt door alle westerse donoren gevraagd. En ja, daar krijg je dan gewoon een eerlijk antwoord op. Ik vind over het algemeen de communicatie met Oekraïners is open en direct en eerlijk. Nou, het zijn wat dat betreft de Nederlanders.
10: Ja, we hadden het dan over de steun aan Oekraïne, waarom al die landen vragen en soms wel en soms niet meteen krijgen, of geld dat ze krijgen, wel of niet krijgen. Hoe kijken wij naar de Oekraïnse defensieindustrie?
12: Nou, de Oekraïnse defensieindustrie is voor ons een lichtend voorbeeld. Het is allereerst heel indrukwekkend hoe ze dat hebben opgebouwd in korte tijd, terwijl ze een oorlog aan het vechten waren. En ten tweede is de innovatieslag die ze gemaakt hebben, die is ongelooflijk. En dat, je moet echt denken aan dat er mensen in garages zijn begonnen, hè, zoals Bill Gates vroeger. Mensen die in garages begonnen te sleutelen met de gereedschapskist en wat onderdelen en een camera en een zender en een accu. En zo werd weer een nieuw soort drone geboren. En dat is, dat hebben ze niet alleen, ze hebben dat niet alleen heel goed ontwikkeld, maar ze hebben het ook heel snel kunnen opschalen. Dus je zag ook toen de oorlog in de Golf van Hormuz uitbrak, dat de staten in het Midden-Oosten als een haas naar Kiev kwamen om te kijken, hoe kunnen jullie ons helpen met interceptor drones? Dat zijn drones die drones aanvallen. En daar hebben ze ook enorm van geprofiteerd.
10: Ja, ja, en die interceptor drones die zijn vooral heel nuttig in de strijd tegen die Shahids, hè, uit Iran.
12: Ja.
10: Ja. Er zijn nog andere dingen ook. Ik zag van de week een foto van, ja, het zag eruit als een lange afstandsraket, of misschien wel een ballistische raket. Vandaar, ik weet niet, een enorm ding met Zelensky daarnaast. Ook dat ontwikkelen ze dus, hè?
12: Ja, misschien doelt u op de Flamingo. Maar er worden allerlei soorten, in allerlei soorten en maten worden raketten ontwikkeld. Maar vandaag of gisteren was in het nieuws dat ze de Flamingo-raket weer ingezet hebben op doelen diep in Rusland en ook op de Krim. En dat is een raket die inderdaad een bereik heeft wat eerdere raketten niet hadden. En wat ook de raketten die vanuit het Westen geleverd worden niet hebben. Ja. En die Flamingo, dat is wel een mooi verhaal. Want ze hadden die met een bepaald soort verf ingesmeerd. De bedoeling was dat die grijs zou worden. Maar kennelijk was er een chemische reactie met de grondverf waardoor die roze werd. En toen hebben ze hem maar Flamingo genoemd.
13: Ik heb ook nog nooit een grijze Flamingo gezien. Dus het lijkt me een prima combinatie. Maar meneer Dorhout, het is wel zo dat, hè, u heeft helemaal gelijk dat die Oekraïnse defensieindustrie, hoe snel het uit de grond is gestampt, dat een voorbeeld voor ons kan zijn, ons bureaucratische Europa. Tegelijkertijd weet u ook dat er ongelooflijk veel Europese steun, financiële steun, richting Oekraïne is gegaan, waardoor dit mogelijk is gemaakt. Mogen wij daar soms ook niet wat meer mee te koop lopen? Want we verwijzen altijd naar Oekraïne, maar het is eigenlijk ook dankzij onze donaties.
12: Nou, dat klopt helemaal. Een deel van de financiering daarvan die komt uit Europa. Maar laten we niet vergeten dat ook het Nederlandse bedrijfsleven hier baat bij heeft. We zijn als ambassade en een goede samenwerking met het ministerie en RVO. Sinds voor ondernemers zijn we om te kijken de Nederlandse commerciële voedingen en de missies naar Oekraïne al 2 jaar geleden, die kwamen uit de defensieindustrie. En die hebben daar hele goede zaken gedaan. En dat doen er nog steeds, ook in de samenwerking met de Oekraïnse defensieindustrie.
10: Ja.
12: Het zorgt dus ook voor banen in Nederland.
10: Ja, nou ja, dat is wel mooi. U bent daar nu gestopt. Er komt een opvolger voor u. Wat is uw boodschap aan uw opvolger?
12: Nou, mijn boodschap aan mijn opvolger, en ik ga pas half juli ga ik terug. En dan heb ik gelukkig de kans om een dag met hem daar samen te zijn. Dus ook de tijd om samen nog het een en ander door te spreken. Wat er geen overbodige luxe is. Maar mijn boodschap is, ga door op de ingeslagen weg. Op dit moment heerst er een lichte euforie in Oekraïne in bepaalde kringen, omdat er successen zijn met die deep strike capability, omdat de dynamiek aan het front gekeerd is. Omdat het, laten we eerlijk zijn, ook lekker weer is. Vandaag is het 28 graden in Kiev. Laten we ons daar niet door afleiden. Want wat we moeten doen om dit tot een acceptabel einde te brengen, is doorgaan met steun aan Oekraïne. Meer steun aan Oekraïne en meer druk op Rusland. Alleen zo krijgen we de situatie een beetje in balans. En alleen zo creëren we ruimte voor vredesbesprekingen die enige kans van slagen hebben.
10: Ja. U wordt hierna ambassadeur in Turkije, hele belangrijke post, grote post. Na Amerika het grootste NAVO-land en organisator van de NAVO-top volgende maand. Wat verwacht u daarvan?
12: Nou, ik kijk daar met heel veel energie naar uit. En u heeft helemaal gelijk, het is een belangrijk land, een belangrijke partner, niet alleen binnen de NAVO, maar ook voor de EU. We hebben een Turkse gemeenschap van 500.000 mensen in Nederland. Of mensen die hun roots hebben in Turkije. Er worden in Turkije wereldwijd het meeste visa afgegeven door Nederland. Dus er is ontzettend veel te doen en daar kijk ik enorm naar.
13: En vergeet ook niet dat de Turken ook een hele goede droneproductie hebben. Dus er is zeker een link.
10: Ja, zo is dat. Oké. Okay. Dank Aller Doorhout, scheidend ambassadeur voor Nederland in Oekraïne. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks van jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
4: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
5: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
6: Nee, ook aan flipovers en verpakkingstape. Bij jullie kan ik voor alle kantoorartikelen terecht.
5: Zo geregeld. 123inkt.nl.
4: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
7: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
8: De hete zomer, crayonrolluiken.
9: Geluidsoverlast.
8: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Omdat er in Ter Apel geen plek meer was, hebben 120 asielzoekers vannacht op andere plekken geslapen. Volgens het Rode Kruis konden er bijna 100 terecht in het Drentse De Wijk, de rest in een congrescentrum in Groningen. Gisternacht moesten er ook zoveel mensen naar andere plekken worden gebracht. De Britse marine heeft een Russische olietanker tegengehouden die probeerde door het kanaal te varen. De tanker hoort bij de schaduwvloot waarmee Rusland de sancties omzeilt. Die zijn bedoeld als straf voor de oorlog tegen Oekraïne. Premier Starmer zei, ze kunnen zich niet verstoppen. De tanker wordt vastgelegd. Rond het Kralingse Bos in Rotterdam zijn meer dan 100 meldingen gedaan van geluidsoverlast. Volgens Rijnmond ging het over veel te harde bassen van een festival met house- en technomuziek. Toch bleek uit metingen dat het allemaal niet te hard stond. Toen het festival om 11 uur stopte, was ook het klagen voorbij. In Wijk bij Duurstede is het gemeentehuis opgelapt na de rellen van gisternacht en de ramen zijn verstevigd. Hoeveel de schade kost is nog niet duidelijk. De gemeente heeft aangifte gedaan tegen de relschoppers. Er zijn er 7 opgepakt. Aanleiding voor de vernielingen was een geplande noodopvang voor asielzoekers. En in New York is het basketbalkampioensfeest van de New York Knicks niet helemaal vlekkeloos verlopen. Op Times Square probeerden feestende fans een schoolbus om te kieperen en daarbij zou geschoten zijn, wordt gemeld op X. Er brak even paniek uit. De Knicks zijn voor het eerst in meer dan 50 jaar kampioen. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en zon wisselen elkaar af vandaag en op een paar lokale buien blijft het droog bij 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
11: Het Europese asiel- en migratiepact treedt na jaren van onderhandelen eindelijk in werking. Het is nog maar de vraag of er daardoor daadwerkelijk minder vluchtelingen naar Europa zullen komen. Toch is asielminister Van den Brink optimistisch tegenover de Telegraaf.
12: De instroom, wat zij ook aangaf, is natuurlijk altijd afhankelijk van wat er buiten Europa gebeurt. En tegelijkertijd gaat het Europees Migratiepact aan de buitengrens zorgen voor betere screening. En mensen kunnen vastgehouden worden als ze uit een land komen waar weinig kans van wordt verwacht dat ze mogen blijven. Dus ik verwacht wel degelijk ook in die zin effect. Alleen het zal niet op 13 of 14 juni gelijk zijn.
11: Ik praat erover met Jeroen Leenaars, Europarlementariër voor het CDA en vicevoorzitter van de Europese Volkspartij-fractie in dat Europese parlement. Meneer Leenaars, welkom.
13: Dank u wel.
11: Dank. U hebt namens het EVP onderhandeld over dit migratiepact, maar nog voor het ingaat is er al heel veel te doen over de uitvoerbaarheid. Zo zijn nog lang niet alle landen up-to-date met hun systemen. Is het migratiepact dus gedoemd te mislukken?
13: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. En kijk, natuurlijk, het is een enorme herziening van het Europese beleid rondom asiel en migratie. Het is een enorm goede herziening daarvan, maar vanzelfsprekend, zoals ook veel mensen voor mij al gezegd hebben, dat zal niet morgen in één klap perfect gaan lopen. Er zal ook een beetje tijd voor nodig zijn om dat helemaal op punt te krijgen. Zeker ook, en dat zeg ik ook altijd bij, omdat we natuurlijk niet met een schone lei beginnen morgen. We hebben in alle landen hebben we al uitdagingen met het huidige systeem. We hebben nog veel asielaanvragen liggen en die zijn niet plotsklaps morgen verdwenen. Maar op de lange termijn is dit een ontzettend belangrijke stap voor Nederland en ook voor Europa.
11: Als u zegt lange termijn, hoe lang is die lange termijn?
13: Nou, ik denk dat we gaan morgen beginnen. Dan zal er nog een periode nodig zijn om die achterstanden weg te werken die er al zijn. Maar dan zeker als we het gaan combineren met strengere regels op terugkeer, betere afspraken met derde landen, dan verwacht ik binnen nu en een jaar al echt zichtbare tekenen van verbetering.
11: Dat is behoorlijk optimistisch als je naar anderen. Ik hoor heel veel mensen zeggen, het kan veel langer zijn, maar daar komen we direct nog wel even voor terug. Uit cijfers van het Europese asielagentschap blijkt dat er vorig jaar zo'n 800.000 asielverzoeken in de EU waren. Dat was het laagste aantal in 5 jaar tijd. Kortom, gaat het niet al de goede kant op? Misschien zelfs vanzelf al.
13: Nee, maar het gaat zeker de goede kant op. Zeker ook omdat je ziet dat de cijfers wat betreft de instroom in de Europese Unie nog significant lager zijn. En ook dit jaar weer 40% lager zijn dan vorig jaar. Maar dat gaat niet vanzelf. Dat komt ook door beleid vanuit de Europese Unie, door afspraken die we met landen van vertrek, met landen van herkomst hebben gemaakt. En daar zit wel degelijk ook een strategie achter. En daarom is het ook goed, hè, want die 800.000 asielaanvragen, dat is ook een gevolg van achterstanden die er zijn. Dat is namelijk meer dan dat er ieder jaar opnieuw binnenkomt in de Europese Unie. Dus al die facetten die gaan ertoe bijdragen dat we dat pact straks op een goede manier kunnen uitvoeren.
11: Ja, heeft die daling misschien ook gewoon iets te maken met bijvoorbeeld de kentering in Syrië, waar de Assad-dictatuur is verdreven en een wat meer pro-westers en afval, laten we zeggen, een iets fatsoenlijker regime aan de macht is gekomen?
13: Nou, er zijn natuurlijk heel veel facetten die de instroom bepalen. Dat gaat van ontwikkelingen in de wereld, zoals in Syrië, maar ook in andere landen, tot aan de weersomstandigheden in bepaalde maanden van het jaar. Dus het is moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. Maar je ziet wel nu al de afgelopen jaren echt een trend waarneembaar dat het aantal mensen dat Europa op illegale wijze bereikt gewoon minder wordt. En dat geeft ook, denk ik, goede moed. En daarom ben ik ook optimistisch dat we dat pact op een goede manier kunnen uitvoeren en dat het pact daar zelfs nog sterker aan zal bijdragen.
11: Ja, niet elk land is even goed voorbereid. Dat zeiden we net ook al. Migratie is en blijft een thema dat in heel Europa een enorme rol speelt. De roep om maatregelen is enorm, maar hoe kun je een pact in laten gaan als het nog niet helemaal goed voorbereid is?
13: Nou, ik denk uiteindelijk, zoals ik er ook naar kijk, we hebben nu al 10 jaar lang, misschien iets langer zelfs al, eigenlijk alleen maar chaos gehad in Europa als het gaat om asiel en migratie. Dus het pact wat morgen ingaat, ondanks dat nog niet ieder land er 100% klaar voor is, en ondanks dat er ongetwijfeld ook aan het begin nog misschien een aantal kinderziektes zullen zijn, maar het is in alle omstandigheden objectief een verbetering ten opzichte van de situatie die we in de afgelopen 10 jaar gehad hebben. Namelijk, lidstaten zijn weer bereid om met elkaar samen te werken in plaats van alleen maar naar zichzelf of naar elkaar te kijken. Ja. En dat is de grote winst. Ja. Ik zag vandaag ook het interview bijvoorbeeld met de Griekse minister van Migratie in Trouw, waarin hij ook heel duidelijk zegt, en dat zijn echt andere teksten dan we de afgelopen 10 jaar gehoord hebben, wij willen geen transitland zijn. Wij willen samen met Nederland deze uitdaging aangaan. En daar zit grote winst. En daarom ben ik ook optimistisch over de goede uitvoer van dit pact.
11: Ja, en één dingetje. We hebben natuurlijk de Turkije-deal gehad destijds. Er zijn ontzettend veel migranten uiteindelijk in Turkije terechtgekomen. Turkije, voor zover ik begrijp, heeft iets handigs gedaan. Namelijk die mensen niet in kampen laten zitten of in andere verblijfplaatsen. Maar ze zo snel mogelijk een werkvergunning verschaft. Zodat ze zeggen, jongens, ga maar aan het werk. Dan doe je iets nuttigs. Is dat niet iets wat we eigenlijk overal zouden moeten doen? In afwachting van die hele procedure. Joh, ga maar lekker wat verdienen. Dan kost je minder en dat is ook beter voor jezelf.
13: Kijk, ik denk dat de hele logica van het pact is dat mensen veel sneller weten waar ze aan toe zijn. Dus dat zijn korte procedures waarin mensen snel te horen krijgen of ze mogen blijven of niet. En ook in het pact, maar dat zijn de regels waar bijna niemand het over heeft, dus het is goed dat u dat aandraagt. Er zitten ook een hoop regels rondom, bijvoorbeeld toegang tot de arbeidsmarkt voor asielverzoekers, tot mensen die grote kansen hebben op asiel. Maar juist de kracht van dit pact is dat in een vroeg stadium aan de buitengrenzen al een onderscheid gemaakt wordt tussen mensen die grote kansen hebben op asiel en mensen die eigenlijk waarschijnlijk niet in aanmerking komen voor asiel. En dat maakt het ook veel makkelijker, bijvoorbeeld om toegang tot de arbeidsmarkt, om integratiemaatregelen op een goede en een snelle manier in te zetten.
11: Ja, u hebt het over die buitengrens. Daar worden migranten dus, als het goed gaat, al gescreend. Ja. En bij wijze van spreken, er wordt een selectie gemaakt tussen veilige landers en mensen uit andere landen.
13: Ja.
11: Hoe moet je dat uitvoeren en hoe moet dit de procedure vergemakkelijken?
13: Nou, wat het vooral doet, is ervoor te zorgen dat mensen die uit landen komen waar geen oorlog is, waar geen vervolging plaatsvindt, dat die geen toegang krijgen tot de Europese Unie en dus ook niet in de illegaliteit in Europa kunnen verblijven of van land naar land blijven asielshoppen, zoals we dat noemen. Die worden aan de buitengrens vastgehouden, die krijgen daar een versnelde procedure en als ze geen recht hebben op asiel, gaan ze ook van daaruit terug naar het land van herkomst. En ik denk dat dat een enorme verbetering is ten opzichte van de huidige situatie, omdat het ook juist vaak die groep is van asielverzoekers die uit veilige landen komen, die in Europese landen voor overlast zorgen. En daarmee hou je dus ook meer ruimte en meer geld beschikbaar om die mensen te helpen die dat echt nodig hebben.
11: Ja, en even hoor, maar ik denk dan na over de definitie van veilig. En u zei zo even, het gaat niet alleen maar mensen die bijvoorbeeld in een burgeroorlog zitten of politiek gevaar lopen, maar het zijn ook vaak mensen die door andere omstandigheden, ik noem maar wat, klimaat op de vlucht staan. Vallen die nou onder de categorie veilige landers of niet?
13: Er is een hele simpele rekensom voor gemaakt, dus dat is volstrekt duidelijk. Ieder land waarvan de nationaliteit in Europa in 20% of minder van de gevallen asiel krijgt, wordt als veilig land beschouwd.
11: Ja, maar dat is inclusief klimaat. Ik noem maar wat.
13: Nee, zeker. Maar klimaat is ook onder het vluchtelingenverdrag geen asielgrond. Nee. En ook onder de nieuwe Europese wetgeving is asielgrond.
11: Ik zeg het omdat u even een paar minuten geleden in het gesprek zelf zei, het is niet altijd een oorlogssituatie dat die mensen het land uitdrijft, maar het kunnen ook klimatologische of andere oorzaken zijn. Maar u zegt, dat valt er dan niet onder. Die hebben pech gehad, die moeten weer terug naar de woestijn.
13: Maar dus om het helemaal correct te zeggen, bij de screening, dus ook om aan te duiden wie uit een veilig land komt of wie niet, wordt niet gekeken naar de oorzaak waarvoor iemand zijn eigen grondgebied verlaten heeft en naar Europa is gekomen. Er wordt puur gekeken welke nationaliteit heeft iemand. Als die nationaliteit in meer dan 20% van de gevallen asiel krijgt, dan kun je niet spreken van een veilig land. Maar alles wat daaronder zit, valt daar wel onder.
11: Ja. Dit is BNR De Wereld. De gast is Jeroen Leenaars, Europarlementariër voor het CDA en vicevoorzitter van de EVP-fractie. Leenaars, als we kijken naar de uitwerking, dan zie je dat Zuid-Europese landen mensen moeten gaan screenen voordat die mensen worden doorgestuurd. Maar Polen en Hongarije weigeren mee te doen aan die afspraken en Nederland wil niet meer immigranten of migranten opvangen en gaat dat afkopen voor €20.000 per asielzoeker. Is dat Europese solidariteit, of kun je zeggen, is een mens of een asielzoeker €20.000 waard?
13: Nee, ik denk dat je niet op die manier over mensen kan praten. Maar waar het om gaat is heel simpel. De Europese Commissie gaat vanaf nu ieder jaar een analyse maken van wat we voor het komende jaar kunnen verwachten. En dan wordt er een rekensom gemaakt. We hebben zoveel opvangplekken nodig. We hebben zoveel geld nodig. We hebben zoveel materiaal nodig, et cetera. Dan kunnen al die lidstaten samen vrijwillig aanbieden om dat pakket bij elkaar te brengen. En zolang dat pakket bij elkaar komt, is iedereen geholpen. En dan kun je ook echt spreken over Europese solidariteit. Want het belangrijkste is, ook voor landen als Nederland, dat Griekenland en Italië hun werk doen aan de buitengrenzen. En die landen moeten erop kunnen rekenen dat ze er niet alleen voor staan als het ook daar moeilijk wordt met bijvoorbeeld hele grote aantallen asielaanvragers.
11: Ja, maar goed, die 20.000 euro die... Ik, als je dat zo hoort, dan denk je dat heeft iets buitengewoon onbillijks of onrechtvaardigs. We hadden het destijds ook met emissierechten, handelden in emissierechten, waardoor je wel vervuilt, maar betaalt en er dan vanaf bent. Het heeft voor uw gevoel dit ook niet iets, nou, wrangs?
13: Ja, over emissierechten kunnen we nog een andere discussie voeren. Maar kijk, wij maken die rekensom niet zo. Hè. Ook in het pact staat die rekensom niet zo. Wat er staat is, er moet gewoon ieder jaar een bepaald bedrag en een bepaald aantal plekken in Europa breed zijn om ervoor te zorgen dat we het probleem opgelost krijgen. En alle landen moeten bijdragen, maar de manier waarop mogen ze zelf bepalen zolang dat gehele pakket maar samengebracht wordt. Ja. En je ziet het ook in de interactie van Nederland met sommige landen. Sommige landen willen misschien graag dat we asielzoekers overnemen vanuit die landen. Andere landen zeggen tegen ons, nou, geef ons maar geld en we lossen het hier wel op. Dus dat is ook iets wat je in de bilaterale relaties met die landen zult moeten afspreken.
11: Ja, en landen die traditioneel, laten we zeggen, Polen en Hongarije niet zoveel op hebben met migranten, die kunnen dan op een binnen dit pact, zal ik maar zeggen, fatsoenlijke wijze toch bijdragen. Is dat ongeveer een samenvatting?
13: Ja, en zo kan iedereen geholpen worden.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Plekken buiten Europa, in derde landen, waar die mensen dan tijdelijk kunnen verblijven. Waar moeten die komen?
2: Nou, allereerst, die wetgeving die moet nog afgerond worden. Wij gaan daar volgende week in het Europees Parlement over stemmen. En als we dat gestemd hebben, dan is die wettelijke basis er om bijvoorbeeld terugkeerhubs als een van de instrumenten te gaan realiseren. En dan is het aan de landen van Europa om dat te gaan doen. Ik weet dat Nederland in een kopgroep zit, met onder andere Griekenland ook, om gesprekken te voeren met landen buiten Europa om zo'n terugkeerhubs op te zetten. Maar er zijn nog geen specifieke details bekend van welke landen dat zouden zijn.
1: Nee. Nou, landen die dat hebben gedaan, het Verenigd Koninkrijk heeft dat gedaan. Ik ben even uit mijn hoofd, ik weet niet, misschien was het Kenia, maar in elk geval een Afrikaans land.
2: En dat gaf dat is een belangrijk onderscheid, denk ik. Het Verenigd Koninkrijk had een afspraak met de Rwanda.
1: Ja, Rwanda.
2: Maar
1: ja.
2: Er zit een essentieel verschil in. Dat was namelijk, iedereen die in Engeland aankwam, werd naar Rwanda gestuurd zonder dat er een procedure doorlopen werd.
1: Ja.
2: In dit geval hebben we het over mensen die in Europa geweest zijn, die een procedure gehad hebben, alle beroepsmogelijkheden hebben doorlopen en waarvan het duidelijk is dat ze geen recht hebben om te blijven. En die mensen kunnen, als ze niet direct naar hun eigen land terug kunnen, kunnen die bijvoorbeeld teruggestuurd worden naar een terugkeerhub in de regio.
1: Ja, maar in de regio, niet in een Afrikaans land? Of zou dat op zichzelf ook kunnen?
2: Dat zou op zichzelf ook kunnen, vanzelfsprekend, ja.
1: Ja, en daar hebt u dan geen moeite mee. Zeggen we, je komt uit, weet ik wat, ergens in het Midden-Oosten, laten we zeggen, uit Iran. Je bent niet welkom, want je voldoet niet helemaal aan de criteria, maar je mag wel naar Kenia of Rwanda.
2: Nou kijk, in een ideale situatie wordt dat natuurlijk op individuele basis bepaald. En zorg je ervoor dat mensen die uit een bepaalde regio komen ook naar een terugkeerhub gaan in die regio. Dat is de ideale situatie. Maar het is natuurlijk aan de ministers van de lidstaten om afspraken te maken met die landen. En nogmaals, dat is wel erg belangrijk. Het gaat hier om mensen die ook geen recht hebben om in Nederland te blijven. Dus het is in die zin net zo willekeurig om in Nederland te zijn dan in een ander land in de wereld.
1: Ja, en de landen waarmee dat gebeurt, dus daar moet je afspraak mee maken. Dat zijn niet altijd democratieën zoals wij ze kennen of willen. Kunnen we dat met, laten we zeggen, autocraten of dictators, dat soort afspraken maken?
2: Nou, niet helemaal zo democratisch als wij, is nog wel iets anders dan autocraten of dictators. Wat ik denk vooral heel belangrijk is, dat je die afspraken op een goede manier maakt. Dat je daar ook bijvoorbeeld internationale organisaties zoals UNHCR, zoals IOM bij betrekt, om ook ervoor te zorgen dat de rechten van die mensen ook in terugkeerhubs op een goede manier gewaarborgd worden. En dat kan ook gewoon, dat zeggen die internationale organisaties ook. En ik heb er alle vertrouwen in dat wij dat ook op een fatsoenlijke manier in andere landen kunnen doen.
1: Ja, u zei aan het begin, het gaat nog een tijdje duren. Was heel optimistisch, een jaar, zei u. Dat vind ik, dat is goed nieuws.
2: Ik kom over een jaar met alle plezier terug om te evalueren.
1: Ja, u bent van harte welkom, zeggen we nu al. Maar wat is uw definitie van succes? Wanneer is dit asiel- en migratiepact nou een succes?
2: Ik denk dat het een succes is op het moment dat die samenwerking tussen Europese landen, die balans tussen verantwoordelijkheid en solidariteit, als die overeind blijft, zodat lidstaten weer met elkaar samenwerken. En dat we ook zien dat dat een impact heeft op bijvoorbeeld de instroom in Nederland. En dat we dus ook echt zien dat mensen uit veilige landen niet langer via allerlei routes binnen Europa nog uiteindelijk in Ter Apel belanden. En ik denk dat dat al voor Nederland de eerste twee grote successen zouden zijn.
1: Dank Jeroen Leenaars, Europarlementariër voor het CDA en vicevoorzitter van de EVP-fractie.
3: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, president Trump is niet bij de openingswedstrijd van het Amerikaanse team op het WK voetbal. En dat roept dan al meteen vragen op.
4: Ja, want de verwachting is toch dat Trump dit podium van dit WK wel wil pakken. Hij ziet dit echt als zijn WK. Hè. De FIFA is ook een beetje van hem. Hij had een hoofdrol bij de loting. Die Infantino, die is regelmatig in de Oval Office. Nou, die Peace Prize. We weten nog het moment toen het WK voor clubteams in Amerika was. Vorige zomer toen bleef Trump lekker staan tijdens de prijsuitreiking. Toen was hij ineens ook een van de winnaars geworden.

worden. Maar hij komt dus niet naar Amerika-Paraguay. Marco Rubio wordt gestuurd. En ja, dan ga ik een beetje kijken van ja, waarom zou dat zijn? Trump zit natuurlijk in een lastig pakket. Hè. Amerika is in oorlog. Volgens mij is het nog nooit voorgekomen dat een organiserend land in oorlog was met een deelnemend land. Dat is wel lastig. Ook al zegt Trump natuurlijk zelf dat het geen oorlog is. En het is ook even de vraag, ja, hoe zou hij ontvangen worden in een voetbalstadion? Want wordt hij dan niet uitgejouwd? En kan hem dat eigenlijk wat schelen? Nou, een voorproefje daarvan zagen we maandag. Toen was hij bij de New York Knicks in de NBA, basketbal dus, in zijn eigen stad. En toen werd het volkslied gezongen. En dan moet je even luisteren hoe de reactie was toen de president in beeld kwam.

0: Ja, wordt mooi gezongen, maar je hoort toch vooral dat Trump hier wordt uitgejouwd. Dit is heel veel boegeroep met een heel klein beetje gejuich, denk ik toch ook wel erin. En dat was ook wel wat je op de meeste plekken teruglas, boegeroep. En ja, de vraag is dan, zou dat dan een reden zijn om wat minder naar WK-wedstrijden te komen?
1: Dat kan zijn, maar klaarblijkelijk heeft Trump het zo niet gehoord. Hè? Die hoorde geen boegeroep.
0: Nee, precies. Ja, en dat is dan wel weer mooi. Want hij zegt, dit is vooral gejuich. En dat zegt denk ik iets over hoe hij hiermee omgaat. Want hier wordt het wel interessant. Eigenlijk elke keer als Trump in een stadion is en als hij uitgejouwd wordt, dan hoor je ook wel een klein beetje gejuich. Het is nooit alleen maar boegeroep. En ook als je in een bepaalde hoek zit, als het geluid wat scheller wordt gezet, de instellingen, dan klinkt het ook ineens anders over de televisie. Dus er ontstaat elke keer een discussie of dit nou uitjouwen of toch ook juichen was. En Trump, die hoort dus juichen.
2: It was certainly amazing. It was I think mostly cheers. It was loud and it was very enthusiastic.
0: Ja, en wat zie je dan door pro-Trump opiniemakers? Wordt dit allemaal herhaald? En dan kantelt het verhaal ook een beetje. Op Fox News bijvoorbeeld wordt het later op de avond dit.
3: The reaction was mixed. Mm-hmm. I would say it was passionate. I did hear some boos, but I mean it's an NBA game. That's the fan base.
0: Ja, en dat laatste heeft Jesse Waters van Fox, die hoor je hier, heeft hij wel zeker gelijk in. Hè? Dit is ook niet Trumps fanbase. Hij is niet populair in New York, niet populair bij basketbalpubliek. Ga naar een NASCAR race in Alabama en je hoort heel wat anders. Maar some boos, je hoort al dat zijn collega's in de studio dat ook niet helemaal geloven.
1: Nee, het was uiteindelijk een ander fragment dat op de rechtse media meer werd gedeeld.
0: Ja, en dat helpt dan ook weer mee om dat narratief te bouwen, dat het allemaal wel meeviel, dat het eigenlijk meer gejuich was. Je zag niet dat volkslied veel terugkomen. Je zag een fragment van net eerder. Dat was bij veel pro-Trump media en op sociale media ook te zien. Toen was Trump net binnen en toen was hij nog niet in beeld geweest. Ja, je hoort hier USA, USA. En dan zie je in beeld op televisie Trump staan met de vuisten in de lucht. En als je dit ziet, denk je, populaire man. Dus of Trump nou niet veel bij die wedstrijden gaat staan bij het WK, ik weet het niet. Maar bang om uitgejouwd te worden, dat is hij denk ik niet. Als het gebeurt, dan maakt hij er wel wat anders van. En dat doen de influencers en de media om hem heen dus ook. Dat is echt een teamsport.
1: Ja. Jan, het Amerikaanse team heeft mogelijk liever niet dat de president komt, want er bestaat zoiets als de Trump curse, de vloek.
0: Ja, precies, de vloek van Trump. Als hij bij belangrijke wedstrijden is en hij spreekt zijn steun uit voor een team, dan verliest dat team nogal eens. Dat gebeurde dus ook afgelopen maandag toen de New York Knicks ineens verloren. En in het verleden, de New York Mets hebben dit al meegemaakt. Vorig jaar de Kansas City Chiefs in de Super Bowl. Trump ging achter ze staan en toen verloren ze. De Trump curse, de vloek van Trump. Veel voorbijgekomen in de analyses bij het basketbal bij de Knicks deze week. Maar de eerste wedstrijd van de Amerikaanse vrijdag, daar komt dus Marco Rubio. Dus misschien brengt die meer geluk voor Team USA.
1: We spelen op safe. Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land en ook over dat WK? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan Hemhey. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Een op de twee medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
2: Als je informatie over je product wilt delen met je klanten, maar je productdata staan in meerdere systemen en je wilt je verpakkingen niet volzetten met verschillende QR-codes, dan is het tijd voor de QR-code Powered by GS1. Vanaf eind 2027 ook scanbaar aan de kassa. GS1. Samen neutraal wereldwijd.
1: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
3: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
7: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je nu een kwartier vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld. En bij Amsterdam viel op de A10 Noord naar de A10 Oost. Tussen Deurgedam en Knop het Watergraasmeer heb je 5 minuten vertraging door werkzaamheden.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Onderhandelaars uit Qatar zijn naar Iran gegaan om de regering zover te krijgen dat ze het handelsakkoord met Amerika ondertekenen. Bemiddelaar Pakistan meldde gisteren dat de tekst klaar is en Amerika hoopt al dat het nu snel wordt rondgebreid. Het zou president Trump goed uitkomen, hij is jarig vandaag. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid. Volgens Rijnmond hebben bijna 20.000 huishoudens er last van. Oorzaak is brand in een transformatorstation. Winkels hebben hun deuren dicht gedaan. Ook doen stoplichten en liften en roltrappen op metrostations het niet. De netbeheerder verwacht de storing tegen de middag te hebben verholpen. In wijk bij Duurstede is het gemeentehuis opgelapt na de rellen van gisternacht en zijn de ramen verstevigd. Hoeveel de schade kost is nog niet duidelijk. De gemeente heeft aangifte gedaan tegen de relschoppers. Er zijn er 7 opgepakt. Aanleiding voor de vernielingen was een geplande noodopvang voor asielzoekers. Omdat er in Ter Apel geen plek meer was, hebben 120 asielzoekers vannacht op andere plekken geslapen. Volgens het Rode Kruis konden er bijna 100 terecht in het Drentse De Wijk, de rest in een congrescentrum in Groningen. Gisternacht moesten er ook zoveel mensen naar andere plekken worden gebracht. En een veroordeelde datingfraudeur uit Amersfoort is weer actief, waarschuwt RTV Utrecht. Hij had vrouwen voor veel geld opgelicht en kreeg een verbod om datingapps te gebruiken, maar zette via Tinder opnieuw een vrouw onder druk om hem geld te geven. Hij doet zich voor als importeur van parfum. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden af en toe zon. Van in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Maar vanmiddag neemt de kans op buien af. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik
11: en Ben van der Burg.
12: Goed dat je luistert, goed dat je er bent, moet ik zeggen, bij de grote techshow Tech Verandert Onze Wereld. Ik ben Joe van Buurik.
13: Ik ben Ben van der Burg.
12: En dit is ons publiek.
13: Hey! Joe, dit zijn zo 150 tot 200 man. We moeten naar de 10.000 in de Ziggo Dome.
12: Past dat?
13: Nou, 15.000 ook. En dan komen jullie er ook allemaal. Ja, hey, ja dan komen jullie ook.
12: Neem je alle vrienden en familie mee.
13: Heel
12: of
13: goed.
12: Je AI-agents, dan komen we er ook wel. Ja. Dus een beetje optellen, dan gaat het lukken. Maar hier zijn ze op het BNR AI Kennisfestival in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Volg de grote techshow in je favoriete podcast-app. Dan hoor je elke week wat er speelt in de wereld van tech. Hoogste tijd om onze gast erbij te halen. Een van onze vele vrienden en vriendinnen van de show, zou ik zeggen. Hij is een tijd niet meer langs geweest in de grote techshow. Sterker nog, de laatste keer dat we hem spraken was toch al gauw zo'n 3 jaar geleden, toen de AI-hype nog maar net op weg was. Dus alle reden om hem te spreken bij uitstek nu hier op het podium in beeld en geluid. Hij was ooit de CEO van Layer, kennen we dat nog. Later de CEO van Funda, dat kennen we allemaal sowieso. En nu van Impala Studios, uitgever van iOS-apps. Bij uitstek dus een leider in digitale innovatie. En ook nog eens iemand die investeert in tech in ons Nederland. Dames en heren, een warm welkom. En
13: heel warm welkom.
12: Hier op
13: heel
12: podium,
13: warm welkom.
12: Quinten Schevenels.
13: Ja, daar is hij.
14: Zo.
12: Welkom, Quinten.
13: Zo, Quinten, oh, je bent
14: leuk.
13: Er weer.
14: Ja.
13: Eindelijk. Waar ben je al die tijd geweest?
14: Aan het werk.
12: Aan het werk.
14: Wat? Agents bouwen.
13: Ja?
12: Agents.
14: Onder andere. Ja, tuurlijk.
12: Appjes, toch?
14: Agents,
13: maar
14: appjes.
13: Wat voor agents maak jij zelf, voor jezelf?
14: Oeh, ja, eigenlijk van alles. Dus dingen privé, zakelijk. Ik heb er van het weekend eentje gemaakt. Ik gebruik Claude. En daar maak ik skills aan. En wat ik nu heb gedaan is... bij Impala hebben wij studio's. En in iedere studio, daar zitten een aantal apps in categorieën. Ja. Dus ik krijg ieder jaar, maken we een jaarplan en een budget. En we hebben allemaal rapportages in Tableau, Amplitude, noem maar op. En iedere maand krijg ik van de managing directors van die studio's krijg ik een update over de performance. En dan heb ik een skill gemaakt dat Claude voor mij dat jaarplan erbij pakt. Alle voorgaande maand evaluaties. Gaat kijken live naar alle data die er is. En mij dan een prachtig rapportje geeft welke slimme vragen ik moet gaan stellen.
12: En hoeveel mensen had je hiervoor om dat voor je te doen?
14: Nou, eigenlijk, hij zit niet in de zaal, maar ik heb een strategie in business development jongen die denk ik wel de helft van zijn tijd hiermee bezig.
13: En wat gaat hij de andere helft doen?
14: Ja, die kan ik dus andere dingen laten doen. Nadenken over nieuwe apps die we willen gaan bouwen. Die gaat zelf ook steeds meer bouwen. Ook gewoon apps bouwen.
12: Dus even voor het beeld, hoeveel mensen heeft Impala?
14: 70.
12: En er zijn er geen uitgegaan de afgelopen 3 jaar?
14: Ongeveer 25.
12: Uitgegaan?
14: Door, ja.
13: Door? Waarom?
14: Nou, dat was meer dat ik het niet zo efficiënt vond. Maar ook deels door AI. Ja.
13: Ja. Nog even wat Impala doet, misschien voor de mensen. Dat is misschien wel handig.
12: Ja. Wat doen jullie?
14: Ja, wij bouwen apps en die exploiteren we zelf. Dus wij bouwen geen apps voor derden, maar echt voor onszelf. En die zetten wij vooral in de markt in Amerika. Dus allemaal in het Apple-ecosysteem. Dus allemaal iOS-apps. Het zijn allemaal consumenten-apps. En wij verdienen ons geld doordat mensen dan een subscription nemen, zoals wij dat noemen. En dan krijgen ze toegang tot extra functionaliteit of content.
13: En noemen ze bekende?
14: Een hele geavanceerde weer-app hebben wij. We hebben een app voor kinderen, daar kunnen ze leren piano spelen. We hebben een app als je op reis gaat, krijg je allerlei informatie
12: is
14: over...
12: Is er een app waarvan je zegt, iedereen in de zaal heeft die? Wat is jullie grootste?
14: In Nederland? Eigenlijk een hele suffe app. Een geavanceerde rekenmachine. Ja.
12: Want die is beter dan de standaard op elke Android.
14: Die heeft meer functionaliteit dan de Apple-app heeft.
13: En die app is toch oorspronkelijk gebouwd door 2 jongens uit Delft? Dacht ik. Hey, en het verhaal is natuurlijk, die apps verdwijnen. Weet je, vorige week de Nvidia Keynote. Ja, Nvidia Keynote.
12: Oh, dit wordt leuk.
13: Uiteindelijk gaan mensen direct naar die content toe. Er zit een large language model in je telefoon.
14: Ja.
13: En ik wil mijn CRM-data. Normaal ga je naar HubSpot. En dan ga je naar je CRM-data. En nu je vraagt direct wat je wil weten van die klant. En je krijgt het gelijk. Dus, apps verdwijnen.
14: Ja.
13: Wat
14: maar
13: nu?
14: Je hoeft niet per se naar een app te gaan. Je kan onze informatie op je watch krijgen, noem maar op. Die data moet wel ergens vandaan komen.
13: Dus het gaat niet om de interface?
14: Nee.
13: Uiteindelijk geloof je ook dat de interface niet die appies wordt?
14: Nee.
13: Maar Nee,
14: die interface wordt onze stem. Onze stem wordt de belangrijkste interface. Okay. Binnen 5 jaar.
12: Dus wij gaan praten met elke toepassing die de komende tijd nog ontwikkeld
14: wordt. Denk ik wel. Ja, okay. Ja, en dat zal niet zo snel gaan. Maar voor degene, ik zit in dat Apple-ecosysteem. Vandaag is WWDC.
13: Ja, een avond 7 uur.
14: Moet je zeker kijken, dat is erg cool.
12: Ja.
14: Siri. Dat gaat over Siri. Nou, dat absoluut het hoofdgerecht.
12: Als jij het S-woord noemt, dan gaan we het erover hebben. Want hier hebben we het zo vaak over gehad de afgelopen jaren. Ja. En het lastige is, kijk, dat is wel leuk voor de mensen in de zaal. Want wij zitten hier nu terwijl we nog in afwachting zijn wat Apple gaat vertellen. Ja. Als mensen dit op de radio of in een podcast allemaal abonneren, terugluisteren, dan is dit verleden tijd.
14: Ja, zat ik ernaast.
12: Laat ik het zo zeggen. Wat verwachten jullie bij Impala dat Apple gaat doen? En wat hebben jullie nodig? Wat verlangen jullie dat Apple gaat doen?
14: Ik heb eigenlijk, gek genoeg, voor nu van Apple niet zo heel veel nodig.
12: Dus, want jullie hebben het zelf allemaal?
14: Ja, het meeste kunnen wij zelf wel. Ik denk wel dat, ik weet niet wie Siri gebruiken. Dat
13: nou, okay. Wie Siri?
12: Voor de kook, iets anders dan de kookwekker.
13: Ja.
12: Eén hand over.
14: Nee, dat is nu gewoon heel erg slecht.
12: Ja, maar oké, maar het is dus ook niet bruikbaar voor Apple-ontwikkelaars.
14: Jawel, nu nog niet. Maar dat wordt het wel. Ja. Dat wordt het wel.
12: Het, het wordt nu dus zo goed.
14: Nou, ik denk dat Siri wordt veel meer je ingang, hoe je zeg maar bij content gaat komen. Wat daarachter gaat gebeuren, is dat het veel slimmer gaat worden. Dus die weer-app van ons, die gaat jou proactief vertellen, als jij vandaag nog wil gaan wandelen, moet je dat misschien over 20 minuten doen, want dan is het een uurtje droog.
12: Dit wil ik.
14: Die slimmigheid, dat is, en dat gaat vandaag Siri en Apple Intelligence.
13: En jij denkt dat ze dat vanavond aangekondigd
14: hebben? Nou, in ieder geval dat ze daar weer een grote stap mee gaan zetten. Maar dat gaat
13: ja, maar dat zeggen ze de hele tijd. Hele grote stappen, daar wachten we al 2,5 jaar op.
14: Ja.
13: En Apple Intelligence is slecht.
14: Ja, maar dus, dat is nu Gemini onder de motorkap. Dus dat lost wel voor een groot deel het probleem
13: ja,
14: op.
13: Ja, maar nu is het nog steeds...
14: maar let maar op. Dat wordt het grote ding ja, vandaag, maar denk ik echt.
12: Daarom wil ik nog een keer van jou weten. Kijk, wij hebben het ook vaak over Apple gehad de afgelopen tijd. En dan zeggen we, ja, maar ze maken nog steeds de hardware. Ze maken nog steeds de spullen die we gebruiken om onze AI te kunnen gebruiken. Want we hebben altijd een telefoon of een MacBook. Ook al gaat hij nu binnen 2 uur leeg omdat Ben veel te veel agents heeft draaien.
14: Drie filmpjes te kijken.
13: Helemaal gek van.
12: Agents, alleen maar agents. Anyway, je hebt nog steeds die spullen nodig. Mm-hmm. Daarom ook die eigen chips van Apple. Die zijn zo geschikt om die AI te dragen. Ja. Maar wat heb je dan als developer, want dat zijn jullie, nodig om nog meer te kunnen doen?
14: Nou, ik zou koppelingen willen maken naar wat er in je kalender staat, dat soort dingen.
12: Dus maar dat dan is heb een stukje privacy en compliance.
14: Ja, maar daar moet ik sowieso aan voldoen. Iedere app die wij in de App Store zetten, iedere app wordt bij Apple gereviewd door een team. Allemaal op compliance en governance. Dus die data kan je alleen met permissie gebruiken.
13: Uiteraard, maar natuurlijk ook het businessmodel van Apple. Want de calendar, ja, je kan andere calendar-appjes hebben. Maar ze willen natuurlijk ook zelf de mail-app en de calendar-app. En noem alle
14: apps. Nee, zij hebben liever dat mijn app wordt gebruikt. Daar verdienen ze veel meer aan.
12: Echt waar?
14: Ja, natuurlijk.
12: Die commissies, die 27%
13: bij elkaar. Ja, 20%.
14: Natuurlijk. Ja. Weet je hoeveel omzet dat hebben ze bij Apple?
13: Nou, ja, heel veel.
14: Dat is 25 miljard omzet.
13: Ja, fantastisch. Maar waarom hebben ze dan nog eigen apps?
14: Nou ja, ze moeten een soort basis-utility-apps moeten ze hebben.
13: Maar waarom maken ze die dan niet nog slechter?
14: Nog slechter?
13: Nee, maar serieus.
14: Ik denk dat ze heel bewust kijken van in welke categorieën gaan wij welke functionaliteit erbij zetten en waar doen wij dat niet, omdat we dan gewoon veel te veel omzet gaan weggeven.
13: Ja. Dus een calendar-app bijvoorbeeld, die maken ze niet zo goed, omdat ze denken van, ze kunnen beter...
14: Dan laten ze ruimte voor app-developers om additionele functionaliteit te ontwikkelen die betaald is, waar zij 30% van krijgen.
12: Ja
14: zeker.
12: Hey, jullie maken apps dus ook vooral, juist voor consumenten, niet per se zakelijk.
14: Alleen consumenten.
12: Ja. Nou, wij hebben het ook heel vaak over AI. We hadden het net over Anthropic en de zakelijke markt. Nou, gaat allemaal fantastisch daar. OpenAI heeft het allemaal moeilijk, probeert van alles nog wat. Waardoor wij vaak denken, AI, dat is vooral voor de zakelijke toepassing. Dat kan processen optimaliseren, kan ze efficiënter maken, zodat je 25 man eruit kan gooien. Wat is nou...
14: Klinkt zo onvriendelijk.
12: Nee, dat is heel onvriendelijk. Dat is niet eerlijk.
13: Maar daar wil ik straks wel op doorgaan, Joe. Door.
12: Ja. Maar mijn punt is meer, wat ik nu even wil weten, wat is volgens jou nou de sleutel om te zorgen dat die AI ook bij de consument gaat landen die niet per se ChatGPT of Gemini de hele tijd om raad wil vragen?
14: Ja, ik denk dat het gewoon zo geïntegreerd gaat worden dat je niet eens meer door hebt dat je met AI bezig bent.
12: Ja.
14: Dus dat je binnen allerlei toepassingen, of je een app opent op een website zit, dat aan de achterkant draait gewoon AI en die maakt zeg maar alles wat jij krijgt, alle informatie, gewoon heel veel relevanter en makkelijker. En dan hebben we die discussie helemaal niet meer. Doe je iets op het internet of niet? Doe je iets mobiel of niet?
12: Ja.
14: Doe je iets met AI of niet? Dat wordt gewoon geïntegreerd.
12: Maar waar zit in alles wat fase dat zeg maar de hype danig overwit dan wel afgekoeld raakt? Dat ook niet meer nodig is. Dat het vanzelfsprekend is. Want natuurlijk zeggen we niet meer, we zijn actief op het internet als onderneming. Maar we roepen nog wel, wij gebruiken AI hoor.
14: Ja, ik denk dat dat een beetje de nieuwigheid is. Maar ik zat vooraan, dus ik kon niet zien hoeveel handen omhoog gaan. Maar ik denk dat bijna iedereen hier sowieso, als ik naar mijn kinderen kijk, iedereen is al zo vaak in de week bezig met AI. En nu is dat ChatGPT of Claude. Maar Je ziet ook de hele search verschuift daar naartoe. De zoekresultaten bij Google. Je ziet gewoon de Gemini-resultaten zijn gewoon hartstikke goed. Dus we gebruiken dat allemaal al, zeker in Nederland.
12: Ja, we hoorden zelfs de oprichter van Wikipedia zeggen dat AI-overview steeds beter wordt. Dus
13: ja. Weet je wel. Nou, even misschien een vraag uit de zaal. Dat vind ik nu wel even leuk. Is het nu een vraag uit de zaal? Anders stel ik die vraag over die 25% hoe mensen eruit. Ja, daar gaan de microfoon. Daarheen stel ik die vraag en dan komen we straks bij jou. Ja, eerste vraag. Jij zei 25 man eruit. Ik vraag altijd aan mensen van... Nou, ik sprak een CTO van een start-up en die zei van... ik programmeer niks zelf meer, al mijn agents programmeren. Maar we maken nu wel meer code en de code is beter.
14: Ja.
13: Is dat ook jouw ervaring?
14: Ja, dat is heel erg. Okay. Ja, ja.
13: Dus uiteindelijk kunnen ook die... Je kan efficiënter werken, die 25 man is ook AI. Dus dat is wat je doet. Ja. Meer... Nou,
14: de slag die we nu hebben gemaakt met de organisatie is nog niet eens zozeer AI. Ik denk dat de echte omarming van AI, wat je daarmee kan doen... efficiëntie in processen, noem maar op, dat gaat de komende jaren komen. Bij mij en bij alle bedrijven van jullie
13: werken.
14: En
13: dat is natuurlijk de volgende vraag. En daarna komen we echt bij jou. Wees maar niet bang. De volgende vraag, en die is onwijs belangrijk. We horen natuurlijk heel veel van proberen. Ja, ik heb leuk ChatGPT, hartstikke leuk. Maar het gaat natuurlijk om de adoptie, de integratie. Hoe... En dat is voor iedereen moeilijk. Je vertelde net tussen de regels door van jou. Bij jou is dat ook moeilijk. Zelfs als je een developmentpartij bent, developers. Ja. En die vinden het moeilijk om AI te omarmen. Hoe zorg je voor een goede adoptie van AI binnen je organisatie?
14: Ja. Nou ja, wat wij eigenlijk hebben gedaan. Wij zijn anderhalf jaar geleden iedereen ontzettend gaan stimuleren om van alles en nog wat met AI te gaan doen. Dus alle tooling die je wilt gebruiken, ga je gang. Je krijgt gewoon permissie. We betalen, dat maakt niet uit.
12: Experimenteren?
14: Ja, volop.
12: Maar ook tokenmaxen?
14: Nee, dus helemaal
12: veel
14: niet.
12: Veel mogelijk gas geven en ook maar je mag,
13: al
12: bijna
13: 10 agents.
14: Ja, je mag doen wat je wil.
13: Dat kon anderhalf jaar geleden, Joe. Dat kon het nu niet meer.
14: Nee, je mag doen wat je wil. En daar eigenlijk ook één keer in de maand hebben we nog steeds... op vrijdag hebben we een soort... dan kunnen mensen gewoon zitten bij ons in het bedrijf... en dan vertellen ze wat heb ik de afgelopen maand met AI gedaan... wat ik wil delen. En dan zit daar een designer... En die pitcht dat. En dan denken misschien andere designers... oh, dat wil ik ook gaan doen. Dus we hebben ontzettend veel gewoon gestimuleerd. En wat je dan ziet gebeuren... is dat wij in het bedrijf hebben we zo 8 à 10... die lopen echt heel ver voor de rest uit.
13: Ja.
14: Dan hebben we een groep, die moeten we nu een beetje aanhaken. Die willen heel graag, maar die anderen gaan gewoon een beetje te snel. En je merkt, we hebben er een aantal... die zijn eigenlijk best wel een beetje bang van... ja, wat gaat dit eigenlijk voor mijn baan betekenen?
12: Ja, nou, dat snap ik wel gezien de afgelopen
13: jaar. Ja, natuurlijk. Ik wil hem even afmaken, Joe. Gebruik finance... HR, office assistants, gebruiken die ook Claude Code? Of is het echt puur de development?
14: Ja,
13: dus hoe ver is AI doorgevoerd in de hele organisatie? Of is het alleen maar specifiek?
14: Ja. Nee, het is niet alleen development. Maar kijk, bij mij is natuurlijk HR, dat zijn twee mensen. Dus dat zijn geen grote afdelingen. Maar als je kijkt bij de meeste mensen die ik heb zitten... dat zijn developers, dat zijn designers en dat zijn product managers.
13: Mij
14: die gebruiken dit allemaal... de hele dag door.
13: Ja, maar mij gaat erom, gaat hij HR ook een optimalisatieslag maken?
14: Ja, zeker.
13: Maken?
14: Okay, zeker.
13: Dan
14: ja,
13: ben
14: zeker,
13: ik tevreden.
14: Zeker.
12: We gaan naar de vraag.
13: Ja, yes. Kom maar.
11: Ja, hallo Frank. Ik maak zelf ook apps met AI. Nou klinkt het voor de meesten een beetje ver van hun bedshow. Ja, apps, moeilijk. Maar bijvoorbeeld nu in de laatste update van Android... kan je met Google gewoon on the fly apps maken op je telefoon. Hoe kijk je daar naar als developer?
14: Ja, super makkelijk is dat. Wij hadden een paar weken geleden een hackathon. En wat je vaak ziet bij zo'n hackathon... is iedereen druk en dan maken ze één feature of zo. En als je dan geluk hebt, dan komt één van die features... een paar weken later live. En we hadden nu een hackathon. En aan het einde van de hackathon hadden we gewoon 3 apps. Totaal nieuwe apps. Die gewoon meteen naar de App Store konden. Dat is echt bizar. Maar wat het eigenlijk betekent is... de sleutel zit bij de distributie. Hoe je de gebruikers krijgt. En dat is niet zo heel erg makkelijk. Dus die apps maken, ja, dat geloof ik allemaal wel... Android wordt overspoeld met apps. Als je naar die rapporten kijkt, vorig jaar... ik geloof vorig jaar meer nieuwe apps dan in alle jaren daarvoor. Bij Apple zijn ze heel strikt. Dus daar worden heel veel apps worden gewoon geweigerd... omdat die te veel lijken op apps die er al zijn. Dus het gaat erom dat jij moet zorgen... dat je gebruikers in je app gaat krijgen. Dat is veel belangrijker dan het maken van de app.
13: Hoe doe je dat?
14: Ja, ja. Precies. Ja.
13: Grote koning.
12: Hoe doe je dat? Ja, CEO van het bedrijf.
13: Ja, daar komt hij.
14: Daar is het. Ja, wij zijn.
12: Jouw Vibecode app gaat zo hard. Zo.
11: Ja. Nee. Ja, door. Ik denk door adverteren via AI.
12: Nou,
14: nee,
12: AI.
14: Nee.
13: Kijk, de hele Rino krijg je niet.
11: Oké, okay, let's go.
14: Nee, bij ons niet. Nee, dus datgene waar wij heel erg goed in zijn, dat heet ESO. App Store Optimization. Dat is eigenlijk een beetje voor degenen die dat kennen. SEO. Dus hoe kan je in de app store van Apple bovenaan staan als iemand zoekt op weer. orkaan. Nou, daar zijn wij heel erg goed in. Dus ja. Ik heb gewoon...
13: Ja, noem eens een paar trucs om dat heel goed te doen.
12: Ja, die heb ik laatst nog gezien. Want we hadden vorige week de ontwikkelaars van de menstruatie-app. Ja. En ik heb toen ook weer, toen ben ik weer zijn appstores gaan duiken. Nee. Het is een beetje Parrot. Vies. Nee, ja, niet vanwege dat, maar gewoon waar je ook op zoekt. Stel, ik zoek nu op... automerk, weet je wel? Ik wil een nieuwe BMW. Dan krijg ik Audi, want Audi adverteert op BMW, als voorbeeld. Ja, ja, ja. Zodat jij zoekt op een app en je krijgt een concurrent.
14: Ja, ja, maar dat is adverteren. Dus dit,
12: ja, maar, maar kom op, man.
14: Nee, dus wij doen alleen maar organic. Dus ik betaal daar helemaal niet voor. Dus, dat gaat...
13: Maar wat doe je? Maak het even specifiek. Wat
14: ja, dit
13: doet?
14: Is metadata onderliggend. De visuals die je hebt. Daar zit een heel algoritme achter van Apple. Ah. Dat moet je vrij goed
13: moet je snappen.
14: Kennen. Ja, dat is echt
13: en,
14: wel...
13: En dat verandert ook.
14: Ja, ja dat verandert eigenlijk continu. Wat wel een voordeel is wat wij hebben... als je een aantal apps hebt die het goed doen... dan staan die hoog omdat je veel downloads hebt.
12: Ja, ja.
14: En als het goed is, heb je hoge reviews.
13: En jou, als
14: omdat
13: developer
14: je hoog
13: ben je
14: staat,
13: ook...
14: word je weer veel downloads. Dus dat is op een gegeven moment, als je dat aan de praat krijgt... dat lukt natuurlijk niet altijd, vliegwiel.
12: En hoever is het nog featured zijn in de App Store? Want dat was vroeger het ding.
14: Ja, dat is nog steeds wel heel fraai.
12: Dan moet je de schoenen van Tim Cook komen poetsen,
14: ongeveer.
12: Ja? Maar nee, maar vertel, wat is er nodig om...
14: Nee,
12: dan moet je
14: eigenlijk naar het app-team bij Apple... en dan moet je eigenlijk uitleggen wat voor geweldige functionaliteiten jij hebt ontwikkeld. En dan hoop je dat jij gefeatured wordt. En dat betekent eigenlijk dat in bepaalde categorieën... ja, dan staat jouw app gewoon bovenaan met mooie plaatjes erbij en zo. Ja, dan ben je wel goed bezig.
13: Dat is fijn, dat is twee. En verder nog, dus ze hebben optimalisatie in de App Store. Twee is gefeatured, moet je slijmen bij Apple. Heb je nog een derde?
14: Nee, dit is het vooral.
13: Als je dat goed doet,
12: Je hebt maar twee dingen te doen,
13: die app komt hoog. Het leven is zo makkelijk.
12: Het leuke vind ik, Quinten, we hadden jou toen ChatGPT net gelanceerd was. Samen met Jelle Prins, ook vriend van de show. Hè, oprichter van Cradle, vermaard appmaker. Activistisch AI-ondernemer zou ik ook noemen. Hè, schrijver van het AI-Delta-plan. Toen al had het ook over, wat kunnen we nou als Nederland met AI? Nou, jullie zijn daar een voorbeeld van, zo zijn er velen. Maar waar staan we nou ook echt volgens jou? Want we hebben de laatste tijd ook een paar hele leuke bouwers gesproken. Developers, mensen die bezig zijn.
13: Wat bedoel je met waar staan we?
12: Nou ja, het talent. Want we horen elke keer, weet je, er is geen financieringsmogelijkheid. En we hebben regulering. Maar dan spreken wij weer iedere keer hele goede,
13: in het grotere verhaal
12: mensen,
13: AI in Nederland.
12: Die gewoon hele mooie dingen aan het ontwikkelen zijn. Ja. En ik heb het idee, maar jij mag zo reageren, dat we dat niet moeten... laten ondersneeuwen door al het gezeur over geld en regulering? Of zeg je, nee, Joachim, helemaal verkeerd. We gaan allemaal de verdoemenis in.
14: Nee, dat laatste zal denk ik niet het geval zijn. Het is een beetje peper nog zout, vind ik. Dus ik kom ook veel jonge ondernemers tegen... met hele goede plannen die geweldige dingen met AI doen. Maar dit is wel een race waar er zoveel geld in Amerika zit. En ik zie af en toe super talentvolle Nederlandse... vaak jongens die vanuit die technische opleidingen komen... Ja, die gaan naar Silicon Valley toe. En de salarissen die daar geboden worden. Ik heb een keer bij jullie in de show gezeten. Hadden we die jongen die kwam van... wat was dat? Facebook zat die of zo? AI zit nu bij Nvidia. Ja. Dat ging over salarissen. Dat is echt ongekend.
12: Tijn met Blankenvoort. Die heeft inderdaad de tijd
14: ongekend. Ja. Nee, dus er wordt ook heel veel van ons goede talent. Ja. Head of AI research of zo. Echt
13: Tijn met Blankenvoort.
12: Ja, ook vriend van.
13: Maar goed, dat is 500.000 en dat en de betalen
14: nee, meer. Meer. Oh, ja, dat miljoen. Is veel meer. Ik vind het nee, allemaal prima. Nee, maar er wordt heel veel talent wat wij nodig hebben. Vertrekt gewoon naar Amerika.
12: Maar is dat nog steeds zo? Want ik hoor de laatste maanden veel meer mensen die weg willen uit de VS omdat het daar gewoon niet zo gezellig meer is.
14: Nou, ik heb nog niemand zien terugkomen, hoor.
12: Nee? Nee. Jij ziet ze eerder weggaan dan...
13: Geef ze een miljoen en ze zijn weg.
14: Ja. Ja?
13: Okay. Nou ja, prima.
14: Nou ja, in Californië is het natuurlijk heel anders voor mensen dan... daar heeft Trump niet gewonnen.
12: Nee, oké.
14: Dus er wordt naar Californië wel anders gekeken dan een heleboel andere staten.
12: Dus dat hele effect van, ze komen nu juist massaal vanuit de VS weer terug naar Europa... dat moeten we niet te groot maken.
14: Nee, ik zou het heel fijn vinden als heel veel talent terugkomt naar Europa. Maar ik zie dat eigenlijk helemaal nog niet gebeuren.
13: En hoe zorg jij dat jouw beste mensen dan niet vertrekken?
14: Nou ja, door ze dus gewoon ongelooflijk te stimuleren... om de dingen waar zij in geloven dat te doen. Ze eigenlijk alleen maar te supporten en aan te jagen.
13: Ja, dat vinden ze, maakt de beste weer-app. Ja. Dus weer-app, mooi. Ja. Even een vraag uit de zaal.
12: Goed, eerste vraag.
13: Ja, kom op, de zaal. Ik wil de zaal horen. Dat is altijd mooi, de zaal.
12: Een mooie vraag uit de zaal. Ik wil graag handen.
13: Dat was top.
12: Ik zie nog geen handen. Ja, daar. Ik zie hand.
13: Natuurlijk. Vertel wie je bent.
15: Ik ben Erik Jaspers. Ik werk voor een bedrijf dat bedrijfssoftware maakt. Maar over het AI-gegenereerde software... hoe kijken jullie tegen de lifecycle aan? Want het is natuurlijk geweldig om een product te maken... en in de App Store te zetten. Maar als je er 5 jaar wil draaien... en in deze dynamische wereld... wat voor nieuwe uitdagingen legt dat bij jullie neer?
14: Ik ben zelf geen developer, dus het enige wat ik eigenlijk bij mij zie, dat het steeds makkelijker wordt om code te updaten of helemaal opnieuw te schrijven. Dus dat je het ook, zeg maar, als je iets weggooit, als het heel veel makkelijker is om iets nieuws te maken, dan gooi je het misschien ook sneller weg. Dus misschien wordt code af en toe een soort wegwerpartikel. En hup, dan maak je gewoon weer iets nieuws op basis van wat er dan beschikbaar is.
12: Maar dan moet je dus ook sneller verversen, omdat het doordat het met AI gemaakt is misschien meer fouten kan bevatten.
14: Ja, maar ik heb iets heel anders waar ik me dan eigenlijk zorgen over maak. Omdat ik natuurlijk zoveel mensen heb, die zijn allemaal bezig met agents. En dan worden van die autonomous agents. En dat eigenlijk de discussie die ik met mijn CTO heb, is van hoe houden wij überhaupt overzicht welke agents er allemaal draaien. En als er dadelijk iemand weggaat, hè, waar je vroeger gewoon documentatie had, hoe werkt dat dan eigenlijk? Dus er komt een soort heel nieuw governance-achtig vraagstuk. Ja. Waar ik het antwoord ook nog niet op heb. Maar wel, denk ik, en als je dat bij ons op 70 man al hebt, kan ik me voorstellen, als je bij veel grotere bedrijven zit, ja, hoe doe je dat überhaupt?
12: Hoe ga je dat uitvogelen?
14: Ja, nou ja, ik heb vorige week de term geleerd. Er zijn dus agent farms.
12: Ja,
14: en
12: dat geleerd.
14: Ik weet niet of jou dat wat zegt. Agent farms. Ja, en daar kan je dan, heb je blijkbaar een soort afgesloten omgeving voor jezelf, waar je eigenlijk die governance kan inrichten over die agents.
16: En er werd nog veel meer besproken, juist ook vragen uit het publiek, in deze speciale aflevering van de Grote Techshow vanaf het BNR AI Kennisfestival. Die volledige opname kun je beluisteren als podcast in onze feed. Abonneer je daar ook vooral op de Grote Techshow. Dit was de Grote Techshow voor deze week. In de podcast hoor je ook de analyse in tech. Deze week gaat het over het nieuws van Apple tijdens de WWDC. En dan zeg ik, luister die vooral en tot de volgende Grote Techshow. Dag.
17: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens Britten.

0: wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
3: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
4: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: De Nationale Autoshow.
7: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
6: Meindert en Wouter.
8: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
7: Bijna de helft.
8: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning, jongens?
6: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3 uur.
8: Het kwartje valt nu pas.
9: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je nu 20 minuten vertraging tussen Geldermalsen en Everdingen. Dat komt door werkzaamheden.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Onderhandelaars uit Qatar zijn naar Iran gegaan om de regering zover te krijgen dat ze het handelsakkoord met Amerika ondertekenen. Bemiddelaar Pakistan meldde gisteren dat de tekst klaar is en Amerika hoopt al dat het nu snel wordt rondgebreid. Het zou president Trump goed uitkomen, hij is jarig vandaag. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid. Volgens Rijnmond hebben bijna 20.000 huishoudens er last van. Oorzaak is brand in een transformatorstation. Winkels hebben hun deuren dicht gedaan. Ook doen stoplichten en liften en roltrappen op metrostations het niet. De netbeheerder verwacht de storing tegen de middag te hebben verholpen. In wijk bij Duurstede is het gemeentehuis opgelapt na de rellen van gisternacht en zijn de ramen verstevigd. Hoeveel de schade kost is nog niet duidelijk. De gemeente heeft aangifte gedaan tegen de relschoppers. Er zijn er 7 opgepakt. Aanleiding voor de vernielingen was een geplande noodopvang voor asielzoekers. Omdat er in Ter Apel geen plek meer was, hebben 120 asielzoekers vannacht op andere plekken geslapen. Volgens het Rode Kruis konden er bijna 100 terecht in het Drentse De Wijk, de rest in een congrescentrum in Groningen. Gisternacht moesten er ook zoveel mensen naar andere plekken worden gebracht. En een veroordeelde datingfraudeur uit Amersfoort is weer actief, waarschuwt RTV Utrecht. Hij had vrouwen voor veel geld opgelicht en kreeg een verbod om datingapps te gebruiken, maar zette via Tinder opnieuw een vrouw onder druk om hem geld te geven. Hij doet zich voor als importeur van parfum. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden af en toe zon. Van in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Maar vanmiddag neemt de kans op buien af. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
14: The ladies not for turning.
15: If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
16: Are you excited about another election?
14: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
17: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Natuurlijk met Lia van Beckhoven en weer eens met mij, Connor Klerks, aan de keukentafel bij Lia. Dag Lia, fijn je weer te zien.
18: Ja, leuk weer in Utrecht te zijn en leuk jou weer te zien.
17: Heb ik nog iets gemist in het Verenigd Koninkrijk? Nee. Ja.
18: Hebben wij nog iets gemist? Wat jou betreft.
17: Een hoop korte nachten en poepluiers en heel veel plezier.
18: Oké, fijn. Dat is precies wat je wil horen.
17: Ja, toch.
18: Echt heel goed, Connor. En welkom terug.
17: Dankjewel.
18: Fijn dat je er weer bent.
17: Dank je wel. Veel dank natuurlijk aan Ruth voor het vervangen.
18: Ja.
17: Wij duiken meteen weer gewoon de diepte in. Want deze week een spraakmakende zaak in het Verenigd Koninkrijk. De moord op Henry Novak. Dat is een Poolse jongen, een Poolse-Britse jongen, vermoord een jaar geleden. Maar er is nu heel veel om te doen. Hoe zit dat?
18: Ja. Er is heel veel om te doen in Engeland, in Groot-Brittannië. Omdat het een van die zaken is die alle politiek ook weer op scherp zet. En waar iedereen zich mee bemoeit. En zo'n zaak, zo'n moord, steekpartij, die gebruikt wordt voor politieke doeleinden van alle partijen eigenlijk. Lang verhaal kort, wat er gebeurde is in Southampton ruim een half jaar geleden, eind vorig jaar in de winter, werd de politie opgeroepen om naar een steekpartij te komen. En wat ze aantroffen was een 18-jarige Henry Novak die op de grond lag. Het was donker, ze zagen niks. Henry Novak zei, ik ben gewond. De politie zei, nou, dat weten we nog niet zo goed. Volgens ons valt dat wel mee. Want twee andere mannen die daarbij stonden, die riepen, hij heeft ons belaagd. Die twee jonge mannen waren ziek. Hij was racistisch. Hij probeerde de tulbanden van ons hoofd te trekken. En toen is deze ruzie die we daarom hadden uit de hand gelopen. Maar hij lokte het uit. De politie die luisterde naar die twee broers. En geloofde hen. En terwijl Henry Novak dood lag te bloeden op de stoep, deden zij hem de handboeien aan. Ze zagen niet dat hij gewond was. Nogmaals, het was donker. En die twee anderen waren zo overtuigend. Nou heeft Novak de handboeien, ik geloof niet meer dan een minuut, niet langer dan een minuut aangehad. Maar hij bloedde daar dood. Hij zei, ik kan geen adem meer halen. Het laatste wat hij gezien moet hebben is inderdaad agenten die hem niet geloofden. En hij stierf daar dus vreselijk en alleen. Naderhand, vrij snel daarna, heeft de politie die twee broers, die twee ziekbroers, de broers Digwa, afgeluisterd in een overvalwagen. En zij spraken in het ziek met elkaar. En dat hebben ze laten vertalen. En toen bleek dat een bekende tegen zijn broer dat hij die jongen wel degelijk vermoord had. De dader bleek ook een obsessie te hebben met wapens. Hij liep altijd met grote messen rond en zo. Maar goed, waarom het nu actueel is, is omdat vorige week de rechtszaak heeft plaatsgevonden. En de rechter deed een uitspraak. Een van die twee broers, de daders, kreeg 21 jaar minstens. De rechter concludeerde dat de broers logen tegen de politie, dat er helemaal geen vechtpartij geweest was, dat het heel onwaarschijnlijk is dat Henry Novak een racistische uitspraak gedaan heeft en dat de politie dus de verkeerde persoon gearresteerd heeft. Dat de politie een hele, hele grote, grove fout gemaakt heeft. Dat die fout verklaarbaar is omdat, zei de rechter ook, en ik heb gelezen wat de rechter zei, omdat het donker was. En ja, als er twee mensen zeggen van het ligt aan hem en hij is een schuldige, en ook al ligt hij op de grond en niet aan ons, dan ben je geneigd, verkeerd, maar wel begrijpelijk, om degene, die twee die dat roepen, te geloven.
17: Ja.
18: Zodra die uitspraak er was van de rechter, ging het helemaal los op sociale media. De reden waarom de politie zich misdragen had, vonden veel mensen op sociale media, was omdat ze zo woke waren en de laatste decennia eigenlijk zo zijn opgeleid om altijd mensen van uit etnische minderheden te geloven en Britten, witte Britten, niet, dat dat de reden is waarom ze onterecht die Henry Novak arresteerden. En dat valt mij ook weer zo op. voor de zoveelste keer. Maar nooit was het zo scherp als nu, wat mij betreft, wordt alles tegen het licht gehouden van identiteitspolitiek.
17: Ja.
18: Ik bedoel, je kunt geen verstandige reactie meer verwachten. Je kunt geen verstandig debat meer voeren. De feitelijkheden doen er eigenlijk niet zoveel meer toe. Er is geen ruimte voor aarzeling, laat staan voor begrip, voor de politie die het helemaal verkeerd deed. Nee, de overtuiging is heel duidelijk. Het gaat hier om bevooroordeelde politie ten na die altijd werkt, of vaak werkt, ten nadele van witte Britten. En dan krijg je reacties, zoals de familie van Henry Novak, die zeiden, wij doen een oproep aan de politiek om de zaak van de moord van onze zoon niet uit te buiten. Zij zeiden letterlijk, dit is geen kwestie van Sikhs, dit is geen kwestie van racisme, dit is een kwestie van moord. En dat is het natuurlijk ook. Maar gebeurt dat? Wat dacht je? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk. Die familie, de ouders van Henry Novak, die hadden ook een onderhoud met leider van de Conservatieve Partij, oppositieleider Kemi Badenoch. En ze werden onthaald in Downing Street, waar ze die oproep nog een keer deden. Het heeft niets met racisme te maken, niets met de politie, niets met Sikhs. Het heeft alleen maar te maken met moord. Daar gaat het om. En alsjeblieft, richt je daarop. Nou, dat geldt natuurlijk niet voor mensen als Nigel Farage. Farage kwam met een spoedverklaring na die uitspraak van de rechter. En ik denk dat je als politiek leider dan twee dingen kan doen. Je kan zeggen, dit is vreselijk, die moord is vreselijk, maar laten we ons in godsnaam niet tegen elkaar uitspelen. Laten we niet witte Britten tegen niet-witte Britten opzetten. Laten we er geen racistische reden achter zoeken, achter die verkeerde aanpak van de politie. Er is meer dat ons verenigd en dat ons verdeeld. Dat kun je allemaal zeggen als politiek leider.
17: Kan.
18: Farage zei in zijn spoedverklaring, dit is een typisch geval van twee klassen politie. Hij zei, het witte ras is duidelijk ondergeschikt in dit land aan de etnische minderheden. Wij hebben hier sprake in het Verenigd Koninkrijk van een twee klassen cultuur. De passende reactie op wat de politie gedaan had, was, letterlijk zei hij dat, pure koude woede. Nou, dus dat was een oproep, zo werd het geïnterpreteerd op de socials. Het was een oproep voor honderden mensen om naar Southampton te komen. Veel kwamen van buitenaf. Om te gaan demonstreren, omdat dat natuurlijk uitliep op rellen. Ze taaiden allemaal af, een groot deel van dat politiebureau. Ik geloof dat 11 agenten en een hond gewond raakte. En dat was het. Kijk, heel veel Britten die daarmee demonstreerden, die zagen dat toch als een George Floyd-moment, weet je wel, in Amerika, waar die zwarte Amerikaan ook het ademen, ook in ademnood geraakt was na een steekpartij of schietpartij. En de politie die had hem ook gearresteerd. En,
17: Het was een klein vergrijp, of een vermeend klein vergrijp. En hij werd volgens mij met een knie op zijn nek werd hij in bedwang gehouden. En zijn laatste woorden waren dat hij niet kon ademen. Ja. En dat is de leus geworden eigenlijk voor de
18: Black Lives Matter.
17: En
18: Black Lives Matter. Ja, I cannot breathe.
17: Ja.
18: Nou, dezelfde leuzen werden geroepen nu in Southampton. I cannot breathe, ik kan geen adem halen.
17: Ja.
18: En dit werd dus de White Lives Matter campagne. Ja, dus ja, alsof de politie ook opzettelijk het opnam tegen die, in dit geval Witte Britten, tegen het slachtoffer.
17: Ja, het is een ongekende escalatie eigenlijk van
18: dat
17: zoiets. En het tempo waarin dit gaat en ook de toon en We hoeven geen debatten te voeren over welke minderheden of meerderheden het meest benadeeld worden in het Verenigd Koninkrijk. Maar de argumenten van antiracistische argumenten inzetten om te zeggen dat de blanke man in het Verenigd Koninkrijk nota bene het onderspit delft. Dat is een boude uitspraak.
18: Ja.
17: Laat ik het daarbij houden. Maar laten we beginnen bij Farage. Je hebt net helder uiteengezet hoe die heeft gereageerd. Waarom doet hij dat? Want dit is zelfs voor Nigel Farage is dit ook echt een hele grote escalatie. Hè?
18: Zijn... Ja, want hij heeft het nooit gehad, hè, over racisme. Ik bedoel, dit is voor het eerst dat hij...
17: Bestond niet in het Verenigd Koninkrijk.
18: Nee. En dat is ook een van de redenen, denk ik, dat het Verenigd Koninkrijk nog steeds te boek staat. En ik geloof terecht als een van de landen waar... als een van de best geïntegreerde landen ter wereld. En dat is ook een van de redenen waarom de Amerikanen zo enorm tekeer gaan tegen het Verenigd Koninkrijk. Bij monden van Elon Musk en Vance en de State Department. Mm. Maar daar gaan we het direct, denk ik, over hebben. Ja. Maar de reden is dat Farage van deze extreme taal gebruik maakt, omdat hij onder druk staat. Kijk, tot nu toe heeft Farage altijd geschipperd. En weet hij dat om zijn partij, die volgens de laatste 320 of zo peilingen nummer 1 staat in het Verenigd Koninkrijk, om die op die plaats te houden, moet hij appelleren aan mensen die conservatief zijn, geneigd zijn geweest altijd op de toeristen stemmen, maar nu de toeristen slap vinden en dus heel graag die overstap maken naar reform. Maar dat kun je alleen maar doen als je binnen de perken van het netjes houdt.
17: Ja.
18: He, dus je moet wel netjes blijven. Als je het gaat hebben over racisme... De Britten vinden dat daar al gauw een luchtje aan zit. Hè. Zoals de term openlijk gebezigd wordt in de Verenigde Staten. Daar houden de Britten niet van. Zeker als het uitslaat naar mogelijke opstand en gewelddadigheid. Dan bereik je daar een grens mee. Dus vandaar dat Farage zijn partij altijd verre heeft gehouden van... Die gevaarlijke oproerkraaiers als Tommy Robinson, ja, bijvoorbeeld. Nu is dat allemaal aan het veranderen. En de reden waarom dat aan het veranderen is, is denk ik tweeledig. Op de eerste plaats omdat migratie geen onderwerp meer is in het Verenigd Koninkrijk. We hebben het een poosje geleden gehad over die ongelooflijke cijfers waaruit blijkt dat migratie met 80% gereduceerd is in het Verenigd Koninkrijk. Ja. Had je in 2023 nog bijna 1 miljoen mensen die naar het Verenigd Koninkrijk kwamen. Nu zijn het er niet meer dan onder de 200.000, 180.000. En dat cijfer gaat negatief worden over een paar jaar. Dus dit is geen onderwerp meer. Je ziet het ook in de peilingen. De Britten maken zich ongerust over alles en nog wat. Vooral over de kosten van het levensonderhoud en bestaansonzekerheid. En migratie komt op de derde plaats of zo. Dus het is geen onderwerp meer. In ieder geval niet een allereerste onderwerp. Dus je zoekt naar andere zaken. Je zoekt naar andere zaken. En het idee dat migratie onder controle is, betekent toch, denk ik, voor Farage ook een verharding. En dat je meer kijkt.
19: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Man die extreem conservatief is, die nu gezegd heeft dat hij als partij een burka-verbod wil. Rupert Lowe is trouwens een Kamerlid. En is ook weer met ruzie, ik zeg ook weer, want als je in de partij zit van Nigel Farage, dan is de kans dat je ruzie hebt met die man vroeg of laat groot. Ja. Dus Rupert Lowe is één van die Kamerleden geweest, die paar Kamerleden, een stuk of 7, van Farage, na ruzie met die man uit de partij gestapt is. En dus nu Restore heeft opgericht. En daar gaat hij veel verder nog dan Farage. Daar heeft hij het over een burka-verbod. Hij wil miljoenen mensen deporteren uit het Verenigd Koninkrijk. Hij wil een einde maken aan de groene, zeer neutrale politiek. Hij wil een referendum over de doodstraf, weet je wel. En zijn campagne is fantastisch succesvol. Echt, op sociale media is hij enorm succesvol. De reden daarvoor is dat hij heeft nu al op X bijvoorbeeld een veel groter bereik dan Farage. En de reden is dat zijn berichten door miljoenen keren bekeken worden uit het niets, omdat hij wordt gesteund door Elon Musk.
5: Ah, ja.
4: Dus weet je wel, alles wordt algoritmisch de kant van deze Rupert Lowe gedreven, gemanipuleerd. En dat is de reden waarom hij het zo goed doet op sociale media.
5: Wat moet ik me daarbij voorstellen? Als ik in Engeland woon en ik open en ik zou een account hebben op X en ik ga er naartoe, dan krijg ik heel veel berichten van hem te zien.
4: Juist,
5: ja.
4: Juist. En vooral na oproepen van Elon Musk, die zeiden van, ik had het net over die bodycam, die video van de politie, over die arrestatie van die Novak. Dan krijg je een oproep van Elon Musk. Die zegt, stuur deze video naar iedereen en zie hoe walgelijk de politie in Engeland Henry Novak behandeld heeft. Dus Reform en zeker Farage, die voelen het vuur aan de schenen, de hete nek in de adem, ja, van die Rupert Lowe. Want Rupert Lowe staat landelijk nu op iets van 9% van de kiezers.
5: Dus uit het niks.
4: Uit het niks.
5: Waanzin is dat. Niet per se, ik heb daar niet echt een oordeel over. Ik woon er niet, maar het is ongelooflijk dat je binnen, wat is het, 10 jaar van een ijzerdicht tweepartijstelsel gaat naar iemand die dit soort taal bezigt. Eigenlijk standpunten die je in Engeland nooit hardop mocht zeggen. En dan bijna 10% daarmee binnenkomt. Dat is een ongelooflijke ontwikkeling.
4: En weet je waarom het ook zo actueel lastig is voor Farage? Omdat we over, wat is het, 1,5 week... die verkiezing hebben in Makerfield.
5: Oh,
4: weet
5: en je die wel? Burnham. Ja.
4: Waar die Labour-politicus, burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham.
5: Ja, de gedoodverfde nieuwe Labour-leider.
4: Juist, hoopt een kamerzetel te winnen en daarmee de deur open te wringen naar Downing Street via het Lagerhuis. En dat zou hem best kunnen gaan lukken. Maar dan moet hij wel, Andy Burnham, die verkiezing in Makerfield winnen.
5: Ja.
4: Nou, het is heel lang nek aan nek geweest tussen Reform en Labour. Nu staat Andy Burnham ietsje voor. Maar we hebben het over een district dat echt door en door Brexit-land is.
5: Ja. Waar is het, Noord-Engeland?
4: Ja, bij Manchester, tussen, ja, Manchester en Liverpool. Dus het is echt, het is de Brexitland. Het is het hartje Brexitland. Als het niet om de persoon Andy Burnham ging, dan zou Reform daar absoluut gewonnen hebben. Maar de reden waarom er nu toch wel een reële kans is dat Burnham die zetel wint, is omdat extreem rechts gesplitst is tussen Reform en Restore, de partij, ja, van die Rupert Lowe.
5: Ja.
4: En als je nu kijkt naar de laatste peilingen, dan staat Labour voor in dit kiesdistrict. Op de tweede plaats zie je dan de partij van Nigel Farage en op de derde plaats zie je Restore.
5: Ja.

0: Weet je nog dat de conservatieven, toch niet zo lang geleden, de succesvolste politieke partij ter wereld waren?
1: Ja.
0: Nou, die komen niet eens kijken. Die komen niet eens kijken.
1: Nee, ongelooflijk.
0: Dus dat is de angst van Farage.
1: Ja.
0: Dat hij meer en meer aan het verlies is. Hij staat nu landelijk op 25%. Maar ja, dat is het probleem van Nigel Farage op dit moment. En ik weet ook niet, als ik hem zou zijn, of ik echt me zo ontzettend veel gelegen zou moeten laten liggen aan die Rupert Lowe. Want hij, hoe meer die opschuift naar etno-nationalistisch rechts, want daar gaat het dus om, hè. Het gaat nu echt om etnische identiteit nu, voor het eerst, hè, op deze schaal in de Britse politiek weer. Ik denk dat hij daarmee meer net de conservatieven verliest dan dat hij er mensen bij haalt die hem allang beu zijn.
1: Wat is zijn plan nou? Want het lijkt voor mij als buitenstaander alsof hij zijn doelgroep radicaal verkleint nu, om op die uiterst rechtse flank met Rupert Lowe de strijd aan te gaan. Misschien om die ene zetel, maar...
0: En dat doet hij. Maar dat doet hij inderdaad. Precies zoals je zegt. Hij denkt toch dat hij alleen overeind kan blijven als hij de strijd aangaat met Rupert Lowe. Ik denk dat hij zich daarin misschien onderschat. Zeker als het gaat om geweld op straat. Want als je dit soort oproepen doet zoals hij doet, hè, zoals hij gedaan heeft, en je ziet mensen de straat op gaan en het eindigt in geweld, daar trek je geen kiezers mee. Sterker nog, daar stoot je Britse kiezers mee af. Maar ik denk dat Farage ook denkt en voelt dat hij in de val zit. Hij maakt de indruk dat hij niet meer zeker is van zijn zaak. Je ziet hem niet zo vaak meer. En ik denk dat hij problemen heeft, om de reden die hij al aangaf. Maar zijn grootste probleem, denk ik, ziet hij toch in de figuur van Rupert Lowe. Omdat wat Lowe wil, is niets minder dan de partij van Nigel Farage Reform verslaan.
1: Ja.
0: En de plek van Reform overnemen. Dat hij daarmee riskeert dat in Makerfield een Labour-politicus de zetel wint, dat vindt hij helemaal niet erg.
1: Nee.
0: Dat is de prijs die hij ervoor betaalt. Dus Rupert Lowe is zo, als oud Farage-medewerker, is er zo op gebeten om die Farage alle hoeken van de Kamer te laten zien, politiek gesproken, dat ik denk Farage niet anders kan dan terugvechten en terugslaan.
1: Ja.
0: En daarmee wordt hij eigenlijk een beetje afgeleid van, misschien dat hij het anders inschat, maar ik denk dat hij daarmee een beetje wordt afgeleid van waar het echt om gaat in de Britse politiek. En dat is toch het netjes houden.
1: Ja.
0: Wil je een groter publiek aanspreken?
1: Ja, ja. Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast praten we door over de zaak Novak, de politieke gevolgen en ook over het theater, waar actrice Rosamund Pike in verzet komt tegen een bloedirritante gewoonte. Wil je weten welke? Abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in de BNR-app of je podcast-app. Dan hoor je elke week de hele aflevering wanneer het je uitkomt.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
5: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
6: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
7: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
8: BNR Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. 11 kilometer, 20 minuutjes oponthoud, komt door werkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Werkzaamheden ook op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergaasmeer. 5 minuutjes oponthoud. 10 minuten vertraging aan de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Treedt langzaam vanaf knooppunt Ouddijk.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De stille tocht voor de slachtoffers van het ongeluk in het Zeeuwse Aksel vanavond gaat door, zegt de gemeente. Er moest nog wat worden afgestemd nadat inwoners gisteren met het initiatief kwamen. De tocht begint om 7 uur, is zo'n 2 kilometer lang en eindigt volgens Omroep Zeeland bij de school van de slachtoffers. Onderhandelaars uit Qatar zijn afgereisd om Iran te overtuigen om het vredesakkoord met Amerika te tekenen. Iran twijfelt omdat het controle over de straat van Hormuz zou moeten afstaan. Bemiddelaar Pakistan en Amerika hoopten dat het dit weekend al rond zou zijn. Dan zou president Trump goed uitkomen. Hij is jarig vandaag. Er staan vandaag 298 lege stoelen tegenover de Russische ambassade in Den Haag. Het is een protest dat Rusland nooit verantwoordelijkheid heeft genomen voor de ramp met de MH17, 12 jaar geleden. Elke stoel staat voor een slachtoffer. Er kwamen vooral Nederlanders om. Het is de 9e keer dat dit stille protest wordt gehouden. In steeds meer steden en dorpen kun je tot in de late uurtjes samen voetbal kijken in een café. Ruim de helft van de gemeente heeft daar nu toestemming voor gegeven, zegt de horecakoepel. De meeste wedstrijden beginnen pas laat vanwege het tijdsverschil met Amerika, Mexico en Canada. Nederland moet om 10 uur vanavond. En in New York is uitbundig gevierd dat basketbalploeg de Knicks kampioen is geworden. En dat liep hier en daar uit de hand. Op Times Square werd iemand in zijn voet geschoten. Mensen klommen op bussen die klaar stonden voor het WK voetbal. En een schoolbus werd in brand gestoken. 3 mensen zijn opgepakt. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het oosten nog een bui. Verder droog vanmiddag met wolken en zon. En aan de kust een flinke wind. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en een graadje warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
10: Studio Den Haag van vrijdag de 12e juni in het jaar 2026.
11: Ik ben Leendert.
10: Ik ben Mark. En wetenschap Michiel.
11: Ja, Michiel is er helaas niet bij.
10: Missen we vandaag.
11: We moeten hard aan de slag, Mark.
10: Ja.
11: We moeten met z'n tweeën doen.
10: Maar ik denk dat we het kan wel. Zeg.
11: Het kan wel. Het kan wel, ja.
10: Ja, we gaan ons er groot doorheen slaan. Nou, we hebben genoeg onderwerpen om het uitgebreid over te hebben. We kunnen het hebben over stikstof, wat eraan zit te komen. Over twee partijcongressen dit weekend.
11: Ja, zeker.
10: Waarvan eentje van een partij die nog niet bestaat. Interessant. Ja, corona is natuurlijk een doorlopend verhaal van deze weken. Jij zei, we moeten het weer eens hebben over box 3 en inflatie en boodschappen. Dat gaan we dus zeker doen. En er was ook nog een totale communicatieverwarring gisteravond, op donderdagavond, in de Tweede Kamer.
11: Met de heer Sjoerdsma.
10: Alweer.
11: Oh ja, en wel een leuk moment deze week in de Kamer. Een debat over asiel en migratie, waar daadwerkelijk iets gebeurde, wat positief en wat je een lach op het gezicht kon brengen.
10: Ik heb het gemist, notabene.
11: Minister Bart van der Brink kreeg een appje. Zijn zoon kreeg namelijk de uitslag van zijn eindexamen. Of hij werd gebeld. Toen vroeg hij de commissieleden, mag ik alsjeblieft opnemen? Want ik wil echt heel graag weten of mijn zoon geslaagd is. Dat mocht.
10: En hij was geslaagd.
11: Dus hij liep even naar buiten, kwam met een grote glimlach naar binnen. Dus iedereen kon al klappen. En Bart van der Brink kon toen mededelen dat zijn zoon geslaagd is. En hij zei ook, het is toch gek, je zit hier in de Tweede Kamer als minister. Ik zeg het even mijn woorden.
10: Ja.
11: En dat over grootste dingen te praten. En dan krijg je zo'n belletje van je zoon. En dan ineens wordt de spanning heel groot. En ik wilde het echt weten. Nou, dus Bart, gefeliciteerd aan je zoon. Maar wel even een momentje in zo'n debat. Wat over asiel en migratie is meestal niet zo leuk.
10: Dat had dan
11: een positief puntje, ja.
10: Nou, trouwens, Martijn de Rijk, die regelmatig
11: hier invalt. Zeker, zijn zoon ook geslaagd.
10: Die heeft gisteravond ook een boekentas in de vlaggenstok gehesen. Vanwege zijn zoon, die ook geslaagd is.
11: Ja.
10: Zonder onvoldoendes. Dus stond daarbij. Dus dat suggereert dat nog niet helemaal helder was van tevoren. Maar dat is dan toch mooi bereikt.
11: Ja.
10: Ook iedereen gefeliciteerd die geslaagd is deze week.
11: Vanuit BNR, de felicitaties. Op naar de serieuze zaken.
10: Ja, laten we het dan maar hebben over iets waar ik hoop dat we er snel mee klaar zijn, stikstof.
11: Nee, dat gaan we absoluut niet snel klaar mee zijn.
10: Ja, maar dat is toch voor de zomer komt er een plan en dan gaan ze het daarna gewoon doen?
11: Ja, voor de zomer komt er een plan. Tenminste, zoals het er nu
10: in zijn eerste jaar ook.
11: Ja, absoluut. maar er wordt nu wel echt aan een plan gewerkt. Je hebt als je als parlementair verslaggever in Den Haag werkt, dan heb je een. Nou ja, de eerste lijnsverslaggeving, dat is wat gebeurt er vandaag? En daar zijn we veel voor op zender. En dan worden we gebeld. Kamerbrief, zus en zo, kan je er iets over vertellen? Of je hebt zelf nieuws en mag ik op zender? Maar daarnaast speelt natuurlijk ook in de politiek Den Haag die beroemde wandelgangen. En wij horen dus al dingen die zometeen in de eerste lijnsverslaggeving gaan komen. Maar stikstof is er daar één van. In Den Haag gaat het op dit moment heel veel over stikstof, omdat over precies 2 weken Jamie van Essen, de minister van Landbouw, moet gaan komen met het allesomvattende plan om de natuur te herstellen. Want dat moeten we er even goed bij zeggen.
10: Het gaat niet over stikstof, het gaat eigenlijk over natuur.
11: Ja, het gaat eigenlijk om een natuurherstel. Want van Europa hebben we een natuurverslechteringsverbod. En stikstof is één van de drukfactoren. En ik ga het nu niet te technisch maken.
10: Ja.
11: Precies, want laten we even hebben over wat er nou hier politiek gaande is. Er moet dus gesproken worden over de stikstofbrief van Jamie van Essen. En eerst moeten de neuzen dezelfde kant op binnen de coalitie. Dus D66, al heel lang klaar, hè, met het stikstofbeleid en met het verslechteren van de natuur. Dan de VVD, hebben echt de afgelopen jaren sinds Rutte 4 wel een omslag gemaakt. Waarbij ze 4 jaar geleden nog wel echt aan de kant hingen van de agrarische ondernemers. Kan er nu zo weinig op het gebied van infrastructuur, woningbouw, energietransitie. Wat zit er nog meer bij? Ja,
10: bijna alles kan niet. Alleen Schiphol kan rustig door.
11: Ja, precies. Vergunningverlening rond Schiphol, dankjewel Mark.
10: Ja, maar dat heeft uiteindelijk nooit last van stikstof om de een of andere reden.
11: Ja, maar ze willen ook Lelystad open. En er moet dus defensie, er moet ruimte voor defensie, moet er komen. Allemaal thema's waarvan de VVD nu zegt, daar moeten we op door gaan pakken. Neem Wenning serieus. Nou, dan moet je dus met stikstof aan de slag. En dan hebben we nog het CDA. En het CDA komt natuurlijk uit de tijd van Hoekstra, waarbij ze ook zeiden van nou, 2030 is niet heilig, we moeten het nog wel kunnen dragen.
10: Hebben ze zo heel efficiënt de vorige aanpak gesaboteerd.
11: Ja, zo zou je het wel kunnen
10: CDA
11: zeggen.
10: Maar de CDA is veranderd sindsdien.
11: CDA is ook veranderd, zeker onder Henri Bontebal, en helemaal in het minderheidskabinet. Want je kan toch wel zeggen dat Henri Bontebal in ieder geval de vertegenwoordiger is van het minderheidskabinet. Hij heeft uiteindelijk ervoor gezorgd, ook doordat hij zo die lange essays geschreven heeft over waarom het nu de beste optie was, dat het echt nodig was om een minderheidskabinet te hebben. Dus ook voor het CDA is er veel belang bij dat hier nu een stap gezet wordt. Alleen zij hebben nog wel de achterban in het achterland, zullen we maar zeggen. Hè. Dus wat ja, meer de agrarische ondernemers.
10: Ja. Van BBB en van
11: precies.
10: Andere conservatievere partijen.
11: Ja.
10: Ja.
11: En nu is de vraag van hoe gaan we het beleid invullen? En om het even simpel te houden. Je hebt die kwetsbare natuurgebieden, die Natura 2000 gebieden. En je hebt de rest van het land. En er zijn ook gewoon agrarische ondernemers die ver van die natuurgebieden vandaan zitten. Nou kan je op twee manieren beleid gaan voeren. Om het even helemaal uit te kleden. De één is heel gericht. Dus vooral gaan kijken rondom die kwetsbare gebieden naar piekbelasters. En tegen hen zeggen, we stoppen er gewoon mee. Daar mag je gewoon helemaal niks meer.
10: Een stukje bos, waar komt de stikstof vandaan die hier op de grond valt?
11: Ja, precies.
10: Ja.
11: En dan willen ze met bufferzones gaan werken. Er wordt nu gesproken van bufferzones tussen de 500 en 1000 meter. D66 wil het liefst 1000.
10: Dat is 2000 meter oorsprong.
11: Ja, maar dat is weg.
10: Dat is dat wel zegt, helemaal van tafel.
11: Ja, volgens mij is dat van, en dat is van tafel, ja.
10: Oké, maar dan, ja?
11: Maar dan is de vraag van hoeveel kunnen we daar doen? Dat is die generieke gerichte aanpak.
10: Ja.
11: En dan is er nog een andere vraag. En dat gaat over de norm van het hoeveelheid koeien bijvoorbeeld die je op een weiland op een bedrijf mag hebben per hectare. En dan wordt er naar een hele strenge norm gekeken tussen de 2,1 en 2,6 koeien per hectare. En dat is heel streng. Dat is strenger dan eerder al voorgesteld
10: hectare
11: is.
10: Hectare is twee voetbalvelden, hè? Dus dat zijn best weinig koeien op zoveel ruimte.
11: Ja, ja, dat zijn best weinig koeien. Maar het gaat dus om het extensiveren van de veestapel. En dat leidt automatisch natuurlijk tot een krimp. Want als je zegt
10: dan krijg je minder stikstof van.
11: Ja, krijg je minder. Dat is dus een generieke maatregel op het moment.
10: En dat gaat allebei samen, gaat dat in de plannen
11: terugkomen? De vraag is, aan hoeveel knoppen wil je nou gaan draaien? En vooral, uiteindelijk is het doel dat in ieder geval de landbouw tussen de 42 en 46 procent minder gaat uitstoten. Dus emissies. Mm-hmm. Eerst spraken we steeds over want de kritische depositie. Dus de neerslag, maar dit gaat om de uitstoot.
10: Ja.
11: Nou, en
10: uiteindelijk is dat natuurlijk hetzelfde. Als je kan meten hoeveel de uitstoot is.
11: Ja, en daar zijn dus ook nog vragen over. Van, hoe gaan we dat nou met elkaar meten? Want de kritische depositiewaarde willen ze eruit. Dan moet er ook nog gekeken worden naar de rekenkundige ondergrens. Gaan we ook niet te diep in. Maar dat is eigenlijk de vraag van nou, hoeveel mag je nou uitstoten voor vergunningsvrij uitstoten? Nu eigenlijk niks. En ze willen die grens omhoog doen, zodat bijvoorbeeld woningbouw weer aan de slag kan.
10: Woningbouw kan op zich heel goed. Ik zie overal in het land zie ik mensen woningen bouwen.
11: En vergunningsvrij. Want nu moet je overal een vergunning voor aanvragen.
10: Ja,
11: ja.
10: Maar vaak zie je daar dan ook elektrische graafmachines bij staan. Dus kennelijk maakt dat de vergunning veel makkelijker.
11: Ja.
10: Nou, opgelost.
11: Ja.
10: Zeg ik dan.
11: Maar eerst moeten ze erop met de coalitie moeten ze uitkomen aan welke knoppen gaan we draaien. Hoeveel generiek, hoeveel gericht. Die norm. Maar ook, wat gaan we doen met natuurgebieden? Want als je de rapporten van PBL leest, dan geven ze ook heel duidelijk aan, stikstof is niet het enige drukfactor. Je moet bijvoorbeeld ook naar waterkwaliteit moet je kijken. Maar ook naar landschapsbeheer. En naar de hoeveelheid natuurgebieden. En sluiten die goed bij elkaar aan. Want op het moment dat dat niet het geval is, kan de natuur ook verslechteren. Dus er moet eigenlijk volgens PBL meer natuur bij komen. Nou, al die vragen, daar moet de coalitie over gaan, met elkaar over gaan praten.
10: Dat was oorspronkelijk ook het plan om een ecologische hoofdstructuur te maken waarbij alle natuurgebieden met elkaar gelinkt waren.
11: Helemaal juist.
10: Waar al die viaducten ook voor aangelegd zijn, de natuurviaducten.
11: Ja.
10: Dat is toen door een CDA-minister, ik ben zijn naam even kwijt.
11: Bleker, denk ik.
10: Bleker was dat,
11: of
10: ja.
11: Niet?
10: Ja. Ja, zeker. Die heeft dat kapot gemaakt. Dat was namelijk zijn doel in het beleid. Omdat die ecologische hoofdstructuur, daar had het landbouw last van. Maar dat is iets waar we nu voordeel van gehad zouden hebben bij de oplossing van het natuurverslechteringsverbod.
11: Ja. Ja.
10: Dat was ook iets waardoor al die beesten in de Oostvaardersplassen, die zouden eigenlijk vanaf de Oostvaardersplassen tot in Duitsland moeten kunnen lopen.
11: Dat was ook ooit nog zo'n ding, hè? Nou ja, zijn ook weer.
10: Op een moment kwam er, ja, we moeten ze kunnen beheren, heet het dan, afgieten, doodmaken. Want het zijn er te veel. En er is te weinig eten. Maar eigenlijk was de bedoeling dat ze dan, als er hier geen eten was, dat ze dan moesten kunnen gaan kijken of het in Duitsland misschien wel eten was.
11: Ik vind het wel grappig dat jij dit vertelt. Ik zit nu even als journalist, hè. We hebben natuurlijk van die hypes in het verleden gehad. Zeker in de zomer, tijdens komkommertijd. Ik weet niet of dit in de zomer was, maar bijvoorbeeld.
10: Ja, dit
11: was er één van.
10: In de winter, denk ik, want het ging over gebrek aan eten.
11: Ja, oké. Okay. Nou, we hebben ook nog die rups gehad.
10: Processierups.
11: Precies.
10: Die komt ook elke paar jaar terug.
11: Ja, maar het is te druk met echt nieuws om daarover verslag te gaan doen. Dus daar horen we niet zoveel meer over.
10: Ik voorspel je dat
11: ik hoop dat we het weer een keer over een panter of een rups. Dat soort onderwerpen, dat we daarover kunnen gaan praten. Maar ik vermoed deze zomer niet. Maar op het moment dat de neuzen dezelfde kant binnen de coalitie opstaan, dan hebben ze nog 2 weken voor. Aankomende maandag zitten ze met een taskforce met 11 bewindspersonen in het katshuis.
10: Oh, dat is echt wel. Ja. Dat is bijna het hele ministerie.
11: Precies.
10: Alle ministers.
11: Ja, want even uit mijn hoofd, ik kan ze niet allemaal opnoemen. Maar in ieder geval, de minister, de vicepremier zitten erbij. De 2 bewindspersonen van LVVN. Economische Zaken zit daarbij. Defensie, uiteraard, omdat Jezielkes ook vicepremier is. Maar Defensie zit daar überhaupt bij. Infrastructuur en waterstaat zit daarbij. Alles wat maar een klein beetje het stikstofprobleem raakt. Minister van Binnenlandse Zaken.
10: Het plan is dus eigenlijk af, want anders kan je dat op maandag niet gaan presenteren aan al die bewindspersonen.
11: Nee, het plan is dus niet af.
10: Daarna gaat natuurlijk het politieke geharrewar weer door.
11: Nee, het plan is dus nog niet af.
10: Wat gaan ze dan presenteren?
11: Ze gaan 3 uur zitten, ze gaan niks presenteren, maar ze gaan met elkaar erover praten. Maar het plan is nog niet af.
10: Een beetje beïnvloed door hoe alle corona-verhoren op het ogenblik, hoe het in die tijd allemaal liep. Maar er komt iemand, een soort de stikstofversie van Jaap van Dissel komt dan, en die zegt, we hebben erover nagedacht. Dit is ons plan. Dit adviseren we jullie.
11: Ja.
10: Wat zeggen jullie, ministers? Het zal niet in de details klaar zijn, maar in essentie.
11: Ja, in grote lijnen weten ze het wel.
10: Moet het er nu liggen.
11: Ja, en het gekke is dat je in de Telegraaf stond er een stuk dat ze echt vastzitten. Ik krijg andere signalen vanuit alle kanten. Krijg ik binnen dat het eigenlijk. Ze zijn er nog niet uit. Maar dat het vast zou zitten of dat. Ze met de koppen tegenover elkaar staan, dat is nog niet het geval.
10: Nee, dat komt nog als straks de oppositie ook overtuigd moet worden.
11: Nou, daar zitten ze ook, Mark. Precies. Ja, want dat is de volgende stap. Ze willen met een ruime meerderheid. Willen ze dit plan gaan presenteren. 100 zetels. Dus dan pro en ja 21 moeten binnenboord. Nou, pro weten we hoe zij erin staan. Aan de kant van D66. En de natuur moet nu echt voorop gaan staan. Hoeven we verder niet uit te leggen. Ja 21 zit nog heel sterk. Zeker Diederik Boomsma. Ze hebben 2 woordvoerders. Goudsmit doet het ook. Maar Diederik Boomsma zit heel erg op de juridische kant. Dus laten we eerst zorgen. Eigenlijk de Femke Wiersma route. En dat moet. Dus laten we eerst zorgen dat de wetgeving aangepast wordt. Want dan kunnen we weer wat. En dat heeft dus met die rekenkundige ondergrens te maken.
10: Waar we het nu niet over gingen hebben.
11: Nee, hoe dat technisch in elkaar zit, hoeven we het niet over te hebben. Maar bij die rekenkundige ondergrens ligt er wel aan. Leggen we hem ergens neer dat er heel veel kan? Of leggen we hem neer op een punt dat er een hoop kan, maar nog niet alles? Want je wil vooral.
10: En als er heel veel kan, ben je ook heel veel kwetsbaar voor rechtszaken. En als het heel streng is de kans dat MOB je weer naar de Raad van State meeneemt gewoon kleiner.
11: Ja, en je hebt ook, we hadden net over generiek en gericht, dat als je heel veel toelaat door die rekenkundige ondergrens heel soepel te maken, bereik je generiek ook minder.
10: Ja.
11: Dus moet je weer gerichter zijn. En daar zit het spanningsveld. Om iedereen mee te krijgen hier in het verhaal.
10: Als je zegt, we gaan heel gericht aan de slag, dan denk je even aan de grote natuurgebieden. Nou, bijvoorbeeld de Veluwe. Daar zit toevallig heel veel enorme landbouw.
11: Ja.
10: Dus dat betekent, op het moment dat je heel gericht bent, dat betekent ook dat je de kern van het agrarisch Nederland, dat je daar de oplossing gaat zoeken. Nou, dan denk ik dat de trekkers al bijgetankt worden om naar Den Haag te komen om hier het Malieveld weer om te maaien.
11: Maar dat vind ik wel leuk dat jij dat zegt over trekkers. Want het voordeel is. Het voordeel is inderdaad. Op het moment dat je... Wat jij zegt nu, als het gericht is...
10: Als het gericht is, dan kom je ook in de agrarische gebieden. Want daar
11: ja, maar,
10: is het zoals rond de Veluwe.
11: Er zit ook weer... Maar dit is een beetje mijn theorie. Verdeel en heers. Als je een kleine groep raakt, komt de rest niet in opstand. Dus ja, op het moment dat je het hele Malieveld...
10: Het felste verzet van de vorige keer kwam van de Veluwe.
11: Ja, tuurlijk.
10: Dus... Er
11: zullen ook boeren zijn die hun zegeningen zullen gaan tellen. Zo van, nou, wij moeten 10 tot... Hè, op het moment dat je heel gericht gaat zijn... En je zegt, nou, eigenlijk in de zon kan niks meer. Daar moet 90% van de bedrijvigheid moeten... de emissies moeten verdwijnen. En daardoor generiek 10%. Nou, als jij in dat generieke... Ik verzin dit nu even. Maar als jij in het generieke deel zit en je denkt... nou, laat ik even mijn knopen tellen. Dit kan nog wel eens heel goed uitpakken voor ons... En dan ga je niet op Malieveld staan.
10: Als die mensen op de Veluwe die daar hun agrarische bedrijven hebben... natuurlijk heel zakelijk zijn en denken... oké, dus ik kan kennelijk wel naar Friesland... of ik kan wel naar Noord-Brabant... Dan kunnen ze verhuizen. Alleen, ik weet dat heel veel mensen in de landbouwsector ook vinden... dat ze aan de grond waar ze nu op vastzitten... dat ze daar emotioneel aan vastzitten.
11: Ja dus zeker. Zeker als je daar heel lang zit.
10: En aan de andere kant zijn er heel veel naar Canada en naar Duitsland al vertrokken... Dus zo vast zitten ze dan toch ook weer niet.
11: Nee.
10: Op het moment dat de stikstof of andere regels beginnen te knellen. Ja. Maar dit is iets waar we de komende 2 weken langzaamaan iets over gaan horen.
11: Ja,
10: misschien
11: zeker.
10: Al komende maandag, dinsdag, dat er iets gaat uitlekken. Dat er dan in de weken, 2 weken daarna, richting 26 juni... En dan horen we, dan krijgen we de kaartjes.
11: De coronavergelijking van jou vind ik heel raak. Want wat we met corona zagen, was dat er maatregelen lekten... om te kijken, nou, hoe valt dit eigenlijk? Nou, daar hebben we deze week ook iets van gezien met de norm... hoeveel koeien je kan houden of hoeveel dieren je kan houden... op een vierkante op een hectare. Nog één punt wil ik hierbij noemen, dat is additionaliteit. Dat is belangrijk. We hebben het al een keertje.
10: Dus dat het extra is?
11: Nee, dat er pas een vergunning... Ik moet even, ik heb kleine lettertjes gegeven. Pas een vergunning als het niet nodig is voor natuur. En dat is wel. Dat is wel...
10: Dus je krijgt een stikstofvergunning als die stikstofruimte niet
11: nodig is
10: moet worden om de natuur te verbeteren.
11: Ja.
10: Of het verslechteren tegen te gaan.
11: Ja, en dat additionaliteitsbeginsel heet het volgens mij.
10: Ja,
11: maar het lastige daarvan is dat je dus wel moet zorgen dat de maatregelen die je neemt. Dat die echt goed geborgd zijn, zoals we al zeiden. Maar een dusdanige klap geven... dat je naast wat nodig is voor de natuur... ook ruimte overhoudt voor de bedrijvigheid.
10: Ja.
11: Pasmelders.
10: Het probleem wordt er niet simpeler van.
11: Nee, dus de vraag is... Ga je aan dat vereiste voldoen... op het moment dat je te slappe maatregelen neemt?
10: Nee.
11: Dan niet. En dan schiet je er dus helemaal niks mee op.
10: Nee, dus er komen serieuze maatregelen.
11: Dus je moet echt zorgen. Ja, je moet serieuze maatregelen nemen. En of dat gebeurt, dat is wel de grote vraag op dit moment.
10: De spanning is...
11: Ja, ik bouw het ook gewoon goed op, weet je wel. Dat,
10: hier gaan we nog... dit is nog de hele zomer plezier van hebben.
11: Nou ja, het is wel de vraag over... als die brief over 2 weken er gaat komen en ze halen dat... En dan wil ik het natuurlijk heel graag wel in de podcast behandelen. Maar de vraag is bij dit soort dingen is altijd de vraag... wanneer komen ze er?
10: Ja, komt de deadline echt? En het kan natuurlijk ook zijn over asielzaken. De laatste Rutte-regering, die viel natuurlijk nadat er een week lang... en de week daarvoor eigenlijk ook al, elke avond 3 uur vergaderd werd... over de vraag of het asielbeleid streng genoeg was.
11: Ja, en als we daar niet op gevallen waren...
10: Met stikstof kan dat natuurlijk ook weer gebeuren. Ze zeggen, we zijn er bijna. We gaan gewoon vanavond nog 3 uur vergaderen. En dat je dan de 4e nacht door moet halen op een ministerie ergens. En dat je dan 's morgens wakker wordt met de mededeling... we hebben geen regering.
11: Ja...
10: Nee, zo hard zal het niet gaan. Maar ik bedoel, het kan altijd nog minder positief uitpakken dan ze hopen.
11: Het kan ook nog over de zomer getild worden.
10: Ja, als jij deze gedachte nu al hebt, dan zijn er meer mensen die dat ook hebben.
11: Ja, maar dat hoor je wel. Maar dat is nog steeds de wens vanuit de coalitie niet.
10: Nee.
11: Over 2 weken. De vraag is... ik zeg een beetje vaag, de vraag is vandaag. Maar waar we naar moeten kijken is, wanneer komt die brief? En op dergelijke momenten moet je ook altijd opletten... wat voor brieven er vanuit andere ministeries gestuurd worden. Want dit is het moment voor andere ministeries... om het slechte nieuws ook eventjes naar buiten te brengen. Precies op het moment dat er zulk groot nieuws... op een vrijdagavond misschien wel...
10: Het is een beproefde techniek in de PR die al decennia meegaat.
11: Ja, en nog één ding, Mark.
10: Ja.
11: Waar ze ook nu echt naar zitten te kijken... Ze moeten iets presenteren wat niet makkelijk om te vertalen is in een kaartje.
10: Ja.
11: De grote angst is dat er zometeen een pakket ligt van, met een brief daarbij van 200 pagina's. En dat wij dat even lekker gaan vertalen in een Van der Wal-achtig kaartje met tadaa, met rode gebieden waar niks meer kan en iedereen weg moet. En,
10: ongevraagd advies geven. Ja. Zorg dat er op de voorpagina een kaartje staat. Huh? Dan ben je er doorheen.
11: Oh ja, ja.
10: Dat, gewoon dat je zegt, dit zijn onze gebieden die we gaan beschermen. Niet al die boerderijen. Dan weet je wel, dit zijn de gebieden waar het spannend wordt.
11: Ja.
10: Zoiets.
11: Ja.
10: Dus dat je het wel juist visualiseert, zodat je gewoon even door de zure appel heen kan bijten en kan zeggen, nou, de vorige keer ging het niet goed met het kaartje. We hebben dat begrepen. We snappen inmiddels dat je toch geografische besluiten, dat je daar gewoon kaarten voor nodig hebt.
11: Ja, nou, we gaan het toch uiteindelijk in een kaartje zetten. Ik weet niet of er bij ons wel iemand klaar zit met een kaart van Nederland om daar gebieden rood in te maken. Maar
10: ja, vroeger of later gaat dat gebeuren.
11: Ja. En nog iets onhandigs vond ik in ieder geval deze week. En niet heel Nederland zal hier naar gekeken hebben. Maar afgelopen week is op uitnodiging van Chris Stoffer, is de minister-president en de minister van Landbouw, dus Van Essen, die zijn in Udel geweest op een boerderij. En dat is een boerderij, ligt precies in wat mogelijk een zone gaat worden, in een Natura 2000-gebied. Maar dat is, als je de filmbeelden van Christoffer ook ziet, dat is exact zo'n boerderij die je in je hoofd hebt als je bijvoorbeeld een prentenboek over het platteland zou moeten maken. Klein boerderijtje, 50 koeien, hond op het erf, wat kipjes. Zo'n boerderijtje, zo'n pittoresk boerderijtje. Ja. En ik vond het voor de beeldvorming niet zo handig, omdat natuurlijk als je dat ziet, denk je, ja, zo'n ondernemer met 50 koeien, is dit nou de veroorzaker van het grote stikstofprobleem? En zet hij de boel nou op slot? Nee,
10: niet één boerderij is dat. Alle boerderijen zijn.
11: Ja, maar het gaat natuurlijk ook om die enorme, een deel van de boerderijen of van de agrarische ondernemers, een deel, luisteraars voor de boze brieven, maar bestaat uit, dat zijn niet zulke kleine pittoreske boerderij. Dat zijn fabriekjes met meerdere locaties, waar ook beesten opgesloten zitten. En,
10: ze hebben het varkensflat. Ja. Moet je dan ook, die bestaan ook.
11: Ja, en voor de beeldvorming vond ik dit niet handig. Want nu ben je dus eigenlijk aan het bevestigen wat mensen in hun hoofd hebben. En misschien dat het goed zou zijn dat mensen wat meer in hun hoofd krijgen, dat
10: we
11: een groot deel van die piekbelasters, dat zijn gewoon industriële bedrijfjes waar dieren gehouden worden. Is niet erg. He, mensen mogen gewoon missen. Veel mensen vinden het wel erg. Maar
10: mogen mensen we zelf weten?
11: Mogen mensen zelf het pas op. We moeten dit oppassen.
10: Voor je het weet hebben we weer iets gevonden.
11: Iedereen mag daar wat van vinden. Maar het beeld van wat bij de Peel en de Veluwe staan niet alleen maar hele kleine boerderijtjes met 50 koeien. Laat ik dat
10: zeker. De Peel is echt in de grote industrie.
11: Ja.
10: En van de Veluwe weet ik minder af. Dus dat zou daar ook zo kunnen zijn. We gaan denk ik richting het einde van het eerste deel van deze podcast, Leendert.
11: Yes.
10: We hebben toch mooi bijna een half uur op de radio en in de podcast volgepraat over stikstof.
11: Yes.
10: We gaan straks door met al die andere mooie onderwerpen. Pro- en VVD-congressen, parlementaire enquêtecommissie over corona natuurlijk, en al die zaken die te maken hebben met geld en met Sjoerd Sjoerdsma, die trouwens ook te maken heeft met geld. Dus tot zo in het tweede deel van Studio Den Haag.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: Dit is BNR Nieuwsradio. Luister ook eens naar BNR Business Beat. Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+. En de lekkerste pop, funk en soul. BNR Business Beat. Muziek die werkt.
1: Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1, samen neutraal, wereldwijd.
2: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
6: kozijnen. Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
8: China was geen probleem, China was geen gevaar.
7: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemerskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in de strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
9: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
10: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
9: Zo geregeld. 123inkt.nl.
7: Luister de strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
11: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. De stille tocht voor de slachtoffers van het ongeluk in het Zeeuwse Aksel vanavond gaat door, zegt de gemeente. Er moest nog wat worden afgestemd nadat inwoners gisteren met het initiatief kwamen. De tocht begint om 7 uur, is zo'n 2 kilometer lang en eindigt volgens Omroep Zeeland bij de school van de slachtoffers. Onderhandelaars uit Qatar zijn afgereisd om Iran te overtuigen om het vredesakkoord met Amerika te tekenen. Iran twijfelt omdat het controle over de straat van Hormuz zou moeten afstaan. Bemiddelaar Pakistan en Amerika hoopten dat het dit weekend al rond zou zijn. Dan zou president Trump goed uitkomen. Hij is jarig vandaag. Er staan vandaag 298 lege stoelen tegenover de Russische ambassade in Den Haag. Het is een protest dat Rusland nooit verantwoordelijkheid heeft genomen voor de ramp met de MH17, 12 jaar geleden. Elke stoel staat voor een slachtoffer. Er kwamen vooral Nederlanders om. Het is de 9e keer dat dit stille protest wordt gehouden. In steeds meer steden en dorpen kun je tot in de late uurtjes samen voetbal kijken in een café. Ruim de helft van de gemeente heeft daar nu toestemming voor gegeven, zegt de horecakoepel. De meeste wedstrijden beginnen pas laat vanwege het tijdsverschil met Amerika, Mexico en Canada. Nederland moet om 10 uur vanavond. En in New York is uitbundig gevierd dat basketbalploeg de Knicks kampioen is geworden. En dat liep hier en daar uit de hand. Op Times Square werd iemand in zijn voet geschoten. Mensen klommen op bussen die klaar stonden voor het WK voetbal. En een schoolbus werd in brand gestoken. 3 mensen zijn opgepakt. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het oosten nog een bui. Verder droog vanmiddag met wolken en zon. En aan de kust een flinke wind. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en een graadje warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
12: Deel 2 van Studio Den Haag. Met Leendert, ik ben Mark. En Michiel, ja, nog steeds beterschap. Dat is in een half uur niet beter geworden natuurlijk.
13: Helaas.
12: Daar had ik niemand op gerekend.
13: Hij zou wel naar het oprichtingscongres samen met Sophia, onze nieuwe collega.
12: Sophia van Leeuwen. Na de zomer in deze podcast gaat horen.
13: Precies, naar het oprichtingscongres van Pro zaterdag gaan. Ja. In Den Bosch.
12: Dat is een... Wat moet ik me nou voorstellen bij dat Pro Congres, want het besluit om samen te gaan is al genomen. Er zullen heus nog wel 3 mensen tegen zijn, maar Het was een Noord-Koreaanse uitslag, die stemming. Dus zoveel verzet kan er nou ook weer niet komen.
13: Er moet ook nog gestemd worden over de oprichting. Dus daar wordt Noord-Koreaanse uitslag.
12: Daar gaat weer 98% voor stemmen.
13: Absoluut. Dit is een feestje, Mark. Dit is een feestje en toch wel een historisch moment.
12: Ja, het is het gravendragen van de socialistische partijen in Nederland.
13: Ja. Nou, dat zal de Socialistische Partij niet...
12: Het is het gravendragen van de Sociaal-Democratische Partij in Nederland. Dat zei ik inderdaad wel verkeerd. Het is het einde van het experiment wat GroenLinks was. Want die zijn natuurlijk ook een keertje uit drie partijen of vier partijen
13: samengegaan. Ik dacht drie.
12: Drie, dan
13: maar
12: zijn
13: weet
12: het
13: niet, drie. De communisten, de PSP. Nou,
12: en de RPF.
13: Nou,
12: kan je nagaan. Maar dat waren echt drie heel verschillende soorten partijen die samen één partij moesten worden. Dat heeft heel lang geduurd. Dat hebben ze nu. Dan zeggen ze, oké, dat beviel zo goed dat we nu samen met de Partij van de Arbeid in één partij willen. Ik hoorde iemand al vragen, zouden ze dan de internationale zingen op bij de opening van het congres?
13: Dat is een goede vraag.
12: Ja, de vraag is natuurlijk, is het nou meer GroenLinks of meer PvdA? Ik denk dat dat wel een vraag is die in de komende tijd nog duidelijk moet worden.
13: Ja.
12: Ik bedoel, qua beleid zitten ze hartstikke op één lijn, maar qua partijcultuur totaal niet.
13: Nee, en de vraag is ook een beetje, en daar worstelde Frans Timmermans ook mee, ga je puur voor de klassieke sociaaldemocratie, dat toch heel erg gericht was op sociaal-economische punten, of vervleg je dat met het klimaat? Waarbij op een gegeven moment Timmermans zei, ja, uiteindelijk klimaat en energie en de manier waarop wij met de wereld omgaan is ook een vraagstuk voor de sociaaldemocraat. Want hoe wij verder leven en werken met elkaar en hoe dat er in de toekomst uit gaat zien, dat hangt aan alle kanten vast aan het klimaatvraagstuk. Dat was een beetje wat Timmermans...
12: Een eerlijkheidsvraagstuk.
13: Ja, hoe verdelen we alles wat er op de wereld is? Dat is inderdaad een hele goede Mark. Dat is wel de vraag om dat bij elkaar te krijgen. Omdat we nu politiek veel meer vanuit identiteitspolitiek bekijken, waarbij de nationalistische partijen tegenover en de anti-migratiepartijen tegenover wat meer cosmopolieten. En daarbij ook het klimaatvraagstuk aandragende pro-Europese partijen staan. En dat heeft veel meer met identiteitspolitiek te maken dan met de sociaal-economische vraag, het sociaal-economische vraagstuk, zoals dat in de jaren 70 het geval was,
12: ja,
13: bijvoorbeeld.
12: Wat dat betreft, we gaan het straks hebben over hoge inflatiecijfers en dure boodschappen. Dat zou misschien wel eens fijn nieuws kunnen zijn voor een linkse partij, dat het eindelijk weer eens over hun onderwerp gaat.
13: Ja, zeker.
12: In plaats van over terugkeerhubs en asielzoekers of de grenzen dicht mogen, alsjeblieft, meneer.
13: Ja, maar het probleem is wel, dat hebben we ook in die brief gezien over de maatregelen rondom Iran, dat het ook dit kabinet, zelfs dit kabinet, de toekomstige maatregelen heel erg koppelt wel aan de energietransitie, klimaat, verduurzaming. Omdat ze zeggen, van, als we geld willen verdienen in de toekomst, en we willen niet afhankelijk zijn van landen waar we niet afhankelijk van willen zijn, en daar hoort Amerika langzamerhand ook bij, en dan moeten we inzetten op die transitie. Dus kom je automatisch, dus ook als linkse partijen, alsnog, ondanks dat het wel over economie gaat, maar alsnog op het terrein van klimaatverandering.
12: Als het publieke debat wat verschuift van dure boodschappen, van asielinstroom naar dure boodschappen,
13: ja,
12: maar hebben linkse partijen gewoon meer te bieden dan de extreemrechtse?
13: Ja, eigenlijk niet, want wat zie je nu? Elke keer als het gebeurt en het gaat over economie, dan wordt het helemaal platgeslagen door de partijen op rechts, zoals de PVV, Forum voor Democratie, Groep Markershouwer. Want wat zij zeggen, het BBB, weg met die klimaatonzin. En geld voor klimaat, en geld voor buitenland. En geld
12: ik heb het over asielzoekers versus boodschappen.
13: Ja, maar dat maken zij ervan. En zij zeggen, dat moet in uw portemonnee. En dat is een veel aansprekender, simplistischer en makkelijker verhaal. Oh, ja. Dan het verhaal waar de partijen meekomen, zoals nu in de coalitie of pro.
12: Het is zo ingewikkeld dat ik het niet had herkend.
13: Ja.
12: Nee, ik had het natuurlijk wel, maar...
13: Ja, maar zij zijn daar echt veel beter in. De rechtse partijen op dit moment. Om dat sociaal-economische vraagstuk gewoon plat te slaan in geld voor... Wat wilt u? Geld voor Europa, Afrika, windmolens, zonneparken en stikstof? Of wilt u gewoon in uw portemonnee meer geld erbij en een goedkopere tank bij de pomp? Mm-hmm. Het is een simpel verhaal.
12: Ja.
13: Toch?
12: Was het leven maar zo simpel.
13: Ja. Ik zie
12: nee, dan hadden we niets te doen. Het leven zo simpel was. Okay.
13: Dat is de vraag waar we nu naartoe gaan.
12: Ja, maar dat is...
13: Het is eigenlijk logisch om nu gelijk door te gaan naar de augustusbesluitvorming.
12: Ja, maar toch heel even, want PvdA is, die heeft wel echt op een glijbaan gezeten in de afgelopen decennia.
13: Ja.
12: Qua zetelaantallen. GroenLinks is niet per se extreem hard gegroeid. Maar die hebben wel voor mijn gevoel een betere communicatiestrategie. Zou het kunnen zijn dat misschien de fusie oplevert dat de PvdA weer opbloeit vanwege de gelikte filmpjes van GroenLinks bijvoorbeeld. Die dan dus allemaal pro heten inmiddels. Want ik zit maar even hard op te denken nu.
13: Ja, nee, dat weet ik echt niet.
12: Nou, dan
13: dat
12: gaan we gewoon afwachten wat er de komende 10 jaar gebeurt.
13: Eén ding is wel zeker, dat ze wel heel goed zijn, nu ook bij die hele club, om een hype te creëren. Ja. Dat zagen we al bij de bekendmaking van de naam. Dat zien we nu ook rond het oprichtingscongres.
12: Mm-hmm.
13: Op de socials zijn ze ook heel actief. In ieder geval niet op X, maar wel op Blue Sky.
12: Ja, daar zitten toch nauwelijks politici meer?
13: Op X?
12: Op X?
13: Ja, de rechtse politici. Oh. Ja.
12: Nou ja. Ja. Dat andere congres, want de VVD komt ook bij elkaar vandaag.
13: Oh ja.
12: Zouden ze bij GroenLinks bij vandaag morgen bitterballen moeten serveren?
13: Ja, dat doen ze dus wel. Nou, bitterballen, vega-hapjes.
12: Vega-ballen, ja.
13: Nou, ik ga naar de VVD toe, dus ik krijg gewoon bitterballen.
12: Jij krijgt bitterballen?
13: Ja, en bier.
12: Wat is het grote thema bij de VVD?
13: Nou, de VVD gaat wel inzetten op het verhaal Wennink, zover ik hoor. Nou, hoe zorg je ervoor dat je weerbaar bent, zowel als land defensief, maar ook als economie, voor de toekomst? En hoe ga je om met de grote veranderingen zoals we die nu voor ons zien? En dan moet je echt dat vergelijken met... we hebben natuurlijk het internet gehad, begin 2000. Nu zitten we in een AI-revolutie. Maar hoe gaan we als samenleving daarmee om? Hoe gaan we met nieuwe technieken om? Bijvoorbeeld op het gebied van defensie.
12: Ik moet heel even een promo voor een andere podcastmaker hier tussendoor doen. Deze week kwam de 500ste aflevering van De Technoloog uit. Die gaat voor een groot stuk over de vraag hoe technologie de afgelopen 10 jaar de wereld veranderd heeft. Tot zover deze reclame. Ja.
13: Ja, en ook dan komen ze dus ook uit bij de vraag van hoe gaan we de komende jaren met werk om? Want AI, de verwachting is ook dat de manier van werken verandert door AI.
12: Ja, iedereen een basisinkomen. Dat is niet de VVD-oplossing, denk ik.
13: Nee, dat denk ik niet.
12: Denken waarschijnlijk de verdeling tussen arm en rijk kan gewoon ongelijk. Kunnen we dat niet regelen?
13: Oké, okay. Weet niet wel hoe jij ernaar kijkt nu. Nee, maar bij de VVD gaan ze toch meer op het grote verhaal van waar moeten wij als land op een gegeven moment naartoe. En er wordt ook een nieuw liberaal manifest wordt er gepresenteerd tijdens het congres.
12: Wat kan daarin staan?
13: Nou ja, ik ben daar heel benieuwd naar. Want de kritiek op de VVD is natuurlijk geweest dat ze eigenlijk geen liberale partij meer zijn. Dus ik ben heel benieuwd wat er in dat liberaal manifest komt te staan. En of ze dus weer naar een liberalere partij...
12: Maar het probleem is niet dat ze niet sommige liberale dingen willen. Wat probleem? Het is maar net hun keuze. En volgens mij zit het er vooral in dat ze naast een aantal liberale uitgangspunten, vooral heel veel conservatieve uitgangspunten, zijn gaan aanhangen.
13: Maar ik heb wel eens verteld hoe ze dat bij de VVD wel eens tegen mij anders zien. Zo van, nee, je vecht voor je liberale waarden. En op het moment dat dat gerealiseerd is, moet je conservatief worden om dat te beschermen.
12: Ja.
13: Ja.
12: Dat zou dan voor alle linkse partijen die pensioenen binnengehaald hebben en allerlei
13: persoonlijke vrijheden,
12: die zouden dan ook conservatieve partijen moeten zijn nu. Dat willen ze niet.
13: Nee, maar ze willen in zekere zin ook houden wat we hebben. Als we het over de AOW-leeftijd bijvoorbeeld.
12: Dit is een verwijt van 10 jaar geleden dat de linkse partijen tegenwoordig zo conservatief zijn.
13: Nou ja,
12: dat is interessant.
13: Ja.
12: Oké, maar dat wordt net als het andere congres natuurlijk vooral een feestje. Want de VVD-congressen staan niet bekend om hun grote debatten tegenwoordig.
13: Nou,
12: heeft Mark Rutte het toch uitgeslagen?
13: Over stikstof gesproken, 4 jaar geleden is er nog een congres geweest. Na het stikstofkaartje van Christiane van der Wal. En net voor het zomerreces.
12: Maar dat was wel een uitzondering die de regel bevestigt. Want meestal is het toch gewoon... goedemorgen, hier zijn uw bitterballen. Gaat u maar aan het netwerken.
13: Ik ga toch nog... En 3 jaar geleden was er ook ook het voorjaarscongres. Want Mark Rutte had toen beloofd in november in Ahoy... tijdens het najaarscongres, als ik het even goed uit mijn hoofd doe... had hij beloofd dat de instroom naar beneden zou gaan. En toen ging het er al over. En uiteindelijk was er een commissie, in eerste instantie onder leiding van Jezielkus. Dat moest over asiel en migratie gaan. Wat leidde tot de val van het kabinet. En vlak voor de val van het kabinet, toen zei Rutte nog, nee, dat gaat allemaal goed komen. Is er toen ook nog een, nou, voor VVD-begrippen relatief verhit congres geweest, waarbij de leden toch echt op een gegeven moment aan Mark Rutte gingen vragen, u had beloofd dat, wanneer gaat het gebeuren?
14: Ja, ik zet het gewoon ook even af tegen de Partij voor de Dieren, waar een scheuring is plaatsgevonden, waar een keer de lijsttrekker van de lijst gehaald was en weer teruggezet trouwens. Ja. Dus als je dat vergelijkt, dan is natuurlijk de VVD is gewoon één grote bitterballenfeest.
13: Ja.
14: Waar ze bij de Partij voor de Dieren nooit aan bitterballen doen, begrijp ik.
13: Ik ben nog nooit bij de Partij voor de Dieren geweest. Moeten we een keer gaan doen.
14: Ik heb wel de livestream met enige regelmaat gevolgd. Ja. Maar het is.
13: Ja. Maar daar hebben ze zeker weten geen vleeshapjes.
14: Nee.
13: Nee. Moet je eigen brood meenemen.
14: En de arbeiders van de PvdA, die wordt natuurlijk ook de gehaktbal al onthouden door GroenLinks. Dus ja.
13: Nou, identiteitspolitiek, Mark.
14: Identiteitspolitiek zit ook daar.
13: Ja, ja. Er wordt ons opgelegd dat we moeten eten.
14: Zullen we nog heel even naar de coronacrisis gaan van een paar jaar geleden?
13: Dat is jouw hobby.
14: Ja. Ga ik je beginnen enorm jaloers te maken.
13: Oké, vertel.
14: Wij zitten in een gang in het Tweede Kamergebouw, nu ook in onze BNR-studio, met de allersmerigste koffie ter wereld.
13: Ja.
14: Dat is echt. Er komen hier gasten in onze studio en dan met enige gêne zeg ik, wilt u koffie of misschien thee of water? Maar dat koffie, dat moffel ik altijd een beetje weg, want het is echt heel gênant. Daar kunnen wij verder niks doen. Wij mogen geen eigen koffieapparaat hebben. En die koffieautomaat hier is nou eenmaal van het Tweede Kamergebouw.
13: We moeten erbij zeggen, we krijgen het gratis.
14: Ja,
13: dus wat dat betreft.
14: Anders zou je het zeker nooit halen daar.
13: Nee.
14: Nee, ik drink het ook echt oprecht niet. De enquête zit natuurlijk in een ander gebouw. De enquêtezaal. En daar zit ook een klein redactiehokje waar alle journalisten samen 6 stoelen hebben of zoiets. En daar staat werkelijk een hele goede koffieautomaat.
13: Ja, wel.
14: Ja. En koekjes staan daar voor ons klaar.
15: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Maar gewoon iedereen heeft weerstand tegen corona. En dus het bijvullen van die spray, dat was eigenlijk al, dat blokkeerde bij een aantal mensen emotioneel. Die wilden het gewoon niet. Toen heeft iemand gezegd, nou ja, in de tweede week misschien moeten we dat toch maar eens een keer gaan doen dan. Dus ik heb mijn handen netjes ontsmet.
5: Ik vind, hier staat er ook nog één. Ik vind dat wel fijn.
4: Ja, hier in het kamergebouw staan ze ook, dat is waar. Ja. Maar in dat andere kamergebouw staat er dus eentje vlak bij de ingang van de verhoorzaal. Dat is op zich heel grappig. Ja, wat je inmiddels ziet, we hebben natuurlijk nu een paar ministers voorbij zien komen. Van Ark, die medische zorg deed.
5: Bruls.
4: Bruls, maar dat is geen minister.
5: Nee, oké, dat klopt.
4: Die was de voorzitter van het burgemeestersberaad, wat het veiligheidsberaad heette.
5: Koolmees
4: was deze week de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die alle steunpakketten door de Kamer geloodst heeft en in een ongekend tempo in elkaar gesleuteld heeft. Want dat is echt hoe snel daar regels waarin mensen hulp konden aanvragen voor hun bedrijf. Dat kan me ervan herinneren toen nog. Maar daar ging het nu ook weer over hoe belachelijk snel dat allemaal georganiseerd en geregeld en door de Kamer was. Dat was echt gewoon een crisisaanpak zoals je die hoopt voor de hele crisis. Maar wat je ook ziet ondertussen is dat er is heel veel vergaderstructuur ontstaan tijdens corona. Iedereen weet natuurlijk het kashuisoverleg. Elke zondag kwam daar Van Dissel, die kwam vertellen. En er kwamen andere gasten, er kwamen een aantal ministers daarbij. Mark Rutte, de premier van toen, die nodigde uit wie die deze week nodig dacht te hebben. En er waren een paar vaste ministers die daar altijd wel bij zaten. Maar dat was niet helemaal hetzelfde. Dat is nooit genotuleerd. Er was elke dag rond de lunch was er een overleg in het torentje. Nou, of via Zoom met het torentje. Wat eerst het torentjesoverleg heette en later het bewindspersonenoverleg. Want ze hebben geprobeerd om, dat merk je ook, dat het crisisgevoel dat op een gegeven moment na een half jaar eraf moest. Dus je had eerst ook een MCCB, dat was een ministeriële commissie crisisbestrijding. En die werd vervangen door een ministeriële, de MCC, nou ben ik de afkorting even kwijt, de ministeriële commissie corona. Dat klinkt alweer veel neutraler, daar zit het woord crisis niet meer in. Dus ze probeerden ook in de organisatie het woord crisis al snel weg te houden. Maar al die overlegjes die niet genotuleerd waren, ook dat katshuis, ook dat torentjesoverleg niet, dat is allemaal, daar werd gesproken. Officieel was dat informeel, maar in de praktijk werd daar wel besloten wat er een dag later besloten zou gaan worden in de juridische zin. Dat er een stempel of een handtekening of een brief van de Kamer naar de Kamer zou gaan. En dat is allemaal black box, daar weten we niets van. Daar worstelt deze parlementaire enquêtecommissie ook mee. Er was ook een topambtenaar die kreeg de vraag, vond u dat nou transparant wat er gebeurde rond het katshuis? Zei hij, nou ja, nee, er waren geen notulen natuurlijk. Maar de mensen die erbij betrokken waren, die hadden precies door wat er gebeurde. Dat is niet wat je voor een democratische controle nodig hebt. Dan moeten namelijk alle mensen die niet betrokken zijn moeten kunnen weten wat er speelt. En trouwens, u heeft toch nu de verhoren van deze parlementaire enquêtecommissie. Dus u kunt alles weten. Maar ja, het is nu 2026 en dit gaat over 2020. Dus dan heb je 6 jaar later heb je de democratische controle op iets wat, ja, de hele crisis is natuurlijk al niet meer hier. Dus we gaan dat heeft helemaal geen betekenis meer. Maar dus dat begint nu langzaam zichtbaar te worden, dat er hoe de hele corona-besluitvorming zich echt ontworstelde aan het echte publieke politieke debat. En dat is natuurlijk iets wat deze enquête zou kunnen opleveren. Want er is ook al de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die heeft al veel gedaan. Maar die hebben ook niet al die inzage die de commissie wel heeft in allerlei ministerraadstukken en zo. Dus het gevoel van, inderdaad, er werd actief geprobeerd om buiten de normale politiek alles te regelen. Buiten gewoon de democratische processen van normaal. Dat is iets wat zich langzaamaan bij begint op te dringen. En ik denk dat een van de onderzoeksvragen is die de commissie, dat vertel ze hier niet expliciet, maar die daar dan onder ligt. En tegelijkertijd is het ook, en dat weet ik ook wel omdat ik was toen geen Haags verslaggever, maar ik maakte toen al wel met Thomas en met Sophie deze podcast, of voorganger hiervan.

0: Er werd wel elke week natuurlijk in de Tweede Kamer vergaderd. Want de Tweede Kamer probeerde toch grip te krijgen op het hele proces. Dat hadden ze niet, want ze kregen dan op, in de nacht van maandag op dinsdag kregen ze tegen middernacht kregen ze 200 pagina's lange brief, heette dat dan, van de regering met wat er nu dan weer besloten was. Eerst ging dan even de persconferentie van Rutte en Van Dissel of Rutte en Hugo de Jonge. En daarna werd er dus een enorme dikke brief die de Kamerleden nooit gelezen konden hebben voor het debat was. Over de muur gegooid.
1: En dan was er ook nog een technische briefing met Van Dissel.
0: Er was eerst de technische briefing, ja. Morgens. Dan was er 's middags de persconferentie. Die volgorde is ook een beetje veranderd. Meestal was er 's morgens een uurtje een briefing en daarna het Kamerdebat. Dat klopt.
1: Ja. En dan moesten ze eigenlijk, wat al besloten was, vaak moesten ze alsnog.
0: Ja, daar viel niet meer zoveel aan te doen, want het was een dag eerder al in een persconferentie aan Nederland medegedeeld.
1: Ja, en daarvoor gelekt aan de pers om te kijken hoe het dan zou vallen.
0: Ja, ja. Maar je kan natuurlijk moeilijk. Het kan wel, en het is ook wel eens een beetje gebeurd in de loop van een paar weken dat erbij gestuurd werd. Maar je kan moeilijk zeggen, vanaf 6 uur gaan de cafés dicht en niet de volgende dag in een debat zegt, oh nee, toch niet.
1: Ja.
0: Dat zou zo'n zwabberend beleid hebben. Wat er dus gebeurde uiteindelijk was dat er wel heel vaak werd vergaderd. Er werd extreem lang vergaderd, vaak tot na middernacht. In de Tweede Kamer, hè, dat waren dus de grote debatten die wij konden zien, die wel genotuleerd zijn. Maar dat was niet waar het gebeurde. En dat waren de hele zware debatten ook voor zeker Mark Rutte en voor Hugo de Jonge. We hebben ook Wouter Koolmees deze week gezien. Die zei, ja, ik had eigenlijk een goed verhaal. Ik kwam mensen helpen. En ik kon uitleggen waarom sommige dingen echt niet konden. Dus ik hoefde maar 1 keer in een paar weken langs te komen. Misschien 1 keer in de maand of zo. En dat waren ook veel kortere debatten. Daar moet trouwens ook over die stijl tussen Mark Rutte en Wouter Koolmees moeten we ook even benoemen. Maar dus er was een soort parallel niet-democratisch besluitvormingsproces. En ik denk dat dat ook een groot stuk van het verhoor van Mark Rutte zal zijn. Wat op deze vrijdagmiddag gaat plaatsvinden. Daar kunnen we het nog niet over hebben, maar misschien volgende week. Dat is toch hoe interessant hoe het nu langzaam zichtbaar wordt wat er inderdaad mis was. Want dat gevoel dat het niet helemaal democratisch verliep hadden we allemaal al wel.
1: Zeker, er was ook veel kritiek op. En wat me ook opvalt is dat die avondklok keer op keer terugkomt.
0: Ja.
1: Dat is echt een heel heikel punt, is dat.
0: Onder andere omdat niet duidelijk was of die iets ging doen. En bijvoorbeeld, we hebben Van Bruls, die je net al noemde, dus van de burgemeesters, de veiligheidsregio's. Die heeft al gezegd, ja, ik was niet overtuigd dat we dat moesten doen, want niemand kon vertellen dat het een positief effect zou hebben. En uiteindelijk zeiden ze, nou ja, wat in elk geval het effect zal zijn, is dat mensen minder vaak 's avonds met elkaar zullen afspreken. Dus dat zal de verspreiding ietsje afdoen nemen. Overigens was er ook het verhaal dat er dan mensen juist zorgden dat ze om 9 uur was het geloof ik dat die inging, dat je om 9 uur met een hele hoop studenten in een studentenhuis met elkaar samen was. En daar dan dus ja helaas pas de volgende ochtend na 4 weg mocht. Dus dat feestje ging juist de hele nacht door. Het zou ook een besmettingshaard geweest kunnen zijn.
1: Ja.
0: Weten we nog steeds niet.
1: En jij wilde nog iets over de stijl Koolmees-Rutte.
0: Mark Rutte, en dat niet alleen bij corona hoor, maar die had de neiging om te proberen te voorkomen dat er ergens een politiek debat over ontstond. Gewoon door een consensus in de coalitie zo stevig te maken dat de oppositie niks meer in te brengen had. Maar ook dus door al die besluiten genomen werden in het katshuis en in dat dagelijkse torentjesoverleg, om die helemaal te verschuilen achter het OMT-advies. Dat was het kompas door deze crisis. Het OMT-advies was heilig, heeft hij een keer geantwoord op een vraag van een journalist. De vraag was, is het heilig? Zei hij ja. Dus alsof er voor de politiek niks te kiezen viel. Er viel voor de politiek heel veel te kiezen. Ook de maatregelen. Dat hebben we inmiddels van 2 mensen uit het OMT gehoord. Van Koopmans en van Van Dissel. Die zeiden, als zij een andere combinatie van maatregelen hadden willen hebben, hadden we daar een model voor kunnen maken. Dus het was Mark Rutte, die heeft het politieke debat gewoon gesmoord.
1: Dat heeft hij ook met de mondkapjes gedaan. Want daar was Van Dissel dus wel heel duidelijk vanaf het begin af aan over. Dat heeft niet zoveel zin in zijn ogen. Ook omdat het als ik me goed herinner, want jij volgt het, moet het goed voor de luisteraar, Mark volgt het echt helemaal voor op de voet. En ik ben met ander kamerwerk nog bezig.
0: We nemen dit op tijdens het eerste voor van
1: Mark Schoof. Hete
0: kolen.
1: Hete kolen, maar Met de mondkapjes was het verhaal toch op het moment, het is een schijnveiligheid. Dus als je hem opzet, gaan mensen weer dichter bij elkaar staan.
0: Ja.
1: Waardoor de besmetting, het besmettingsgevaar toch groter is.
0: En mensen weten ook niet hoe je met een mondkapje om moet gaan, zei hij als arts. Wat klopt.
1: Nou, ik weet dat nog. Ik was op een gegeven moment snot te verkouwen. En ja, wij hadden zo'n mondkapje gekregen. Toen werkte ik nog bij het AD van het AD zelf. Die moesten we dan binnendragen. Dat was een stoffen mondkapje die je dan moest wassen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, op een gegeven moment had ik een neusverkoudheid. Ben ik netjes thuis gebleven. Heb ik dat laten checken. Maar bleek dat geen corona te zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar je loopt vervolgens wel, en om even aan te geven van met een neusverkoudheid, met zo'n ding over, zo'n lab over je snuit.
0: Ja,
1: ja, dat is al snel niet helemaal fris meer, kan ik wel vertellen.
0: Nee.
1: Dat dacht ik ook.
0: Ik niet meer voorstellen.
1: Weet niet wat, of dit nou zin heeft, zeker als je dan daadwerkelijk corona hebt. Ja, dan.
0: Nou ja, kijk, op het moment, een deel van de kwestie was, dat is in de commissie nu niet besproken, maar wat ik me herinner. Is het iets wat je via aanraking overdraagt, of is het iets wat via druppeltjes in de lucht, de aerosolen, door besmetting gaat? En je ziet nu natuurlijk nog steeds mensen in de metro, als ze de deur open willen doen, niet met hun vinger, maar met een knokkel die knop indrukken. Want daar zit nog steeds iets van besmettingsgevaar in, die we collectief met z'n allen hebben opgedaan. En hier ga ik trouwens heel even onderbreken, want onze zendtijd is keihard op. Maar in de podcast gaan we lekker door. Dus dan hoor je de rest van het verhaal van Lenert en mij.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht. Je kent ons van het nieuws.
3: Van duiding.
2: Feiten en context. En soms is er
3: naast het nieuws
2: ruimte voor goede muziek.
3: Zoals deze.
2: Zo klinkt werken beter.
3: BNR Business Beat.
2: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
3: Luister in de BNR app.
2: Op bnr.nl/bb.
3: En via BNR Plus.
4: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
5: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
6: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
4: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
6: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
7: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
8: Het AI Delta plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
9: En ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
8: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
9: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
8: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
9: Op BNR en als podcast.
10: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
7: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
2: BNR Verkeer.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld, 8 kilometer met een klein kwartiertje vertraging. Een kwartier vertraging heb je ook op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Als jij nu aansluit in de file bij afrit Geldermalsen, 11 kilometer tot aan knooppunt Everdingen. De file wordt veroorzaakt door werkzaamheden. Op de A10 wordt ook gewerkt vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij knooppunt Watergaasmeer een kleine 10 minuten vertraging. Daar zijn 3 rijstroken dicht.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kan nog wel een paar uur duren voordat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid voorbij is, zegt de netbeheerder bij Rijnmond. Bijna 20.000 huishoudens hebben geen stroom. Sommige winkels zijn dicht. Op 2 metrostations werken de liften en roltrappen niet. De storing komt door brand in een transformatorstation. Het is dit weekend opnieuw onrustig op de kermis in Herengowaard en de burgemeester heeft het nu tot veiligheidsrisicogebied uitgeroepen. Er zouden jongeren met verboden wapens rondlopen en bij een vechtpartij raakte iemand ernstig gewond. 2 jaar geleden liep het helemaal uit de hand en de burgemeester wil dat niet nog eens. In Zwitserland lijkt het erop dat een plan voor een maximum aantal inwoners het niet gaat halen. Er is vandaag een referendum en volgens een tussenstand is een kleine meerderheid tegen. Volgens het plan zouden er hooguit 10 miljoen mensen in Zwitserland mogen wonen. Door immigratie zou het over 15 jaar worden overschreden. Tussen Hamburg en Berlijn rijden na 10 maanden weer treinen. Al die tijd werd het spoor vernieuwd. Duurde langer dan gepland, doordat het begin dit jaar hard vroor. Duitse spoor is verouderd en ook op andere plekken wordt eraan gewerkt. En in Brazilië is een vrouw verongelukt bij een bungee jump. De Telegraaf schrijft erover op basis van filmpjes op social media. Je ziet hoe ze een vrouw naar beneden gooien en dat haar veiligheidstouw afrolt, maar het zit nergens aan vast. Volgens Braziliaanse media zijn de beelden echt. 6 mensen zijn opgepakt. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het oosten nog een bui. Verder droog vanmiddag met wolken en zon. En aan de kust een flinke wind. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en een graadje warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
14: Today, we're diving into the deep world of mouth-watering delights behind one of the biggest players in the fast food industry, Yum! Brands.
15: KFC International put up a +3 on same-store sales growth.
16: Customers return to KFC and Taco Bell, driving parent Yum! Brands' quarterly comparable sales up 5%.
17: It's big, it's bold, it's back. The Big New Yorker Pizza from Pizza Hut, that's right.
18: Kipnuggets, pizza Hawaii of jalapeno nachos, dat vind je allemaal bij de fastfoodketens van Yum! Brands. En ja, Yum! Brands, dat zegt je waarschijnlijk niks. Maar als ik zeg KFC, Pizza Hut, Taco Bell, dan ken je ze denk ik wel. Bekende merken die in razend tempo de wereld hebben veroverd tot aan China aan toe. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op deze Amerikaanse fastfoodketen, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Yum! Brands aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Poering van Eén Vermogensbeheer.
19: Hoi Nina.
18: Lekker hè, toch? Taco Bell, KFC, Pizza Hut.
19: Nou, ik kan er niet zo goed over meepraten, sorry Nina.
18: Heb je er ooit bij één van die drie, ben je er ooit geweest?
19: Ik wist dat deze vraag ging komen. Oh. KFC, nooit geweest, wel vaak langs gereden, want op de A2 ergens, of bij de A10 begint ongeveer de A9. Bij Amsterdam staat groot KFC.
18: Ja.
19: Maar ik weet nog heel goed dat wij, ik denk ergens, het is wel 2006, 2007 zijn geweest, in Amerika waren. En toen kwamen we daar s'avonds laat aan en toen gingen we naar de Taco Bell. Dus ik ben bij de Taco Bell geweest. En dat is ook precies het onderdeel van Yum! Brands, dat het zo goed doet. Dus Yum! Brands kent iedereen.
18: Dat het zo goed doet. Nee. Je bent er 1 keer geweest in
19: ik
18: je
19: weet
18: leven.
19: Nog van mijn vrouw, die zei toen, hier komen de sterren. Nou, ik dacht, ik heb wel een beetje te doen. Ja, schijnbaar gaan een hoop celebrities regelmatig naar de Taco Bell.
18: Hmm.
19: Nou goed, we gaan het straks over hebben. Maar Taco Bell, het draait uitstekend.
18: Ja.
19: Ja, en is dus een van de merken van Yum! Brands. En Yum! Brands kent denk ik niet iedereen, maar groot bedrijf hoor.
18: Ik was meer van deze. McDonald's. Komt ook nog erbij, hè?
19: Ja.
18: Nou, bedankt aan onze redacteur Robin, want dit liedje gaat vandaag mijn kop niet meer uit. Maar inderdaad, toen ik studeerde in Utrecht en ik woonde nog thuis in Bussum, toen ging ik dus met de trein van Bussum naar Utrecht Centraal. Precies daar bij perron 1, 2, 3 zat bovenaan op het hoekje de Pizza Hut. En daar lagen heel vaak inderdaad die lekkere salami-pizza's in de vitrine.
19: Onweerstaanbaar voor Nina van
18: de Dungen. Nou, wel als ik terugging van school naar huis, had ik honger. En dan kon je, ja, volgens mij, het kostte ook volgens mij niet zoveel toen natuurlijk. Misschien €2,50 voor een sliced pizza.
19: Oh ja.
18: En die was echt lekker. Maar goed, die zijn al heel lang weg. Wij gaan het dus hebben over Yum! Brands, het moederbedrijf achter KFC, de Pizza Hut en ook Taco Bell. En de Habit Burger & Grill, daar had ik nog nooit van gehoord. Habit Burger & Grill is wel iets wat ook echt
19: klein,
18: een opkomst is.
19: Ja, vestigingen.
18: Ja, oké. Okay. Maar goed, het komt wel dus op. Wij geven eerst altijd even een disclaimer, wat we altijd doen.
19: Ja, want wij geven hier geen beleggingsadvies. En dan ook belangrijk, beleggen is risicovol. Je kunt je inleg verliezen en resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
18: Nee, oh ja, en even dubbelcheck. Yum Brands in jouw portefeuille als vermogensbeheerder? Ik denk zomaar van niet.
19: We hebben hem niet in portefeuille, maar vergis je niet, dit bedrijf heeft een marktwaarde van meer dan 40 miljard dollar.
18: Oké.
19: Dus een serieus bedrijf, absoluut. En wij gaan je alle informatie geven, achtergrondinformatie over dit geval Yum Brands, zodat je zelf een goede beleggingskeuze kunt maken. Mm-hmm. En daarbij komen we ook altijd, traditiegetrouw kan ik wel zeggen, na zo'n 150 afleveringen, met leuke feitjes over bedrijven, dus ook over Yum Brands. En wist jij, Nina, dat er elke 2 uur een nieuw restaurant van Yum Brands wordt geopend?
18: Elke 2 uur?
19: Elke 2 uur.
18: Echt heel veel. Ja.
19: Vooral Kentucky Fried Chicken, die worden aan de lopende band geopend.
18: Wereldwijd dus.
19: Ja, ja. Kleine nuance, Yum Brands die gaat er zelf prat op dat ze elke 2 uur een nieuw filiaal openen. Mm-hmm. En dat klopt ook.
18: Het is een franchise-keten, het is allemaal met franchises.
19: Nou, niet allemaal, maar wel goed om dat je dat meteen benoemt. Daar kan ik al kort even over uitweiden. Ze hebben meer dan 60.000 zaken wereldwijd. Mm-hmm. En die 60.000 zaken daarvan zijn 1300, dat zijn eigen restaurants. En de rest is allemaal franchise.
18: Okay. Dus het model is simpel. Eigen beheer, ja.
19: Ja, nou, nu even de feitjes. Want ik zei al van ja, elke 2 uur een nieuwe. Daar is een kleine nuance bij. Want ik noemde net al even, ja, die Pizza Hut, sinds jij gestopt bent met studeren, gaat het allemaal minder bij de Pizza Hut. Ze hebben ook duizenden van die zaken gesloten. Dus er waren inderdaad 4500 nieuwe. Maar er zijn er ook 2500 zo ongeveer gesloten. Ja. Dus netto zou je kunnen zeggen 2000 nieuwe KFC's, Pizza Hutten en
18: Taco Bell's. Ja. En die andere waarvan ik nou de naam alweer ben vergeten. Goed, oké, we gaan eens kijken naar de geschiedenis van Yum Brands. Ja, voor de geschiedenis neem ik je in vogelvlucht mee naar het ontstaan van de belangrijkste 3 fastfoodketens van dit bedrijf. Als eerste in 1952 de KFC, Kentucky Fried Chicken, opgericht door Harland Sanders, later beter bekend als Colonel Sanders.
20: I'm Colonel Harland Sanders and I'd like to tell you a little bit about my Kentucky Fried Chicken. And now I said Kentucky Fried Chicken. There's only one way to cook Colonel Sanders Kentucky Fried Chicken and that's my way. We always use plump young broilers, always fresh, never frozen chicken. It's the only way that you're going to get chicken that is finger licking good. And I'd be mighty proud to have you try Colonel Sanders Kentucky Fried Chicken.
21: Kentucky Fried Chicken. If you want Kentucky Fried Chicken, you have to visit me.
18: Nou, Harland Sanders dus. Verkoopt al sinds 1930 zijn kipgerechten. Eerst in zijn eigen Sanders Court & Cafe. Een tankstation in, uiteraard, Kentucky. Maar het duurt zo'n 30 minuten om die gefrituurde kip klaar te maken. Dus daarom gaat Harland op zoek naar een nieuw recept. En hij ontdekt de hoge drukpan. Nou, die de bereidingstijd natuurlijk flink verkort. En met dat recept gaat hij de boer op, want hij wil uitbreiden. Dan vindt hij in 1952 dus de eerste franchiser die een restaurant met zijn receptuur wil openen in Salt Lake City. De naam Kentucky Fried Chicken die komt dan op de gevel. En binnen een paar jaar wordt Harland Sanders een begrip in Amerika. Want het gaat hartstikke goed. Colonel Sanders wordt hij genoemd omdat hij van de staat Kentucky uiteindelijk de eretitel kolonel krijgt. In 1964 verkoopt hij KFC voor, Jim, $2 miljoen. Koop je!
19: Net McDonald's. Hè?
18: Nou, net McDonald's. In 1980 overlijdt deze meneer op 90-jarige leeftijd. En op dat moment zijn er maar liefst 6000 vestigingen van KFC. Al in 48 verschillende landen. Colonel Sanders wordt nog steeds geëerd als de oprichter van KFC. Zijn gezicht is namelijk nog altijd het logo van de keten. Haal het even voor je hoofd. Dan weet je inderdaad, oh ja, dat is dus Colonel Sanders. Het bedrijf wordt nog een paar keer doorverkocht. En daarna komt het bij Yum Brands. Daar komen we zo meteen op. Eerst naar een andere keten. Taco Bell, het Mexicaanse fastfoodrestaurant, wordt in 1962 gestart door Glenn Bell. Hij heeft in de jaren 50 een hotdog-standje in San Bernardino in Californië. Maar hij ziet hele lange rijen bij het Mexicaanse restaurant aan de overkant. Daar krijgt hij, als hij het even lief vraagt, letterlijk een kijkje in de keuken. En dan denkt hij, ja, dit moet ik doen. Hij ruilt zijn hotdog-standje in voor een taco-stand. En in 1962 maakt hij er dan een echt restaurant van. En net als KFC gaat Taco Bell ook voor de franchise-formule, want dat blijkt goed te werken. Het aantal restaurants breidt snel uit. Heel Amerika maakt kennis met Taco Bell. En in 1992 is er zelfs een commercial met Johnny Cash.

0: Where else you gonna get so many choices with just a little cash?
1: Nou, lekker hoor, met Johnny Cash. Dan nog naar een ander dus bekend merk uit de stal van Yum! Brands. De Pizza Hut, die begint in 1958. Met de broers Dan en Frank Carney in Wichita, Kansas. De broers lenen $600 van hun moeder. We praten 1958, hè, $600 was veel geld. Ze beginnen pizza's te verkopen en ze kiezen voor de naam Pizza Hut. Want ze hadden een naambord gekocht, maar daar pasten maar 8 letters op. Dus dachten ze, pizza, hut, oké, prima. En ze gaan hard. In 1963 zijn er al 24 vestigingen van de Pizza Hut. Aan het einde van de jaren 60 zijn het er al 300. De Pizza Hut wordt een hele bekende naam in Amerika. There's nothing like Pizza Hut pan pizza.

0: great taste of pan pizza. Two layers of cheese, lots of toppings, and a chewy crust. It's America's favorite. Pizza.
1: Ja, en in 1969 gaat de Pizza Hut zelfs naar de beurs. Maar in 1977 wordt het overgenomen door PepsiCo. Het grote frisdrankenbedrijf, uiteraard van Pepsi bekend. En daar beginnen de contouren voor Yum! Brands te ontstaan. Want in 1978 koopt PepsiCo ook de Taco Bell. En in 1986 komt KFC erbij. Voor KFC betalen ze dan trouwens $840 miljoen. KFC, Pizza Hut en Taco Bell gaan dan dus verder onder deze PepsiCo fastfood divisie. Niet voor lang, want uiteindelijk wil PepsiCo zich toch weer meer gaan toeleggen op de kernactiviteiten, namelijk de drank en de snacks. En in 1997 worden de drie fastfoodrestaurants daarom ondergebracht in een eigen divisie, een eigen bedrijf, Tricon Global Restaurants. En dat zit ook dan meteen op de beurs, toch Jim?
2: Ja, en dat is dus eigenlijk een afsplitsing van PepsiCo. Over het idee waarom ze eerst in dit geval, nou ik zeg maar eventjes, Yum! Brands, of eigenlijk al die pizzahutten en dergelijke overnamen, was omdat PepsiCo dacht van, hey, als we dan die restaurants allemaal hebben,
1: kunnen we daar Pepsi schenken.
2: Exact, ja. Lekker onze drankjes verkopen. Maar in dit geval Tricon Global Restaurants, dat wordt dus een spin-off van PepsiCo. En in dit geval krijgen aandeelhouders van PepsiCo een aandeel van het nieuwe bedrijf in handen. Voor elke 10 aandelen PepsiCo die ze hebben, krijgen ze 1 aandeel Tricon Global Restaurants. Mm-hmm. Nou, de ticker tape, dus de afkorting op dat moment op de New York Stock Exchange, die is YUM.
1: YUM.
2: Exact.
1: YUM.
2: Ja, ja. Misschien ook nog aardig om te vertellen, dat was dus in oktober 1997. De reden dat het toch best wel een moeilijke IPO was, of eigenlijk beursgang, was dat er veel geld wordt opgehaald, maar eerst moest Tricon Global Restaurants, die moesten $4,5 miljard terugbetalen als dividend aan PepsiCo. Nou, omgerekend was het aandeel, dat ging naar de beurs voor zo'n $30. Maar als je het nu terugrekent, is het ongeveer $5. Want er zijn een aantal splitsingen geweest.
1: Ja.
2: Dus destijds 5. Nou, inmiddels staat het aandeel op $150. Dus ja, toch 30 keer zoveel als waarvoor het toen gelist werd.
1: Ah, mooi. In 2002 wordt het bedrijf ook daadwerkelijk omgedoopt tot Yum! Brands. Niet alleen maar op de tickertape te zien. Het hoofdkantoor komt in Louisville, Kentucky. Namelijk beide kantoren van KFC. En het staat dan dus los van PepsiCo, maar wat jij al eerder zei, die drankjes. Ze wilden natuurlijk dat er Pepsi geschonken werd. Zij hebben dat zo geregeld. En uiteindelijk hebben ze het ook zo gemaakt met het loskoppelen van die divisie, dat er een levenslang contract is gekomen tussen Yum! Brands en PepsiCo. Dus je vindt echt absoluut geen Coca-Cola bij de KFC of de Pizza Hut. Je vindt er echt alleen maar Pepsi. Heel slim.
2: Ja.
1: Yum! Brands gaat zwaar leunen op het franchise-model. Jij zei het al, van alle 63.000 restaurants zijn het er dus zo'n goede 1000, 1300. Die zijn in directe handen van Yum! Brands en alle anderen zijn dus van franchisers. Gelijk met de naamsverandering koopt Yum! Brands in 2002 ook de restaurantformules Long John Silver's en A&W Restaurants, het zegt mij ook niks, voor $320 miljoen. Maar in 2011 worden die alweer verkocht, want Yum! Wil focussen op de belangrijkste merken. En dat zijn dus die KFC, die Pizza Hut en de Taco Bell. Dan moeten we het ook even hebben over China, want KFC zit daar al heel lang, sinds 1987. En het is er razend populair.
3: The key ingredient to KFC's success is how they adapted their menu.
4: They take into account what are the flavors that Chinese consumers want and how can we incorporate it. So is it offering a new menu item? Is it offering a cup of corn instead of French fries for the kids' meals?
3: KFC's Chinese menu includes everything from egg tarts to rice porridge to sushi burritos as a breakfast special.
1: Ja, het hele assortiment is gewoon aangepast aan de Chinese smaak. Super slim. Yum! Brands China is nu goed voor de helft van de omzet van het totale concern. Maar toch stoot Yum! Brands het af. Want door voedselschandalen komen er flinke dips in de Chinese omzet. Er blijkt in China bijvoorbeeld een kankerverwekkende verfstof in de kruidenmixen te zitten die over de kip gaan. Er zitten verboden antibiotica en groeihormonen in die kippen die worden gebruikt. En er is een leverancier die bedorven kip levert. Dus het was bij elkaar nogal wat schandalen die erbij kwamen. Tel daarbij op de koersschommelingen met de Chinese yuan. En dan snap je misschien wel waarom Yum! Brands uiteindelijk de Chinese markt te onzeker vindt geworden. In 2016 ontstaat daarom Yum! China Holdings Incorporated met een eigen beursnotering op de NYSE, Jim.
2: Ja, dat klopt. Want op dat moment werd dus eigenlijk gezegd van ja, we moeten die Chinese activiteiten afsplitsen. Zo volatiel. En het kwam erop neer dat aandeelhouders voor elke 1,4 aandelen die ze hadden, kregen ze één aandeel Yum Brands. Dat wij nu bespreken. Ja. En ook een aandeel Yum China. Dus per saldo bleef alles gelijk, maar ze hadden ineens twee aandelen.
1: Oké, nou en Yum China maakt dan nog wel gebruik van de merken en de kennis van het moederbedrijf. Ze betalen daarvoor 3% van de omzet aan Yum Brands. Dus ook een slimme deal. Met ruim 10.000 restaurants en een omzet van zo'n 10 miljard. Ja, werkt dat nog steeds lekker. Intussen ontwikkelt het bedrijf zich wel gewoon door. In 2020 wordt Habit Burger & Grill overgenomen. Het is een Amerikaans burgerrestaurant met zo'n 300 vestigingen. Ja, daarmee is het een kleine speler. Maar goed, toch blijkbaar een toevoeging voor Yum Brands. Vorig jaar zien we een nieuwe CEO bij Yum Brands, Chris Turner. Die dropt wel meteen een kleine bom, want hij denkt er hardop over na om de Pizza Hut te verkopen. Het gaat namelijk niet goed met de keten. Het is in een aantal vestigingen nu het tweede merk van de holding in het aantal, maar het brengt uiteindelijk wel maar 11% van de winst in het laadje. Nou, kan de Pizza Hut een plekje houden binnen Yum Brands? Of moet toch zo'n Habit Burger & Grill zo worden gecatapulteerd dat die uiteindelijk het nieuwe Pizza Hut gaat worden, maar dan in burgers? Wat betekent het voor de koers van het aandeel? We gaan het allemaal horen in de fundamentele analyse. Te beginnen met een SWOT-analyse. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor Yum Brands. Sterke punten, Jim.
2: Ja, dat gaan we doen. Want we hebben natuurlijk al meer van dit soort fastfoodketens besproken.
1: Mac en de Burger King.
2: Exact. Ja, restaurant zeker. Brands heet het dan. Hè. Ook zo'n namen van je denkt, holding, ja, wie zijn dat dan? Ja. Nou, dat is dus Burger King. En in dit geval de Yum Brands. Ja, die hebben brands die we allemaal kennen. En ja, dat is meteen een sterkte. Ze hebben sterke merknamen wereldwijd vertegenwoordigd. En daarbij ook een onaantastbaar franchise-model. Want dat is wel uniek. Jij noemde het net al eventjes. Meer dan 1000 restaurants hebben ze zelf. En meer dan 60.000 zijn dus in handen van die franchise-nemers. Dus 98% van alle restaurants die wordt gerund door die franchise-nemer. En we zeggen ook wel, ja, dat is een asset-light model. Want je hoeft niet te investeren in panden, in medewerkers, die risico's te dragen. Dus als die franchise-nemers hun zaak goed runnen, dan komt het geld vanzelf binnen. En daarbij hebben ze dus maar een heel laag operationeel risico. En wat wel misschien een goed voorbeeld is, als je in Nederland kijkt, dan zie je geen Taco Bell. Terwijl dat de groeimotor is achter Yum Brands. Taco Bell heeft het in Nederland wel geprobeerd. Of er zijn een paar franchise-nemers, of misschien wel één geweest. Die hebben 10 of 12 restaurants gehad. Die vielen om, zijn failliet gegaan. En ja, dat raakt Yum Brands eigenlijk niet. Het is vervelend dat ze dan niet meer die percentages afdragen. Maar ja, ze hebben daar zelf geen verlies op geleden.
1: Nee.
2: Nou, ik noem nu Taco Bell, wat in Nederland niet lukte, maar dat is echt een categorie op zichzelf. En het is indrukwekkend als je kijkt naar de groei die het bedrijf Taco Bell binnen Yum Brands laat zien. Mm-hmm. Het is echt een groeimotor. 10% in het afgelopen jaar meer omzet.
1: Ja, nou, dat is stevig. Maar dan de zwaktes. Laten we beginnen met de Pizza Hut.
2: Nou, je noemt hem al. Die verliest heel veel marktaandeel aan Domino's. Want dat is de directe concurrent. Ja. En je zag de afgelopen 2 jaar eigenlijk dat de omzet daalde. En zonder dat het gecorrigeerd wordt voor valuta-effecten, 3% in 2025 en in de VS zelfs 8%. Dus die Pizza Hut die heeft het heel erg zwaar. Ook het aantal restaurants is gekrompen. En het is dus ook niet voor niks dat die Turner nu zegt van ja, we schakelen BlackRock in om te kijken of we niet helemaal kunnen afsplitsen. Mm-hmm. Nou, dan hebben we nog de KFC. Ook die doet het wereldwijd heel goed, maar niet zo goed in de Verenigde Staten. Daar zagen we ook het afgelopen jaar dus omzetdaling. Nou, een ander puntje is, in principe is dit bedrijf asset light. Dus ze hebben niet zo heel veel geld nodig voor hun operatie, want dat moeten die franchise-nemers maar regelen. Ja. Maar toch hebben ze een hoge schuld. Ze hebben een schuld van meer dan 11 miljard dollar. Ook een eigen.
1: Waar zit hem dat dan in?
2: Ja, dat is een mogelijkheid om te financieren met vreemd vermogen. En in dit geval is het zo hoog dat de schuldpositie, die is zo'n 3,5 keer EBITDA. Nou, dat is wat een technische term. Maar als je dat in Nederland zou doen, heb je echt een probleem met de banken.
1: In Amerika waarschijnlijk niet.
2: Nou, daar is het allemaal iets ruimer.
1: Ja,
2: maar
1: precies.
2: Het is dus, en waarom is dat belangrijk om te weten? Het wordt dus wel geopereerd met hoog risico. De rentes die zijn ook behoorlijk hoog die ze daarvoor moeten betalen.
1: Allemaal zwaktes, zijn er ook kansen?
2: Nou, ik denk dat de kans, die hebben we eigenlijk al benoemd. En het potentieel van Taco Bell. Op dit moment zitten de meeste restaurants die zitten in de VS. 9000 stuks. En ze willen heel hard gaan groeien met Taco Bell. Dat doen ze al. Maar ze willen 3000 internationale vestigingen erbij. Mm-hmm. Nou, dat staat nog in de kinderschoenen. Maar als ze dus het succes van de VS weten over te brengen op de rest van de wereld, ja, dan is Taco Bell natuurlijk wel daarvoor het aangewezen merk.
1: Ja.
2: Andere kans, ik noemde die schuldpositie. Ja, als je nou wat van je schuld wilt inlossen en een wat minder presterend onderdeel wilt verkopen, dit hebben ze al zelf al lang bedacht, verkoop Pizza Hut. Dan valt de kapitaal vrij, komt geld binnen. Het heeft heel veel management aandacht nodig, want er zijn wel veel vestigingen, maar het draagt bijna niet bij aan het resultaat. Dus
1: nee.
2: Ik zou denken, weg met Pizza Hut, inzetten op Taco Bell en ook op Azië, Afrika, Midden-Oosten.
1: Oké, bedreigingen dan nog?
2: Er is heel veel inflatie geweest op voedsel. En zeker ook in de fastfoodbranche. Daar zijn de prijzen met zo'n 40% gestegen. Nou ja, we hebben het er vaker over gehad. Ik kom niet vaak bij de McDonald's. Eens per jaar of zo op vakantie op de terugreis. En ik schrik me elke keer kapot
1: wat het kost.
2: Hoe duur dat is.
1: Ja.
2: En die prijzen zijn dus met 40% opgelopen. En dat is weliswaar sectorbreed, maar het geeft meteen ook aan waarom bijvoorbeeld zo'n Pizza Hut het dus lastig heeft dat consumenten minder bereid zijn om veel te betalen voor iets wat fastfood blijft en niet heel veel toevoegt.
1: Nee. Oké, we gaan na deze bedreigingen even kijken naar de boeken, de kwantiteiten, de cijfers. Wat zien we bij Yum Brands?
2: Nou, daar zien we, ik noemde het eigenlijk al, hè, dat Taco Bell zo goed draait. Het zal je niet verbazen dat we dus ook echt mooie, stabiele omzetgroei zien. En ook onder de streep zie je dat, als je het hebt over het operationeel resultaat. Ik noem ze gewoon even op. 2,6 in 2023 EBITDA, 2,7, 2,9 en 2026 3,1. Dus er zit een mooie stijgende groei in.
1: En een mooie marge op.
2: Als belegger vind je dat fijn.
1: Ja, wij gaan eens eventjes naar een conclusie. Tim, voor wie kan een aandeel Yum Brands een lekker hapje zijn?
2: Nou, wat een mooie woordspeling. Allereerst voor degene die wat minder behoefte heeft aan ESG-aandelen.
1: Is niet goed, de ESG-rating.
2: ESG-score, ze hebben wel wat beloftes. Maar in dit geval, fastfood is per definitie natuurlijk niet gezond, niet duurzaam.
1: De kippen zijn zielig.
2: Daarvan zeggen ze dan van maar we gaan naar kooivrije eieren. Anyway. Als je daar overheen kunt stappen en je gelooft wel in de groei van fastfood en in dit geval sterke merken met nog veel internationale potentie, dan zit je bij Yum Brands ten opzichte van de andere fastfoodketens qua financiële ontwikkelingen, maar ook qua strategie beduidend beter dan de andere fastfoodketens. Dus binnen de fastfoodsector lijkt dit een aantrekkelijk aandeel.
1: Oké, maar wij geven geen advies.
2: Nee, goed dat je zegt. Ik twijfel zelf ook al eventjes.
1: Nou, verdiep je echt even in hoe het erbij staat. Want wij nemen dit ook op een meidag, 20 mei in 2026. Ja. Check altijd je laatste feiten en cijfers over een aandeel. Dit was Yum Brands doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, weet dan dat onze podcastversie veel langer is. Met veel meer details over Yum Brands. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over voetbalaandelen, Jim. Want het WK begint bijna. Nou, kun je als belegger ook een beetje scoren met de voetbalaandelen? Dat vraag ik me af.
2: We gaan volgende week bespreken. Maar
1: je bent Ajaxiet, hè?
2: Ik ben inderdaad een Ajaxiet. Zo leuk was het de afgelopen tijd niet.
1: Ook als belegger niet, hè?
2: Als belegger niet en al helemaal niet als supporter.
1: Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. En wil je ons mailen? Dat kan. doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
2: Ik ben Jim ten Boer.
1: Doei, doei.
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
1: Geen beurs,
0: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
1: Geen nieuws,
0: maar non-stop muziek.
1: Muziek die helpt
0: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
1: Luister
0: via de BNR-app, bnr.nl
1: en DAB+.
2: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
3: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls voor All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
4: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
8: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
9: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht door de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen 20 minuten oponthoud. A9 Diemen Alkmaar, kapotte auto bij Aalsmeer, kwartiertje vertraging daar. En 20 minuten vertraging op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergaasmeer door de werkzaamheden daar.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kan nog wel een paar uur duren voordat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid voorbij is, zegt de netbeheerder bij Rijnmond. Bijna 20.000 huishoudens hebben geen stroom. Sommige winkels zijn dicht. Op 2 metrostations werken de liften en roltrappen niet. De storing komt door brand in een transformatorstation. Het is dit weekend opnieuw onrustig op de kermis in Herengowaard en de burgemeester heeft het nu tot veiligheidsrisicogebied uitgeroepen. Er zouden jongeren met verboden wapens rondlopen en bij een vechtpartij raakte iemand ernstig gewond. 2 jaar geleden liep het helemaal uit de hand en de burgemeester wilde het niet nog eens. In Zwitserland lijkt het erop dat een plan voor een maximum aantal inwoners het niet gaat halen. Er is vandaag een referendum en volgens een tussenstand is een kleine meerderheid tegen. Volgens het plan zouden er hooguit 10 miljoen mensen in Zwitserland mogen wonen. Door immigratie zou het over 15 jaar worden overschreden. Tussen Hamburg en Berlijn rijden na 10 maanden weer treinen. Al die tijd werd het spoor vernieuwd. Duurde langer dan gepland, doordat het begin dit jaar hard vroor. Duitse spoor is verouderd en ook op andere plekken wordt eraan gewerkt. En in Brazilië is een vrouw verongelukt bij een bungee jump. De Telegraaf schrijft erover op basis van filmpjes op social media. Je ziet hoe ze een vrouw naar beneden gooien en dat haar veiligheidstouw afrolt, maar het zit nergens aan vast. Volgens Braziliaanse media zijn de beelden echt. 6 mensen zijn opgepakt. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het oosten nog een bui, verder droog vanmiddag met wolken en zon en aan de kust een flinke wind. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en een graadje warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
13: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
1: Blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Gajo Wijnen en Arjan Elbers.
14: Vandaag in BNR at Work. Wat is het regenboogplafond? Wat zijn feiten en cijfers en wat betekent het voor de werkvloer? Pim Blom schreef er een boek over door het regenboogplafond en ging hiervoor in gesprek met mensen uit de LHBTI-gemeenschap die wel in de top zitten. Ik ben Gajo Wijnen en naast mij zoals iedere week en altijd de vaste arbeidsmarkt- en recruitment-expert Arjan Elbers. Pim, jij bent voormalige data-analyst bij Vinted, journalist bij de Volkskrant, bij Wink en auteur van het regenboogplafond. Waarom moest dit boek er komen?
15: Ja, eigenlijk omdat ik zelf vroeger vooral voorbeelden had in de media en de mode. Homoseksuele voorbeelden. En ik merkte dat ik voorbeelden in het bedrijfsleven miste. Eigenlijk de homoseksuele CEO. En daar wilde ik graag naar op zoek gaan en vragen wat ik van hun, maar ook wat andere mensen daarvan kunnen leren.
14: Daar gaan we zo uitgebreid over verder praten. Nu eerst het belangrijkste nieuws over werk. Het kabinet wil 75.000, let op, 75.000 extra nieuwkomers naar werk begeleiden. Ja, Arjan, dat lijkt me het meest logische wat er is en wat je moet doen, maar ze brengen het als nieuws.
16: Ja, dat is minister Aartsen van Werk en Participatie inderdaad naar de Kamer aan het brengen. Laten we eigenlijk voornamelijk wat versnellen. Op 75.000 statushouders en asielzoekers die naar verwachting mogen blijven werken, dus die een verblijfsvergunning krijgen. En dat wil hij doen eigenlijk op twee manieren. Door het onderwerp werk veel sneller naar de inburgering te brengen voor de nieuwkomers, maar tegelijkertijd ook het bewustzijn van werkgevers te vergroten. Dus werkgevers en werkgeversverenigingen te gaan helpen met de drempels te verlagen om ervoor te zorgen dat deze mensen sneller in kunnen stromen.
14: Maar ieder bedrijf in Nederland onboard zijn mensen altijd zo snel mogelijk, want dan leveren ze snel rendement. Dat zouden wij als natie dan toch al 10 kabinetten geleden hebben moeten doen.
16: Ja, daar ben ik gewoon met jou eens.
14: Waarom nu pas?
16: Ja, dat is een hele goede vraag.
14: En als je kijkt naar het aantal mensen die nu nog geen status hebben, kunnen ze die ook alvast gaan opleiden? Want je weet dat een bepaald percentage uiteindelijk blijft. Dan kunnen we daar al op voorsorteren.
16: Nou, Aartsen geeft nu in zijn plannen aan dat ze voornamelijk naar asielzoekers, de statushouders sneller naar werk begeleiden. Maar asielzoekers die naar verwachting in Nederland mogen blijven eigenlijk ook al mee gaan nemen. Maar het zou voor hun inderdaad ook een beleidskeuze kunnen zijn om te zeggen, we gaan alle asielzoekers.
14: Dan is er ook een uniek en nieuw soort statushouders. Arjan, dat zijn de familievloggers.
16: Oeh, ja, moeten we het ook even over hebben. Man, waar heb ik een hekel aan familievloggers.
14: Ja, jij bent gewoon jaloers omdat jij geen rode rotcent aan je kinderen verdient.
16: Ja, ik heb het vaak geprobeerd, maar helaas. Ik vind het volkomen terecht wat dezelfde minister Aartsen, als die we zojuist bespraken, eigenlijk zegt tegen de Kamer. We moeten strengere regels in gaan voeren voor familievloggers.
14: Maar meneer Aartsen heeft dus een dossier over asielzoekers. Dat is, gaat het over 0,5%. En dit gaat over een aantal families. Die meneer behandelt hele grote dossiers dan.
16: Ja, dit gaat gewoon over de familie Bellinga, denk ik. Ja. Maar laten we het daarbij houden. Het is een iets kleinere doelgroep, maar evengoed belangrijk. Ja. Stop met familievloggers. En het gaat niet alleen over het welzijn en zelfbeeld van die kids, maar het gaat ook gewoon over het verdienvermogen. Mag jij als ouders geld verdienen over de rug van je eigen kinderen? Is dit kinderarbeid? Dat is eigenlijk de vraag.
14: Maar over het welzijn, ja, het kan negatief zijn, maar het kan ook positief zijn. Ik bedoel, anders zouden pak de Bellingaatjes en zouden die kinderen wat rondhangen en een beetje vepen bij een winkelcentrum. Ja. En nu kunnen ze door het geld dat hun ouders opbouwen voor hen misschien een hele fijne, leuke toekomst tegemoet zien.
16: Dus en een fijne psycholoog betalen.
14: Wat zijn de negatieve punten dan?
16: Ja, dat weten we nog niet. Moet zichzelf allemaal uitwerken. Die YouTube-generatie is nog veel te jong.
14: Dan gisteren in Bussum, in het Spand, de Werf en Awards. Arjan.
16: Ja, de jaarlijkse Werf en Award is weer uitgereikt. De awards zijn vakprijzen voor organisaties, werkgevers en bureaus die opvallende resultaten behalen op het gebied van werving, recruitment marketing, employer branding en arbeidsmarktcommunicatie. En de grote winnaar gisteren was Young Capital.
14: Aan de lijn Madelon Blokker van Young Capital. Hallo Madelon.
17: Hi, hallo, goedemiddag.
14: Wauw, gefeliciteerd zeg. Hoe zijn jullie deze ochtend onthaald in Hoofddorp?
17: Nou, dat was niet alleen vanochtend hoor. Dat begon gisteren al in alle groepsapps, telefoontjes. Heel veel positieve en leuke support vanuit al onze collega's. Dus we zijn ontzettend blij en trots.
14: Ah, wat mooi. Hey, en even zodat we het goed begrijpen. Jullie hebben 2 keer gewonnen. 2 awards. Begin eens bij de eerste.
17: Ja, wij hebben 2 awards gewonnen. We hebben de award voor Employer Brand van het jaar 2026 gewonnen. En we hebben de award voor Employer Content van 2026 gewonnen. En dat is de juryprijs. Het was een publieksprijs en een juryprijs. En wij hebben de juryprijs in ontvangst mogen nemen voor Employer Content van het jaar.
14: Hey, en die eerste als Employer Brand, het fundament. Vertel daar eens wat over. Waarom hebben jullie daar zo'n belangrijke award voor gewonnen?
17: Nou ja, heb op basis van de feedback van de jury begrepen dat het volledig klopt. En daar zijn we gewoon heel trots op. En wat klopt dan? Nou, het klopt dat wat wij van binnen pretenderen en wat wij van binnen voelen en uitdragen, dat ook echt buiten gevoeld wordt. Onze employer brand is ook echt vanuit intern opgebouwd. Onze eigen mensen staan aan de basis. ja, dat, dat komt over van buiten. En dat resoneert.
14: Wat is dan de kern van wat jullie van binnen voelen? Wat is dat element wat jullie van binnen naar buiten hebben doen laten groeien en wat nu, paf, zomaar een award oplevert?
17: Ja, nou, ik denk dat dat de basis is waar ons employee brand op is gebouwd. En dat zijn de drie building blocks van HR, zoals wij die noemen. Wij gaan uit van de piramide van Maslow, onze gedragingen, onze values. Dus hoe gaan we met elkaar om? En alles vanuit de positieve psychologie. En dat leidt uiteindelijk tot een bepaald merkvizier waaraan wij al onze marketing eigenlijk koppelen. En daarom resoneert het echt van intern naar extern.
14: Wat betekent dit voor jou en voor Young Capital?
17: Ja, dit is toch wel echt de kroon op de belofte die we doen aan onze potentiële en onze huidige werknemers. Wat ik zeg, ons employer brand is echt van binnen uitgebouwd. Onze medewerkers zijn onze allerbelangrijkste ambassadeurs. En als we dan deze award krijgen, ja, dan is dat toch wel kroon op het werk.
14: Hey, mogen we nog meer acties verwachten? Want jullie hebben ook een award gewonnen voor de content. Hè? Dus de employer brand content. Zit er nog iets nieuws, iets innovatiefs in de pijplijn? Gaan jullie weer verrassen?
17: Nou, we hebben recent de flinke...
14: Ik wil een scoop. Ik wil een scoop.
17: Dat hoor ik. Ja, we hebben de markt recent flink opgeschud met ook het solliciteren via DM op Instagram. Dat was onze meest recente launch. En ja, ik kan er niet te veel vrijgeven, maar ik wil wel tegen jullie zeggen, stay tuned.
14: Oké, we'll stay tuned. Dankjewel, Madelon Blokker van Young Capital.
0: Nika Jovijnen en Arjan Elbers.
14: Homoseksuele, transgenders, non-binaire mensen, kortom LHBTI'ers, halen veel minder de top van het bedrijfsleven. Dat komt door het regenboogplafond. Daar schrijft journalist Pim Blom in zijn boek over. Hoe kan het en waarom is het zo erg? Dat gaan we bespreken met Pim Blom, schrijver van Door het regenboogplafond, en Ingrid Tapin, CEO van Diverse Leaders in Tech. Even, want ik heb inderdaad ook al wat podcasts geluisterd waar jullie in naar voren komen. Kunnen we ook queer zeggen? Dat is voor mij makkelijker dan al die letters.
15: Voor mij wel.
14: Super. Wat is het regenboogplafond, Pim?
15: Ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als het glazen plafond. Dus er zijn een aantal obstakels die het een bepaalde groep moeilijker maken. In dit geval de LHBTI-gemeenschap. Om door te stromen tot de top. En dat zie je dus ook terug in de cijfers. Dus 18% van de Nederlandse bevolking identificeert zich als LHBTI+. En in de top van het Nederlandse bedrijfsleven is dat minder dan 1% van de bestuurders die openlijk LHBTI zijn. En daar wilde ik dus door middel van mijn boek naar op zoek gaan. Dus eigenlijk identificeren wat een aantal van die obstakels zijn. Door in gesprek te gaan met 15 LHBTI-CEO's, topondernemers, bestuurders, topambtenaren. En dat dus verder uitzoeken.
14: Hey, en wat hebben we eraan dat het regenboogplafond doorbroken wordt? Dus wat is het doel?
15: Nou, het doel is denk ik tweeledig. Ten eerste dat er nu een aantal mensen, of een aantal best wel veel mensen... want 42% in Nederland die verbergt zijn LHBTI-identiteit op de werkvloer... die dus niet helemaal zichzelf kunnen zijn. En dat betekent voor die mensen dat ze niet volledig op hun werk kunnen focussen... maar eigenlijk ook voor organisaties dat zij dus kostbare tijd verliezen... creativiteit verliezen, omdat mensen zich niet durven uit te spreken.
14: Waarom verliezen ze dat dan? Want dan je komt naar je werk en dan is het eigenlijk niet logisch dat je vertelt wat je geaardheid is of wat je identiteit is. Je komt naar je werk om je werk te doen. In hoeverre verliezen ze dan toch kostbare creativiteit? En
15: heb jij een vrouw of vriendin?
14: Nee.
15: Oké. Nou, stel iemand
18: een
15: heeft
18: man
15: dat wel.
18: Of een vriend?
14: Nee.
15: Nee, maar ik wilde in dit geval het voorbeeld maken van. Ik denk dat het vaak mensen zien dus het voorbeeld als een soort openbaring, ik ga op het podium staan en vertellen dat ik gay ben. Het gaat veel meer over bijvoorbeeld vertellen wat ik in het weekend doe. En ik denk dat ik wel heb ervaren dat ik dus bij sommige mensen die afweging moet maken, ga ik wel over mijn vriend vertellen of niet. En dat zijn bepaalde beslissingen die heteroseksuele personen niet hoeven te maken. En die dus ervoor zorgen dat, zo verwoorden CEO Sander van Noord en de Van Randstad het mooi, je als LHBTI-persoon eigenlijk altijd een beetje op eieren loopt. En dat kost dus terugkomend op dat antwoord. Ja, vervelend voor dat individu, maar ook zeker voor de organisatie in bredere zin.
14: Ja, maar dat is eigenlijk de omgekeerde wereld, toch?
15: Wat bedoel je daarmee?
14: Nou, dat op het moment dat jij afweegt wat je wel en niet gaat zeggen, omdat je dus rekening houdt met de reactie van een ander, dan ligt het probleem eigenlijk bij die ander, maar jij leidt daaronder.
15: Nou ja, kijk, dit komt natuurlijk voort uit dus een aantal van die obstakels die ik heb onderzocht. Eentje is minderheidsstress. Dus dat vertelde de psychiater die ik sprak voor mijn boek. En dat is eigenlijk een soort stress die je ervaart doordat je je anders of buitengesloten voelt. En dat ontstaat niet vanzelf. Dus mensen absorberen wat ze in de maatschappij zien en horen. Ik kende eerder het woord homo als ik wist dat het slecht was dan dat ik wist dat ik dat zelf was. En dat gebeurt ook op de werkvloer, zei het vaak subtieler. Soms ook wel expliciet. Een van de leiders uit mijn boek kreeg ooit te horen tijdens de sollicitatie: ik ben normaal niet zo van de homo's, maar jij bent wel een goede. Dus ik denk in dat geval dat het heel vaak wel eigenlijk aanwezig is op de werkvloer. Dat dus mensen jou als een soort outsider zien. En dat je dus harder je best moet doen om op hetzelfde niveau gezien te worden.
14: Hoe kijk jij daarnaar, Ingrid? Want jij bent CEO. Jij hebt dus geen last van het regenboogplafond.
18: Nou, het is grappig. Door de gesprekken met Pim, die we hebben gehad voor zijn boek, ben ik er eigenlijk achtergekomen dat je onbewust die drempels wel ervaart, maar daar, ja, omdat je ambitieus bent, denkt, ja, en zo zit de wereld nou eenmaal in elkaar, ga ik me niet zoveel van aantrekken. Maar die drempels, die zijn er wel degelijk. Als je kijkt naar het feit dat ik vrouw ben, van kleur, queer, en dat ik, nou ja, minderheidsstress, dat woord kende ik helemaal niet, maar dat je altijd op zoek bent naar een plek waar je thuis voelt, waar je bij kan horen, dat het best moeilijk is op de werkvloer. En in mijn geval dus heel vaak mezelf in een positie heb gezet dat ik zelf die top maar ging creëren, of die diversiteit ging creëren, zodat ik me thuis zou kunnen voelen. En dat heeft me wel het inzicht gegeven dat het voor organisaties belangrijk is dat ze die verantwoordelijkheid nemen om die diversiteit te creëren, zodat je als minderheid eigenlijk altijd bij de meerderheid hoort.
14: Heb jij net zoals Pim dan ook afwegingen gemaakt van wat zeg ik wel of wat zeg ik niet? Hoe?
18: Nou, in het geval van mijn...
14: Ben jij veel obstakels tegengekomen onderweg naar het CEO-schap wat je nu bekleedt?
18: Ik ben heel laat erachter gekomen dat ik queer ben. Dus ik had eigenlijk al een positie bereikt toen ik bij Accenture aan de slag ging als senior manager. Toen heb ik er heel bewust voor gekozen, want toen was ik net getrouwd met mijn vrouw, heel bewust voor gekozen om er direct open over te zijn. Omdat ik snel leerde dat ik in mijn positie dan de gelegenheid voor anderen creëer dat zij dat ook kunnen zijn. Dus in elke meeting, ik bedoel, ik ga niet, het is niet dat ik dan uit de kast kom, maar als je een meeting hebt met nieuwe mensen, dan stel je altijd even voor: nou, ik ben Ingrid, ik kom uit Haarlem, ik ben getrouwd met Sabine en wij hebben twee tienerdochters. En ik heb later, dat werd gewoon een gewoonte van mij, ooit een mail van een oud-collega ontvangen, jaren later. Dat het feit dat ik dat in een meeting deed, en zij was een jongere consultant van Surinaamse achtergrond, en dat ze zei: ik had nog nooit iemand op jouw positie gezien, vrouw van kleur en queer, en ik dacht dat ik dat nooit zou kunnen bereiken als ik open zou zijn. En die ene meeting waarin ik me voor heb gesteld heeft ervoor gezorgd dat ik nu en naar mijn familie en naar mijn vrienden en op de werkvloer durf te zeggen dat ik op vrouw val.
14: Maar Pim, je hebt onderzoek gedaan.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Dat die gay was, pas toen merkte ik eigenlijk dat ik dacht... oh, als hij daar zit, ja, dan kan ik dat ook. En dat is dus heel gek. Ik weet ook niet waarom ik dat... Ik wist eigenlijk niet dat ik dat...
2: Dat is eigenlijk supergek, want ik ken dat voorbeeld van Obama. Dan denk ik van, ja, je moet altijd tegen je kind... Er werd ook gezegd van, nu Obama president is... kan ik dus tegen mijn zwarte kind zeggen... jij kunt ook president worden. Maar ik denk, je moet tegen ieder kind altijd zeggen... je kunt altijd president worden.
1: Klopt, maar dat toch? Wordt dus wel moeilijker gemaakt... als jij van jongs af aan, in mijn geval, wordt uitgescholden... Wordt gepest en dus eigenlijk leert dat wat jij bent iets slechts is. En ik denk dat daarom die positieve rolmodellen zo belangrijk zijn... om mensen die hebben getwijfeld aan zichzelf te laten zien... dat ze ja, juist of dat zij dat wel kunnen bereiken. En ook, dat hebben die leiders ook benoemd... daar vind ik Ingrid een heel mooi voorbeeld van... dat juist het feit dat ze hebben geworsteld... hun ook heel veel kracht heeft gegeven. Die 15 leiders benoemden allemaal dat juist dat alert zijn... of zich aanpassen hun ook veel empathischer... creatiever, communicatief vaardiger heeft gemaakt. En dus nog een reden voor mij om waarom het belangrijk is... om ook deze doelgroep te begrijpen en te zien als talent... dat je toe kan voegen aan je organisatie.
2: Ingrid, nu bepleiten jullie allebei zichtbaarheid als sleutel tot doorbraak. Maar waarom moet dus een queer zijn privéleven inzetten... als instrument voor organisatieverandering? Het is verder toch ook gewoon privé en het gaat toch niemand een snars aan. Je moet gewoon geaccepteerd worden wie je bent en hoe je bent... zonder dat je dan je hele identiteit in de strijd moet gooien.
3: Maar wat is je hele identiteit in de strijd gooien? Want in principe op de werkvloer gaat iedereen ervan uit... jij eigenlijk met je vraag ook, dat iedereen hetero is...
2: En ik ga nergens vanuit.
3: Nee, maar met de vraag van waarom zou ik mijn privé moeten delen. De norm als je op de werkvloer bent, is zeg maar heteroseksueel. Wat is jouw term daar ook alweer voor?
1: Heteroprofessionalisme.
3: Ja, heteroprofessionalisme. Ja. En het gaat er niet over dat je iets moet delen over je seksleven. Het gaat over dat je een onderdeel van je identiteit... namelijk je seksuele voorkeur of met wie je getrouwd bent... of hoe je gezinssamenstelling eruit ziet... dat dat normaal is, gedeeld kan worden... en dat er gek naar je wordt gekeken. Dat het ook betekent dat je niet bang hoeft te zijn... dat je bepaalde carrièrekansen zal mislopen... en dat je je op je gemak kan voelen met dingen te uiten... waar de meerderheid van denkt... oh, ik wist niet dat je dat deed op een zaterdagavond.
2: Arjan, hoe kijk jij daarna? En ik ben ook benieuwd naar de poll die je hebt uitgezet.
4: Ja, ik vind de term vooral heel goed. Het regenboogplafond, want ik had er nog nooit van gehoord... totdat Pim met het boek aankwam. En ik ken natuurlijk al 100 jaar kennen we het glazen plafond. Altijd de eeuwige discussie. Heb ik ook met topvrouwen vaak mogen voeren, die discussie. Sommige topvrouwen die geven aan van... ja, joh, ik wil gekozen worden wie ik ben. En zeker niet omdat ik een vrouw ben. Dus die kant van de medaille is er ook. En ik denk ook niet dat er een goede fout is. Dat als ik queer zou zijn, dan zou ik niet alleen gekozen willen worden... juist om als queer voorbeeld te willen... zijn, maar juist ook om wie ik ben en wat ik kan. Maar goed, van de andere kant, je wil die representatie wil je natuurlijk zien. Dus...
3: Maar die twee dingen hoeven elkaar toch niet uit te sluiten?
4: Nee, zeker niet.
3: Ja, ik denk je wil sowieso per definitie worden aangenomen voor een rol omdat je capabel bent. Per
4: juist.
3: Definitie.
4: Nee,
3: maar het is ook mooi om te kunnen zeggen, ik neem ook de verantwoordelijkheid om zichtbaar te zijn en open te zijn over onderdelen van mijn identiteit.
4: Als rolmodel.
3: Als rolmodel.
4: Ja, ben ik met je eens.
3: En ook erkent dat het feit dat je een minderheid bent aan de top... bepaalde worstelingen met zich mee heeft gebracht... en dat je daar ook leiderschapskwaliteiten door hebt ontwikkeld. En daarmee vind ik het helemaal niet raar dat je zegt... ik wil jou ook door je levenservaring... en de intelligentie die je daardoor hebt ontwikkeld.
4: Ja, dat kan ik je helemaal in volgen. Nou, kan ik meenemen, dankjewel. Wij vroegen op onze LinkedIn-pagina eerder deze week... LHBTI'ers zijn bij ons in de top als volgt vertegenwoordigd. 0% zegt volledig vertegenwoordigd. Helemaal niemand. Dus dat sluit goed aan bij jouw conclusie, Pim. Gemiddeld vertegenwoordigd is 25% en 75% zegt gewoon... ja, is eigenlijk totaal niet vertegenwoordigd.
2: Mm-hmm. In hoeverre klopt de data als in, jij zegt 20%...
1: 18%.
2: Oh, sorry.
1: De Nederlandse bevolking.
2: 18%. Maar dat is de hele bevolking. Dan moet je niet kijken naar het percentage wat ook geschikt is, zeg maar, aan de top te komen. Dus raad van bestuur, C-level. Je hebt ook vanaf 15 jaar reken je. Dus je hebt er ook bejaarden tussen zitten. Mensen vanaf 15 tot 18. Waar kom je op uit als je hem zuiverder zou peilen?
1: Ja, ik denk dat dat een heel detailvraag is. Ik denk dat het erover gaat. Ik denk dat per generatie verschilt het inderdaad iets. Maar het gaat volgens mij...

0: erover dat het dus een hele grote groep in de bevolking is, die volgens mij in principe, wat jij ook zei, gewoon, het zijn niet andere mensen, het zijn, ja, ik denk dat je dat ook ziet en hoort, we zijn ook gewoon mensen van vlees en bloed en hartstikke geschikt. Dus dat het gewoon gek is dat daar zo'n groot de kloof zit tussen de top en in de maatschappij. En dat zal nooit inderdaad wellicht helemaal die 18% worden. Of voor vrouwen net zo goed. Misschien is dat nooit precies 50%. Maar ik denk dat je wel zoveel mogelijk wil nastreven om die kloof te dichten. Omdat het gewoon oneerlijk is, maar dus ook slecht voor bedrijven. Als jij als bedrijf of als overheid vertegenwoordig je een hele samenleving. Dus je wil ook beslissingen maken voor een groep die jij vertegenwoordigt. En dat kan alleen als die groep ook goed vertegenwoordigd is in de top van dat bedrijf.
1: Wat betekent Rob Jetten in dit verhaal?
0: Ja, dus voor mij betekent hij, geeft hij me heel veel hoop. Ik denk dat het een beetje hetzelfde is wat ik net zei met Obama. Dat je dus ziet iemand die homoseksueel is op die plek. Dat inspireert mij heel erg en ik denk heel veel personen met mij. Tegelijkertijd is hij nog steeds wel een homoseksuele man. Cisgender, dus tegenovergestelde van transgender. Dus hij heeft ook nog steeds bepaalde privileges. Ik kan me best voorstellen dat niet iedereen in de LHBTI-gemeenschap zich gezien voelt door die plek. Maar voor mij is hij wel een heel erg mooi voorbeeld. En hoop ik dat hij dingen in de samenleving ook kan gaan veranderen.
1: Pim Blom, schrijver van Door het regenen boven het plafond. En Ingrid Tappin, CEO van Diverse Leaders in Tech. Dankjewel. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er nu net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Ga dan naar onze LinkedIn-pagina BNR at Work en praat mee over deze onderwerpen. Je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app. En daar kun je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrière-moment van Ed Nijpels. Hij neemt ons mee terug naar de jaren 80 toen hij fractievoorzitter en partijleider was van de VVD. In functie die hij helemaal niet leuk vond. En dus was het verliezen van de verkiezingen voor hem een perfecte escape.
2: Als je verkiezingen verliest, dan moet je ook verantwoording afleggen. Dus daar heb ik niks op tegen. Dus ik vind het ook. Ik moet eerlijk zeggen dat ik was het wel zo spuug. Want ook spuug zat.
1: Ja. Dan is het heerlijk als je dan verliest.
2: Geen haar omhoog die erover dacht om fractievoorzitter terug te worden. Ik was er echt klaar mee. Waar het toen om ging was, hoe handel je dat af? En daarvan heeft Bolkestein dat op een onverstandige manier. Want ik wilde helemaal niet terugkomen. Er was ook helemaal geen zin in de discussie. Maar het rare was, uiteindelijk, als ik had laten stemmen in zo'n fractievergadering, dan had de meerderheid had gezegd, nee, het moet weer fractievoorzitter worden. Zei ik, je hoeft niet te stemmen, want ik wil geen fractievoorzitter worden. Maar hij zei, je gaat wel de onderhandelingen doen. Dus ze is tevreden dat ik 6 weken lang dat kabinet Lubbers 2 in elkaar heb getimmerd, waarin ik vervolgens zelf ook minister ben geworden.
1: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
3: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
6: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en ik sta hier in Eindhoven met Inge van Lien, eigenaar van Inge Naaimachines. Inge, jouw winkel groeide in 7 jaar tijd van eenmanszaak naar bruisend creatief centrum. Met wereldwijde community en 2 miljoen euro omzet. Dat klinkt niet als een standaard winkel.
7: Dat klopt. We zijn een winkel met beleving. Hier kun je producten uitproberen, deelnemen aan een workshop of gelijkgestemden ontmoeten. Technologie speelt daarbij een belangrijke rol, zowel in de winkel als online. We brengen mensen met dezelfde passie samen en dat merk je in de cijfers.
6: Meer weten hoe beleving en technologie je bedrijf vooruit helpen? Kijk op partner.bnr.nl/exact. BNR Verkeer.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht door de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen. 11 kilometer file vanaf afrit Geldermalsen, dik een kwartier vertraging. Op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar, kapotte auto bij Aalsmeer. 10 kilometer file vanaf Amsterdam Zuidoost, 20 minuten vertraging. En een half uur tijdsverlies als je over de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel rijdt. Want voor knooppunt Watergraafsmeer staat 5 kilometer file door werkzaamheden. Er zijn er 3 rijstroken dicht.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Mobiel bellen kan lastig zijn in delen van Rotterdam-Zuid, waar een grote stroomstoring is. Bel alleen in noodgevallen, zegt de veiligheidsregio. Door de storing hebben bijna 20.000 huishoudens geen stroom. Op metrostations en in hoge flat doen liften het niet. Ook rijden trams niet en zijn verkeerslichten uitgevallen. Israël heeft Beirut beschoten, de hoofdstad van Libanon. Het was een reactie op een droneaanval van Hezbollah. Volgens het leger was het een precisieaanval op een commandocentrum van Hezbollah in een buitenwijk van Beirut. In een woning in Zuid-Laren is vannacht geschoten. Volgens RTV Drenthe is een man zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw is aangehouden als verdachte. Wat de aanleiding was voor het schieten is niet duidelijk. De politie doet sporenonderzoek en spreekt met buren. Ook wordt naar camerabeelden gekeken. In Zwitserland lijkt het erop dat een plan voor een maximum aantal inwoners het niet gaat halen. Er is vandaag een referendum en volgens een tussenstand is een kleine meerderheid tegen. Volgens het plan zouden er hooguit 10 miljoen mensen in Zwitserland mogen wonen. Door immigratie zou het over 15 jaar worden overschreden. En in Alkmaar is brand geweest in een appartement op de 5e verdieping van een flat. De vlammen sloegen uit de gevel. De bewoners konden zelf op tijd naar buiten komen. De brandweer heeft alle buren eromheen uit huis gehaald en kon voorkomen dat het vuur oversloeg, meldt NH Nieuws. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het oosten nog een bui, verder droog vanmiddag met wolken en zon en aan de kust een flinke wind. Het is 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en een graadje warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
6: In de BNR-app.
0: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
6: En blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
11: Meindert Schut en Wouter Carson.
12: De laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort krijgt een bijzonder Nederlands tintje. Kan het nog Nederlandser dan de Dutch Grand Prix in Zandvoort?
13: Nou ja, ons Maktke moet natuurlijk wel nog eigenlijk winnen. Maar dat wordt volgens mij pittig dit jaar. Maar de F1-coureurs gaan voor de race het circuit op in een... Ja, dat maken we straks bekend.
12: Blijf luisteren. Dus, ja. Verder hebben we een rijtest in de Zeker 001 Sport Edition. 001 Sport Edition.
13: Ja.
12: We spreken zo Arval over een groot onderzoek naar de levensduur van EV-batterijen. Maar eerst...
11: Het autonieuws.
12: Ja, over EV's gesproken, Wouter. BMW heeft zojuist bij de 24 uur van Le Mans de M-concept Neue Klasse onthuld.
13: Ja.
12: Dit is echt de voorbode van de elektrische M3 dus, hè?
13: Ja, en BMW flikt dit elke keer. Want het is een M3 concept. En dan komt hij gewoon. En dan hebben ze de lampjes iets veranderd. En andere velgen, een ander kleurtje. En dat is hem dan. Nee, dit is elektrische M3. En dat is natuurlijk spannend. Ik weet ook niet hoe ze hem gaan noemen eigenlijk nog. Dan moet ze natuurlijk ook iets. I3M of zo. Dat is een beetje moeilijk. Ja, wel een gave auto.
12: Hij ziet er tof uit, vind ik.
13: Ja. Met een trimaran element. Wat een moeilijk woord eigenlijk. Een katamaran en een trimaran.
12: Ja.
13: Ducktail spoilertje, weet je. Ik heb die gele daggrijflichting om Amsterdam. Ja, ik vind het wel een bijzonder ding. Hij is overigens volgende week te zien bij de Historic Grand Prix Zandvoort. Want daar hebben ze 40 jaar BMW M3.
12: Ja.
13: Ik weet niet of hij nog even pardonnis moeten doen daar op de paddock. Ja. Dat is natuurlijk M3-rijder puur sang. Gewoon even die banden opbroken.
12: Ik heb de tijd.
13: Ja, we bieden spontaan aan dit gewoon. Ja,
12: maar even wat specificaties. Want we weten al wel iets over de elektromotoren.
13: Ja, 4 elektromotoren. Volgens mij hebben ze... Ja, verder hebben ze nog niet zo heel veel gezegd. Ja, ze hebben heel veel gezegd. Het heeft veel 20.000 Nm aan koppel. Maar dat was natuurlijk ook een beetje onzin, dat soort dingen. Nee, en hij heeft die Heart of Joy. Ja, natuurlijk helemaal elektronisch aangestuurde auto's.
12: Ja, high-performance computer.
13: Ik ben heel benieuwd, want tot dusver vind ik alle M-performance modellen elektrisch van BMW een toefje tegenvallen. Een beetje bravig. Dat ik denk, ja, je kunt juist zo met elektromotoren, die kan je alles laten doen wat je wil. En dat doen ze dus juist niet. Dus misschien dat ze het hier goed mee maken. Ja,
12: misschien minder braaf, ook op Le Mans natuurlijk wel. De Peugeot? E 208
13: GTI. 208
12: GTI, ja. Eindelijk weten we nu daar wel echt gewoon de definitieve specificaties van. Hè. 281 pk hadden we al genoemd.
13: Ja, dat hadden ze ook gewoon direct kunnen zeggen. Want er zijn natuurlijk in het binnenste land is al een paar auto's die dezelfde aandrijflijn gebruiken. En ja, eigenlijk doet dit niet echt wat anders.
12: Nee.
13: Wel snel, 5,5 seconden naar de 100. Ik vind hem er erg goed uitzien. Ze zo een 208 en de E208. Gewoon wel geinig gestelde auto. Er rijdt trouwens nu echt een hele saaie zwarte voorbij. Ik denk, nou, dan toch maar niet. Maar weet je, als je een beetje goed kleurtje, leuke uitvoering. Het zijn gewoon leuke auto's. Dus wel wat dat betreft hulde. Actieradius is 375 kilometer. Ja, ik zie jou ook al moeilijk kijken. Ja. En dan hadden we de vanafprijs in Frankrijk. €42.900. Het zou kunnen dat die in Nederland iets goedkoper wordt. Maar
12: toch hopen.
13: Ja, maar iets wordt natuurlijk niet... Ja, de €5.000 die goedkoper moet zijn. Want voor dit geld heb je heel veel elektrische auto's die allemaal minder sportief zijn.
12: Ja.
13: Maar sommige veel sneller en veel ruimer. En weet je, ik vind dit erg moeizaam. Ik vind het echt veel te duur. Ja. Zeg maar zo €5.000-€6.000 eraf, dan wordt het leuk. Het
12: aardig te worden, ja.
13: Cupra geval en ID Polo GTI, die hebben natuurlijk minder vermogen. Maar die zitten ook gewoon ruim onder de 40 in principe. Die Cupra geloof 37 of zo. Moeilijk.
12: Okay. Voor meer autonieuws verwijzen we je zoals gebruikelijk graag naar onze midweekse Break de Week podcast.
13: Ja, over de Oekraïense crypto-miljardair. Die spijker nieuw leven inblaast. Ja, ik mocht niks zeggen over corruptie in Oekraïne, maar ik had het wel gezegd. Ja.
12: Uiterlijk woensdagochtend online in onze podcastfeed. Abonneer je, want dan krijg je hem gewoon lekker als eerste binnen.
13: Ja.
11: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
12: Batterijen van de elektrische auto's gaan volgens Arval langer mee dan werd aangenomen. De leasemaatschappij onderzocht ruim 24.000 batterijgezondheidscertificaten van gebruikte elektrische auto's van ongeveer 30 merken die verkocht zijn in 11 Europese landen. Maureen Brunst is Remarketing en Procurement Director bij Arval. Welkom, leuk dat je er bent.
14: Dankjewel, heren.
12: Ja, jullie pakken vandaag uit, hè, even met de resultaten. Wat is de reden om dit naar buiten te brengen?
14: De reden is dat wij sowieso mensen willen informeren. Dat sowieso. Wij denken dat wij een bijdrage doen aan het, weet je wel, beter maken voor het milieu en dat soort zaken. En wij zijn natuurlijk zelf ook heel erg geïnteresseerd in wat er gebeurt met die batterijen als leasemaatschappij zelf. En als je zoveel auto's in je vloot hebt, heb je ook heel veel data.
13: Ja.
14: Dus dat is interessant.
13: Als de uitkomst nou ongunstig waren geweest, zouden we er dan ook over spreken vandaag?
14: Dat durf ik niet te zeggen. Ik zit niet bij marketing en communicatie, dus dat weet ik niet.
15: Gewoon ja zeggen.
13: Ja, ja, tuurlijk.
14: Waarschijnlijk wel. Ja. Ja, we proberen wel zo transparant mogelijk te zijn in onze zaak.
12: Hey, maar zijn die zo heet ze, de SOH-certificaten, zijn die altijd beschikbaar bij de auto's die jullie dan weer verkopen?
14: Als wij onze tweedehalse auto's, dus onze ex-lease auto's verkopen aan de zogenaamde B2B-kanaal, dus dat zijn de dealers die die auto's opkopen, zit er standaard een SOH bij. Wij waren de eerste die dat deden. Er zijn nu ook andere leasemaatschappijen die dat doen. Maar wij waren de eerste. En als je als particulier een tweedehands auto bij ons koopt, want dat kan namelijk ook, dan kan je nu nog tijdelijk op onze kosten een SOH aanvragen.
12: En waarom is dat tijdelijk?
14: Omdat wij dingen willen boosten. Ja. Dus hopen dat we het een beetje mensen een push kunnen geven. En dat op een gegeven moment de adoptie zo hoog is dat niet meer nodig is.
13: Okay. Ja, aan de andere kant zou je kunnen zeggen, joh, maar je wil eigenlijk altijd wel weten wat je ongeveer koopt. Hè. We kunnen zo misschien wel wat discussie voeren over SOH en hoeveel het nou daadwerkelijk zegt. Maar ik zou denken, juist die particulier die zit op te wachten. En die dealer, ja, weet je, die is een professionele handelaar. Die heeft er op een gegeven moment een beetje gevoel bij.
14: Dus, ja, ook. Maar ik denk dat een dealer daar natuurlijk zelf ook wel baat bij heeft, omdat hij uiteindelijk natuurlijk ook doorverkoopt in diezelfde particulier.
12: Precies,
14: dus,
12: Laten we even naar de resultaten kijken. In de notendop, hè, bij 70.000 kilometer is de gemiddelde batterijgezondheid volgens die State of Health, de SOH, nog 93%.
14: Ja.
12: Na 160.000 kilometer of ongeveer 6 jaar gebruik ligt gemiddelde batterijcapaciteit nog steeds boven de 90%.
14: Ja.
12: Overtreft heeft de verwachtingen?
14: Ik weet niet wat de verwachtingen binnen een organisatie zijn, maar mijn verwachting overtreft het wel. Ik weet niet wat voor verwachtingen luisteraars en andere mensen hebben. Maar ja, als je ervan uitgaat dat een nieuwe batterij 100% is, dan vind ik dat nog best wel meevallen.
12: Nou ja, kijk, als je kijkt naar het gebruik van de smartphone, dan zijn mijn ervaringen over het algemeen wat minder na 6 jaar. Tenminste, mijn telefoon haalt het nooit 6 jaar.
14: Na 2 jaar is de batterij eigenlijk al.
12: Na 2 jaar is die gewoon vervangen, ja, precies. Ja.
13: Ja, minder marge. Hè? Weet je, autobatterij heeft natuurlijk heel veel buffers en reserves.
14: Ja.
13: Dat is overigens ook wel een kanttekening die je kan maken. Bijvoorbeeld bij de Koreaanse merken die hebben, zoals ze nieuw zijn, 101-102% batterijcapaciteit.
12: Oh, dat is heel bijzonder.
13: Ja, dus, nee, die. Dat is het nadeel met het op deze manier soms meten. Is dat je bent ook een beetje afhankelijk van wat de auto jou geeft. Hè?
12: Ja.
13: Dus het zegt ook niet alles, maar het zegt iets.
12: Nee. Nee, het hangt natuurlijk ook een beetje vanaf hoe hoog je de lat legt. Hè? Want we zeggen nu 93% en na 160.000 kilometer 6 jaar gebruik nog steeds boven de 90%. Ja, dat klinkt helemaal prima. Maar ja, je kunt ook zeggen, ik wil eigenlijk dat het gewoon standaard minimaal 95% is.
14: Ja, dat kan ook. Alleen, kijk, wij kunnen daar natuurlijk niet heel veel waarde aan hechten. Want wij zijn natuurlijk niet mensen die de auto's produceren, et cetera. Wij zijn uiteindelijk ook niet de eindconsument die de auto uiteindelijk koopt. Dus wat ze verwachten. Het enige wat wij kunnen doen is natuurlijk aangeven, joh, dit zijn de auto's die terugkomen. Proberen dat zo transparant mogelijk te doen en zo'n groot mogelijke steekproef te nemen.
13: Ja. Is er ook een grote tegenvaller in de dataset?
14: Nou ja, tegenvallen. Je ziet natuurlijk merken die beter presteren, modellen die beter presteren dan andere.
13: Ja.
14: Om te zeggen dat het echt een tegenvaller is als je gemiddeld nog steeds na 6 jaar op 90% zit.
13: Nou ja, ik zie hier ook eentje, die zit eronder. Dat is een vrij veel verkocht Amerikaans model. Dat eindigt op een 3. De Tesla Model 3, die 87,9%.
14: Klopt, ja.
13: Dus dan ga je al, zie je er alweer onder.
14: Zit je er alweer onder, ja.
13: Ja. Zijn er nog verschillen tussen oudere en nieuwe generaties? Volgens mij wel. Want ook bij Tesla verschillende batterijen zo gebruikt.
14: Ja, je ziet dat bij de nieuwere generaties dat daar ongeveer de gemiddelde batterijkwaliteit 2-3% hoger ligt dan de oudere generaties. Dus je ziet wel dat er veel verschil komt in de technologie. En dat dat ook wel een uitwerking heeft. Dus ik noem het een soort van, maar dat is mijn eigen woorden, lerend vermogen, zeg maar. Van de
15: fabrikanten. Ja.
13: Nou ja, ze zouden ook kunnen leren zeggen, deze is wel heel erg goed. En die kunnen we wat langer bezuinigen.
14: Ja, dat zou ook nog een uitwerking kunnen zijn. Maar goed.
13: Ja. En kijken jullie ook naar de chemische samenstelling van de accu's? Je hebt natuurlijk LFP, die ijzer-fosfaat-accu's. Heel veel verschillende zaken die er zijn. En hoe vaak auto's worden geladen en snel geladen en zo. Eigenlijk wil je zoveel mogelijk meten.
14: Je wil zoveel mogelijk meten, maar je krijgt dan natuurlijk ook wel superveel data. En kijk, natuurlijk het gebruik van zo'n accu, dus het laadgebruik van zo'n accu, heeft natuurlijk ook invloed.
13: Ja.
14: Alleen om dat zeg maar na te gaan, is heel lastig.
13: Ja, nou, leasemaatschappij, er zit toch bij iedereen, krijgt vroeger een tankpas.
14: Ja.
13: En als je dan een keer te weinig LPG had getankt, dan kreeg je een mailtje of zo. Dus nee, maar jullie weten het, jullie zouden de laadgegevens van auto's, juist in deze digital era, moet dat natuurlijk gewoon piece of cake zijn.
14: Ja, je kan dat meenemen. Alleen de vraag is, wat kan je ermee doen als leasemaatschappij? Ik kan natuurlijk niet tegen een werknemer van een van onze klanten ernaast gaan zitten en zeggen, jij mag je auto niet meer opladen tot 100%.
13: Nee.
14: Dus ja, wat wij doen is dat we zoveel mogelijk informeren. En dat we zoveel mogelijk informatie proberen te verschaffen. Maar
13: als ik nu met een ik heb geen leaseauto, maar ik hoor van mensen met een leaseauto, als die dan langs de snelweg tanken, dan krijgen ze wel een mailtje. Dus je zou ook kunnen zeggen, ja, je kunt wel zeggen van, joh, hey, jij laat het tot 100%. En je doet dat iedere dag. Dus blijkbaar niet nodig.
14: Klopt. Alleen als ze dat mailtje krijgen, zijn dat waarschijnlijk omdat het afspraken zijn met de werkgever.
13: Jullie hebben natuurlijk restwaarde. Zeg maar, je wil restwaarde hoog houden. Dus je kunt natuurlijk ook dit al vooraf gaan afspreken. Voor jongens,
14: natuurlijk ook geen politieagent zijn.
13: Yeah.
14: En je wil natuurlijk invloed uitoefenen waar je invloed kan uitoefenen. Ja. Dus wij proberen dat te doen door werkgevers te informeren, zodat zij hun medewerkers informeren.
13: Ja.
14: En dat wij proberen ook door dit soort onderzoeken, ik noem het even, het publiek te informeren.
13: En
15: misschien een kleine nudge te geven om netjes op een nette manier te laden. Want het heeft natuurlijk wel invloed op de restwaarde. En we weten dat die restwaarde van elektrische auto's de afgelopen jaren niet heel florissant was.
14: Nee, we hebben slechte tijden gekend. Ja. Laten we daarover zeggen.
15: Het klinkt als een understatement.
14: Ik zit pas 6 maanden in deze functie. Dus ik
13: ben van sinds jij bent een stuk beter dus.
14: Ja, laten we daarop houden.
13: In welke maand bepaalt die batterijcapaciteit nog de restwaarde van de auto?
14: Voor een deel. Technologie heeft natuurlijk zeker ermee te maken. Maar restwaarde wordt natuurlijk ook bepaald door merkadoptie. Want uiteindelijk gaat de restwaarde erover dat je bedenkt hoe goed je die auto weer kan verkopen als je terugkomt uit de lease.
13: Ja. Ja.
14: Dus dat heeft te maken met technologie, met perceptie, met adoptie. Wat voor vertrouwen mensen erin hebben, et cetera.
15: Die adoptie, hè, dat gaat om vertrouwen van de eindgebruiker, de mensen die een auto uit de lease kopen voor privé. Gaat dit inderdaad, dit soort transparantie, gaat dat helpen, denk je?
14: Dat hopen we wel. En niet alleen voor ons, maar gewoon voor de tweedehands elektrische automarkt in zijn algemeenheid. Waar wij natuurlijk ook uiteindelijk profijt van hebben, dat zal ik ook niet ontkennen.
13: Ja.
14: Dus we hopen met deze transparantie dat wel mee te kunnen geven aan mensen die geïnteresseerd zijn en misschien bang zijn voor, joh, ik wil best wel elektrische auto kopen, maar ik ben gewoon dat na 3 jaar die batterijen het niet meer doet. En dan moet ik alsnog €15.000 neerleggen voor een batterij.
13: Ja. En toch is ook die state of health is ook maar weer 1 meetwaarde. Het zegt niks. Je kunt 95% of je soms nieuwe auto's, zeg maar, na 2 maanden, paf, accu kapot.
14: Ja. Ja.
13: Dus, dat vind ik wel het lastige met dit onderwerp. Aan de ene kant, ja, dit is mooi, het zegt iets. Hè, het zegt ook van, ja, hoe ver kan je nog rijden mee? Maar echt, zeg maar, een gezondheidsverklaring zoals de dokter die zou afgeven, is het ook weer niet. Hè?
14: Nee, dat is ook wel zo. En kijk, het enige wat ik kan zeggen is dat waar misschien meer eenduidigheid in gaat komen, dat is gewoon even iets waar ik nieuwsgierig naar ben, is dat natuurlijk uiteindelijk binnen de Europa die dat paspoort gaan krijgen.
13: Ja.
14: Dus ik heb kans dat ik moet eerlijk zeggen dat ik me namelijk niet helemaal in verdiept heb in hoe dat dan precies gaat, maar hopen dat dat misschien iets meer duidelijkheid gaat geven over dat het op een meer standaard manier gedaan wordt.
13: Je wil eigenlijk zeg maar, op celniveau, hè, want een, ja, dat is tig cellen in een accu. Mm-hmm, en als er natuurlijk gewoon één helemaal stuk gaat, of er zit vocht in de accu, dan kan je state of health, je kan nog steeds 99% verladen. Alleen, je weet, water en elektriciteit, weet je, daar heb jij wel verstand van. Nee, dat gaat niet zo heel goed samen. Nee, maar dat is best wel. Ik ben er toevallig eens even ingedoken. Ja, er zitten best wel veel dingen die je eigenlijk ook nog zou moeten meten. Wat overigens ook weer niet anders is dan bij een benzine- of een dieselauto. Zo van, nou ja, hij start goed en is allemaal prima. Ja. Dan kan hij natuurlijk ook gewoon morgen uitvallen.
14: Dan kan ook morgen ineens wat zijn met je motor. Ja. Ja. Dus dat is ook. Dus dat is het. Dus ja, je hebt gelijk, als je het echt helemaal goed wil doen, dan zou je meer dingen kunnen meenemen. Alleen vraag ik me af, er zijn zoveel factoren.
13: Ja.
14: En zoveel verschillen. En technologieën die volgen elkaar ook wel steeds sneller op. Het kan ook heel erg ingewikkeld worden. En dan vraag ik me af of je dan ook nog steeds wel de informatie eruit krijgt, die je eruit wil krijgen als je zoveel factoren...
13: Nee, dat klopt. Dat is natuurlijk hetzelfde met je als je zo'n CT-scan of een MRI-scan doet om te kijken of er wat er allemaal mis met je is. Ja, als je een beetje beleefd bent, is er vast wel iets te vinden niet helemaal gezond meer is.
14: Dat hebben we natuurlijk nooit helemaal.
15: Ja. Ja, nou ben jij verantwoordelijk voor de remarketing, hè? Dat is de verkoop van gebruikte leaseauto's.
14: Klopt.
15: Zijn het gouden tijden op dit moment?
14: Goud, laat ik het zo zeggen. Ik zeg, zoals ik al zei, ik ben een half jaar geleden begonnen. Toen kwam ik niet binnen in dit klimaat. Dat was iets heftiger en lastiger.
13: Mm-hmm.
14: Gouden tijden, ja. Het punt is natuurlijk wel dat we door de situatie in de markt... Is die piek natuurlijk heel snel gegaan.
13: Ja.
14: Dus wat we zagen, was dat we al zagen dat het een beetje aan het aantrekken was met de verkoop van tweedehands elektrische auto's. Die situatie in Iran heeft natuurlijk een hele hoge boost gegeven.
13: Ja.
14: Dat is waarom ik nog niet helemaal op de bank sta te juichen. Ik zeg niet dat de verkoop weer gaat dalen. Alleen die hele hoge trend, maar dat is mijn persoonlijke mening, die gaat op een gegeven moment ook wel weer afvlakken.
15: Ja, want dus hoge pieken hebben diepe dalen.
14: We hebben ook diepe dalen. Ja.
13: Nou, we waren leasemaatschappijen op een gegeven moment actief contracten aan het verlengen. Want ja, restwaardes, elektrische auto's lastig. Auto's in een private lease occasion. Ja. Zo lang mogelijk binnenhouden. Ja. Nu zou je kunnen zeggen, nou, versneld eruit gooien. Want ze zijn nu wat waard.
14: Ja.
13: Gebeurt dat ook? Dus je zegt, gewoon eens even die klanten bellen. Het is tijd om een nieuwe te bestellen, meneer.
14: In sommige gevallen wel, in sommige gevallen niet. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat je kijkt wat het beste is voor je vloot. Maar dat is eigenlijk wat de leasemaatschappij altijd doet, hè?
13: Ja.
14: Onze hele vloot en kijken, joh, wat is het beste kanaal om die auto's in te zetten.
13: Maar het was duidelijk verlengen, zo lang mogelijk binnenhouden. Ja. Want ja, we hebben een enorme restwaarde gehad. En nu zou ik dan zeggen, nou ja, we hebben het gaat een beetje ingelopen.
15: Juist een beetje verkopen, ja.
13: Ja, om te piek verkopen.
15: En dan is de grote vraag, als jullie verkopen, blijven ze dan ook in Nederland tegenwoordig?
14: Met deze vragen meer dan vroeger.
15: Okay,
14: dus je ziet dat de export minder is geworden van deze auto's. Maar dat kan ook weer veranderen. En dat kan natuurlijk ook weer liggen aan wat voor maatregelen in de landen om ons heen genomen worden. Want daar is natuurlijk dat we niet een eilandje zijn in deze Europese landschap. Dus wat er in andere landen gebeurt, heeft natuurlijk ook invloed op wat er bij ons gebeurt en wat er in en uit gaat.
13: Ja.
14: En hoeveel.
13: Ik was gisteren nog in Bulgarije. Ik heb 2 elektrische auto's gezien. 2. Ja, serieus.
15: Spekkoper.
13: Ja, spekkoper. Nee, daar hebben ze nog niet. Daar zijn ze meer van de diesels.
15: Ja, precies.
13: Je houdt je ook bezig met de inkoop van nieuwe merken?
14: Ja.
13: Echt nieuw. Gewoon van, daar hebben we nog nooit van gehoord. Zo nieuw? Zoals dat soort...
14: Ook.
13: Ja? Wat voor, noem eens wat, een aan merken?
14: Dat kan ik natuurlijk niet zeggen.
13: Oh, dat is jammer.
14: Dan weten dat is wel weer jammer. Nee, met inkoop zijn wij bezig met contracten voor alles. Dus ook voor ons aftestingsnetwerken, zoals we dat zeggen. Dus onze onderhoudsgarages en dat soort dingen. Maar dus ook met OEM's.
15: Als we aan nieuwe merken denken, dan denken we natuurlijk voornamelijk aan Chinese merken.
14: Op dit moment zijn er veel nieuwe Chinese merken die de markt betreden in Europa. En omdat wij natuurlijk ook wel een redelijk volwassen markt hebben qua elektrische auto's. Dus laadstructuur, adoptie ook nog vergeleken met andere landen. Merken dat als nieuwe toetreders, zoals we ze mooi noemen, binnenkomen, dat die toch snel eerst aankloppen bij Nederland, Scandinavische landen, België, omdat ze daar willen beginnen op de Europese markt.
15: En als je dan met ze in gesprek gaat, met die Chinese merken, hou je dan dat Duitse onderzoek ook even onder de neus, dat de waardedaling bij Chinese auto's 2 keer zo hard gaat als bij bijvoorbeeld Europese auto's?
14: Niet zozeer, omdat het ook wel wat genuanceerder is. Als de onderhandelingstechniek is, zou ik het hier niet zeggen. Want je weet nooit wie meeluistert. Nee, ja. Dan ben ik weer mijn strategie kwijt. Maar kijk, wat we ze wel proberen uit te leggen is dat, wat wij het al even hebben, rest waardoor het voor een deel ook bepaald door vertrouwen en door adoptie. Dus dat proberen ze uit te leggen. We proberen ze ook uit te leggen hoe je dat op een goede manier kan doen in Nederland. En dat is hier bijvoorbeeld ook zo, onder andere, dat je een goede dekking hebt voor je aftersalesnetwerk. Dus als er iets met die auto aan de hand is, dat er niet maar twee plekken in Nederland zijn waar je naartoe kan. En dat heeft natuurlijk ook te maken met bijvoorbeeld hoe pak je het aan met je reserveonderdelen. We hebben natuurlijk ook tijden gekend dat bepaalde merken reserveonderdelen niet heel erg bij de hand hadden hier. Dus dat is wel de boodschap die we proberen mee te geven aan ze. En hopen dat ze daarnaar willen luisteren.
12: We zijn benieuwd hoe het allemaal verder gaat. Het is een interessante wereld met weer wat meer transparantie door het onderzoek van
14: Graag
12: Arval.
14: Gedaan.
12: Dankjewel, Maureen Brunst, Remarketing and Procurement Director bij Arval. En zometeen
13: Jasper, de Spiker Enthusiast. En ja, die gaat iets heel gaafs aankondigen.
10: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: lopende kosten. Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
1: Rechtstreeks van jou de beslisser.
0: We stellen korte, gerichte vragen
1: over wat er speelt
0: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
1: Ben jij die beslisser?
0: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op triALSlon.nl.
3: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
4: Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1, samen neutraal, wereldwijd.
3: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
5: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
6: China was geen probleem, China was geen gevaar.
5: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemingskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in De Strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
7: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Luister De Strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kleine 50 kilometer file in het land. Zo heb je een kwartiertje vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Door de werkzaamheden daar, rechter rijstrook is dicht. Op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad. Een kapotte auto bij Zaanstad Koog. 4 kilometer file en een kwartier vertraging daar. Linker rijstrook is daar dicht. Ook een kapotte auto op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Alsmeer. Ook daar een klein kwartiertje vertraging. En diezelfde vertraging op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. Staat 5 kilometer file door de werkzaamheden daar. Er zijn 3 rijstroken dicht.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Mobiel bellen kan lastig zijn in delen van Rotterdam-Zuid, waar een grote stroomstoring is. Bel alleen in noodgevallen, zegt de veiligheidsregio. Door de storing hebben bijna 20.000 huishoudens geen stroom. Op metrostations en in hoge flat doen liften het niet. Ook rijden trams niet en zijn verkeerslichten uitgevallen. Israël heeft Beirut beschoten, de hoofdstad van Libanon. Het was een reactie op een droneaanval van Hezbollah. Volgens het leger was het een precisieaanval op een commandocentrum van Hezbollah in een buitenwijk van Beirut. In een woning in Zuid-Laren is vannacht geschoten. Volgens RTV Drenthe is een man zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw is aangehouden als verdachte. Wat de aanleiding was voor het schieten is niet duidelijk. De politie doet sporenonderzoek en spreekt met buren. Ook wordt naar camerabeelden gekeken. In Zwitserland lijkt het erop dat een plan voor een maximum aantal inwoners het niet gaat halen. Er is vandaag een referendum en volgens een tussenstand is een kleine meerderheid tegen. Volgens het plan zouden er hooguit 10 miljoen mensen in Zwitserland mogen wonen. Door immigratie zou het over 15 jaar worden overschreden. En in Alkmaar is brand geweest in een appartement op de 5e verdieping van een flat. De vlammen sloegen uit de gevel. De bewoners konden zelf op tijd naar buiten komen. De brandweer heeft alle buren eromheen uit huis gehaald en kon voorkomen dat het vuur oversloeg, meldt NH Nieuws. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het oosten nog een bui, verder droog vanmiddag met wolken en zon en aan de kust een flinke wind. Het is 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en een graadje warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
11: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
12: Zeker is een van de vele Geely-merken die ook actief is in Nederland. Wouter ter straks de 001 Sport Edition.
8: natuurlijk Gili of Sambal erbij. Nou ja, vrouwengrap. De laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort krijgt een bijzonder Nederlands titje. De Formule 1-coureurs gaan voor de race, tijdens de Drivers Parade. Het circuit op in een... Ja, dat gaan we niet vertellen. Ja, nee. Weten we het eigenlijk wel als Jasper hier staat.
12: Ja, de initiatiefnemer is Jasper den Dopper. Beter bekend als de spijker, enthousiast. Welkom, leuk dat je er weer bent.
13: Dank je.
12: Ja, uiteraard gaan we zo ook heel even praten over de wederopstanding van spijker. En hoe jij daarnaar kijkt. Maar eerst even deze aankondiging, want eindelijk mag je het zeggen. Hoe lang ben je hier nou mee bezig geweest?
13: 3 jaar in de making.
12: 3 jaar?
13: Ja.
12: Oh.
13: Eerst zat de pon een beetje in de weg. En toen weer Pon.
12: Ja, maar Pon was eventpartner. Dus, ja.
8: Goed, hè, dat zei ik net tegen jou. Dat is geen hoofdsponsor. Maar event, ja, volgens mij eventpartner. Of je, nee, maar ze hebben 1 keer inderdaad in politie Porsches gereden.
13: 5 jaar geleden.
8: Ja. Ja.
13: En nu, toen was het platte kar.
8: Platte kar en nu spijkers.
13: Ja, met 22 stuks. Dus er moesten weer 2 extra komen dit jaar. Dus ja. 22 stuks.
8: Had je er 22 rijdend?
13: Nou, en 22 cabrio's, hè.
12: Ja, oh, ja, want die coureurs die gaan staand...
13: Ja, dat moet, ja, ik vond het een beetje lullig als ze in een dichte auto zouden zitten. Want dan moest iedereen gokken wie erin zat.
12: Ja, precies.
13: En dat ook weer te makkelijk geweest.
8: Ja. Ja, is dat zo?
13: Ik heb zelf al de helft. Dus ja, dat was heel makkelijk geweest.
8: Ja, dat is waar. Dan hoef je nog maar 11... Hoeveel zijn er in Nederland spijkers, weet je het?
13: Ik denk een stuk of 20.
8: Oké. Okay. Stond je van alle spijkers van Nederland. Oh, alle spijkers van Nederland.
12: En dan gewoon het dak er even afzagen.
13: Ja, dat was een optie.
12: Ja, precies.
8: Ja, zo hebben ze ook die Venator Roadster, of was het?
13: Killiator.
8: Ja, zo letterlijk hebben ze bij spijker ook nog wel bekend. Dus ja, waarschijnlijk gewoon het dak van afzagen. Ja, logisch.
12: Ja. Ja. Hey, maar hoe komt zoiets tot stand? Want als je er zo lang mee bezig bent, hè, en je moet dus inderdaad wel iedereen overtuigen. En daar zitten nogal wat mensen bij de FIA, maar ook ongetwijfeld bij de Dutch Grand Prix zelf. Die...
13: Ik had gelukkig mensen intern die mij wilden helpen. En waaronder een Niek, die wilde mij echt helpen tot aan boven in de ladder. Ja, maar het was ineens de hele tijd vechten. En vragen of het mag. Dan een plan presenteren. En met plaatjes om te laten zien wat ik nou bedoelde. Ja, dan krijg je toch wel mensen mee.
12: Ja, maar waarom wil je dit zo graag?
13: Ja, ik heb Spijker 001. En dit is het laatste jaar. En het was het idee, daar hadden ze ooit een keer de Driver Parade bij Le Mans gedaan. Mm. En ik dacht, het is wel vet om de laatste Driver Parade in Zandvoort te doen met Max. Dat was het idee.
12: Gaat Max ook in de
13: 001? Absoluut. Ja, zeker weten.
12: Nice.
8: Ja, hoezo? Maar Norris moest
12: erin. Norris is heeft gereden met de Zieker 001.
8: Ja, precies.
12: Sport Edition.
13: Ja, de grap is die van Norris, daar gaat iemand anders in mee. En daar gaat de zakenpartner van de vader van Lando Norris... Die gaat in die auto rijden.
8: Okay.
13: En die komt helemaal vanuit Canada hier naartoe gevlogen, die auto. Ja.
8: Eindelijk weer terug in de Formule 1, hè? Spijker.
12: Oeh.
8: Dat is bijna 20 jaar geleden, joh.
12: Zo, echt waar?
13: Ja.
8: Hoeveel?
12: 2007.
8: Ja. 17 races?
13: Ja. 2007.
8: Toen was het geld op.
13: Ja. Oppo.
8: Ja. 22 coureurs, dus 22 auto's. Ja. En ja, tot aan Canada toe.
13: Canada, 2 Amerika, Zuid-Afrika, Zwitserland. Ja, ze komen allemaal vandaan.
12: Maar hoeveel procent is dat van alle spijkers die er...
13: Meer dan 10%.
12: Oké.
13: Ja, er zijn er 200 gemaakt.
12: Ja.
13: Dus dat was al sowieso wel lastig, hoor. En dan mensen te overtuigen.
12: En dan dus ook open auto's. Hè? Dus welke modeltypes heb je dan?
13: Alleen C8 Spyder. Ja. Daar heb ik 21 en een C8 Double 12 Spyder.
12: Ook eentje dan?
13: Ja. Ja, dat was natuurlijk heel lastig om bij elkaar te sprokkelen.
12: Ja, maar dat komt dus over de hele wereld vandaan.
13: Ja, vooral die uit Canada. Die is van ex van Jennifer Lopez geweest. En zo komen ze overal nu vandaan.
12: Oh ja, er zit ook gave verhalen achter dan.
13: Ja.
8: En jij gaat dan die eigenaar, die appje even... Hey, Shark.
13: Ja, en die geloofde mij niet, hè?
8: Nee?
13: Oh. Nee, zeker niet. Want dan is het van, ja, maar Spijker. En je krijgt de autopapieren. En nu, want ik geef je de auto met papieren. En er staat nergens in de media dat ik die ga doen. Ja, dan is het wel een heel lastig verhaal.
8: Ja, was het... Maar, ja.
13: Ja? Ja,
8: dus maar ik onderhoud hem alleen als jij dit voor mij doet. Anders succes anders, met jezelf.
12: Anders ik de olie niet. Het
8: is lastig om ze allemaal bij elkaar te krijgen uiteindelijk.
13: Ja, het was vooral lastig omdat men mij niet geloofde. Van ja, ik stuur je auto op, maar ik zie nergens in de media... dat het echt werkelijk gebeurt.
8: Ja.
13: En dat mocht ik niet zeggen. Ja, dan is het wel heel erg moeilijk.
8: Ja, dat is altijd wel mooi. Je moet dat voor elkaar krijgen en dan kan je het aankondigen. Want als ze zeggen, we hebben 13 spijkers en nog 9 Volkswagen Polo's. Dat er de rest in zitten, weet je wel. Dat is toch minder leuk. Hoe gaat het eruit zien? Ze rijden niet zelf, toch?
13: Nee, we halen de passagiersstoel eruit. Dan wordt er een frame ingelast, zoals ze zich vast kunnen houden. Want ik wilde niet dat ze gingen vasthouden aan de voorruit. Want dan moet ik 22 voorruiten gaan verkopen. Daar had ik geen zin in. Ja. Dus er wordt een frame ingelast.
8: En het is RVS toch volgens mij voorruitrand, of niet?
13: Is het nee, helemaal gewoon. Nee, dat is gewoon alleen maar glas.
8: Glas, oké. Okay. Ja. Okay, dus je hebt er nog werk aan, jij.
13: Ja, er komen ook auto's die hebben maar 10 kilometer op de teller. Dus ja, die moet eerst helemaal onderhouden worden, rijdbaar gemaakt worden. Ja, ja, dus dat is wel een hele.
8: En dan moet je straks een rondje Zandvoort weer meer achteruit mee reizen, dat die teller weer op 10 gaat.
12: Ja, precies.
13: Ja, en wat als het regent? Want dan krijg je die vraag van ja, dadelijk regent het, wat dan?
12: Wat als het regent?
8: Ja,
13: daar hebben wij een aantal sponsors, bijvoorbeeld Days Car Covers. Die heeft dus een car cover gemaakt, zodat ze in ieder geval dadelijk 3 dagen onder een cover kunnen staan.
12: Okay.
13: Ja. Paraplu's laten maken, noem het maar op. Alles moet je over nadenken.
8: Ja. Nee, ik zou zeggen, ja, maar het is mooi als het regent, dan driften blijft die achterbanden wat beter heel.
12: Ja.
8: Spijker, je moet goed dwars gaan. Zo
12: maar het is een enorme logistieke operatie, als we zo horen. Die auto's, zijn ze allemaal in Nederland?
13: Nee, zijn er best wel wat onderweg. Ja. En nu zijn ze eigenlijk allemaal ook aan het klaarmaken. Dus er is nu eentje, die had nog maar geen 20 kilometer op de teller. Daar moesten we eerst de distributieriem van doen. En helemaal klaarmaken om het weer veilig te maken. Wow. Het zou een beetje lullig zijn als die auto's gaan lekken op de... Op de grid.
8: Ja, het is allemaal Audi-motor, super betrouwbaar.
13: Absoluut.
8: Ja? hoe reageert Victor Muller dan op het initiatief? Het is weer goud op voor. Dit is hier. Eigenlijk ben jij zijn promotie aan het doen. En hij zou jou moeten betalen hiervoor. Want dit is wereldwijd coverage. Voor
13: ja, maar zo werkt het jammer genoeg niet.
8: Nee?
13: Ik zou wel graag wat sponsoring willen hebben. Maar Victor kon daar niet in helpen. Want op het moment dat de Formule 1 weet dat het dus inderdaad door een OEM of een fabrikant wordt geleid, dan is het gelijk klaar.
8: Oké. Okay. Dus het moet.
13: Het moet dus als ik heb het gepresenteerd als zijnde een vriendenclub.
8: Ja.
13: En dat zijn we. We zijn alle vrienden.
8: Helemaal vrienden. Ja,
12: maar is het dan lastig dat op dat moment eigenlijk in diezelfde periode Victor Muller weer met een levensteken van het merk Spijker komt?
13: Op zich niet, zolang ik maar niet ga verkondigen dat ik Spijker ben of dat ik daar iets mee te maken heb. Want dan is het gewoon gelijk klaar.
8: Dat heb je gelukkig ook niet, zouden we dan bijna zeggen.
13: Precies.
12: Maar heeft hij wel gereageerd?
13: Nou, ik heb gevraagd. Ik wilde carcovers hebben. Ik had enorm vet gevonden als daar allemaal logos op stonden. En dus daar heb ik gewoon een licentie voor gekregen om daar ook carcovers te maken met het Spijker logo. Dus absoluut.
8: Nou, het zou heel dom zijn als hij zou zeggen: nee, dat mag niet. Doe er maar ander logo op.
13: Hij zei ook zelf van: ja, Jasper, ik had het nooit voor elkaar gekregen.
8: Nee.
13: Want als fabrikant krijg je het gewoon niet voor elkaar.
12: Nee, precies, precies. Ja. En je hebt het over dat sommige spijkers nog maar 10 kilometer op de teller hebben. Maar er komt dus gewoon een kwart bij.
13: Ja, dat is heftig.
8: Ja. Wat vind je 2,5 kilometer?
12: Ja.
13: Maar het is ook leuk voor die mensen in die families gaat het leven. Het is gewoon het is een heel anders schijn naar die auto's kijken. Er komt historie aan, een verhaal aan. Ja,
8: gaat gewoon iemand zijn vrouw gaat zeggen: oh, ik wist niet dat hij kon rijden. Waarom gebruiken we hem niet gewoon om af en toe een ijsje te halen?
12: Het wordt gewoon meer waard waarschijnlijk.
8: En dan zie je Christian Albers daar huilend op zijn stoeltje. Die rijdt niet in zijn auto, hoor. Die gaat er in een stoeltje naast zitten.
13: Maar dat doe ik ook wel, hoor.
8: Ja?
13: Maar dan niet huilend.
8: Niet huilend. Maar je rijdt er toch ook wel in
13: eentje.
8: En die anderen die staan
13: Ja, jammer nog wel.
8: Ja?
13: Ja, ik ben ook zo'n droevig iemand die gewoon 1 kilometer...
8: Dus... Nieuw. Ja. Ja, was degene met de laatste kilometerstand die jij zelf hebt?
13: 0 kilometer.
8: 0?
13: Ja.
8: Maar heb je hem zelf genuld of wat? Nul. Zit er geen motorblok in? Nog. De Spijker kan alles, hè?
13: Ja, absoluut.
8: Ja, ja. 0 kilo is gewoon nog nooit meegereden.
13: Nee.
8: Is wel zonde.
13: Nee, maar ik zeg, ik heb er te veel.
8: Ja.
13: En dan pak ik degene die ik dan het leukste vind. En die het meeste kilometers heeft.
8: Ja, die trap je gewoon af.
13: Hartstikke.
8: Dus 0,5% van de spijkers minimaal heeft gewoon nog nooit gereden.
13: Nee, en dat maakt het ook wel lastig. Maar dat maakt het ook voor mij leuk om die auto een keer binnen te krijgen. Want anders had ik er nooit werk aan gehad. Dus het is ook best wel weer wat werk voor de werkplaats.
8: Hier is gewoon een hele business case.
13: Ja.
8: Een slim ondernemer, die Jasper. Nou, dat is wel waar. Maar ik denk dat voor mensen inderdaad ook wel leuk is dat er gewoon iets gebeurt. Want je hebt zo'n auto en weet je, ik snap ook wel dat sommige mensen... Eigenlijk snap ik niet dat ze nooit in rijden, maar ik begrijp dat er mensen zijn die dat hebben. En dat is natuurlijk wel tof dat er iets mee gebeurt. Als je het echt als kunstwerk ziet. Hey, er zijn ook gewoon mensen die schilderijen uitlenen aan een expositie, et cetera. Dat is natuurlijk heel erg grappig.
12: Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die wat minder gelukkig zijn als je aan het kunstwerk gaat sleutelen, dat je een stoel uithaalt en een frame erin gaat lassen. En,
13: ja, dat wordt ook heftig.
12: Daarop?
13: Nou, het wordt wel heftig, want je hebt de een die zegt, ja, maar er wordt als het gaat regenen en ja, wat als dit.
12: Ja.
13: Ja, daar kan ik niks aan doen. Ik kan niks aan het weer doen. Het logistieke wordt dadelijk, ik heb dadelijk 22 stoelen staan. 22 cabrio-kapsen en weet ik het. Dus ja, enorm lastig. Ja.
14: Dus open dat je de goede stoel en de goede auto terugzet.
13: Kan naar de kleur kijken.
14: Ja, nou, dat scheelt weer. Ja. Ja, dat is waar. Wie gaan er dan rijden in die auto's?
13: De eigenaar.
14: Eigenaar zelf.
12: Oh, ja. Dat is wel heel cool.
13: Ja, nou, dat wordt heel spannend. Maar dat is ook hartstikke leuk, ook voor die mensen. Dan gaan we een soort loterij doen. Dus iedereen krijgt dan echt... je hebt dan een voorkeur kunnen geven. Maar ja, we gaan een soort loterij doen om te kijken welke coureur je hebt.
14: Ja, behalve nummer auto nummer 1. Dat is, Max.
13: Ja, maar dat vond ik ook wel gaaf. Bij Spijker 1, dat je ook gewoon Max hebt. Dat het moet.
12: Maar daar zit jij dus achter het stuur dan.
13: Ja, wat denk jij?
12: Ja, dat denk ik
13: natuurlijk. Ja. Ja.
12: Even ondertussen even wat tips geven aan Max.
14: Ja. Dus je moet hier iets vroeger insturen.
12: Ja. Hey, we hadden het net al over Victor Muller en de wederopstanding van Spijker. Hè. Dit initiatief van jou, dat staat echt ook helemaal los van de onthulling ruim een week eerder in Pebble Beach. Hè?
13: Ja, ja, dat was volledig los. En dat kan ook echt niet bij elkaar, want dan houdt het ook voor mij op. Op het moment dat het gezien wordt als een fabrikant... Ja. Of dat ik commercieel echt iets mee ga, dan is het gewoon klaar. Ja.
12: Heb je er überhaupt nog betrokkenheid bij?
13: Ik weet wat het is, ik hoor wat het is. Maar qua design of ontwikkeling, dat is echt hij en een team.
12: Oké.
13: Okay. Ja, nee, ik doe het dus echt het sleutelen, het aftersales. Ja. Daar hou ik nog steeds mee bezig. En daar ben ik ook hartstikke druk mee.
12: Ja.
13: Maar dus niks met het nieuwe design.
12: Nee. Nou kwam Muller deze week ook met nieuws over de financiering van Spijker. Hè? Oekraïense crypto-miljardair Volodymyr Nosov van Whitebit is investeerder, mede-eigenaar geworden. Was dat bij jou bekend? Of kwam dat ook als een...
13: ook als donderslag bij heldere hemel. Ja. Nee, ik wist het ook niet, maar ik vind het wel knap hoe hij dat voor elkaar krijgt.
12: Ja, nee, dat is waanzinnig knap. En het zou ook al gaan om een investering van enkele honderden miljoen euro's.
13: Bizar. Ja, dat is ook wat ik kan zeggen. Nou, ik geloof dat het tientallen miljoenen is. Dat geloof ik absoluut.
12: Okay.
13: Als ik doe ook heel veel werk in Engeland. En daar heb ik mijn mallen zitten om nieuwe auto's te bouwen. En daar doet hij ook het werk voor zijn auto. En als ik zie wat voor een geld daar wordt uitgegeven, dan kan het niet met tienduizenden.
14: Nee.
12: Nee, maar is tientallen miljoenen euro's wel
13: genoeg? Dat is genoeg om hem om daar te starten, absoluut. Ja. En een proto te maken en een heel mooie start te maken. Maar op het moment dat je echt gaat ontwikkelen, ja, dan vliegt het geld er helemaal uit. Of inderdaad echt in productie wil gaan maken.
14: Ja. Maar jij hebt het wel gedaan natuurlijk, zeg maar, auto's rijdend gemaakt. Dat heeft toch geen tientallen miljoenen...
13: Nee,
14: je vrouw luistert niet mee, hè? Nee. Je kan nu gewoon eerlijk zijn. Hey, maar dat heeft toch niet dat geld gekost? Maar dat is anders omdat het al maar één auto is.
13: Precies. Als het maar één of twee is, dan kan je gewoon een klein malletje pakken. Maar ga je echt gewoon ontwikkelen en motorcomputers maken en echt vol losgaan. Ja, en dan als hij 125 auto's wil maken, dan moet je toch wel andere tools hebben dan gewoon een simpel toeltje.
14: Ja. Yeah.
13: Dat gaat echt miljoenen kosten.
14: Ja. Je hebt eerder al gezegd dat je niet bij betrokken bent.
13: Ja.
14: Dat blijft ook zo?
13: Voor nu wel, ja.
14: Voor nu wel.
13: Ja, wel, ik
14: de
13: zeg,
14: deur staat weer een keer. Ja,
13: nee, het is gewoon, ik weet niet.
12: Om jou te krijgen.
13: Nee, voor mij is het, ik ben gespecialiseerd in het aftersales gedeelte.
12: Ja.
13: En het gedeelte nu wat hij doet is volledig ontwikkelen.
12: Mm-hmm.
13: En daar heb ik nu de tijd ook niet voor.
12: Nee.
13: Ik zou het heel gaaf vinden, maar ik heb daar de tijd ook niet voor. Het staat helemaal, agenda staat helemaal vol.
14: Ja. Maar ja, dan moet je iemand aannemen die die olievultjes
12: die jouw agenda leeg maakt.
14: En die stoelframpjes last. Nee, ik versimpel het allemaal. Nee, maar waar wil ze zijn weg?
13: Ja.
14: Alleen is die wilder. En wil de andere kant dan ook nog? Is natuurlijk ook nog de vraag.
13: Ja, ik denk dat nu hij aan het starten is, dat hij gewoon lekker door kan gaan.
14: Ja.
13: En voor mij is het, ik focus nu op mijn ding. En het is de snelheid waarmee hij gaat, zou ik ook niet kunnen bijbenen.
12: Nee. Maar nou, ken jij alle spijker-eigenaren ter wereld, toch?
13: Nou, ik denk ongeveer 90% ken ik wel.
12: Zit Nosov daarbij?
13: Nee. Ja, hij heeft nu één spijker.
12: Ja, ja, precies.
13: Ja,
12: dus.
13: Ja, klopt. Ja. Dan zit hij erbij, maar dan mag hij niet meerijden in de optocht.
12: Nee, dat begrijp ik. Maar in jouw kenniskring, want ik probeer ook...
13: ik ken hem niet.
12: Je kent hem niet. Nee. Je hebt hem ook nog nooit gesproken.
13: Nee, ik denk wel dat hij echt een autogek is.
12: Ja, dat moet wel haast.
13: Ja,
12: toch?
13: Ja, als je kijkt wat hij op social media post, is wel echt een autogek.
12: Ja.
13: En dat doet hij ook goed.
14: Ja, dat vond ik inderdaad wel. Dat was best leuk om te zien. Verder kan ik natuurlijk niet heel erg een beeld vormen van iemand dan. Maar
12: wat is er nou voor nodig om dit een succes te maken?
13: vooral heel veel geld en een visie.
15: Nou, dat heeft hij. Dat geld precies, heeft hij. Ja. Nou, nog de visie.
13: Ja, en doorzettingsvermogen. En dat is waar Victor ook wel goed in is.
15: Daar is hij goed in.
12: Blijf jij ook gewoon spijkerenthousiast?
13: Dat ligt eraan. Ik wil wel een stuk professionaliseringsslag. Dat heeft ook te maken met dat ik een eigen pand heb aangekocht. En dat zal zeker een keer gaan veranderen om dat nog wat professioneler te maken. Ik doe dit nu al 11 jaar. Nou, het enthousiasme is er nog steeds, maar het mag wel iets een andere naam hebben een keer.
12: Okay. Ja. Maar goed, eerst maar eens even naar de Dutch Grand Prix met een mooi rondje met 22 spijkers.
13: Cabrio's.
12: Ja, heel gaaf. Dankjewel, Jasper den Dopper, spijkerenthousiast en misschien dus binnenkort een nieuwe naam. Heel veel succes en veel plezier met de Spijker Driver Parade tijdens de Dutch Grand Prix.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Dit is een sport. Gave shooting break. Best een forse auto. Hè. Als je echt een beetje kijkt zo. Mercedes-Benz EQE. BMW i5. Zou ik je een beetje mee kunnen vergelijken. Audi A6 e-tron. Echt wel gewoon een grote auto. Niet zo'n hele hoge auto. Wat natuurlijk ook, net als iedere EV, niet echt heel laag is. En hij is gebouwd op het SEA-platform. Dan denk je, SEA, dat heb ik eerder gehoord. Sustainable Architecture. Ik weet eigenlijk niet eens waar de E voor staat. Maakt er niet zoveel uit. Maar daar worden meerdere zeekers op gebouwd. Smarts, Volvo's, Polestars. Oftewel, dit is een platform van Geely. Het is een 400 volt auto, geen 800 volt. Voor de mensen die net ingeschakeld zijn op elektrisch rijden. Hoger voltage betekent dat je sneller kan ontladen. Meer vermogen. Maar dat is meestal niet echt een probleem in elektrische auto's. Maar ook sneller kan opladen. En dat is nog wel een dingetje bij auto's. Het voltage maal amperage geeft het wattage. En daar betekent dat je dus sneller kan laden. Maar dit is dus een 400 volt auto. Terwijl binnen Geely, maar ook binnen Zeekr zelf, er ook 800 volt auto's al zijn. Dus dit is niet de snelst ladende auto van het universum. Is dat erg? Soms. Deze Zeekr 001 kan met 200 kW DC laden. Dus dat is aan de snellader. Dus op zich prima, maar ook niet baanbrekend. Thuis kan hij met 11 kW of 22 kW. Dus drie fases, dat is ook op zich prima. En jullie vragen natuurlijk af, maar leuk dat ik weet hoe snel die kan laden, maar hoe groot is de accu? Nou, die informatie heb ik natuurlijk ook voor je. 100 kWh, dat is best een fors accupakket. Dat is bruto, netto 94 kWh schijnbaar. En daarmee, afhankelijk van de versie, de Zeekr 001, kan er tot 620 km ver mee komen. Dat is de achterwiel aangedreven versie. Dit is de Sport. En de Sport heeft een vierwielaandrijving. Dan zie je dat die range altijd ietsje lager is. Maar dat je vaak ook wel, afhankelijk waar je rijdt en zo. Je kan natuurlijk iets beter regenereren met de vooras dan de achteras. Dus in de praktijk valt dat verschil misschien nog wel mee. Maar opgegeven 585 km WLTP range. Dat is voor een auto van dit formaat en het formaat accu ook weer niet woest ver dat die echt komt. Maar rijdt het ook leuk? Dit is zo'n auto, op basis van het uiterlijk zou je zeggen, dit is een sportieve auto. En daarop is het antwoord deels. Eerst even het vermogen behandelen. Er zijn twee Zeekr varianten feitelijk van deze 001. De rear-wheel drive, dan heb je 272 pk, iets meer dan 7 seconden naar de 100. Heel snel, maar ook niet, zeker niet langzaam. Hè? Maar voor een elektrische auto, en dat gaat ook allemaal makkelijk, geen geluid erbij, geen schakelmomenten, dan kan dat misschien een beetje lafjes aanvoelen, maar weet je, echt, kan je niet over klaar. Dit is de Sport, en die heeft vierwielaandrijving, dus twee motoren, de AWD. Er zijn allerlei verschillende versies die allemaal wat verschillen in prijs. Dan heb je letterlijk twee keer zoveel vermogen en je hebt gewoon dezelfde motor voor als achter. Dus dan 544 pk, 686 Nm en koppel. Dit is natuurlijk gewoon wel een snelle jongen. We kunnen even hier stil gaan staan en kunnen we doen een sprint naar de 100. Of. Hoppakee. Nu rijden we 100. Opgeven 3,8 seconden naar de 100. Ik vind het iets minder vlot aanvoelen. Dat kan overigens ook komen doordat we nu nog maar 54% accu hebben. State of charge, de sok. Auto's op dit platform zijn daar wel wat gevoeliger voor. Over het algemeen. Maar ik heb het niet heel specifiek met de Zeekr 001 gemeten. Kan ik later nog wel even doen. Aan de kant, ja, het is snel genoeg. Dat is het een beetje. Deze auto is gewoon snel genoeg. Daar ligt hij aan topsnelheid, overigens 200 km per uur. Dat vind ik dan weer niet.

0: snel genoeg. Maar veel vermogen en een goede sprint naar de 100. Maakt dat een echt leuke auto? Nee, je wil eigenlijk nog meer zien. Hè? Ja, dan zijn de ingrediënten misschien net niet helemaal goed in de vorm van de motoren. Hè? Dus net zoveel vermogen als voor als achter. Hè? Dat is symmetrische vierwielaandrijving. Ah, dat kan ook wel zeg maar, tot een wat onderstuurde auto leiden.
1: Ja, de Zeekr 001 Sports Edition. Niet helemaal het wouwgevoel, begrijp ik.
0: Nee.
1: Af en toe?
0: Ja, het is een goed gelijnde auto. Ik denk dat de specificaties op zich in de basis goed zijn. Maar word ik soort van... Weet je, dit zijn natuurlijk allemaal auto's die de Porsche Macan de markt uit moeten drukken. En daarvan denk ik, dan hebben we nog even te gaan. Wat ik voor heel veel mensen ook misschien niet het allerbelangrijkste is. Maar nee, geen slechte auto, maar inderdaad niet per se het wouwgevoel. Wel qua, weet je, hoe die eruit ziet en zo.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk wel gaaf. Het is een groot ding, weet je. Lekker verruimd en zo. Dat is fijn.
1: Lekker praktisch.
0: Lekker praktisch. Hou van.
1: Lekker voor de vakantie.
0: Ja, als we er als een diesel zouden leveren wel.
1: Ja, precies.
0: Maar tuurlijk, ja. Ja, absoluut.
1: Hey, maar je vergelijkt een beetje met de Macan?
0: Ja, die is natuurlijk wat duurder.
1: Wat kost deze?
0: De Sport Edition is duur, 73.000 euro. Maar volgens mij de 001 bij 55 of zo begint. Het is ook niet weinig, maar het is wel een forse auto natuurlijk.
1: Ja.
0: Zou je ervoor gaan? Of zou je denken...
1: Nog niet.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Ja, goed. Maar als je het zelf toe wil rijden...
1: Ja, zeker. Nou ja, dan hebben die mensen misschien daar heel veel plezier mee. Dat gunnen we ze.
0: Ja, dat denk ik wel. Maar dit blijft wel een beetje gevoel bij Geely. Het moedermaatschappij. Ja. Jongens, je hebt al die merken. En dan heb je zeg maar een paar hitjes en modellen en zo. En dit is natuurlijk ook ooit als Lincoln Co. ontworpen. Hè. Dat kan je ook wel zien.
1: Heeft Geely een beetje Stellantis-achtige...
0: Oei. Nou,
1: instelling.
0: Ja, deels wel. Zo, ja, we gaan proberen heel veel. Er zit ook al minder historie achter.
1: Precies.
0: Dus ik, ja,
1: historie
0: ik
1: zit eigenlijk alleen maar bij Volvo en bij...
0: Lotus.
1: Ja, oké.
0: En dat Smart.
1: Is een totaal nieuw merk geworden.
0: En Polestar.
1: Maar dat is ook een nieuw automerk natuurlijk.
0: Maar Volvo is dan natuurlijk ook weer een beetje de vreemde eind in de buiten bij Geely.
1: Ja.
0: Maar die wordt eigenlijk wel zeg maar, soort separaat gerund.
1: Ja, net als de Nationale Autoshow bij BNR.
0: Ja, wij doen gewoon onze eigen dingen.
1: Ja, een deuchevo. Ja. Dit was de Nationale Autoshow. Afleveringen luister je terug als podcast.
0: Ja, abonneer je op ons feed. Volg ons ook op de socials.
1: Dat is leuk hoor. Ja. Ik heb het laatst gedaan. Dat is echt leuk.
0: Volg je ons eindelijk weer. Ja.
1: Ik ben Meinert Schut.
0: En ik ben Wouter Karsen.
1: Tot volgende week.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Je kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via BNR Plus.
1: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
2: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
4: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
5: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
6: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht door de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen. Een kwartiertje vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. De A9, Diemen Alkmaar. Kwartiertje vertraging door 9 kilometer file tussen Amsterdam Zuidoost en Aalsmeer. En op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Want er zijn daar 3 rijstroken dicht voor werkzaamheden.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Op de weg in Zeeland, waar deze week een dodelijk ongeluk was, is de maximumsnelheid verlaagd, meldt de regionale omroep. Er zijn zoveel mensen die herdenken en bloemen leggen, dat het beter is om wat langzamer te rijden. Geen 80, maar 50. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om, onder wie 3 kinderen. Tienduizenden mensen in Rotterdam-Zuid krijgen het advies om alleen in noodgevallen hun telefoon te gebruiken. In het gebied waar ze wonen is al de hele dag een grote stroomstoring. Daardoor is het mobiele netwerk maar beperkt beschikbaar en kan bellen dus lastig zijn. Het kan maanden duren voordat de flat in Amsterdam-Osdorp, waar deze week een grote explosie was, helemaal is hersteld, zegt de woningcorporatie. Er zijn wel noodreparaties gedaan en daardoor konden de honderden bewoners gisteravond weer terug naar huis. De explosie was in een sportschool bij de flat. 7 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger heeft een buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Er zou een commandocentrum van Hezbollah zitten. Volgens media in Libanon ging het om een appartementencomplex en zijn er 2 doden. Israël zegt dat het een reactie was op een aanval van Hezbollah vanuit Libanon. En zonder in actie te komen heeft de Amerikaanse Robin Montgomery de tennisfinale in Rosmalen gewonnen. Haar tegenstander Barbara Krejcikova meldde zich ziek af en daarom pakt Montgomery automatisch de titel, haar eerste op een WTA-toernooi. De mannenfinale in Rosmalen is nu aan de gang. Dan het weer van Weer Online. In het oosten misschien nog een bui, verder overal droog en 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolking met wat regen, later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP-nieuws.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
11: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland, vinden we zelf. Waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. En deze week gaan we het hebben over iets waar we jaren naar hebben toegewerkt, naar uitgekeken. Nu gaat het eindelijk beginnen. Alle teams zijn er klaar voor, coaches zijn optimistisch. En ik heb het natuurlijk over de wereld, ik bedoel het Europese asiel- en migratiepact. Zo, dat was slecht. We doen het even anders dan je tot nu toe in talloze programma's hebt gehoord. We bespreken namelijk de verschillende narratieven die er zijn in Europa. Dus niet of we er klaar voor zijn, maar wat we in onze Unie van dit pact verwachten. En dat doe ik met Michal van der Toorn,
12: Goedemiddag.
11: En Stefan de Vries.
13: Buongiorno.
11: Mijn naam is Geert-Jan Haan. Welkom bij Make Europe Great Again. Aan het einde van deze uitzending hebben we natuurlijk ook nog een cultureel pareltje. Maar eerst...
14: De Gradometer.
11: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat tergend langzaam? Michal, jij wil naar Oekraïne kijken.
12: Ja, dat klopt. De Financial Times die schrijft deze week namelijk dat Oekraïne behoorlijk succesvol heeft getest met een nieuwe luchtafweerraket. De opvolger van de Flamingo-raket, dat was de FP5, nu de FP7. Die wordt ook wel Pelican genoemd, omdat ze allemaal een beetje roze zijn.
11: Nou, we kunnen gokken op de volgende vogel.
12: Ja, precies. Maar goed, ze moeten... Ze moeten Russische ballistische raketten kunnen neerhalen. Ja. En we weten, daar heeft Oekraïne nogal mee te maken. En dit moet een soort... Oekraïne is bezig met een eigen luchtafweersysteem, het Freya-systeem. Samen met de Europese partners maken ze dat. En dat moet een alternatief zijn voor de Amerikaanse Patriot. En misschien kunnen we even luisteren wat voor systeem dit nou is. Peter Weininga.
15: Ze hebben in feite een kloon gemaakt van een Russische raket, de S-400. Oh. Dat is een Russische luchtverdedigingsraket. En daar hebben ze een eigen versie van gemaakt, van andere materialen, onder andere composiet in plaats van metaal. En die is ook te lang om op een Patriot lanceerinstallatie te liggen. 7,5 meter lang. En de bedoeling is eigenlijk dat ze die combineren met een Franse of Duitse radar en een Noors van de firma Kongsberg vuurleidingscentrum. Nou, als je die drie bij elkaar voegt, plus een lanceerinstallatie, zeg maar, die ook in Oekraïne wordt gemaakt, ja, dan heb je een luchtverdedigingssysteem.
11: En behoorlijk succesvol, naar ik begrijp.
12: Ja, dus de test was behoorlijk succesvol, schrijft de Financial Times. Betekent niet dat we dit gelijk kunnen gebruiken. Het is nog niet inzetbaar. Alleen deze test van de onderscheppingsraket is dus een belangrijke eerste stap. Het uiteindelijke doel is om een systeem op grote schaal te produceren. Luchtafweersysteem, wat dus veel goedkoper is dan de Patriot. Of dat gaat lukken, dat is nog een beetje de vraag. Want zegt ook een belangrijke raketkenner zegt ook in de Financial Times van de Amerikaanse denktank CSIS dat de Patriot gewoon nog steeds te geavanceerd is, te goed is. Maar dit Europese systeem zou wel een toevoeging kunnen zijn op het luchtafweersysteem, of het scala aan luchtafweer wat Oekraïne nu heeft.
11: Ja, in de praktijk, als je met een Patriot op een Russische raket afgaat, is de kans dat je hem pakt nog net iets groter dan als je Sampé, Frans-Italiaanse makelaars erop afstuurt.
12: Alleen als je al die systemen hebt, dan is het natuurlijk beter dan alleen een systeem of een tekort aan Patriots, want dat dreigt ook.
11: Ja, we hebben het natuurlijk bij luchtafweer over gelaagd systeem, dus precies, voor alle niveaus in de lucht. Ja. Even naar Europa kijken. Maakt dit ons ook greater wat die Oekraïners doen?
12: Ja, het is dus onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Patriots die komen uit Amerika natuurlijk. Die Patriots, ik zei het net al, dat is echt nog de holy grail van de luchtafweer. Dus dat is wel nodig om daar toch nog een beetje meer onafhankelijk te worden. Bovendien is de veiligheid van Oekraïne natuurlijk enorm verweven met die van Europa. Ook de industrie is enorm verweven. En Peter Weininga zei het net al, er zijn ook andere Europese bedrijven betrokken bij dit project. Duitsland, Frankrijk, Italië en Noorwegen, allemaal bedrijven uit die landen zijn aangehaakt. Dus ja, dat maakt de Europese industrie ook wel weer een beetje greater. Dus ik zou zeggen, een stap in de goede richting.
14: Make Europe great again.
16: Europe is our home, and our first mission is to protect the place we call home.
17: Rejected asylum seekers and the countries of origin must be required to cooperate towards the return, and there should be consequences for those who do not.
18: Tegelijkertijd gaat het Europees Migratiepact aan de buitengrens zorgen voor betere screening. Dus ik verwacht wel degelijk ook in die zin effect, alleen het zal niet op 13 of 14 juni gelijk zijn.
19: I'm picking up good migrations. They're giving me the expectations. I'm picking up good.
13: Wat een mooie stem. Een verborgen talent van Geert-Jan Haan.
19: Good, good, good, good, good migrations.
11: Oké, ik zal het nooit meer doen.
12: Van de Beatles naar de Beach Boys, het is maar wat.
11: Oh ja, de Beatles waren vorige week. Ja, we zijn oude zielen. Maar goed, ik had al de hele week Good Migrations in mijn hoofd. Want deze vrijdag is het Europese Asiel- en Migratiepact ingegaan. compromis tussen 27 lidstaten. Iedereen moet het uitvoeren. En we dachten, iedereen doet heel erg blij erover. Maar toen wij deze uitzending gingen voorbereiden, zagen we toch vooral veel Europese boeren met kiespijn.
13: Ja.
11: En gespeeld enthousiasme.
13: Zeker.
11: Nou, hoe erover wordt geschreven en gesproken in de politieke media van al die Europese landen, dat gaan wij je vandaag vertellen. Een rondje langs de velden. Maar toch eerst, Michal, wat iedereen doet, wil je even kort uitleggen wat het migratiepact inhoudt. Maar niet iedereen vraagt het aan Michal. Dus
12: nee, dus
11: zelfs
12: dit wordt heel anders. En de bedoeling van dit pact, dat al sinds 2015 in de maak is, dat is best een tijdje, is om de druk op de buitengrenzen, de migratiedruk op de buitengrenzen van de Europese Unie te verlichten. Dus daarvoor moeten we snellere grensprocedures hebben, mensen eerder kunnen terugsturen. Die terugkeerhubs is ook een onderdeel van het pact. Er moet sneller onderscheid gemaakt worden tussen kansrijke en kansarme migranten. En degenen die weinig kans maken, die komen in een extra snelle procedure terecht van maximaal 12 weken. Die moeten ze dan afwachten in gesloten centra, het liefst dus aan de buitengrens of buiten Europa. Ja, en als ze niet mogen blijven, dan moeten ze terugkeren naar land van herkomst. En door het idee is door die keuze al een beetje aan de buitengrenzen van de EU te doen, voorkom je gezeik later in de Europese Unie.
11: Met landen die mensen naar elkaar terugsturen of ja, niet doorgeven, et cetera.
12: En verder is het ook het idee om migranten beter over de Europese Unie te verspreiden, zodat dus die druk op landen als Italië en Griekenland afneemt. In theorie een soort hele grote Europese spreidingswet. Maar dat kan je ook afkopen, het solidariteitsmechanisme. Je kan 20.000 euro per persoon betalen, dus per migrant betalen, om die persoon dus niet te hoeven opvangen, onder andere. Er zijn nog wat meer dingen, maar dit zou ik zeggen zijn de grote lijnen van dit pact.
11: Ja, en elk jaar wordt opnieuw naar dat solidariteitsmechanisme, naar die pool, gekeken. En dat betekent dat het voor dit jaar gaat om het hervestigen van 21.000 mensen, volgens mij. Ik heb ook 30.000 gelezen.
13: Het is voor een half jaar. Want
11: het jaar is korter.
13: Ja, omdat het dus later begint. En in oktober wordt dan elk jaar de nieuwe aantallen opgesteld. Ja. In principe is de bodemgrens dus minimaal 30.000 per jaar. Dat is de ambitie.
11: En dan heb je een verdeelsleutel. Ja. En op basis van die 21.000 mensen voor dit jaar gaat het dan om 1650 mensen waar Nederland iets mee zou moeten doen.
13: Ja.
11: En dan kun je solidair zijn door ze op te nemen. Maar je kunt ook solidair zijn door geld aan landen aan de buitengrens te betalen.
13: Ja. Ja.
11: En jij zag, Stefan, dat met name Duitsland en Frankrijk nu eigenlijk de relocaties voor hun rekening nemen en de rest koopt lekker af.
13: Ja, eigenlijk de Europese Commissie wilde dat er dit jaar, althans dit eerste deel van het jaar, minimaal 21.000 mensen zouden gehervestigd, zoals dat dan heet. Maar er zijn maar 8.000 plekken toegezegd. Dus je ziet eigenlijk op de dag dat het ingaat, zijn die ambities alweer helemaal niet gehaald. Er ontbreken nog 13.000 plekken. En ja, de prijs van 20.000 euro, dat zou voor Nederland neerkomen op ongeveer tussen de 20 en 25 miljoen euro. Dat geld heeft het kabinet toegezegd. Maar dat is dus de prijs van solidariteit. Dus één asielzoeker is ongeveer een halve bitcoin. Dat is de ratio.
11: Dat moet ik even op min laten werken.
13: Ja, heel cynisch. Het klinkt heel cynisch, maar het is natuurlijk heel cynisch. Want het gaat om de solidariteit. Dat is het eerste idee in 2015. We moeten solidairder worden. Maar dan uiteindelijk, solidariteit op zijn Europees. Je kan ook een weesgegroetje doen en dan maak je 20.000 euro over en dan is er niks aan de hand.
11: Nog even dat pakket verordeningen.
13: Ja.
11: Want dan kunnen we denk ik ook wat beter de perspectieven van de Europese landen hierop begrijpen. Dit is een heel pakket wetten van de Europese Commissie.
13: Ja.
11: Een verordening is een wet.
13: Ja.
11: Een richtlijn is een doelstelling, dat is Brusselse taal.
13: Mm-hmm.
11: Dus het compromis wat er nu ligt, dit migratiepact, moet ook door iedereen worden uitgevoerd, want het is een wet. Maar er zijn landen die zeggen dat ze dat niet willen doen. Hoe werkt dat dan?
13: Ja, dat is een goede vraag. Voer voor juristen, zou ik zeggen. Dat is ook het mooie van verordeningen. Vanaf het moment dat die van kracht zijn, dan gelden ze overal. Dus je hoeft het zelfs niet eens om te zetten in je nationale wetten. Dus dit geldt voor alle 27 lidstaten. Het is absoluut geen vrijblijvende politieke afspraak. Het is juridisch bindend. En ja, een land kan dan in theorie wel zeggen, we doen niet mee. Maar in de praktijk stelt het zich daarmee bloot aan juridische maatregelen. Dat zal moeten blijken. Gaat de Europese Commissie inderdaad naar de rechter stappen als een land zich hier niet aan houdt? Dat kan weer jaren duren. Dan kunnen weer regeringen wisselen. Dus dit is een juridisch spelletje. Maar vanaf vandaag gelden 9 verordeningen. Daar gaat het om. In heel de Europese Unie. Of het nu in de nationale wettekst staat of niet. En nog een ander klein detail. vind ik toch belangrijk.
11: Ik weet het al, want sinds ik met jou samenwerk, zeg jij dat dit dood is. Ja. En nu is het extra dood gegaan.
13: Nu is het extra dood, ja. Schengen speelde violen maar.
11: Gecombineerd.
13: Ja, in de allereerste zin van het Europese Migratiepact gaat over het feit dat er geen controles meer nodig zijn aan de binnengrenzen. Want dat is het idee, je hebt versterkte buitengrenzen, de binnengrenzen zijn niet meer nodig. Dus die zijn vanaf vandaag overal verdwenen. Zou je zeggen. Maar dat is niet het geval. Meer dan 11 landen hebben nog grenscontroles aan de binnengrenzen. Bijna de helft van het oppervlakte van Schengen. Dus met het feit dat die controles er nog zijn, eigenlijk iedere controle vanaf vandaag aan de grens in het Schengengebied is een erkentenis van het feit dat dit asiel-migratiepact al dood is. Want men houdt zich al niet aan de allereerste zin in het pact. Waarin staat, de grenscontroles die zijn overbodig, weg ermee.
11: Ja, de narratieven, de reacties in de media. Stefan eerst, Zuid-Europa?
12: Ja, dat is goed. Zuid-Europa eerst.
13: Oké, nou, ik heb een heel lijstje gemaakt. Het eerste opvallende is Frankrijk.
12: Ja, heel daar, zuidelijk.
13: Heel zuidelijk. Dat pact is eigenlijk 2 jaar geleden afgehamerd, zeg maar. En in die tijd heeft Frankrijk al 5 regeringen en 3 ministers van Binnenlandse Zaken gehad. En het is nog helemaal niet er zijn geen uitvoeringswetten in Frankrijk. Dus ook al gelden de verordeningen vanaf vandaag ook in Frankrijk. Er zijn geen wetten aangenomen waarin staat hoe Frankrijk dit gaat uitvoeren. De regering is er dus helemaal niet klaar voor. En nu is het alternatief dat de regering gaat regeren per ordonnanties, per decreet, op allerlei puntjes van dat pact. Nou, Frankrijk is niet het enige land dat klaar is. Wat me wel opviel is dat het eigenlijk niet zo heel veel aandacht heeft gekregen, de invoering van het pact. In Spanje gaat het vooral om toch wel wat frustratie eigenlijk. Omdat de maatregelen worden wel verwelkomd, maar tegelijkertijd vraagt Italië, Spanje al jaren die verplichte herverdeling. En het ziet er niet naar uit dat er gaat komen. Dus daar is een beetje cynisme. In Portugal is men behoorlijk positief. Daar wordt gezegd dat dit een rem kan zijn op illegale immigratie. En juist een stimulans voor reguliere en ordelijke migratie. Dus daar is men hoopvol. Maar de Portugezen zijn ook tegen dat bodemambitie van minimaal 30.000 hervestigingen per jaar. Dus gemengde gevoelens, maar wel positief. En Italië is eigenlijk het meest expliciet positief. Het wordt ook gezien als een overwinning van Meloni. Ook al is het al 11 jaar geleden dat men begon met onderhandelen.
11: Misschien nog wel onder letten.
13: Ja.
12: Dat moet jij weten. Oh nee, je hebt hem niet gesproken.
11: Sorry, ik ben hem vergeten. Ga maar door.
13: Ja, dus in Italië is optimisme. Tegelijkertijd, Italië is natuurlijk ook begonnen met die terugkeerhub in Albanië. Daar heeft de rechter een stokje voor gestoken.
11: Er varen dus bootjes van Italië naar Albanië heen en weer om daar in een groot centrum mensen buiten de EU te laten wachten.
13: Ja, absurd. En Italië is ook een goed voorbeeld van de hypocrisie. Want het heet dan wel asiel- en migratiepact. Maar het gaat helemaal niet over migratie. Heeft er niets mee te maken. Want dat zijn hele andere onderwerpen. Wat Italië tegelijkertijd doet, is de komende jaren 500.000 migranten van buiten de Europese Unie naar Italië halen. Omdat die mensen nodig zijn.
11: Zullen we toch even luisteren naar Tineke Strik, die ik afgelopen week sprak in Brussel. Europarlementariër voor Pro. Die naar al die landen ook toe gaat. Want zij legt uit waarom Italië bijvoorbeeld akkoord is gegaan. En dan maken we daarna jouw lijstje even af.
20: Toen dit werd besloten, toen heb ik de Italiaanse ambassadeur gebeld en gevraagd, waarom gaan jullie akkoord? Want jullie krijgen alleen maar meer verantwoordelijkheid. Toen zei hij van, nou weet je, mij is beloofd dat we met z'n allen ervoor gaan zorgen dat er bij ons minder mensen aankomen aan de zuidelijke grens. En dat was 4 dagen voordat Rutte en Meloni samen naar Tunis gingen om de deal te sluiten met Said in Tunesië. Dus ik heb het gevoel van ze zijn over het pact zelf binnen Europa over alles verdeeld. En ze willen helemaal niks van elkaar overnemen. Maar ze zijn verenigd als het gaat om het overdragen van de verantwoordelijkheid, het afschuiven naar landen buiten Europa.
11: Ja, Rutte en Meloni en Ursula von der Leyen, die hadden een soort Team Europe gevormd. Waarbij ze eigenlijk bij een soort niet bestaand orgaan heel veel macht naar zich toe trokken om allerlei migratiedeals aan de grenzen van Europa te sluiten.
13: Zonder mandaat.
11: Ja. Nou, dit is dus Italië.
13: Ja.
0: Griekenland denk ik nog, hè?
13: Ja, Griekenland is positief over de terugkeerhubs. Het is uiteindelijk met grote meerderheid toch wel verwelkomd. Maar tegelijkertijd is daar ook wel skepsis, omdat er helemaal geen garantie is dat er inderdaad minder druk zal zijn op de buitengrenzen van de Europese Unie. Overigens, we hebben het over buitengrenzen, alsof dat dan in het zuiden van Europa is. Maar Schiphol is ook een buitengrens, of de haven van Rotterdam. Dus daar geldt het ook. Dus over het algemeen in Zuid-Europa, ja, ik zou zeggen toch een lichte tevredenheid, met wel heel veel bedenkingen over de praktische uitvoerbaarheid.
0: Okay.
12: Ja, jij zei, Geert-Jan, aan het begin van deze deze aflevering, dat eigenlijk iedereen er blij mee leek te zijn, op het eerste gezicht. Maar dat komt natuurlijk omdat iedereen ook leest wat hij erin wil lezen.
13: Ja.
12: En ook omdat, en dat merkte ik ook wel, ik was denk ik 2 jaar geleden in Denemarken, om daar toen eigenlijk te kijken naar Denemarken als beste migratiejongetje van de klas. Daar zag je ook heel duidelijk, dat ging heel veel hier ook over het migratiepact dat er aan zat te komen. Ja, gewoon dat er regels zijn die in principe voor iedereen hetzelfde zijn, dat is wat Europeanen natuurlijk goed nieuws vinden. Maar onder de oppervlakte horen we al van Stefan zit natuurlijk nog veel meer.
13: Ja, bovendien, de asielaanvragen dalen al 3-4 jaar gestaag. Hm. En dat toont ook aan dat je van allerlei dingen kunt bedenken, maar uiteindelijk heb je geen invloed op wie er aan je grenzen komen. En bovendien, we hebben het over Zuid-Europa, maar dan denken mensen aan Syrië of misschien nu Soedan. Maar het grootste aantal asielaanvragen nu komt uit Venezuela. Ja, toch niet echt een grensland. Nou ja, het is een grens aan de Nederlandse Antillen, maar en het ligt vlakbij Frans-Guyana, maar toch. En dat toont aan dat je eigenlijk niet kan schaken op dat geopolitieke schaakbord, omdat iedereen heeft zijn eigen zetten. En ja,
0: toch probeert iedereen het, ook omdat als je een politiek compromis hebt, dat is typisch Europees, typisch Brussels. Er komt iets tot stand waar niemand helemaal tevreden over is, maar anders kom je er helemaal niet. Er is geen alternatief wat genoeg draagvlak heeft. En Michal, dan kom je uit bij het wat rijkere deel van Europa, het noorden, het westen, het noordwesten. Waarbij je denkt, nou, landen kunnen misschien wel hervestigen, want de druk zit vooral op Italië en Griekenland. Maar er zijn ook landen die kiezen voor een andere vorm van solidariteit, namelijk afkoop.
12: Geld geven, ja, waaronder dus Nederland. Misschien even beginnen in de landen als Denemarken, Zweden. Denemarken is natuurlijk een geval apart, want die hebben inderdaad een opt-out op de Europese migratieregels. Maar ze houden zich wel aan veel regels. Ze houden zich aan Schengen. Ze hebben zich ook aan het Dublin-akkoord gehouden. En voor dit asiel- en migratiepact gaan ze ook sommige delen wel implementeren, zoals bijvoorbeeld die screening, de data geven aan een Eurodac. Daar gaan ze allemaal wel aan meedoen. Maar ja, ze... er is, even terugkomen op de hoe er over werd geschreven, op het discours. In Denemarken is er niet veel weerstand geweest tegen dit nieuwe migratiepact, omdat het aansluit bij de al strenge migratieregels die ze daar hebben. De nadruk eigenlijk in de media ligt heel erg op de grenscontrole, op de beperking van irreguliere migratie. De praktische uitvoerbaarheid van het pact ook wel. De rest van Scandinavië was ook wel praktisch. Noorwegen zit natuurlijk niet bij de EU, maar wel bij Schengen. Ja. Dus die maken zich vooral zorgen over hoe dat dan weer gaat pakken. Finland maakt zich nog een beetje zorgen over Rusland.
0: Ja.
12: En in Zweden is het een wat meer debat. Maar de nadruk ligt wel vooral op de praktische uitvoerbaarheid. Gewoon, hoe gaat dit werken? In Duitsland is het een iets andere rol. Want zij hebben al heel veel migranten opgenomen. Dus die hebben een wat andere rol binnen die solidariteitspool. De Scandinavische landen en Nederland, die kiezen echt voor geld geven om zelf niet meer op te hoeven vangen. Nederland, omdat ook hier het een beetje een rotzooi is bij de opvangcentra.
0: België doet dat ook trouwens.
12: Denemarken, België ook. Denemarken, omdat ze het niet willen. Die hebben heel weinig migranten, maar die willen het gewoon niet met een streng beleid. In Duitsland ligt dat iets anders. Dus Duitsland is ook erkend door de Europese Commissie als een land wat gewoon heel veel migranten al heeft opgevangen en dus wat minder geld in die solidariteitspool hoeft in te leggen.
0: Ja. Stefan, jij zat woensdag nog met minister Van der Brink in een talkshow. Ik zat te kijken, natuurlijk voor jou.
13: Dank je.
0: Maar een opmerking van minister Van der Brink viel me op. Want het ging over Nederland en afkopen. En ja, waarom doen we dat dan? En toen zei hij, dat doen we omdat we onze opvang niet op orde hebben.
13: Ja.
0: En toen dacht ik, dat is een eerlijk antwoord.
13: Ja. Dat was het ook. Want eigenlijk, ja, jarenlang...
0: Want de afgelopen jaren wat anders gehoord.
13: Ja, absoluut. Maar dit is dus de eerste keer, tenminste in mijn herinnering, dat de minister die verantwoordelijk is voor asiel en migratie zegt, ja, we hebben er een puinhoop van gemaakt en we kunnen niet meer. Niet omdat we het niet willen, of omdat de politiek gevoelig ligt, maar simpelweg omdat het een puinhoop is. En ja, dat is wel.
12: Dat is wel een heel eerlijk antwoord. Ja,
13: ja. En dat is natuurlijk ook zo. Want Nederland heeft minder asielzoekers dan het Europees gemiddelde. Ook hier daalt het. De laatste maanden loopt er weer iets op. Maar in ieder geval sinds corona is er toch echt wel een dalende trend te zien. Maar zelfs dat lukt ons niet om op te vangen. Dus ja, de minister zegt misschien. Ja, dat impliceert, of dat versta ik er dan in, wat hij zegt, dat we misschien in de toekomst wel weer meer mensen kunnen opvangen als we gewoon onze eigen puinhopen opruimen. En dat zegt ook de Europese Commissie. Nederland, zorg dat je die opvang in orde hebt, want dat is ook een onderdeel van het migratiepact. Maar een verfrissende, eerlijke minister. Het heeft ook te maken met de opkomst van de populistische partijen. Dit is daar ook een neerslag van, natuurlijk. En nu dat beleid er is, kunnen de regeringen in de lidstaten zeggen, kijk, we doen er echt wat aan.
0: Maar het is ook het sentiment in de samenleving. Mensen die zeggen, er is gewoon jarenlang te weinig regulering geweest.
12: Ja, het moet gewoon beter geregeld worden. Dus ja, als dat... Ja.
13: Ja, juridisch, op papier, vanaf vandaag is het allemaal koek en ei.
12: Ja.
13: Maar ja, vaak is de juridische werkelijkheid niet echt hetzelfde als de werkelijke werkelijkheid.
0: Ja.
13: We zullen het zien.
1: BNR's megahit.
0: Aan het eind van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan wat ons betreft van alles zijn. Muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Stefan, dan is het altijd wel iets wat tot grote hoogte uitstijgt als jij met iets komt.
13: Absoluut, ja, de lat ligt ontzettend hoog bij mij. Want ik heb nu, dat denk ik, een van de potentiële zomerhits gevonden. Het WK voetbal begint natuurlijk.
12: Echt? Jeetje, had ik echt helemaal gemist.
13: Ik weet dus niet veel van voetbal. Behalve dat het kennelijk een heel eenvoudig spel is. Heb ik ook maar van horen zeggen. 22 mensen rennen 90 minuten lang achter een bal aan. En uiteindelijk winnen de Duitsers. Dus ja, deze week maar de nummer 1 hit in Duitsland. Gewoon

0: Ja, dit is Kilimanjaro van Billa Joe.
1: Kilimanjaro?
0: Ja, Kilimanjaro, zo heet het nummer. De rapper heet Billa Joe, een Duitse rapper met een Congolese vader en een Italiaanse moeder. Die hebben elkaar kennelijk gevonden voor dat asiel.
1: Moesten bergen verzetten om tot elkaar te komen.
0: Precies. Maar goed, een echte Europeaan, een Italiaanse, Congolese, Duitser. Nou, lekkere zomerhit. En wie weet over 4 weken wel het lijflied van de nieuwe wereldkampioenen. En natuurlijk is dit fantastische Europese culturele hoogtepunt terug te vinden op Spotify in onze playlist BNR Mega nummer 1.
1: Bestaat die nog?
0: Die bestaat zeker nog. En die werk ik ook bij. En dat is fantastisch om in je camper op te zetten. Als
2: of
0: je
2: in
0: Zuid-Frankrijk.
2: De trein naar Parijs, Stefan.
0: Inderdaad, want daar ga ik zo naartoe.
1: Bon voyage.
2: Bon voyage.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL, de vrijdagaflevering van Make You Upgrade Again. Dank jullie wel, Michal van der Toorn en Stefan de Vries. En je hebt het gehoord over 100 dagen, de evaluatie van deze aflevering. Jij bedankt voor het luisteren, redactie Michiel Roelen. Mijn naam is Geert-Jan Haan. Maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make You Upgrade Again. Heel graag, tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief. Op de hoogte zijn is één ding, maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: BNR Verkeer.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 rijdt het verkeer langzaam vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Geldermalsen en Culemborg 5 kilometer file en 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Verderop richting Amsterdam. Bij Utrecht-Leidse Rijn 4 kilometer file tot aan Breukelen. Kwartiertje vertraging. Ze zijn daar bezig met bergingswerkzaamheden. Daarvoor zijn 2 rijstroken dicht. Kwartiertje vertraging op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Alsmeer. En 10 minuten oponthoud door de werkzaamheden op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij knooppunt Watergaasmeer. 3 kilometer file.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
12: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Op de weg in Zeeland, waar deze week een dodelijk ongeluk was, is de maximumsnelheid verlaagd, meldt de regionale omroep. Er zijn zoveel mensen die herdenken en bloemen leggen, dat het beter is om wat langzamer te rijden. Geen 80, maar 50. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om, onder wie 3 kinderen. Tienduizenden mensen in Rotterdam-Zuid krijgen het advies om alleen in noodgevallen hun telefoon te gebruiken. In het gebied waar ze wonen is al de hele dag een grote stroomstoring. Daardoor is het mobiele netwerk maar beperkt beschikbaar en kan bellen dus lastig zijn. Het kan maanden duren voordat de flat in Amsterdam-Osdorp, waar deze week een grote explosie was, helemaal is hersteld, zegt de woningcorporatie. Er zijn wel noodreparaties gedaan en daardoor konden de honderden bewoners gisteravond weer terug naar huis. De explosie was in een sportschool bij de flat. 7 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger heeft een buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Er zou een commandocentrum van Hezbollah zitten. Volgens media in Libanon ging het om een appartementencomplex en zijn er 2 doden. Israël zegt dat het een reactie was op een aanval van Hezbollah vanuit Libanon. En zonder in actie te komen heeft de Amerikaanse Robin Montgomery de tennisfinale in Rosmalen gewonnen. Haar tegenstander Barbara Krejcikova meldde zich ziek af en daarom pakt Montgomery automatisch de titel, haar eerste op een WTA-toernooi. De mannenfinale in Rosmalen is nu aan de gang. Dan het weer van Weer Online. In het oosten misschien nog een bui, verder overal droog en 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolking met wat regen, later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP Nieuws.
3: BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
2: Dat er heel veel extra geld naar Defensie gaat, dat weten we inmiddels wel. Maar waaraan wordt dat geld besteed? Welke problemen zijn er nog? Dat onderzoeken we iedere week in deze podcast in het defensief. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. Naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en geopolitieke veiligheid bij het FD. Hoi Ria, wat gaan we doen vandaag?
13: Hey Michal, vandaag hebben we Nick Hageraads en Ludo O. van bureau Berendschot te gast. En we gaan het met hen hebben over het onderzoek dat zij gedaan hebben in opdracht van het ministerie van Economische Zaken naar de stand van de Nederlandse defensieindustrie. Mm-hmm. En dat doen ze iedere 2 jaar. En je verwacht het al, maar het gaat goed met de Nederlandse defensiebedrijven. Tegelijkertijd zeggen zij, het zou nog beter kunnen. En hoe dan, dat gaan we zo met ze bespreken.
2: Maar eerst even Ria, waar ga jij deze week verder op letten? Of wat is je opgevallen?
13: Wat mij is opgevallen is het feit dat er een aantal landen in bespreking zijn met de Verenigde Staten over het uitbreiden van de Amerikaanse nucleaire capaciteit, of in gewoon Nederlands, over het uitbreiden van het kernwapenarsenaal in Europa van Amerika.
2: Ja, en dat gaat om Baltische Staten en Polen, toch?
13: Ja, voor zover bekend wel. Die hebben tenminste in elk geval openlijk gezegd van ja, wij zijn met ze in gesprek. Amerika zelf heeft nog niet gereageerd en andere landen ook niet. Maar er zijn natuurlijk nog veel andere Europese landen die misschien ook geïnteresseerd zouden zijn en die ook aan die oostgrens zitten en bang zijn voor Rusland. Dus het zou heel goed kunnen dat er nog meer zijn, maar dat weten we niet.
2: Dit weten we. En dit lazen we onder andere in de Financial Times. En dat ging dus onder andere over Polen. Polen, dat vond ik, tenminste dat dacht ik er gelijk bij. Die heeft natuurlijk te maken met dat geschuif met militairen. Eerst werden er wel militairen teruggetrokken, toen weer toch weer niet. Worden toch wel afgelost, want in Polen zitten ongeveer 10.000 Amerikaanse militairen. Dus die hebben een goede band met de Amerikanen. Die voelden ze zich misschien een beetje benadeeld door het gedoe van Trump. Ik dacht, is het toeval of is het een beetje een geste vanuit de Amerikanen naar Polen?
13: Ik denk dat dat ook wel meespeelt, want de Amerikanen hebben natuurlijk al een hele tijd, we hebben het vaak besproken hier, gezegd van goh, wij willen de conventionele capaciteit in Europa willen we verkleinen. Dus we willen minder soldaten, Amerikaanse soldaten op Europese bodem. Het zijn er nu nog ruim 80.000. Maar ze willen toch een aantal verplaatsen richting Azië, want ze zien China als een veel grotere bedreiging. Mm-hmm. Nou, Polen heeft daar dus last van, zoals je al zei. Ja, tegelijkertijd zegt de NAVO nee, maar Amerika blijft loyaal aan Europa. Dus het zou heel goed kunnen dat ze dan denken, oké, de conventionele capaciteit gaat naar beneden, maar de nucleaire capaciteit gaat omhoog. Dat Amerikaanse kernwapen.
2: Oké, dat zou niet heel onlogisch zijn. Zijn er meer details bekend?
13: Nee, er zijn eigenlijk niet meer details bekend. Maar het moet wel zeggen dat mij niet echt verbaast, omdat Polen al langer zegt wij willen een kernwapen. Want het kernwapen is terug van weg geweest, lijkt het in de discussie. Het was natuurlijk heel lang taboe, het was hartstikke gevaarlijk. We konden elkaar en de mensheid vernietigen met die wapens. Is ook zo.
2: Ja.
13: Maar ja, tegelijkertijd zien we ook aan Iran dat als je een kernwapen hebt, dan kun je eigenlijk niet aangevallen worden, omdat landen dan bang zijn van ja, dan krijgen we een kernwapen op onze kop. Kijk naar Noord-Korea. Hè, die is al relatief veilig, zou je kunnen zeggen. En Iran was op weg naar een kernwapen, maar Amerika en Israël hebben gezegd no way, dat gaan we niet doen.
2: Over 2 weken komen de ministers van Defensie van de NAVO bij elkaar in Brussel. Verwacht je dat dit op tafel gaat liggen?
13: Ik weet het niet. Ik denk dat het een bilaterale afspraak is. Want volgens mij is dat ook zo met die andere landen waar al Amerikaanse kernwapens zitten. En dat zijn natuurlijk Turkije, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.
2: Het wordt, dus even kijken wat het precies gaat worden, maar wel oren en ogen open Ja. Het hoofdkwartier.
13: En ik denk dat het ook niet zomaar rond is, hoor. Want het schijnt dat in Nederland liggen ze dus in Volkel. Hè, naar verluid, maar we weten allemaal, ja, ze liggen er. En dat schijnt helemaal in diepe bunkers, onder dat vliegveld, bewaakt door Amerikanen. Nou ja, dat heb je ook niet zomaar voor elkaar. Nee. Dus ja, echt heel erg geheim zal het niet blijven, zou ik zeggen, met al die satellieten die overvliegen. Maar ja, lijkt me hartstikke spannend, ook voor Rusland. Want die landen liggen echt heel dicht bij de Russische grens.
2: Laten we gaan naar onze gasten, Nick Hageraads en Ludo O. Welkom allebei.
14: Dank.
15: Dankjewel.
2: Goed dat jullie er zijn. En eerst maar even naar het goede nieuws. Want het gaat dus goed met de Nederlandse defensieindustrie, concluderen jullie. De defensie- en veiligheidsgerelateerde omzet steeg tussen 2021 en 2025 van 4,7 miljard euro naar 10,2 miljard. Dat kwam vooral door Oekraïne.
14: Dat is de vraag of de stelling meteen.
2: Dat is mijn vraag en stelling. Ja. Is dat zo of niet?
14: De omzet is gestegen. Of op Oekraïne aankomt, kom ik zo op terug. En misschien goed om een stukje context te schetsen. Hè. Dus die Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie, helemaal vol NLD-tip noemen wij het kortaf.
2: Onthoud dat, beste luisteraar.
14: Ja, de NLD-tip. Ik probeer de defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie vast te houden. Dat is misschien overzichtelijker. Er zijn 1500 bedrijven actief in die sector. Dat waren de eerste ongeveer 1200. Er zijn 300 bedrijven de afgelopen 3 jaar ingestapt. Dat zijn er best wel veel. Nou, het merendeel van die 1500 bedrijven is MKB. En wat wel heel interessant is, die 1500 bedrijven leveren echt een heel divers palet aan producten, toepassingen, componenten. Dus het kan onderdeel van een vliegtuig zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook kleding zijn, of een tank of een onderdeel daarvan. Bijvoorbeeld ook ICT of een aanhanger. Dat is echt onwijs breed. En wat je ziet is, die omzet is jarenlang, nou, tot ongeveer 2021, rond de 5 miljard heeft hij eromheen gezeten. Nou, niet verrassend, oorlog in Oekraïne, gestegen defensiebudgetten, Nederland, Europa, NAVO en verder. En die omzet is doorgestegen naar 10 miljard, ruim 10 miljard vorig jaar.
13: Dus een verdubbeling dus?
14: Een verdubbeling. Dus die omzet, of die stijging van die budgetten, die is ook zeker terug te zien. Maar er zit wel een hele grote maar aan vast. We zien ook echt nog voldoende belemmeringen. Die zien wij, die zien de bedrijven. Die ziet EZK, die ziet Defensie. Dus daar is ook zeker nog werk te doen.
2: Ja, daar gaan we het zo zeker over hebben natuurlijk. Daar zijn we geïnteresseerd in, toch Ria?
13: Zeker.
2: Maar ik ben ook wel benieuwd. Jullie zijn hier met z'n tweeën. Elke 2 jaar dus maken jullie zo'n rapport ongeveer. Hoe verdelen jullie de taken een beetje?
15: Nou, we hebben dat feitelijk samen gedaan. En we doen dat altijd als team. En Beerschot is natuurlijk een breed adviesbureau die alle goede ingangen heeft bij de defensiebedrijven. En zo zijn we ook eigenlijk uiteindelijk uitgekozen.
2: En waar letten jullie op? Want jullie kijken dus naar, ja, die defensie- en veiligheidsindustrie als geheel in Nederland. Waar let je op?
15: Ja, je kijkt in ieder geval, je probeert het in ieder geval kwantitatief te onderbouwen, want het gaat eigenlijk om de feiten. Er moeten natuurlijk beleidskeuzes gemaakt worden. En belangrijk is dat de feiten gewoon kloppen. Er is niet een openbare informatie. Bijvoorbeeld CBS houdt niet standaard bij hoeveel bedrijven er zijn, omdat het best een ingewikkelde sector is. Want veel bedrijven doen een deel civiel en een deel defensie.
2: Ja.
15: Dus als je kijkt naar de bedrijven, doen ze ongeveer gemiddeld 10% van de omzet doen ze op het defensiedomein. Dus 90% gaat naar het civiele domein. En dat wordt dus niet geregistreerd op een bepaalde manier. Dus vandaar dat dit onderzoek ook nodig is. En dat doen we door medewerking en door de uitvraag bij de bedrijven. En de bedrijven hebben eigenlijk ook echt baat bij om natuurlijk ook zo zuiver mogelijk beeld te geven.
13: Ja, en jullie hebben dus een enquête uitgevoerd. Ja. Is dat het onderzoek?
15: We hebben een enquête uitgevoerd. En uiteindelijk hebben dus 500 bedrijven deelgenomen van die 1500 aan dit onderzoek om een zo zuiver mogelijk indicatie te geven van
2: hoe het eruit ziet, hoe het ervoor staat. Dus wat ik, als ik het goed begrijp, is het voor het CBS lastig om dit zomaar te kunnen inzien, omdat er dus zoveel dual use is. Dus ja, dat mensen.
15: Dat wordt bedrijf niet officieel geregistreerd, dus zij zouden ook een enquête moeten uitvoeren.
2: Ja, nou, en dat besteden ze. Tenminste, dat besteedt het ministerie dus uit. Je noemde al net even de getallen, hoeveel bedrijven er ongeveer zijn. Wat maken de defensie- en veiligheidsbedrijven in Nederland?
14: Ja, het is onwijs divers. Ik noem dat net al even. 1500 bedrijven, een deel daarvan is ook relatief nieuw, is afgelopen 3 jaar ingestapt. 88% van die 1500 bedrijven, dat is MKB. Dat is echt heel veel. Het zijn maar een beperkt aantal grote bedrijven. Nou, wat Ludo net al even kort noemde, gemiddeld doen die bedrijven dus maar 10% van de omzet voor defensie en veiligheid. Dus eigenlijk een merendeel van de bedrijven is gewoon met hele andere producten en markten bezig. En is die defensie- en veiligheidsmarkt juist iets wat erbij komt. Er zit natuurlijk wel het verschil tussen. Er zijn een aantal partijen doen er veel meer op. Even op je vraag terug te komen. Wat doen die bedrijven dan? Nou, we kennen natuurlijk de Thalesen, we kennen de Damens.
2: Zeker.
14: We kennen de Robin Radars, zijn natuurlijk echt wel de bekende partijen. De OEM's, Original Equipment Manufacturers, zoals wij het noemen. Er zitten natuurlijk veel meer bedrijven achter die onderdelen maken, die componenten maken. Bedrijven of chemiebedrijven die grondstoffen maken. Maar voor partijen die kleding maken of aanhangers, software, ja, noem het maar op. Denk aan echt civiele spullen, bijvoorbeeld een aanhanger is echt civiel. Dual use, een drone, maar ook echt defensiespullen zoals een marineschip. Het is echt een heel breed palet aan materieel en toepassingen dat wordt geproduceerd en wordt geleverd binnen deze sector.
13: En als je nou kijkt naar de afgelopen jaren, je zei het zelf al, er zijn allerlei verschillende nieuwe bedrijven bijgekomen. Mm-hmm. Zit daar dan een veranderende trend in? Maken die wat anders?
14: Ja, hele goede vraag. Wat ik al noemde, 1 op de 5 bedrijven die is de afgelopen 3 jaar de sector ingestapt. Dat hebben we echt precies, zoals ik het ook noem, hebben we het op die manier uitgevraagd. Nou, en het merendeel van die bedrijven is actief in het land- en het luchtdomein. Dus we onderscheiden een aantal domeinen. Marine, land, lucht, ruimtevaart, cyber en veiligheid. Nou, merendeel land en lucht die nieuw is. En ook een merendeel van die nieuwe bedrijven die zitten in het intelligente en autonome systemen. Nou, lees drones, anti-drones domein. Dus het zijn, nou, dat verbaast natuurlijk niet heel erg. Heel veel partijen die in het drone-segment actief zijn. Over het algemeen zijn die nieuwe bedrijven ook vooral hoogtechnologisch en investeren ze meer in research en development ten opzichte van de partijen die al actief zijn. Dus drones, hoogtechnologisch en lucht- en landdomein.
13: Nou zie je dat Defensie heel bewust een paar jaar geleden heeft gekozen voor een aantal terreinen waarvan zij zeggen, daar is Nederland sterk in, dat moeten we uitbouwen, dat is goed voor onze economie, dat is onder meer AI, dat is quantum, slimme materialen, maritiem staat erbij. Zien jullie ook dat die bedrijven inderdaad daadwerkelijk in die gebieden actief zijn?
14: Ja, dat zijn die welbekende NLD-gebieden, die focusgebieden. En dat zijn inderdaad 5, waaronder ook dus maritiem, sensor, radar, slimme materialen en quantum. En wat we zien, we hebben het ook zo uitgevraagd, in welk van deze gebieden ben je als bedrijf actief? Nou, iets meer dan 50% geeft aan dat ze actief zijn in 1 of meer van deze gebieden. Dus dat is eigenlijk best wel heel veel. Dus het is natuurlijk een beetje een kip-ei-verhaal, hè? Maar dus dat die NLD-gebieden lijken best wel goed gekozen. Ongeveer 50% is dus actief in 1 van deze gebieden. Nou, merendeel van die bedrijven is dan vooral actief op de slimme materialen en op de intelligente en autonome systemen. Ja, en natuurlijk maritiem, wat je ook noemt. Ja, en sensor en radar. En Nederland Radarland wordt natuurlijk al vaak genoemd. Er zijn ook heel veel bedrijven actief in.
13: En die andere 50% die dus niet in die 5 kerngebieden zitten, wat doen die dan? Hebben we dan een terrein gemist wat bedrijven dan wel zien en EZ en Defensie tot nu toe niet?
14: Nou, wat ik al eerder noemde, is een hele grote diversiteit aan bedrijven in die sector. Dus ik zou niet zeggen dat EZK of Defensie de plank hebben misgeslagen en niet de juiste gebieden hebben gekozen. Maar defensiematerieel is natuurlijk heel breed. En denk bijvoorbeeld, nou, ik noem dat al, aanhangers, kleding. Nou, bijvoorbeeld kleding zou je ook onder slimme materialen kunnen zien, maar bijvoorbeeld aanhangers passen niet bij. Maar het is nog steeds onwijs belangrijk. We moeten natuurlijk ook niet vergeten dat heel veel van die subsectoren ook zelfredzaam zijn in die zin. Dus niet altijd die specifieke steun nodig hebben, wat de gedachte is achter die 5 NLD-gebieden.
13: En Ludo, wat betekent dit nou voor de werkgelegenheid? Kan de vlag uit in Nederland?
15: Nou, de werkgelegenheid die stijgt en de groeiverwachtingen stijgen. Anderzijds kunnen wij ook niet alles maken in Nederland. Als je kijkt naar het zwaardere materieel, vliegtuigen, die worden eigenlijk allemaal uit het buitenland geïmporteerd. Maar anderzijds zijn wel de bedrijven actief als toeleverancier.
13: Maar wat voor getal zit erop? Hoeveel banen zit er in deze sector?
15: Als je kijkt nog naar het aantal mensen die in deze sector werken, dan praat je over 30.000 mensen die in deze sector werken.
2: Hebben jullie ook gekeken naar of, want de werkgelegenheid in dit domein groeit, hebben jullie ook gekeken naar of die mensen dan ergens anders dus worden weggehaald? Of
15: ja, je hebt altijd natuurlijk een mogelijkheid tot verdringingseffect. Maar het verdringingseffect, het is juist zo dat het elkaar aanvult. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een sector als de automotive, daar gaat het nu iets minder. Dus bedrijven kunnen daardoor ander type werkgelegenheid oppakken. Dus het is niet zozeer dat er meteen verdringingseffect ontstaat. Maar ja, belangrijk is wel dat er goede toegevoegde waarde is. En als je kijkt naar de bedrijven die ontstaan, dan zit dat toch echt in de hoogtechnologische deel. En dat is ja, uiteindelijk ook goed voor Nederland. Dat heeft uiteindelijk ook effecten voor spillover-effecten en voor andere sectoren.
2: Ja, allemaal goed nieuws. Begon ook deze aflevering met dat er goed nieuws was, tenminste voor deze industrie. Er is ook minder goed nieuws, zeggen jullie. Nederland had nog veel harder kunnen opschalen. Maar dat lukt niet door structurele uitdagingen op het gebied van inkoop, capaciteit, financiering en infrastructuur. Nou, leg eens uit, wat is er aan de hand?
15: Ja, je ziet eigenlijk dat die bedrijven allemaal klaarstaan om te groeien. Maar uiteindelijk krijgen ze op dit moment niet de grote orders allemaal binnen. Dus wat bedrijven graag willen is lange termijn zekerheid. Dus de lange termijn orders...
2: We kunnen bijna een bingo kaart maken, Ria. Als wij lange termijn zekerheid horen, dat we dan...
14: Lange termijn processen.
15: Dat zijn toch wel de knelpunten die ze tegenkomen. Plus het hele inkoopverhaal, wat natuurlijk langdurig is. Daar worden wel stappen in genomen. Het inkoopproces wordt op de schop genomen. Nou, er was laatst natuurlijk ook weer een kritische rapport van de Rekenkamer, die juist daarop gaat van, ja, je hebt niet precies de regels gevolgd. Nou, volgens mij heb je juist op het moment dat je gaat opschalen, moet je ook niet precies de regels gaan volgen, want je hebt gewoon die extra volumes nodig. En uiteindelijk, die Nederlandse bedrijven, die willen allemaal de sector gaan ondersteunen, maar die krijgen niet voldoende kansen. Dus we denken dat er veel meer voldoende kansen zijn voor die Nederlandse bedrijven. En anderzijds zien we ook dat de exportpositie achterblijft. We hadden veel meer verwacht dat de Nederlandse bedrijven zouden kunnen profiteren van de grote OEM'ers in Europa om mee te liften.
2: Nick, heb je een toevoeging?
14: Ja, heel terecht punt dat Ludo noemt. Hè. Dus ik wil zeker nog wat noemen over die belemmeringen, maar even door te gaan over die export. Ludo, wij hadden het voorafgaan nog even erover. Ja, wat zijn nou uitkomsten die ons verbazen? En dat was echt wel die export. Misschien even voor de achtergrond. Ja. Omzet is sterk doorgestegen. Een aantal jaren verdubbeld, wat je ook noemde. Maar die export is relatief gezien afgenomen. In absolute getallen ongeveer gelijk, maar relatief gezien is die afgenomen. En dat is op lange termijn, dat geven de bedrijven ook aan, daar gaan we natuurlijk ook mee in gesprek. Ja, is dat een risico? Kijk, het kan op korte termijn ook een reactie zijn op de vraag, dus de binnenlandse vraag.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Ketens kom je in. Dus dat, ja, dat vinden wij wel en dat vinden de bedrijven ook een risico op lange termijn.
2: Wil je nog iets toevoegen over de belemmeringen? Dat zei je ook.
1: Ja, dus die belemmeringen en een aantal kwamen er al voorbij. Hè? Dus jij noemde al de bingo-kaart, ja. Aanbestedingen, grootte van orders. En kijk, waar we voor willen waken is om de bingo verder aan te vullen. En misschien ook even goed om de andere kant te belichten. Kijk, vanuit Defensie weten we niet hoe de oorlog van morgen of voor overmorgen eruit ziet. Dat is natuurlijk heel lastig in te schatten. Maar tegelijkertijd moet je die bedrijf wel een soort van zekerheid geven. Anders ga je niet een extra fabriekshal neerzetten. Of honderden of duizenden mensen extra aannemen om aan die vraag te voldoen. Dus je ontkomt er niet aan als Defensie of als internationale partij om naar een andere manier van contracteren toe te gaan om hier ruimte voor te bieden.
2: Vorige week hadden wij hier staatssecretaris Dirk Boswijk te gast. En hij zei, of hij herhaalde, dat Nederland 50% van zijn defensiebudget in Nederland of Europa gaat besteden. Dat is op zich goed voor de economie. Zien jullie dat terug in het rapport?
3: Ja, je ziet, als je kijkt naar de cijfers, dan zie je dat de bestedingen van de Nederlandse defensieindustrie eigenlijk gelijk meegroeien met de uitgaven van defensie. Dus dat is eigenlijk wat we één op één terugzien. Dus je ziet wel een vergelijkbare groei. Maar belangrijk is inderdaad dat de groei die er zo meteen komt, dat die uiteindelijk ook door Nederlandse bedrijven verricht kan worden. De Nederlandse bedrijven kunnen niet alles. En dat moet je eigenlijk ook in samenwerking doen met de andere Europese bedrijven.
2: Ja, hoe zien jullie dat? Die afweging tussen, je wil natuurlijk dat de Nederlandse bedrijven zoveel mogelijk profiteren, maar je wil ook dat Europa als geheel groter en sterker wordt en ook samenwerkt. Hoe zien jullie die afweging, dat probleem?
3: Ja, als je kijkt naar de samenwerking is dat natuurlijk lastig. Als je dat kijkt naar vergelijkingen met Amerika, dan hebben ze natuurlijk veel minder systemen en veel minder diversiteit. En in Europa is het veel belangrijker om meer samen te gaan werken. En er is veel potentieel, waardoor er ook grotere orders kunnen gegeven worden. Belangrijk is ook dat je meer stabiliteit krijgt, meer omzet en langere termijn orders. En dat kan je alleen maar doen als je dat in Europa gaat doen.
2: Maar kan het dan allebei en dat de Nederlandse industrie maximaal profiteert en dat Europa sterker wordt ten opzichte van Amerika?
1: Ja, hier zijn twee dingen belangrijk. Hè. Dus aan de ene kant het nationale industriebelang. Hè. Dus dat economisch bedrijven ook in positie brengen.
2: Ja.
1: Aan de andere kant natuurlijk het belang van Defensie. En Defensie die zegt natuurlijk ook, hè, vanuit een strategische autonome gedachte wil je ook hier industrie hebben. Maar tegelijkertijd wil Defensie een voorsprong in gevecht. En de beste spullen, die worden misschien niet altijd in Nederland gemaakt. Dus die twee zijn hierin belangrijk. Maar wat interessant is, wat Dirk Boswijk zegt, we moeten ongeveer 50%...
2: Ja, de helft.
1: De helft moet uit Nederland komen. Ja,
4: Europa.
1: Ja. Ja, en wat hier wel interessant is dat we we hebben natuurlijk maar een beperkt aantal OEM's, hè, Original Equipment Manufacturers, die echt eindproducten leveren. Dus het merendeel van het grote materieel komt uit het buitenland. Wat we daarin vergeten is dat heel veel producten, componenten of software die daarin zit, die komt uit Nederland. Ze produceren we hier, dat wordt geëxporteerd en dan komt dat via een andere weg weer terug. En overigens over Europa, als we het hebben over, Lulle noemde het al even, standaardisatie, dus meer naar eenzelfde standaard toe gaan, naar grotere aantallen, omdat je met meerdere landen samenwerkt en aanbesteding doet. Dus niet ieder land zelf voertuigen kopen, maar dat samen doet. Ja. Dat is de industrie ook bij gebaat. Grotere aantallen, dan kan je investeren, dan kan je mensen aannemen en dan kan je ook sneller opschalen.
2: Ja, dus specialiseren in die 5 gebieden, dat is een goed idee en dat is dus ook voldoende wat jullie betreft.
1: Nou, dat is een tweede vraag. Dus de vraag is, je hebt over Europa. Dat zeggen de bedrijven ook. Die NLD-gebieden, dat laat zien dat heel goed aansluit op wat de sector doet. Maar moet u niet vergeten dat de bedrijven die niet in die focusgebieden actief zijn, ook hele belangrijke dingen doen. Dus je moet ook zeker niet uit het oog verliezen.
4: En hoe zouden Defensie en Economische Zaken kunnen proberen om die Nederlandse bedrijven, zowel de focusgebieden als de andere toetreders en bedrijven die al actief zijn, om die te plaatsen in zo'n Europees ecosysteem? En dat we dus als Europa als geheel daarvan profiteren. En Nederland dus ook. En dat we minder afhankelijk worden van Amerika. Want we zien toch ook wel dat Amerika wel een beetje moeizamere bondgenoot aan het worden is.
1: Ja, we zien dat heel veel bedrijven die leveren en die kopen in bij de Verenigde Staten. Overigens hebben we ook uitgevraagd wat bedrijven verwachten ten aanzien van de relatie met Europese of internationale bedrijven. Lees de Verenigde Staten. Bedrijven verwachten dat die samen

0: samenwerking af gaat nemen. En dat juist de samenwerking met Europese bedrijven gaat toenemen. Dus die is heel bekendbaar voor de sector. En misschien even over de vraag, ja, hoe moet je dat dan precies gaan doen? Nou, we zien de laatste jaren natuurlijk bijvoorbeeld initiatieven met de Nordics landen, waar we veel mee samenwerken. De like-minded landen die op zoek zijn naar hetzelfde.
1: Dat zijn Scandinavië, de Baltische Staten, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk vanuit de NAVO.
0: Ja, en dat zijn landen die vaak eenzelfde perceptie hebben ten aanzien van de veiligheid. Ook eenzelfde materieelbehoefte. Er zijn landen die aan zee liggen, die hebben behoefte aan marineschepen. Ja, en dat zijn landen waar we dan goed mee kunnen samenwerken. En je ziet er in de eerste initiatieven daarop ook al ontstaan.
2: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
2: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
1: Zo geregeld. 123inkt.nl.
3: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
7: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht wordt aan de weg gewerkt. Bij Culemborg 6 kilometer file en 10 minuten vertraging doordat er 2 rijstroken dicht zijn. 10 minuten vertraging op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Het rijdt langzaam tussen knooppunt Holendrecht en Alsmeer. En 10 minuten vertraging op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen is het file rijden tussen Wijchen en knooppunt Ewijk.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Opnieuw is er iemand opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag 3 maanden geleden op een synagoge in Heemstede. Hij komt uit Amsterdam, net als de 3 verdachten die eerder al werden aangehouden. Ze worden allemaal verdacht van terreur tegen de Joodse gemeenschap. In Wateringen onder Den Haag is een verkeerscontrole volgens Omroep West uitgelopen op geweld. Een automobilist die aan de kant was gezet voor gevaarlijk rijden bleek geen rijbewijs te hebben. Toen de politie hem wilde aanhouden werd hij agressief en zou hij een kopstoot hebben uitgedeeld. Een agent raakte gewond. Op de provinciale weg in Zeeland waar deze week een dodelijk ongeluk was, is de maximumsnelheid verlaagd van 80 naar 50, meldt de regionale omroep. Het is voor de veiligheid van mensen die bloemen willen leggen voor de slachtoffers, een basisschooldirecteur en 3 kinderen. In het plaatsje Axel is vanavond in stille tocht. Iran vraagt zich af of onderhandelen met Amerika over

0: vrede wel zin heeft als Israël Libanon blijft aanvallen, zoals vandaag. Er vielen 3 doden in Beirut. Israël reageerde op een aanval door Hezbollah. Iran verwacht dat Amerika Israël in toom houdt. Vandaag zou er een vredesdeal getekend moeten worden tussen Iran en Amerika. In Zwitserland komt er geen maximum aantal inwoners. Daar was vandaag een referendum over en de meeste Zwitsers hebben tegengestemd. Het plan was om in Zwitserland hooguit 10 miljoen inwoners toe te staan. In de praktijk zou het erop neergekomen zijn dat er veel minder migranten worden toegelaten. Dan het weer van Weer Online. In het oosten misschien nog een bui, verder overal droog en 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolking met wat regen, later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP-nieuws.
1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
3: Het is iets wat we ons maar moeilijk kunnen voorstellen. Kan Nederland echt betrokken raken bij een oorlog? Hopelijk komt het niet zover, maar ook andere serieuze dreigingen liggen op de loer. Wat denk je van het platleggen van ziekenhuizen door hackers? Of problemen in de toelevering van medicijnen? Stel dat zoiets gebeurt, is de Nederlandse zorg daar dan tegen opgewassen? Dat onderzoeken we deze maand in BNR Beter in een 4-delige serie. En dit is deel 2, grip op medische kennis. Een oorlog vraagt om een andere manier van werken voor de zorg, want de reguliere zorg wordt dan afgeschaald en er komen mogelijk veel slachtoffers binnen in ziekenhuizen. Ook aan het front moeten levensreddende operaties worden gedaan. Artsen en verpleegkundigen moeten daarop worden voorbereid. We leren nu al van de ervaringen in Oekraïne. Sterker nog, Nederland draagt zelf bij aan het trainen van Oekraïnse medici. Je hoort in deze aflevering de ervaringen van 3 sprekers over zorg in oorlogstijd. Eerst Edith, die als arts-kolonel zowel in een regulier ziekenhuis werkt in Leeuwarden als ook aan het front. Daarna spreek ik fysiotherapeut Ruud, die zelf Oekraïnse revalidatieteams opleidt in Utrecht. En tot slot nog sociaal wetenschapper Fieke, die weet hoe we artsen en verpleegkundigen optimaal kunnen voorbereiden op werken in een oorlogssituatie. Maar ik begin met Edith Willigendaal, vaatchirurg en kolonelarts bij Defensie. Welkom Edith.
4: Dankjewel, leuk je te zijn Nina.
3: Jij hebt een baan waar volgens mij heel veel mensen van denken als ze op een feestje jou aanspreken, wat doe jij? En jij zegt, ik ben arts-kolonel, ik werk in een ziekenhuis, maar kan ook naar het front. Dat mensen denken, wat? Dat ze best wel onder de indruk zijn.
4: Ik kan niet in de hoofden van mensen kijken, maar ik word wel vaak gevraagd voor wat nadere uitleg.
3: Ja, ja precies. Want even ook voor de duidelijkheid, jij werkt gewoon in het ziekenhuis, in het medisch centrum Leeuwarden.
4: Ja, als vaatchirurg daar.
3: Ja, als vaatchirurg, dat is gewoon een fulltime baan.
4: Gewoon een fulltime baan, ja.
3: Ja. En dan ben je dus niet in dienst van het ziekenhuis, maar van Defensie.
4: Defensie is mijn baas. Ja. En het grootste gedeelte van mijn tijd breng ik door in het ziekenhuis. Mm-hmm. Maar ook regelmatig werk ik voor Defensie.
3: Ja, want je bent dus een arts, je bent medisch opgeleid. Hoe ben je dan bij Defensie terechtgekomen?
4: Dat is eigenlijk begonnen een jaar of 13 geleden nu. Toen werd ik gevraagd om reservist te worden bij Defensie. Defensie is ook massaal aan het investeren in meer personeel en materieel en in trainingen. Dus we zijn nu met een kleine 60. Mm-hmm. Waarvan 2/3 reservist. En die werken in 14 ziekenhuizen verspreid over Nederland. Ja. En hebben dus ook een militaire training gevolgd. En die wordt ook ieder jaar herhaald. En je volgt allerlei speciale traumacursussen, chirurgisch, om die skills die je nodig hebt op het front, die heb je niet altijd nodig in het ziekenhuis.
3: Ik wou zeggen, want een fulltime baan in een ziekenhuis is echt een totaal ander verhaal dan aan het front, lijkt me.
4: Qua vak valt het eigenlijk wel mee. Maar juist die traumachirurgie, hè, welke mensen kan je redden aan het front? Nou, dat zijn de bloeders. Mm-hmm. Kijk, als je hoofd en romp van elkaar gescheiden zijn, dan valt er weinig mee te
3: repareren.
4: Doen. Maar het zijn juist de bloeders die je nog kan redden.
3: Ja, bloeders noemen jullie dat. Dus echt gewoon mensen met een wond waar veel bloed uit komt.
4: Veel bloed uitkomt.
3: Die moet stabiliseren.
4: Ja, en daar krijg je extra trainingen voor om dat soort chirurgie beter onder de knie te krijgen.
3: Ik wou zeggen, want je bent vaatchirurg, dat is een specialistisch beroep. Hoe breed kun jij opereren aan het front?
4: Het hoort bij je vak dat je, als je militair bent, of je nou beroeps bent of reservist, je breed blijft ontwikkelen. Mm-hmm. Je kan je niet specialiseren in linksdraaiende knieën. Je wordt gedwongen om door het hele lichaam je weg te kennen en de meest belangrijke dingen te kunnen fixen.
3: Ja, ja precies. Dus echt de traumachirurgie aan het front die als eerste nodig is. Maar dat kan dus op elke plek zijn op een lichaam.
4: Ja, zien we wel dat in de oorlog in de Oekraïne, want die heeft eigenlijk het slagveld volledig veranderd. Mm-hmm. Door de inzet van drones zien we andere letsels dan in de oorlogen die we de afgelopen 20 jaar hebben gehad.
5: Oké, en dat moet je even uitleggen. Want inderdaad, er wordt veel gedaan met drones. En wat levert dat voor ander letsel op bij mensen op het slagveld?
4: Nou, je ziet als je als soldaat aan het front bent en je hoort een drone, je kijkt omhoog. Van waar is die? En dan heb je hem eigenlijk al in je gezicht. Dus we zien veel meer hoofd-halsletsel. Mm. Natuurlijk ook mijnletsels, maar eigenlijk minder dan dat we bijvoorbeeld in Afghanistan zagen.
5: Ja.
4: Daar zagen we veel meer letsels omdat mensen
5: op een mijn stappen.
4: Of een explosief stapte.
5: Ja.
4: Of in een voertuig zat dat op een explosief terechtkwam. En hier zie je veel meer hoofd-hals in de Oekraïne. Mm-hmm. Armen en benen natuurlijk ook. Je ziet dat de scherfvesten en de helmen die ze dragen zijn allemaal stukken beter geworden. Dus je ziet veel minder buik- en borstkasletsel.
5: Ja. Ik heb ook begrepen dat voor medici aan het front ongelooflijk ingewikkeld is, omdat zij ook veel sneller target zijn, ook door die drones. Je zit niet, zoals jij eerder schetste, in Afghanistan op een compound met een relatief comfortabel ziekenhuis. Je moet aan het front opereren daar in Oekraïne, de Oekraïnse medici, om daar ter plekke nog te kunnen redden wat er te redden valt.
4: De wereld nu is totaal anders dan de oorlogen hiervoor.
5: Ja.
4: En wat we in de Oekraïne nu zien is, aan het begin van de oorlog sturen ze hun eigen medisch specialisten en verpleegkundigen naar het front.
5: Mm-hmm.
4: Alleen die sneuvelden in een hele korte tijd.
5: En wat is een korte tijd?
4: Nou, binnen het eerste jaar van de oorlog begon ook de civiele maatschappij problemen te krijgen met dat er geen medische zorg meer was in de eigen ziekenhuizen.
5: Omdat die allemaal op het front waren en daar ook grotendeels waren gesneuveld, die artsen.
4: Ja, en we zien nu in die oorlog dat de hele conventie van Genève, die geldt niet meer. Dus de medische faciliteiten, of het nou transport is, ambulances, ziekenhuizen, personeel, is een primair target geworden.
5: Ja, en dat is inderdaad in het verdrag van Genève is geregeld. Hulporganisaties val je niet aan. Punt. Dat is gewoon een internationale afspraak die dus nu met voeten getreden wordt, zie je in Oekraïne.
4: Ja, wij zijn gewend een rood kruis te dragen. Hè, ook op onze ziekenhuizen, op onze auto's.
5: Op de helm, alles.
4: Ja. Alles. Ja. Nou, dat is nu meer een schietschijf. Dus die moet je heel snel verwijderen.
5: Oh ja? Dus je loopt daar onzichtbaar als medisch arts.
4: Je wordt niet herkenbaar.
5: Je bent gewoon soldaat op het front. Iedereen is soldaat.
4: Het is onverstandig om een rood kruis te dragen.
5: Oké, dus, maar dan ben je dus net als alle anderen, ben je sowieso target. Maar jij zegt de medici zijn eigenlijk nog extra target geworden. Omdat die, ja, waarom eigenlijk? Waarom zijn de medici extra target van Rusland, denk je?
4: Het klinkt een beetje ziek, maar het is eigenlijk wel heel erg logisch. Als je de medische keten eruit haalt, creëert dat onrust en angst. En dat geldt voor civiel als militair. Als jij als militair weet, ik sta aan het front, ik kan gewond raken, maar er is geen
5: dokter,
4: geen backup, er is niemand die me komt helpen en kan redden, doet dat iets met
5: het moreel.
4: Ja. En dat geldt ook voor de burgermaatschappij. Als die weet, nou, mijn ziekenhuizen zijn niet meer bereikbaar.
5: Mm-hmm.
4: En iedereen kent die beelden nog van die zwangeren die werden geraakt in dat ziekenhuis. Ook dat zorgt voor onrust in de burgermaatschappij.
5: Ja.
4: Dat is als vijand precies wat je wil.
5: Ja, ja.
4: Onrust en onvrede.
5: Ja.
4: En manschappen die niet meer willen vechten, omdat ze weten dat als er iets gebeurt, is er geen hulp.
5: Ja. En wat doet dat met jou? Want het is natuurlijk gelukkig nog niet zover. Laten we hopen dat het niet zover komt. Maar als jij naar het front wordt uitgezonden, wat doet dat met jou? Met het idee, eigenlijk ben ik een harder target dan de Oekraïnse militairen hier naast me, voor wie ik kom.
4: Nou, we zitten gelukkig nog niet in een artikel 5. We zitten nog niet in een gewapend conflict. Als wij die kant op gaan als Nederland zijnde, dan is er een wapenstilstand. Wat het met je doet als medisch team, om je vraag te beantwoorden. Je ziet dat de manier van optreden is totaal veranderd.
5: Mm-hmm.
4: De ziekenhuizen die we gewend waren te bouwen in Afghanistan en Irak, dat waren grote faciliteiten.
5: Mm-hmm.
4: Nou, je ziet de Oekraïners daar een antwoord op hebben door ondergronds te gaan. Hele kleine ziekenhuisjes te bouwen met één chirurg, één anesthesist.
5: Onder de grond?
4: Onder de grond.
5: In een container? Of waar moet ik aan denken?
4: Containers, 10 meter onder de grond.
5: Dat is je ziekenhuis?
4: Dat is je ziekenhuis.
5: Jeetje.
4: Goed verborgen. En dan blijf je en zorg dat je wendbaar bent. Dus niet continu op dezelfde plek,
5: mm-hmm.
4: maar telkens verhuizen.
5: Nee.
4: Dus een totaal andere manier van optreden dan dat we gewend zijn.
5: Ja. Jij bent geschoold als arts. Natuurlijk heb je een keuze gemaakt om uiteindelijk bij Defensie te gaan. Is dit iets, denk je, wat elke arts kan leren? Want we zijn natuurlijk nu als Nederland heel erg aan het nadenken van, nou, Rutte heeft veel gewaarschuwd. Haal een noodpakket in huis. Houd rekening met een oorlogsperiode die eraan gaat komen. Denk je dat er veel meer doktoren, artsen, verpleegkundigen in Nederland zijn die die klik kunnen maken, die switch die jij ook hebt gemaakt?
4: Die klik zie je bijvoorbeeld in andere landen al lang zijn gemaakt. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Zweden, Finland, dan is eigenlijk bijna iedere burger is ook reservist.
5: Ja.
4: Als we een beetje op hun gaan lijken, zou het al heel mooi zijn.
5: Ja.
4: Maar dat moet groeien. Een weerbare samenleving moeten we samen maken.
5: Ja, ja. Wat moet je voor skills hebben? Wil je het combineren? Wat zou jij zeggen? Van, nou, dan je moet wel een bepaalde mate van onverschrokkenheid hebben. Zo, ik zeg maar iets.
4: Je moet voornamelijk, denk ik, rustig blijven en je verstand gebruiken.
5: Je moet heel stressbestendig zijn, lijkt mij.
4: Ja, maar alles hangt ook af van je team, hè?
5: Ja.
4: Ik denk team spirit. En er voor elkaar zijn, is denk ik het allerbelangrijkste. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de Oekraïne, daar draagt die last de hele maatschappij.
5: Mm-hmm.
4: Is het ook een gezamenlijk trauma? En is dat veel makkelijker te verwerken dan dat je als klein clubje naar het front wordt gestuurd vanuit een land dat niet in oorlog is?
5: Je hoorde Edith Willegedaal, vaatchirurg en kolonelarts bij Defensie. En ik zei het al eerder, hier in Nederland worden dus ook Oekraïense revalidatieteams opgeleid om betere zorg te kunnen bieden voor gewonde en getraumatiseerde militairen. En andersom, zij werken met weinig middelen onder immense druk, dus daar kunnen Nederlandse zorgmedewerkers natuurlijk ook wat van opsteken. Ruud Wongsjung, jij bent fysiotherapeut en onderwijskundig onderzoeker, betrokken bij het project Netherlands for Superhumans. Fijn dat je er bent.
6: Ja. Hallo.
5: Jij traint Oekraïense zorgverleners. Dat doe je onder andere in een revalidatiekliniek in Utrecht.
6: Ja.
5: Hoe ziet die training eruit? 6 weken heb ik begrepen?
6: Het is een langdurig project met verschillende componenten. Het trainingsdeel waar de Oekraïners naar Nederland komen, dat bestaat uit 6 keer 6 weken. Dus er komen 6 teams naar Nederland die geselecteerd worden uit verschillende gebieden.
5: Mm-hmm.
6: Daarin hebben we de focus in Nederland vooral gericht op interprofessionele samenwerking. Dus hoe ga je nou met de verschillende professionals die in die revalidatie betrokken zijn heel goed samen kijken naar wat is nodig voor de patiënt, welke doelen bereik je functioneel en om de patiënt weer terug te krijgen richting de maatschappij uiteindelijk.
5: Gaat het dan allemaal om revalidatie?
6: Nee, het gaat niet alleen om revalidatie, want je hebt allerlei fasen in de revalidatie. En dus deze mensen, als ze hier komen, zijn ze soms iets eerder nog in een herstelproces. En dan gaat het soms ook weer wat meer medisch. En soms hebben ze adaptaties nodig. Dus het gaat hier ook over prothese maken.
5: Oh ja.
6: En het gaat ook over je eigen leerproces. Want deze mensen komen hier, maar dat is eigenlijk relatief kort. En dan gaan ze terug. En een belangrijk doel van dit project is dat je vervolgens ook die kennis weer uitspreidt.
5: Ja, dus, binnen Oekraïne.
6: Binnen de Oekraïne.
5: Dus er komt dan een team. Ik zie een arts, een fysiotherapeut, een psycholoog, maar ook een verpleegkundige.
6: Ja.
5: En die worden dan 6 weken intensief in Nederland getraind. Terwijl je zou denken, ze hebben toch al die basisskills ook al, want zij zijn toch ook in Oekraïne ook, ze hebben deze expertise.
6: Nou, dat valt wel mee. Je moet bedenken, Nederland is natuurlijk heel erg hoog ontwikkeld.
5: Ja.
6: Met veel middelen. Toen die oorlog begon, dan zie je dat er mensen gewoon minder kennis hebben. Dat gaat wel heel erg stijl omhoog, omdat ze noodgedwongen enorm veel moeten leren en daar ook de middelen voor krijgen. Maar het zijn dan vooral toch meer eilandjes rond de patiënt.
5: Ja.
6: En iets wat wij heel goed kunnen is meer dat samenbrengen. En hoe kan je dat als
5: agile,
6: team nou goed doen?
5: Agile werken,
6: ja,
5: zeg maar.
6: En dan ook eigenlijk op gelijk niveau elkaar daarin stimuleren. En van daaruit met de patiënt centraal of degene die dan komt centraal kijken wat is nou de beste benadering.
5: Ja.
6: En dat is in Oekraïne ook wel moeilijker. Naast het feit dat ze toch ook minder technieken hebben. Maar dat gaat wel heel snel naar voren, omhoog.
5: Ja, precies wat jij zegt. Het is noodgedwongen. Ja. Een hele steile leercurve, omdat je daarmee te maken hebt natuurlijk.
6: Ja, en dan jij vroeg, wat is er dan belangrijk in die training? Dus dat is dat stuk. Op die gebieden waarvan zij zelf ook aangeven, nou, daar hebben wij ook nog behoefte aan technisch om dingen te leren. Meer over visus, of meer over TBI, of meer over daar waar ze mee geconfronteerd worden. En dan gaan gaat ook over hoe breng je dat terug. Dus een deel van die training is ook hun leerproces, didactische kwaliteiten ontwikkelen. Mm. Er wordt ook een follow-up is er gemaakt. En tijdens de training in Nederland wordt daar ook aandacht besteed. En als ze teruggaan, worden ze daar ook in begeleid. Okay. Onder andere door mij. Ja. Van ja, nou ben je hier, geef nou de trainingen aan andere mensen. En zie op die manier die olievlek meer te verspreiden. Ja. En meer structureel te maken.
5: Ja, wij kunnen natuurlijk ook veel van hen leren. Want ja. Deze serie die wij nu maken gaat natuurlijk ook over hoe wij hier in Nederland ons voorbereiden op een oorlog of op een andere grote maatschappij ontwrichtende crisis. Ja. Wat kunnen wij leren van de Oekraïners die nu bij jou in de revalidatiekliniek komen?
6: Ja. Nou, wat ik denk in zo'n project als van ons is het vooral ook bewustwording. Dit zijn teams die uit de Oekraïne komen. Dat waren gewoon een ergotherapeut, een arts die gewoon 4 jaar geleden een arts was, kinderarts. En toen brak de oorlog uit. En nu werkt ze alleen nog maar met
5: militairen.
6: Ja. Die waren gewoon aan het werk. En ineens was het oorlog. En dan zie je wat mensen daar leren aan flexibiliteit, aan creativiteit, aan keuzes maken onder moeilijke omstandigheden, met weinig middelen. En toch blijven doorgaan, daar niet voor weglopen.
5: Onder een hele hoge druk.
6: Bijvoorbeeld het team dat uit Kiev hier was. Nou, 2 weken geleden, al die bommen. Die wonen daar gewoon. Die leven elke dag. Word ik morgen nog wakker, zei een van de de occupational therapist die een dochter van 8 heeft. Ja. Van ja, mama, worden we morgen nog wakker?
5: Ja,
6: zo moet het leven. En als je het hebt van wat leren wij nou, dat is een stukje bewustwording van het zou hier ook zomaar zo kunnen zijn. Maar ook dat wij in Nederland toch gewend zijn, we hebben alles. Mm-hmm. En als het er niet is, dan weten we ook niet meer zo heel goed wat je dan wel moet doen. En ook in onze zorg moeten we met minder dingen en minder mensen, minder middelen, toch oplossingen zoeken.
5: Ja.
6: Nou, ik vind dat dat een van de dingen is wat wij echt wel leren. Dat is. En dat is ook heel inspirerend.
5: Ja, en hebben zij inderdaad ook echt, is er dan op zo'n moment kennisuitwisseling op dat vlak? Want kun jij dan direct aan iemand vragen, stel, we moeten het met de helft van de middelen doen die we hebben. Ja. Welke keuzes maak je dan?
6: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ons project, dat was niet de eerste insteek. Hè. Mensen komen hier en gaandeweg in die contacten kom je erachter van ja, eigenlijk is die uitwisseling enorm waardevol. Mm-hmm. Dus wat je doet is gaan wel meer momenten creëren dat zij ook presentaties geven, dat zij dingen delen, dat ze ook vertellen over hun ervaringen. Maar ik denk dat we daar in de afgelopen, want dit project loopt al 2 jaar, daarin wel van hebben geleerd. Maar ook dat we dat steeds beter zouden kunnen integreren. Omdat daar wel een belangrijk leermoment ligt. En ik denk zelfs ook als je iets verder gaat in de voorbereiding over een paar jaar, als dit conflict, wat hopelijk niet is, zou zijn, nog langer doorgaat, ja, dan gaan wij hun uitnodigen van hoe moet je nou in zo'n situatie dingen doen.
5: Je hoorde fysiotherapeut Ruud Wong-Sjung. Voorbereiden is inderdaad van groot belang. Dat vindt ook sociaal wetenschapper Fieke. Niet alleen op een oorlog, maar op alle soorten grote maatschappijontwrichtende situaties. Het is van levensbelang dat de zorg dan snel kan schakelen en ook anticiperen op wat er nodig is. Maar dat heeft natuurlijk ook een grote impact op de zorgverleners zelf. Hoe bereid je hen daar mentaal op voor? Fieke Bruggeman-Everts, jij bent sociaal wetenschapper en beleidsadviseur bij ARC, Nationaal Psychotrauma Centrum. Je adviseert werkgevers en overheidsorganisaties over mentale veerkracht bij ingrijpende gebeurtenissen, zoals een oorlog of een crisis. Fijn dat je er bent, Fieke.
7: Dankjewel.
5: Je zou denken dat de gemiddelde zorgverlener natuurlijk wel wat gewend is als je het hebt over heftige situaties. Want je maakt natuurlijk nogal wat mee in een carrière, toch?
7: Ja, zeker. Ja, het is een bijzonder beroep. Situaties waar de meeste van terug zullen deinzen, zullen zorgprofessionals een stap naar voren zetten. Dus dat is inderdaad een bijzonder beroep.
5: Ja, nou ja, hoeveel impact heeft bijvoorbeeld een coronacrisis gehad op zorgverleners? Wat hebben we daarvan geleerd?
7: Ja, hebben we heel veel van geleerd. We weten wel dat in tijden van crisis hetgeen wat nog niet goed is geregeld dan zichtbaar wordt. De zorgsector is toen natuurlijk hard geraakt. Veel zorgprofessionals hadden echt te lijden onder de hoge werkdruk. Protocollen die zomaar veranderden. Veel morele stress ook, want je kon niet de zorg leveren die je eigenlijk zou willen leveren.
5: Ja.
7: Ja,
5: Jij ontwikkelde een richtlijn voor zorgorganisaties om personeel eigenlijk beter te helpen, te begeleiden bij en na een heftige gebeurtenis. Wat staat daar zoal in?
7: Ja, klopt. Want in de coronatijd, iedereen deed heel veel al. Hè. Er werd al heel veel gedaan aan ondersteuning van zorgprofessionals om ze goed op de been te houden. Maar eigenlijk hadden we nog niet echt een gedeelde norm met z'n allen. Wat wij allemaal, de zorgsector zelf, vond dat goede zorg voor zorgprofessionals is. En het begint bij een veilige werkcultuur. Dus een werkcultuur waarin je het kunt hebben over hoe het met je gaat. Waarin je kan leren van elkaar. En waar je ook waarbij collega's ook kennis hebben van de impact van het werk. Een tweede punt is informatievoorziening. Zorg ervoor dat iedereen weet wat er is. Mocht je iets meemaken wat echt ingrijpend is. Dat je weet dat je terecht kan, bijvoorbeeld bij de psycholoog. Binnen het ziekenhuis of de zorginstelling waar je werkt. Mm-hmm. Maar vooral, we weten dat sociale steun op de werkvloer echt het allerbelangrijkste is om je op de been te houden.
5: Ja.
7: Dus de teams zijn gewoon heel belangrijk. Dus collega's, want collega's die weten wat je meemaakt. Die weten waar je van wakker kan liggen. Dus collegiale ondersteuning, peer support wordt het ook wel genoemd. Mm-hmm. Raden we aan in de richtlijn. Dus zorg ervoor dat collega's, gewoon zorgprofessionals binnen de teams opgeleid zijn tot peer supporter.
5: Ja, precies.
7: En dat houdt dus in dat zij gesprekken kunnen voeren met die collega's.
5: Ja. Ja, want dit geldt eigenlijk voor alle hoogrisicoberoepen. Je hebt het dan natuurlijk over defensie, ambulancepersoneel, brandweer, politie, zorg. Waar train je hen dan specifiek op? Want het is een richtlijn met zorg voor een veilige werkomgeving. Dat is natuurlijk op zich heel abstract. Daar kun je natuurlijk als één pitter op de werkvloer, kun je natuurlijk proberen dat voor elkaar te krijgen. Maar het is uiteindelijk een soort een collectief is daarvoor nodig.
7: Ja, klopt. Dat zeg je mooi. Ja, dat is ook echt staat bovenaan ongeveer in de richtlijn. Zorg ervoor dat de hele organisatie dit belangrijk vindt. Dat mensen zich kunnen uiten, durven te uiten. En dat je kunt leren van elkaar. En dat je dus allemaal weet dat er peer support is. En hoe je dat kan krijgen.
5: En welke rol speelt dan de werkgever specifiek? En wat kunnen meer collega's doen?
7: Ja, in tijden van crisis speelt de werkgever echt een heel belangrijke rol. Maar ook natuurlijk in de koude fase waar we nu zitten. En in tijden van crisis, dat noem je dan de warme fase. In de koude fase is het heel belangrijk dat alles is ingeregeld. Ja, het zou super zijn als elke werkgever peer support hoog op de agenda zou hebben staan. En ook dus het streven naar zo'n veilige werkcultuur. Waarin je durft aan te geven als dingen niet meer gaan.
5: Ja.
7: Of als je klachten ervaart of als je wat hebt meegemaakt waar je even over wil praten. Mm-hmm. Dus die structuren. Dus dat je een peer supporter kan spreken. En mocht je klachten blijven houden, dat je dan naar een psycholoog kan doorgeleid worden. Dat is belangrijk dat de werkgever dat inregelt.
5: Wat kun je als zorgverlener zelf doen? Om je voor te bereiden op dit soort tijden van oorlog, tijden van crisis.
7: Zelfinzicht is belangrijk. Dus check regelmatig bij jezelf hoe het gaat. En trek aan de bel als het niet gaat. Zorgprofessionals denken eerder vaak aan de ander voordat ze aan zichzelf denken. En dat is natuurlijk een groot goed en heel belangrijk. Maar voor de duurzame inzetbaarheid zou het heel mooi zijn als het binnen de werkomgeving zo kan zijn dat je die zorg voor jezelf, dat een belangrijk thema blijft binnen je zorginstelling.
5: Je hoorde sociaal wetenschapper Fieke Bruggeman-Everts. En eerder hoorde je kolonelarts Edith Willigendaal en fysiotherapeut Ruud Wong-Sjung. Dit was alweer deel 2 van deze speciale serie van BNR Beter. Hier op de radio zit onze tijd er alweer op, maar in de podcast zijn we een stuk langer. Dan hoor je ook nog veel meer over zorg in oorlogs- en crisistijd. Je kunt verder luisteren via bnr.nl/beter of gewoon via je favoriete podcast-app. Volgende week deel 3 over het tekort aan mensen in de zorg. Want wat betekent dat als er daadwerkelijk een grote crisis of oorlog uitbreekt? Hoe kunnen wij de zorg dan zo goed mogelijk laten doordraaien? Je hoort dan onder andere Charlotte de Schepper van de Nationale Zorgreserve. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende week.
8: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Strateeg.

0: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
1: Geen beurs,
0: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
1: Geen nieuws,
0: maar non-stop muziek.
1: Muziek die helpt
0: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
1: Luister
0: via de BNR-app, bnr.nl
1: en DAB+.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
4: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results. Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. En al investeert.
5: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
4: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. En al investeert.
6: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
7: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
8: Voetnoten is een podcast van Energeia.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht door de werkzaamheden. Bij Culemborg 10 minuten vertraging. 5 minuutjes extra op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Rijnsweerd. En een kleine 10 minuten vertraging op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Beuningen. 2 kilometer file vanaf Wijchen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
11: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Opnieuw is er iemand opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag 3 maanden geleden op een synagoge in Heemstede. Hij komt uit Amsterdam, net als de 3 verdachten die eerder al werden aangehouden. Ze worden allemaal verdacht van terreur tegen de Joodse gemeenschap. In Wateringen onder Den Haag is een verkeerscontrole volgens Omroep West uitgelopen op geweld. Een automobilist die aan de kant was gezet voor gevaarlijk rijden bleek geen rijbewijs te hebben. Toen de politie hem wilde aanhouden werd hij agressief en zou die een kopstoot hebben uitgedeeld. Een agent raakte gewond. Op de provinciale weg in Zeeland, waar deze week een dodelijk ongeluk was, is de maximumsnelheid verlaagd van 80 naar 50, meldt de regionale omroep. Het is voor de veiligheid van mensen die bloemen willen leggen voor de slachtoffers, een basisschooldirecteur en 3 kinderen. In het plaatsje Axel is vanavond in stille tocht. Iran vraagt zich af of onderhandelen met Amerika over vrede wel zin heeft als Israël Libanon blijft aanvallen, zoals vandaag. Er vielen 3 doden in Beirut. Israël reageerde op een aanval door Hezbollah. Iran verwacht dat Amerika Israël in toom houdt. Vandaag zou er een vredesdeal getekend moeten worden tussen Iran en Amerika. In Zwitserland komt er geen maximum aantal inwoners. Daar was vandaag een referendum over en de meeste Zwitsers hebben tegengestemd. Het plan was om in Zwitserland hooguit 10 miljoen inwoners toe te staan. In de praktijk zou het erop neergekomen zijn dat er veel minder migranten worden toegelaten. Dan het weer van Weer Online. In het oosten misschien nog een bui, verder overal droog en 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolking met wat regen, later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Strateeg. Paul van Liemt.
12: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Experts maken zich steeds grotere zorgen over de effecten van de oorlog in het Midden-Oosten op de wereldwijde voedselzekerheid. Want hoe langer de Straat van Hormuz gesloten is, hoe hoger de kunstmestprijzen en hoe lager de beschikbaarheid. Hoe is ons wereldwijde voedselsysteem geregeld? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat het weerbaarder wordt? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg. Van Laura Beerkman, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies en hoofd van het Klimaatveiligheidsprogramma. En Thijs Geijer, senior sector-econoom food bij ING.
13: And every day that we have this trade closed and every day that we don't have that production back, we are building a problem for the future, and we're building a problem which, as I said, we will be transferring from the energy side into many different sectors, with the food sector being a very important one.
14: Kijk, daar klinkt inderdaad de urgentie in door, Laura. Bij de sluiting van de Straat van Hormuz waarschuwden verschillende experts, overigens waaronder jij natuurlijk, voor de gevaren van de mondiale voedselzekerheid. Want die gevaren zijn en waren groot. Maar waarom is die Straat van Hormuz zo'n belangrijke schakel als het gaat over de voedselzekerheid, afgezien natuurlijk van het belang van kunstmest?
15: Ja, dank je, Paul. Nou, de Straat van Hormuz is een bijzondere locatie, omdat het ook wel bekend staat als een maritiem knelpunt. Knelpunt, om het even goed te zeggen. En dat betekent dat een verstoring in de Straat van Hormuz ook vaak verder reikt dan de regio zelf. Omdat grote stromen, olie, gas en ook grondstoffen voor kunstmest bijvoorbeeld via die corridor lopen. En daar zit hem ook net die connectie met het voedselsysteem. Want moderne landbouw is niet alleen afhankelijk van land en arbeid, maar ook heel erg van energie, kunstmest en betrouwbare logistiek.
14: En wat zijn dan concreet de gevolgen? Echt concreet een paar voorbeelden van die sluiting van de Straat van Hormuz?
16: Nou, ik denk de belangrijkste, en inderdaad, Paul, Laura, wat jullie ook naar voren brengen, is inderdaad rondom kunstmest. Als je dat in cijfers vat, dan is het inderdaad voor diverse soorten kunstmest, zoals die op het land kunnen worden aangebracht, een hele belangrijke ader.
14: Ja.
16: Denk bijvoorbeeld aan urea. Tegelijkertijd zijn er ook veel grondstoffen voor kunstmest die via de Straat van Hormuz gaan. Bijvoorbeeld ammonium of sulfur. En daarnaast wordt veel kunstmest wereldwijd gemaakt in fabrieken waar gas wordt omgezet naar stikstofgebaseerde kunstmest.
14: Ja, als je dat weer zo op een rijtje zet, dan zie je wat een machtsmiddel, inderdaad een ongelooflijk machtsmiddel is, om die straat gewoon te sluiten. Om de mogelijkheid te hebben om dat te doen.
16: Ja, inderdaad. En dat is nog op één specifieke keten. En het is natuurlijk iets wat op veel meer ketens invloed heeft. Maar dan hebben we het nu nog over deze ene specifieke keten.
14: Ja, kun je nagaan. Nee, maar goed, voor deze keten, die is belangrijk en groot en heeft hier al veel invloed en impact. Laura, welke landen? Want dat willen we altijd weten. Welke landen wordt het hardst geraakt? Zou je een top 2 of top 3, top 5 kunnen maken?
15: Ja, het zijn veel landen en ook meerdere regio's. Dus als je het hebt over welke regio's en welke landen, dan moet je kijken naar een samenloop van kwetsbaarheden die landen en regio's hebben. En dan begin ik even met die kwetsbaarheden, dan kan ik die regio's daarna wel noemen. Het gaat vaak over regio's en landen die een hoge afhankelijkheid hebben van voedsel- of kunstmestimport. Die veel weinig financiële en bestuurlijke buffers hebben om die klappen op te vangen. Die een lage koopkracht hebben en ook veelal worden getergd door klimaatstress of waterstress. En in die combinatie zijn ze dus niet vaak in staat om adequaat en snel met buffers of andere maatregelen te komen. En dan praat ik over met name natuurlijk regio's in fragiele contexten, zoals de Sahel, maar ook Noord-Afrika. Maar ook landen in Zuid-Azië, die zijn zeer kwetsbaar.
14: Nou ja, we zien het al als het over oorlogen gaat in algemene zin. We weten nog Soedan natuurlijk en nog steeds. Het duurde heel lang voordat daar aandacht voor kwam, als je Lara ook de regio's hoort noemen. Ja, er zullen veel mensen denken, het is toch ver weg. Het is heel belangrijk, maar er zijn belangrijke dingen, want wij merken hier nog vrij weinig van. Of is dat een onderschatting dan, denk je, Thijs?
16: Als je bedoelt met wij de consument die straks vanavond of morgen de boodschappen doet, dan zou ik zeggen van ja, dan merk je er op dat moment heel weinig van.
14: Onze luisteraars, zeker.
16: Ja, ja. Als je het hebt over wij als zijn de experts en mensen die de voedingssector volgen, nou, dan is dit wel iets wat, nou, ik denk in bijna alle gesprekken die je hebt binnen de sector wel ergens ter sprake komt. Dus daar merken we er echt wel veel van. En als je kijkt naar landen die toch wat dichterbij zijn, bijvoorbeeld een land als Australië, wat wel een belangrijke landbouwexporteur is, bijvoorbeeld van granen. Ja, daar doet de overheid ook interventies in de markt om te zorgen dat er voldoende kunstmest het land inkomt, om te zorgen dat die boeren daar in ieder geval kunnen blijven produceren.
14: Het heeft gewoon wereldwijd natuurlijk zijn invloed, dat is heel duidelijk. Maar je kunt zeggen, in deze omgeving niet. Dus veel mensen zullen denken, en ik zou zeggen niet afhaken, hè, mensen, want blijf luisteren, er komen nog hele belangrijke dingen naar boven. Maar vooral op dit gebied, van er zijn veel dingen en dit speelt niet. Dus altijd, terwijl je weet hoe ongelooflijk groot het is en het ons uiteindelijk ook kan raken.
16: Ja, inderdaad. En daarbij is wel zo van, als je de vergelijking maakt, en dat wordt natuurlijk ook veel gedaan met de oorlog in Oekraïne, daar zat ook een duidelijke kunstmestafhankelijkheid natuurlijk van Rusland. Maar tegelijkertijd was het direct ook een hele grote schok op agrarische grondstoffenmarkten, doordat alles wat Oekraïne te exporteren had op een moment even afgesloten was van de wereldmarkt. Dus daarin is dit wel wezenlijk anders, omdat deze regio geen exporterende grootheid is op het gebied van agri. Dus je ziet dat veel minder sterk terug direct. Maar we weten wel dat kunstmest en lager gebruik van kunstmest is iets wat resoneert en wat ook in de komende seizoenen, en daar wordt ook over gesproken, dus ook over door de Internationale Kunstmestassociatie, ja, dat het meerdere seizoenen zijn weerslag zal laten zien in oogsten.
14: Nee, zeker. Maar je merkt ook op verschillende redacties, en dat merk ik dan ook, krant, radio, tv, online, overal zie je dan zoeken naar momenten om dit voor mensen duidelijker te maken, dat wil zeggen urgenter te maken, om dat woord dan toch maar te gebruiken. En dan zie je ook, dan gaat het over de komkommer, want die heeft het nodig. En de komkommer schiet een prijs omhoog, dan schieten mensen die van komkommer houden helemaal in de war, want die denken, oh, wacht even, weer een kostenpostje erbij. Zo werkt het dan toch vaak. Hoe zou je dat kunnen, het is misschien wel de moeilijkste vraag om te stellen ook, maar hoe kun je dit doorbreken? Om mensen er toch bij te betrekken en aan te geven dat het zeker op termijn een groot verhaal is?
16: Omdat het, en dat hebben we ook afgelopen begin van het jaar, hebben we aan de Europese consumenten ook uitgevraagd van, nou, wat is nu je voornaamste zorg? En dan zijn stijgende prijzen, met name van voeding, dat is de voornaamste zorg aan het begin van dit jaar, dus dat was nog voor de oorlog in Iran, voor Europese consumenten.
14: Ja,
16: ook in Nederland, ook in Duitsland, ook in Spanje. Dit is iets wat ervoor zorgt dat die prijzen van voeding, waarvan we met z'n allen aan het begin van het jaar ook hoopten van, nou, laat die prijsstijging in ieder geval wat afzwakken, voor een langere tijd weer net een knikje omhoog krijgen. En dat is heel lastig om concreet te maken van, oh ja, dat is 0,1, 0,2, 0,3% in dit jaar of in volgend jaar. Maar het is wel iets wat dus geleidelijk doorcijpelt en iets wat voor aan het begin van het jaar al de voornaamste zorg was van consumenten.
14: Nee, dat is een goed verhaal, want het tikt natuurlijk voortdurend aan ook. Hè. Dan denk je, inflatie, ja, dat zijn de brandstoffenprijzen, maar kijk hier nog eventjes naar het boodschappenmandje. Tenminste, dat waren de laatste berichten toen van alle banken. Dat zijn de cijfers ook. Dat viel dan mee naar verhouding, maar dit gaat natuurlijk ook omhoog. En dat willen we niet, dat kunnen we zelfs ook niet hebben.
16: Het zal per huishouden verschillen, denk ik, of we het kunnen hebben. Daar moeten we ook, denk ik, eerlijk in zijn. Als je ziet wat voor spaartegoed de Europese huishoudens hebben opgebouwd de afgelopen jaren, dan zijn er heel veel huishoudens die ook een buffer hebben. Ja. Dus er zijn heel veel huishoudens die het zeker kunnen hebben. Maar in Europa zijn er ook heel veel huishoudens die inderdaad wel heel veel moeite hebben om nu met de huidige prijsniveaus rond te komen.
14: Als je kijkt naar voedselzekerheid wereldwijd, en ook dat is ook een hele brede vraag, maar toch even, Laura had het ook over verschillende regio's, maar als je kijkt wereldwijd, hoe is het gesteld met die voedselzekerheid? Want er waren altijd mensen, dat merkte je een jaar of 10 geleden, ja, honger is uit de wereld, dat bestaat niet meer.
16: Ja, helaas zijn we daar niet. Nee. Dat mogen duidelijk zijn. Ik denk wel ook als je daar de vergelijking maakt met het begin van de oorlog in Oekraïne en met voorgaande crisissen waarin voedselprijzen echt omhoog schoten. En dat is denk ik ook goed in kaart gebracht door verschillende organisaties. Sommige condities zijn in ieder geval tot op heden wel wat gunstiger dan dat ze een paar jaar terug waren en bijvoorbeeld ook in 2010, 2012. Dus ja, op het geopolitieke vlak hebben we een enorme schok. En dat zorgt er echt wel voor, dat is echt heel ongunstig voor prijsontwikkelingen. Maar we hebben gelukkig op dit moment de luxe dat voor veel grote basisgewassen, eigenlijk de wereldwijde voorraden, dat die best goed gevuld zijn. Of dat die goed gevuld zijn. En dat maakt dat de zorg in markten, dus agrarische grondstoffenmarkten, nog relatief beperkt zijn. Want we hebben in ieder geval nog pakhuizen vol op verschillende plekken in de wereld waar we uit kunnen putten. En dan daarnaast zijn nog een aantal andere factoren die zijn ook gunstig, maar dit is een hele relevante en belangrijke.
14: Dit is een belangrijke. Maar als het gaat, Laura, nog één dingetje. Als het gaat over boeren in arme landen die achter het net vangen, dat wordt ook altijd geroepen. En hebben we het meteen over het mondiale voedselsysteem. Daar kun je denk ik wat meer over zeggen.
15: Ja, en ik wou even toch wel aanvullen op jouw eerdere vraag van hoe zit het nou met wereldwijde honger en voedselzekerheid? Nou, dat is ook echt enorm verslechterd eigenlijk de afgelopen 10 jaar. En dat heeft alles te maken ook weer met de interacties tussen voedselzekerheid en conflict bijvoorbeeld en klimaat en waterstress. Je ziet dat acute honger wereldwijd door conflict met name wordt aangedreven. En dat 70% van de acuut voedselonzekere mensen al in fragiele of conflict getroffen contexten leeft. Maar goed, als je dat inderdaad doortrekt naar breder, hè, ook naar Europa en Nederland. En hoe zit dat nou met dat bredere voedselsysteem? Dan moet het denk ik wel gewoon heel duidelijk stellen dat dat een heel netwerk is. Het gaat niet om alleen de boer en het bord, om het zo maar te stellen. Het gaat echt om alle elementen en activiteiten die te maken hebben met de productie, de verwerking, de distributie en de consumptie van voedsel. Inclusief die effecten die hiervan voelbaar zijn op het milieu, de economie en de menselijke gezondheid. Dus dat is heel complex en heel breed. En als je het vanuit dat oogpunt bekijkt, dan zie je ook direct waarom Nederland, die dus wel heel sterk is in de doorvoer en de logistiek, maar ook daadwerkelijk heel afhankelijk is van een betrouwbare aanvoer van de inputs die dus ook noodzakelijk zijn om die verwerkende industrie dus overeind te houden bijvoorbeeld. En daar zit hem echt een grote zorg. En dat vertaalt zich door uiteraard wereldwijd weer naar allerlei prijsstijgingen die ook uiteindelijk onze consument bereiken. Maar het gaat ook over onze economie en ook op onze positionering als groot landbouwmacht. We zijn de tweede wereldexporteur die hierdoor geraakt wordt.
14: Jazeker, want even nog meer bij jou dan, Thijs, over Nederland. Toch de tweede grootste netto-exporteur, denk ik. Dan denk je, nou, keurige touwtjes in handen. Maar je wordt hier uiteindelijk door geraakt. En dan krijgen we toch weer met die lange termijn te maken. Dan kunnen we het zo nog over hebben. Dat altijd moeilijk is, dan ligt het wel iets verder weg. Maar toch, wat is dan de positie van Nederland als je zo sterk bent? Heb je dan echt de touwtjes in handen?
16: Misschien nog even over die positie. Ik denk voor die positie zeg maar in de top 3 van wereldwijde landbouwexporteurs. Nou, dat is heel mooi om Nederland voor te tekenen. Ik denk voor het WK zouden we daar ook wel vooraf voor tekenen. Waarschijnlijk als we ergens in die top 3 zouden komen in de finale.
14: Wij doen het duidelijk wanneer we dit opnemen. We praten nu 1 dag voor het WK begint.
16: Ja. Tegelijkertijd hebben we die touwtjes in handen. Dat is natuurlijk ook de vraag van wie. Over wie hebben we het dan? Hebben we het dan over de Nederlandse overheid? Want dit is natuurlijk de markt die die stromen beheerst. En op Nederlands grondgebied ligt er opgeslagen, wordt er doorgevoerd. Dus als Nederlandse overheid aan zich heb je daar niet zo heel veel directe regie op. Veel van die stromen zijn ook bestemd voor onze buurlanden of komen vanuit onze buurlanden en gaan via Nederland weer ergens anders de wereld in.
14: Maar gewoon doorvoerhaven.
16: Ja, zeker. Dus we zijn inderdaad mede zo'n grote exporteur omdat we heel veel wederuitvoer doen doordat we toevallig zeg maar geografisch deze ligging hebben.
14: Maar ja, het verhaal is zo groot natuurlijk dat het uiteindelijk ook, en dat is zeker vanuit de HCSS oogpunt denk ik van belang ook, Laura, in hoeverre wordt voedselzekerheid als strategisch wapen ingezet? Want dan zie je meteen ook hoe belangrijk het is.
15: Ja, voedselzekerheid wordt zeker als een strategisch wapen ingezet. Met name dus in conflictgebieden. En gebieden waar voedsel niet vanzelfsprekend beschikbaar is. Dus in tijden waarin dus die verdeling van die voedsel een uitdaging is. Want ik ben het wel eens. Kijk, er wordt genoeg voedsel geproduceerd wereldwijd. Dus in principe is er geen acuut voedselproductie. Tekort. Maar de verdeling van dat voedselvraagstuk is volstrekt ongelijkwaardig. En dan krijg je schaarste en dan krijg je dus ook de behoefte van sommige partijen om daar misbruik van te maken. En dan krijg je dus inderdaad het fenomeen, het gebruik van voedsel als wapen.
14: Ja, daar moeten we niet van opkijken ook, op een of andere manier dat uit de hoge hoed wordt getoverd. Want ik bedoel, om de zoveel tijd gebeurt. En dit is natuurlijk een heel zwaar wapen als je dit gaat inzetten. Maar dit gaat gebeuren. Ik denk heel veel mensen dat ontkennen. Ach nee, we praten er nu over. En straks, over een jaar, is er een andere situatie. En dan kan dit gewoon gebeuren.
15: Ja. Nou ja, dat is dus ook gebeurd met Oekraïne en Rusland. Dat Rusland ook die oorlog aangreep om dus de export van granen en kunstmest van

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: De grote exporterende landen is natuurlijk het economische belang ongelooflijk groot om te zorgen dat die boeren die toegang wel houden.
2: Laura, ik ga met jou meteen door. Is oorlog op dit moment het grootste gevaar voor de voedselzekerheid? Je noemde eerder al Oekraïne natuurlijk zojuist ook als van belang. Of blijven dat toch de extreme weeromstandigheden als je die twee naast elkaar zet?
3: Ja, we praten over grote problemen.
2: Ja, zeker.
3: Ik denk op korte termijn zijn conflicten wel het meest disruptief. Dus je ziet dat als er conflict is, of als er bepaalde effecten direct ervoor zorgen dat mensen niet meer veilig in hun omgeving kunnen functioneren, en daardoor ook moeten vertrekken of op een andere manier niet meer op een normale manier zich kunnen voortzetten in het dagelijks leven, dat heel veel onzekerheid brengt. En dus ook ervoor zorgt dat er acute voedseluitdagingen ontstaan. Omdat mensen zich verplaatsen of omdat ze op een andere manier niet meer toegang hebben tot voedsel. Dus ik denk dat conflict wel de korte termijn grootste uitdaging is. En dan speelt klimaat en waterschaarste en andere wat meer slow onset of lange termijn factoren als een extra risico multiplier, zoals we dat noemen. Als dat ook aanwezig is, dan zul je zien dat die negatieve spiraal veel sneller tot fragiliteit en ook meer instabiliteit gaat leiden.
2: Ja, denk jij dat ook, Thijs? Die extreme weeromstandigheden, zeker op lange termijn, en die termijn is niet zo extreem lang, daar hebben we niet over 40, 50 jaar, dat is dichterbij, dat een hele belangrijke, bijna bepalende factor is?
1: Zeker, en dit is ook wel iets waar de Europese Unie heeft in ieder geval volgens mij zeker sinds 5 jaar ook een aparte werkgroep van experts die op dit thema bij elkaar komt. En die worden ook regelmatig gepolst van jullie als experts, nou zeg het maar, wat zien jullie als belangrijkste risico?
2: Ja.
1: En daar staat weer een klimaat, staat daar gewoon inderdaad altijd hoog. Omdat dat wel een factor is. We hebben droogte in Spanje, heel dicht, zeg maar, dat is heel dichtbij, of aan het begin van het jaar enorm juist nat. Ja, het is wel ook de combinatie van oorlog waar, als dat inderdaad in een bepalende regio is, of in een regio die voor de wereldwijde voedselvoorziening niet zo relevant is, en ook droogte of juist heel veel wateroverlast waar. Ja, als je die combinatie hebt van dat allebei op een plek gebeurt die cruciaal is voor de wereldwijde voedselvoorziening, dan heb je het pop aan het dansen.
2: Goed, we hebben natuurlijk gehad over die gevaren. Zeker als je de pop aan het dansen krijgt, dan moet je oppassen. Maar waar liggen de kansen? Want het is ook van belang om dat ook goed in kaart te brengen. Waar liggen de kansen als het gaat over voedselzekerheid?
1: Ik denk voor de sector aan zich, dus de voedsel- en agri-sector, is denk ik de voornaamste kans dat het ook hen echt nog beter in staat stelt om hun boodschap naar buiten te brengen van ja, maar wij zijn wel cruciaal, dus we moeten onderdeel zijn van beleidsvorming die gaat over zijn we in staat om schokken te doorstaan. Dus ja, het geeft hen natuurlijk een heel duidelijk tastbaar argument om een belang naar voren te brengen.
2: Ja, en als je dat wilt doen, een belang naar voren brengen, dan gaat het op een goede manier natuurlijk over beleid. Dat hebben we nodig. Beleid en uitvoering hand in hand, maar beleid, daar begint het dan mee. En dan heb je bijvoorbeeld een nationale voedselstrategie nodig. En ik dacht, even zoeken hoe die er in Nederland uitziet. Dan kun je lang zoeken, want die is er niet. Die is bijvoorbeeld wel in het VK. Daar kunnen we trouwens daar ook nog iets over zeggen. Misschien in het midden positieve zin, Laura. Maar waarom is die er niet? Waarom heeft Nederland geen voedselstrategie?
3: Ja, dat is een goede vraag. Dat is een
2: tijd ook.
3: Dat is een ingewikkelde uitdaging. Nederland heeft zich natuurlijk ook de afgelopen jaren vooral gefocust op binnenlandse uitdagingen. En wat minder op grotere vraagstukken zoals de mondiale voedselzekerheid. Als het gaat om de politiek in ieder geval. Maar er is wel degelijk is er energie op dit onderwerp. En ik heb ook door gesprekken die ik heb gevoerd wel begrepen dat er deze zomer nog een strategische voedselzekerheidsagenda naar buiten gaat komen. Waarin dus ook een visie verder ontwikkeld gaat worden van hoe Nederland zich moet positioneren in een wereld die toch geopolitiek wat ingewikkelder is geworden. En dat komt ook voort uit een advies, vermoed ik, van de adviesraad Internationale

0: vraagstukken, AIV. Dat heet voedselzekerheid in een wankele wereld. En daar zijn hele concrete ook wel aanbevelingen gemaakt om Nederland toch weer op het spoor te krijgen van hoe zorg je ervoor dat je dus echt vanuit die Nederlandse positie een goede bijdrage kan leveren.
1: Maar dat is wel belangrijk nieuws. Je hebt gelukkig goede bronnen, dus je gaat ervan uit dat dit gewoon doorgaat. Laten we zeggen dat binnen afzienbare tijd, dus inderdaad binnen een jaar, dat er gewoon een nationale voedselstrategie ligt. En dat er ook dus sowieso aandacht voor komt, maar dat we dan ook weten hoe we zullen moeten handelen. Wat in ieder geval de richting van de beweging gaat worden.
0: Ja, ze hebben het over een agenda, dus of het een visie wordt, dat is nog even afwachten. Maar ik heb wel begrepen dat, kijk, de kernboodschap, denk ik, die eruit gaat komen, is voedselzekerheid en open handel. Iets waar Nederland natuurlijk voor staat, kan wederzijds versterkend werken. De vraag is, is Nederland en zijn wij nu op zo'n manier gepositioneerd dat dat ook daadwerkelijk het geval is? En ik denk dat dat antwoord op dit moment nog negatief is. Want we zijn nog onvoldoende eigenlijk berust om dus die kwetsbaarheden in die keten, namelijk voornamelijk dus op input als het gaat om kunstmest en maar ook om veevoer en andere zaken waar we heel veel van importeren en verwerken. Als we die afhankelijkheden beter kunnen spreiden, dus we moeten veel meer nadenken over like-minded landen waar we betere handelssamenwerking mee krijgen. En ook dus die risico's verminderen als het allemaal geconcentreerd is in een aantal landen. Dus dat. En ik denk ook dat je moet gaan nadenken over hoe je dus die positie op lange termijn gewoon stabiel houdt. En dat vraagt dus ook om veel meer innovatie op dit punt. Datagedreven, landbouw die dus ook in gebieden waar er heel veel kwetsbaarheden zijn beter en op schaal kan worden gedeeld. Het gaat om proactieve voedseldiplomatie, waar wij denk ik nog veel meer mee kunnen. En het gaat, als je kijkt naar het binnenland en ook in Europa, over hoe kunnen we onze strategische autonomie en voedselvoorraden op zo'n manier inrichten dat we zelf minder last hebben van die schokken die mondiaal plaatsvinden.
1: Ja, er zijn nogal wat vragen die voorliggen natuurlijk. En we kunnen leren van het recente verleden. Niet voor niets dat je ook dus eerder Oekraïne aanhaalde. Dan kun je toch kijken hoe het toen is omgegaan met voedselzekerheid. Dus hoe zijn overheden daarmee omgegaan? Wat hebben ze toen gedaan?
0: Ja, ze hebben toen in eerste instantie, en wellicht dat Thijs dat ook kan aanvullen als het gaat om die prijsschokken, hebben ze gewoon heel erg gekeken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat die schok gewoon gedempt gaat worden. En hoe kunnen we die wereldmarkt op een manier ondersteunen, zodat dat die aanvoer, dat die stabiel blijft. Dus ook kijken naar andere markten en andere routes om die kunstmest tekorten, om die dus te vervangen.
1: Nou, Thijs, ga je gang. Je mag aanvullen.
2: Ja, ik denk dat ten tijde van die schok natuurlijk ook heel nadrukkelijk werd gekeken van, maar als het niet over zee kan, kan het dan over land? Dus dat er heel veel gedaan is om inderdaad voedselstromen vanuit de Oekraïne over land of zeg maar via binnenvaart in ieder geval richting Europa en richting afzetmarkten te laten gaan. Dus dat is denk ik een heel concreet voorbeeld en laat ook zien, en dat zie je natuurlijk ook in het Midden-Oosten, dat allerlei routes over land of via pijpleiding in één keer veel belangrijker worden om toch maar te zorgen dat er geëxporteerd wordt. Want dat is ook zo, als prijzen omhoog schieten, dan is er ook meer een incentive voor bedrijven om te kijken van, iets wat eerder niet haalbaar is, is nu in één keer wel haalbaar, dus laten we ervoor gaan.
1: En tot zover deze aflevering van De Stratege op de Radio. Wil je de hele aflevering beluisteren, ga dan naar je podcast-app. Ik dank Thijs Geijer, senior sector-econoom food bij ING, en Lara Beertman, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies en hoofd van het Klimaatveiligheidsprogramma.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen het grote plaatje.
4: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
5: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
7: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
8: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
7: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
9: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
10: China was geen probleem, China was geen gevaar.
9: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemingskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in De Strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Luister De Strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
3: BNR Verkeer.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, want er wordt aan de weg gewerkt bij knooppunt Everdingen. En daar 2 rijstroken dicht. 12 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf afrit Geldermalsen met een kwartiertje extra reistijd. 10 minuten vertraging aan de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt het langzaam vanaf knooppunt Ouddijk.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Goed nieuws voor bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid. Ze hebben na uren eindelijk weer stroom. Die was vanochtend uitgevallen door brand in een transformatorstation. Verkeerslichten werkten niet en er waren ook problemen met het mobiele netwerk. Maar volgens de netbeheerder is de stroomstoring opgelost. Er is een vierde verdachte aangehouden die iets te maken zou hebben met de mislukte aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. Het is een man van 20. Omdat de politie de synagoge in de gaten hield, lukte het niet om er iets te laten ontploffen. Eerder werden al 3 anderen aangehouden, alle 3 tieners. Een prestatie om trots op te zijn. Nederlander Nick de Vries heeft de autoraceklassieker 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij is de 3e Nederlandse coureur in de geschiedenis die dat voor elkaar krijgt. De laatste winnaar uit ons land was Jan Lammers in de jaren 80. We hebben het vaker meegemaakt. Het kabinet valt en er komen automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen. Maar de vertrekkend vicepresident van de Raad van State, Tom de Graaf, wil daarvan af. Hij vindt dat partijen na een kabinetsval opnieuw moeten gaan formeren. Dan kunnen Tweede Kamerleden aanblijven om het vak onder de knie te krijgen. Een drama voor Kimi Antonelli, de leider in het wereldkampioenschap Formule 1. Hij was in Barcelona aan het strijden met zijn teamgenoot George Russell. En toen hij hem voorbij was, ging zijn auto kapot. Voor Lewis Hamilton maakt het niet uit. Hij reed vooraan en won de race. Max Verstappen werd 4e. Dan het weer van Weer Online. In het oosten misschien nog een bui, verder overal droog en 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP Nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
15: Ze blijven zichzelf maar pijn injecteren. Waarom?
16: Ik denk dat we het hier hebben over een land dat wel weet dat het eigenlijk een vergissing heeft gemaakt.
17: Wat bleek de meest ingevoerde zoekopdracht in Google dag na het referendum in UK? What's the EU?
15: Hun English breakfast is veel kariger geworden. En het is ook nog eens een keer veel duurder geworden, omdat de import veel duurder is geworden.
16: Brexit heeft de Britse economie een lekke band gegeven.
18: Remain or leave? Ja, deze maand is het precies 10 jaar geleden dat miljoenen Britten deze keuze moesten maken. Wilden ze lid blijven van de Europese Unie of niet? En, daar moeten we eerlijk over zijn, Europa klonk 10 jaar geleden ook niet echt als een zeer aantrekkelijke huwelijkspartner. We hadden net de Griekse eurocrisis achter de rug. Een vluchtelingenstroom kwam op gang door Angela Merkel. En islamitisch terrorisme zorgde voor angst op de straten van Parijs. Het werd leave. De Brexit was een feit. Want take back control, dat is het grote idee geweest achter die Brexit. Over de economie, over immigratie, over hun eigen lot. Maar is die control er gekomen? Ja, de enige stabiele factor op 10 Downing Street lijkt de huiskat te zijn, Larry. Die zit er in ieder geval een stuk langer dan de 6 premiers die er sinds de Brexit-stembusgang hebben gewoond. De Britse economie groeit minder snel dan die van de EU. Talloze bedrijven zijn uit het land vertrokken. En de immigratie, die door Brexit moest afnemen, is juist enorm toegenomen. Een meerderheid van de Britten is nu al klaar met de Brexit. Maar de Brexit is nog niet klaar met de Britten. Wat is er allemaal gebeurd met de Britse economie? Hoeveel klappen gaan er nog vallen? En zou het VK ooit nog terug kunnen? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio bij mij, macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag, welkom.
19: Dag Rens.
18: Welkom Edin. En omdat Hander deze week even niet is, hoofdeconoom van PwC en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam, Barbara Baarsma. Dag Barbara.
20: Hoi.
18: Mijn naam is Rens de Jong en we gaan het dus hebben over de Brexit. Barbara, toen het VK uit de EU stemde, zichzelf uit de EU stemde. Volgens mij zat je bij de Rabobank op dat moment, of niet?
20: Klopt, ja.
18: Zat jij in teams die naastig aan het vergaderen waren, of niet?
20: Nou, we hadden een Brexit-crisisteam. Klaar om op alles voorbereid te zijn. En daar was ik lid van. En ik was ook op de dag voor het referendum in Londen, in het financiële hart. En ik ging ervan uit, die Britten die zullen toch wel doorhebben dat het echt heel onverstandig is om de EU te verlaten. Dus die zullen, ze zullen een beetje mopperen en zo. Dus er zal heus wel een beetje gestemd worden voor een Brexit. Maar de Remain zal toch wel winnen. Maar toen was ik dus die dag daarvoor in het financiële hart, waar de ratio echt, als althans dat hoopte ik, zegeviert. En toen zag ik dus dat best veel mensen daar helemaal niet van plan waren om voor Remain te stemmen, maar voor een Brexit. En toen ik terugging, toen maakte ik mij wel zorgen. En inderdaad was er dus toen die Brexit. En dat crisisteam bij de Rabobank, waar keek dat naar? Dat keek gewoon, ja, crisis misschien een groot woord, maar we keken naar wat gebeurt er met de wisselkoers? Ja. Waar zitten de vragen van onze klanten?
18: Maar had je op dat moment, hadden jullie door van het kan ook echt daadwerkelijk een Brexit gaan worden? Of was het een beetje voor de vorm zo'n crisisteam van, gaat toch niet gebeuren?
20: Nee, we hadden allemaal scenario's gemaakt. Ja. En daar waren we ook op voorbereid. Want inderdaad, wat doe je als de pond totaal onderuit gaat? Wat hij ook wel even deed trouwens. Wat doe je als bedrijven in paniek raken? Als onze klanten problemen hebben? Dus nee, daar was echt wel ook op voorbereid.
18: Ja, goed. Edin, weet jij het nog? Dat je wakker wordt 's ochtends en dat je denkt, potverdorie, ze hebben leave gestemd. Weet jij het nog niet?
19: Rens, hier staat iemand die live blijft kijken naar CNN als de voorverkiezingen bij de Republikeinen of de Democraten zijn. Dus je kunt je voorstellen dat ik die hele avond inderdaad naar BBC zat te kijken, naar alle live verslagen. Totaal geen nieuws, want men wist nog steeds niets. Maar het was gewoon spannende tv. En ik ben ergens laat in de nacht ben ik toch gaan slapen. Met, denk ik wel, de gedachte die heel veel mensen hadden, spannende tv, maar morgen blijkt gewoon dat ze erin zijn gebleven. Ja. En ik werd wakker en ik zette BBC aan en ik zag,
18: bam,
19: ze gaan eruit.
18: Ja, ja. Ja,
19: dat zijn van die momenten die je wel altijd bij zullen blijven.
18: Ik kan het me ook nog goed herinneren. Jij bent belegger.
19: Ja.
18: Zijn Britse bedrijven nu minder interessant voor jou geworden?
19: Ik zit bij een beleggingsfonds dat altijd belegde in wat wij de Sunlanden noemen. Zwitserland, Verenigde Staten en Nederland. Dus wij zaten niet in Britse bedrijven. We hebben sindsdien natuurlijk, je bent wel aan het kijken, maar ik kan niet zeggen dat wij in de afgelopen 10 jaar tot de conclusie zijn gekomen dat er wat aantrekkelijke bedrijven
18: zijn. Het is niet aantrekkelijk geworden. Nee. Barbara, als we hier naar kijken, hè, want we gaan straks praten met onze gast van vandaag, wat willen we nou weten 10 jaar na die, misschien wel toch desastreuze Brexit-vote?
20: Nou, Groot-Brittannië is best wel, het Verenigd Koninkrijk is, heeft gewoon echt hele grote economische problemen. Die ze voor een heel groot deel zichzelf hebben aangedaan. En ik wil graag begrijpen waarom ze dat doen.
0: Ja.
20: Dus wat hebben ze gedaan? Vanaf 2010 hebben ze bezuinigd op alles wat goed is voor onderwijs, voor productiviteit. Ze hebben die Brexit gedaan. Nou, enzovoort, enzovoort. Ze blijven zichzelf maar pijn injecteren. Waarom?
0: Waarom? Mooie vraag. Edien, jij nog een vraag?
19: Nou, zij hebben mogen stemmen natuurlijk vlak voordat de zomer zou starten. En in de zomer gaan traditioneel heel veel Britten naar de rest van Europa. Want ze hebben 2000 in Spanje en zo. Dus ik kan mij de beelden herinneren vlak daarna dat er wat boze mensen zeiden, ja, maar dit betekent nu dat ik niet onbeperkt in mijn 2000 in Spanje mag blijven straks. Dus daar is het besef heel snel doorgekomen. Waar ik meer gevoel voor zou willen krijgen van Joost, is hoe lang duurde het voordat de doorsnee Brit doorhad waar, wat ze eigenlijk zichzelf inderdaad hebben aangedaan.
0: Ja. Laten we eens even gaan praten met onze gast van vandaag. Joost Dobber, hij is Verenigd Koninkrijk-correspondent voor het Financieel Dagblad en BNR. Dag Joost.
21: Hey, hallo.
0: Staat Brexit in de top 3 van grootste zelf toegedane wonden uit de moderne geschiedenis?
21: Ha, nou, het scoort wel hoog, denk ik, ja. Ja, nee, dat is dat zou je misschien wel kunnen zeggen.
0: Ja.
21: Het is zeker iets waar ze al de, nou, het is bijna 10 jaar, waar ze echt al 10 jaar ook met zichzelf overhoop liggen.
0: Die waarom-vraag komen we zo meteen op, hoor, maar die stellen ze zichzelf dus ook, begrijp ik?
21: Nou, de waarom-vraag, daar zijn ze denk ik inmiddels wel uit dat er niet een heel makkelijk antwoord over te geven is en dat er voor allerlei verschillende mensen allerlei verschillende redenen waren. Mm-hmm. Maar ze zijn nu nog vooral bezig met proberen weg te rennen voor de gevolgen en een beetje de kop in het zand te steken.
0: Ja. Even, die vote was natuurlijk in 2016. Ze verlieten de club in 2020. Is er inderdaad voor het doorsnee Brit heel veel veranderd sindsdien?
21: Ik denk eigenlijk dat het hele opvallende van de Brexit is dat je kunt gewoon als doorsnee Brit je leven doorleven en er niks van merken. Natuurlijk, als je op vakantie gaat naar Europa, die Britten met de tweede huis waar het net over ging, die hebben het zeker gemerkt. Ik was laatst op het vliegveld in Zwitserland. Dat is dan niet EU, maar wel Schengen. En er stond een enorme rij met allemaal Britten. Die zaten allemaal op mijn vlucht. En wij konden er zo langs lopen. De EU-rij was helemaal vrij. Dus op die momenten merk je het. Maar het grote ding van de Brexit, wat denk ik belangrijk is om te onthouden, is ja, er is economische schade veroorzaakt, maar die schade heeft de vorm van gemiste groei. En gemiste groei, die mis je niet, want je hebt hem nooit gehad. Dus daarom denk ik dat voor heel veel mensen die ooit Leave hebben gestemd, is het nog wel redelijk te doen om daar nog steeds achter te staan, want je merkt niet iets, je bent niet iets verloren.
0: Barbara?
20: Nou, ik denk dat ook de doorsnee Brit het wel merkt. Eén, hun Britse ontbijt, hè, dat is de English breakfast, is ontzettend belangrijk. Dat is doordat ze door die arbeidsimmigratie die veel minder makkelijk is, hebben ze minder seizoensarbeiders. Dat leidt tot echt veel minder goede oogsten, dus minder dan zou kunnen. Dus hun English breakfast is veel kariger geworden. En het is ook nog eens een keer veel duurder geworden, omdat de import veel duurder is geworden. Dus ze merken het in de supermarkt. Ze merken het aan de beschikbaarheid van allerlei voedseldingen. En ze merken het denk ik ook omdat ze in de ranglijstjes, en Britten zijn echt wel gevoelig voor status, steeds verder naar beneden zakken. In de G7, ze zakken onderuit. Hun groeicijfers zijn niet meer wat ze geweest zijn. Dus gemiste groei merken ze in de supermarkt, en gemiste groei merken ze ook doordat ze het minder goed doen dan hun peers.
0: Herken je dat, Joost, of niet?
21: Nou, ik denk dat we dan een discussie moeten hebben over wat de doorsnee Brit is. Natuurlijk zie je het in de ranglijstjes, maar de doorsnee Brit is denk ik niet bezig met de ranglijstjes. Ik denk wel dat het waar is dat er een algemeen gevoel is van een land dat over de hill is, waar dingen niet zo goed meer werken, wat van de ene crisis naar de andere crisis rolt. Maar ik denk dat Brexit daarin één van de factoren is en dat daar veel meer bij komt kijken. Het ging net al even over het harde bezuinigingsbeleid sinds 2010. Dat is ook één van de factoren. Ja. Dus ja, Brexit speelt een rol, maar het is niet alleen maar de Brexit.
0: Oké, laten we naar die waarom-vraag gaan. Want die brandt in ieder hier in de studio op de lippen. Ik ga even naar 23 juni 2016. Dat is de dag dat wij allemaal hier in de studio wakker worden en denken, hè? Dit hebben ze dus echt gedaan.
18: het wordt een Brexit. 52%, bijna 52% van de bevolking zegt, we gaan eruit. Kun jij uitleggen, ik zei in de intro al, de EU was ook niet een briljante huwelijkspartner op dat moment. Wat speelde er dat die Britten zeiden, laten we maar weggaan?
19: Ik zou me kunnen voorstellen dat het voor een groot deel te maken heeft. Kijk, we hebben het over een land dat natuurlijk heel lang de heerser van de wereld is. De Britse Empire. Dus die dachten, wij kunnen zelf beter dingen voor elkaar regelen. Ja, ja. Dan
18: eigenlijk jouw suggesties, het is een beetje hoogmoed geweest.
19: Maar het meest schokkende van die hele week, zeg maar, als het ware, vond ik het bericht wat er volgens mij dag na het referendum kwam. Namelijk, wat bleek de meest ingevoerde zoekopdracht in Google dag na het referendum in UK? En dat bleek What's the EU te zijn. Dus je hebt een dag eerder,
18: ja,
19: heb je nee gestemd, heb je gezegd, nee, we willen uit de EU. Je wordt dus wakker, net zoals ik die ochtend, dacht van, nou, ik heb mijn zegje gedaan, de rest zal wel zo verstandig zijn. Dan kom je erachter dat je inderdaad uit de EU stapt. En dat is het moment blijkbaar waarop heel veel Britten,
18: ja,
19: hun computer aanzetten en op Google gaan invoeren, What's the EU? Dat begrijp ik 10 jaar na dato nog steeds niet.
18: Nou, dat is een mooie potpourri aan vragen. Joost, maak er eens maar wat van.
21: Ja, ik denk, Eden, dat je echt wel een goed punt hebt door te wijzen op de Empire. Dat wel iets is wat in ieder geval voor de soort van gevestigde orde, de elite, iets is van, ja, wij zijn op aarde om een wereldrijk te runnen. En natuurlijk weten ze dat al een tijdje afgebrokkeld was, maar dat zat nog wel echt in de mentaliteit. En ik denk dat je op die manier ook kan begrijpen waarom zoveel van de tabloidpers en van de bestuurders voor de Brexit was. Want zij willen helemaal niet dat Brussel iets te zeggen heeft. Ja, okay. Ik denk ook dat.
18: Ja, dus het was inderdaad dat grote empire-denken. Waren er nog andere redenen?
21: Zeker. Een heel grote reden was natuurlijk migratie. Nigel Farage was erg goed in het voorstellen dat er een heleboel mensen uit het Midden-Oosten naar Europa zouden naar het VK zouden komen, dat het de schuld was van de EU. En een andere belangrijke reden was natuurlijk, we weten misschien nog wel die rode bus met de belofte dat er daar stond op, we sturen iedere week, wat was het, 350 miljoen pond of zoiets, ja, dergelijks naar Europa. Dat bedrag klopte niet, maar de lets van die NHS, de ziekenhuizen, instead. En dat was ook gewoon een heel erg machtig middel.
18: Kunnen we zeggen dat het referendum een gok was van David Cameron, de toenmalige premier?
21: Absoluut, absoluut. Ja, hij had heel veel te maken met heel veel mensen binnen zijn eigen partij die dwars lagen, die het niet op hadden met Europa. Dat die euroskepsis was wel echt groeiende. En hij probeerde gewoon die mensen monddood te maken door ze een referendum te geven waarvan hij dacht, ha, dat verliezen jullie toch. Maar dan hebben we in ieder geval die discussie, die hoeven we niet meer te voeren.
18: Ja,
21: dat pakte anders uit.
18: Barbara, hebben wij een antwoord op onze vraag waarom?
20: Ja, ik denk dat het inderdaad een veelkoppig monster is. Maar dat er inderdaad grootheidswaanzin achter zit. Dat immigratie, het feit dat ze zoveel betaalden. Maar tegelijkertijd zit er ook iets raars achter. En Caroline Gruyter, die heeft dit een keer...
18: Columnist NRC.
20: Ja, die heeft dit toegelicht. Als je kijkt naar wat de EU doet, hè, die maakt wetgeving om de interne markt zo goed mogelijk te laten werken. Dus een gelijkspeelveld. En wie was wat was het land dat de meeste verzoeken deed aan de EU om regels te stellen om de interne markt gelijk te maken? Dat was het VK. Dus bijvoorbeeld die stofzuiger moet wel voldoen, die in Polen en in Italië moet gelijk zijn. En daardoor kreeg je meer regels. Of de gehaktbal of de weet ik veel wat. En uiteindelijk was het VK dus het land dat het meeste om dit soort regels vroeg. Dus ik vind het nog steeds heel raar dat ze enerzijds ontzettend veel gebruik maakte van, ja, de EU. En tegelijkertijd er dus een enorme aversie tegen hadden.
18: Joost, is dit raar?
21: Dit doet me heel erg denken aan, want je hebt helemaal gelijk dat die EU werkt natuurlijk via al die regels. En dat moet ook wel, want hoe kunnen je anders 28 landen op één lijn krijgen? Maar dat gaat heel erg in tegen de Britse bestuurscultuur intern. Hè? Want je hebt helemaal gelijk dat ze er vol gebruik van maakten in Brussel. Maar Westminster werkt helemaal niet zo. Dat is iets van coalities, van informele verbanden, van improviseren, niet plannen. En dat is natuurlijk totaal anders dan wat Brussel is. Dus daarom wordt Brussel ook gewoon gezien als een beetje een raar beest wat niet bij de Britten past, zogenaamd.
18: Ja, ja. Wanneer zijn de Britten door gaan krijgen, oeps, dit was een hele domme beslissing?
21: Vrij snel na het referendum zag je dat de peilingen al begonnen te draaien. Maar we hebben natuurlijk die eerste, wat was het, 5 jaar ongeveer, gewoon een soort halve Britse burgeroorlog gehad, waarin iedereen zich ingroef. Als je Leave had gestemd, dan was je er sowieso van overtuigd dat dat de juiste keuze was. En als je Remain had gestemd, dan hetzelfde verhaal. Maar ja, dat was dus een heel onvriendelijke periode, zeg maar. Niet heel fijn. Ja. En dat is ook een van de redenen waarom de Britten nog steeds daar liever niet over praten. Hoewel nu wel de meeste, of het merendeel van de kiezers zegt, ja, het was toch een vergissing.
1: Ja.
20: Maar als je kijkt, mag ik nog één ding? Als je kijkt naar destijds, hè, want ik had mijn studenten bijvoorbeeld, die hadden, voor zover ze konden stemmen, hadden ze tegengestemd. Als je kijkt naar de YouGov, dat is die al die polls doet. Als je kijkt tussen 18 en 24, dus waar de meeste studenten invallen, was maar 20% voor een Brexit. Mm. Terwijl gemiddeld was 52%. En van de 25 tot 50-jarigen was maar 40% voor een Brexit. Dus het zijn de ouderen die voor hebben gestemd. En je kreeg dus ook allerlei complotachtige theorieën van, ja, die ouderen hebben ons buitenspel gezet. Er was toen op de dag van het referendum, was de tweede dag van een heel groot festival in de UK. Dat heette Glastonbury. En daar gingen 175.000 jongeren naartoe. En die mochten daar niet stemmen. Dat was zo georganiseerd. En zij zei, ja, het is zomer, er zijn festivals. En jullie hebben gewoon de toch al lage opkomst onder jongeren om zeep geholpen door het precies op die dag te doen. En dus er was al dus in de aanloop daar naartoe, was er al onder de jongeren, laten we dan even zeggen, tot 50. Hè, dat is nu even niet. Ja, oké. Maar die waren al tegen.
1: Ja.
20: En dus het zijn vooral die ouderen die voor waren. Dus het is ook een generationeel conflict.
1: Is het inderdaad ook een onderdeel van die loopgraven waar we het dan over hebben?
21: Absoluut, ja. Dit was een hele grote factor. Misschien niet eens zozeer Glastonbury. Dat zal misschien wel een rolletje hebben gespeeld, hoor. Maar het feit dat het de ouderen waren die voor de Brexit kozen en jongeren die dat niet deden, dat is iets wat vanaf het begin af aan al zo geweest is. En dat is ook een reden waarom, want ik zei net al van, nu zegt ongeveer 6 op de 10, 60% zegt, oh ja, de EU is toch wel oké, misschien moeten we weer terug. Brexit was een vergissing. En dat komt omdat er zijn gewoon allemaal jongeren bijgekomen die nu mogen stemmen. En die zijn allemaal Remainer of Rejoiner. Die oudere generatie, daar komen mensen van te overlijden. En dat zijn de Leavers. Dus dat is wel echt een factor. Ik denk een andere factor die onderbelicht is, wil ik toch nog even snel zeggen. Mensen uit de Commonwealth, dus het voormalige Britse Empire, dus uit India, et cetera, die mochten stemmen. En die waren vaak Leaver, omdat ze dachten, dan wordt het makkelijker voor mensen vanuit India om naar het VK te komen als de Europeanen niet meer mogen komen. Hebben ze trouwens ook gelijk in gehad. Mensen vanuit de EU, dus EU-burgers die in het VK wonen, mochten niet stemmen. En dat is natuurlijk wel een beetje
1: raar. Ja. Laten we kijken naar de gevolgen voor het VK. Ik heb wat Amerikaans onderzoek. Dat zegt, het BBP per capita in het VK zou 6-8% lager zijn dan wanneer het in de EU zou zijn gebleven. Investeringen 12-18% lager. Werkgelegenheid en productiviteit 3-4% lager. En als je dan kijkt naar de Britse rekenkamer, die zegt, nou, we hebben ongeveer 4% minder economische groei gehad door Brexit. Ik zie enorm verschil in die cijfers, Edin.
19: Om te beginnen zou ik als iemand die werkt bij dit soort instellingen, zou ik naar de mensen toe nooit met percentages aan gaan komen.
1: Ook niet achteraf?
19: Nee, vertaal het in concrete cijfers. Dus als je tegen doorsnee Brit zegt, je hebt 6-8% groei gemist, ik denk dat het hem of haar helemaal niks zegt. Maar als je het gemiddelde inkomen per man-vrouw in dat land neemt en je gooit er 6-8% bovenop, dan kom je erachter dat het om een bedrag van tussen de 4.000 en 5.000 Amerikaanse dollars gaat. Want zo
1: rekenen we.
19: Rekenen internationaal.
1: Ja.
19: Dat zegt veel meer dan 6-8%.
1: Ja.
19: Dat is heel abstract.
1: Per jaar raak je dat gewoon kwijt.
19: Dus per jaar laat je gewoon, laten we zeggen, 5.000 euro liggen.
1: Ja.
19: Nou, voor 5.000 euro kun je heel veel mooie spullen kopen.
20: Ik weet nog een keer dat we ook zeiden, je mist eigenlijk je vakantiegeld.
1: Ja, helaas moeten wij hier nu wel een exit gaan maken. Niet uit de EU, maar wel uit de ether, want onze tijd op de radio zit erop. De rest van het grote plaatje is te luisteren als podcast via de BNR-app of andere podcast-apps. Voor nu veel dank aan VK-correspondent Joost Dobber. Ook namens Barbara en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. En dit was het grote plaatje over de economische impact van de Brexit. Tot zo in de podcast of tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: energieprijzen. Oplopende kosten. Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
1: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
0: We stellen korte, gerichte vragen
1: over wat er speelt
0: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
1: Ben jij die beslisser?
0: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
3: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
4: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en ik sta hier in Eindhoven met Inge van Liem, eigenaar van Inge Naaimachines. Inge, jouw winkel groeide in 7 jaar tijd van eenmanszaak naar bruisend creatief centrum. Met wereldwijde community en 2 miljoen euro omzet. Dat klinkt niet als een standaard winkel.
5: Dat klopt. We zijn een winkel met beleving. Hier kun je producten uitproberen, deelnemen aan een workshop of gelijkgestemden ontmoeten. Technologie speelt daarbij een belangrijke rol, zowel in de winkel als online. We brengen mensen met dezelfde passie samen en dat merk je in de cijfers.
4: Meer weten hoe beleving en technologie je bedrijf vooruit helpen? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging door de werkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. En er wordt gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file en 10 minuten vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
9: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Goed nieuws voor bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid. Ze hebben na uren eindelijk weer stroom. Die was vanochtend uitgevallen door brand in een transformatorstation. Verkeerslichten werkten niet en er waren ook problemen met het mobiele netwerk. Maar volgens de netbeheerder is de stroomstoring opgelost. Er is een 4e verdachte aangehouden die iets te maken zou hebben met de mislukte aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. Het is een man van 20. Omdat de politie de synagoge in de gaten hield, lukte het niet om er iets te laten ontploffen. Eerder werden al 3 anderen aangehouden, alle 3 tieners. Een prestatie om trots op te zijn. Nederlander Nick de Vries heeft de autoraceklassieker 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij is de 3e Nederlandse coureur in de geschiedenis die dat voor elkaar krijgt. De laatste winnaar uit ons land was Jan Lammers in de jaren 80. We hebben het vaker meegemaakt. Het kabinet valt en er komen automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen. Maar de vertrekkend vicepresident van de Raad van State, Tom de Graaf, wil daarvan af. Hij vindt dat partijen na een kabinetsval opnieuw moeten gaan formeren. Dan kunnen Tweede Kamerleden aanblijven om het vak onder de knie te krijgen. Een drama voor Kimi Antonelli, de leider in het wereldkampioenschap Formule 1. Hij was in Barcelona aan het strijden met zijn teamgenoot George Russell. En toen hij hem voorbij was, ging zijn auto kapot. Voor Lewis Hamilton maakt het niet uit. Hij reed vooraan en won de race. Max Verstappen werd 4e. Dan het weer van Weer Online. In het oosten misschien nog een bui, verder overal droog en 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP Nieuws.
10: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
11: Naam van jullie bedrijf?
12: Banking Circle Group.
11: Wat is de belangrijkste rol van een leider die zijn organisatie wil transformeren?
12: Ten eerste een burning ambitie hebben. Zeker weten waar je naartoe gaat en dat hoog zetten. Twee, naar buiten kijken. Want als jij naar binnen je sector kijkt, dan kun je kopiëren. Maar als je wil leiden, moet je buiten je sector kijken. Ten derde, je moet een goed verhaal hebben naar je mensen, want die moeten mee. En het laatste punt is het vast blijven houden, die transformatie vast blijven houden.
11: Dit wordt voor grootbanken de komende jaren de grootste uitdaging.
12: Nou, de grootste uitdaging zit hem daar waar AI een impact gaat hebben op het laatste stuk van bankieren. Wat nog niet door technologie is opgepakt, zijn de inhoud. En hoe kun je de inhoudelijkheid schaalbaar maken?
11: Wat is de meest gemaakte fout die ondernemers maken bij het ophalen van kapitaal?
12: Denken dat het een pure financiële transactie is. Maar het gaat over jouw verhaal, over wat jij wil realiseren met jouw bedrijf.
11: En, beste Ralf, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
12: Wat Banking Circle Group doet, is dat de verwachting van een klant die online betaalt, dat ook via een digitale infrastructuur plaatsvindt, die betaling. Dat gebeurt nu nog niet. Dat gaat via banken. En Banking Circle doet dat bijna instant van de ene bank naar de andere bank, van de ene valuta naar de andere valuta.
11: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast, en ik ben heel blij dat hij er is, Ralf Hamers van Banking Circle Group. Van harte welkom. We hebben afgesproken om te tutoyeren. Je geeft niet heel vaak interviews, geloof ik, meer, hè? Heeft dat nog ergens mee te maken of...
12: Nee, ik denk dat je vooral voor interviews moet geven, zodat andere mensen er iets aan hebben. En ik ben niet altijd van overtuigd dat de kranten en radioprogramma's alleen maar gaan over wat een ander eraan heeft.
13: En de reden dat we je uitgenodigd hebben is dat je zojuist een nieuw boek hebt gepubliceerd, Do Your Thing. En die refereert eigenlijk aan de merkbelofte die lange tijd bij ING gold. Waarom is dit verplichte kost voor iedereen die in de banksector werkzaam is?
12: Ik denk dat het niet alleen verplichte kost is voor iedereen die in de banksector werkzaam is, maar voor iedereen die bezig is of bezig moet zijn met een algehele transformatie. En het boek geeft een raamwerk waar langs een leider, de CEO, zo'n transformatie succesvol kan afmaken. Ik neem in het boek het voorbeeld van ING. Dat wordt wereldwijd gezien als een hele succesvolle digitale transformatie. Maar het heeft ook 7 jaar geduurd. Voordat je toe bent aan het echte inlossen van die klantbelofte. En zo lang duurt het nou eenmaal. En de enige manier om dat voor elkaar te krijgen is als een CEO bovenop de verschillende onderwerpen zit en dat consistent blijft managen.
13: En wat maakte dat je daar een boek voor wilde maken?
12: Ik werd de afgelopen jaren, zeker de laatste 2 jaar, vaak gevraagd om het verhaal van ING te komen vertellen. Omdat, zoals ik zei, dat als een zeer succesvolle transformatie wordt gezien. En de C-suite, de mensen die dus in leidinggevende posities zitten, die willen inspiratie hebben over hoe zij met de uitdaging dan wel de kant van AI om moeten gaan. En na 7, 8 optredens dacht ik dat dat niet zo schaalbaar was. Dus, dus toen ben ik maar een boek gaan schrijven. Dus, en dat heet Do Your Thing.
11: En dat heb je inderdaad hier meegenomen. Interessant wat jij zegt. Wereldwijd wordt de transformatie van ING, en dan hebben we het over de periode 2013-2020... gezien als heel succesvol. Patrick, is daar in Nederland ook altijd evenveel lof voor geweest?
13: Nee, ik denk veel te weinig.
11: En hoe komt dat?
13: Weet ik niet, maar ik merkte dat als we in het buitenland aan het werk waren, zowel binnen de banksector als daarbuiten, dat eigenlijk ING altijd naar voren kwam. En toen dacht ik weer, oh ja, wij zijn zelf misschien ook nooit zo enthousiast over Heineken of veel te bescheiden. Terwijl ING is een prachtig merk.
12: Nederlanders zijn te bescheiden over hun eigen successen, denk ik. En dit is er eentje van.
11: Ja. 2013, toen trad jij aan als CEO bij ING. Hoe trof jij de bank destijds aan?
12: Ja, dat is een mooi verhaal eigenlijk. Kijk, uiteindelijk moeten we ons realiseren dat alle banken in die fase nog vol in de herstructurering zaten na aanleiding van de financiële crisis. Ook ING. En mijn voorganger, Jan Homme, die had een echt fantastisch werk gedaan. Maar ik moest NN nog naar de beurs brengen. Ik moest nog wat onderdelen verkopen. En ik moest de staat nog volledig terugbetalen. Dus dat was eigenlijk toch wel prioriteit nummer 1. Tegelijkertijd, als je 4 jaar lang aan het herstructureren bent, hebben je mensen behoefte aan een verhaal. Waar gaan we naartoe? Wat gaan we weer opbouwen? Want we wisten ook dat die herstructurering bijna klaar was. Dus wat wordt dan het toekomstverhaal? En zo trof ik ING op dat moment aan.
11: Dus jij zegt die transformatie was dus ook in feite onvermijdelijk. Andere tijden kwamen er ook aan. Je schrijft ook in jouw boek dat veel leiders vaak de tijd en de discipline missen die zo'n echte transformatie kost. Hè? Dat ze dat zwaar onderschatten. Waar gaat het in de praktijk vaak mis?
12: Uiteindelijk gaat het vaak mis door te denken dat je alles kunt delegeren. Je kunt veel delegeren als CEO, maar het bewaken van de consistentie tussen waarom het bedrijf bestaat, de purpose, de strategie, waar wil ik naartoe met een bedrijf, de klantbelofte, hoe wil ik me gaan verbijzonderen als bedrijf naar de klanten. Dat is aan de buitenkant. Dezelfde doorvertaling moet je hebben intern in de executie van je prioriteiten. Maar nog veel belangrijker is dat je dat ook verwezenlijkt intern, met betrekking tot de soort van leiders die je nodig hebt, de soort van gedrag dat je nodig hebt, de cultuur en de soort van skills, capaciteiten die je nodig hebt. Die driehoek die ik in het boek uitleg in de vorm van een raamwerk, die moet de leider consistent en consequent en continu leiden. Daar moet hij richting aan geven. En dat moet hij continu in de gaten houden. En je kunt niet denken, het merk is een marketingverhaal en HR doet de cultuur. Tuurlijk doen ze dat in de uitvoering, maar niet qua inhoud, niet qua beleving. Er is maar één persoon die dat in de gaten kan houden, en dat is de CEO.
13: En destijds toen jij aan boord kwam je uit een onverwachte hoek voor heel veel mensen. En nog een keer onverwacht vond ik dat jij in de purpose het helemaal niet over een bank hebt gehad. Dat was in die periode heel uniek. Hoe kwam je daarop? Of hoe kwam dat tot stand?
12: Kijk, een purpose is niet iets wat je voor een paar jaar probeert te definiëren. De purpose zit veel dieper. Dat zit wat ons verbijzondert op een lange termijn en wat ervoor zorgt dat mensen zich aangetrokken voelen om bij ING te werken. En die purpose die heb ik moeten halen uit het bedrijf. Dus we moesten ons weer realiseren, wat is ons DNA? Als je zwaar aan het herstructureren bent van een financieel conglomeraat naar een bank, dan vergeet je ook wel eens wat je kracht is. En wij begonnen het verhaal, en ik mocht het verhaal ook vanaf dag 1 zelf proberen te ontwikkelen, met, maar wat zit er dan in ons DNA, wat ons dan zo bijzonder maakt? En dat zat hem altijd in laagdrempelig bankieren. Dat komt nog van de postbank. En we hebben natuurlijk met de tijd de technologie gebruikt om dat laagdrempelig bankieren nog laagdrempeliger te maken, of nog makkelijker te maken, of nog transparanter te maken. En uiteindelijk doe je dat voor de klant. En daar komt uiteindelijk die purpose vandaan. Dat is dat jij, you empower people to stay a step ahead in life and in business. Sorry dat het Engels is, maar ING is nou eenmaal een zeer internationaal bedrijf.
11: Iedereen die ooit bij ING gewerkt heeft de afgelopen 10, 15 jaar, die kent deze zin, hè?
12: Die kent deze zin, ja. Die is erin gehamerd, die hebben ze geaccepteerd, omdat die ook met de medewerker ontwikkeld is. We hebben daar in het begin heel lang bij stilgestaan. Met 5000 man hebben we hier aan gewerkt. Wat is nou die zin waardoor iedereen zich aangetrokken voelt om bij ING te komen werken? En is je realiseren dat een bank geen primaire behoefte invult, maar een secundaire behoefte? Want die klant die is met zijn leven bezig. Die klant die wil een kop koffie kopen, maar die moet ervoor betalen. Die klant die wil een investering doen, maar die heeft er een lening voor nodig. We zijn geen primaire speler in dat proces. We zijn een secundaire speler. En als je je dat realiseert, dan trek je veel ander personeel aan. In plaats van de mensen die daarvoor, voor de crisis, dachten dat een bank een primaire factor speelde.
13: Ja, en het was opvallend dat in het purpose-stuk het woord bank niet voorkwam.
12: Nee, want uiteindelijk is de bank het onderwerp niet. Die klant is het onderwerp. De maatschappij is het onderwerp. Daarin wil je zorgen dat mensen vooruit blijven.
11: Ja, een zin waar jij ook nog vaak aan wordt herinnerd, denk ik, is: wij zijn geen bank, maar wij zijn een technologiebedrijf met een bankvergunning.
12: Ja, dus ik heb om mensen in beweging te krijgen, heb ik in die periode veel met one-liners gewerkt. En one-liners die zijn catchy aan de ene kant. En ze zijn ook een beetje zwart-wit natuurlijk. Maar als je te genuanceerd met statements komt, dan luistert niemand. En dan gaat ook niemand denken. Maar je wil mensen aan het denken zetten. Je moet mensen in beweging zien te krijgen. Dus ik werkte met een one-liner van: we zijn een technologiebedrijf met een banklicentie, we zijn een bank zonder balans. En dat zijn hele specifieke uitingen die ik heb gedaan om ervoor te zorgen dat mensen realiseren waar we naartoe gaan. En in het bankieren moet je je ook realiseren dat het product van bankieren iets immaterieels is. Het is een cijfertje op een bankbiljet of een cijfertje op een app. Dat cijfertje is nooit waard wat de definitie het aan waarde toekent. 10 op een bankbiljet is 10 euro, maar het bankbiljet als papier is een cent waard. Het is hetzelfde als die 10 op die app. Dat is een definitie die we hebben afgesproken. Dus de bankwereld per se is een die altijd gedisrupt kan worden door technologie. Altijd, omdat het een immateriale activa betreft. Dus heeft technologie altijd een grote rol gespeeld in de bankwezen. Al vanaf de jaren 80, toen opeens de aandelenhandel van de ene dag op de andere dag van de vloer naar de computer ging. Binnen één dag. De elektronificatie van de handel, waardoor het productiever werd, preciezer werd en sneller ging. Dat was de eerste stap van de nieuwe technologie in de bankwereld. En zo is iedere stap met technologie. De volgende stap was de automatisering van de processen. De volgende stap was de digitalisering, waarbij vooral de klantbeleving en de interactie met de klant gedigitaliseerd werd. En nu met AI, waarbij de kennis een stuk verder gedigitaliseerd gaat worden.
11: Een aantal concrete punten die jij ook in je boek beschrijft. Ik wil er een paar tegen je aanhouden. Want een direct besluit, jullie zijn ook naar Silicon Valley geweest. Grappig, Patrick, jij was ook mee op die reis. Komen we straks wellicht nog even over te spreken. Jullie gingen daar naartoe. Jullie zagen daar eigenlijk de toekomst van tech. En jij dacht, dat moeten wij hier in Nederland, of in ieder geval binnen ING, ook gaan toepassen. En direct hebben jullie daarna besloten om het aantal retailproposities fors terug te dringen naar 5 kernproducten. Ja, hoe reageerden de mensen daarop?
12: In de financiële wereld is vaak gezocht naar het leveren van toegevoegde waarde door producten complex te maken. Terwijl als jij vanuit je DNA de kans ziet dat technologie je kan helpen om bankieren vooral laagdrempelig te maken, dan moet je dus ook wegbewegen van het grote aantal producten. Dat is 1. 2. Als je al een groot aantal producten hebt en je gaat een grote transformatie aan, dan weet je ook dat je eerst moet opruimen voordat je iets nieuws kunt bouwen. Dus net als je huis gaat verbouwen, dan ga je toch eerst de meubels eruit halen, de planten worden opgezet, de keukenkastjes worden leeggemaakt, dat soort zaken. En dan blijft het karkas over. Dus het opruimen van de bank, met betrekking tot de processen, maar ook de producten, was erg belangrijk om vervolgens pas die nieuwe technologie ook te omarmen om nog laagdrempeliger te kunnen bankieren voor je klanten. Dus er zijn een aantal facetten daar die echt gedreven zijn, niet alleen vanuit wat de technologie kan, maar ook van waar we als ING voor staan.
13: Er is nog één moment in het boek wat ik echt onderschat vind. Het ANA-moment is, zeg maar, je team presenteert een fictief klantprofiel in een vergadering en je schrijft het hele gesprek in de kamer veranderen. Vertel me eens wat daar gebeurde.
12: Nou, uiteindelijk, dat heeft te maken met of je nou vanuit de bank denkt, vanuit het bedrijf denkt, of je denkt vanuit de klant. En dat ANA-moment, dat was een presentatie in het begin van toen we de strategie aan het ontwikkelen waren, was van oké. Hoe leeft zo'n klant? Wat heeft zo'n klant nou nodig? Hoe beweegt een klant zich door de dag? En op welke momenten spelen wij een rol in het leven van zo'n klant? En dat was veel belangrijk om je dan te realiseren hoe je in dat leven een rol kunt spelen die, zoals ik het altijd zeg, de echte bank is invisible yet indispensable. Dus die is onzichtbaar, maar wel nodig.
13: Yeah.
12: dat moment kwam heel duidelijk naar voren daar. En dat leermoment hebben we letterlijk vertaald in van oké, maar wat is onze rol? En hoe kun je dan ook aan alle processen, als jij een koffie koopt, dan betaal je gewoon met je app. Daar zit een heel groot proces achter. Maar we zijn invisible. Want iedereen doet gewoon zijn telefoon, die legt hij bij de betaalterminal. En dat ding is betaald, die koffie is betaald.
13: Ja, nu is het makkelijk over spreken, maar in 2013 was er nog geen sprake van dat je met je mobiel al kon betalen.
12: Nou, toen ik daarover begon te praten, toen werd ik wel een beetje uitgelegd. Toen ik zei van, ja, weet je, over 10 jaar betaalt iedereen met zijn telefoon. Toen zeiden ze echt, die man die is de weg goed kwijt.
11: En dit had jij al gezien in Silicon Valley?
12: Ja, omdat uiteindelijk in Silicon Valley, bij mijn eerste bezoekje van Silicon Valley, ben ik bij 5 bedrijven langs geweest. Ik ben bij Apple langs geweest en die kwam toen net pas met de touchscreen. En toen dacht ik van, wauw, dat gaat iets worden. Nu gaan we van groot schermbankieren naar kleinschermbankieren. We zaten allemaal op zondagavond achter onze terminal op ons bureau onze betalingjes in te voeren. Dat is grootschermbankieren. Toen zag ik die iPhone langskomen. Toen dacht ik van, maar het gaat naar kleinschermbankieren. Daar gaat het naartoe. En dan moet het dus ook zo makkelijk worden om het te kunnen doen wanneer je op de bus staat te wachten. Dus ik dacht van, die telefoon gaat het helemaal worden. Dat zag ik toen. Twee, ik ben bij Google langs geweest toen. En daar werkten ze met wat zij noemden pretendotyping. Dat wil zeggen, ze maakten iets wat niet echt was, maar wel echt het gedrag van de mensen kon testen, in plaats van dat mensen geïnterviewd werden over wat ze zouden willen.
13: Dat is net even iets anders dan een prototype, pretendotyping.
12: Ja, ja. En na de pretendotyping kun je naar een prototyping gaan. Maar dat is de eerste stap van je innovatie, is te testen via pretendotyping. Hoe accepteert een klant een nieuwe vorm van markeren? In dit geval was dat dan. Hoe gaat een klant om met zo'n touchscreen? Waar kijken ze naar? Kijken ze naar linksboven, naar rechtsboven? Welke kleuren werken beter? Hoe minder swipes je kunt gebruiken, des te beter het is. Dat blijf je continu testen. Dat was een moment. Singularity University was een moment waarbij alles werd altijd exponentieel gezien.
14: In de Friday Move gaat het over tv.
15: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het is.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Bezig zijn. En een kwartiertje in het gesprek zei ze, ja, maar ik denk dat je het verkeerd begrijpt, want we hebben je uitgenodigd om jou de vragen te stellen. En toen dacht ik van, ja, maar ik vertegenwoordig het oude bedrijf, meer dan 100 jaar, langzaam bewegend in herstructurering. En toen zei ze, nee, wat we van jou willen weten is, deze 4 ondernemers die ik financier, zei die man van Index Ventures, die moeten leren een model te bouwen dat duurzaam competitief is. En ik ben voorbereid. Ik heb gekeken naar de internetrevolutie. En er zijn heel veel nieuwe spelers in de financiële wereld gestart. Maar er zijn er maar 2 die het overleefd hebben. Dat was PayPal en ING Direct. En ik wil van jou weten waarom ING Direct het wel gehaald heeft en al die andere spelers niet. Want dat is de les die ik deze mannen, die ik heb bij elkaar geroepen, die zij moeten dat leren. Want
5: en ING Direct, voor mensen die niet helemaal weten wat dat voor propositie is geweest, wat leg even uit.
4: Nou, ING Direct was eigenlijk de toepassing van laagdrempelig bankieren met de internettechnologie. Dus nogmaals, even terug naar de postbank. Laagdrempelig bankieren was met de Accept Giro. Thuis iets invullen. Toen de internettechnologie kwam, dachten wij van, goh, dat sparen en betalen, dat kun je dus nu ook zelf achter een schermpje doen. En we bouwden banken internationaal die geen kantoren hadden, maar puur alleen via internet bereikbaar waren. Dat is het ING Direct verhaal van ING. Dat is dus gebouwd op hetzelfde DNA, op dezelfde principe dat je er bent voor die klant. En dat waren we een beetje kwijt.
5: Dus het is eigenlijk het antwoord op de toekomst zat al in het verleden. Jullie hadden het al, jullie waren het alleen een beetje vergeten.
4: Precies, en letterlijk, dat was de aanleiding voor niet alleen de strategie, maar ook voor om die purpose, om dat waar we goed in zijn, om dat expliciet te maken. Heel veel bedrijven hebben impliciet een echte kracht. Maar als je wil sturen op die kracht en je wil weerbaar zijn in die grote verandering die we zien met AI en andere veranderingen in sectoren, dan moet je je eigen kracht heel goed kennen en expliciet maken, zodat je er ook op kunt sturen. En dat is eigenlijk wat we gedaan hebben.
6: Ja, ik denk een ander goed punt is, destijds was het ook het idee of de aanname dat eigenlijk al die start-ups de grotere banken zouden disrupten. Er zaten toen ook bij Andreessen Horowitz. Alleen daar werd het ook wel duidelijk dat die start-up scale-ups eigenlijk de banken nodig hadden om in die infrastructuur het spel te kunnen spelen op schaal. En dat was daarvoor eigenlijk wezenlijk anders. We dachten dat de kleine start-ups het gewoon zouden overnemen.
4: Ja, dat klopt. Er zijn wel een aantal van die kleine bedrijven die zijn wel succesvol geworden, maar heel veel hebben het niet gehaald vanwege het feit dat jij zegt. Kijk, en toen wij uit deze crisis kwamen en de banken keken naar, oké, hoe nu verder, zagen we dat in die 4 jaar van focussen op kapitaal en terugbetalen van staat en verkopen van onderdelen, zagen we dat die fintechs die probeerden een hele andere manier van bankieren in te voeren. En de global techs, de Apples en de Googles, die waren bezig met een hele andere manier van betalen op dat moment. Dus het was echt een perfect storm voor ons. Want aan de ene kant waren wij maar bezig met onszelf geweest, van overleven en kapitaal ophalen. En zij waren bezig met de toekomst. Uit die periode zijn er een paar die het echt goed gedaan hebben. Adyen is daar eentje van. Hè? Daar mogen we ook heel erg trots op zijn hier in Nederland. Dat is een payment service provider, zoals we dat noemen. Klarna, dat is een conservatief kredietverschaffer.
5: Ja, uit Zweden.
4: Uit Zweden. En Revolut. En Revolut is begonnen als platformbank. Worden nu ook steeds meer een bank. Maar zijn wel vanuit de puurheid van hun model als platformbank begonnen.
6: Uit de Baltics, toch?
4: Ja.
5: Ja. Als je nu kijkt naar de AI revolutie. Is dat enigszins vergelijkbaar met die digitaliseringsgolf die jij destijds inzette bij ING?
4: Ik denk dat die vergelijkbaar is. Ik weet niet of de impact even groot zal zijn. Minstens even groot zal die zijn. Ik denk dat AI op nog veel meer sectoren een impact zal hebben dan alleen op de financiële sector. Omdat het nu gaat over het disrupten van de inhoud. En niet meer over de processen. En wat bedoel ik daarmee? Is dat er dus sectoren zijn, zoals de accounting professie, zoals de legal professie, de juridische.

0: sector. Ja, die hebben toch een tijd geen technologische vernieuwing meegemaakt. Ja, die moeten echt hiermee aan de slag. Ook de banken moeten hiermee aan de slag. Omdat een groot deel van de waardeketen van banken zit nu nog steeds op advies. Maar dat advies zal tot op grote hoogte, op echt grote hoogte, kunnen worden overgenomen door AI. En niet alleen kunnen worden overgenomen, maar ook daardoor een stuk van die kennis die banken nog hebben, kun je ook democratiseren. Dat noem je dan zo. Hè? En dus schaalbaar maken. En kunnen aanbieden aan kleinere klanten. Bijvoorbeeld in de bankwereld zit een stuk van het wealth management, het beleggingsadvies, zit nog steeds bij de adviseur. Maar als jij een klantbehoefte goed begrijpt en je moet daar de 10.000 producten die in de wereld zijn tegenoverstellen, dat kan geen enkele adviseur goed voor jou doen. Kan gewoon niet. Maar AI kan het wel. En die kan het ook nog ieder moment updaten. Met betrekking tot een verandering van jouw behoefte. Van jouw risico appetite. Of een verandering in de markt. Dus je kan veel sneller schakelen. Dus die rol van die adviseur gaat echt veranderen. Maar het heeft ook te maken met sectorkennis. Die op dit moment natuurlijk vooral voorhanden is in fusies- en overnameomgevingen. Die alleen nog maar betaalbaar is voor grote bedrijven om daarmee te schakelen. Ook om te begrijpen wat de waarde is van bijvoorbeeld een overnamekandidaat. Maar dat kun je natuurlijk ook veel schaalbaarder gaan maken naar de MKB-omgeving. Om te bepalen welke MKB'er met welke MKB'er in zee zou moeten gaan om in de sector een betere speler te worden. Dus ik denk dat dat de volgende stap is van het van waar technologie in de bankwereld een grote rol speelt.
1: Ja, Ralf Hamers, dankjewel voor nu, maar blijf er nog even bij. Voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog veel langer door. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kersvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
2: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Napleiten.

0: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
1: Dus jij denkt aan Inktentoners bij 123 Inkt?
2: Nee, ook aan flipovers en verpakkingstape. Bij jullie kan ik voor alle kantoorartikelen terecht.
1: Zo geregeld. 123inkt.nl.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
6: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
5: Nextview Consulting, de Salesforce partner voor corporates en private equity.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn daar twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
10: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Er is iemand opgepakt voor de moord op een Nederlandse drugscrimineel op Bali. Er zijn twee daders, allebei Brazilianen. En één van hen zou nu zijn opgepakt door de Braziliaanse politie. De ander is nog op de vlucht. Het slachtoffer is René Pauw, die eind maart bij zijn vakantiehuis op Bali werd doodgestoken. Langs het water in Amsterdam-Oost is een verdacht pakketje gevonden. De omgeving werd afgezet en bomexperts hebben het pakketje meegenomen. Of het gaat om een explosief of iets anders gevaarlijks is nog niet duidelijk. De Amsterdamse politie houdt rekening met van alles. Het wordt niet alleen de avond van Oranje op het WK, maar ook die van Curaçao. Om 7 uur speelt het team van trainer Dick Advocaat tegen Duitsland. Dat is lokale tijd 12 uur, dus de spelers zaten al vroeg aan het ontbijt en bij de wedstrijdbespreking. Alle spelers van Curaçao, de kleinste deelnemer aan het WK, zijn fit. In de Gazastrook zijn zeker 4 Palestijnen omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. Dat gebeurde in de buurt van een ziekenhuis. Bij schietincidenten met Israëlische militairen vielen nog eens 2 doden. Er geldt sinds oktober een staakt het vuren, maar er zouden sindsdien al bijna 1000 Palestijnen zijn omgekomen. Het tennistoernooi van Rosmalen heeft een verrassende winnaar, de Pool Kamil Maschak. Die versloeg de Australische toptennisser Alex de Minaur. Dat gebeurde in 3 sets na een tiebreak. Bij de vrouwen won eerder vanmiddag de Amerikaanse Robin Montgomery zonder dat ze hoefde te spelen. Haar tegenstander had zich ziek afgemeld. Dan het weer van Weer Online. In het noorden nog een buitje, verder overal droog en wisselend bewolkt vanavond. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP-nieuws.
11: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
12: Dat vertelde een van haar vriendinnen al meteen bij de politie. Dat ze aan het daten was met een man die zei dat hij piloot was bij de KLM. En dat haar vriendin het niet vertrouwde, maar dat Sarah ook het idee kreeg van hier klopt iets niet. Die getuigen zijn we heel uitgebreid nog gaan horen die eerste dagen al. En die vertelde ons ook, joh, ik heb screenshots van Sarah, van gesprekken die zij heeft gehad met die KLM-piloot die zich Jason noemde. Dat heeft de politie bekeken en ja, dat was eigenlijk wel een heel schokkend beeld wat eruit naar voren kwam.
13: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Lamers. Naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
14: Dankjewel, Wout.
13: Kort de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Christian, we gaan vandaag praten over de moord op een zwangere vrouw. Toen hadden we het daar even over. Wordt dat nou gekwalificeerd als een dubbele moord als je iemand vermoordt die zwanger is? Of is het alleen een strafverzwarende omstandigheid?
14: Nou, dat is een best wel een complex vraagstuk, Wouter. Daar kwamen we achter. Op het moment dat een vrouw een levensvatbare vrucht in zich draagt. En levensvatbaar ben je meestal vanaf een week of 24 zwangerschap tegenwoordig. Of als dat wordt als grens genomen. En je vermoordt dan een vrouw terwijl je weet dat die zwanger was. Hè, ja. En je opzet is ook gericht dus op het vermoorden van de ongeboren vrucht. Dan hebben we in feite te maken met een dubbele moord of een dubbele doodslag.
13: Oké. Maar daarvoor dus niet. Dus als je het met 9 weken, dan is het weer
14: een. Nee, want dan is het niet een levensvatbare vrucht. Ah. Die niet buiten de moeder zeg maar zelfstandig kan leven. Of althans kan leven. Hè. Ik bedoel, dat kan je als 24 weken ook niet. Maar in ieder geval buiten de moeder om niet kan leven. En dan moet je ook weer onderscheiden zeg maar, van de kindermoord en kinderdoodslag. En dat is een situatie waarbij de moeder kort na de geboorte zelf het kind dood
13: leven brengt. Ja.
14: Om bijvoorbeeld te voorkomen dat mensen erachter komen dat ze überhaupt een kind heeft gebaard. Dat is kindermoord en kinderdoodslag. Maar in principe is het dus zo, op het moment dat jij een levensvatbare vrucht doodt, dan is het gewoon moord of doodslag.
13: Ja. We gaan naar de zaak. Op 27 augustus 2017 wordt in een woning in Enschede in een grote plas bloed het levenloze lichaam van een vrouw gevonden. Het is de dan 40-jarige Sarah Kolenberg, die op dat moment 8 weken zwanger is. Ze blijkt om het leven te zijn gekomen door zwaar geweld. De vrouw heeft meerdere klappen op haar hoofd gekregen met een hard voorwerp. Daarnaast is ze door verwerging om het leven gekomen. Het hele huis is overhoop gehaald. En in eerste instantie lijkt het dan ook te gaan om een roofmoord. Totdat het opsporingsonderzoek steeds meer in de richting wijst van een dader die er een dubbel leven op nahoudt. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is officier van justitie Sandra Leusink. Welkom Sandra.
15: Dankjewel.
13: Jij bent TGO-officier Oost-Nederland. En TGO, ja, we hebben het hier wel eens eerder behandeld, dat zijn wel echt de grotere zaken. Waarom vind jij die zo mooi?
15: Nou, sowieso, ik hou heel erg van het opsporingsgedeelte. Er ligt ergens een lichaam en je weet totaal niet in welke hoek je het moet zoeken. En je gaat samen met zo'n team ga je aan de bak. Dat puzzelen, dat speuren, dat vind ik heel erg leuk. Ja, en het zijn zaken waarin je te maken krijgt met slachtoffers, nabestaanden die in een heel traumatische situatie terecht zijn gekomen. En ik vind het heel mooi dat ik daar een steentje aan kan bijdragen om zo'n zaak op te lossen en ze daar ook goed doorheen te leiden.
13: En wilde jij dit werk altijd, zeg maar?
15: Altijd.
13: Ja?
15: Ja. Ik ben echt rond, dat ik een jaar of 16, 17 was, wist ik al, ik wil bij het Openbaar Ministerie werken. En geen idee hoe ik dat moest aanvliegen. Want ik dacht, ik wil niet meteen officier van justitie worden. Maar ik wil iets als achter de schermen gaan doen. Van het woord pakketsecretaris had ik nog nooit gehoord. Maar ja, Daar bleek het te zijn. Dus ik ben eigenlijk al in het vierde jaar van mijn rechtenstudie ben ik bij het pakket in Almelo terechtgekomen. En dan ben ik nooit meer weggegaan.
13: Dan ben je toen aangemonsterd.
15: Uiteindelijk na een jaar of 10 kon ik intern als OJO.
13: Ik ga nu even bellen. Officier in opleiding.
15: Officier in opleiding. Ja. Kon ik die opleiding gaan volgen, ben ik officier geworden. En ik kan niet anders zeggen dan dat ik nog elke dag met heel veel plezier naar mijn werk ga. Dus ik ga ook niet stoppen.
13: Want je hebt in die tijd heb je ook wel heel veel echt wel grote zaken gedaan.
15: Ja, zeker wel.
14: Mag ik vragen, want je zei als 16, 17-jarige wilde ik al bij het Openbaar Ministerie werken.
15: Ja.
14: En daarvoor zei ik vind het leuk om te puzzelen en te onderzoeken. Waarom wil je niet bij de politie werken als 16, 17-jarige?
15: Ja, omdat dat werken in de rechtszaal mij toch ook heel erg aansprak. En ja, ik weet nog dat we een uitje hadden in 3HAVO naar een, dan ga je een zitting volgen, weet ik veel, politierechtenzitting geloof ik. En dat echt iedereen om mij heen weg zat te zakken en slapen en gapen. En dat ik dacht, wat fantastisch is dit.
14: Ja. Je houdt van de strijd in de rechtszaal.
15: Ja, ik hou zeker van de strijd in de rechtszaal.
13: Bij Sandra is het een roeping.
15: Klinkt bijna een beetje truttig, maar
14: Het klinkt helemaal niet truttig. Ja. Nee, het is hartstikke mooi.
13: De zaak Sarah Kolenberg, hoe is die bij jou terechtgekomen?
15: Nou, die is aanvankelijk begonnen bij de piketofficieren. Die krijgt een melding dat zij gevonden is. En al vrij snel was duidelijk, hier zou wel eens sprake kunnen zijn van een ernstig misdrijf. Eigenlijk meteen, omdat de medewerkers van de forensische opsporing haar lichaam vonden in een hele grote plas bloed. En ja, al meteen zagen, dit is niet oké.
13: Er was fors geweld toegepast.
15: Heel fors geweld. Haar schedel was echt letterlijk in puin geslagen. Dat kon je al vrij snel aan de buitenzijde zien.
13: Ja.
15: Toen is er een crime consult geweest, zoals dat heet. Dan gaat men op wat hoger niveau overleggen. Ja, moet dit een gewoon districtrecherche onderzoek worden? Of moet dit een TGO worden?
13: Ja.
15: En daar is toen al heel snel voor gekozen. En toen ben ik gevraagd om dat TGO te gaan leiden.
13: En wat zijn de eerste stappen die je dan neemt?
15: In dit geval meteen naar het politiebureau en met een TGO-teamleider en een aantal andere mensen om de tafel om de meest cruciale dingen uit te zetten.
14: Je had het over een crime consult en dan wordt besloten of het districtrecherche wordt of TGO. Wat is daar het onderscheidende criterium in dan?
15: Nou, het meest onderscheidende is, het moet gaan om een kapitaal misdrijf. Hè, dus om een levensdelict bijvoorbeeld of om een hele ernstige verkrachting waarbij je niet weet wie de dader is. Waarbij het niet al een bepaalde richting opgaat. Ook dan kan het soms nog wel een TGO worden. Maar hier gaat het echt om, jeetje, er is iemand vermoord en we hebben geen idee wie de dader kan zijn. En dan, ja, dan wordt alles losgetrokken.
13: Je zei net, de plaats delict, de PD, daar was eigenlijk gelijk duidelijk van, nou, dit is een heftig misdrijf wat hier heeft plaatsgevonden. Ben jij daar ook zelf gaan kijken?
15: Niet meer toen het slachtoffer Sara daar nog lag, maar later wel. En dat doe ik eigenlijk altijd.
13: Waarom?
15: Omdat ik die plaats goed in me op wil nemen en het gevoel bij die plek wil hebben van, joh, als je hier staat, zie je dit. En dat hoort er wat mij betreft gewoon bij.
13: En waar let je dan op als je op zo'n plaats delict rondloopt?
15: Ja, voelen op de een of andere manier. Ook wel kijken van, joh, waar kom je binnen? Waar ga je naar buiten? Hoeveel ruimte heb je hier om bepaalde bewegingen te maken? En als je al verklaringen hebt natuurlijk, dan is dat makkelijker, omdat je dan die verklaringen kunt toetsen in je hoofd. En uiteraard wordt ook alles vastgelegd, hè, door de forensische opsporing. Als we het willen, kunnen we zo'n plaatsdelict eigenlijk helemaal virtueel nalaten bouwen.
13: En wat voelde je dan hier bij deze plaatsdelict?
15: Ja, ik vond het een heel macaber plaatje. Omdat die hele vloer lag nog helemaal onder de bloedvegen. Het was wel een beetje schoongemaakt al. Maar het wordt zoveel mogelijk in stand gehouden. En pas als we helemaal klaar zijn met alle zoekingen forensisch en tactisch, en je ook echt zeker weet, we hoeven niet meer terug naar die woning, want dat komt best wel vaak voor, pas dan wordt die hele plaats delict schoongemaakt. Dus je staat daar wel in een woning waar iets gruwelijks gebeurd is.
13: Chris, het klinkt alsof hier hele heftige dingen zijn gebeurd. In menig strafdossier zitten daar dan foto's van.
14: Ja.
13: Als advocaat schrik jij daar nog wel eens van? Dat je soms foto's ziet dat je denkt, zo, dit is heftig?
14: Ja, daar schrik ik nog wel van. Ja. Kijk, er zijn eigenlijk twee type foto's die ik heel heftig vind. Dat zijn enerzijds foto's op het PD op het moment dat iemand bijvoorbeeld inderdaad heel zwaar is toegetakeld. Nou, dat zijn gewoon heftige foto's. Maar je krijgt ook foto's bijvoorbeeld op het moment dat iemand pathologisch wordt onderzocht en dat hele lichaam eigenlijk wordt onderzocht, ook van binnen. Ja, die moet ik ook niet op maandagavond na een zwaar weekend gaan bekijken. Zeg maar. Nee. Ja, ik vind het nog steeds heel lastig om naar te kijken.
13: Heb jij dat ook?
15: Ik vind die laatste op de een of andere manier toch makkelijker. Omdat het dan voor mij
14: klinisch is.
15: En als iemand echt nog in zijn eigen huisje ligt, met het bordje eten nog van die avond naast zich, het shirtje wat hij die dag nog aan had, ja, dan is het echt nog veel meer een mens. En dat, ja. Ik vind ook altijd, het is zo heftig dat je met heel veel mensen zo'n hele persoonlijke situatie ingaat.
13: Ja, want wat je natuurlijk probeert is ook, je probeert een beeld te krijgen van het leven van het slachtoffer in dit geval, dus Sara. Hoe heb je een beeld daarvan gevormd?
15: Nou, dat ging heel snel, omdat zij was een vrij flamboyante vrouw. Ze stond in Enschede bekend als heel ondernemend, kleurrijk, ging graag naar salsa dansen, maar had ook heel veel vriendinnen.
13: Ja.
15: En die vriendinnen die gingen ons al vrij snel vertellen over het leven van Sara. En dat deden haar ouders overigens ook. Hele lieve mensen ook. En die gaven al heel snel een vrij duidelijk beeld van Sara. En we wisten dus ook al vrij snel dat Sara met verschillende mannen aan het daten was. En dat bleek uiteindelijk toch een onderzoeksrichting die wel heel belangrijk is geweest.
13: En waren er ook andere onderzoeksrichtingen?
15: Ja,
13: Wat was de
12: toen, toen Sarah werd gevonden, was de benedenverdieping van haar woning een soort van overhoop gehaald. Hè. Er waren lades opengetrokken, er lag buiten een televisie met een deken eromheen. Dus het scenario dat daar inderdaad een inbraak had plaatsgevonden, waarbij misschien wel Sarah de dader had overlopen en vervolgens vermoord was door die dader. Ja, dat is een scenario dat heel nadrukkelijk uiteraard ook onderzocht is.
14: Ja, een uit de hand gelopen woningoverval eigenlijk.
12: Ja. En al hadden we wel bij dat scenario meteen de meeste twijfels, omdat we dachten, dit is zo atypisch dat je als inbreker zo ongelooflijk veel geweld toepast, dan zie je eigenlijk veel vaker dat iemand een duw of een klap of een schot krijgt, maar de dader zo snel mogelijk weg wil van die plek. En hier, deze vrouw was minstens 45 keer met een zwaar voorwerp op haar hoofd geslagen. En daarnaast nog gewurgd. Ja, dat is best wel atypisch.
13: Als je daar met een lijkenblik naar kijkt, spreekt daar natuurlijk een enorme woede eigenlijk uit. Lijkt daar uit te spreken. Ja. Is dat dan ook een gedachte die je dan met zo'n team bespreekt?
12: Dat is zeker een gedachte en dat bespreken we ook. Hè, van dat vinden we atypisch. Aan de andere kant, je moet alles door feiten en omstandigheden kunnen onderbouwen. En zo'n onderbuikgevoel, dat helpt wel. Maar dat is natuurlijk niet zeggend in een rechtszaak.
13: Dus als je eigenlijk zegt, joh, we hadden twee denkrichtingen. De richting inbraak en de richting, er is mogelijk een conflict in de persoonlijke sfeer geweest. Wanneer valt dan de weging uit naar het ene of naar het andere? Wanneer is dat gebeurd?
12: Als je die scenario's gaat onderzoeken, dan staan ze eigenlijk in de beginfase alle drie bovenaan. En dan maak je in al die scenario's onderzoeksvragen die je beantwoord wil hebben.
13: Want wat is dan het derde scenario?
12: We hadden het scenario dat het zou gaan om, daar ga ik al heel erg de inhoud in, op die mannen. Maar er waren eigenlijk twee mannen die in beeld kwamen al in de eerste dagen voor een conflict met Sarah. Eentje daarvan was omdat de buurman van Sarah, de overbuurman, had verklaard, ik heb op zaterdagochtend een donkergetinte man daar naar binnen zien gaan bij Sarah. Toen gingen de gordijnen dicht en daarna heb ik haar niet meer gezien.
14: Dat is de dag voor dat ze aangetroffen wordt.
12: Dat is de dag voordat ze aangetroffen wordt. De zaterdagochtend.
14: Ja.
12: En deze buurman die zei, volgens mij was dat die man waar ze eerder mee gedate heeft. En dat is toen een conflict geweest. Dat weet ik van haar.
13: Een relationeel conflict.
12: Een relationeel conflict. En dat is best hoog opgelopen. Is ook politie bij geweest. Nou, natuurlijk gaan wij daarop inzoomen. En toen bleek ook in de politiesystemen dat het geval was geweest.
13: Ja, ja.
12: En die man die paste ook heel erg in het signalement van de man die de overbuurman naar binnen had zien gaan. Dus die persoon wordt heel interessant en die wordt dus vervolgens ook volledig in beeld gebracht. Hè?
13: Dus dat is één scenario.
12: Dat is één scenario. Ja. En dan gaan we kijken, wie is het, waar woont hij, waar was hij, et cetera. Het tweede scenario was de roofmoord. En het derde scenario was, en dat vertelde een van haar vriendinnen al meteen bij de politie, dat ze aan het daten was met een man die zei dat hij piloot was bij de KLM. En dat haar vriendin het niet vertrouwde, maar dat Sarah ook het idee kreeg van hier klopt iets niet. Nou, die getuigen zijn we heel uitgebreid nog gaan horen die eerste dagen al. En die vertelden ons ook, joh, ik heb screenshots van Sarah, van gesprekken die zij heeft gehad met die KLM-piloot, die zich Jason noemde. Dat heeft de politie bekeken en ja, dat was eigenlijk wel een heel schokkend beeld wat eruit naar voren kwam. Want wat bleek, Sarah had hem verteld dat ze zwanger was van hem. En hoewel die daarvoor heel lief en leuk was in de communicatie, sloeg hij als een blad aan de boom om. En werd hij eigenlijk furieus. Ik wil dat kind niet. Je hebt me erin geluisterd. Ja. Sarah wil dan nog wel van alles van hem, zie je in de communicatie. En dan, dan wordt het heel onvriendelijk. Dus dat is een scenario waar we ook meteen heel erg op zijn gaan inzoomen. Hoe kwamen we bij hem uit? Er was een auto gezien ook door Sarah met een bepaald kenteken. Dat kenteken zijn ze gaan bevragen.
13: Was dat door Sarah gezien of door die buurman?
12: Nee, dat was door Sarah gezien. Oh. Daarin zat die auto. Omdat Sarah had een fotootje gemaakt van zijn auto. En dat zat ook in die chatgesprekken met die vriendin. Dus de politie is daar ook gaan inzoomen. Toen kwamen ze bij iemand uit. De latere verdachte.
15: En dat was ook een donker getinte man. En die twee mannen die leken eigenlijk verschrikkelijk veel op elkaar.
14: En die pasten allebei in het signalement van die buurman.
15: Allebei in het signalement van die overbuurman.
13: En is het dat dan ook het moment dat je zegt, oké, we hebben best wel veel hier, dat je dat idee van zo'n inbraak, dat je die dan wat minder zwaar laat wegen?
15: Nee, we hebben echt in de eerste dagen alle drie de scenario's nog volledig onderzocht. Alleen in het scenario van die inbraak was het vrij lastig. Ja. Omdat je... We hadden eigenlijk geen sporen. We hadden op de plaats delict heel uitgebreid onderzoek gedaan. Maar het gekke was, we vonden nergens een spoor dat paste bij een inbreker.
14: Je hebt drie scenario's. Ja. Het scenario uit de hand gelopen inbraak. Nou, dat krijgt weinig handen en voeten, hè, vanwege het opbreken van sporen. En dan heb je dus twee scenario's over, hè, van twee mannen waar ze mee omgaat. Je zei even net tussen neus en lippen, die brengen we dan helemaal in beeld.
15: Ja.
14: Hoe brengen jullie die mannen dan helemaal in beeld? Wat gebeurt er dan?
15: We gaan natuurlijk kijken met wie hebben we te maken. Waar woont hij? Is hij getrouwd? Wat voor auto rijdt hij? Wat voor telefoon heeft hij?
14: Wordt hij ook getapt en dat soort dingen?
15: Uiteraard.
13: Dus op dat moment heb je twee mannen waarvan je denkt, nou, dat is wel...
15: Die zouden het echt allebei geweest kunnen zijn.
13: Ja. Neem me even mee naar het moment dat je zegt, oké, we gaan nu vol richten op één iemand.
15: Nou, dat was denk ik toch wel toen we echt meer in de telefoongesprekken, die chatgesprekken echt heel goed gingen lezen, op volgorde zetten. En toen bleek dat een van de laatste berichten van Sarah was, ze stelde hem eigenlijk een ultimatum.
13: Ah.
15: Ze had hem gebeld en daarna had ze een voicebericht ingesproken.
13: En dit was de man van wie ze zwanger
15: was? Dit was de man van wie ze zwanger was. Je ziet in de chats dat zij eigenlijk geen genoegen meer neemt met zijn antwoorden. Zij wil weten, heb jij gezondheidsproblemen bijvoorbeeld? Hè? Want zij dacht immers dat hij de vader van haar kindje was. En zij wil ook in overleg met hem. Maar hij houdt steeds de deur dicht. En dan stuurt ze op de 25e een bericht naar hem, waarin ze zegt, je hebt nog één dag om contact met mij op te nemen. Je laat me geen keuze. Als je het niet doet, zijn er gevolgen voor jou. Zoiets.
13: Daarmee escaleert ze natuurlijk.
15: Daarmee escaleert ze de situatie. En dat is ook wel iets waarvan haar ouders bijvoorbeeld meteen zeiden, oh ja, maar dat is typisch Sarah, want die laat zich dit niet gebeuren.
14: En moet ik nou goed begrijpen, hè, dat die, want je zei net, die vriendinnen sturen screenshots.
15: Ja.
14: En haar eigen telefoon en haar eigen tablet, die waren weggenomen.
15: Die waren weggenomen,
14: dus op basis puur alleen van die screenshots van vriendinnen van haar, waar ze communicatie met hem naartoe sturen kennelijk, op basis daarvan zijn jullie gaan inzoomen op hem.
15: Zijn we heel erg gaan inzoomen op hem. Hebben we ook heel veel camerabeelden opgevraagd in de omgeving van de woning van Sarah, maar ook op de route van zijn woning naar de woning van Sarah toe. En dan zien we zijn voertuig op de dag van de moord in de omgeving, directe omgeving van de woning van Sarah.
13: Dan zeg je, oké, dit is een belangrijk iemand. Wie is deze man?
15: Op dat moment heb ik gezegd, nu heeft hij de status van verdachte van mij.
13: Wat voor leven leidde deze man?
15: Nou, hij was werkzaam als beveiliger.
13: Dus geen KLM-piloot?
15: Hij was zeker geen KLM-piloot. En hij was keurig getrouwd. Hij had twee kleine kindjes. Dat wisten we, toen we hem in beeld brachten, zagen we al heel snel, nou, deze man werkt niet bij de KLM. Ik denk ook niet dat hij daardoor de selectieprocedure was gekomen. Want hij was, volgens mij voldeed hij niet helemaal aan de
13: lichamelijke...
15: Nou, dat sowieso niet, denk ik. Tenminste, dat zou ik niet weten. Maar in ieder geval was voor ons al vrij snel duidelijk, nou, deze man is geen piloot.
13: Ja.
15: Die werkt gewoon in de beveiliging. Ergens een huisje in Enschede en had dus echt, kwamen we later achter, niet alleen een buitenechtelijke relatie met Sarah, die ze op Badoo had leren kennen.
13: Dat is een datingsite, hè?
15: Dat is een datingsite.
13: Ja.
15: Waar Sarah ook op stond inderdaad en met verschillende mannen gedate had, maar deze man leren kennen. En deze piloot had eigenlijk een heel indrukwekkend dubbelleven, want uiteindelijk zijn we erachter gekomen dat hij om en nabij de 40 vrouwen op deze manier voor de gek heeft gehouden.
13: Zo.
15: En een seksuele relatie met ze heeft gehad.
13: Tegelijkertijd?
15: Deels tegelijkertijd. Oh, wow. En deels ook voor hele langere perioden. Er zaten vrouwen bij die 3 jaar lang dachten dat ze de man van hun droom hadden gevonden.
13: Dat is hogere school vreemdgaan eigenlijk.
15: Nou, ik heb het in mijn reeks de Champions League van het vreemdgaan genoemd.
14: Maar wat bleek nou uit het onderzoek van al die chatgesprekken en ook dat Badoe gebeurde, hoe die relatie zich ontwikkeld had? En tussen haar en tussen deze... Ja, KLM-piloot die geen KLM-piloot
15: bleek. Ja, zoals dat gaat, denk ik, op zo'n dating site. Je komt wat aan de klets, je spreekt wat af.
13: Je denkt, ik heb de man van mijn dromen te pakken.
15: Ja, nou, ik zal je het nog sterker vertellen. Op de dag dat hij dat berichtje heeft gehad van Sarah... Hè, van je moet contact met me opnemen, anders zijn er gevolgen voor jou... dan rijdt hij 's avonds nog naar een dame toe... waar hij op dat moment al mee aan het daten is... De volgende ochtend besluit hij om naar de woning van Sarah te gaan... en om haar daar te vermoorden. En dan krijgt ze in de loop van de ochtend appjes van die nieuwe mevrouw... joh, ben je toch stil? Ik hoor helemaal niks van je. Wat is er toch aan de hand? En dan reageert hij met ja, niks. Ik heb lekker uitgeslapen.
13: En zijn thuisfront was helemaal niet op de hoogte van dat dubbelleven wat hij leidde?
15: Voor zover wij weten niet, nee.
13: Oh, wow.
15: En dus werd het voor hem ook heel penibel natuurlijk, want Sarah... ging dat dubbelleven ontmaskeren. Die wilde weten, waar woon je? Wie is je vrouw? Ik ga haar op de hoogte brengen van jouw leven. En hij ging dus niet alleen zijn huwelijk verliezen... maar ook dat dubbelleven wat hij ernaast leidde. Zij kon alles kapot maken voor hem.
13: Straks in Napleiten hoor je meer over de moord op Sarah Kolenberg... in Enschede in augustus 2017. Wat aanvankelijk leek op een roofmoord... bleek gaandeweg femicide te zijn.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met... NAP.

0: We zitten inmiddels op 500 afleveringen van de Technoloog. Honderden fascinerende, boeiende gasten. Duizenden bijzondere inzichten over technologie, innovatie en verandering. Als een van de eerste podcasts van Nederland kijkt de Technoloog al jaren vooruit. Voor de volgende 500 afleveringen zoeken we een partner die dezelfde blik op de toekomst deelt. Zodat we samen de toekomst vorm kunnen geven. Neem contact op via technoloog@bnr.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
6: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Er is iemand opgepakt voor de moord op een Nederlandse drugscrimineel op Bali. Er zijn twee daders, allebei Brazilianen. En één van hen zou nu zijn opgepakt door de Braziliaanse politie. De ander is nog op de vlucht. Het slachtoffer is René Pauw, die eind maart bij zijn vakantiehuis op Bali werd doodgestoken. Langs het water in Amsterdam-Oost is een verdacht pakketje gevonden. De omgeving werd afgezet en bomexperts hebben het pakketje meegenomen. Of het gaat om een explosief of iets anders gevaarlijks is nog niet duidelijk. De Amsterdamse politie houdt rekening met van alles. Het wordt niet alleen de avond van Oranje op het WK, maar ook die van Curaçao. Om 7 uur speelt het team van trainer Dick Advocaat tegen Duitsland. Dat is lokale tijd 12 uur, dus de spelers zaten al vroeg aan het ontbijt en bij de wedstrijdbespreking. Alle spelers van Curaçao, de kleinste deelnemer aan het WK, zijn fit. In de Gazastrook zijn zeker 4 Palestijnen omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. Dat gebeurde in de buurt van een ziekenhuis. Bij schietincidenten met Israëlische militairen vielen nog eens 2 doden. Er geldt sinds oktober een staakt het vuren, maar er zouden sindsdien al bijna 1000 Palestijnen zijn omgekomen. Het tennistoernooi van Roxmalen heeft een verrassende winnaar, de Pool Kamil Maschak. Die versloeg de Australische toptennisser Alex de Minaur. Dat gebeurde in 3 sets na een tiebreak. Bij de vrouwen won eerder vanmiddag de Amerikaanse Robin Montgomery zonder dat ze hoefde te spelen. Haar tegenstander had zich ziek afgemeld. Dan het weer van Weer Online. In het noorden nog een buitje, verder overal droog en wisselend bewolkt vanavond. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP-nieuws.
7: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
8: Je bent weer terug bij Napleiten. Op dat moment heb je dus een motief, als je daar allemaal achter bent. Dan heb je een verdachte. Je hebt doorgestuurde berichten van vriendinnen. Maar keihard bewijs in de vorm van bijvoorbeeld DNA-bewijs dat op het lichaam van Sarah is gevonden, dat was er niet.
9: Klopt.
8: Wat is dan de volgende stap?
9: Nou ja, daar hebben we uiteraard goed met elkaar over gesproken, hè, met verschillende deskundigen in zo'n team. En we kwamen tot de conclusie dat forensisch bewijs echt wel heel belangrijk zou worden. En die PD die zat zo ontzettend onder het bloed dat we dachten dat de dader ergens iets van die PD aan bloed mee zou moeten hebben genomen. En dus is eigenlijk elke dag dat je langer wacht, wordt de kans dat je iets van forensisch bewijs op de verdachte of op zijn voertuig of waar dan ook aantreft, die wordt gewoon elke dag kleiner.
8: DNA, Chris.
10: Ja, wel.
8: Ja, als ik dit opsporingsonderzoek zou leiden, zou ik natuurlijk ook kijken van hoe kun je dat vinden? Want dan geef je iets handen en voeten, denk ik, toch?
10: Ja, maar goed, het gaat ook een beetje om, hè, zoals ik het begrijp, hè, Sandra. Hij wordt de dag van de moord, wordt hij daar in de omgeving gezien.
9: Ja.
10: Je hebt een hele aanloop eigenlijk aan appcontacten tussen hem en haar, waarbij eigenlijk de sfeer escaleert. Je hebt een PD zonder enig forensisch bewijs wat wijst op een dader.
9: En een man die naar binnen gaat.
10: En die past in,
9: die
10: het, signalement
9: past in het signalement
10: van de buurman.
9: Waarna niemand Sarah nog gezien heeft.
10: Ja. Dan is het ergens, zou je ook kunnen zeggen, een gok.
9: Ja.
10: Want op het moment dat jij zegt net, hè, op het moment dat je hem, hoe langer je wacht eigenlijk om hem aan te houden, hoe eerder de kans is, of hoe groter kans dat forensisch materiaal verdwijnt. Maar je kunt ook zeggen, ja, op het moment dat je hem aanhoudt en je vindt geen forensisch bewijs, ja, dan weet hij dat hij op de radar is. En dan kan hij daarna vervolgens ook weer forensisch bewijs gaan wegmaken.
8: Sandra knikt.
9: Ja, dit was ook wel echt een hele
10: dilemma.
9: Dit was een dilemma en een hele spannende, vond ik ook echt wel.
10: Met wie bespreek jij dat? Of is dat echt een beslissing die jij neemt met de teamleider? Of wordt dat zeg maar algemeen
9: besproken? Ik maak wel een plan met het, de teamleider, VKL, zoals we dat noemen, vaste kernleidinggevende.
8: Ik wou al bellen.
9: Daar zitten zeg maar de forensisch coördinator ook bij, de tactische coördinator. Uiteindelijk bespreken we bij de scenario's. Hè. Wat gaan we doen? Gaan we nu ingrijpen met de kans dat we inderdaad dat stukje forensisch bewijsmateriaal vinden? Of gaan we het niet doen, maar dan moeten we een plan B maken. Want als het hierbij blijft, gaat hij niet veroordeeld worden.
10: Nee, en dan moet je, wordt hij ook vrijgelaten op een moment.
9: Dan wordt hij vrijgelaten. Dus je moet daarover discussiëren. Ik heb in dit geval ook wel even met een collega gespart, maar uiteindelijk, ja, ik wil niet zeggen dat ik een tunnel eendook, maar ik kreeg wel heel sterk de overtuiging, zeker omdat we ook in de aanloop daarnaartoe, die andere man waar zij mee daten, die konden we echt uitsluiten. Die was gewoon niet in Enschede geweest op die dag.
8: Dat was dus het moment dat jij zegt, oké, we gaan hem aanhouden.
9: Ja, we gaan hem aanhouden, we gaan doorzoeken. Ik kan me nog heel goed herinneren dat we ook 's avonds bij die mevrouw in de woning zaten. En dat de twee kleine kindjes boven zaten. En dat een van die kindjes vroeg, mama, wanneer komt papa weer terug? En dat ik dacht, dat kon nog wel eens heel lang duren. En dat vond ik echt heel verdrietig, hoor. Want deze mensen, ja, weet je, die zijn net zo goed slachtoffer.
10: Ja, die zijn onschuldig.
9: Die zijn hartstikke onschuldig. En je komt daar wel 's avonds binnen met
8: toeters en bellen.
9: Toeters en bellen. Hij werd door een arrestatie-eenheid aangehouden. Overigens ook, saillant detail, hij zat op die avond dat we hem gingen aanhouden, werd hij geobserveerd door een OT. Observatieteam.
8: Ja, observatieteam. Ja,
9: door een observatieteam. En hij zat heerlijk innig met de volgende scharrel bij een Van der Valk hotel. Deze dame een ring aan haar vinger te schuiven. Ja. Terwijl die opsporing verzocht keek waar op dat moment ons item in zat. Ja. Over onze zaak. Ja, hij keek naar zijn eigen daden.
10: Oh, grappig. Maar dus hij werd, terwijl opsporing verzocht over zijn zaak ging, of was ons op de zaak
9: gezet. Hadden wij hem onder controle?
10: Hadden jullie hem ook zeg maar qua microfoons en alles onder controle?
9: Nee, we nog wel overwogen. Omdat we zagen dat hij in gesprek was met die mevrouw. En dat ondertussen die uitzending gaande was over de moord op Sarah.
10: Ja.
9: Dan moet je wel snel schakelen. Hè? Want dan moet je, als je dat gesprek echt wil afluisteren, heb je daarvoor een machtiging nodig. Ja. Om die communicatie
10: van de rechtercommissaris.
9: Toestemming van de rechtercommissaris. Dat is allemaal geregeld. Dat hebben we toen nog heel snel gebeld en gedaan. En uiteindelijk ging het allemaal al zo snel dat het men daar niet bij kon komen. Maar het was wel een opvallend gegeven in deze zaak. Want je hebt net iemand vermoord, hè?
10: Ja.
8: En op wat voor dagen later was
9: dit? Dat was echt, dit was de dinsdagavond.
8: Goed, dan wordt hij aangehouden. Wat verklaart hij dan?
9: Hij heeft heel lang niks gezegd. Dus hij heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht. Dat kun je doen. Je kan erop gokken dat het OM niet genoeg heeft.
8: Nou ja, en dat was op dat moment natuurlijk ook zo, dat jullie eigenlijk nog niet genoeg hadden.
9: Nou ja, we hadden natuurlijk wel wat. Hè? Dus die ernstige bezwaren, daar was ik niet bang voor, dat hij daar wel door zou komen in het begin.
10: Maar ondertussen, jullie was een razend op zoek naar forensisch bewijsmateriaal die hem op de PD kan plaatsen.
9: Zeker, ja. En nou ja, kleding van hem hebben we nooit gevonden. Dat was heel lastig, maar we hadden zijn voertuig ook in beslag genomen.
8: Auto, ja.
9: En in zijn voertuig op de bestuurdersstoel werden bloedspatten gevonden. En die hebben we natuurlijk in een spoedprocedure naar het NFI gestuurd. En daar kwam in die eerste week al uit dat het een 100% match was met het bloed van Sarah.
8: Ja, maar ja, dan zou ik ook als officier denken, ja, wacht eens even, dat kan allemaal wel zo zijn. Maar die twee hadden een verhouding gehad. Dus het kan natuurlijk zo zijn dat zij een bloedneus heeft gehad op de stoel.
9: Ja, maar aan de voorkant, hè, dus van de zitting op de bestuurdersstoel, dan moet je wel met een verhaal komen hoe dat daar dan terecht komt. En daar had hij nogal een sterk verhaal over, vond ik.
8: Nou, vertel het.
9: Nou, hij heeft eigenlijk van alles verteld, maar de uiteindelijke versie was dat hij anale seks had gehad met Sarah op de bestuurdersstoel van die auto. Hij zei, we hadden eigenlijk helemaal geen ruig seks. Later werd het toch wel weer ruig seks en zou ze mogelijk gebloed hebben, maar hij heeft dat niet gezien. Dat is zijn verklaring voor het aantreffen van bloed op de stoel.
10: Wat verklaarde hij dan over de andere bevindingen? Want er waren natuurlijk nog wel wat meer bevindingen. Er waren bevindingen over zijn nabijheid bij die woning. De zaterdag voor 70 augustus. 70 augustus zelf misschien wel dat hij daar in de buurt was.
9: Ik denk dat hij daar eigenlijk zichzelf spreekwoordelijk de das om heeft gedaan. Want hij heeft heel lang gezwegen. Pas in zijn zesde verhoor komt hij met een verhaal. En dan zegt hij, die zaterdagochtend ben ik even naar Sarah toegegaan. Want ik wilde de relatie beëindigen. En zij liep mij binnen. En ja, we hebben eerst heel lang over koetjes, kalfjes gepraat. En toen heb ik gezegd dat het toch eigenlijk niet zo verder kon. En toen heb ik haar een knuffel gegeven. En toen ben ik weggegaan.
10: Ja, dus hij bevestigde eigenlijk dat hij die zaterdag voor 70 augustus dat zij aangetroffen wordt, dat hij in de woning van slachtoffer was. Ja. Dus die vinding van die buurman, die iemand naar binnen had,
9: die heeft hij zelf bevestigd.
10: Die heeft hij zelf al bevestigd. Ja. Ja.
8: Waarom is dat van belang?
10: Nou ja, kijk, je kunt natuurlijk ook zeggen, kijk, het Openbaar Ministerie of de politie kan zeggen, ja, ik heb uw auto in de buurt van Enschede gezien.
8: Kun je zeggen, ja, ik was even naar de Albert Heijn, ik reed daar langs.
10: Ja, wat dan ook. Maar je kunt zeggen, ja, ik ben niet bij haar in de woning geweest. Maar kijk, die buurman zegt, hij kwam die woning in en de gordijnen gingen dicht. En daarna heb ik haar niet meer gezien. Als jij dan vervolgens zegt, ik ben in die woning geweest op dat moment. Ja, dat is natuurlijk wel best wel belastend.
8: Is deze man psychologisch onderzocht?
9: Ja, dat is hij.
8: En wat kwam daaruit?
9: Daar kwam uit dat er nog wel het een en ander met hem mis was. Ik meen dat hij ook narcistische persoonlijkheidstrekken had. Maar wat het meest in het oog sprong was dat hij een seksuele afwijking had. En dat het obsessieve vreemdgaan eigenlijk daaraan gerelateerd werd.
8: En wat was dan die afwijking?
9: Ja, ik vind het een beetje ongemakkelijk om te zeggen. Maar hij kon niet uit zichzelf een erectie krijgen.
10: Maar goed, kijk, zo'n afwijking of zo'n stoornis maak je natuurlijk nog geen moordenaar.
8: Nee.
10: Ik bedoel, dit is...
9: Zeker niet. En de deskundigen hebben ook gezegd, wij zien wel aanwijzingen voor die stoornis.
8: Ja.
9: Maar omdat hij ontkent, kunnen wij geen verband leggen tussen deze stoornis en het delict dat hij gepleegd heeft. Ja. Want daar heeft hij niks over gezegd. Hè? Hij zegt, ik heb haar niet vermoord.
10: Ja. Maar Sandra, mag ik even vragen? Hè? Want kijk, als ik het zo, want ik heb natuurlijk ook het volgens en de rest gelezen. En als ik het zo een beetje op zo'n rijtje zet. Ik denk dat jij wel eens zaken hebt gehad waarvan je dacht, waar je wat breder in het bewijs zat.
9: Ja, dat wel. En toch op de een of andere manier, want ik hoor het je zeggen, en ik denk ook dat er meer mensen waren die dat hadden, maar ik was er toch echt wel stellig van overtuigd dat het een veroordeling zou worden.
8: Ja. Oh ja?
9: Ja.
8: Deze is natuurlijk ook ergens, Chris, de som der delen. Je hebt hier een notoire vreemdganger die onder druk komt te staan, dat zijn dubbelleven dat uitlekt.
10: Ja, dan heb je motief, maar dat is op zichzelf geen bewijsmiddel.
9: Nee, ik heb daar in reeks door heb ik daarover gezegd, ken je motief en je kent heel vaak de dader.
10: Ja.
9: Hij had natuurlijk zo'n ontzettend sterk motief om haar het zwijgen op te leggen, letterlijk. Alleen wat ik gewoon nooit goed heb begrepen is, waarom met zo extreem veel geweld?
10: Ja, maar is een moordwapen überhaupt ooit aangetroffen?
9: Nee, is niet aangetroffen. Nee.
10: Dus deze man die legt verschillende verklaringen af bij de politie.
9: Ja.
10: Als ik jou een beetje proef, doet hij dat eigenlijk aan de hand zeg maar, van bevindingen die in het dossier komen? Hè, zoals we dat al vaker zien.
9: Zeker, hij heeft gewoon zijn verklaring afgestemd op het politiedossier.
10: Ja. Jij bent zeker van je zaak, maar goed, uiteindelijk beslis jij niet. Dus die zittingen komen. Hoe ging het hem daar af? Want ik neem aan die rechtbanken.
9: Ja, ik vond echt dat hij daar onwijs slecht deed. Okay. Soms heb je verdachten waarvan je denkt, oh, dit is spannend. En dan lult hij zich toch wel heel goed uit. En ja, hij wilde de rechtbank doen geloven dat hij hartstikke blij was voor Sarah met die zwangerschap. De rechtbank vroeg hem van, hoe reageerde je op die zwangerschap? Nou, ik heb haar gefeliciteerd, vond het heel fijn voor haar. Terwijl ja, die WhatsApp-gesprekken waren natuurlijk zo duidelijk.
8: Wat heb je geëist?
9: Ik heb 18 jaar geëist.
8: Voor?
9: Moord.
8: Voor enkelvoudig of twee moorden?
9: Ja, enkelvoudig. De foetus was 8 weken toen zij vermoord werd. En dan kun je dus juridisch gezien, is dat niet iets dat apart strafbaar is gesteld. Uiteindelijk heb ik dat natuurlijk wel mee laten wegen.
8: Ja. Ja, dat
10: in de strafmaatoverweging.
9: In de strafmaatoverweging.
8: Is eigenlijk ooit vastgesteld of die ongeboren vrucht, of dat ook daadwerkelijk zijn kind was?
9: Ja. En het was niet zo.
8: Het was niet zijn kind?
9: Het was niet zijn kind. Dus al die tijd heeft zij gedacht dat ze zwanger was van deze Jason. Dat denk ik ook echt hoor, dat zij daarvan overtuigd was. Dat zie je in alle gesprekken met haar vriendinnen ook. Maar het was iemand anders waar ze mee gedate had.
8: Zo. Jij hebt een fikse strafeis neergelegd. Wat werd het?
9: Het werd 20 jaar.
8: Hoger.
9: En dat is me...
10: Mijn collega's moeten
9: heel hard lachen als ze dit horen. Nee, dat overkomt mij echt zelden of nooit. Omdat ik toch wel van de stevige eisen ben. Ik denk ook, eerlijk gezegd, want dit is al een aantal jaren geleden, als ik nu opnieuw in zo'n zaak zou moeten eisen, dat ik ook hoger zou uitkomen. Hoor. Dan, maar het werd 20 en ik zie nog het gezicht van haar ouders die in de zaal zaten voor me. En dat was zo mooi voor die mensen dat ze in die zin gerechtigheid kregen.
10: Ja. Nou ja, ik bedoel, 18 jaar voor een enkelvoudige moord is op zichzelf vrij normale eis, toch?
9: Ja, maar we hebben het over een aantal jaren geleden. Hè. De straffen zijn natuurlijk in de laatste jaren wel behoorlijk omhoog gegaan.
10: Nee, zeker. Maar ik vind het ook best wel een stevige eis. Maar die rechtbank bijvoorbeeld, waarom is die rechtbank afgeweken van
9: jou?
10: Nou,
9: die rechtbank is dus vooral het ongekende geweld, dat is toegepast. Maar ook de manier waarop hij zich daarna presenteert. Geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor zijn handelen. Ja, en daar heeft zijn proceshouding, denk ik, wel genekt, hoor. Ja.
8: Ik ben nog een beetje, hoe zeg je dat, uit het lood door dat verhaal dat het dus helemaal niet zijn kind was.
9: Ja.
8: Is hij daar ook? Wat zei hij daarover?
9: Hij heeft altijd gezegd: het kan helemaal niet mijn kind zijn, want wij deden het altijd veilig. Dus hij wilde natuurlijk niet dat dat motief een bewijs kon zijn. Dus hij heeft steeds gezegd: zij kan helemaal niet zwanger zijn van mij, want als wij deden, deden we het met een condoom. Nou, al haar vriendinnen zeiden, en ook haar ouders overigens, ze deden het altijd zonder condoom. We hebben heel veel van de andere dames die met hem het bed gedeeld hadden, hebben we ook gehoord als getuigen. Iedereen zei, hij deed het zonder condoom.
10: Ja.
8: Ongelooflijk dat iemand er zo'n dubbel leven op maakt.
9: Ja, 40.
10: Nou ja, en dat is zeg maar zo'n fout veronderstelling dat hij vader is van de ongeboren vrucht. Uiteindelijk tot zo'n vreselijk misdrijf leidt, zeg je. Jezus Christus.
9: Ik ben dus heel benieuwd nog steeds wat er nou in die woning gebeurd is.
10: We gaan het uit van voorbedachte raden.
9: Ja, maar zeker. Er zijn heel veel elementen om dat aan te nemen. Hè. Hij laat bijvoorbeeld zijn telefoons thuis. Hij neemt een wapen mee. Er is een langlopend conflict aan de voorkant. Er is zoveel geweld toegepast dat je denkt: dit moet wel. Nou, dit moet.
10: Kan ook een contra-indicatie zijn, hè?
8: Hoe bedoel je dat, Chris?
10: De gemoedsopwelling.
9: Dit is dus de contra-indicatie die hij naar voren had kunnen brengen.
10: Ja.
9: En dat heeft hij niet gedaan.
10: Ja. Maar had het er veel opgeleverd? Nou ja,
9: daar heb ik met collega's ook wel over gedimdamd. Hè? Want dan stel dat je op doodslag zou uitkomen.
10: Hoe 15 jaar?
9: Dat was toen 15 jaar nog. Ja. Dus ja, dan was je wel iets lager uitgekomen.
10: Ja.
9: Maar hij heeft de gok genomen.
10: Maar ja, kijk, dan moet je gaan verklaren.
9: Dan moet je gaan verklaren.
10: En op het moment dat jij... Dan moet je ook gaan verklaren met welk wapen heb ik haar om het leven gebracht. En op het moment dat jij dat wapen hebt meegenomen van tevoren. Ja, weet je, ga er maar eens uitleggen waarom jij een ijzeren staaf...
8: Een knuppel meeneemt.
10: Naar een gesprek met een zwangere vrouw, weet je, ja.
9: Nee, dat klopt.
10: Ja.
9: En toch wil je gewoon liefst alles tot drie cijfers achter de komma weten.
10: Ja, wat is dat zo bij jou? Dat vind ik wel een goede nog even een vraag. Die, wil jij weten, wil jij de waarheid uiteindelijk weten?
9: Zeker wil ik de waarheid weten. Dat staat bovenaan. Maar de volledige waarheid, tot drie cijfers achter de komma, die krijgen we natuurlijk gewoon heel vaak niet te weten. Ik vind het niet alleen voor mezelf heel belangrijk, maar vooral voor die nabestaanden. Die willen natuurlijk
8: op elke vraag een antwoord hebben.
9: Op elke vraag een antwoord. Hoe zijn de laatste minuten van Sarah geweest? Ja. Hè? Ook de volgorde bijvoorbeeld van het geweld dat is toegepast.
8: Is er een hoger beroep gevolgd?
9: Ja.
8: Wie heeft...
9: Ja, ik niet, want ik had 2 jaar extra. Dus ik was tevreden. Vond het ook een heel mooi vonnis. Maar de verdachte is in hoger beroep gegaan.
8: En dat volg jij, denk ik dan, neem ik aan? Volg je dat heel nauwgezet? Of?
9: De zaak wordt dan door een AG gedaan. Ja. En die AG die houdt wel echt contact ook met je. Van, goh, hoe zat dit en hoe kijk jij daar tegenaan? Ik probeer wel om zo'n zaak toch ook wat los te laten. Nou. Ik ben hier nog wel eventjes na een zitting geweest. Maar ik vind wel ook, ik heb de zaak gedaan, dan is het goed dat er daarna een ander paar ogen naar kijkt.
8: Ja.
9: Daar zijn nog heel veel onderzoekswensen ook ingewilligd.
10: Het heeft best lang geduurd, dat hoogte.
9: Ja, zeker. Ja, ik zag het ook voorbij komen. Heel veel zittingen. Heel veel aanvullend onderzoek nog geweest.
8: En zijn er nog nieuwe inzichten uit voortgekomen?
9: Nee.
8: Het is toch gewoon eigenlijk een herhaling van zetten.
9: Nou ja, er zijn wat forensische sporen extra ingezet. De verdediging heeft zelf nog wat rapporten ingebracht. Het zag dan met name ook op tijdstip van overlijden, wat volgens de verdediging niet zou kunnen kloppen. Dat is natuurlijk forensisch altijd best lastig om vast te stellen. Hè? Wanneer is iemand nou precies overleden? Dat is wel heel belangrijk, omdat je in die tijdlijn natuurlijk wil weten, hè, wanneer is dit gebeurd en wie kan er dan voor een aanmerking komen? Ja. En in dit geval hebben ze heel veel waarde gehecht ook aan haar telefoongebruik. En de vriendinnen en de familie zeiden allemaal, nou, we hebben na die zaterdagochtend niks meer van haar vernomen. En haar telefoon bewoog om 9:50, dacht ik even uit mijn hoofd, nog uit die woning. En daarna niets meer.
10: Ja, het is wel boeiend om dat te lezen, ook voor de luisteraar.
8: We zetten het in de show notes.
10: Om het foto's en de rest te lezen. Omdat je dus ziet dat er eigenlijk mede tot een bewijsverklaring wordt gekomen door het gedrag van een slachtoffer.
9: Ja.
10: En het gedrag wat opeens ontbreekt.
9: Dan moet je dus ook heel goed in beeld brengen. Ja.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: VI-regeling.
2: Voor mij dan, Chris.
3: Nou ja, goed, het speelt natuurlijk net op 1 juli 2021 is de wet op de voorwaardelijke vrijstelling is veranderd. Dus waar je vroeger 2/3 moest zitten en het laatste derde deel in principe vrij kon komen onder voorwaarden, is dat nu nog maar maximaal 2 jaar. En hier zie je dus dat het eerste aanleg, die vindt plaats in 2018, dus voor 21. Ja. Maar het hoge beroep vindt plaats na 1 juli 2021. Dus eenzelfde straf als in de eerste aanleg levert netto veel meer straf op. Hè. Bij 20 jaar nou, moet je ongeveer 14 jaar zitten.
4: Vroeger, ja. Hè.
3: Maar nu bij de straf zou je 18 jaar moeten zitten. Ja, dat verdisconteert het Hof. En ik vind dat op zich wel goed.
1: Ja,
3: dat
1: dus ze
3: dat
1: niet doen. In alle zaken zo.
3: We hebben ze niet alle zaken gedaan. Maar verdisconteert dat eigenlijk uiteindelijk in de strafoplegging hoog beroep. Zodat het netto hetzelfde blijft.
1: Ja, netto is zelfs nog iets meer geworden.
3: Nou ja, en er was een overschrijving van de rekentermijn ook wel. Dus het werd ook een beetje meegenomen. Maar goed.
1: Dat vind ik dan toch wel weer merkwaardig. Want die overschrijding zit er met name in alle onderzoekswensen die door de verdediging zijn ingediend.
3: Ja.
4: Sandra, hoe kijk je nou terug op deze zaak?
1: Ik vind het echt nog steeds een verbijsterende samenloop van omstandigheden dat deze vrouw op deze manier aan haar einde is gekomen.
4: Het is eigenlijk ook gewoon femicide.
1: Ja. Ja. Het gedrag van deze verdachte was zo atypisch. Zo, ik heb eigenlijk nog nooit iemand gehad die zo'n levensstijl erop nahield. Normaal gesproken is het man, vrouw, misschien nog eens een keer één minnares. Maar deze man had gewoon echt een...
4: harem.
1: Ik weet niet hoe je het moet noemen, maar het is bijna bewonderenswaardig als je agendatechnisch je leven zo kan leiden.
3: Maar het delict is op zich niet atypisch. Maar ik ging even zoeken, omdat ik dan nog toch een beetje gek in mijn hoofd ben. Er zijn best wel veel moorden van mannen op vrouwen vanwege het feit dat ze zwanger zijn.
1: Ja.
3: Dat zie je best wel vaak, of althans geregeld wel voorkomen eigenlijk.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ik weet ook nog wel dat er een heleboel mensen, vooral van haar vriendinnen, die zeiden van ja, jemig zeg, als je mans genoeg bent om wel iemand op deze manier zwanger te maken.
3: Dan moet je ook een kind opvoeden. Ja.
1: Ja, hij had natuurlijk al 2 kleine kindjes.
4: En dan zou alles uitkomen. Sandra Leuzink, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
1: Heel graag gedaan. Jullie bedankt.
4: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts, dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren. En graag tot volgende keer.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1, samen neutraal, wereldwijd.
1: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
3: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
6: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Een oranje en een blauwe avond op het WK voetbal. Nu speelt de Blue Wave, oftewel Curaçao, tegen Duitsland. En overal op het eiland wordt er gekeken. Bijvoorbeeld in het grootste winkelcentrum van Curaçao, waar ook bandjes en DJ's optreden. Intussen feesten oranje fans in Dallas. Daar voetbalt Nederland om 10 uur tegen Japan. Fans lopen in kolonnen achter de traditionele oranje bus naar het stadion. Er is nog weinig verbeterd bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis zijn het niet alleen gezonde mannen die lang buiten moeten wachten voor een asielaanmelding, maar de hulporganisatie ziet ook vrouwen, kinderen en zieken op het grasveld. Zeker 6 doden bij een botsing tussen 2 helikopters in Brazilië. Het ging mis boven een woonwijk in Rio de Janeiro. De helikopters kwamen neer op een parkeerterrein van een autobedrijf waar een grote brand uitbrak. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. En na maanden zit er in Brazilië iemand vast voor de moord op een Nederlandse drugscrimineel. Die werd eind maart doodgestoken bij zijn vakantiehuis op Bali. 2 Brazilianen bleken erachter te zitten en 1 van hen zou nu zijn gepakt. De andere verdachte is nog spoorloos. En hij moest er bijna 2 jaar op wachten, maar vanmiddag lukte het weer. Lewis Hamilton won weer eens een Formule 1-wedstrijd. In Barcelona was hij met zijn Ferrari de snelste. Vorig jaar was het in zijn eerste seizoen bij Ferrari worstelen. Maar ik heb nooit opgegeven en dit is buitengewoon, zei Hamilton. Dan het weer van Weer Online. In het noorden nog een buitje, verder overal droog en wisselend bewolkt vanavond. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP Nieuws.
7: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
9: In de BNR-app.
8: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
9: En blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
10: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. En we beginnen positief. De wereld steekt dit jaar bijna 2 keer zoveel geld in duurzame energie als in fossiele brandstoffen. Dan moet je denken aan zon- en windenergie, batterijen, stroomnetten en ook aan kernenergie. Vooral zonne-energie is enorm populair. Daar wordt alleen al zo'n $365 miljard in geïnvesteerd. Opvallend is dat investeringen in olie voor het 3e jaar op rij dalen, ondanks de hoge olieprijzen. Volgens het Internationaal Energieagentschap kiezen landen steeds vaker voor duurzame energie om minder afhankelijk te zijn van geopolitieke spanningen en energieimport. Alles bij elkaar lijkt de wereld dus steeds meer richting een duurzamer energiesysteem te bewegen. En hoezeer dat nodig is, blijkt wel uit het nieuwe rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie. De aarde blijft de komende jaren waarschijnlijk extreem warm. De kans is maar liefst 86% dat tussen 2026 en 2030 een jaar nog warmer wordt dan 2024, dat nu het warmste jaar ooit gemeten is. Vooral het Noordpoolgebied warmt veel sneller op dan de rest van de wereld. En dat kan zorgen voor meer extreem weer, zoals hittegolven, droogte en zware regenval. Dit rapport laat me weer eens zien dat de wereld steeds dichterbij gevaarlijke klimaatgrenzen komt. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Suze Geum van De Groene Grachten. Suze, jouw nieuwsbericht haakt aan op wat ik zojuist vertelde over die snikhete jaren die ons te wachten staan.
11: Ja, dat klopt. Wetenschappers uit de Verenigde Staten hebben onderzocht welke impact klimaatverandering heeft op dieren. Nou, zet je schrap, Harm. In het dierenrijk is er al veel langer sprake van klimaatvluchtelingen. Mm. Het gaat om soorten die moeten verhuizen naar koelere gebieden, omdat hun leefomgeving simpelweg te warm wordt. Sommige dieren passen zich aan, zoals vlinders die hun eitjes nu hoger op planten leggen, omdat het soms letterlijk te heet wordt op de grond. Maar voor de meeste soorten gaat klimaatverandering echt veel te snel. En die pakken dus hun koffers en gaan er vandoor. En met die verhuizing verschuiven ook ziektes over onze hele aardbol. Dus onderzoekers zien nu al muggen en teken bijvoorbeeld in nieuwe gebieden opduiken.
10: Ja, het gaat nog verder. Je hoort dat waar de permafrost eruit gaat, mensen nu serieus aan het kijken zijn of daar niet hele oude beschavingen hebben gewoond voor de ijstijd, waar nog virussen van zijn, waar wij niet meer tegen kunnen. Dus ja. Je merkt, alles op deze planeet hangt samen. Ja. En het is niet alleen een probleem voor mensen, maar ook voor complete ecosystemen.
5: The Green Quest.
10: De koe kan misschien wel met pensioen. Rival Foods zegt een hele grote stap te hebben gezet in de ontwikkeling van plantaardige vleesvervangers met de inzet van zogeheten shear cell techniek. Wat dat precies is, ga ik vragen aan Karin Leuwik. Zij is de directeur van Rival Foods en zij is hier. En dat vinden wij fijn, Karin. Ik ga je eerst even feliciteren. Want ik ben echt een anglofiel, ik ga veel naar Engeland. En wat hoor ik? Jullie plantaardige biefstuk ligt nu bij Britse giganten als Tesco's en Sainsbury's. Hoe heb je dat voor elkaar geborst?
12: Ja, we hebben een hele leuke samenwerking tot stand gebracht met Dis. Dat is een groot plantaardig merk in Engeland. En zij hebben eigenlijk de hele marktpositie al. En met hun hebben we samenwerking gemaakt om die steak dus daar te lanceren.
10: Maar hoe werkt het dan? Want ik bedoel, er zijn wel meer mensen die dat allemaal willen. En toen kwam jij uit en zei, our steak is much better.
12: Ja, het is ook gewoon zo. We hebben echt gewoon een next level product.
10: En dat hebben zij gewoon gemerkt. Dus je hoeft er niet eens zozeer je best te doen. Ze zeiden, dit is heel goed.
12: Ja, absoluut. Ja.
10: Mooi.
12: Ja.
11: Hoe gaat dat dan? Dan heb je een soort proeverij?
12: We hebben eigenlijk heel lang gewerkt aan de ontwikkeling van onze technologie. Dus in 2019 zijn we al begonnen met het opschalen van deze technologie. Mm. En op een gegeven moment, met productontwikkeling en technologieontwikkeling, hebben we uiteindelijk een hele mooie vleesstructuur kunnen maken.
10: Ja, dat gaan we uitgebreid analyseren. Ja. Even terug, ik noemde het net al, die techniek, apart genoemd shear cell techniek. Even los van wat eruit komt, wat is dat?
12: Ja, een shear cell is eigenlijk, zoals wij het noemen, een soort snelkookpan, waarin je eigenlijk onder hoge druk en temperatuur en rotatie plantaardige eiwitten heel mooi kan structureren tot echt een soort vezelachtige structuren.
10: Ja, en dat lijkt dan meer op biefstuk en dat soort vleesproducten dan de tot nu toe gangbare vleesvervangers.
12: Ja, klopt.
10: En als we dat proces nou willen leren begrijpen, dat bestaat uit 4 stappen, heb ik in mijn research aangetroffen. Ja. En het begint met mengen en verhitten.
12: Ja.
10: Men nemen, wat voor soort planten bijvoorbeeld? Wat prop je erin?
12: Nou, we gebruiken heel veel soja-eiwitten. Mm-hmm. En we gebruiken erwte-eiwitten en tarwe-eiwitten. Dat zijn eigenlijk de eiwitbasis dingen die we gebruiken. En daar doen we water bij en daar maken we een soort deeg van. Mm-hmm. En die worden dan samen in zo'n snelkookpan gedaan. Nou, daar gaat dus hoge temperatuur en druk onder. En dan krijg je eigenlijk een soort deegplak eruit.
10: Ja.
12: Die gaan we vervolgens portioneren. Dus dan hebben we een mooie robot die daar hele mooie vormpjes uitsnijdt.
10: Maar dan heb je die langgerekte eiwitstructuren al.
12: Ja.
10: En dat gaat te maken met kegels die draaien, waardoor je eiwitstructuren uit elkaar trekt.
12: Ja, klopt. Ja, klopt.
10: En dan wordt het vezelig. En dan denk ik meteen in al mijn argwaan over productinnovatie, gebeurt er dan niks ongezonds met die uit elkaar getrokken eiwitten?
12: Nee, totaal niet. Nee. Dus eigenlijk wat we zelf ook gewoon doen in thuis, ga je ook eten koken. Dus dat doe je ook onder temperatuur en daardoor verandert een structuur. Hè? Mm-hmm. Net zoals een zachtgekookt ei of een hardgekookt ei. Ja. Prima.
10: Is anders.
12: Ja, is anders, maar is net zo goed.
10: Maar het feit dat je die eiwitten in de kern uit elkaar trekt, is op zich niet slecht.
12: Nee.
11: Nou, en dan heb je dus heel erg geïnnoveerd op de manier van het maken van het product. Ik ben heel erg benieuwd naar die grondstoffenketen. Kun je iets vertellen waar alle grondstoffen die jullie gebruiken vandaan komen?
10: Ja, want ik hoorde ook al het woord soja.
12: Ja, zeker. We gebruiken soja-eiwitten. En die soja-eiwitten die worden eigenlijk dus uit sojaplanten gewonnen. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk er zijn heel veel verhalen over soja uit regenwoud enzovoort. Dat regenwouden gekapt worden voor soja. Maar dat is over het algemeen voor dierlijke soja. Soja wordt heel veel gebruikt door koeien.
10: Ja.
12: Die worden heel veel als vee voor gebruikt. En die soja komt vaak uit dat soort gebieden. Mm-hmm. Als je kijkt naar de menselijke consumptie van soja, is echt minimaal op dit moment nog vergeleken met wat dieren gebruiken. Mm-hmm. Dus dat is ongeveer 6% van de totale soja wordt nu voor menselijke consumptie gebruikt. En wij zorgen dus dat onze soja in ieder geval niet komt uit gebieden die ontbost zijn. Maar wij halen onze soja vaak uit Noord-Amerika, Canada. En soms ook China.
11: Maar ja, dat aandeel gaat als het goed is enorm toenemen, zou je zeggen. Ja. Als jullie echt een veel grootschalige productie zouden kunnen gaan draaien.
12: Ja, ja. Dus dat gaat zeker toenemen. Maar de soja, wat wij doen met de soja, is veel efficiënter dan dat je soja aan een koe voert. Want mm-hmm. een koe moet wel 7 kilogram soja eten om 1 kilogram vlees van te maken.
10: Ja.
12: En wij kunnen die 7 kilogram soja omzetten in wel 14 kilogram plantaardig product.
10: Kijk, en dan boer je nog niet eens altijd methaan erbij uit. Dus
12: zeker.
10: Hou maar op. Canada, Amerika, kan je al dromen dat stel dit gaat echt de lucht in en daarom zitten we hier, dat dat mogen gebeuren.
12: Zeker.
10: Dat je dat ook gewoon in Nederland en Letland en Oekraïne en gewoon overal in Europa kunt telen?
12: Nou, uiteindelijk moet je gewoon heel erg kijken naar teelcondities. Soja heeft een bepaalde temperatuur nodig om goed te groeien. En uiteindelijk is die oogst, zeg maar, in de grootste CO2-uitstoot zit hem eigenlijk in de verbouwen van de grondstoffen.
10: Ja, ja.
12: Dus uiteindelijk moet je gewoon kijken waar kan dat het best verbouwd worden, waarmee je de beste opbrengst krijgt. Zodat je zoveel mogelijk land ook weer terug naar de natuur kan geven.
10: Ja.
12: Ja, en daar kijken we eigenlijk naar.
10: Ik denk in het kader van korte keten en geopolitieke nadigheden. En zo hoe dichter bij huis, hoe beter.
12: Zeker.
10: Dus ik denk dat jullie binnenkort gewoon heel erg gaan rondneuzen in de Noordoostpolder. Hoeveel energie kost Sheercel? Want dat is ook altijd een ding. Hè?
12: Ja.
10: Je zegt nu net, het groeien van de grondstof is vaak de grootste CO2.
12: Ja.
10: Heel veel ouderwetse vleesvervangers. Dat moet voor alles gebeuren.
12: Ja, dus eigenlijk als je kijkt naar de footprint van heel veel plantaardige producten, zit daar het grootste deel eigenlijk zit gewoon in de grondstoffen.
11: Mm-hmm. Ja.
12: Transport is minimaal, eigenlijk is bewerking ook minimaal als je kijkt naar de footprint van die grondstoffen. Dus dat is ook eigenlijk waar wij ons het meest op richten.
10: En bij jullie, hoeveel procent zit er in die onder hoge temperaturen, zei je net?
12: Ja.
10: Dan denk ik, dat kost energie.
12: Ja, dat kost wel energie, maar dat is bij ons nog een beetje moeilijk. Wij zijn echt aan het opschalen.
10: Mm-hmm.
12: Dus we hebben dat nog niet helemaal op een rijtje, zeg maar, hoeveel we nu gebruiken, omdat we daar nog helemaal, ja, we zijn van zo'n systeem opgegaan naar zo'n systeem. Gaan nog meer.
10: Maar dat zou je allemaal ook duurzaam kunnen gaan doen.
12: Ja, zeker. Ja, we hebben zonnepanelen.
10: Ja,
12: hebben wij
10: al dat soort dingen.
11: Dus daarmee productieproces, dat je dat wel met duurzame energie
12: zeker,
11: in ieder geval faciliteert.
12: Ja.
10: Gelijk laten oplopen, Suze, toch?
11: Ja, belangrijk.
10: Ja, dat zou mooi zijn.
12: Zeker.
11: En daarmee ook hopelijk de hele sector in beweging zetten.
12: Zeker, absoluut.
10: Ja, want iedereen kijkt dan naar je. Wat doen zij?
12: Ja.
10: Zij doen het wel. Dat zou mooi zijn.
11: Ben ik ook wel benieuwd naar. Want die Sheercel-technologie, dat is, ik denk, de manier waarop jullie het inzetten is uniek. Dat zullen jullie ook beschermd wellicht hebben.
12: Ja.
11: Maar de techniek zelf, gaan mensen dit niet allemaal overnemen? Die denken,
12: nou, principe is deze techniek is in Wageningen ontwikkeld.
11: Ja.
12: En die is gepatenteerd. Dus wij hebben echt onze eigen machines gebouwd.
11: Ja.
12: En die bouwen we nog steeds. Daar zijn we elke keer door in ontwikkeling. Met ons engineering team.
10: ASML van de vleesvervangers.
12: Ja, dus het is niet zo heel makkelijk om dat. Maar we willen heel graag samenwerken met andere partijen. Om het gewoon zo groot mogelijk
11: te maken. En je zou eigenlijk willen dat dit dan het voorbeeld wordt.
12: Absoluut.
11: De receptuur, of de techniek waarmee je.
10: Of zelfs
11: je dus
10: het verdienmodel vanuit Nederland.
11: Ja,
10: dat wij kunnen verduurzamen door andere dingen niet meer te doen.
12: Ja.
10: Even inhoudelijk. Ja. Vegavlees zit heel vaak vol vage bindmiddelen.
12: Ja.
10: En rare zoutgehaltes. Ja. En hoe gaat het bij jullie en hoe voer je die discussie?
12: Nou ja, dat hebben wij dus niet nodig. Doordat wij eigenlijk die structurering eigenlijk middels de technologie doen, hebben wij dus geen bindmiddelen nodig. Waardoor we eigenlijk een heel mooi clean label hebben. En dat maakt eigenlijk ons product ook zo uniek.
10: En dan wil je het eigenlijk vanuit het pakje al super smaakvol in de pan zien glijden.
12: Ja.
10: Dus dan ga je er toch maar allerlei zouten en vetzins en smaakkruiden in sodemieter. Niet?
12: Nee. We hebben wel wat kruiden erin. En we hebben wel wat zout erin. Maar we zitten onder eigenlijk de norm van het voedingscentrum voor gezonde producten. Dus we letten heel erg op die gezondheid, want dat is een van de barrières.
10: Maar los van de gezondheid, ik vind het zo vies, heel veel dingen. Alles uit potjes en zakjes en pakjes, ik vind, het staat me heel vaak tegen.
11: Ik vind tegenwoordig vegetarische kip vind ik lekkerder dan gewone kip, hoor. Maar ik ben dus wel benieuwd, want de kwaliteit van de eiwit heb ik begrepen. Ik zit er natuurlijk niet zo erg in als jij, maar dat kan je wellicht vertellen. Is heel belangrijk en dat vaak ook misgaat bij andere plantaardige producten. Dus hoe zit het met essentiële aminozuren? Dat heb ik begrepen dat heel belangrijk is.
10: Oh, die vallen er dan uit of zo? Die heb je dan niet? Ja.
12: Nou, dat heeft te maken met de grondstof die je gebruikt.
11: Okay.
12: Welke essentiële aminozuren erin zitten. Essentiële aminozuren zitten veel in vlees. In een bepaalde soort vlees. Maar die zitten dus ook in soja bijvoorbeeld heel veel. Ja. Dus soja heeft een heel rijk aminozuurprofiel. Daarom gebruiken wij ook soja in onze producten.
10: Dus dan zit je daar eigenlijk gelijk.
12: Ja.
10: En jullie claimen verder nog 30 gram eiwit per 100 gram te hebben. Dat is meer dan echte biefstuk.
12: Ja, zeker. Dus dat is ook super tof.
10: Ja, maar dan sla je door.
12: Nee.
10: Dan zit je.
12: Nee, weet je, dat is juist in dit moment. Ja, weet je, dit tijdperk waarin eiwitten natuurlijk iedereen met die proteïnes bezig is.
11: Ja,
12: is dit gewoon super gaaf. Want je
10: want
12: kan gewoon
10: zit hier van nature in gewoon. Ja. Je hoeft in lichaam met extra proteïne. Ja. Daar ga ik van stijgen, hoor.
12: Echt ongelooflijk.
10: Flauwekul.
12: Ja.
10: Mooi. Nou lig je in de Britse supermarkt.
12: Ja.
10: En waar is de Appie en de Jumbo en de Plus? En
12: ja, ja die hopen we dat die snel gaan volgen. Dus,
10: nee, maar dat vind ik te makkelijk.
12: Ja.
10: Dus, nee, maar hoe werkt het hier? Waarom snappen ze bij Tesco's? Het is een mooie grote supermarkt, ja. Maar het is precies hetzelfde als de Albert Heijn eigenlijk. Ja. Dus als het daar wel kan...
12: Ja.
11: Dan kan het hier toch zeker?
10: Nou...
12: Ja. Ja, je ziet dat eigenlijk de laatste tijd staat de vegenmarkt wat onder druk. Hè? Ja. Duurzaamheid is ook een beetje uit.
10: Ja, maar dan heb je dit toch juist nodig?
12: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar
10: ik
12: je
10: heb
12: ziet
10: een hele
12: dat
10: gesprek
12: daardoor...
10: met Albert Heijn gehad. U wil allemaal zo graag, ja. Nou, doe dan.
12: Ja, ik ben met je eens. Dus je ziet dat er gewoon een grote aarzeling is bij inkopers... om nieuwe producten toe te voegen. Omdat ze niet zeker weten dat het succesvol is.
10: Hm. Ja, nou, ja, maar dat weet je bij Letta schreeuwboter ook niet.
12: Nee.
10: En dat proberen ze ook allemaal. Wat zou jij tegen de head of marketing Ahold willen zeggen? Of überhaupt tegen de directeur?
12: Nou ja, kijk, uiteindelijk... ik denk dat we met z'n allen dit moeten. De uitdaging is zo groot, de klimaatverandering die op ons afkomt. Ja. En dit is gewoon een super oplossing.
11: Mm-hmm.
12: Dus als je serieus bent met een ambitie om 60% plantaardig te verkopen... en dit komt voorbij, dan moet je dit pakken.
10: Ik kijk even naar Suze. Dit is toch een goeie?
11: Ja, zeker. Maar misschien ook goed. Jullie zijn niet alleen van de biefstukjes, toch?
12: Nee, klopt. We maken ook kipproducten. Ik heb net nog een eerste varkenshaas geproefd.
10: Daar moeten we zo dieper op in. Ik wil even weten, je ligt nu in... Engeland,
12: ja.
10: Groot-Brittannië.
12: Ja.
10: Hoe zijn de reacties?
12: Heel goed, ja. Echt.
10: En niet omdat het jullie uitkomt, maar gewoon...
12: Ja,
10: het is echt boven verwachting.
12: Ga maar online kijken. Het is onvoorstelbaar. De reviews zijn supergoed. De reacties zijn heel goed.
11: Misschien helpt dat dus wel ook de Nederlandse markt.
10: Ja,
11: zeker. Zeggen, hey, als het daar kan, dat is altijd een slogan die ik bij die oude gebouw gebruik. Maar dit kan jij helemaal adopteren. Als het hier kan het overal.
12: Ja, helemaal eens. Ja. Ja, volgens mij
10: of,
12: ook. Ja.
10: Zoals Nel Veerkamp ooit zei over al haar tijgerprins die ze aan had. En zeker kunnen hebben, kan iedereen het hebben.
13: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
10: Al jarenlang praten we in Nederland over de eiwittransitie. En hoewel in het supermarktschap inmiddels heel veel plantaardige alternatieven liggen... blijft de echte grote doorbraak volgens nog uit. Karen Leuwik is de directeur van Rival Foods... een van de Nederlandse bedrijven die pionieren met duurzame vleesvervangers. En als groene geweten Suze Geem is ook de vleesvervangermarkt. Je zei het net al... En die koelt een beetje af eigenlijk. Beyond Meat, dat was de grote belofte. Die zit opgezadeld met een torenhoge schuld. Dat is echt niet fijn. En vorig jaar ging in Nederland het bedrijf Vegan Food Finest failliet. Heb jij een verklaring hoe dat zit? In de algemene teleurgang van de duurzaamheidsaandacht?
12: Maar ik denk dat het twee dingen zijn. Inderdaad, algemeen duurzaamheid is gewoon een beetje uit.
10: Mm-hmm.
12: We zijn heel erg bezig met zichzelf, met een portemonnee, met een eigen kleine... vakje, er is oorlog, dat soort dingen.
10: Ja, die oorlog is niet fijn, hè?
12: Nee.
10: En die geopolitieke narigheden.
12: Klopt, dus dat betekent dat de focus wat anders ligt bij mensen. Maar daarnaast zie je dat ook in de vegamarkt, dat er gewoon een paar barrières waren. Dus smaak was niet goed, producten waren eigenlijk niet gezond genoeg, te zout.
10: Het begon langzaam door te sijpelen.
12: Ja, klopt, en dat hele sentiment, dat heeft gewoon gezorgd dat er een rem op die markt is gekomen.
10: En even dat algehele plaatje van duurzaamheid is uit.
12: Ja.
10: Dat kunnen we ons toch helemaal niet veroorloven eigenlijk? Wat doet dat met jou?
12: Jongens, daarom ben ik zo blij dat ik hier werk. Ik vind dat we moeten met z'n allen gewoon de schouders eronder zetten. En heel veel mensen... Ja, het is gewoon een wereldprobleem dat ons braf...
10: Het is niet van, het is niet zo lekker, dan maar even niet. Nee, het moet gewoon en opschieten.
11: Ja, het is heel goed wat jullie doen, want we praten natuurlijk al ruim 10 jaar... over die eiwittransitie, vooral niet langer. En het aandeel van plantaardig eten stijgt nauwelijks in ons dieet. Ik vind dat zo frustrerend.
12: Ja.
11: Een beter product lost natuurlijk niet helemaal alles op... als we ons gedrag niet ook gaan veranderen. Want je noemde net al de smaak, het kan de prijs zijn, de kwaliteit. Hè? Is het voedzaam genoeg? Maar er zit ook iets rondom de identiteit van vlees eten... het culturele in onze samenleving. Hoe zie jij dat? En hoe kunnen we dat aanpassen? Is dat is meer dan alleen maar iets kunnen kopen in het schap... waar de vegetarisch boven hangt.
12: Absoluut. Ja, zeker. Ja, op dit moment is het een soort culture clash bijna.
11: Ja.
12: Dat je echt de voor- en de tegenstander...
10: Ik krijg wel een idee nu, hoor. Dat je gewoon hele grote Leuwik-biefstukken... van die Flintstones-dingen... en dan het nationaal kampioenschap met die grote tangen... met name die kerels met die enorme hoeden en die buitenbraais... die dan vegetarisch gaan winnen.
11: Braaien.
10: Ja. Nou ja,
12: ik denk waar de kans wel een beetje ligt voor ons. Wij hebben natuurlijk heel veel proteïne per 100 gram.
11: Ja.
12: We zijn ook betaalbaar. We zijn goedkoper dan een normale biefstuk.
10: Mm-hmm.
11: Heel geldt dat overigens ook voor andere producten?
12: Die allemaal aan het powerliften zijn om hun spieren op te pompen. Nou, hiermee heb je wel een alternatief. Dat veel eiwitten heeft en nog betaalbaar is.
11: En zijn al je producten die je zou kunnen leggen in de schap in Nederland prijscompetitief?
12: Nou,
11: dus kijk naar kip en de andere.
12: Dus okay. Met biefstuk is met rundvlees absoluut. Maar ja. Je ziet met kip en varkensvlees dat ja.
11: Daar, ja, dat zijn van die knallers. Dat
12: is echt van die knallers.
10: Ja, maar daar moeten we toch van af. Dus daar kom je langzamerhand ook wel bij elkaar.
12: Dus
10: denk ik.
12: Ja, komt,
10: met die veel vlees etende teneur kan je best een deuk in een pakje biologische boter slaan, denk ik. Dus in die afkoelende markt waar je net over had, haalden jullie vorig jaar nog 10 miljoen euro op. Ja. En dat verdubbelden jullie onlangs ook nog qua productie in de fabriek in Geldrop. Naar zo'n 500 ton per jaar.
12: Ja.
10: Is dat omdat iedereen toch in jullie gelooft en de rest een beetje niet?
12: Ja, uiteindelijk. Er zijn gelukkig een aantal investeerders die wel gewoon voor impact gaan. En het belangrijk vinden om bij te dragen aan de transitie.
10: Ja.
12: En dat zijn investeerders die dus ook wat meer op de lange termijn kijken. En inderdaad wel geloven in onze propositie.
10: En dan ineens ook zien dat het wel beter is.
12: Ja.
10: Weet je, sommige dingen denk je, nou, dat was in 2010 leuk en toen was dat en nu is dit goed.
12: Ja, en wat er in het verleden gebeurd is dat er heel veel geïnvesteerd is in marketing eigenlijk. Mm-hmm. En wij hebben echt een technologie die echt een doorbraak kan teweegbrengen. En daar is wel het geloof in, ja.
10: En belangrijk.
11: Ja, we hebben ook even gekeken naar de cijfers. Want de veestapel die moet natuurlijk krimpen voor het klimaat. En wereldwijd stijgt de vraag naar vlees.
10: Ja.
11: Je noemde net 500 ton. Nou, de wereldwijde productie is momenteel 340 tot 360 miljoen ton vlees per jaar.
12: Ja.
11: En dat vind ik heel abstract klinken.
12: Ja.
11: Maar dat gaat dus om miljarden dieren die per jaar worden geslacht.
12: Ja.
11: Daarvoor. De totale consumptie die zal naar verwachting nog wel zo'n 13% gaan stijgen tot 2034.
10: Ja.
11: Ik hoop dat jullie daar wat verandering in zouden kunnen brengen. Ja. Maar ja, dat komt wel neer op een gemiddelde stijging van bijna een kilo vlees extra per persoon per jaar wereldwijd. Dat is best een hele hoop. De wereldwijde vleesmarkt die wordt gewaardeerd op meer dan 900 miljard dollar. Dus het is gewoon een enorme industrie natuurlijk.
12: Zeker.
11: En een commercieel plaatje eraan. Het groeit jaarlijks dus ook met zo'n 6-7%. Ik ben wel heel benieuwd, Karen, wat zou jouw verklaring zijn voor dit soort getallen?
12: Nou, je ziet bijvoorbeeld in Nederland dat de consumptie van vlees wel afneemt.
11: Ja.
12: Dus in de ontwikkelde landen neemt het wel af. Maar je ziet eigenlijk dat de welvaart in heel veel ontwikkelingslanden toeneemt. En vlees is een luxeproduct.
11: Ja.
12: Dus dat wordt geassocieerd met nu kan ik het betalen. Dus die mensen gaan ook meer vlees eten.
10: Ja, dus Mongolië is ontbos omdat de middenklasse in China ineens twee keer per dag kon eten. En schone chopsticks wilde. In plaats van de recyclebare.
11: Maar dan wil je eigenlijk in die landen, wat ook gebeurt met duurzame energie, dat je meteen eigenlijk een
10: frog leap over de dingen heen.
11: Maar goed, dit is dan weer dat culturele onderwerp.
10: Nou ja, maar die kansen zijn er ook, hoor. Als je dingen heel goed voorleeft en zonder neocoloniaal te worden, dan kan je als wereld ook zeggen, zullen we niet overal dezelfde fouten maken?
11: Ja.
10: Zullen
11: we
10: proberen een toekomst te maken met elkaar? Is dat een reëel toekomstbeeld, Karin? Dat met jullie product serieus grote groepen gevoed kunnen gaan worden? Dat het niet elitair blijft?
12: Ja, dat denk ik wel. Als je uiteindelijk ziet ook dat die vleesprijzen alleen maar gaan toenemen, omdat er dus grondstoffen steeds schaarser worden, er zijn veel meer grondstoffen nodig voor vlees dan voor onze producten, gaan wij natuurlijk goedkoper worden op termijn. En dat betekent dat je toegankelijk kan worden voor veel grotere groepen. En dat onze technologie prima zouden kunnen neerzetten in landen waar dat wat kan opleveren.
10: Eigenlijk overal franchisen en groeien met elkaar.
12: Ja, ja.
10: En nou zei je, varkenshazen heeft nog wat studie nodig.
12: Nee, ik heb hem net geproefd.
10: Ja?
12: Ja, en ik ben tevreden.
10: Oh ja, maar hij is nog niet...
12: Die was in ontwikkeling. Nee, het probleem is gewoon. Dus dat kip en varkens, die worden zo massaal in de bio-industrie gekweekt en gefokt. Dat die prijstechnisch gewoon dat nog moeilijk is op dit moment.
10: Ja.
12: Om daar
11: heb je dan vooral hele grote schaal nodig om je productie
12: te zetten? Nou, het heeft dus te maken met... Kijk, wij kunnen wel concurreren met 1 ster beter leven bijvoorbeeld. Maar zeg maar met de plofkick niet.
10: Nee.
12: Dus zo moet je het een beetje...
11: Moet je denk ik ook misschien niet willen. Ik vind dat echt... Het zou gewoon verboden moeten worden.
10: Nou ja, ik was laatst bij een jaar geleden bij een 28-jarige jonge boerin in de Achterhoek. Die zei, kijk, in die stal zaten tot vorige week nog 1400 varkens. Maar er was op deze manier geen droogbrood mee te verdienen. En ik ben hoogintelligent en die dieren ook. En die wil ik zo niet houden.
12: Ja.
10: Nou, toen kreeg ik toch wel een kleine traan in een oog.
12: Ja.
10: Er verandert wel iets, hoor.
12: Ja.
10: Je mag misschien heus ooit nog wel eens een goed biologisch varken eten, maar niet zoveel.
12: Nee.
10: Dus tot slot, hè. We zijn beland in het jaar 2030. Droom even met mij mee vooruit. Is de verhouding 50-50 dierlijk plantaardig in de gemiddelde supermarkt dan realistisch? Of hebben we nog hele rare bochten te maken met elkaar?
12: Ja, weet je, ik ben een optimist. Dus voor mij, we moeten gewoon. Dus, en dan moeten we allemaal ons stinkende best voor doen. Mm-hmm. Dus wat mij betreft is ook een oproep aan iedereen om mee te doen. Als we onze kinderen een toekomst willen geven op deze planeet, dan moeten we nu wel wat gaan doen. Dus...
14: Maar het is nog steeds zo. Ik had het vorige week weer met een minister uit dit kabinet. Ik zei, overal waar we het hebben over een toekomst, steekt er wel weer een politicus zijn hoofd uit een zijraam. Die roept, het moet haalbaar en betaalbaar zijn. Ik trek dat niet zo. Ik zeg dan altijd, hoeveel te duur mag een toekomst eigenlijk zijn? Het lijkt allemaal nog, we hebben nog een keuze. We eten nog gewoon even lekker door. En die Karin die doet het best maar met haar vervanger. Maar kijk ook even naar Suze. Ik zeg dat niet voor niks aan het eind hier altijd. De tijd raakt op.
11: Ja, maar haalbaar en betaalbaar, zeg je, dat tonen jullie gelukkig aan.
14: Dus,
11: ja,
14: dat mij moet je,
12: dus het kan gewoon.
11: En deze innovatie in Nederland, gaan. Ik vind dat we dat veel meer moeten omarmen en veel groter moeten uitdragen.
14: Ja. Dus biefstuk is er, varkenshuis onderweg. Ja. En wat komt daarna?
12: Dat zijn de dingen waar we ons nu op focussen. Dus we hebben ook al kipfilet, hebben we al. Dus dan hebben we kip, varken, bief.
14: Nou,
12: dat is hartstikke mooi.
14: We zijn eruit. Karin Leuwik van Rival Foods, veel dank. En als we bedenken dat we zuivel gaan maken met Those Vegan Cowboys, nou, dan gloort er echt licht aan het eind van de agrarische tunnel. Elke week delen wij in dit programma een impactpluim uit. Suze, ik kijk naar jou, want wie krijgt hem eigenlijk?
11: Ja, het is deze week de Provade. En dat is de vastgoedbeurs van Nederland. Uh-huh. En een van de mensen die wat mij betreft in de vastgoedwereld heel erg zijn nek uitsteekt, al jarenlang, en die ik heel erg bewonder, dat is Michel Baars. Hij begon in de tijd met New Horizon Urban Mining, waarmee hij de sloopmarkt op zijn kop zette, door aan te tonen dat circulair slopen gewoon heel concurrerend kan zijn.
14: Ja.
11: En in 2021 verkocht hij New Horizon en was hij ondertussen samen met Joost Hofman al begonnen met Moos. Wij zijn Moos. En dat zorgde ervoor dat in korte tijd volledig demontabele, modulaire sociale huurwoningen kunnen worden opgeleverd. Mm-hmm. Inmiddels is hij ook medeoprichter van een Material Impact Fund. En dat werkt aan nieuwe financieringsmodellen rondom circulaire grondstoffen en duurzame bouwmaterialen.
14: Mooi, ja.
11: Deze man zit bepaald niet stil. En wat ik zo knap vind, hij wacht niet totdat de markt er klaar voor is. Hij bouwt steeds weer nieuwe bedrijven die eigenlijk de markt dwingen om vervolgens ook mee te veranderen. Mm-hmm. Dus ja, hij laat keer op keer zien dat duurzaamheid en winstgevendheid hand in hand kunnen gaan. Dus ik vind hem echt een van de belangrijkste aanjagers van de circulaire transitie, ook van de vastgoedmarkt in de Nederlandse bouw. Dus ik denk een dikke pluim voor Michel deze week.
14: Met een goed verhaal erbij. Ja. Michel Baars, dus de impactplan voor jou. En wijzen de goede weg daar op die vastgoedbeurs. En dat is wat mij betreft ook. Bouw de juiste woningtypes op de juiste plekken. Meer zeg ik niet, maar heel vaak is het in weilanden met iets wat we over een tijdje niet meer nodig hebben. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
15: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
5: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
6: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
5: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
7: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
5: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
8: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles in één zakelijke rekening.
4: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
9: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
4: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
10: Dat is major. Dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing, hoor.
4: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
11: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
4: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
12: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
14: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Een oranje en een blauwe avond op het WK voetbal. Nu speelt de Blue Wave, oftewel Curaçao, tegen Duitsland. En overal op het eiland wordt er gekeken. Bijvoorbeeld in het grootste winkelcentrum van Curaçao, waar ook bandjes en DJ's optreden. Intussen feesten Oranje-fans in Dallas. Daar voetbalt Nederland om 10:00 tegen Japan. Fans lopen in kolonnen achter de traditionele Oranjebus naar het stadion. Er is nog weinig verbeterd bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis zijn het niet alleen gezonde mannen die lang buiten moeten wachten voor een asielaanmelding, maar de hulporganisatie ziet ook vrouwen, kinderen en zieken op het grasveld. Zeker 6 doden bij een botsing tussen 2 helikopters in Brazilië. Het ging mis boven een woonwijk in Rio de Janeiro. De helikopters kwamen neer op een parkeerterrein van een autobedrijf waar een grote brand uitbrak. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. En na maanden zit er in Brazilië iemand vast voor de moord op een Nederlandse drugscrimineel. Die werd eind maart doodgestoken bij zijn vakantiehuis op Bali. 2 Brazilianen bleken erachter te zitten en 1 van hen zou nu zijn gepakt. De andere verdachte is nog spoorloos. En hij moest er bijna 2 jaar op wachten, maar vanmiddag lukte het weer. Lewis Hamilton won weer eens een Formule 1-wedstrijd. In Barcelona was hij met zijn Ferrari de snelste. Vorig jaar was het in zijn eerste seizoen bij Ferrari worstelen. Maar ik heb nooit opgegeven en dit is buitengewoon, zei Hamilton. Dan het weer van Weer Online. In het noorden nog een buitje, verder overal droog en wisselend bewolkt vanavond. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP-nieuws.
4: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
15: De woningmarkt piept en kraakt onder de druk van regelgeving en economische tegenwind. Terwijl de koopmarkt de eerste voorzichtige tekenen van afkoeling toont, vluchten particuliere beleggers massaal uit het traditionele vastgoed. De vraag van deze week: waar blijft het kapitaal van de vastgoedbelegger nu de stenenmarkt onder vuur ligt? Dit is Vast Goed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00 s'avonds om 19:30 als radio-uitzending op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. En speciaal deze week, de week van de Provada, abonneer je even op onze podcast. Want er komt zelfs een extra uitzending. Maarten de Gruiter staat zoals elke week naast mij, projectontwikkelaar, vriend van de show, oprichter van het programma. Hey, wat fijn dat je er bent.
2: Ja, ik vind het ook heerlijk om hier maandag weer te kunnen staan.
15: En ik blijf het zeggen, het is de week van de Provada voor de vastgoedmarkt. Heel belangrijk. We nemen dit op maandag op. Morgen dinsdag hebben we ook een uitzending in de stand van onze sponsor mogelijk. Dus komt allen kijken. Die zenden we dan de week erop uit. En ik mag de minister interviewen komende week.
2: Ja, ik vermoed wel dat ze speciaal gekomen is wanneer ik niet was.
15: Het is bang voor jouw kritische vragen. Ja. Nou, ik wilde er toch ook kritisch ingaan. Ja, en ik roep de luisteraars op. Ik heb ook een kleine LinkedIn-post gemaakt. Voed me nog even met de belangrijkste vragen die ik aan de minister aanstaande woensdag op de Provada kan stellen.
2: Maar heb jij er boekje al gelezen?
15: Zeker heb ik dat. En we hebben het uitgebreid besproken. Ja. Dus ook daar moet ik even op terugkomen. Met
2: haar. Heel goed.
15: We beginnen, Maarten, altijd met het nieuws. Leden van de Europese Commissie luisteren blijkbaar natuurlijk ook naar dit programma. Kan ook niet anders. Het rapport opgesteld over de Nederlandse woningmarkt. Die wordt neergezet als een structureel probleem dat zowel de economie als de sociale ontwikkeling afremt. Wat zijn de belangrijkste punten?
2: Nou, eerst wil ik even zeggen, kijk, wat natuurlijk wel bijzonder is. Je weet, ik schrijf ook 2 keer in de maand een column voor EW Magazine. Ja. En nou heb ik vrij recent een column geschreven over het IMF. In het verleden ook wel eens over de Nederlandse Bank. En ik kan gewoon eigenlijk iedere maand is er wel een internationale instantie die komt met een soort van copy-paste verhaal. Dus voor mij is het ideaal. Maar het is eigenlijk iedere keer hetzelfde.
15: Wat zeggen ze?
2: Nou ja, dus er zijn een paar dingen waar ik het overigens niet helemaal mee eens ben. Dus het is ook heel interessant wat Peter daarvan vindt. Kijk, ze zeggen onder andere dat de Nederlandse huizenprijzen nog steeds te hoog zijn en de markt overgewaardeerd. Nou, de Nederlandse huizenprijzen te hoog, daar komen we ook een beetje op het de niet betaalbare woningen in Nederland. Want ben ik het gewoon niet mee eens. Als je kijkt naar de gemiddelde meterprijs in Nederland, als je die afzet tegen, we zijn het op Malta na het dichtstbevolkte land. Als je dan ook nog kijkt naar hoe rijk we eigenlijk zijn als land, vind ik dat we helemaal geen hoge meterprijs hebben. Zou je eigenlijk denken dat we nog veel meer van ons geld zouden willen uitgeven aan wonen. Nou, dan hebben ze het natuurlijk ook over de hypotheekrenteaftrek. Ja, dat is natuurlijk ook iedere keer weer hetzelfde, zegt het IMF ook. Daar moet je wat mee doen. Nou, er was vorige week nog een motie van de hypotheekrenteaftrek afblijven. Ik weet even niet meer door wie dat was ingediend.
15: Dat snap ik, dat gaat ook niet gebeuren. Dat zit in de oplossingenhoek. Maar ze zeggen, wat vaak wordt gezegd, de hypotheekschulden van huishoudens zijn een groot risico. Dat wordt eigenlijk altijd gezegd door die internationale rapporten.
2: Ja, dat vind ik ook interessant. Ook weer interessant dat ik even tegen ons beide gasten aan te houden. Want dat is natuurlijk zo. Maar aan de andere kant hebben wij natuurlijk ook ontzettende spaarpotten allemaal opgebouwd. Dus, en dat hebben andere landen ook weer niet. Nee. Dus het is interessant hoe dat die twee elkaar verhouden. Dan zijn ze heel erg duidelijk over dat er te weinig woningen zijn. We lopen ver achter bij onze ambities van 100.000 per jaar.
15: Er worden te weinig woningen gebouwd.
2: En volgens het rapport, die is daar vrij expliciet in, wordt woningbouw sterk vertraagd door complexe vergunningsproceduren, schaarste aan bouwgrond, stikstofregels, netcongestie en personeelstekorten in de bouwsector.
15: Juist. Nou. Dus al die oorzaken die we kennen, die worden aangehaald. En dus zeggen ze, er is een woningbouwprobleem. Ze koppelen dus expliciet aan die stikstofproblematiek vanaf 2019. Afgifte van vergunningen in de woningbouw wordt belemmerd.
2: Nou, ze hebben het ook expliciet over dat eigenlijk de hele procedure veel te lang duurt. Hè? Dat je gewoon 5 tot 7 jaar bezig bent. En je bent eigenlijk 10 jaar bezig voordat de woningen staan.
15: Wat ik interessant vind is dat de commissie ook zegt, we koppelen die woningmarktcijfers en die laten we zeggen, die situatie op de woningmarkt aan de economische prestaties van het land. Want als gevolg van het woningtekort hebben we minder arbeidsmobiliteit, minder productiviteitsgroei, minder investeringen, minder uitvoering op de energietransitie. Dus het koppelt aan de economische succes van Nederland.
2: Nou, ze zeggen eigenlijk dat de woningmarkt niet alleen meer een sociaal probleem is, maar het is een rem op de economie.
15: Ja, wat zijn hun aanbevelingen?
2: Nou, versnelling van de vergunningsprocedures. Hervorming van fiscale voordelen rond wonen.
15: Hey, interessant.
2: Ja. En investeren in infrastructuur en elektriciteitsnetten. Ja, en ze zijn ook heel expliciet, en daar komt hij weer, op de regulering. En ze zeggen dat die is gewoon doorgeschoten. Dus er moet wat gebeuren aan die regulering. Dus ik ben heel benieuwd of dit weer na het IMF, na de Nederlandse Bank, na de Raad van State, of ze nou toch. Ja, je zou toch denken dat je met al dit soort dingen toch het vrij makkelijk zou moeten zijn als parlement om te zeggen, ja, we moeten nu toch echt ingrijpen.
15: Terwijl we in de situatie zijn dat de regiewet binnenkort waarschijnlijk door de Eerste Kamer gaat worden aangenomen. En daar hebben we bij wet dan vastgelegd dat er differentiatie is, lees regulering, in 30-40-30. Dus dat lijkt het tegenovergestelde van wat hier gesteld wordt. Dan nog even extra berichtje. Huib Wassevin, vriend van de show, bestuurslid, natuurlijk oprichter van Annexen, maar hij wordt bestuurslid en woordvoerder van de nieuwe stichting Rechtvaardige Wetgeving Woning Verhuurd. Dat is interessant, nieuw. Een stichting die wordt opgericht met een doel een zaak te starten tegen de staat.
2: Ja, dat is natuurlijk wel nieuw. En we hadden natuurlijk in het voorgesprek al even over van god, dat is dat eigenlijk nu pas gebeurt. Dat zo'n zaak door een grote lobbygroep wordt opgezet.
15: Ja, het interessante is, het is niet helemaal nieuw. Er is ook een stichting Verhuur voor Verhuurders. Die zijn al in 2023 begonnen met een zaak en die loopt nu. Die hebben in eerste aanleg verloren. En nou, dat gaat naar de Hoge Raad en zelfs in cassatie. Dus wat ik er interessant vind. En dan moeten we Huib echt gaan vragen, is ja, wat zijn de lessen uit het verleden? Maar wat het mij wel zegt, is dit is toch een verdere verharding tussen de strijd, in de strijd tussen politiek en de vastgoedsector.
2: Ja, ik weet niet of dat zo is. Kijk, het heeft zo lang geduurd. We zijn nu al zo lang bezig met die enorme overregulering. Ja, ik denk juist dat de markt veel eerder hard op had moeten treden. Weet je, er zijn zoveel ontwikkelaars die bijvoorbeeld in Amsterdam zeggen van joh, weet je, we zouden als markt gewoon moeten zeggen, we stoppen gewoon met ontwikkelen.
16: Vastgoed gezocht.
15: De nieuwste monitor woningmarkt van de TU Delft is uit. En de oververhitting op de koopwoningmarkt lijkt eindelijk te temporiseren. Maar juichen is voorbarig, want de structurele tekorten verdwijnen toch niet zomaar. En dus bespreken we dat met vriend van de show Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Peter, fijn dat je in de studio bent.
17: Ja, bedankt voor de uitnodiging weer.
15: In de monitor lees ik code geel. Nou, wat zegt dat?
17: Ja, nou, het is niet code oranje. Het is eigenlijk, wat we zeggen, is waakzaamheid, alertheid. Dus de markt is echt wel aan het veranderen.
15: Alertheid
17: nu.
15: Waarvoor dan?
17: Nou, op de toekomst. Kijk, we zijn eigenlijk een soort schaar is aan het opengaan. We hebben een aantal ontwikkelingen, daar komen we misschien straks op terug. Hè. Een aantal ontwikkelingen op de woningmarkt. Hè, waardoor het gewoon wat minder gaat. Prijzen staan onder druk. De afzet is moeilijk. Dat komen we straks misschien op. Maar aan de andere kant hebben we natuurlijk de economische ontwikkelingen. Ja, die zijn natuurlijk ook niet goed. Je ziet de kapitaalmarktrente nu echt oplopen. Zo'n 50, 60 basispunten erbij ten opzichte van het begin. De oorlog is nog maar net begonnen, hè. Eind februari. Daar zien we nu de eerste ontwikkelingen van.
15: Ja, oorlog, Amerika, Israël, Iran.
17: Ja, Iran natuurlijk, ja. En met name de olie. En de inflatie is aan te oplopen. Dus dat betekent ook weer extra renteverhogingen. Geldmarktrentesverhogingen in de komende tijd. Dus ja, en we zien ook het vertrouwen van de consumenten neemt echt af. Dat zien we trouwens ook in de woningmarkten. Dus we zien al een paar kwartalen in onze monitor dat het iedere keer ietsjes afneemt. Maar met name laatste maand, dus april, zien we het echt behoorlijk dalen. En de bouwkosten zijn echt aan het oplopen. Ja. Dus.
2: Al deze dingen die jij nu noemt, hebben niets te maken met dat de vraag en aanbod weer in balans komen.
17: Niet. Dus de druk blijft heel groot, het tekort gaat verder oplopen. Maar je moet het wel kunnen afzetten. En je ziet natuurlijk dat als je, nou, we gaan straks over de beleggers praten. Maar de corporaties doen nog redelijk wat nu. Hè, die zijn aan het opschalen, maar die lopen ook tegen hun grenzen aan. Ja, en je ziet dat kopers, met name in het duurdere segment, terughoudend worden.
2: Ah, jij zegt corporaties aan het opschalen, bedoel je met nieuwe projecten?
17: Ja, dus meer bouwen. Hun productie is echt omhoog, maar dat ze ziet ze nu al twijfelen. Hè. In raden van commissarissen wordt nu al gekeken naar plannen van ja, moeten we ze nog wel doorzetten? Er is natuurlijk een enorme vertraging altijd in. Maar ze zijn de afgelopen jaren zijn ze aan het opschalen geweest. En dat zie je nu terug in de cijfers. Maar goed, ze lopen ook tegen een financiële grens aan. Dus eigenlijk alle investeerders staan eigenlijk een beetje onder druk.
15: Ja, want dat blijkt ook. Hè. Kopers hoeven dus minder vaak en minder fors te overbieden. Ja. Dat is de andere kant hiervan. Ja. Er werd onlangs gemiddeld 3,7% boven de vraagprijs betaald tegenover 5,7% een jaar eerder. Dan zou je als koper zeggen, nou, de prijsgekte is er een beetje uit. Ik kan weer normaler een huis kopen.
17: Nou ja, de prijsgekte is inderdaad uit. Je ziet in april bij het CBS dat de prijsindex bestaande koopwoningen, dat is de beste index die er is, die is helemaal gecorrigeerd. Die stijgt niet meer, die is neutraal. Dus die is de afgelopen kwartalen langzaam aan het afnemen. En het wordt heel spannend wat Q2 gaat doen. Hè, want normaal gesproken is dat een iets beter kwartaal.
15: Omdat het lent is.
17: Ja, maar als het doorzet, dan gaat die een beetje dalen. Nou, de NVM heeft al van de 5 laatste kwartalen al 3 kwartalen met prijsdalingen. Dus ja, die prijsontwikkeling staat een beetje onder druk.
15: Ja, en dan zien we dat even klassiek. In bepaalde segmenten gaat dat dan als eerste. Ja. Groot, vrijstaand, 201 kap. Ja. Een beetje wat ik in Heemstede heb.
17: Ja, zeker.
15: Dat gaat fijn. Als eerste naar beneden.
17: Ja, dat is altijd. Dus als de markt verandert, zie je dat altijd het eerste, of ook het laatste trouwens, bij de wat duurdere luxe woningen. Mensen hoeven daar niet te kopen. Kunnen wachten. Kijk, als je starter bent, dan doe je dat natuurlijk niet. Dus je ziet eigenlijk altijd in de Randstad, in de grote steden, dan zie je altijd het eerst als het minder gaat, zie je het daar. Als het beter gaat trouwens ook. En bij dat duurdere segment, dat zijn een soort indicatoren voor de rest van de markt.
2: Ja. Want je wil zeggen, de mensen die naar die woning gaan, die zitten eigenlijk al best wel prima. Die willen alleen misschien een nog betere stap maken.
17: Precies, en die hoeven niet. Dus die zijn wat terughoudender. En die zijn ook wat. Ja, dus dat is een andere categorie.
15: Voor de volledigheid, mijn ideale gezinshuis is niet te koop.
17: Alles is te koop, toch? Alles is te koop.
15: Dat is waar. De betaalbaarheid voor starters is natuurlijk de laatste jaren tamelijk dramatisch. Gaat dit hun helpen?
17: Nou ja, als natuurlijk de prijzen niet meer stijgen, helpt dat natuurlijk wel. Maar het probleem is dat de rente aan het oplopen is. Dus ook de leencapaciteit, die wordt minder. Dus dat helpt ze niet echt, nee. Ze kunnen gewoon minder lenen. Dat gaat echt om een paar honderd euro. Als je,
2: maar Peter, dit helpt toch alleen maar koopstarters die veel eigen geld hebben? Of dit helpt alleen maar nog meer die bovenkant?
17: Dat is nu al zo, hè. Dus de helft van de koopstarters heeft inmiddels of een familiehypotheek of krijgt een gift. En je ziet dat ieder jaar zie je dat oplopen. En dat loopt best wel hard op. Dus nee, dat geldt nu ook al. Die prijzen voor starters zijn natuurlijk niet te betalen.
2: Maar dat is toch ook. Ik word er altijd zo boos over dat toch politici van jouw voormalige partij. Jouw partij bestaat natuurlijk niet meer, helaas. Dat die de hele tijd roepen van nee, het is wel een succes, want die uitponden komt bij starters terecht. En dan zeggen wij altijd hier in het programma, ja, maar dat zijn niet de starters die we eigenlijk wilden helpen. Dat zijn gewoon de voormalige Jubelton-starters.
17: Ja, nee, dat klopt. Dus er is ook wel onderzoek naar gedaan. Die starters die woningen kopen, die hebben een iets hoger inkomen dan de huurders die er nu in zitten. Maar goed, er is gewoon schaarste. En ja,
2: dat is alleen maar het herverdelen van dezelfde taart. Precies, ja.
15: Dan nog iets zorgelijks. De fors gestegen bouwkosten. Ik lees in het rapport afgelopen 6 jaar met 37% toegenomen. Ja. En jullie verwachten dit jaar opnieuw een stijging. Materiaal, transport, energiekosten. Wat betekent dat dan voor ontwikkeling van nieuwbouwwoningen?
17: Nou, dat is natuurlijk niet best. Kijk, want er zijn twee belangrijke variabelen. Dat is die koopprijsontwikkeling. Als die natuurlijk onder druk staat, wordt het voor ontwikkelaars ook lastiger, want hun kosten stijgen wel. En die prijsstijging. Dus Archidat, die meter die voor ons in de monitor die bouwkostenontwikkeling, die verwacht voor dit jaar voor een eengezinswoning uit mijn hoofd ook 5,7% stijging. Dus dat komt er weer bij. Hè? Dus dat is best wel veel. Ja, en op een gegeven moment kan die. Nou ja, Maarten staat hier. Maar op een gegeven moment kan die business case gewoon niet meer rond. Je hebt minder opbrengst. Je kunt minder vragen. Je kosten stijgen. Ja, en heel veel producten staan al onder druk. En dan hebben we wat jullie net ook al aangaven. We hebben natuurlijk straks die wet regie. Nou, je ziet nu dat ongeveer de helft van de woningen betaalbaar is in plannen. Maar dat moet straks naar 2/3. Dus dan wordt het nog moeilijker.
15: Hoe ga je dat dan voor elkaar krijgen met die hoge bouwkosten? Ja, en nou, kijkend naar die nieuwbouwwoningen. Zo'n 50% van de nieuw verkochte woningen is nu een appartement. Ja, dat komt natuurlijk ook door die 30-40-30 regels en binnenstedelijk bouwen.
17: Ja, dat komt van het laatste. Ja.
15: Het idee dat je appartementen moet toevoegen. 6 jaar geleden was dat 27%. Ja. Enorme stijging. Ja. ABN AMRO kwam vorige week ook nog met een bericht. Die zei, ja, we hebben eigenlijk meer dan genoeg eensgezinswoningen. We moeten juist die appartementen bouwen. Jij hebt eerder een kritisch stuk geschreven waarin zegt dat is helemaal niet waar. Nou, de woonbehoeften zijn die grondgebonden eensgezinswoningen. Wat is de waarheid?
17: Nou, ik vind dat echt een van de slechtste onderzoeken die ik de laatste jaren gezien heb.
15: Van ABN AMRO.
17: Ja, dit is echt heel droevig. Je ziet dit weekend ook op LinkedIn, ook van het CBS, allemaal commentaar erop. Maar goed, daar moeten we misschien een andere uitzending aan wijden. Maar als je gewoon naar het woningbehoefteonderzoek kijkt, dan is ongeveer de helft van de woningvraag. En dan houden we rekening met doorstroming, zijn appartementen. En de andere helft zijn grondgebonden woningen. Nou, we bouwen nu tussen de 50-60% appartementen, maar dat gaat naar 70%.
15: In de plannen?
17: Nee, nu bouwen we dat en in de plannen zit 70%.
15: Ja, precies. Ja.
17: Dus dat betekent dat je dan niet meer een volkomen goede verhouding hebt. Maar goed, je kan ook zeggen, er is heel veel druk, dus misschien zetten we het wel af. Maar als je nu kijkt naar de nieuwbouw, dan zie je dat heeft de NVM dit kwartaal ook aangegeven. Dat er is meer aanbod, maar er zijn 16% minder verkopen dan een jaar ervoor. Dus je ziet dat gewoon lastiger worden. En met name bij die appartementen, dat duurt vaak toch 3 jaar, Maarten, voordat je erin kan wonen. Je hebt enorme overbruggingshypotheken. Nou, voor ouderen is dat gewoon echt een groot probleem. En ook wat trouwens voor andere huishoudens. Dus je ziet ook terughoudendheid bij het aanschaffen van die appartementen. Plus dat ze steeds kleiner worden. Ja, en dat is voor een bepaalde groep is dat leuk, hè? De young urban professionals, de expats. Maar ouderen en gezinnen, ja. Ja, daar is het eigenlijk
15: die willen ook niet op 50 vierkante meter zitten, want je komt uit een mooi huis met een tuin. Jullie schetsen in het rapport wel een tamelijk somber beeld over de nieuwbouw. We hebben het er al even over, stikstofproblemen, netcongestie, al die boosdoeners. Maar als je nou de minister één tip mag geven, dan neem ik hem mee aan de woensdag. Welke zou dat zijn?
17: Nou ja, dat is toch. We zijn op de Provada, zijn jullie. Hè? Daar lopen alle partijen rond. Ja, iedereen moet gewoon met open boeken, moet met elkaar gaan praten. Wat zijn de mogelijkheden? En je moet je ambities moet je gelijkschakelen met de opties die je hebt. En dan, ja, dan is het of je ambities bijstellen, of meer financiële middelen ter beschikking stellen.
15: En dan kan die middelen kunnen alleen maar van het Rijk komen.
17: Ja, dus als het Rijk zegt, provincies moet, doen het ook wel trouwens. Ja,
15: maar als het Rijk zegt, je moet 30-40-30 bouwen en we hebben heel veel duurzaamheidseisen en we hebben allemaal inpassingseisen, dan is er een onrendabele top. En dan moet je dat of willen betalen, of je moet zeggen, je moet die differentiatie 30-40-30 gaan loslaten.
17: Ja, dus dat, dat moet je doen, ja.
2: Kijk, het grootste probleem is, we hebben het, als je gaat kijken, we hebben het heel veel over procedures.
17: Ja.
2: We hebben het heel veel over dat mensen bezwaar kunnen maken, et cetera. Dat is natuurlijk allemaal vervelend. Het is heel vervelend dat iets 7 jaar duurt, terwijl het ook 3 jaar kan duren, maar het grootste probleem, en er wordt net al even aangegeven, het grootste probleem wat veel groter dan dat is, is dat de kosten veel harder stijgen dan de opbrengst. Want die opbrengsten zijn feitelijk natuurlijk gewoon gekapt. Dus je kunt het hebben, je kunt uren praten. Ja, dus je kunt uren praten over allerlei procedurele. Maar op dit moment, als je gewoon gaat kijken bij de ontwikkelaren, ja, is dat wil je allemaal opgelost hebben. Maar dat is het probleem niet. Je krijgt ze gewoon niet rondgerekend. Maar dat is toch ook, ik begrijp niet dat het zo, dat is toch niet zo'n moeilijk concept als die kosten zo hard stijgen, maar je opbrengsten mogen niet meestijgen, ja, dan loop je hartstikke vast.
17: Nou, dat is precies wat ik aangaf. Ja. Maar ik vind wel, die procedures, daar moeten we ook iets aan doen.
2: Helemaal eens, want tijd is ook geld, dus dat is hartstikke belangrijk.
17: Dat bedoel ik.
2: Maar dan nog steeds krijg je niet rondgerekend.
15: Laat het een gesprekstarter zijn voor Op die Provada. Je luistert naar Vastgoed Gezocht. En Op die Provada deze week in de rij maken wij ook een aflevering met Helma Born van BPD. Ontzettend leuk dat zij morgen dinsdag bij ons in de uitzending is en volgende week te beluisteren. En zoals gezegd, ik mag ook in gesprek met de minister. Dat gaan we dan donderdag al online zetten. Peter Boerhouwer, je bent er zelf ook en je neemt plaats in de gebruikelijke panels?
17: Ja, morgen 2 panels inderdaad. Ja. Mm-hmm. En ik zit ook in de jury van de middenhuur. Die wordt woensdag uitgereikt door de minister. Helaas ben ik daar dan weer niet bij, maar ik heb wel gejureerd. Dus ik zal nog niet zeggen wie er gewonnen heeft.
15: De middenhuur wordt.
17: Je kunt je teentje opzetten op die Provada als je dat wil. Maar ik ben er morgen.
15: Een van de onderwerpen die ook wel ongetwijfeld

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: We hebben nu dit voor de derde keer hebben we dit onderzoek gedaan. En helaas zie je het vertrouwen van die particuliere belegger de laatste jaren iedere keer een stapje naar beneden gaan.
2: Ja, er wordt dus veel verkocht. Ja. Dat weten we, dat is de beweging. Uit jullie onderzoek blijkt dat slechts 9% van de verkopers dat weer herbelegt in vastgoed.
1: Ja, dat klopt.
2: Wat gebeurt er dan met die andere 91% van het kapitaal?
1: Dat wordt geparkeerd. Dat wordt soms tijdelijk geparkeerd op een spaarrekening. Dus een vrij opneembare spaarrekening. Dat wordt soms voor de middellange termijn wat vastgezet op een deposito. En beleggers die zeggen van ja, ik vertrek toch voor langere termijn uit de vastgoedwereld. Die willen het nog wel eens beleggen in vermogensbeheer geven. Ja. En dan wordt het in aandelen, obligaties gelegd. Maar dat is wel voor mensen met een wat langere horizon.
3: En hoe slecht is dat dan ook economisch gezien? Want
1: Het is voor de woningmarkt is het heel slecht. Ja. Want die particuliere belegger heeft de afgelopen decennia ontzettend veel betekend voor de woningmarkt. Particuliere beleggers die zijn heel goed in kleinschalige projecten, in binnenstedelijke ontwikkelingen, in het converteren bijvoorbeeld van kantoren of winkels op lastige plekken naar waardevolle woningen. En daar hebben die beleggers heel veel in betekend. En die ontwikkeling, die zie je niet
2: meer. Maar heeft dat ermee te maken dat het ook een beetje dan vaak kleine projectjes zijn? Ja. En er zijn dus heel veel kleine projectjes bij elkaar.
1: Ja.
2: En dat een grote institutionele belegger, die wil niet in kleine projectjes.
1: Zo is het.
2: Die doet dat via Vesteda en dan heb je in één keer 1000 woningen.
1: Ja.
2: Vesteda zoekt overigens nog institutionele beleggers, maar dat terzijde. Ze raken er een paar kwijt. Ja. En een corporatie kan ook die kleine dingetjes niet doen.
1: Zo is het.
2: Ik wil het niet bagatelliseren, maar is dat de kern?
1: Dat is de kern. En het is voor steden heel waardevol dat die kleine witte vlekken in een stadscentrum, dat daar oplossingen voor komen. En het is belangrijk voor de woningmarkt. We spraken net over de kopende starter. Het uitponden is voor de kopende starter best aantrekkelijk geweest. Maar dat is een heel klein groepje mensen die daar voordeel van heeft gehad. Er is een hele groep mensen die op dit moment niet kan wonen.
3: Ja. Maar en die 43% van wat zijn geld parkeert op een bankrekening.
2: Ja. Die nemen een soort pauze eigenlijk.
3: Ja, precies. Parkeren die dat geld om te wachten? Gaat er iets gebeuren? En als er wel iets gebeurt, dan ga ik toch weer terug in vastgoed?
1: Het is misschien een beetje hoop, maar als ik beleggers spreek, dan heb ik de indruk dat zij wachten tot het duidelijk is wat die box 3-belasting nou precies gaat worden. Het voorstel ligt nog in de Tweede Kamer, moet in de Eerste Kamer behandeld worden. Er zijn aanpassingen aangekondigd. Die vastgoedbelegger houdt zijn kruid droog. Zo zie ik het maar even. Die parkeert het en die wacht.
2: Maar als die het parkeert en er snel bij kan, dan kan die, als die wetgeving positief voor hem wordt aangepast, kan die er ook wel weer snel mee aan de slag.
1: Dat is wel waar, maar wat Maarten net ook zegt, het duurt 3 jaar voordat je, als je iets gaat ontwikkelen, als je moet je plan maken, vergunningen krijgen, et cetera, voordat het spulletje klaar is, ben je 3 jaar verder.
4: Ja, ze voegen wel 10.000 tot 12.000 woningen per jaar toe. In het verleden heeft het CBS aangegeven. Dus het gaat om substantiële aantallen. En volgens mij beleggen ze ook veel in het buitenland momenteel.
2: Nou, dat wilde ik vragen, want dat hoorde ik in jouw rijtje niet. We hebben wel eens een uitzending gemaakt over het geld stroomt naar Spanje toe.
1: Ja.
2: Valt dat dan in de praktijk wel mee? Nou, of tegen, hoe je het wil interpreteren?
1: Nou ja, kijk, voor Nederland voegt dat niet zoveel waarde toe. Er zijn best wel beleggers die in Spanje en andere warme oorden beleggen. Dan is het vaak in recreatief vastgoed. Dat gebeurt wel, dus dat is een alternatief.
2: Ja, maar het gaat niet over 20-30% van het kapitaal.
1: Dat is niet wat ik zie.
2: Nee. Oké. De onzekerheid rond box 3 wordt natuurlijk genoemd als een rem op die investeringen. Wat moet er nou fiscaal gebeuren om dat vertrouwen te herstellen? Want je zegt, ja, we wachten op die wetgeving. Maar wat moet er gebeuren?
1: Nou, ten eerste zal een particuliere investeerder iets van rendement willen kunnen maken. Dus hoe dan ook zal die fiscale druk naar beneden moeten. Want op dit moment kun je als particuliere belegger een rendement maken wat vergelijkbaar is met een spaarrekening of lager. Terwijl het risico veel hoger is. Kijk, de upside is hoger, maar je beloning moet wel in verhouding staan met het risico. Dus de druk moet naar beneden. En ik kan me voorstellen dat je toch ook iets van creatieve maatregelen bedenkt, waardoor mensen aangezet worden om juist weer te gaan investeren. Dus dat investeren, het ontwikkelen van nieuw vastgoed, dat aantrekkelijk gemaakt wordt, of dat het verduurzamen aantrekkelijk gemaakt wordt. In de plannen die nu bestaan, is het niet per se aantrekkelijk ook om in duurzaamheid te investeren. Dat is toch iets wat we allemaal willen.
3: Maar als je investeert in duurzaamheid, dat betekent toch ook dat je indirecte rendement uiteindelijk wel omhoog gaat. Dat als je over een aantal jaar de woning verkoopt, dat die toch ook meer waard is.
1: Als je de woning verkoopt, maar als jij going

0: concern, als jij een belegger bent die een pand heeft om in bezit te houden en te verhuren, dan komt het er pas uit op het moment dat je verkoopt. En misschien kun je die aftrek van die investering, die kosten, wat naar voren halen, waardoor je als belegger daar eerder voordeel van hebt.
1: Weri Hegge, dankjewel. Van Handelsbanken Nederland en Peter Boerhouwer natuurlijk, dankjewel dat je er was. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we af. Komende donderdag zijn we er weer in die podcastfeed van dit programma met een extra aflevering. Dan spreek ik op de Provada namelijk met minister Boekhard O'Sullivan. Dat gesprek is alleen online te beluisteren, dus abonneren op de podcast. Dag.
2: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen. Hit the beat and take it to the first now.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
0: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en ik sta hier in Eindhoven met Inge van Lien, eigenaar van Inge Naaimachines. Inge, jouw winkel groeide in 7 jaar tijd van eenmanszaak naar bruisend creatief centrum. Met wereldwijde community en 2 miljoen euro omzet. Dat klinkt niet als een standaard winkel.
3: Dat klopt. We zijn een winkel met beleving. Hier kun je producten uitproberen, deelnemen aan een workshop of gelijkgestemden ontmoeten. Technologie speelt erbij een belangrijke rol, zowel in de winkel als online. We brengen mensen met dezelfde passie samen en dat merk je in de cijfers.
2: Meer weten hoe beleving en technologie je bedrijf vooruit helpen? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
7: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Honderden mensen hebben in het Zeeuwse Aksel meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk donderdag. 3 kinderen en de directeur van hun basisschool kwamen om toen ze werden aangereden. Bij de school werd 2 minuten stilte gehouden. Ook vandaag weer legden mensen bloemen op de plek van het ongeluk. Vluchtelingenwerk maakt zich zorgen over het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, nu er ook oude en zieke mensen buiten wachten. Zo mocht een vrouw van 80 wel binnen slapen, maar moest ze daarna om 7:30 weer naar buiten. Het idee is dat alleen gezonde, alleengaande mannen buiten moeten wachten. Al voor de 5e keer binnen een maand is een auto in brand gevlogen in Eemnes in de provincie Utrecht. De regionale omroep schrijft dat er vanmiddag een auto is uitgebrand in een woonwijk. Opvallend is dat alle 5 keer de branden overdag begonnen. De politie onderzoekt of er een link is. President Zelensky heeft gebeld met president Trump, die vandaag 80 wordt. Zelensky schrijft op X dat het een geweldig gesprek was en dat hij Trump heeft verteld dat het Oekraïense leger terrein wint. Ook president Poetin belde met Trump. Ze hadden het over Oekraïne en de oorlog met Iran. Een historisch moment voor Curaçao. Dat speelt nu de allereerste WK-wedstrijd tegen Duitsland. En het eerste Curaçaose doelpunt is ook gemaakt. Livano Comenencia schoot de bal achter de Duitse doelman. Het was op dat moment de 1-1 gelijkmaker. Voor Oranje begint het WK straks ook tegen Japan. Dan het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen. Maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dat was het ANP-nieuws.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen. Bedrijvenpanel.
9: Uit het nieuwe ondernemerspanel dat BNR nu heeft samengesteld blijkt dat de marges onder druk staan door de oorlog in het Midden-Oosten. En Fastnet, dat opent de eerste Nederlandse snelwegshop. En ze willen ook uitbreiden tot woede van de reguliere tankstations. Ga ik allemaal bespreken in het bedrijvenpanel. Vandaag met Hans Biesheuvel, directeur-eigenaar van HBest Holding, commissaris bij meerdere bedrijven en natuurlijk medeoprichter van ONL. Fijn dat je er bent, Hans.
10: Ja, gezellig.
9: En Inge de Jong is oprichter van het evenementenbureau Eventic. Inge, welkom.
11: Dankjewel, goedemorgen.
9: Jij bent er vandaag voor het eerst.
11: Ja, gezellig.
9: Ontzettend leuk dat je er bent. Welkom in dit panel. Even in de notendop, wat doet jouw bedrijf?
10: Wij organiseren evenementen voor bedrijven, voornamelijk uit het buitenland, die naar Nederland toe komen. Mm-hmm. Dat doen we nu in 4 verschillende landen. We werken voornamelijk voor de tech-industrie en voor de grote corporates.
9: Grote events dus die je neerzet.
10: Zeker.
9: Nou, dit event hoef jij niet te organiseren, dat doen wij.
10: Ja.
9: Wij gaan het eerst eens even hebben over Fastnet. Na een juridische strijd van meer dan 10 jaar opent Fastnet nu dus de eerste snelwegshop. Die staat langs de A2 bij de afrit Bokstel. Echt gewoon een soort grote shop met toiletten en eten en drinken. De overheid en de belangenvereniging van de tankstationhouders, die staan daar natuurlijk vlakbij, die probeerden de plannen jarenlang tegen te houden. Nou, is een van jullie er al geweest of rijden jullie niet elektrisch?
10: Nee, niet meer.
11: Ik rij hybride, dus af en toe.
9: Ja?
11: Maar ik ben er nog niet geweest, want ik woon in Den Haag, kom niet elke dag in Bokstel.
9: Dat is een beetje om. Maar jij zegt, ik rij niet meer elektrisch?
10: Nee.
9: Ben er afgestapt?
10: Ik heb nu geen auto.
9: Oh, je hebt geen auto.
10: Wellicht ga ik wel weer over op elektrisch.
9: Oké. Nou, het is natuurlijk wel interessant, want het is dus gewoon echt een plek waar je dan, zodra je bent ingeplucht, kan je even lekker naar binnen lopen. Hoef je niet dat vervelende stuk, want er zijn vaak niet eens voetpaden, naar gewoon een reguliere shop. Dan willen ze daar absoluut schone wc's, Inge. Dat lijkt me nou de perfecte concurrentie voor de pompstations.
10: Ja, zeker. Ja, ik denk dat veel mensen er hartstikke blij mee zijn. Dus ik vind het een aanwinst.
9: Ja. En wat denk jij, Hans? Is dit wel iets waar mensen inderdaad echt op zitten te wachten?
11: Nee, dat denk ik wel. Kijk, als ik tank onderweg, dan wil ik ook graag even een kopje koffie halen of even naar de wc. Dus dat kan me helemaal voorstellen.
9: Ja, maar dat kon al.
11: Kijk, de strijd die er natuurlijk gaande is nu, die is al jarenlang gaande. Het gaat over die concessies, langs al die snelwegen.
9: Ja.
11: Ja, er zijn heel veel ondernemers die gewoon zo'n tankstation hebben. En die hebben jarenlang gedacht, hey, overal komt Fastnet met die laadpalen. Wij willen ook laadpalen. Nou, heeft Fastnet vaak heel erg moeilijk gemaakt. En andersom hebben nu die ondernemers het Fastnet moeilijk gemaakt om
9: een shopje
11: te beginnen.
9: Te openen daar.
11: Ja, waar ik voor zou zijn, ik hou het van een gelijk speelveld. Hè. Dat zou de overheid denk ik ook moeten doen. Gooi die tenders gewoon open voor iedereen.
9: Ja.
11: En laat dan die ondernemers zelf kiezen hoeveel benzine wil ik daar aanbieden. Hoeveel laadpalen wil ik aanbieden en welke shop. He, dat voor iedereen kan. Overigens ook voor Fastnet natuurlijk, die gun ik dat ook.
9: Ja.
11: Maar gewoon eerlijke tenders. En laat die ondernemers dan zelf op basis van de vraag van de consument bepalen hoe ze dan zo'n plek invullen.
9: Maar het probleem is natuurlijk dat die tenders al heel lang geleden zijn verdeeld.
11: Ja.
9: Dat toen de Shell die dan ergens kwam, die had een soort monopoliepositie. Die betaalde daar trouwens ook grof voor. Hè?
11: Zeker.
9: En dan was eigenlijk de belofte van de overheid, jullie mogen hier tot in het einde der dagen mag je hier staan. En er komt niemand bij aan concurrentie. Hoe slim was dat dan, Inge? Dat je eigenlijk zo'n stack gewoon exclusief maakt?
10: Ja, ik denk met de kennis van nu niet heel slim. Maar ik geloof altijd inderdaad meer, wat Hans ook aangeeft, in een soort win-win, van kunnen we niet iets creëren waar we allemaal beter van worden.
11: Dat is een nieuwe wet in de aantocht. Hè. En dan gaat die looptijd, wordt dan 10 of 15 jaar hè, voor die concessies. Mm-hmm. Dus dan heb je één keer in de zoveel tijd heb je gewoon een nieuwe tender. Heeft iedereen weer de kans om in te schrijven.
10: Ja.
11: Dat lijkt me veel beter dan dat eeuwigdurende concessie.
9: Ja.
11: Wat vroeger was. En overigens 80-90% van die tankstations in Nederland zijn in handen van gewoon lokale ondernemers. Hè.
9: Oh ja? Het
11: zijn nauwelijks echt. Shell is nog een uitzondering. Die heeft er nog een paar.
9: Mm-hmm.
11: Maar overgrote zijn gewoon lokale ondernemers. Die er vaak ook een wasstraat bij hebben of iets anders. Dus ik zou zeggen, dat lijkt me een veel beter systeem dan wat er vroeger was.
9: Ja, hoe kan het dat deze zaak meer dan 10 jaar heeft gespeeld? Ik bedoel, 10 jaar procederen, hou het maar vol als ondernemer.
10: Zeker.
9: Jij hebt ook wel eens een juridische zaak meegemaakt, toch?
10: Met jouw onderneming. Klopt. En als ik dat 8 jaar vol had moeten houden, dan weet ik niet of ik nog zou ondernemen.
9: Waar ging dat over?
10: Dat ging over een interne zaak met een medewerker.
9: Altijd pijnlijk.
10: We stonden wel achter wat we hebben ook gewonnen, dus in die zin kan het gebeuren.
9: Ja, maar hoe lang duurde dat dan?
10: Nou, dat duurde denk ik een aantal maanden, maand of 3.
9: Oh.
10: Ja, en dat viel ontzettend mee.
11: Dat
10: is zeker.
11: Ja.
10: Maar 8 jaar, ik denk zelf als advocaat, denk je op een gegeven moment, of dat is het 10 jaar.
9: 10 jaar.
10: Dat een advocaat op een gegeven moment denkt van, moet ik weer.
9: Ja, maar hoe kijk jij daar nou?
11: Het zijn hele grote belangen. Het is eigenlijk nieuwe materie. Hè. Ik bedoel, vast het is een nieuwe speler op de markt. Gaat over een sterk veranderende markt. Hè, want nu is nog 80% op het tankstation komt benzine tanken. Straks zal 80% van stroom binnenhalen.
9: Ja, denk je dat die verhoudingen zo gaan schuiven?
11: Uiteindelijk wel. Niet in één keer. Maar uiteindelijk zal dat denk ik toch wel, de overhand zal toch elektrisch worden.
9: Ja.
11: Het is gewoon een overgangsfase. Ja, en dan zijn de belangen groot. En dan kunnen dingen heel lang duren in Nederland, dat weten we.
9: Ja, precies. En kan je je wel voorstellen dat die pompstationhouders echt super kwaad zijn op de overheid, omdat die echt grof geld hebben betaald. En dat er dan nu toch een opening komt voor Fastnet om te gaan concurreren met die shops.
11: Ik begrijp die ondernemers heel goed. Hè, want is, nogmaals, hun is jarenlang is gedwars door omdat zij die elektrische laadpalen mochten hebben op hun terrein. Dus ik begrijp heel goed dat ze denken, en nou krijgt Fastnet wel de kans voor zo'n shop. Dus daarom zeg ik, maak er nou gewoon een open speelveld van. Een gelijk speelveld van. Ja. Geef iedereen de kans om in zo'n tender in te schrijven en dan zijn ding te doen.
9: Ja.
11: Dat lijkt me eerlijk voor Fastnet, maar ook voor al die ondernemers.
9: Valt de overheid hier wat kwalijk te nemen, Inge?
10: Nou, wellicht de lengte van het hele proces. Maar dat ik heb er zelf te weinig juridische informatie van om daar wat over te zeggen.
9: Hmm.
10: Maar vast
9: het is gewoon
10: zeker.
9: Pijnlijk. Ja. Het is natuurlijk gewoon pijnlijk
10: voor alle partijen.
9: Gaat.
10: Ja.
9: Ja, want uiteindelijk komt het er eigenlijk op neer ook dat je gewoon eigenlijk alles dicht regelt als overheid. Ja. Dat je zegt van we gaan dit plekje en dat gaan we dan verdelen. Moeten we daar misschien niet helemaal mee stoppen?
11: Ja, dat is mijn pleidooi. Dus je hebt gewoon die plekken.
9: En maar jij zegt, je wil wel tenderen. Dus mensen mogen op inschrijven. Dat is dan
11: op de locatie. En dan kan je volgens zeggen, laat dan de invulling van die locatie meer aan die ondernemer over. En die zal echt op basis van de vraag van de automobilist die langskomt, zullen ze echt wel zorgen dat het zodanig wordt ingevuld dat het echt ook rendabel is. Mm. En dat die automobilist denkt, daar ga ik stoppen. Want daar heb ik een goede toilet, daar kan ik lekker broodje kopen. En daar kan ik de benzine of de stroom vinden die ik voor de juiste prijs kan aankopen.
9: Ja, ja. Nou reed ik vanochtend vanuit Utrecht naar Amsterdam. En dan kom je inderdaad ook langs zo'n groot Shell station. En dan zie je Fastnet staat helemaal achteraan op dat terrein.
10: Klopt.
9: Ja. Het was echt een eind, hè, als je dat moet lopen. En het was, ik reed daar om 8:30. Het was druk ook bij het laatste station. Als je denkt, daar komt dan misschien op termijn ook wel zo'n shop van Fastnet. Denken jullie dat het heel veel echt gaat kosten voor die pompstationhouder? Gaat dat echt een slok op een borrel zijn dat er concurrentie komt van Fastnet, Hans?
11: Dat kan ik heel moeilijk beoordelen. Het zal echt van de locatie afhangen, hoe ver dat van elkaar af is.
9: Ja. En de goede koffie.
11: Ja, maar ik denk dat op zich niet zo erg is. Kijk, concurrentie is altijd goed. Ik had vroeger een technische groothandel. Verkocht kogelaars en schroevendraaiers.
9: Ja.
11: Nou, op een gegeven moment begon recht tegenover mij in Utrecht, op Lage Weide, begon ongeveer mijn grootste concurrent ook een vestiging. Nou, in het begin denk je, jeetje, hoe moet dat? Maar het maakt je scherper en innovatiever. Dus achteraf heeft het me heel veel gebracht.
9: Oh ja?
11: Ja, zeker. Want je gaat ineens nadenken van, moet ik het anders doen?
10: Nou, ja, precies.
11: We zijn vroeger open gegaan. We zijn langer open gebleven. We zijn beter naar ons soort gaan kijken.
9: Ja, moest gewoon veel harder werken ineens.
11: Op personeel beter getraind, servicegerichter gemaakt. Dus uiteindelijk werden we er beter van die concurrentie.
9: Ja, oké. Okay.
11: Daar zou ik dan niet te bang voor zijn.
9: Nee, oké. Okay. Nee. Dus zou dat ook de tip zijn die jullie de tankstationhouders nu geven? Van joh, hou gewoon je eigen businessmodel extra tegen het licht?
10: Ja. Ja, dat zou ik wel zeker overwegen, altijd. Ik denk wat natuurlijk best wel zuur is voor de tankstationhouders, een stukje, toch wel fees die ze aan de overheid hebben betaald. En ik kan me voorstellen dat je daar wel echt pissig over bent.
9: Mm.
10: Maar ik denk als ondernemer moet je altijd klaar zijn voor dit soort dingen. En dat hoort er wat mij betreft ergens ook wel bij.
9: Ja, moet je die ook misschien een beetje partneren, Hans, met die jongens en meiden van Fastnet dan?
11: Als ze daarvoor openstaan, wel. Kijk, ik weet dat er Nederlandse ondernemers zijn die tankstations hebben die er best voor openstaan.
9: Ja.
11: In het vorige uur hoorde ik Hans Pekman over de verhouding in de polder. Nou, daar heb ik ook heel lang gewerkt. Soms sta je recht tegenover elkaar. En er kan een moment komen dat je het ook belang bij hebt om een keer een deal te doen. En misschien is dit wel zo'n moment.
12: Zaken doen. Nina van den Dungen.
9: We zitten midden in het bedrijvenpanel vandaag met Inge de Jong, oprichter van evenementenbureau Eventic, en met Hans Biesheuvel, directeur-eigenaar van Habest Holding en medeoprichter van ONL. We gaan dus eventjes naar het luxe automerk Spijker, want dat maakt ineens een comeback uit de hoge hoed. Het oorspronkelijke Nederlandse luxe merk natuurlijk. En dat doet Victor Muller, de oprichter van toen, met behulp van een Oekraïense miljardair, Volodymyr Nozov. Die heeft een belang genomen in Spijker. Dat wordt dan onderdeel van zijn fintech groep, de W Group, onder meer eigenaar van cryptobedrijven, heb ik me laten vertellen. Nou, Spijker werd in 1999 opgericht door Victor Muller, ging in 2004 naar de beurs, ging uiteindelijk in 2014 failliet, in 2021 nog een keer, dus twee keer een doorstart, en toen in 2021 weer op de fles. dan kijk je toch op een bepaalde manier, Hans. Ik zie jou al een beetje grimassen. Van ja, moet je dit nou wel doen in 2026 een keer?
11: Ja, kijk, ik heb daar wel een beetje mijn twijfels over, in alle eerlijkheid. Kijk, ik heb natuurlijk wel als ondernemer respect voor iemand die valt en opstaat. En nog een keer valt.
9: Want we hebben staat nog niet eens genoemd, maar dat was natuurlijk ook echt een drama in dat hele spijkerverhaal.
11: Precies. Maar goed, zijn track record, als ik het met alle respect mag zeggen, is nog niet briljant.
9: Nee, ja, jouw microfoon is ook niet briljant. Hou maar vast.
11: Ik hou wel even vast. Maar dus daar zou ik als investeerder met twijfels bij hebben, eerlijk gezegd. Uh-huh. Ik vraag me af, gewoon als zakenman, van joh, Spijker, ja, zo'n auto kost gelukkig een miljoen straks.
9: Gaat die een miljoen kosten? Zoiets. Ze komen met een nieuw model ook.
11: Ja, maar zoiets, nou, ik geloof dat het nu al 8 ton of zo.
10: 8 ton, zoiets.
9: Ja. Ik heb het niet liggen.
11: Maar goed, veel geld, dus je hebt een hele kleine doelgroep. Het wordt een auto met een verbrandingsmotor. Nou, wie wil dat nog in deze tijd eigenlijk?
9: Inge misschien.
11: Ja. Nee, maar ik bedoel, ik vraag me wel af hoe groot is die doelgroep, hè, die zoveel geld kan betalen.
9: Maar ze willen een hele kleine oplage maken. Ja. Dus misschien is dat een beetje een Ferrari-model, waarin je zegt, meer vraag dan aanbod creëren en hopen dat dat toch gaat werken.
10: Ja, nou, het zou kunnen werken. Ik denk inderdaad, als ondernemer of als investeerder zou ik wat kritischer zijn. Dan ben ik ook geen crypto-biljonair. Maar goed, ja, ik vind het inderdaad ergens wat Hans aangeeft ook wel mooi, dat ze er nog een keer voor zijn gegaan. Ik begreep dat ook in 1925, dat ze ook nog een keer failliet zijn gegaan, dat het track record behoorlijk groot is. Maar ik vind het ook wel weer ergens mooi. En ik gun het ze van harte dat het ze gaat lukken.
9: Ja, dat zou mooi zijn. Maar ook jij zegt, ik weet het niet, hè, Hans?
11: Ja, ik heb gewoon mijn twijfels. Kijk, het is in het verleden eigenlijk nooit gelukt om überhaupt, Victor Muller althans, om die auto überhaupt gebouwd te krijgen die hij wilde. Hè. Dus ik moet nog maar zien of dat gaat lukken. Ja. Ook ondanks die honderden miljoenen die crypto-meneer erin gaat stoppen. Mm-hmm. Maar je praat over een hele kleine doelgroep. Denk van,
9: maak je dit levensvatbaar?
11: Hoe maak je
9: dit
11: levensvatbaar?
9: Dat is eigenlijk jouw vraag.
11: Ik denk dat Victor ervan droomt. Ja. Maar ik droom ook wel eens van dingen. Maar je moet ook realistisch blijven. En ik denk dat het persoonlijk niet heel realistisch is. Dus uiteindelijk, als je een miljard daar tegenaan gooit, krijg je misschien best wel die auto gebouwd. Ja. Maar heb je dan een businessmodel waar je wat mee kan verdienen? Nou, wat rendement maakt? Nou, ik denk het persoonlijk niet.
9: Nou ja, het is dus toch gelukt voor hem om dan een investeerder te vinden, een Oekraïense crypto-miljardair. Dan kun je zeggen, die meneer heeft misschien FU money, hè? Om het netjes te houden. Of het is echt een hobby of een passieproject. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
11: Ik denk dat het een passieproject. Ik heb hem wel eens ontmoet in het verleden, niet recent. Maar,
9: Victor Muller of meneer Nozo?
11: Nee, Victor Muller. Nee, die andere meneer. Nee,
9: geen idee, ik had er nog nooit van gehoord.
11: Nee, ik ook niet. Ik ken geen crypto-miljardairs, maar zeker niet van 36. Maar goed, hij heeft dat blijkbaar allemaal gedaan. Ja. Maar goed, Victor is een man met enorm veel passie. Hè? En daar heb ik heel veel respect voor. Maar je moet ook realistisch zijn, denk ik. En ik heb het gevoel dat dit toch too much passie is en te weinig realisme.
9: Er komt wel een nieuw model. Hebben ze aangekondigd. Gaan ze ook echt presenteren op een exclusieve auto-evenement in Californië. Dat lijkt me dan ook wel de plek waar je moet zijn.
10: Ja, wellicht is daar inderdaad een grotere markt. Dat denk ik zelf wel, dan hier in Nederland. Maar inderdaad, vanuit een business perspectief vind ik hem discutabel. Ja. Maar we gaan het meemaken.
9: Ja, nou, een van de opvallende nieuwtjes toenertijd rondom Spijker was natuurlijk dat ze uiteindelijk Saab overnamen, de Zweedse autobouwer, in 2010. Toen was Victor Muller razend enthousiast. Luister even mee.
13: This place looks like a graveyard with no people, eerie, empty. And today the whole place is alive and buzzing. People are building cars. This is what we did it for.
14: And this means Saab is back in business.
13: Saab is clearly back in business. And this week the first new cars will roll off the production line and into the Saab dealers.
9: Ja, 2010 was dat. En fast forward, toen ging dus Saab alsnog failliet. Daarna ging ook Spijker natuurlijk weer failliet. Als jullie die meneer Nozov waren, hoe zorg je dan als investeerder dat je, ja, dat je toch niet in zo'n soort avontuur stapt van, oké, dan komt Saab er ook nog bij, nemen we wel even over. De Zweedse overheid stond garant. Was een hele bizarre constructie, Hans.
15: Ja.
9: Moet je daar dan echt van wegblijven en zeggen, dan ga ik ook echt alleen op die spijkercars zitten?
11: Zeker. Kijk, ik geloof altijd in focus. Hè? Dus als je iets doet, doe het goed. Hè? Focus je. Nou ja, je hebt vandaag over SpaceX. Nou, als iemand zich echt kan focussen, is het Elon Musk. Hè? Die heeft bewezen, focus je maximaal op iets, wordt het succes. Dus ik denk dat zou mijn advies ook aan de investeerder zijn.
9: Zo min mogelijk ruis eromheen.
11: Min mogelijk ruis. Ga er dan 100% voor.
9: Ja.
11: En focus je daar dan echt volledig op.
9: Inge, jij nog een mooi advies?
10: Ja, nou, eigenlijk hetzelfde. Want ik begreep dat ze ook in een bepaald soort software nog zich wilden verdiepen. Dus eigenlijk hun focus willen splitten in tweeën. Ik zou zelf bij één stuk beginnen, de auto. Ja. En daarna pas naar andere zaken.
11: Ja, dat heeft Victor Muller in het verleden opgebroken. Hè, dat gebrek aan focus, zeg maar. Dus ik begrijp zelf niet zo goed waarom hij daar nu weer...
9: Nee, want hij wil inderdaad ook zich richten op een soort nieuw techbedrijf... voor digitale infrastructuur in luxe auto's. Ik denk wel, nou ja, als je het hebt over focus, heb je dan het gespreid, dat is een probleem. Maar software, daar kun je misschien wel wat in verdienen. Ja. Dus misschien kan dat wel weer een stukje financiering brengen naar die andere tak.
10: Ja, wellicht.
9: Ja, ik
11: vind
9: het jij denkt, nee, focus nou meneer.
11: Ik zou focus houden. Ja.
9: Mooi, dit is een duidelijke tip. We gaan nog even naar het laatste onderwerp van het bedrijvenpanel. De hoge energieprijzen. Veroorzaakt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten. Die raken de Nederlandse ondernemer nu nog niet direct. Wel zien ondernemers de marges slinken. En ze zijn ook terughoudender geworden met investeringen. Bleek allemaal deze week uit een enquête die we hebben gedaan als BNR. Onder het BNR ondernemerspanel. Inge, hoe zit dat bij jullie? Voelen jullie echt druk op die marges voor die energiecrisis?
10: Niet per se. Ik denk als ondernemer hebben we eigenlijk vanaf corona elk jaar wel weer met iets anders te maken gehad. Dus of het was inderdaad Trump met de tariffs, of het waren de stijgende kosten op andere vlakken. Dus ja, wat mij betreft als ondernemer dienen we eigenlijk altijd innovatief te zijn en te kijken hoe we competitief blijven.
9: Ja.
10: Als antwoord op je vraag, we hebben er niet direct last van.
9: Nee, en je hebt wel, je zegt, ik ben er wel altijd mee bezig om te zorgen dat we er geen last van hebben.
10: Zeker.
9: Hoe kan je dan hierop inspelen? Op dat je eigenlijk ziet dat die olieprijs omhoog gaat, dat er geopolitieke spanningen zijn?
10: Ja, nou ja, een stukje kosten besparen. Kijk, je merkt het natuurlijk wel op verschillende vlakken. We merken ook wel dat klanten wat voorzichtiger zijn. Wat wij dan kunnen doen binnen ons veld is toch wel onze pijplijn groter maken. En op die manier overleven. Maar ik kan me voorstellen in industrieën waar Hans bijvoorbeeld in werkt, dat het een heel ander verhaal is.
11: Absoluut. En dat is natuurlijk al 5-6 jaar gaande. Hè? Want sinds corona zie je dat de prijzen, energieprijzen stijgen, dat de netcongestie groter wordt. En met name ook de human factor, de personeelskosten zijn fors gestegen. Mm-hmm. Huren. Dus de druk op kosten, druk op de marge is gewoon groot.
9: Ja.
11: En je kan niet continu de prijzen verhogen naar je klanten.
10: Nee.
11: En die druk voelt een Nederlandse bedrijfsleven sterk.
9: Ja.
11: Zeker in de industrie, zeker als je wat maakt of wat vervoert, is die druk gewoon hoog.
9: Ja, tegelijkertijd geeft wel 30% van ons ondernemerspanel aan dat ze het wel al echt voelen. Dat ze sterker nog best wel hard geraakt worden door die prijsstijgingen. En BNR's huiseconoom Han de Jong zei daar dit over.
15: Nou, ik schrik daar toch eigenlijk wel van. Waarom? Nou ja, omdat we heel sterke prijsstijgingen zien we eigenlijk nog niet. Of misschien moet ik zeggen, we zien wel wat sterke prijsstijgingen. Maar het is nog niet heel erg breed.
9: Dus het feit, zegt Han, als je dit nu al voelt... Ja, dan is het best wel zorgelijk voor jou als ondernemer. Dan sta je er misschien niet zo lekker voor, Hans.
11: Klopt. Nou ja, maar het is, wat ik zeg, ook een optelsom van een aantal jaren van druk op die prijzen. We hebben de hoogste energieprijzen in heel Europa, Nederland.
9: Ja.
11: Hè? Vergeet dat niet.
9: Nee, precies.
11: Ik ben verbonden aan een productiebedrijf in Zevenhuizen. Maar keukenbladen. Nou, als je ziet hoe hoog de energieprijzen zijn ten opzichte van onze concurrenten in Duitsland en België, is een factor 3.
9: Ja.
11: Je hebt die netcongestie, waardoor je eigenlijk heel moeilijk kan groeien.
9: Ja.
11: Want er is gewoon heel veel druk op het net in Nederland. Dat maakt dus ondernemers heel onzeker. Want die denken, mijn marge staat onder druk, ik kan niet groeien. Ja, waar ga ik naartoe met mijn productie? Die vraag speelt nu in elke directiekamer in Nederland.
9: Ja. En dan zou je zeggen, dan is het een van de eerste makkelijke korte klappen. Investeringen gaan we uitstellen, Inge.
10: Ja, dat
9: hoor je. Jullie ook?
10: Je hoort het veel en dat merken we bij onze klanten ook wel. Dat ze dan twijfelen, van gaan we dan wel nu groot investeren in evenementen of doen we dat niet?
9: Mm-hmm.
10: Maar ik denk dat je met z'n allen eigenlijk wil voorkomen om te stoppen met uitgaven en zo in een vergevorderde stadium in een recessie te komen.
9: Ja, maar dat is, bij jou, jij moet leven van het marketingbudget van
10: zeker,
9: bedrijven.
10: Ja.
9: Dat is wel vaak, net zoals BNR, het eerste waarop kort wordt.
10: Ja,
9: als
10: 100%.
9: Heb je daar niet een bepaalde angst voor? Dat je denkt, oeh, waar gaat dit heen?
10: Ja, we hebben echt al zoveel dingen meegemaakt in die zin.
9: Probeer dit kan er ook nog wel bij.
10: Ja, ik probeer niet bang te zijn. Ik probeer gewoon te kijken, wat kan dan wel? Kunnen we ons dan breder verspreiden? In Europa, om zo toch te blijven groeien. Kijken welke markt het wel wellicht rendabel is. Maar begrijp ook heel goed dat niet iedereen die optie heeft in zijn of haar bedrijf.
9: Mm-hmm.
10: En dat het een hele realistische angst is. Probeer wel altijd te kijken van wat is er dan nog wel mogelijk? Wat kunnen we wel? En laten we ons dan vooral ook daarop focussen. En
9: Hans, tot slot, wat zou jij ondernemers aanraden die nu toch wel echt met de handen in het haar zitten, die er echt mee in hun maag zitten van wat gaat er op me afkomen?
11: Nou, blijf wel vooral vooruitkijken. Ga niet met je kop in het zand zitten. Kijk, wat ik net zei, die prijsstijging is al eigenlijk al 5-6 jaar gaande op heel veel vlakken. één positief beeld zie ik wel. Dat heel veel ondernemers en bedrijven ook een beetje crisisbestendiger dan een paar jaar geleden. Door alle crisissen eigenlijk achter elkaar worden we ook crisisbestendiger. Leren we er beter mee omgaan. Dat vind ik als positief effect, zeg maar. Maar ja, blijf toch vooral optimistisch en vooruitkijken. Ook wat jij net zegt. Want ja, de concurrentie gaat door. AI gaat door. Digitalisering gaat door. Die krappe arbeidsmarkt blijft. Dus je moet blijven nadenken over vernieuwen, innoveren en investeren.
9: En dat is ondernemerschap.
11: Zo is het.
9: Veel dank aan jullie. Hans Biesheuvel, directeur-eigenaar van HBest Holding, commissaris bij meerdere bedrijven en medeoprichter van ONL. En Inge de Jong, jouw vuurdoop ging hartstikke goed. Vond je het leuk?
10: Ja, hartstikke leuk.
9: Kom je terug?
10: Ja, gezellig.
9: Hartstikke fijn. De oprichter van evenementenbureau Eventic. Dit panel kun je natuurlijk beluisteren als podcast. Abonneer je even in de BNR-app.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
1: Geen beurs,
0: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
1: Geen nieuws,
0: maar non-stop muziek.
1: Muziek die helpt
0: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
1: Luister
0: via de BNR-app, bnr.nl
1: en DAB+.
2: Als je informatie over je product wilt delen met je klanten, maar je productdata staan in meerdere systemen en je wilt je verpakkingen niet volzetten met verschillende QR-codes, dan is het tijd voor de QR-code Powered by GS1. Vanaf eind 2027 ook scanbaar aan de kassa. GS1. Samen neutraal. Wereldwijd.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
6: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
7: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Honderden mensen hebben in het Zeeuwse Aksel meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk donderdag. Drie kinderen en de directeur van hun basisschool kwamen om toen ze werden aangereden. Bij de school werd 2 minuten stilte gehouden. Ook vandaag weer legden mensen bloemen op de plek van het ongeluk. Vluchtelingenwerk maakt zich zorgen over het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, nu er ook oude en zieke mensen buiten wachten. Zo mocht een vrouw van 80 wel binnen slapen, maar moest ze daarna om 7:30 weer naar buiten. Het idee is dat alleen gezonde, alleengaande mannen buiten moeten wachten. Al voor de 5e keer binnen een maand is een auto in brand gevlogen in Eemnes in de provincie Utrecht. De regionale omroep schrijft dat er vanmiddag een auto is uitgebrand in een woonwijk. Opvallend is dat alle 5 keer de branden overdag begonnen. De politie onderzoekt of er een link is. President Zelensky heeft gebeld met president Trump, die vandaag 80 wordt. Zelensky schrijft op X dat het een geweldig gesprek was en dat hij Trump heeft verteld dat het Oekraïense leger terrein wint. Ook president Poetin belde met Trump. Ze hadden het over Oekraïne en de oorlog met Iran. Een historisch moment voor Curaçao. Dat speelt nu de allereerste WK-wedstrijd tegen Duitsland. En het eerste Curaçaose doelpunt is ook gemaakt. Livano Comenencia schoot de bal achter de Duitse doelman. Het was op dat moment de 1-1 gelijkmaker. Voor Oranje begint het WK straks ook tegen Japan. Dan het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen. Maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dat was het ANP Nieuws.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
1: Blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen. De top van Nederland.
9: Slechts 0,8% meer groei verwacht de Nederlandse bank dit jaar niet meer voor Nederland. De oorlog in het Midden-Oosten raakt de Nederlandse economie. De inflatie loopt op, de wereldhandel krijgt klappen en de onzekerheid neemt toe. Dat staat allemaal in de zojuist gepubliceerde voorjaarsraming van de Nederlandse bank. Die raming die blijft niet bij sombere cijfers alleen. Ze doen ook duidelijke aanbevelingen. Onder andere aan het kabinet Jetten. Schrap ondoelmatige fiscale regelingen en houd de overheidsfinanciën binnen de perken. Wat betekent dit allemaal voor de Nederlandse economie en hoeveel ruimte heeft het minderheidskabinet nog om bij te sturen? Ga ik allemaal vragen aan Bas Terweel, directeur Monetaire Zaken bij de Nederlandse Bank. Welkom.
10: Dankjewel.
9: We hadden afgesproken dat we tutoyeren voor de gezelligheid. Laten we dat doen. Minder gezellig is die voorjaarsraming, want daarin staan dus de nieuwste voorspellingen van de Nederlandse Bank. 0,8% economische groei, maar dat is wel echt gewoon een stuk lager dan jullie eerder hadden geraamd.
10: Ja, we hadden 1,2% voor 2026 geraamd en het is nu 0,8. Ja. En wat het eigenlijk zegt is, we hebben dit jaar nauwelijks economische groei. De groei die er is, is voor een groot deel afkomstig uit het vorige jaar. Ja. Er zijn plannen gemaakt, zijn investeringen gedaan en die dragen nu bij aan BBP-groei.
9: Ja, oké, okay, dus dat hebben we gewoon van vorig jaar. En het kleine beetje dat wij nog hebben, dat komt ook vooral door overheidsinvesteringen.
10: Ja, dus uitgaven aan zorg en defensie, die dragen eigenlijk die BBP-groei.
9: Ja, nou, dat is dus echt heel negatief, want het komt dus niet van ondernemend Nederland.
10: Nee, op dit moment niet. En wordt gedreven door onzekerheid. Dus ondernemers handelen minder, investeren minder. Consumenten houden de hand op de knip. Gaan meer sparen, minder consumeren. En ja, dan stort de groei in.
9: Ja, dan zagen we natuurlijk over de maand mei al een inflatiecijfer van 3,5%. In jullie ramingen voor het hele jaar is dat 2,7%. Ik moet zeggen dat ik dat nog wel eigenlijk verrassend optimistisch vind. Want over het vorig jaar was de inflatie 3,3%.
10: Ja, dus er zijn twee verhalen te vertellen. Als je teruggaat naar vorig jaar, dan zie je dat de inflatie hoog was. En dat we op een dalend pad terecht zouden zijn gekomen. Mm-hmm. Als de oorlog niet was uitgebroken in het Midden-Oosten. En nu komt daar een deel van de inflatie bij. En die is voor een deel afkomstig van hogere voedselprijzen en hogere energieprijzen. Dus ja, we zitten op een dalend pad en er komt iets bij. En zo kom je uit op die 2,7%.
9: Ja, maar dan hou je er dus ook rekening mee dat we de komende maanden niet nog rap omhoog gaan naar Amerikaanse cijfers zoals 4,2?
10: Ja, we kijken naar de realisaties. En de realisaties waren bekend tot en met mei. En het laatste cijfer wat je al zegt van 3,2 was behoorlijk hoog. Mm. Maar daarvoor was het verrassend laag. En als je dan het gemiddelde over het hele jaar neemt, kom je uit op 2,7. Ja. En daar zitten verwachtingen over energieprijzen in verwerkt.
9: En als je nou naar dit complete beeld kijkt, ook jullie raming en de voorspellingen die jullie doen, ben je dan eigenlijk optimistisch of eerder pessimistisch? Ook een beetje gegeven de omstandigheden dat je denkt van nou, we komen er echt slecht uit. Of dat je denkt, nou, dit valt me nog wel mee hoe we hieruit gaan komen uit deze hele geopolitieke shitshow, zou ik maar even zeggen.
10: Er is een groot conflict, dus laat dat duidelijk zijn. En als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld 2022, komen we er nu beter uit vooralsnog. En de voornaamste reden is dat we veel minder afhankelijk zijn geworden van fossiele brandstoffen.
9: Ja.
10: En dat zie je heel duidelijk bijvoorbeeld met het gas. We verbruikten veel meer gas in 2021 dan dat we nu doen. Dus dat is een blijvend effect. En ook de bijdrage van olie in de inflatie is een stuk lager dan 5 jaar geleden. Mm-hmm. En daarentegen het aandeel elektrificatie, zowel in de energiemix als in de prijzen, is toegenomen.
9: Ja.
10: En dat is goed nieuws.
9: Ja, dus wat dat betreft zijn we weerbaarder geworden eigenlijk in de afgelopen jaren.
10: Ja.
9: Nog niet weerbaar genoeg, want je moet toch een aantal schokgolven gaan opvangen. Op dit moment zien we nog geen hele grote prijsschokken. Ja, aan de pomp is natuurlijk gewoon huilen. Komt er een moment dat je die echt grote prijsschokken in Nederland wel gaat zien?
10: Nou, gisteren heeft de ECB de beleidsrente verhoogd met 0,25% tot 2,25%. En de reden daarvoor is dat de inflatieverwachtingen wat oplopen. En dat betekent dat consumenten wat onrustiger worden. Bedrijven denken dat die inflatie wel eens langer hoger kan zijn.
9: Ja.
10: En dat wil je voorkomen.
9: Ja, want dan gaan ze niet meer investeren.
10: Dat klopt. En wat je dan ziet zijn een soort indirecte effecten. Dus de inflatie werkt niet alleen door in de benzineprijs aan de pomp, maar we zien ook dat voedselprijzen aan het stijgen zijn.
9: En diensten gaan dan stijgen.
10: Klopt. Dus de prijzen van diensten gaan omhoog. En dat noemen we de indirecte effecten. En waar we voor moeten waken zijn tweede ronde effecten. En dat moment breekt aan op het moment dat de looneisen bijvoorbeeld omhoog gaan.
9: Ja,
10: maar dat zien we op dit moment nog niet.
9: Nee, maar daar kun je op wachten natuurlijk met de vakbonden.
10: Nou, het hangt er vanaf hoe lang de crisis aanhoudt. Dus de marktverwachtingen die zijn redelijk positief. Dus de olieprijzen dalen alweer vanaf het derde kwartaal volgens de markt. En als dat zo is, dan zijn die tweede ronde effecten ook relatief klein.
9: Ja, maar als dat niet zo is, dan wordt het wel echt pijnlijk, zeg je.
10: Ja, in de ramingen hebben we twee scenario's toegevoegd. Een ongunstig en een zwaar scenario. En met name in dat zware scenario. En dat betekent dat de olieprijzen langer hoog blijven.
9: En wat is langer?
10: Ja, dat weten we niet.
9: Het is nu 100 dagen namelijk. Ja, nog een keer 100 dagen?
10: Dat zou kunnen, maar waar we naar kijken zijn de verwachtingen van de futures. Dus wat gaat de olieprijs in de toekomst doen? En daar zit onzekerheid omheen. En als je nou het meest onzekere neemt, dat betekent het duurt langer, de prijs blijft hoger. En ik kan niet zeggen hoe lang langer en hoeveel hoger. Dan kom je in dat zware scenario terecht.
9: Ja.
10: En dan zul je zien dat de inflatie toeneemt en dat we dan ook hogere lonen gaan zien.
9: Ja, en waarom kan je dat niet eigenlijk hangen aan een bepaalde tijd? Want ik kan me voorstellen dat als je zegt van nou, als dit nog een keer 100 dagen duurt, dan zitten we in dat zware scenario. Waarom is het zo moeilijk om daar zo'n tijdspanne op te plakken?
10: Ja, ik denk als je 100 dagen in de toekomst bent, weten we meer, hebben we meer data. Dus dan zal het beeld ook anders zijn. We moeten ons nu baseren op wat mensen verwachten over de toekomst. Ja. En die verwachtingen lopen uiteen. En we gebruiken dan het meest negatieve, meest negatieve verwachting om dat zware scenario aan te treden.
9: Wat voor effect heeft de oorlog in het Midden-Oosten op de wereldhandel? Want dit was natuurlijk echt alleen voor Nederland.
10: Ja, de wereldhandel heeft het moeilijk. Transport wordt duurder. Een deel van het transport is gewoon niet meer mogelijk.
9: Nee, straat van Hormuz is dicht.
10: Ja. Klopt. En daardoor daalt de wereldhandel. En dat is behoorlijk fors. En als kleine open economie hebben wij daar ook last van. En er is nog een tweede effect. Ons aandeel in de wereldhandel neemt ook al een aantal jaren af. En dat komt doordat de energieprijzen en ook de lonen in Nederland relatief hoog zijn ten opzichte van andere landen.
9: Ja, op de middellange termijn verwacht de Nederlandse bank wel meer economische groei. Waar komt die groei dan vandaan?
10: Nou, die wordt breed gedragen. Dus vanaf 2027 verwachten we in de basisraming dat het consumentenvertrouwen weer toeneemt. Dat bedrijven weer gaan investeren. En ook dat de overheid blijft investeren in bijvoorbeeld defensie.
9: Nou, moet er dus geen zwaar scenario uitgebroken zijn, neem ik aan. En ook geen ongunstig scenario.
10: Nou, in die scenario's blijft het consumentenvertrouwen laag en dragen zij minder bij aan de economische groei. En wat je ziet is dat die groei dan ook de komende 3 jaren laag zal blijven.
9: En heb je ook een gunstig scenario opgenomen? Of dacht je, nou, dat gaat toch niet gebeuren?
10: Er is een milder scenario. En dat is marginaal beter dan de basisraming. Dus daar worden we niet heel veel wijzer van.
9: En ook niet heel veel blijer.
10: Ook niet heel veel blijer, nee.
9: Nee. Oké, per 1 maart 2026, dus vrij recent, ben jij toegetreden tot de directie van DNB. Hoe bevalt dat tot nu toe?
10: Ja, het is heel erg leuk. De organisatie bestaat uit kundige mensen die van alles willen en mij overspoelen met informatie en nuttige studies.
9: Ja.
10: Dus ik ben heel goed ontvangen en het is voor mij echt een soort snoepwinkel van economische analyses.
9: Ja, serieus? Ja, je komt natuurlijk ook weer van CEO, Economisch Onderzoeksbureau, ben je ook directeur geweest. Jij neemt nu het stoeltje over, het oude stoeltje van Olaf Slijpen, want die is natuurlijk president geworden van de Nederlandse Bank. Heb je ook ambities in die richting?
10: Nou, laat ik eerst dit maar eens even doen. En ik zie Olaf soms zwoegen en dan denk ik, nou, dit is een hele mooie positie in de luwte.
9: Ja?
10: En die had ik eerder bij het CPB. Daar was Laura van Geest directeur. En ik vind het de tweede stoel is echt heel erg mooi.
9: Noem dit maar een positie in de luwte. Je staat ook hier. Ik zag je net op RTL, RTL Nieuws. Dus nou, in de luwte zou ik niet willen zeggen.
10: Nee, maar goed, dit hoort bij het baantje. En dit zijn hartstikke leuke dingen om te doen. Hè. Zo ook hier in de studio.
9: Ja, nou, dat is fijn. Als we even kijken naar een beetje de aloude discussie havik versus duif. In de economie is dat een begrip. Hè? De haviken die zijn wat streng. Die zijn voorstander van strengere maatregelen om inflatie te beperken. Willen daar ook best wel wat economische groei voor inleveren. En de duiven zijn meer de vredestichter. Hè? Economische groei stimuleren. Misschien daar wel weer wat op een andere manier milder tegenover staan. Ben je een duif of een havik?
10: Nou, ik denk het belangrijkste is prijsstabiliteit. En daar is de ECB van. En op dit moment staat dat best wel onder druk in de wereld. Je hebt allerlei geopolitieke spanningen. De politiek is niet altijd bereid om een hogere rente vanzelfsprekend te vinden. Dus ik vind het belangrijk om naar de data te kijken. En op basis daarvan beslissingen te nemen.
9: Ja.
10: En ik denk dat iets meer aan de havikkenkant zit dan aan de duivenkant. Die toch wat meer op het sentiment sturen.
9: Ja, oké. Dus iets meer een havik dan een duif. Maar niet vol overtuiging. Ik ben sowieso de havik.
10: Nee, zeker niet. Zeker niet.
9: Is dat wat ik heb me dus laten vertellen dat dit echt een term is. Dat mensen binnen de economie elkaar eigenlijk ook zo typeren. En dat je ook om de boel in balans te houden in directies of in een ECB. Dat je echt wel een goede balans moet hebben tussen die havikken en die duiven.
10: Nou, het mooie is dat in de voorbereiding op de monetaire vergadering in Frankfurt hebben we bij DNB een sessie waarbij één iemand de duif speelt en de ander de havik.
9: Oh, speelt?
10: Ja, en dan moet je als duif optreden. Wat zou je gegeven de cijfers doen? En wat zou je, als je havik was, wat zou je dan doen? En die rollen wisselen. Dus het is niet altijd zo dat dezelfde persoon de duif is en de ander de havik.
9: Nee, nee.
10: En dat leidt tot een heel mooi spectrum aan mogelijke ingrepen. En ik moet zeggen, we komen altijd wel redelijk in het midden uit. Dus bij DNB is het ook niet duidelijk dat er alleen maar duiven of haviken aan het roepen.
9: Klinkt ook wel fijn voor de stabiliteit, hè? Gewoon de financiële stabiliteit. Dat je altijd een beetje in het midden uitkomt.
10: Ja, wat ik zei, hè? Je kijkt naar de data en op basis daarvan neem je een besluit. En niet op basis van ideologische voorkeuren.
9: Nee, precies. Ik wil je een dilemma voorleggen. Je moet kiezen, daarna kun je nuanceren.
0: Het dilemma.
9: Ik heb vertrouwen in het huishoudboekje van het kabinet Jette, of ik maak me wel zorgen over de begrotingsdiscipline van dit kabinet.
10: Ik heb vertrouwen.
9: Mooi. Nou, eigenlijk vol overtuiging zeg je dat. Je luistert naar BNR Zaken doen. De gast is Bas ter Wiel, directeur monetaire zaken bij de Nederlandse Bank. Waarom zo vol overtuiging? Ja, dat zit wel goed, de financiën bij dit kabinet.
10: Nou, ik mocht nuanceren, toch?
9: Ja, je mag het nuanceren.
10: Ja, nou, ik zou er vooralsnog aan toevoegen. Dus ik denk dat op dit moment wordt er verstandig gekoerst. De minister van Financiën zegt, als er nieuwe plannen zijn, dan moet er dekking komen bij het eigen ministerie om die plannen te financieren. Mm-hmm. En ook op het hoogtepunt van de inval in Iran heeft het kabinet verstandig gehandeld. Door niet bijvoorbeeld de accijnzen meteen te verlagen, wat heel makkelijk zou zijn geweest. Ja. En meegaat in het sentiment van de gemiddelde consument. Maar op lange termijn heel onverstandig is. Dus ik denk dat ze daar verstandig koersen. En ook als je kijkt naar de begrotingsdiscipline, die staat in ieder geval bij het ministerie van Financiën hoog in het vaandel.
9: Ja, VVD, hè, dus dan wordt er goed op de centen gelet, zal ik maar zeggen. Als je meer kijkt breed naar de plannen van het kabinet Jetten, ze moeten mega-investeringen doen, er ligt een energietransitie, een stikstofcrisis. Wat denk je dan over de financiën?
10: Ja, er liggen veel plannen, die zijn doorgerekend. En dan zie je dat binnen de kabinetsperiode wordt er keurig binnen de lijntjes gekleurd. Daarna loopt het uit de hand. Hogere staatsschuld, hogere begrotingstekorten. En ik denk dat we moeten kijken in hoeverre we een aantal van de ambities kunnen realiseren. Het is een minderheidskabinet. Mm-hmm. En ik moet zeggen, het regeerakkoord leest als een regeerakkoord van een meerderheidskabinet.
9: Ja.
10: Dus je zult toch moeten kiezen. Bijvoorbeeld voor stikstof of een beter energienetwerk. En ook als je kijkt naar het gedoe in de polder, zou ik zeggen, kies nou één ding dat urgent is en dat je wil oplossen. En dan kunnen we de rest misschien wat wat langzamer tempo.
9: Ja, ja. En hoor ik je nou zeggen dat eigenlijk het kabinet een iets te grote broek aantrekt, met een beetje zich voordoen alsof het een meerderheidskabinet is?
10: Nou, ik vind het heel mooi dat ze ambities hebben. En dat straalt er ook vanaf. En ik denk dat dat ook goed is voor het land. Maar niet alles kan tegelijk. En ook niet alles kan op dit moment. Daar hebben we gewoon de middelen niet voor. En ik denk ook niet de uitvoeringscapaciteit.
9: Nee, je zegt ook, het begrotingstekort moeten we dus niet verder op laten lopen. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Aan de andere kant, ja, investeringen heb je ook nodig om die economie aan te jagen. En er moeten gewoon een aantal grote dingen. Zou het niet juist het moment zijn om te zeggen, nou, misschien ietsje meer, ietsje soepeler, de begrotingstekort, laat maar een klein beetje stijgen. Dan kunnen we gewoon een aantal grote dingen in gang zetten die ons gaan helpen. De energietransitie, stikstofcrisis, klimaat. En die ook die economie een zetje geven.
10: Ja, ik denk dat er twee antwoorden op zijn. Het eerste is, als dit binnen de Europese begrotingsregels valt en je hebt een goed plan, dan zou ik dat doen. En het tweede is, er zijn nog heel veel dingen te winnen die helemaal geen geld kosten.
9: Zoals?
10: De interne Europese markt is niet af. Er zijn nog steeds handelsbelemmeringen tussen landen waar echt Nederlandse exporteurs last van hebben. De kapitaalmarktunie is niet af. Dus als je wil investeren met je bedrijf in Europa, is dat vele malen moeilijker dan in de VS. En dit soort dingen kan je gewoon regelen. Levert meteen voor de private markt heel veel op en kost eigenlijk niks.
9: Nee, we hebben het eerder gehad over Peter Wennink, oud-topman van ASML, met het rapport Wennink. Die zegt daarin wel echt, om de grote opgave nu te betalen, moeten we die staatsschuld loslaten.
10: Ja, ik denk dat dat heel onverstandig is. Dus er moet zeker geïnvesteerd worden. De stikstofcrisis moet worden opgelost. Er moet een goed energienetwerk liggen. En op basis daarvan, als dat er is, kunnen bedrijven prima zelf investeren. En natuurlijk moet de overheid dan voor randvoorwaarden zorgen. Dus een goed opgeleide beroepsbevolking bijvoorbeeld.
9: Maar wat is het risico als je hem gewoon iets erboven zet?
10: Nou, dat we langzaam weer terugveren. Hè? Als je zegt van, ja, 3 is de norm. En dat is al negatief. Hè?
9: Ja.
10: Dus eigenlijk wil je een begrotingsoverschot. Dus die 3, dan zijn we al heel ruim bezig. Mm. En je zet de norm op 4. Ja, dan blijft het 4. En als je nu naar Frankrijk kijkt, daar zitten ze ver beneden de 3. Dus op min 5. En die moeten flink aan de bak om dat überhaupt weer terug te krijgen. En de vraag is of ze dat lukt. En of de financiële markten Frankrijk de tijd gunt om terug te veren.
9: En dan verwacht je op een gegeven moment dat Frankrijk een status wordt afgewaardeerd door de kredietbeoordelaars. Dan krijg je dat soort toestanden.
10: Ja, dan wordt lenen duurder. En als je nu naar Nederland kijkt, dan gaat er al 13 miljard naar rentebetalingen. Dat is 1% van het BBP.
9: Mm-hmm.
10: Dus van dat tekort is al 1% rentebetalingen. En ik denk niet dat het handig is om dat verder te laten oplopen.
9: Nee. Nog heel even over dat minderheidskabinet. Biedt dat voldoende politieke en financiële stabiliteit? Dat we dat nu hebben?
10: Als we meerderheden kunnen realiseren wel.
9: Ja, als.
10: Ja, en dat is een politiek vak, denk ik. En daar hebben we ze voor gekozen. Dus ik hoop dat het gaat lukken.
9: Ja, en Ilko Heijnen, die moet natuurlijk echt op de financiën letten. Daar heb je vertrouwen in?
10: Dat het bij hem in goede hand is? Met verven. En kijk, andere ministeries zijn misschien meer van, wij willen dingen uitgeven. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we rekening houden met elkaar. En ieder zijn rol laten spelen en ook gunnen. Mm. En een minister van Financiën die goed op de portemonnee past, dat is een zegen voor dit land.
9: Nou ja, en daar zitten we nu in elk geval bij Ilko Heijnen goed.
10: Ja, zeker.
9: Top. We gaan even kijken naar de kwetsbaarheden in de Nederlandse toeleveringsketen. Want jullie hebben daar ook wat over geadviseerd in het rapport. Je zegt, overheden moeten die kwetsbaarheden eigenlijk gewoon verminderen. Aan wat voor kwetsbaarheden hebben we het dan?
10: Ja, er zijn een aantal grondstoffen die we in Europa moeizaam kunnen produceren.
9: Was?
10: En die hebben, dus het gaat met name om de chemische industrie. Mm. Er zijn een aantal cruciale inputs die we in Europa wel hebben, maar op dit moment niet delven. Of wel kunnen maken, maar dan niet gezamenlijk maken. Mm. En als je kijkt naar het totale omvang van de kwetsbaarheden, dan denk je, nou, dat is behoorlijk fors. Als je het in Europees verband zou organiseren, dan blijkt het heel erg mee te vallen. Mm. Dan kunnen we heel veel dingen zelf produceren. Maar dat vergt dan wel Europese samenwerking.
9: Ja, en dan is dat een heel breed containerbegrip, Europese samenwerking. Wat moet een Nederlandse overheid concreet gaan doen om dit te fixen?
10: Ja.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Is dat realistisch nu?
2: Nou ja, als er nood aan de man is, kan er heel veel in Europa. Dat hebben we eerder gezien.
1: Is er nu nood aan de man?
2: Nou ja, het is toch best ingewikkeld om aan bepaalde grondstoffen te komen. Dat hebben we in de coronapandemie gezien. En dat is nu weer zo.
1: Ja, dus je zegt er is al nood aan de man. Je moet wel echt wat gaan doen nu om dat zeker te stellen.
2: Dat is er zeker. En de gesprekken over strategische autonomie, die vinden steeds vaker plaats en ook steeds scherper plaats. Dus dat is een goed teken.
1: Ja, in de raming adviseren jullie ook om eigenlijk de juiste bedrijven te versterken. Hè? Hoogproductieve bedrijven en niet de laagproductieve bedrijven. Toen dacht ik, wat zijn dan in jullie ogen minder productieve bedrijven?
2: Ja, wat we zien is dat sinds de coronapandemie het aantal oprichtingen van nieuwe bedrijven afneemt. En het aantal bedrijven dat verdwijnt ook afneemt. Ja. Dus de dynamiek binnen sectoren, die neemt af. En dat betekent dat kapitaal en arbeid niet op die plekken terechtkomen waar het meest productief is. En dat kost ons gewoon productiviteitsgroei en daarmee inkomen.
1: Ja, oké. Dus als overheid zou je eigenlijk moeten inzetten op die hoogproductieve bedrijven, die ook een beetje de motor moeten zijn van het aanjagen van economische groei.
2: Ja, ik weet niet of je als overheid die bedrijven meteen moet selecteren, maar je zou in ieder geval voor moeten zorgen dat bedrijven wat makkelijker kunnen verdwijnen en dat oprichtingen ook soepeler verlopen door betere kapitaalvoorziening bijvoorbeeld voor bedrijven die groeien.
1: Ja, en je zegt dat bedrijven wat makkelijker kunnen verdwijnen. Wat bedoel je dan? Dat ze gewoon vertrekken naar het buitenland of dat ze gewoon failliet gaan?
2: Nou, dat bedrijven die opkomen en productief worden, dat die harder kunnen groeien, zodat ze die minder productieve bedrijven eigenlijk uit de markt duwen.
1: Ja, dat is niet aardig, maar ik snap wat je bedoelt. Want dat zou wel echt perfect zijn voor de economische groei natuurlijk.
2: Ja, het is een beetje wat je in je eigen tuin doet. Hè? Snoeien doet weer groeien.
1: Ja, dat is wel waar. Dat is mooi gezegd. Wat moet je dan doen? Wat kan je als overheid doen om dat voor elkaar te krijgen? Want er zijn zoveel een woud aan fiscale regels waar ondernemers helemaal gek van worden.
2: Ja, daar kan je er een hoop van schrappen. Het ministerie van Financiën heeft die op een rij gezet. En dan blijkt dat een groot aantal van die maatregelen en instrumenten niet doelmatig zijn. Dus als we daarmee kunnen stoppen, dan hebben we ook wisselgeld om te investeren in de toekomst. Nou, de zelfstandige aftrek, die wordt al afgebouwd.
1: Ja,
2: de
1: MKB, voor ondernemers.
2: Die is voor ondernemers, MKB winstvrijstelling. En natuurlijk de hypotheekrenteaftrek.
1: Die moet je gaan afbouwen, maar die zelfstandige aftrek, moet je die verder afbouwen of moet je zeggen nee, die moet je in stand houden?
2: Nou, ik denk in combinatie met handhaving heeft dat al geleid tot verbetering. Omdat zelfstandig in het onderwijs en in de zorg, dat is een best moeizaam verhaal om dat te verdedigen. En die mensen waren ook niet echt ondernemer. Dus voor een ondernemer prima, maar die redt zich wel. Ongeacht of er een aftrek is.
1: Ja.
2: En die heeft er veel meer aan dat we innovatie stimuleren. Zodat hij, als hij een goed idee heeft, daar voordeel bij heeft. En niet het feit dat je nou eenmaal een stempeltje hebt.
1: Nee. Veel dank dat je hier was. Bas ter Wiel, directeur monetaire zaken bij de Nederlandse Bank. En nu met het advies onder de arm naar Den Haag. Of zeg je, dat lezen ze wel, ik hoor het wel wat ze ervan vinden.
2: Nou, ik ben nog van harte bereid om het toe te lichten natuurlijk.
1: Nog niet uitgenodigd door Heijnen?
2: Ja, we geven altijd een toelichting in de gremia die daarvoor zijn.
1: Ja.
2: Dus dat gaan we zeker.
1: Gaat gebeuren. Nou, ja. Veel succes daarmee. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Abonneer je dan op de Top van Nederland in je podcast-app.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast. You got to go through it.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
6: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
8: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Daniël Malen is de spits van Oranje in de eerste WK-wedstrijd straks tegen Japan. Hij scoorde dit seizoen veel voor AS Roma, maar kreeg de bal er in de oefenwedstrijden voor het WK niet in bij Oranje. Toch krijgt hij het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman. Dat gaat ten koste van Memphis Depay, die begint op de bank. Honderden mensen hebben in het Zeeuwse Aksel meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk afgelopen week. Veel mensen waren in het wit en er liepen ook veel kinderen mee, sommigen met een witte ballon. De tocht eindigde bij de basisschool van de 3 slachtoffertjes en de omgekomen directeur. Een van de doden van het helikopterongeluk in Brazilië is singer-songwriter Oliver Tree. Had een paar jaar geleden een hit met Miss You en was bezig met een wereldtournee. De helikopters botsten op elkaar boven een woonwijk in Rio de Janeiro. De oorzaak is onbekend. Behalve Tree kwamen er nog 5 mensen om. In Genève in Zwitserland is een protest tegen een geplande G7-top uit de hand gelopen. Demonstranten gooiden met flessen, stenen en vuurwerk naar de politie. Die gebruikten traangas en waterkanonnen. De G7 zijn de 7 rijkste industrielanden en de demonstranten vinden dat die te veel macht hebben in de wereld. En bij een verkeerscontrole in Brabant is een fatbike in beslag genomen. De politie kwam erachter dat hij een snelheid van 100 km per uur kon halen. Officieel mag je niet harder mee dan 25, maar fatbikes staan erom bekend dat ze worden opgevoerd. De controle was ergens rond Vught. Dan het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. De loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dat was het ANP-nieuws.
9: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
10: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over het protocol van privacycoin Zcash, want dat werd gehackt met behulp van Claude AI. En we hebben het over een hypotheek met Bitcoin als onderpand. Ja, ja. CryptoCast 433. En ik heb een co-host, Jacob Boersma. Welkom. Hi. Goed je te zien. Consultant en expert in blockchain en betalingen. En wij gaan eens even het nieuws bij de hoorns pakken, zoals ze dat zeggen.
11: Zeker.
10: Want een lek in het protocol van Zcash privacycoin, dat is gedicht met behulp van een AI-tool, namelijk Claude. En ja, dat lek was een potentieel miljoenen gevaar. Jacob, vertel eens even dat lek. Hoe zag dat eruit? Wat was dat precies voor?
11: Nou, het is. Ik zal eerst misschien kort even ingaan op Zcash, want dan kun je beter begrijpen waarom het een zo'n existentieel probleem is. Deze bug. Zcash is een cryptocurrency. Alleen in tegenstelling tot Bitcoin is het heel erg gefocust op privacy. Daar is het ook speciaal voor ontworpen. In 2016 is het gelanceerd. En het werkt met zogenaamde zero knowledge proofs. Dus je kunt bewijzen dat een coin van jou is, zonder dat je iets hoeft te bewijzen over wie je bent. Ja. Maar ook over naar wie die toe wordt gestuurd. Dus dat zijn volledig afgeschermde transacties, kunnen dat zijn. Dat doen ze doordat er privacy pools worden gebruikt. Shielded pools, waarin dus ook je eigenlijk fundamenteel niet kunt laten zien hoeveel coins daarin zitten. Want dat, ja, dat is
10: zo
11: allemaal.
10: Is het helemaal ontworpen.
11: Ja, dat is helemaal, helemaal ontworpen om dus helemaal eigenlijk een soort black box te zijn waarin dat allemaal plaatsvindt. Alleen, nu hebben ze dus met behulp van AI-tools. Een flaw, een fout in die encryptieprotocollen ontdekt. Waardoor je dus nieuwe coins erbij kon gaan maken in zo'n shielded pool. En omdat je dus geen totaaltellingen op zo'n pool kunt doen, ja, heb je dus eigenlijk een soort perfecte valsmunterij heb je daarmee. Want je kunt dus nieuwe coins maken en niemand kan bewijzen of ze gemaakt zijn en of de coins die jij vervolgens uit gaat geven, of die echt waren, of dat die dus door die bug gemaakt zijn.
10: Ja, ja. Er ontstond nogal wat commotie, ook nadat dit lek gedicht was, gevonden met AI en gedicht. Gaan we zo nog wel even over hebben. Ja. Zcash-promoter Arthur Hayes, die kennen we als oprichter van BitMEX ook, futures-handelsplatform. Ja. Die verkocht zijn hele positie. Waarom is dit, was dit zo'n reden voor paniek? Want de prijzen kregen ook een aardige tik van dit Zcash.
11: Nou, omdat het natuurlijk echt wel een existentieel probleem is. Want het is niet zomaar dat je een bug vindt en je fixt hem en je zegt, oké, nu kan die niet meer gebruikt worden. Maar je kunt door hoe het is opgezet niet bewijzen dat die bug niet al eerder misbruikt is. Het is als het ware, je komt erachter dat de deur van de kluis open stond. Je kunt hem wel dicht doen, maar je weet nooit of er iemand wel of niet die kluis in is geweest.
10: Dat het allemaal zo lekker privacyvriendelijk is en zo.
11: Omdat er geen totaaltelling van de inhoud van de kluis mogelijk is door hoe het in elkaar zit. Dus Arthur Hayes die zegt ook van ja, weet je, eigenlijk zo'n privacy coin die moet perfect zijn of je moet hem niet gebruiken. Want ja, als je gewoon, al is er maar 1% kans dat dit eigenlijk misbruikt is, dan dat risico is gewoon te groot.
10: Ja. Is dat misschien ook, vaak zeggen mensen dat Bitcoin niet echt privacyvriendelijk is, omdat je allemaal pseudonieme adressen over het hele internet hebt slingeren.
11: Ja.
10: Die je ook kan koppelen aan een identiteit. Er zijn ook gewoon bedrijven voor die daar heel goed in zijn. Is dit dan een van de voordelen van dat het allemaal bij Bitcoin wel inzichtelijk is en dat je dit gedonder dus niet hebt?
11: Nou, absoluut. Kijk, dat is een van de fundamentele designprincipes van de blockchain van Bitcoin, is dat het 100% auditeerbaar is. Je weet altijd precies hoeveel Bitcoin er in omloop zijn. Ja. En je weet altijd precies op welke adressen die staan. En je weet dan misschien niet precies welk adres bij wie hoort, maar dat het binnen dat gesloten systeem klopt, dat kun je gewoon op ieder moment controleren. En dat is dat is een afweging die je moet maken ten opzichte van die privacy.
10: Ja, het is geen bug, maar een feature, zeggen we dan. Hè?
11: Ja.
10: De prijs van Zcash is inmiddels wel weer wat opgekrabbeld. Mm-hmm. Staat op $470 op dit moment per coin. Denk je dat het vertrouwen langzaam weer terugkomt? Zijn mensen een beetje van een schrik bekomen? Of is dit, wat je zegt, misschien iets meer fundamenteels?
11: Nou, het is natuurlijk wat je bij Zcash wel hebt, en dat is omdat ze ook graag natuurlijk een beetje weer meer mainstream willen worden, is er zijn ook mogelijkheden om niet afgeschermde transacties te doen. Dus je kunt ook transparantie geven over je transacties, dan wordt het meer Bitcoin-achtig. En wat natuurlijk hier nu een risico zou kunnen zijn, is dat ontvangers meer gaan eisen van, nou, doe mij maar een transparante transactie in plaats van zo'n shielded transactie. Want dan weet ik tenminste zeker dat het geen valse Zcash-muntjes zijn. En dan krijg je dus dat je dus eigenlijk een beweging krijgt weg van die privacy features waar Zcash nou juist voor bedoeld was.
10: Ja, dus dan dat eigenlijk ondermijnt dat bijna de natuur van het hele project.
11: Ja, dus je zou eigenlijk moeten zeggen van nou, we moeten misschien weer zo'n nieuwe pool op gaan zetten. Echt from scratch. En nu echt heel goed doorgerekend. Ook weer met al die AI-tools dat er geen fouten in die protocollen zitten.
10: Ja.
11: En dan toch weer een stukje terug naar af.
10: Ja, toch moeten we ook even stilstaan bij het feit dat deze bug, dit gat, dit lek, werd gevonden door Opus 4.8. Dat is het nieuwste openbare model van Anthropic, een van de AI labs. Claude kennen we natuurlijk. Is dit iets wat we vaker gaan zien? Ook voor bijvoorbeeld dit soort protocollen, crypto-protocollen, DeFi-protocollen. Ja. Moeten die op deze manier een beetje vrezen voor hun toekomst? Als er ineens van AI allerlei slimme...
11: Nou, vrezen is een groot woord, maar dit is natuurlijk ook al voorspeld buiten crypto voor alle IT-systemen die gebruik maken van encryptie en versleuteling in het Nederlands. Dit soort AI-tools zijn natuurlijk veel beter om daar hele moeilijk vindbare foutjes in te vinden. Want normaal gesproken, het is wel allemaal open source. Maar voor mensen zijn dit soort zero knowledge proof en encryptieprotocollen zijn ontzettend moeilijk om helemaal door te rekenen. Want er worden vaak duizenden stapjes gezet in zo'n protocol om het allemaal helemaal af te schermen. En dat is natuurlijk typisch waar AI heel goed in is. Om gewoon dat soort bijna geestdodend werk te doen. En dan toch ergens te vinden, hey, hier had een nulletje en eentje moeten zijn.
10: Precies.
11: Dus je gaat wel, denk ik, zien dat er steeds vaker AI-tools worden gebruikt om dit soort lekken te vinden. Is dat iets waar we voor moeten vrezen? Nou, hangt een beetje vanaf wie die AI-tools gebruiken. Ja. Als het white hat hackers zijn en security consultants, dan is het ook de bedoeling dat het gebruikt wordt om juist lekken te vinden voordat de criminelen ze vinden.
10: Ja, dat is natuurlijk op dit moment aan de gang met Claude Mythos. Een van die modellen die nog ietsje sterker is en nog ietsje spannender. Die heeft maar een selecte groep bedrijven, ook in Europa, nu tot zijn beschikking vanwege die cybersecurity risico's. Het probleem alleen met Zcash is dus dat we niet weten of dit eigenlijk al misbruikt is, dit lek.
11: Nee.
10: Het is allemaal.
11: Maar dat is natuurlijk. Ja, dat heb je natuurlijk ook bij allerlei andere gesloten systemen. Ja. Hè? Ik bedoel, open systemen en transparante blockchains, daar kun je alles op bekijken. Maar weet je, de systemen van banken en creditcardmaatschappijen zijn natuurlijk net zo dicht getimmerd en zijn net zo goed een black box.
10: Ja.
11: Waarvan je maar moet afvragen of er niet al eens een keer iemand in is ingebroken.
10: Ja, goed. Nou ja, nog maar een keer het bewijs dat de samenkomst tussen AI en crypto is ook weer een heel spannende. Daar gaan we nog veel van horen.
11: Zeker.
10: Goed, wat ook spannend is, maar dan misschien niet op de goede manier, zijn de prijzen deze week. Want we gaan eens kijken met Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van een nieuwe koers, naar de grafiek. Tim, goedemiddag.
12: Hallo Daniel.
10: Ja, de prijs van Bitcoin en eigenlijk de hele cryptomarkt zakte stug door naar beneden deze week. Ja, nu zo rond de $63,000. Ik heb ook iets onder de $60,000 gezien afgelopen weekend. Hoe komt het? Hoe kijk jij naar de markten?
12: Ja, we zijn best wel hard gevallen. Maar ja, we zien nu dat de prijs weer lichtelijk opkrabbelt tot $63,000. Maar ja, daar heb ik niet echt een positieve verklaring voor. Het is gewoon heel veel volatiliteit die nu in de markt zit. Dus als je dan hard naar beneden gaat, ga je ook weer een beetje omhoog. Ja, het is niet altijd kommerend wel. Maar ja, dat we nu weer een paar procent hoger staan, ja, dan een paar dagen terug, betekent niet per se dat het pijn nu voorbij is, of omdat er onderliggend fundamentele veranderingen gaande zijn.
10: Ja, we hebben toch afgelopen week bijna een soort opnieuw een grote capitulatie-event gezien. 17% eraf in een week, dat is voor crypto ook best stevig. Vanaf $74,000 per bitcoin gevallen naar ongeveer $60,000. Is dit dan, kunnen we zeggen, misschien de laatste keer dat we echt zo'n rush naar beneden maken? Of heb jij nog geen vertrouwen dat we de bodem hebben gezien?
12: Ja, ik ben me er eigenlijk wel bewust van dat ik zo'n anderhalve maand geleden met nogal overtuigende verwachting uitsprak dat de bodem van deze cyclus wel gevonden was. daar zat ik dus afgelopen week duidelijk naast. Dus ik ben wat voorzichtiger met het dingen zeggen omtrent de bodem van deze bearmarkt. Waar ik me toen naar tijd door heb laten leiden is eigenlijk ons Bitcoin-algoritme bij Amdax, wat op dat moment weer had ingekocht na maandenlang droog te hebben gestaan. Twee weken geleden is deze weer uitgestapt. Heeft hij weer volledig verkocht op $73,000. Bleek een goede keuze, maar betekent dus nu ook dat ik een stuk negatiever naar de markt kijk. Iets wat me momenteel wel een beetje gerust stelt is dat de funding rate van de derivatenmarkt, die geeft een beetje inzicht over de bereidheid van speculatieve beleggers om extra te betalen voor een longpositie. Dus een beetje het sentiment wat heerst voor hefboomhandelaren. Die was de afgelopen tijd enorm positief, ondanks dus dat de prijs naar beneden ging. En dat soort discrepanties wil je echt voorkomen, omdat er dan ontwrichtende liquidatiegolven kunnen komen, zoals we dus nu hebben gezien. Momenteel is die funding rate lekker negatief. Hij sluit in ieder geval aan bij wat de prijsdaling laat zien. Dat is dan wel een potentiële basis voor een gezonde marktreset. Dus misschien dat we nu wel even wat rustiger vaar laten krijgen.
10: Ja, en als we dan nog kijken naar de beurs, naar de ETF-beleggers, ook in Bitcoin. De beurs zelf doet heel goed. Tech-aandelen, met name AI natuurlijk, dat schiet alle kanten op. Vooral omhoog. Bij Bitcoin zien we vooral uitstappers. 4 miljard uitflow de afgelopen dagen. Is dat nog een risico dat die beursbeleggers er ook mee kappen? Of is dit vooral dezelfde kant op beleggen?
12: Nou, dat is vooral dezelfde kant op. Ik zie dat vanuit kwantitatief onderzoek zie je dat kapitaal instromen of uitstromen uit die ETF's niet echt een effect hebben, een voorspellend effect hebben op de Bitcoinprijs. Vaak gaan deze redelijk tegelijkertijd omhoog en omlaag. En als je iets van een voorspellende waarde ziet, dan zie je dat vooral andersom. Dus dat de prijs daalt en dat op basis daarop de kapitaalstromen ook dalen.
10: Ja. Duidelijk. Hey Tim, je moet ons toch even wat moed in praten. Want voor sommige cryptobeleggers is dit misschien de eerste keer dat ze zo'n intense daling meemaken in een bear market. Wat leren eerdere bear markets nou? Jij loopt ook al een tijdje mee. Hoe gaat dit marktverloop verder als we daar wat aan hebben?
12: Nou ja, het belangrijkste aan bear market is dat ze over het algemeen rijken tot ongeveer de top van de vorige cyclus. Nou, in ons geval is dat 65 tot 70.000 dollar. Nou, momenteel handelen we daar vlak onder. Dus dat zou suggereren dat we er zijn. Dat we niet heel veel verder gaan dan dit. Maar een andere dynamiek is dat normaal gesproken bear markten ongeveer een jaar duren van top tot bodem. En dat zou suggereren dat we er nog niet zijn. Want de top zagen we in oktober. Dus dan zouden we pas in oktober klaar zijn met al deze ellende. Dus ja, al met al lijkt deze cyclus niet bepaald op wat we in het verleden zagen. Dat zagen we natuurlijk ook al in de boelmarkt. De boelmarkt was ook totaal anders dan eerder. Vrijwel geen altcoin rallies. Totale cryptomarkt steeg maar 40% uit boven de top van de vorige cyclus. Die was al heel anders. Dus misschien is deze bearmarkt ook weer heel anders. Het meest waardevolle wat we eigenlijk leren in bearmarkt is dat we geduldig moeten blijven. Klinkt een beetje heel stom, maar zo is het wel. We komen heus wel weer boven die 100.000 dollar. Maar hoe lang dat gaat duren is erg lastig om te zeggen.
10: Precies. En wat zijn voor jou tot slot dan de voorwaarden voor een nieuwe stijging? Voor een nieuw misschien verhaal op de cryptomarkt? Want het feestje is nu echt elders. Dat heb ik al genoemd bij AI, met name op de beurs. Wat zijn voorwaarden voor een nieuwe bull market in cryptoland?
12: Nou, wat ik sowieso als belangrijke reden zie voor deze daling is dat het vertrouwen in strategy Michael Saylor een beetje is verdwenen. Die hebben natuurlijk Bitcoin verkocht voor de eerste keer in 4 jaar. En ja, dat vertrouwen moet echt terugkomen. Mensen moeten weer zien dat dat bedrijf niet zomaar gaat omvallen, dat ze niet roekeloos bezig zijn. Nou, deze week heeft hij ook weer 50 keer zoveel verkocht als dat hij vorige week heeft verkocht. Dus ja, ik denk dat dat ook wel terug gaat komen, maar ja, dat vertrouwen heeft even wat tijd nodig.
10: Ja, precies. Ja, wat is het? Komt te voet en het gaat te paard, hè? Met vertrouwen. Dat is altijd zo vervelend aan vertrouwen. Tim Stolt, dankjewel voor deze toch enigszins opbeurende woorden. Misschien niet helemaal, maar we houden nog even hoop en nog even moed. Dankjewel. Tim Stolt, de portfolio manager bij Amdax en host van Een Nieuwe Koers. Ja, Jacob, en dan moeten wij nog even doorpraten over het nieuws. Helemaal geen straf in dit geval, want een stel in de Amerikaanse staat Michigan heeft een Fannie Mae hypotheek afgesloten met Bitcoin als onderpand. Dat meldt crypto-website Decrypt. En het gaat om de eerste in zijn soort. Dus dit is best wel een primeurtje. Vertel ons eerst even, want het is een naam die ik vooral ken uit de 2008 crisis, financiële crisis. Een Fannie Mae hypotheek. Wie of wat is Fannie Mae in hemelsnaam?
11: Ja, Fannie Mae is eigenlijk een bijnaam. Je hebt Fannie Mae en Freddie Mac. Ja. En dat zijn bijnamen voor de Federal National Mortgage Association en de Federal Home Loan Mortgage Corporation. En dus dat is FNMA en dat wordt dan in de volksmond Fannie Mae. En dat is een door de overheid eigenlijk gesteunde hypotheekreus. Is opgericht door het Amerikaanse congres. En die koopt eigenlijk de hypotheken op van de banken. En dan krijgen banken dus geld voor hun hypotheek. En dan hebben ze dus weer meer geld. En dan kunnen ze dus weer nieuwe leningen en hypotheken afsluiten. En Fannie Mae en Freddie Mac die verpakken dan die leningen en die verkopen dat weer op de kapitaalmarkt. En daar kennen we het inderdaad van de 2008 financiële crisis. Ja. Dat toen best wel heel hard fout is gegaan. Tot dat moment was het ook werd dat helemaal gefinancierd door gewoon private aandeelhouders. Maar net als in Nederland bijvoorbeeld toen met ABN AMRO is gebeurd, heeft de Amerikaanse overheid daar flink op moeten inspringen. En inmiddels zijn die hypotheekpartijen eigenlijk grotendeels in handen van de Amerikaanse overheid.
10: Ja,
11: en dat betekent dus ook dat ze best wel strenge regels hanteren voor ja, hoe je een hypotheek mag financieren. Maar er is dus sinds kort zijn die regels op het gebied van crypto wat versoepeld. Waardoor je dus nu Bitcoin en Ethereum kunt gaan gebruiken als onderpand. Ja. Voor een deel van de lening.
10: Dat zijn
11: er zitten wel wat nuances aan
10: ja,
11: het verhaal.
10: Ik wilde net zeggen, mind you, dat zijn de munten die afgelopen weken met 20% daalden allebei. Dus ja. Het is misschien qua onderpand spannend. Maar goed, hoe werkt zo'n deze constructie? Want volgens mij dit stel heeft vooral Bitcoin als onderpand gebruikt. Hoe zit dat precies in elkaar?
11: Ja, Joe en Amy uit Michigan hebben het over. De achternamen zijn niet bekendgemaakt. Maar ze hebben dus eigenlijk zijn het twee leningen die ze hebben. Dus er zit is een normale hypotheek waarbij je gewoon je huis het onderpand is. Hè, dat kennen wij in Nederland natuurlijk ook. En dan hebben ze een tweede lening daarnaast afgesloten voor eigenlijk de aanbetaling op die hypotheek. Daarvoor hebben ze dan Bitcoin als onderpand. En dat is voor een stukje. Dus voor $100,000 aan lening hebben ze dus $250,000 aan bitcoinwaarde moeten vastzetten. Dus het is, zoals dat heet, over-collateralized. Ja. Dus dat je een flinke overwaarde aan onderpand moet neerzetten. Inmiddels zal dat dus niet meer 250% zijn door de daling in de koers. Maar het is nog steeds wel ruim boven de 100%. En daar gaat het natuurlijk
10: precies,
11: om.
10: Ja, inderdaad. Lange tijd, nou ja, misschien niet helemaal onterecht, werd crypto iets te volatiel gevonden voor dit soort praktijken. Onderpand voor je hypotheek. Waarom is dat nu geen probleem meer?
11: Nou ja, het is natuurlijk. Deels heeft dat natuurlijk te maken ook met de veranderde koers ook van de Amerikaanse overheid. Onder de regering Trump is natuurlijk alles wat bitcoin en crypto vriendelijker geworden. Dus het is ook wat meer mainstream geworden. Je ziet natuurlijk ook grote partijen die instappen in bitcoin, waardoor ook die koers de verwachting is dat die koers wat stabieler wordt. En in Amerika met name is natuurlijk echt wel veel bezit van crypto onder ook gewone huishoudens. De schattingen zijn 10-20% van de huishoudens hebben wel iets van crypto.
10: Ja.
11: En die zijn vaak dus, zoals dat heet, crypto rich en asset poor. En als die dan dus een huis willen kopen, dan moeten ze of dus die crypto gaan verkopen. En anders kunnen ze misschien die hypotheek niet betalen. Dus dit geeft daar wel een oplossing voor, zonder dat ze die crypto hoeven te verkopen. Want dat is ten eerste natuurlijk, verlies je daarmee misschien potentiële koerswinst in de toekomst.
10: Ja.
11: Maar vooral ook in Amerika is het verkopen van crypto, moet je belasting over betalen.
10: Aftikken moet je dan, ja zeker.
11: Ja, daar gaan wij in de toekomst misschien ook nog wel naartoe, als ze ooit die box 3 ellende allemaal oplossen.
10: Ja.
11: Maar in Amerika is dat al heel lang zo. Dus je moet in Amerika echt bijhouden wanneer je een crypto of een bitcoin koopt of verkoopt. Want over die koerswinst of verlies moet je een belastingaangifte doen.
10: Ja. Jacob, jij loopt al een tijdje mee in de cryptowereld, nog veel langer dan ik zelfs. Is dit nou een gimmick, dat Fannie Mae dit toestaat? Of is dit echt wel een verschuiving in het denken over hoe we crypto zien als waarde misschien, als asset?
11: Nou, het is wel het feit dat het nu echt door overheidsgesteunde partijen wordt gezien als je kunt dit nu echt gaan inzetten, is wel een verschuiving in het denken. Ik weet nog heel lang geleden, bij een van de eerste Bitcoin-congressen in Amsterdam, sprak ik een medewerker van Bitonic. En die was toen al bezig om te kijken of hij met een notaris zijn huis kon betalen met Bitcoin. Nou, dat was echt totaal onmogelijk. Er was echt de gevestigde instituties hadden echt zoiets van nee, echt absoluut willen het niet eens aanraken. En dat is dus wel echt een verschuiving. Ik weet nog niet of je het in Nederland kunt laten vliegen, zoiets als
10: ik
11: dit.
10: Ik denk het niet.
11: Onze hypotheekmarkt zit heel anders in elkaar. Dus in Nederland is het veel gebruikelijker dat je gewoon alleen maar het huis als onderpand hebt. En is sinds de kredietcrisis is het juist zijn de regels meer geworden dat je niet meer 100. Je kunt niet eens 100% van je huis financieren, laat staan dat je dan een deel daar nog weer met bitcoin een extra lening op afsluit.
10: Ja.
11: Dus goed, ik denk dat we in Nederland voorlopig nog toe veroordeeld zijn dat je dan maar gewoon je crypto moet verkopen en dat gewoon als cash dan inbrengen.
10: Ja, dan is het ineens geen probleem meer.
11: Nee, dat is heel bijzonder.
10: Dat is ook wel een grap. Goed, tot zover ons verhaal over Fannie Mae, de hypotheken met bitcoin als onderpand. Spannend, gaan we blijven volgen. Wij gaan zo ook nog een podcast opnemen, Jacob. En ik vond dit het afgelopen nieuwtje al spannend. Maar wat we nu gaan bespreken is ook wel spannend. Wie hebben we te gast en waar gaan we het over hebben?
11: We hebben de gast Lucas Wensing van Ambitious, of AMBTS. Ja. Een Bitcoin operating company die eigenlijk overhoop ligt met de toezichthouder AFM.
10: Ja.
11: Over hoe dit geclassificeerd moet worden en of die wel of niet een licentie kan krijgen. Ja.
10: Een bedrijf dat toch een beetje lijkt op bijvoorbeeld Strategy van Michael Saylor, dat heel veel bitcoin koopt, aandelen uitgeeft, et cetera. Ja. Maar dan willen ze net ook iets anders doen.
11: Ja. Ze willen die bitcoin aan het werk zetten voor hun aandeelhouders. En dus daar is nogal wat discussie over. Ja. En daar moet uiteindelijk een rechter over gaan beslissen.
10: Precies, in augustus vorig jaar werd met veel bombardie aangekondigd dat wij ook in Nederland dit soort treasury bedrijven zouden krijgen. Nou, die beursgang, die kwam er nooit. En dat heeft alles te maken met hoe de toezichthouder zich opstelt. Ja. En Lucas wil nu voor het eerst met ons praten over wat daar is gebeurd, wat er nog gaat gebeuren en hoe ze dat gaan oplossen. Dat gaat een smakelijk verhaal worden. Dat zeker. Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Jacob Boersma, consultant en expert in blockchain en betalingen. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
9: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
3: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
4: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
7: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Donyell Malen is de spits van Oranje in de eerste WK-wedstrijd straks tegen Japan. Hij scoorde dit seizoen veel voor AS Roma, maar kreeg de bal er in de oefenwedstrijden voor het WK niet in bij Oranje. Toch krijgt hij het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman. Dat gaat ten koste van Memphis Depay, die begint op de bank. Honderden mensen hebben in het Zeeuwse Aksel meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk afgelopen week. Veel mensen waren in het wit en er liepen ook veel kinderen mee, sommigen met een witte ballon. De tocht eindigde bij de basisschool van de 3 slachtoffertjes en de omgekomen directeur. Een van de doden van het helikopterongeluk in Brazilië is singer-songwriter Oliver Tree. Had een paar jaar geleden een hit met Miss You en was bezig met een wereldtournee. De helikopters botsten op elkaar boven een woonwijk in Rio de Janeiro. De oorzaak is onbekend. Behalve Tree kwamen er nog 5 mensen om. In Genève in Zwitserland is een protest tegen een geplande G7-top uit de hand gelopen. Demonstranten gooiden met flessen, stenen en vuurwerk naar de politie. Die gebruikten traangas en waterkanonnen. De G7 zijn de 7 rijkste industrielanden en de demonstranten vinden dat die te veel macht hebben in de wereld. En bij een verkeerscontrole in Brabant is een fatbike in beslag genomen. De politie kwam erachter dat hij een snelheid van 100 km per uur kon halen. Officieel mag je niet harder mee dan 25, maar fatbikes staan erom bekend dat ze worden opgevoerd. De controle was ergens rond Vught. Dan het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. De loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dat was het ANP Nieuws.
8: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
9: Today, we're diving into the deep world of mouth-watering delights behind one of the biggest players in the fast food industry, Yum Brands.
10: KFC International put up a +3 on same-store sales growth.
11: Customers return to KFC and Taco Bell, driving parent Yum Brands' quarterly comparable sales up 5%.
12: It's big, it's bold, it's back. The Big New Yorker pizza from Pizza Hut, that's right.
13: Kip nuggets, pizza Hawaii of jalapeno nachos, dat vind je allemaal bij de fastfoodketens van Yum Brands. En ja, Yum Brands, dat zegt je waarschijnlijk niks. Maar als ik zeg KFC, Pizza Hut, Taco Bell, dan ken je ze denk ik wel. Bekende merken die in razend tempo de wereld hebben veroverd tot aan China aan toe. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op deze Amerikaanse fastfoodketen, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Yum Brands aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theopoering van Even Vermogensbeheer.
14: Hoi Nina.
13: Lekker hè, toch? Taco Bell, KFC, Pizza Hut.
14: Nou, ik kan er niet zo goed over meepraten. Sorry, Nina.
13: Heb je er ooit bij een van die drie... Ben je er ooit geweest?
14: Ik wist dat deze vraag ging komen. Oh. KFC, nooit geweest. Wel vaak langs gereden. Want op de A2 ergens, of bij de A10 begint ongeveer de A9. Bij Amsterdam staat groot KFC.
13: Ja.
14: Maar ik weet nog heel goed dat wij, ik denk ergens, het zal 2006, 2007 zijn geweest, in Amerika waren. En toen kwamen we daar s'avonds laat aan en toen gingen we naar de Taco Bell. Dus ik ben bij de Taco Bell geweest. En dat is ook precies het onderdeel van Yum Brands, dat het zo goed doet. Dus Yum Brands, ik heb
13: het
14: niet iedereen.
13: Dat het zo goed doet. Je bent er één keer geweest in
14: je
13: leven.
14: Ik weet nog dat mijn vrouw die zei toen, hier komen de sterren. Nou, ik dacht, ik heb al een wedstrijd. Ja, schijnbaar gaan een hoop celebrities regelmatig naar de Taco Bell.
13: Hmm.
14: Nou goed, we gaan het straks over hebben. Maar Taco Bell, het draait uitstekend.
13: Ja.
14: Ja, en is dus een van de merken van Yum Brands. En Yum Brands kent denk ik niet iedereen, maar groot bedrijf hoor.
13: Ik was meer van deze.
15: De Pizza Hut. Kentucky Fried Chicken en de Pizza Hut.
13: McDonald's. Komt ook nog erbij, hè?
14: Ja.
13: Nou, bedankt aan onze redacteur Robin, want dit liedje gaat vandaag mijn kop niet meer uit. Maar inderdaad, toen ik studeerde in Utrecht en ik woonde nog thuis in Bussum, toen ging ik dus met de trein van Bussum naar Utrecht Centraal. Precies daar bij perron 1, 2, 3 zat bovenaan op het hoekje de Pizza Hut. En daar lagen heel vaak inderdaad die lekkere salamipizza's in de vitrine.
14: Onweerstaanbaar voor Nina van de Dungen.
13: Nou, wel als ik terugging van school naar huis, had ik honger. En dan kon je, ja, volgens mij, het kostte ook volgens mij niet zoveel. Toen natuurlijk. Misschien €2,50 voor een slice pizza.
14: Oh ja,
13: en die
14: ja.
13: was echt lekker. Maar goed, die zijn al heel lang weg. We gaan het dus hebben over Yum Brands, het moederbedrijf achter KFC, de Pizza Hut en ook Taco Bell. En de Habit Burger & Grill. Daar had ik nog nooit van gehoord. Habit Burger & Grill is wel iets wat ook echt
14: klein,
13: een opkomst is.
14: Ja, vestigingen.
13: Ja, oké. Okay. Maar goed, het komt wel dus op. Wij geven eerst altijd even een disclaimer, wat we altijd doen.
14: Ja, want wij geven hier geen beleggingsadvies. En dan ook belangrijk, beleg is risicovol. Je kunt je inleg verliezen en resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Nee, oh ja, en even dubbelcheck. Yum Brands in jouw portefeuille als vermogensbeheerder? Ik denk zomaar van niet.
14: We hebben hem niet in portefeuille, maar vergis je niet, dit bedrijf heeft een marktwaarde van meer dan $40 miljard.
13: Oké,
14: dus
13: groot bedrijf.
14: Serieus bedrijf, absoluut. En wij gaan je alle informatie geven, achtergrondinformatie over dit geval Yum Brands, zodat je zelf een goede beleggingskeuze kunt maken.
13: Mm.
14: En daarbij komen we ook altijd, traditiegetrouw kan ik wel zeggen, na zo'n 150 afleveringen met leuke feitjes over bedrijven, dus ook over Yum Brands. En wist jij, Nina, dat er elke 2 uur een nieuw restaurant van Yum Brands wordt geopend?
13: Elke 2 uur?
14: Elke 2 uur.
13: Echt heel veel.
14: Ja. Vooral Kentucky Fried Chicken, die worden aan de lopende band geopend.
13: Wereldwijd dus.
14: Ja, een kleine nuance. Yum Brands die gaat er zelf prat op dat ze elke 2 uur een nieuw filiaal openen. Mm. En dat klopt ook.
13: Het is een franchise-keten, het is allemaal met franchisers.
14: Nou, niet allemaal, maar wel goed om dat je dat meteen benoemt. Daar kan ik al kort even over uitweiden. Ze hebben meer dan 60.000 zaken wereldwijd.
13: Mm.
14: En die 60.000 zaken daarvan zijn 1300, dat zijn eigen restaurants. En de rest is allemaal franchise.
13: Okay. Dus het model is simpel. Eigen beheer, ja.
14: Ja, nou, nu even de feitjes. Want ik zei al van ja, elke 2 uur een nieuwe. Daar is een kleine nuance bij. Want ik noemde net al even, ja, die Pizza Hut, sinds jij gestopt bent met studeren, gaat het allemaal minder bij de Pizza Hut. Ze hebben ook duizenden van die zaken gesloten. Dus er waren inderdaad 4500 nieuwe. Maar er zijn er ook 2500 zo ongeveer gesloten.
13: Ja.
14: Dus netto zou je kunnen zeggen 2000 nieuwe KFC's, Pizza Hutten en
13: Taco Bell's.
14: Ja.
13: En die andere waarvan ik nou de naam alweer ben vergeten. Goed, oké, we gaan eens kijken naar de geschiedenis van Yum Brands. Ja, voor de geschiedenis neem ik je in vogelvlucht mee naar het ontstaan van de belangrijkste 3 fastfoodketens van dit bedrijf. Als eerste in 1952 de KFC, Kentucky Fried Chicken, opgericht door Harlan Sanders, later beter bekend als Kolonel Sanders.
16: I'm Colonel Harlan Sanders and I'd like to tell you a little bit about my Kentucky Fried Chicken. And now I said Kentucky Fried Chicken. There's only one way to cook Colonel Sanders Kentucky Fried Chicken and that's my way. We always use plump young broilers, always fresh, never frozen chicken. It's the only way that you're going to get chicken that is finger licking good. And I'd be mighty proud to have you try Colonel Sanders Kentucky Fried Chicken.
17: Kentucky Fried Chicken. If you want Kentucky Fried Chicken, you have to visit me.
13: Nou, Harland Sanders dus. Verkoopt al sinds 1930 zijn kipgerechten. Eerst in zijn eigen Sanders Court & Cafe. Een tankstation in, uiteraard, Kentucky. Maar het duurt zo'n 30 minuten om die gefrituurde kip klaar te maken. Dus daarom gaat Harland op zoek naar een nieuw recept. En hij ontdekt de hoge drukpan. Nou, die de bereidingstijd natuurlijk flink verkort. En met dat recept gaat hij de boer op, want hij wil uitbreiden. Dan vindt hij in 1952 dus de eerste franchiser die een restaurant met zijn receptuur wil openen in Salt Lake City. De naam Kentucky Fried Chicken die komt dan op de gevel en binnen een paar jaar wordt Harland Sanders een begrip in Amerika, want het gaat hartstikke goed. Colonel Sanders wordt hij genoemd omdat hij van de staat Kentucky uiteindelijk de eretitel kolonel krijgt. In 1964 verkoopt hij KFC voor, Jim, $2 miljoen. Koop je!
14: Net McDonald's. Hè?
13: Nou, net McDonald's. In 1980 overlijdt deze meneer op 90-jarige leeftijd. En op dat moment zijn er maar liefst 6000 vestigingen van KFC. Al in 48 verschillende landen. Colonel Sanders wordt nog steeds geëerd als de oprichter van KFC. Zijn gezicht is namelijk nog altijd het logo van de keten. Haal het even voor je hoofd. Dan weet je inderdaad, oh ja, dat is dus Colonel Sanders. Het bedrijf wordt nog een paar keer doorverkocht. En daarna komt het bij Yum Brands. Daar komen we zo meteen op. Eerst naar een andere keten. Taco Bell, het Mexicaanse fastfoodrestaurant, wordt in 1962 gestart door Glen Bell. Hij heeft in de jaren 50 een hotdog-standje in San Bernardino in Californië. Maar hij ziet hele lange rijen bij het Mexicaanse restaurant aan de overkant. Daar krijgt hij, als hij het even lief vraagt, letterlijk een kijkje in de keuken. En dan denkt hij, ja, dit moet ik doen. Hij ruilt zijn hotdogstandje in voor een taco-stand. En in 1962 maakt hij er dan een echt restaurant van. En net als KFC gaat Taco Bell ook voor de franchise-formule, want dat blijkt goed te werken. Het aantal restaurants breidt snel uit. Heel Amerika maakt kennis met Taco Bell. En in 1992 is er zelfs een commercial met Johnny Cash.

0: four choices for just a little cash. You better make a run for the border, son. You better make a border dash. We're talking under a dollar. Nobody beats Taco Bell. Where else you gonna get so many choices with just a little cash?
1: Nou, lekker hoor, met Johnny Cash. Dan nog naar een ander dus bekend merk uit de stal van Yum! Brands. De Pizza Hut, die begint in 1958. Met de broers Dan en Frank Carney in Wichita, Kansas. De broers lenen $600 van hun moeder. We praten 1958, hè, $600 was veel geld. Ze beginnen pizza's te verkopen en ze kiezen voor de naam Pizza Hut. Want ze hadden een naambord gekocht, maar daar pasten maar 8 letters op. Dus dachten ze, pizza... Hut, oké, prima. En ze gaan hard. In 1963 zijn er al 24 vestigingen van de Pizza Hut. Aan het einde van de jaren 60 zijn het er al 300. De Pizza Hut wordt een hele bekende naam in Amerika. There's nothing like Pizza Hut pan pizza. Making

0: taste of pan pizza. Two layers of cheese, lots of toppings, and a chewy crust. It's America's favorite. Pizza Hut.
1: Ja, en in 1969 gaat de Pizza Hut zelfs naar de beurs. Maar in 1977 wordt het overgenomen door PepsiCo. Het grote frisdrankenbedrijf, uiteraard van Pepsi bekend. En daar beginnen de contouren voor Yum! Brands te ontstaan. Want in 1978 koopt PepsiCo ook de Taco Bell. En in 1986 komt KFC erbij. Voor KFC betalen ze dan trouwens $840 miljoen. KFC, Pizza Hut en Taco Bell gaan dan dus verder onder deze PepsiCo fastfood divisie. Niet voor lang, want uiteindelijk wil PepsiCo zich toch weer meer gaan toeleggen op de kernactiviteiten, namelijk de drank en de snacks. En in 1997 worden de drie fastfoodrestaurants daarom ondergebracht in een eigen divisie, een eigen bedrijf, Tricon Global Restaurants. En dat zit ook dan meteen op de beurs, toch Jim?
2: Ja, en dat is dus eigenlijk een afsplitsing van PepsiCo. Over het idee waarom ze eerst, in dit geval, nou, zeg maar eventjes, Yum! Brands, of eigenlijk al die pizza hutten en dergelijke overnamen, was omdat PepsiCo dacht van, hey, als we dan die restaurants allemaal hebben,
1: kunnen we daar Pepsi schenken.
2: Exact, ja. Lekker onze drankjes verkopen. Maar in dit geval, Tricon Global Restaurants, dat wordt dus een spin-off van PepsiCo. En in dit geval krijgen aandeelhouders van PepsiCo een aandeel van het nieuwe bedrijf in handen. Voor elke 10 aandelen PepsiCo die ze hebben, krijgen ze 1 aandeel Tricon Global Restaurants. Mm-hmm. Nou, de ticker tape, dus de afkorting op dat moment op de New York Stock Exchange, die is YUM.
1: YUM.
2: Exact.
1: YUM.
2: Ja, ja. Misschien ook nog aardig om te vertellen, dat was dus in oktober 1997. De reden dat het toch best wel een moeilijke IPO was, of eigenlijk beursgang, was dat er veel geld wordt opgehaald, maar eerst moest Tricon Global Restaurants, die moesten $4,5 miljard terugbetalen als dividend aan PepsiCo. Nou, omgerekend was het aandeel, dat ging naar de beurs voor zo'n $30. Maar als je het nu terugrekent, is het ongeveer $5. Want er zijn een aantal splitsingen geweest.
1: Ja.
2: Dus destijds 5. Nou, inmiddels staat het aandeel op $150. Dus ja, toch 30 keer zoveel als waarvoor het toen gelist werd.
1: Ah, mooi. In 2002 wordt het bedrijf ook daadwerkelijk omgedoopt tot Yum! Brands. Niet alleen maar op de tickertape te zien. Het hoofdkantoor komt in Louisville, Kentucky. Namelijk beide kantoren van KFC. En het staat dan dus los van PepsiCo, maar wat jij al eerder zei, die drankjes. Ze wilden natuurlijk dat er Pepsi geschonken werd. Zij hebben dat zo geregeld. En uiteindelijk hebben ze het ook zo gemaakt met het loskoppelen van die divisie, dat er een levenslang contract is gekomen tussen Yum! Brands en PepsiCo. Dus je vindt echt absoluut geen Coca-Cola bij de KFC of de Pizza Hut. Je vindt er echt alleen maar Pepsi. Heel slim.
2: Ja.
1: Yum! Brands gaat zwaar leunen op het franchise-model. Jij zei het al, hè, van alle 63.000 restaurants zijn het er dus zo'n goede 1000, 1300. Die zijn in directe handen van Yum! Brands en alle anderen zijn dus van franchisers. Gelijk met de naamsverandering koopt Yum! Brands in 2002 ook de restaurantformules Long John Silver's en A&W Restaurants, het zegt mij ook niks, voor $320 miljoen. Maar in 2011 worden die alweer verkocht, want Yum! Wil focussen op de belangrijkste merken. En dat zijn dus die KFC, die Pizza Hut en de Taco Bell. Dan moeten we het ook even hebben over China, want KFC zit daar al heel lang, sinds 1987. En het is er razend populair.
3: The key ingredient to KFC's success is how they adapted their menu.
4: They take into account what are the flavors that Chinese consumers want and how can we incorporate it. So is it offering a new menu item? Is it offering a cup of corn instead of French fries for the kids' meals?
3: KFC's Chinese menu includes everything from egg tarts to rice porridge to sushi ritos as a breakfast special.
1: Ja, het hele assortiment is gewoon aangepast aan de Chinese smaak. Super slim. Yum! Brands China is nu goed voor de helft van de omzet van het totale concern. Maar toch stoot Yum! Brands het af. Want door voedselschandalen komen er flinke dips in de Chinese omzet. Er blijkt in China bijvoorbeeld een kankerverwekkende verfstof in de kruidenmixen te zitten die over de kip gaan. Er zitten verboden antibiotica en groeihormonen in die kippen die worden gebruikt. En er is een leverancier die bedorven kip levert. Dus het was bij elkaar nogal wat schandalen die erbij kwamen. Tel daarbij op de koersschommelingen met de Chinese yuan. En dan snap je misschien wel waarom Yum! Brands uiteindelijk de Chinese markt te onzeker vindt geworden. In 2016 ontstaat daarom Yum! China Holdings Incorporated met een eigen beursnotering op de NYSE, Jim.
2: Ja, dat klopt. Want op dat moment werd dus eigenlijk gezegd van ja, we moeten die Chinese activiteiten afsplitsen. Zo volatiel. En het kwam erop neer dat aandeelhouders voor elke 1,4 aandelen die ze hadden, kregen ze één aandeel Yum Brands. Mm-hmm. Dat we nu bespreken. Ja. En ook een aandeel Yum China. Dus per saldo bleef alles gelijk, maar ze hadden ineens twee aandelen.
1: Oké, nou en Yum China maakt dan nog wel gebruik van de merken en de kennis van het moederbedrijf. Ze betalen daarvoor 3% van de omzet aan Yum Brands. Dus ook een slimme deal. Met ruim 10.000 restaurants en een omzet van zo'n 10 miljard. Ja, werkt dat nog steeds lekker. Intussen ontwikkelt het bedrijf zich wel gewoon door. In 2020 wordt Habit Burger & Grill overgenomen. Het is een Amerikaans burgerrestaurant met zo'n 300 vestigingen. Ja, daarmee is het een kleine speler. Maar goed, toch blijkbaar een toevoeging voor Yum Brands. Vorig jaar zien we een nieuwe CEO bij Yum Brands, Chris Turner. Die dropt wel meteen een kleine bom, want hij denkt er hardop over na om de Pizza Hut te verkopen. Het gaat namelijk niet goed met de keten. Het is in een aantal vestigingen nu het tweede merk van de holding in het aantal, maar het brengt uiteindelijk wel maar 11% van de winst in het laadje. Nou, kan de Pizza Hut een plekje houden binnen Yum Brands? Of moet toch zo'n Habit Burger & Grill zo worden gecatapulteerd dat die uiteindelijk het nieuwe Pizza Hut gaat worden, maar dan in burgers? Wat betekent het voor de koers van het aandeel? We gaan het allemaal horen in de fundamentele analyse. Te beginnen met een SWOT-analyse. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor Yum Brands. Sterke punten, Jim.
2: Ja, dat gaan we doen. Want we hebben natuurlijk al meer van dit soort fastfoodketens besproken.
1: Mac en de Burger King.
2: Exact. Ja, Restaurant zeker. Brands heet het dan. He, ook zo'n naam waarvan je denkt, ja, wie zijn dat dan? Ja. Nou, dat is dus Burger King. En in dit geval de Yum Brands. Ja, die hebben brands die we allemaal kennen. En ja, dat is meteen een sterkte. Ze hebben sterke merknamen wereldwijd vertegenwoordigd. En daarbij ook een onaantastbaar franchise-model. Want dat is wel uniek. Jij noemde het net al eventjes. Meer dan 1000 restaurants hebben ze zelf. En meer dan 60.000 zijn dus in handen van die franchise-nemers. Dus 98% van alle restaurants die wordt gerund door die franchise-nemer. En we zeggen ook wel, ja, dat is een asset-light model. Want je hoeft niet te investeren in panden, in medewerkers, die risico's te dragen. Dus als die franchise-nemers hun zaak goed runnen, dan komt het geld vanzelf binnen. En daarbij hebben ze dus maar een heel laag operationeel risico. En wat wel misschien een goed voorbeeld is, als je in Nederland kijkt, dan zie je geen Taco Bell. Terwijl dat de groeimotor is achter Yum Brands. Taco Bell heeft het in Nederland wel geprobeerd. Of er zijn een paar franchise-nemers, of misschien wel één geweest. Die hebben 10 of 12 restaurants gehad. Die vielen om, zijn failliet gegaan. En ja, dat raakt Yum Brands eigenlijk niet. Het is vervelend dat ze dan niet meer die percentages afdragen. Maar ja, ze hebben daar zelf geen verlies op geleden.
1: Nee.
2: Nou, ik noem nu Taco Bell, wat in Nederland niet lukte. Maar dat is echt een categorie op zichzelf. En het is indrukwekkend als je kijkt naar de groei die het bedrijf Taco Bell binnen Yum Brands laat zien. Mm-hmm. Het is echt een groeimotor. 10% in het afgelopen jaar meer omzet.
1: Ja, nou, dat is stevig. Maar dan de zwaktes. Laten we beginnen met de Pizza Hut.
2: Nou, je noemt hem al. Die verliest heel veel marktaandeel aan Domino's. Want dat is de directe concurrent. Ja. En je zag de afgelopen 2 jaar eigenlijk dat de omzet daalde. En nou ja, goed, zonder dat het gecorrigeerd wordt voor valuta-effecten, 3% in 2025 en in de VS zelfs 8%. Dus die Pizza Hut die heeft het heel erg zwaar. Ook het aantal restaurants is gekrompen. En het is dus ook niet voor niks dat die Turner nu zegt van ja, we schakelen BlackRock in om te kijken of we niet helemaal kunnen afsplitsen. Mm-hmm. Nou, dan hebben we nog de KFC. Ook die doet het wereldwijd heel goed, maar niet zo goed in de Verenigde Staten. Daar zagen we ook het afgelopen jaar dus omzetdaling. Nou, een ander puntje is, ik noem het al van ja, in principe is dit bedrijf asset light. Dus ze hebben niet zo heel veel geld nodig voor hun operatie. Want dat moeten die franchise-nemers maar regelen. Ja. Maar toch hebben ze een hoge schuld. Ze hebben een schuld van meer dan 11 miljard dollar. Ook een eigen.
1: Waar zit hem dat dan in?
2: Ja, dat is een mogelijkheid om te financieren met vreemd vermogen. En in dit geval is het zo hoog dat de schuldpositie, die is zo'n 3,5 keer EBITDA. Nou, dat is wat een technische term. Maar als je dat in Nederland zou doen, heb je echt een probleem met de banken.
1: Mm-hmm. In Amerika waarschijnlijk niet.
2: Nou, daar is het allemaal iets ruimer.
1: Ja,
2: maar
1: precies.
2: Het is dus, en waarom is dat belangrijk om te weten? Het wordt dus wel geopereerd met hoog risico. De rentes die zijn ook behoorlijk hoog die ze daarvoor moeten betalen.
1: Allemaal zwaktes, zijn er ook kansen?
2: Nou, ik denk dat de kans, die hebben we eigenlijk al benoemd. En het potentieel van Taco Bell. Op dit moment zitten de meeste restaurants die zitten in de VS. 9000 stuks. En ze willen heel hard gaan groeien met Taco Bell. Dat doen ze al. Maar ze willen 3000 internationale vestigingen erbij. Mm-hmm. Nou, dat staat nog in de kinderschoenen. Maar als ze dus het succes van de VS weten over te brengen op de rest van de wereld, ja, dan is Taco Bell natuurlijk wel daarvoor het aangewezen merk.
1: Ja.
2: Andere kans, ik noemde die schuldpositie. Ja, als je nou wat van je schuld wilt inlossen en een wat minder presterend onderdeel wilt verkopen, dit hebben ze al zelf al lang bedacht, verkoop Pizza Hut. Dan valt de kapitaal vrij, komt geld binnen. Het heeft heel veel management aandacht nodig, want er zijn wel veel vestigingen, maar het draagt bijna niet bij aan het resultaat. Dus
1: nee.
2: Ik zou denken, weg met Pizza Hut, inzetten op Taco Bell en ook op Azië, Afrika.
5: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
6: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
5: Is AI de oplossing?

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: En ook onder de streep zie je dat, als je het hebt over het operationeel resultaat. Ik noem ze gewoon even op. 2,6 in 2023 EBITDA, 2,7, 2,9 en 2026 3,1. Dus er zit een mooie stijgende groei in.
7: En een mooie marge op.
6: Als belegger vind je dat fijn.
7: Ja, wij gaan eens eventjes naar een conclusie. Jim, voor wie kan een aandeel Yum Brands een lekker hapje zijn?
6: Nou, voor de, wat een mooie woordspeling. Allereerst voor degene die wat minder behoefte heeft aan ESG-aandelen.
7: Want die is niet goed, de ESG-rating.
6: ESG-score, ze hebben wel wat beloftes. Maar in dit geval, fastfood is per definitie natuurlijk niet gezond, niet duurzaam.
7: De kippen zijn zielig.
6: Goed, daarvan zeggen ze dan van ja, maar we gaan naar kooivrije eieren. Anyway. Als je daar overheen kunt stappen en je gelooft wel in de groei van fastfood en in dit geval sterke merken met nog veel internationale potentie, dan zit je bij Yum Brands ten opzichte van de andere fastfoodketens qua financiële ontwikkelingen, maar ook qua strategie beduidend beter dan de andere fastfoodketens. Dus binnen de fastfoodsector lijkt dit een aantrekkelijk aandeel.
7: Oké, maar wij geven geen advies.
6: Nee, goed dat je zegt. Ik twijfel er zelf ook al eventjes.
7: Nou, verdiep je echt even in hoe het erbij staat. Want wij nemen dit ook op meidag, 20 mei in 2026. Ja. Check altijd je laatste feiten en cijfers over een aandeel. Dit was Yum Brands doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, weet dan dat onze podcastversie veel langer is. Met veel meer details over Yum Brands. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over voetbalaandelen, Jim. Want het WK begint bijna. Nou, kun je als belegger ook een beetje scoren met de voetbalaandelen? Dat vraag ik me af.
6: We gaan volgende week bespreken. Maar
7: je bent Ajaxiet, hè?
6: Ik ben inderdaad een Ajaxiet. Zo leuk was het de afgelopen tijd niet.
7: Ook als belegger niet, hè?
6: Als belegger niet en al helemaal niet als supporter.
7: Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. En wil je ons mailen? Dat kan. doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
6: Ik ben Jim ten Boer.
7: Doei doei.
8: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast. Amerika.

0: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
1: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
2: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
3: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
2: Nigaio Wijnen
3: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
2: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
6: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Ook voor Oranje is het WK nu echt begonnen. In de buurt van Dallas nemen ze het op tegen Japan. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Donjel Malen in de spits. Die heeft in de laatste twee oefenpotjes niet gescoord, al kreeg hij genoeg kansen. Maar Koeman vertrouwt erop dat Malen het dit WK nog laat zien. Curaçao heeft zijn eerste wedstrijd ooit op een WK dik verloren. De mannen van bondscoach Dick Advocaat speelden tegen Duitsland met lef, maar waren duidelijk een maatje te klein. Ze verloren na een prima eerste helft uiteindelijk met 7-1. Later dit WK speelt Curaçao nog tegen Ecuador en Ivoorkust. In de Amerikaanse staat Missouri is een vliegtuig neergestort. Alle 11 passagiers en de piloot zijn om het leven gekomen. Ze waren opgestegen voor een parachutesprong toen het misging. Het vliegtuig kwam niet goed omhoog, maakte een bocht naar links en crashte vlakbij het vliegveld. In het Zeeuwse Aksel zijn de slachtoffers van het grote ongeluk van donderdag herdacht. Honderden mensen liepen mee in een stille tocht voor de drie kinderen en hun basisschooldirecteur die werden aangereden door een auto. Veel mensen waren in het wit en brandweerlieden stonden opgesteld langs de route. Bij de school was het 2 minuten stil. De politie heeft in Dongen 2 mannen opgepakt die iets te maken zouden hebben met een schietpartij. Die was volgens Brabantse media aan het begin van de avond in Bergen-op-Zoom. Bij de klopjacht waren 15 politieauto's en een helikopter betrokken. Een Duitse auto wordt onderzocht en er zouden nog verdachten op de vlucht zijn. Dan het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dat was het ANP Nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Donyell Malen nou echt de beste spits voor Oranje? En moet Ronald Koeman wel 4-3-3 spelen? Nederland raakt langzaam weer in de ban van het WK voetbal. Maar dat gevoel wordt ook nog wel wat getemperd. Want naast ons Oranje hangt er nog een andere soort van oranje gloed over dit WK. Een Somalische scheidsrechter kwam het land niet in. Een Iraakse spits werd urenlang vastgehouden op het vliegveld. En ook Iraanse supporters en spelers lopen tegen visa-problemen aan. President Trump zit kort op de bal.
1: We're working on it very closely to make sure the right people come into our country.
0: En terwijl Trump bepaalt wie het veld op mag, weet op een ander speelveld niemand hoeveel blessuretijd er nog op de klok staat. Iran, Israël en Amerika grepen deze week weer naar de wapens. En as we speak dreigt Trump met nieuwe bombardementen. Een definitief eindsignaal voor dit conflict lijkt daarmee wederom ver weg. Om Gary Lineker zijn beroemde uitspraak weer eens te verbasteren: voetbal is een simpel spel. 22 mannen rennen 90 minuten achter een bal aan. En aan het eind winnen de Duitsers, zei Lineker dan. Nou, nu is het meer. Aan het eind draait het allemaal om Donald Trump. Dit is aflevering 350 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma vanuit Washington D.C.
2: En ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam, onder het wakend oog van Luc en Desmond.
0: Ah, gezellig. En hebben ze oranje shirtjes aan, Bernard?
2: Absoluut. En petje,
0: heel goed.
2: En allebei een petje met MAGA. Dus,
0: ja. Jij ook een oranje MAGA-petje, Bernard? Of?
2: Nee, ik val door de mand, want wij zijn tegenwoordig ook zichtbaar, hè, Jan, via...
0: Oh ja, kunnen dit helemaal niet meer doen. Laten we dan maar snel hieroverheen praten. Wat viel je deze week op, Bernard?
2: Ik was precies afgelopen vrijdag met Hetty, mijn vrouw, en met David naar de Roosevelt Library in New York State. Ja. Dat is een stukje ten noorden van New York. Daar woonde woonde FDR, daar is hij geboren en getogen. Dat is zelf wel interessant om het huis te zien. Maar daarachter zit de library. En dat is eigenlijk een museum, hè, zoals met al die presidentiële libraries. Daar staan we inderdaad wel boeken en dossiers. En als je die nodig hebt, kun je ze ook bestuderen. Dat kun je aanvragen. Maar het is eigenlijk het museum over zijn leven. En ik was echt zeer onder de indruk. Jij kent het ook, Jan, dus je weet waar ik het over heb.
0: Ja, ik vond het ook fantastisch.
2: Je wandelt echt door zijn hele leven heen. En dat was echt een hele bijzondere president die eigenlijk... Ik zeg altijd, het was misschien van in de moderne geschiedenis een van de meest progressieve leiders die er ooit zijn geweest. Hè. Dat was de man van de New Deal. Hij kwam aan het bewind in de crisistijd. Dus in 1929 was de beurs ingestort. En ontstond de grote depressie. En hij kwam dus in de nasleep, 32, 33, kwam hij naar boven. Hij is heel lang president gebleven, maar hij heeft allerlei echt geweldige dingen gedaan. Hij heeft de AOW ingevoerd. Hij heeft het bankgarantiestelsel ingevoerd. Hij heeft allerlei maatregelen genomen om het land uit het slop te halen. En dat is hem ook gelukt. En uiteindelijk is hij ook de man geweest die onder wiens leiding Amerika de Tweede Wereldoorlog inging na 7 december 1941. De aanval op Pearl Harbor, dat was het moment waarop hij de weerstand doorbrak die in zijn land bestond tegen het deelnemen aan de oorlog. Beetje vergelijkbaar met de discussies die je nu steeds hoort. Het was een isolationistisch congres. Dus hij had moeite, maar op het moment dat Amerika werd aangevallen was dat over. En dan zie je ook die hele periode hoe hij dat heeft aangepakt. De ontmoetingen met Churchill en Stalin. Het is allemaal heel indrukwekkend. En ik kwam echt 2,5 uur lang door die library geslenterd, Jan. En het was echt een opsteker. Ja.
0: Ik vond echt, Bernard, toen ik was een paar jaar geleden. En dit lijkt wel meerdere presidentiële musea in één. Want deze man heeft zo ongelooflijk veel gedaan. Zo ongelooflijk veel meegemaakt. Is natuurlijk ook heel lang president geweest. Het kon het er bijna niet in passen. Het is echt, die man heeft meerdere levens geleden eigenlijk als president.
2: Ja, zo is het.
0: En, echt ongelooflijk.
2: En is natuurlijk ook de enige die 4 keer is gekozen. En dat heeft dan ook geleid tot een amendement in de grondwet dat verbiedt. Hè. De gewoonte was 2 keer. En dat is ook daarna grondwettelijk vastgelegd. Dus dat kan nooit meer gebeuren, al zou Trump het willen. Het is grondwettelijk gewoon verboden. Maar goed, het was een Ik vond het een opsteker en ik ben blij dat ik het heb gezien.
0: Ja, mooie aanrader.
2: Ja, en Jan, wat heb jij voor nieuws deze week? Waar wil jij het over hebben?
0: Ja, ik wil het toch alvast eens even een beetje over 2K hebben. Daar gaan we het zo ook weer over hebben. En ja, wat ik wel mooi vond, want we hebben het heel veel over serieuze dingen rond dat 2K. Maar ik zag ook wel ook een opstekertje. Want de WK voetbal, dat draait ook om kennismaking met andere culturen. Hè, je daarover verwonderen, mooie ervaringen. En dat zie ik nu ook op plekjes gebeuren. Er is een account op social media. En het schijnt van een Duitser te zijn die op reis is door de VS. Nu in het zuiden. Fred heet hij. En ik zeg schijnt, ik doe het een beetje voorzichtig, want ik dacht op een bepaald moment, dit is eigenlijk te mooi. Hij is zo enthousiast over alles, maar het lijkt toch echt te zijn. Hij wordt ook opgepikt in Amerikaanse media. En je ziet hem verwonderd zijn over eigenlijk alles. Over Amerikaanse stadions, die anders zijn dan in Europa. Over het vuurwerk bij oefenwedstrijden. Een flyover op een bepaald moment bij een wedstrijd van militaire vliegtuigen. Nou ja, Amerikaanse wordt het natuurlijk niet. Hij gaat naar de Waffle House, vindt hij ook fantastisch. Elke mogelijke fastfoodtent. Die man is aan het genieten. En het leuke eraan vind ik, je ziet dan ook de reacties van Amerikanen daarop. En die vinden dat dan weer fantastisch. Die zijn trots dat een Europeaan hun land zo waardeert. En dan vooral die gewone dingen. Dat hij naar de Waffle House gaat, daar komen zij ook. Dat hij dat leuk vindt, nou, dat vinden Amerikanen dan fantastisch. Er komen echt heel veel reacties op. En dan zie je toch ook dat Amerika, waar je soms naar kijkt, van nou, ook wel een beetje arrogant land, die vinden zichzelf altijd wel de beste. Die zijn toch blij dat Europeanen dat ook een beetje leuk vinden en waarderen. En inmiddels, Bernard, krijgt hij al tips van... hij heeft eentje van een speler van het Amerikaanse team heeft hij een tip gekregen. Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, heeft al gereageerd. En daar moest ik ook weer om lachen. Want die Freddy die zei, ja, we zijn in Florida, we gaan naar de zee, heel mooi filmpje erbij. En dan antwoordt DeSantis, charmante man, het is de golf, niet de zee. En je gaat de mooiste stranden van de wereld zien. Geniet. De wereldberoemde charme van Ron DeSantis. Ja. Verwondering en bewondering, beide kanten op. Ja. Ik zag ook een plaatje Algerije, dat zit in Lawrence, klein plekje in vlakbij Kansas City. Die Amerikanen waren helemaal uitgelaten. Het was daar feest. Dus heel leuk dat dat ook bij dit WK hoort.
2: Ja, en ik vind het ook leuk, alleen daarom vind ik het al leuk, omdat we hebben het heel veel over Amerika en we zeggen altijd, we doen wat te weinig aan wat wij dan noemen Americana. He, het gewone leven, hoe ziet dat eruit? En het is heerlijk dat er iemand datzelfde gevoel heeft en zoveel enthousiasme opwekt. Want Het is natuurlijk een heel mooi en leuk land. En het is politiek misschien allemaal wel heel lastig op het ogenblik. Maar dat maakt het niet minder mooi of interessant. Dus ik vind het leuk. Leuk verhaal dit, Jan.
0: Ja, mooi, ja.
2: Ja. Hey, nou, dat WK voetbal, dat begint dus vanaf vandaag. Wij nemen altijd op donderdag op. Dus er is nu nog niks, maar het komt eraan. De bal schijnt rond te zijn, heb ik me laten vertellen.
0: Ja. Ja. Voetbal is oorlog, toch? Zo. Die twee dingen moet je onthouden.
2: Ja, zo is dat. Was Rinus Michels, hè, geloof
0: ik. Ja, precies. Ja. Ja.
2: Ja. Maar al voordat de bal rolt, hangt er van alles boven dit WK.
3: FIFA awards the 2025 FIFA Peace Prize to Donald J. Trump.
4: FIFA confirmed that a referee from Somalia who was set to officiate at the World Cup has been denied entry to the United States.
5: Donald Trump was just, quote, thunderously booed at Madison Square Garden during the national anthem at the NBA Finals in New York City.
6: The stadium that's going to host the U.S.'s first World Cup match has averted a big strike.
3: Most successful World Cup they've ever had.
2: Ja, ik denk met dank aan Luc in dit geval. De samenstelling van deze geweldige...
0: Ja, die is even losgegaan.
2: Ja, hij zit ijverig te knikken met een glimlach en terecht. Hey, laten we even beginnen met de actualiteit. Je hoorde het al, een Somalische scheidsrechter. Die kwam het land niet in en het was niet zomaar iemand. Het was... De beste Afrikaanse scheidsrechter, een onderscheiding die hij had als beste scheidsrechter van het jaar. Die kwam er niet in. Een Iraakse speler werd urenlang vastgehouden door ICE. Het is trouwens ook niet zomaar iemand.
0: Israël, ja.
2: Ja, Maar en er zijn teams die eindeloos zijn vastgehouden en compleet zich moesten uitkleden en alle spullen werden uitgepakt. Iraniërs die hebben visa-problemen en die hebben dan hun kamp opgeslagen in Mexico. Dat is wel handig, maar ja, ze moeten toch een aantal wedstrijden spelen in Amerika. Ja. Is dit nu, Jan, waar iedereen bang voor was? Zien we dat nu ook gebeuren?
0: Ja, ik heb nog wel heftigere scenario's voorbij zien komen. Maar ik denk wel inderdaad dat dit een beetje is wat we gedacht hadden. Ik zag ook een foto van een speler van Senegal die naast het vliegtuig staat op het vliegveld, op het asfalt. En die wordt gefouilleerd. Die kijkt ook heel gelaten in de camera. En ik zag ook een Schotse fan. Die had een ESTA, alles, werd een uur voor de vlucht ingetrokken. Die is er niet bij. Dus ja, ik denk dit hoort er wel bij. Amerika heeft gewoon een heel streng immigratiebeleid, met name voor bepaalde niet-westerse landen. En daar zie je dus ook de meeste slachtoffers van dit beleid. Als je land op een lijst staat, en soms ook om onduidelijke redenen, kan het ineens over zijn. Dan mag je gewoon het land niet in of dan krijg je gedoe. En ik denk ook, wij zien dat in Europa als iets negatiefs. Wij denken dan van, dan sta je er niet goed op als land, niet gastvrij. Ik denk, de Trump-regering ziet het anders. Ik moet denken aan het WK in Rusland in 2018. Toen had Rusland echt wat te bewijzen. Die wilde toen echt laten zien, wij zijn een gastvrij land. Wij zijn een democratie, kom bij ons langs. Trump kijkt daar heel anders naar. Die denkt, wij hebben helemaal niks te bewijzen. Ik hoef helemaal niet gastvrij te zijn. Ik ben gewoon heel streng. En als jij problemen oplevert, of als dat kan gebeuren, dat jij problemen oplevert, dan is dat jammer voor jou. En dat dit dan een WK voetbal is, dat kan hem verder niets van schelen. De FIFA laat het ook toe, hè?
2: Ja. Maar zijn moeder was Schots en hij blokkeert een schot.
0: Ja, wat zou zijn moeder daarvan hebben gevonden?
2: Ja, precies. Het is opmerkelijk. Hey Jan, ik hoor het ook om me heen voortdurend en jij ook. Die vraag, moeten Nederlandse fans rekening houden met problemen aan de grens? Ik sprak iemand gisteren toevallig die erheen gaat en die heeft voor de zekerheid alles dubbel geboekt. Dus ook tickets terug voor het geval die niet naar binnen mag.
0: Oh?
2: Ja, nou, daar keek ik wel echt van op, hoor. Dat moet een vermogen hebben gekost. Dat kon je zich daar blijkbaar veroorloven. En ook tickets voor een paar wedstrijden. Maar ook de eerste vraag van, kom ik er wel in? Kom ik er wel in? Wat is het antwoord, Jan?
0: Ja, ik denk, jemig, wat een verhaal, joh. Want dit geeft wel wat aan, hè. Dat je als Nederlander daarover na moet denken. Ik denk, normaal gesproken, als je een ESTA hebt, of je hebt in dit geval je FIFA-visum, wat er ook is voor dit WK, dan heb je denk ik echt weinig te vrezen. Het grote merendeel van de supporters komt er gewoon in. Nederland staat niet op zo'n lijst. Dus ik zou me ook weer niet te veel zorgen maken. Maar dat voorbeeldje uit Schotland geeft ook wel aan dat het anders kan lopen. Ik weet niet de details daarvan. Maar je moet er ook gewoon niet te licht over denken. Hè. Zorg dat je goede, duidelijke antwoorden hebt bij binnenkomst. Als je ondervraagd wordt, ga na wat je op social media hebt gezet recentelijk, wat je op je telefoon hebt staan. Ga er wel serieus mee om. En ik denk als jij gewoon je eerlijke verhaal vertelt en dat goed vertelt en je hebt je papieren vooral voor elkaar, dan hoef je volgens mij je niet zorgen te maken. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Nou, ik ben het met je eens. De enige maar die ik heb is dat degene die uiteindelijk uitmaakt of jij binnenkomt, de persoon is in het hokje op het vliegveld. Wat wij de marechaussee zouden noemen, dat heet daar dan de grenscontrole. En die ambtenaar die daar zit, die maakt uit of je erin komt. Of je papieren nou wel of niet goed zijn. Als die zegt, sorry, maar je moet terug, dan kun je zo omdraaien. Dat is altijd mijn grote angst voor mensen. De willekeur van dat soort mensen. Als die kwaadwillig zijn of met het verkeerde been uit bed gestapt, dan loop je gevaar.
0: Dat is een heel goed punt. Die persoon heeft heel veel vast op dat moment.
2: Dat is degene die het uiteindelijk uitmaakt. En dat heeft iets engs. In Los Angeles, Jan, dreigden werknemers van het stadion te gaan staken als ze geen garanties kregen dat ICE weg zou blijven. Die staking is nou van de baan. Maar hoe illustratief is dit verhaal?
0: Ja, ik denk toch wel behoorlijk illustratief. Want die staking die draaide om een hoop dingen, hoor. Ging ook om arbeidsomstandigheden en zo. Maar ook om de inzet van ICE. Dit zijn natuurlijk mensen vaak van Latino afkomst. Die het schoonmaken doen of die achter de balie staan. Die kom je gewoon vaker tegen bij dat soort baantjes. Die mensen die voelden zich niet veilig als ICE daar buiten het stadion huis zou houden. Dat wilden ze niet. Dus zij dreigden inderdaad met de staking, wat echt wel een groot ding was. Want dat zijn 2000 mensen die zo'n stadion werken. En het was bijvoorbeeld de openingswedstrijd van het Amerikaanse team is daar. Uiteindelijk hebben ze een akkoordje gesloten. Maar dat probleem, die angst voor ICE, dat speelt eigenlijk in alle speelsteden. Want die ICE-agenten die worden ingezet, wordt dan gezegd voor de veiligheid rond de stadions. Dus die worden eigenlijk ingezet gewoon als agent, ondersteunend. Dat gebeurt vaker bij grote evenementen. Ook andere diensten zijn er. Maar de vraag is dan, gaan zij ook op immigratie handhaven? En in heel veel steden werkt de politie bijvoorbeeld ook samen met ICE. Dus dan kan het ineens helemaal anders worden. En ik heb Tom Homan, die immigratietsaar, horen zeggen van als je een illegaal tegenkomt, dan ben je wel de pineut natuurlijk. Dan gaat ICE ook niet de andere kant op kijken. Tegelijkertijd heeft Rubio gezegd, vooral richting Miami was dat, van nee, maar ICE gaat niet op die manier te werk. Dus ja, als je immigrant bent en je hebt bijvoorbeeld wel de benodigde papieren, maar je wacht nog een afspraak met de rechter af of zo, met de immigratiedienst, kan je dan veilig naar een WK? Dat speelt gewoon wel.
2: Dat speelt echt, hè? En ik vind het eerlijk gezegd in Californië nog het meest absurd. Want Californië, inclusief de naam van de staat, maar ook ongeveer elke stad, elk steegje, elke dorp, is Spaans, heeft een Spaanse naam. Los Angeles, San Francisco, allemaal Spaans. Ja. En mensen die uit Los Angeles komen, die worden ook Angelito's genoemd. Of Angelino's, dat weet ik nog precies.
0: Ja,
2: maar in elk geval, Spaans is, en Latino zit zo in die samenleving, dat ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, de kans op controle is hier veel groter. Omdat bijna alles Latino is. Dus als ICE actie wil voeren, dan hebben ze daar ook een grotere slagingskans. Want er zitten heel veel illegalen in Californië. De hele landbouw draait op illegale Latino's. Dus als ze komen, dan is het ook absoluut raak. Je kunt bij wijze van spreken met hagel schieten en je raakt compleet iedereen. En dus ben ik blij dat die staking in afval niet doorgaat. Want dat is toch wel een overwinningje, vind ik.
0: Dat denk ik ook. En hey, wat denk jij, we hebben het veel ook gehad over de relatie tussen Trump en de FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Die zijn beste vriendjes op dit moment. Vooral omdat ze van elkaar profiteren, denk ik. Maar voor die Infantino, voor de FIFA, voor het hele WK zou het natuurlijk ook heel onprettig zijn als er grootschalige ijsacties zou zijn, als er gedoe over zou zijn. Wat denk je, zou dat Trump nog een beetje kunnen beïnvloeden? Zet dat die relatie nog een beetje onder druk? Of valt het allemaal
2: op? Dat zijn twee aparte dingen. Dat laatste wel. Ik denk dat Infantino dan ook misschien wel beseft dat hij een beetje op de verkeerde vriend heeft gegokt als dat gebeurt. En het is inderdaad voor hem een probleem. Voor het toernooi is het, dat is een andere kwestie, want door al dit soort dingen, de kaartjes zijn nog steeds niet uitverkocht, hè, ondanks de idiote prijzen. En er zijn ook nog steeds plaatsen op vliegtuigen vanuit het buitenland. Van die speciale tickets die je dan kan kopen. Dat is allemaal nog niet uitverkocht. En het heeft hiermee te maken. En dat is voor Infantino is dat gewoon zakelijk een probleem. Want die wil dat alles uitverkocht is en dat alles tegen elkaar staat aan te proppen om er nog in te komen. Dus nee, dit is voor hun relatie niet goed. Maar ja, dat zal ons eerlijk gezegd een zorg zijn. Het is gewoon voor het publiek niet goed. Het is voor het voetbal niet goed. Het is ook voor de naam van het land niet goed. Dus er gebeuren nare dingen.
0: Ja, en dat is juist iets wat denk ik, dat kan Trump niet heel veel schelen. Die denkt juist van, jongens, dit is mijn beleid, de hele wereld mag het weten.
2: Ja, en je weet, de stelling die wij altijd hebben, als Trump iets doet of zegt, dan praat hij altijd tegen zijn eigen achterban.
0: Ja.
2: Dus wat de rest van de wereld vindt of denkt, in Amerika en daarbuiten, dat zal hem een zorg zijn. Inclusief Infantino. Die heel fijn dat hij die malle vredesprijs heeft gewonnen en doet alsof hij Trump zo ongeveer aanbidt. Maar andersom denk ik dat het reuze. Ja, dat is nog maar de vraag. En het zal als puntje bij paaltje komt, kan het Trump helemaal niks schelen. Hij wil alleen maar indruk maken op zijn eigen achterban. Nog één dingetje kunnen we misschien snel even bespreken. Dat was dat Trump werd uitgejoeld. Daar had je het over in BNR De Wereld ook al bij. Een hele spannende wedstrijd van de National Basketball Association. De finals.
0: Ja.
2: En als ik jou goed begrijp, dan daar hoorde je hem uitjoelen.
0: Ja, zeker. Ja,
2: hoorden we hem uitjoelen. Maar hij luisterde naar een ander stukje van wat er gebeurde. Hij vond juist dat hij werd toegejuicht, toch?
0: Ja, precies. En ik denk dat wat ik hoorde, veel speculatie over van gaat Trump nou wel naar WK-wedstrijden? Want hij wil natuurlijk niet uitgejoeld worden. En wat ik dus heel duidelijk merkte is dat ook als hij wordt uitgejoeld, dat is al regelmatig gebeurd, dat Trump daar toch zijn eigen verhaal omheen maakt. En hij noemt het gewoon gejuich. Ja. Mensen om hem heen gaan er ook in mee. En dan maakt het eigenlijk allemaal niks uit. Ik vond het wel opvallend, de eerste wedstrijd is er niet bij van het Amerikaanse team. Hij stuurt Rubio. Maar ik denk dat dat ook wel met wat anders te maken heeft. En dat zegt ook iets, denk ik, over hoe voetbal wordt gewaardeerd in dit land. Hij heeft eerst nog zondag zijn eigen cagefight verjaardagsfeestje bij het Witte Huis. Dus daar is hij, denk ik, heel druk mee. Hij was dus bij de New York Knicks, bij het basketbal. Ik denk, hij ziet dit WK echt als een podium. Maar op dit moment is hij nog gewoon eventjes met heel andere, meer Amerikaanse sporten bezig, volgens mij.
2: Ja. Ik heb heel vaak gehoord dat voetbal dan toch nu echt doorgaat breken in Amerika. Zeker bij het WK. In 1994 werd dat ook gezegd, maar het is nooit echt gebeurd, toch, Jan?
0: Nee, ik denk het blijft gewoon een beetje een bijsport. Je hebt hier gewoon zoveel. Hè? Je hebt dat basketbal dus, wat nu weer enorm leeft. Je hebt American football, je hebt honkbal. Elke gekke sport is ook op tv. Voetbal is ook daarbij gekomen bij elke gekke sport. En het is zeker op sommige plekken heel populair. Ik ben veel in Miami geweest de laatste jaren. Veel Latino's daar. Messi speelt daar. Een heel sterrenelftal. Daar zit het stadion echt elke week vol. En daar is voetbal super populair. En dat is in meer steden zo. Het groeit echt wel. En we hebben nu, als je het vergelijkt met het WK in 94... zijn ze echt veel verder. Er is een voetbalcompetitie die goed gaat. Er wordt vooral op jonge leeftijd veel gevoetbald. Wat ik al zei, die Latino's die zijn er allemaal gek van. En dat worden er ook steeds meer. Dus die nemen dat gevoel ook mee. Dus er is wel veel gebeurd sindsdien, Bernard. Maar het blijft toch maar voetbal.
2: Zo is het.
0: Ja, onze eigen scheidsrechter Luc die heeft inmiddels gefloten. Bernard, volgens mij is het tijd voor de rust. Na de thee en de tactische bespreking zijn we terug met Iran. Want wanneer klinkt in die strijd nou een definitief eindsignaal? Blijf luisteren.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
2: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
3: China was geen probleem, China was geen gevaar.
2: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemingskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in de strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
4: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
2: Luister De Strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
6: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Ook voor Oranje is het WK nu echt begonnen. In de buurt van Dallas nemen ze het op tegen Japan. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Donjel Malen in de spits. Die heeft in de laatste 2 oefenpotjes niet gescoord, al kreeg hij genoeg kansen. Maar Koeman vertrouwt erop dat Malen het dit WK nog laat zien. Curaçao heeft zijn eerste wedstrijd ooit op een WK dik verloren. De mannen van bondscoach Dick Advocaat speelden tegen Duitsland met lef, maar waren duidelijk een maatje te klein. Ze verloren na een prima eerste helft uiteindelijk met 7-1. Later dit WK speelt Curaçao nog tegen Ecuador en Ivoorkust. In de Amerikaanse staat Missouri is een vliegtuig neergestort. Alle 11 passagiers en de piloot zijn om het leven gekomen. Ze waren opgestegen voor een parachutesprong toen het misging. Het vliegtuig kwam niet goed omhoog, maakte een bocht naar links en crashte vlakbij het vliegveld. In het Zeeuwse Aksel zijn de slachtoffers van het grote ongeluk van donderdag herdacht. Honderden mensen liepen mee in een stille tocht voor de 3 kinderen en hun basisschooldirecteur die werden aangereden door een auto. Veel mensen waren in het wit en brandweerlieden stonden opgesteld langs de route. Bij de school was het 2 minuten stil. De politie heeft in Dongen 2 mannen opgepakt die iets te maken zouden hebben met een schietpartij. Die was volgens Brabantse media aan het begin van de avond in Bergen-op-Zoom. Bij de klopjacht waren 15 politieauto's en een helikopter betrokken. Een Duitse auto wordt onderzocht en er zouden nog verdachten op de vlucht zijn. Dan het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dat was het ANP Nieuws.
5: BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
7: De rust is voorbij. Welkom bij de tweede speelhelft van de Amerika-podcast.
8: De oorlog in het Midden-Oosten escaleerde deze week opnieuw. Iran en Israël vielen elkaar weer aan. En ook Amerika voerde weer aanvallen uit op Iran nadat een Amerikaanse helikopter was geraakt. 2 nachten op rij is er gebombardeerd. Volgens de New York Times heeft een Amerikaanse precisieaanval een waterinstallatie in Iran geraakt. Als wij elkaar spreken op donderdagmiddag in Nederland, heeft Trump alweer gedreigd met meer bommen voor vannacht. The United States will be hitting Iran very hard tonight. En in de nabije toekomst zal Amerika ook het Karg-eiland innemen en meer olieinfrastructuur, zo dreigde Trump. Ja, Bernard, harde dreigementen. Tegelijkertijd zei Trump, ik geloof voor de 40ste keer zo'n beetje, CNN had het allemaal geturfd. 40 keer heeft hij gezegd dat er bijna een akkoord is. Welke kant moeten we deze keer kiezen? ze bijna een akkoord, meer oorlog? Welke kant gaat dit op?
7: Uiteindelijk naar een akkoord. En ik zeg uiteindelijk, want dit zijn schendingen van een bestand, van een staakt het vuur. En het zijn hele opgewonden standjes, dus als ze wat doen, dan doen ze het hard en groot. En toch denk ik, uit puur pragmatische overwegingen, dat ze weinig keuze hebben. Ze moeten komen tot een regeling. Want anders dan komen ze in laten we eerst naar Iran kijken. Dan komen de nieuwe machthebbers in Iran, die het overigens uitstekend spelen allemaal, en die echt tot nu toe de troeven in handen hebben. Maar die komen dan uiteindelijk ook in eigen land te veel in de problemen, want het gaat daar heel slecht. Logisch. Maar hetzelfde geldt voor Trump. Die moet echt rekening houden met wat er allemaal gebeurt. Het feit dat de inflatie stijgt, waarvan hij zegt, ja, dat vind ik eigenlijk wel geweldig dat dat gebeurt. Maar de economie leidt echt. En die benzineprijs is echt een heel groot probleem geworden en aan het worden. He, ik vertelde, we reden even heen en weer naar het geboortehuis van Roosevelt. Dat is anderhalf uur heen en anderhalf uur terug. Dat is met de auto die ik heb daar, is het al gauw drie kwart tank. Nou, als je dat bijvult, dan zie je inderdaad, ja, vergeleken met Nederland is nog altijd voor niks, maar je ziet inderdaad dat het een probleem wordt. En je hoort ook van alle kanten dat de scheurtjes in de MAGA-beweging groter worden. En Trump zit met verkiezingen. Dus hij moet zorgen dat dit conflict op een binnenafzienbare tijd ophoudt. Dus los van wat er gebeurt, denk ik steeds, pragmatisch en praktisch gesproken, heeft hij geen kans. Hij moet iets anders doen. Hij heeft geen keus.
8: Ja, want hij zegt steeds heel hard, ik heb nergens last van, de druk ligt bij Iran. En jij noemde net al even die uitspraak van hem, van gisteren. Laten we dat zijpaadje eerst eventjes heel snel pakken. Hij heeft dus gezegd, die inflatie, dat doet me helemaal niks. I love the inflation. En ik geloof dat hij daarna een beetje uitlegt van, als de inflatie nu snel omhoog gaat, dan is dat door die olieprijzen. En ik weet dat als die oorlog straks voorbij is, dan gaan die energieprijzen omlaag, dus ook de olie. En dan is dit probleem eigenlijk opgelost. Dus I don't care, I love it. En toch dacht ik bij mezelf, ik zie hier dat ene zinnetje, dat is een spotje voor de Democraten. Hoe kan je dit nou zeggen als president in een verkiezingsjaar? I love the inflation. Ik snapte daar echt helemaal niks van. Hoe kijk jij daarnaar?
7: Precies zo. Ik kan me niet voorstellen dat iemand, kijk, de meeste mensen die kijken niet naar macro-economische gegevens. Hè? Dat is, het begrip inflatie is überhaupt al iets meer voor mensen die zich in de financiële wereld verdiepen of echt heel diep in de media gaan, die proberen te begrijpen wat inflatie nu eigenlijk is. En of inflatie nou eigenlijk zo erg is, of soms ook wel een beetje kan corrigeren, maar dat zijn allemaal macro-economische redeneringen. Voor de Amerikanen kijken vooral micro-economisch, en gelijk hebben ze, namelijk hoe zit het met mijn loon en hoe zit het met mijn kosten van levensonderhoud. En ik heb de afgelopen dagen in New York heel veel gesproken met mensen juist over die kwestie. En ik schrok een beetje van hoeveel verhalen ik hoorde van gewone mensen met een goed salaris en fatsoenlijke woning en omstandigheden, die allemaal zeggen, ik heb het echt moeilijker dan ik het had. Het begint mij nu ook te raken. Nou, dat weet hij. Dus om dan te zeggen, I love inflation, ik snap er de ballen niet van. Echt niet hoor. Nee. Het gaat natuurlijk allemaal om die komende tussentijdse verkiezingen, de midterms. En ook deze week waren er weer voorverkiezingen in verschillende staten. Vooral vanuit Californië druppelden er uitslagen binnen. En Trump die trok die meteen in twijfel.
9: Listen to me.
10: Let's talk
9: There's
10: about
9: tremendous time. Evidence. There's nothing well,
10: it's
9: but
10: not
9: evidence.
10: Been
9: the election
10: in a
9: was
10: court
9: rigged.
10: Of law.
9: It was a dirty election.
10: Mr.
9: And
10: President,
9: it's happening again right now in California.
10: You've never presented evidence.
9: It's happening
10: the
9: right now in California. Right now, it's look at what's
10: Where's
9: happening
10: the
9: evidence
10: in California. To that?
9: It's
10: the Republicans
9: 4 days.
10: Are doing well
9: in California. It's no, they're not. They're dropping fast because it's a rigged election.
7: Yeah. Ongelooflijk.
8: Ja, wat moet je hiermee?
7: Ja, dit was NBC Meet the Press. Het oudste televisieprogramma ter wereld, overigens. De wekelijkse talkshow van NBC. En interviews met één of meerdere politici. In dit geval met Trump. Hij liep weg uit dat interview. Helemaal op het laatst was boos. En zei, je kunt verder de pers krijgen, de groeten. Maar goed, dat is natuurlijk. Overigens vind ik, eerlijk gezegd, dat vind ik dan weer niet het ergste. Dat zouden mensen die worden gemangeld in een interview, wat mij betreft, wel eens wat vaker mogen doen, hoor.
8: Dus, ja, ook een president?
7: Ja, hoor. Dat vind ik niet zo erg. Maar de inhoud vond ik wel erg, omdat wat er gebeurde er. De vraag aan hem was. Je blijft al maar zeggen dat die verkiezingen van 2000, dat je die hebt gewonnen.
8: Waar 2020,
7: is,
8: ja.
7: 2020, sorry. Waar is eigenlijk het bewijs? En toen werd hij woest.
8: Ja,
7: dat moment precies. Werd hij echt woest. Dus het vertelt heel veel over hem. En het vertelt uiteindelijk niet zo verschrikkelijk veel over. Inhoudelijk was het niet zo interessant. Maar het ging allemaal over Californië. En hij zei, Californië is het bewijs van dat er wordt gesjoemeld met de verkiezingen. Jan, leg nou eens uit hoe dat kan. Wat is er nou in Californië zo bijzonder dat hij dit kan zeggen?
8: Ja, waardoor het eigenlijk komt dat hij dit kan zeggen, is hetzelfde als waar ik vorige week over twijfelde. Toen zei ik nog van, nou, het duurt zo lang daar. Het zijn voorverkiezingen, zoveel mensen stemmen er niet. Hoe kan het dat we toen dagen daarna nog steeds niet wisten wat de uitslag was? Trump zegt eigenlijk hetzelfde. En alleen Trump die heeft dan een andere conclusie. Ik denk, dan zijn er niet andere manieren om te tellen, zodat dat sneller kan. Hij zegt, zie je wel, dit laat zien dat er gesjoemeld wordt. En hij doet eigenlijk exact hetzelfde als wat hij voor 2020 deed, 2016 deed. Eigenlijk elke verkiezing waar Trump aan meedoet, al vanaf de eerste voorverkiezingen bij de Republikeinen, waarbij hij erbij was, zaait hij vooraf twijfel over de uitslag en of dat allemaal wel eerlijk verlopen is. En Californië is natuurlijk een duidelijk democratische staat. Ook een hele grote staat. Dus voor hem is dit een heel aantrekkelijk doelwit om hier dan maar over te beginnen. En wat Trump ziet, dat is eigenlijk, dat lijkt ook weer op 2020, bijvoorbeeld de burgemeestersrace. Daar verloor de Trump-kandidaat Spencer Pratt, de realityster, die het uiteindelijk net niet gered heeft tot de top 2. Want de eerste twee die gaan door naar de volgende ronde, die nemen tegen elkaar op. Of dat nou Democraten of Republikeinen zijn, maakt niet uit. Nou, het worden twee Democraten. En die Spencer Pratt, de Republikein, waar Trump ook achter stond, die heeft net verloren. En dat ging weer een beetje zoals we eerder hebben gezien. Eerst ging het nog goed met hem, daarna kwamen de poststemmen steeds meer binnen. Dat zijn meer democraten. En toen verloor je het dus. Ja. En Trump zegt dan, zie je wel, ze zijn aan het sjoemelen. Maar tegelijkertijd bij de gouverneursrace heeft een republikein, Steve Hilton, het tweede plekje binnengehaald. Heeft het dus wel gered. Daar gaat de republikein het wel opnemen tegen een democraat. Daar hoor je ze niet over, Bernard.
7: Nee. En wat natuurlijk ook verwarrend is, wat jij vorige week ook uitlegde, is dat Californië, geloof ik, de enige staat is waar iedereen en alles gewoon door elkaar wordt geteld en op een lijst gezet. Dus je krijgt niet aparte uitslagen voor Republikeinen en Democraten, zeg ik het zo goed?
8: Ja, in ieder geval voor die races. En dat maakt het ook raar, inderdaad.
7: Ja, en ik kan me voorstellen dat iedereen, ook de president, zegt, ja, dat kan iets niet, dat klopt niet, joh. Dat kan niet. Hè. Dat moet netjes in twee vakjes worden verdeeld en dan geteld. En dat doen ze daar niet.
8: Nee, ze doen het anders. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het niet eerlijk is natuurlijk. En ik denk echt, dit is. Ik hou mijn hart vast, want ik denk dat dit wel het scenario is richting november. Hier gaan we meer over horen. En dit, worden, dit wordt stormachtig, denk ik.
7: Ja, als ik geld zou inzamelen voor de verkiezingen, als ik daar iets mee te maken had, dan zou ik alles inzetten op het creëren van een juridisch fonds. Zodat je nu al afspraken kan maken met advocaten om in de ring te treden als er processen komen over de uitslag. Want die gaan er komen.
8: Ja, absoluut.
7: Ik zou het geld daarvoor nu al wegzetten.
8: Ja. Hey, we moeten het nog even kort over Maine hebben. Ja. Over stormachtig gesproken. Hè. Omstreden oestervisser. Er wordt nu gezegd dat hij ook meer een hobby oestervisser was dan echt. Dat het eigenlijk ook meer voor het plaatje was. Graham Plattner. Een man die in opspraak is. Hij had een nazi-tattoo. Hij was aan het seksten met andere vrouwen dan zijn eigen vrouw. Allemaal gedoe eromheen. Die heeft de democratische voorverkiezingen voor de Senaat gewonnen. Wat denk je, Bernard? Maakt hij nou wel echt nog een kans om te winnen? Want hij neemt het op tegen een zeer ervaren Republikeinse senator Susan Collins.
7: Ik gok op Collins. En waarom? Omdat die door de jaren heen, ze zit er al heel lang, maar dit is een van de laatste ouderwetse Republikeinen, Jan. Het is eigenlijk een echt liberaal mens, met conservatief liberaal zou je kunnen zeggen. Ze stemt ook vaak mee met de Democraten, niet altijd hoor. Maar een aantal keren wel. En ze is altijd een beetje een dissident als er van die hele isolationistische, nationalistische trends zitten in de Republikeinse politiek, dan is zij, de stap zij een beetje op de rem. Dus ik denk, en ik denk, kijk, de kiezer in Maine, die zit een beetje in haar denkrichting. En dat mag een democraat worden, maar het mag ook net zo goed een republikein worden. En zij is minder omstreden. En ik denk eerlijk gezegd, het is een redelijk mens. Goeie senator.
8: Ze maakt zich vaak zorgen. Hè? Daar is altijd wel een grapje over. Oh, Susan Collins maakt zich weer zorgen. Maar gaat ze er ook tegenin? Ik ben wel heel benieuwd. Die Plattner die zet zichzelf neer als de buitenstaander. Eigenlijk bijna als een soort Trump. Nou, wordt wel interessant hoor. Ja, maar ik hoor ook een fluitje, geloof ik. Ja. Hoor jij hem ook?
7: Ja, ik hoor hem. Ja. We moeten naar de luisteraars vragen, Jan. Ja. Dus wat is dit? Is dit reservetijd? Of is dit blessure? Oké, we gaan de luisteraars vragen.
8: Die zijn kwartiertje, zeggen ze dan inderdaad. Ja, het gaat stormen.
7: Zo is het. Die vragen zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer is 06-28-13-5020.
8: Ja, en deze week geven we weer zo'n veelbegeerde Amerika-podcast mok weg. Dus blijf luisteren. Misschien heb jij hem wel gewonnen. Moet je wel even je vraag hebben ingestuurd natuurlijk. En dat kan ook voor volgende maand, want dan hebben we gewoon weer een mok natuurlijk. Laten we eens even beginnen met een vraag van Robert Reinders.
10: Volgend jaar heb ik naar alle waarschijnlijkheid de kans om mijn vliegbrevet in de VS te gaan halen. Tot nu toe springen Florida en Texas er vooral uit als kanshebber. Maar dat zijn wel allebei rode staten. Nu vraag ik mij het volgende af. In welke staat maak ik naar jullie mening de meeste kans om vriendelijk ontvangen te worden, aangezien ik volgens hun grote leider uit dat totaal afgeschreven Europa kom? Wij zijn eerder in Florida geweest en over het algemeen zijn dat supervriendelijke mensen. Maar aan de andere kant ben ik ook nog een barbecue-liefhebber, dus dat zal de Texanen dan weer in verwarring kunnen brengen. In Europa eten we als brokerfiguren toch helemaal geen vlees meer. Of zou het helpen als ik zeg dat we in Florida alligator hebben gegeten op de barbecue?
8: Bernard, dit is echt een vraag voor jou. Ja, zeker. Jij hebt je vliegbrevet, toch?
7: Ja, ik heb in Amerika gevlogen. Ik had overigens les in White Plains. Dat is in de provincie Westchester in upstate New York. Dus ten noorden van de stad. Dat was niet de goedkoopste, maar ik woonde daar om de hoek. Dus daar kwam dat eigenlijk door. Ja. Maar er zijn vliegscholen waar je heen kunt. En dan ga je als het ware intern in een kamp. 3 weken of 6 weken. En dan ga je net zo lang door dat je in één keer je brevet hebt. Dus je gaat erin, je betaalt heel veel geld en je komt eruit, maar je hebt gegarandeerd je vliegbrevet. Overigens heb je dan een Amerikaans vliegbrevet. En je mag dus alleen maar vliegen in vliegtuigen die een registratie hebben in Amerika. En in Amerika, in Nederland heb je zogenaamde PH-registratie. Hè, dat zijn Nederlands vliegtuigen, dan mag je daar niet op. Dus alleen maar vliegtuigen met een N-registratie, N van Nicolaas. Maar goed, dat is een kleinigheid. Nou even over die scholen. Het eerste waar ik aan dacht, toen ik dat net hoorde, was 9-11. Want een van die daders, die had vliegles genomen in Florida.
8: Ja, in Florida, ja. Dus, was er ook niet nog een Nederlander bij betrokken?
7: Was ook die vliegschool was van een Nederlander. Ja. Daar kon niemand iets aan doen. Dat was gewoon een cliënt, maar daar moest ik aan denken. Maar wat hier niet bij staat, is Arizona mee. Ik meen Arizona, daar hebben ze hele goede clubs inderdaad, waar je heel snel intern gaat. Dat is trouwens politiek een gematigde staat. Dus je hoeft ook niet voortdurend over je schouders te kijken of op te letten dat je de juiste teksten gebruikt. Dus ik zou zeggen, Robert, kijk daar eens of je iets in Arizona kan vinden. En overigens, als je voor zoiets komt, dan dat is geen politiek verhaal. Dus je hoeft je ook niet al te veel zorgen te maken.
8: Nee, ik denk dat ze het ook wel fantastisch vinden dat je als Europeaan dit doet. Ja, hoor, en ik moest ook meteen wel denken, ja, ik ben een barbecue-liefhebber. Dus net als Robert, dan zou ik echt wel voor Texas gaan. Ik vind Texas altijd een soort turbo-Amerika.
11: Ja, ik ook.
8: Ik ben fan. Veel roadtrips maken daar. Superleuk. Een barbecue-heaven daar.
7: Ja, dus, ja. Maar Arizona is ook best mooi. En voor en heel mooi om overheen te vliegen.
8: Hè. Dat is ook nog wel een goede. Ja, dat is ook belangrijk.
7: Om te oefenen is het echt fantastisch daar. Ja.
8: Nou, laat ons weten hoe het gaat, Robert. Ik ben jaloers. Het klinkt fantastisch. Ja. Sjors de Ponti die zegt dan... Luistert al jaren naar jullie podcast. Veel plezier. Ben nu aan het boek bezig. Help, de president is gek geworden. Van Hans Klis. Er wordt gesproken over fysieke en mentale ziektes, depressies en andere zaken. Wie was volgens jullie de president die duidelijk en zichtbaar het meeste te lijden had onder zijn ziektes?
7: Ik denk Wilson, Jan.
8: Die heb ik voor me staan hier. Die had ik ook
7: echt. Ja, Wilson, dus de man van zeg maar de Eerste Wereldoorlog. Die kreeg een beroerte en kon helemaal niks meer. En ik geloof dat de laatste 18 of 19 maanden of zo heeft zijn vrouw dus in het diepste geheim zijn werk gedaan. Met behulp van de ministers en van de hele staf. Maar dat heeft niemand ooit geweten totdat hij de pijp uit was. Heel apart, toch?
8: Ja, zeker. En ook wel een beetje angstaanjagend, hè? Want wie was nou echt de president op dat moment?
7: Wie was het nou echt de president? Ja. Hij was niet zo'n goede president trouwens. Maar dat is de eerste waar ik aan denk. Er zijn wel andere geweest met afwijkingen en problemen en ziektes.
8: Ik moet ook aan Kennedy denken. Die slikt ook medicijnen, droeg een soort corset volgens mij ook voor zijn rugpijn.
7: Ja, en die
8: je moet ook aan Biden denken. Vanwege dat moment tijdens dat debat.
7: Iemand die al dement was, duidelijk.
8: En dat hoor je mij niet zeggen trouwens. Daar denk ik steeds van vandaan. Ja, dat weet ik niet,
7: De oud was hij zeker en ook duidelijk dementerend. En we dachten Ronald Reagan, die ook zelf nadat hij aftrad, heeft gezegd... Ik lijd aan Alzheimer, dus ik verdwijn nu ook uit het openbare leven. Maar dat was allemaal niet zo erg als de president die het werk aan zijn vrouw over heeft gelaten. Sterker nog, hij wist dat zelf niet eens, want hij was voornamelijk in coma.
8: Ja, dus het bleef onzichtbaar, maar toch de meest zichtbare, denk ik ook. De meest ingrijpende, Woodrow Wilson. Abdullah die zegt dan, allereerst, ik kijk elke week uit naar de donderdag. De Amerika-podcast en BNR De Wereld zijn voor mij vaste prik tijdens het klussen of het huishouden. Nou, dan neem ik aan, Abdullah, dat je nu aan het strijken bent of je bent de tuin aan het doen of wat dan ook. Succes daarmee aan het klussen. En hij wil het hebben over politieke schandalen. Hij zegt van ja, het lijkt erop alsof politici veel meer wegkomen met dingen die vroeger gewoon een carrière had beëindigd. Sexting, schandalen, dubieuze uitspraken. Ja, we hebben het over die Plattner in Mainnet gehad. Die valt daar denk ik ook wel wat onder. Ja. Hij noemt de Epstein-affaire. Mijn voornaamste vraag nou eigenlijk, waar ligt volgens jullie tegenwoordig nog wel de grens? Wat moet je nou doen om je politieke carrière op zeep te helpen?
7: Het is een hele goede vraag, omdat in de loop van de afgelopen jaren wij heel veel hebben gesproken over dingen die gebeurden in regeringskringen. Trump, maar ook de ministers van Trump, die soms zulke gekke dingen deden dat je dacht, dat is strafbaar. En uiteindelijk is daar allemaal niets

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Bijna alles doen. Het maakt allemaal niet meer uit. Ik moet aan George Santos denken, weet je nog? Dat was dat congreslid wat alles bij elkaar loog. Die werd eruit gezet uiteindelijk. Dat was blijkbaar een stapje te ver. Maar...
2: ja, maar die had wel echt over alles gelogen. Zelfs over zijn naam. We weten nog steeds niet hoe die echt heet. maar die had ook vreselijke dingen gezegd. Zodat zijn moeder was omgekomen bij 9/11. Ja. Wat helemaal niet waar was. En ik geloof dat hij ook een heel verhaal had over holocaust-slachtoffers in zijn familie. Dat was allemaal verzonnen. Ja. Dus dat ging ook wel heel ver, hoor, voor een politicus.
1: En, werd wel uit het congres gezet, kreeg volgens mij gratie van Trump. En dus nu weer wordt hij weer onderzocht, want hij heeft gewet via die nieuwe wets-apps, weet je wel. Ja, ja. Dat hij bij de inauguratie aanwezig zou zijn. Hij heeft ook overal gezegd, ik zou bij de inauguratie van Trump zijn. Heeft toen zelf geld erop gezet dat hij niet bij de inauguratie zou zijn. En is uiteindelijk niet gekomen. Dus hij wordt onderzocht. Ja. Dat verhaal gaat toch even door. Even kijken hoor. Kunnen we nog net even snel Max de Wind meepakken? Ja, die vraagt zich af. ICE, daar horen we al een hele tijd niks meer over. En hij vraagt zich af, ja, zijn er wel eens civiele schadeclaims? Dus schadeclaims van burgers geweest naar aanleiding van het harde optreden van ICE? Ik heb wel wat zaken gezien, maar ik heb niet uitkeringen, zeg maar, daarvan gezien.
2: Nee, maar wel klachten. Dus er zijn wel mensen naar de rechter gestapt of die zijn zaken begonnen. Maar ik heb ook nog niet één uitspraak gezien. En dat verbaast me niks. Want het aanklagen van, laten we zeggen, de politie of justitie, dat is ingewikkeld, ook bij ons. Dat gaat niet zomaar 1, 2, 3, dus dat zal nog wel even duren. Maar ik denk dat er zullen ongetwijfeld uitspraken komen, vroeg of laat. Ja. En dan heb je ook weer recht op schadevergoedingen en van alles nog wat. Maar ik heb er nog niet één gezien.
1: Nee, precies. Nou, dat houden we in de gaten. Goede vraag dus in ieder geval. Zullen we hem daarmee dan ook afronden, Bernard?
2: Je komt niet zomaar echt hoor, Jan. Jij bent ook scheidsrechter in de strijd om de mok.
1: Oh, ja.
2: Ja. Had je de VAR nodig of was het duidelijk?
1: Ik heb het deze keer zonder VAR gedaan, maar wel met hulp van onze jury. Met Luc hebben we veel overlegd. En wij vonden de winnaar is Jip. Die vroeg van, wat is jullie bijzonderste reportage of het bijzonderste interview dat jullie ooit hebben gedaan? Nou, dat was gewoon leuk. Ik vond ook, jij hield een heel mooi verhaal daar, Bernard. Dus ik dacht van, nou ja, als zo'n goede vraag, of als zo'n vraag zo'n antwoord uitlokt, nou, dan was het gewoon een goede vraag. Dus heel erg leuk. Jip, hij komt naar je toe. Nou, daarmee sluiten we hem af, hè?
2: Ja, terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het met een berichtje naar Jan op Blue Sky of Instagram. Je kunt ook heel ouderwets een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-13-50-20. En wie weet... win je ook jij dan zo'n geweldige Amerika-podcast op eBay?
1: Ja, en wij gaan nog even door in de verlenging, want we nemen weer een extra aflevering op met meer vragen van jullie. Die komt binnenkort ook in jullie podcastfeed, dus hou dat in de gaten. En voor de rest zeg ik dan tot volgende week.
2: Tot volgende week, Jan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen de grote techshow.

0: Dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
1: kozijnen. Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze speelde in veel verschillende films en series, maar was bij de meeste mensen toch vooral bekend van haar rol als de bekakte buurvrouw Neutenboom in Vlodder. Ze speelde zowel in de bioscoopfilms als de tv-serie. Letty Oosthoek was 88 jaar. De organisatie van de Stille Tocht in het Zeeuwse Aksel is onder de indruk dat er zoveel mensen hebben meegelopen. Er waren vele honderden deelnemers, maar het kunnen er volgens de organisatie ook duizenden zijn geweest. De Stille Tocht was voor de 3 kinderen en hun schooldirecteur die donderdag overleden bij een verkeersongeluk. Israël zegt de belangrijke leider van Hezbollah te hebben gedood. Hij zou vrijdag zijn omgekomen bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Hezbollah-leider werd in 2007 ook al eens opgepakt door Amerikaanse troepen, maar werd een paar jaar later weer vrijgelaten. In de Amerikaanse staat Missouri is een vliegtuig neergestort. Alle 11 passagiers en de piloot zijn om het leven gekomen. Ze waren opgestegen voor een parachutesprong toen het misging. Het vliegtuig kwam niet goed omhoog, maakte een bocht naar links en crashte vlak bij het vliegveld. En darters Michael van Gerwen en Gian van Veen zijn er niet in geslaagd het landentoernooi World Cup of Darts te winnen. In de finale verloren ze met 10-5 van Engeland. Zij waren met Luke Littler en Luke Humphries als de nummer 1 en 2 van de wereld te sterk voor Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
8: Goed dat je luistert. Goed dat je er bent, moet ik zeggen, bij de Grote Techshow. Tech verandert onze wereld. Ik ben Joe van Buurik.
9: Ik ben Ben van der Burg.
8: En dit is ons publiek.
9: Hey! Joe, dit zijn zo 150 tot 200 man. We moeten naar de 10.000 in de Ziggo Dome.
8: Was dat?
9: Nou, 15.000 ook. En dan komen jullie er ook allemaal. Ja, hey, ja dan komen jullie ook.
8: Mooi. Vrienden en familie mee. Heel of goed. Je AI-agents, dan komen we er ook wel. Ja. Dus een beetje optellen, dan gaat het lukken. Maar hier zijn ze op het BNR AI Kennisfestival in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Volg de Grote Tech Show in je favoriete podcast app. Dan hoor je elke week wat er speelt in de wereld van tech. Hoogste tijd om onze gasten bij te halen. Een van onze vele vrienden en vriendinnen van de show, zou ik zeggen. Hij is een tijd niet meer langs geweest in de Grote Tech Show. Sterker nog, de laatste keer dat we hem spraken was toch al gauw zo'n 3 jaar geleden. Toen de AI-hype nog maar net op weg was. Dus alle reden om hem te spreken bij uitstek nu hier op het podium in beeld en geluid. Hij was ooit de CEO van Layer, kennen we dat nog. Later de CEO van Funda, dat kennen we allemaal sowieso. En nu van Impala Studios, uitgever van iOS-apps. Bij uitstek dus een leider in digitale innovatie. En ook nog eens iemand die investeert in tech in ons Nederland. Dames en heren, een warm welkom. En
9: heel warm welkom.
8: Hier op het podium,
9: heel warm welkom.
8: Quinten Schevenels.
9: Ja, daar is hij.
10: Zo.
8: Welkom, Quinten.
9: Zo, Quinten, oh, je bent
10: leuk.
9: Er weer.
10: Ja.
9: Eindelijk, waar ben je al die tijd geweest?
10: Leuk.
9: Aan het werk.
8: Aan het werk.
9: Wat? Agents bouwen. Ja?
8: Agents.
10: Onder andere.
8: Ja, tuurlijk. Appies, toch?
10: Agents,
9: maar
10: appjes.
9: Wat voor agents maak jij zelf, voor jezelf?
10: Oeh, ja, eigenlijk van alles. Dus dingen privé, zakelijk. Ik heb er van het weekend eentje gemaakt. Ik gebruik Claude. En dan maak ik skills aan. En wat ik nu heb gedaan is... wij hebben, bij Impala hebben wij studio's. En in iedere studio, daar zitten een aantal apps in categorieën. Ja. Dus ik krijg ieder jaar, maken we een jaarplan en een budget. En we hebben allemaal rapportages in Tableau, Amplitude, noem maar op. En iedere maand krijg ik van de managing directors van die studio's... krijg ik een update over de performance. En heb ik een skill gemaakt dat Claude voor mij dat jaarplan erbij pakt. Alle voorgaande maand evaluaties. Gaat kijken live naar alle data die er is. En mij dan een prachtig rapportje geeft welke slimme vragen ik moet gaan stellen.
8: En hoeveel mensen had je hiervoor om dat voor je te doen?
10: Nou, eigenlijk, ja, hij zit niet in de zaal, maar ik heb een strategie in business development jongen die denk ik wel de helft van zijn tijd hiermee bezig.
9: En wat gaat hij de andere helft doen?
10: Ja, die kan ik dus andere dingen laten doen. Nadenken over nieuwe apps die we willen gaan bouwen. Die gaat zelf ook steeds meer bouwen. Ook gewoon apps bouwen.
8: Dus even voor het beeld, hoeveel mensen heeft Impala?
10: 70.
8: En er zijn er geen uitgegaan de afgelopen 3 jaar?
10: Ongeveer 25.
8: Uitgegaan?
10: Ja.
9: Door? Waarom?
10: Nou, dat was meer dat ik het niet zo efficiënt vond. Maar ook deels door AI. Ja.
9: Ja. Nog even wat Impala doet, misschien voor de mensen. Dat is misschien wel handig.
8: Ja. Wat doen jullie?
10: Ja, wij bouwen apps en die exploiteren we zelf. Dus wij bouwen geen apps voor derden, maar echt voor onszelf. En die zetten wij vooral in de markt in Amerika. Dus allemaal in het Apple-ecosysteem. Dus allemaal iOS-apps. Het zijn allemaal consumenten-apps. En wij verdienen ons geld doordat mensen dan een subscription nemen, zoals wij dat noemen. En dan krijgen ze toegang tot extra functionaliteit of content.
9: En noemen ze
10: bijvoorbeeld een hele geavanceerde weer-app hebben wij. We hebben een app voor kinderen, daar kunnen ze leren piano spelen. We hebben een app als je op reis gaat, krijg je allerlei informatie
8: is
10: over...
8: Is er een app waarvan je zegt, iedereen in de zaal heeft die? Wat is jullie grootste?
10: In Nederland? Ja, eigenlijk een hele suffe app, een geavanceerde rekenmachine. Ja.
8: Want die is beter dan de standaard op elke Android.
10: Die heeft op iOS, ja, die heeft meer functionaliteit dan de Apple-app heeft.
9: En die app is toch oorspronkelijk gebouwd door 2 jongens uit Delft? Dacht ik. Hey, en het verhaal is natuurlijk, die apps verdwijnen. Weet je, vorige week de Nvidia Keynote. Ja, Nvidia Keynote.
8: Oh, dit wordt leuk.
9: Uiteindelijk gaan mensen direct naar die content toe. Er zit een large language model in je telefoon.
10: Ja.
9: En ik wil mijn CRM-data. Normaal ga je naar HubSpot. En dan ga je naar je CRM-data. En nu je vraagt direct wat je wil weten van die klant. En je krijgt het gelijk. Dus, apps verdwijnen. Ja.
10: Maar je hoeft niet per se naar een app te gaan. Je kan onze informatie op je watch krijgen, noem maar op. Die data moet wel ergens vandaan komen.
9: Dus het gaat niet om de interface?
10: Nee.
9: Uiteindelijk geloof je ook dat de interface niet die appies wordt?
10: Nee.
9: Maar
10: die interface wordt onze stem. Onze stem wordt de belangrijkste interface. Okay. Binnen 5 jaar.
8: Dus wij gaan praten met elke toepassing die de komende tijd nog ontwikkeld
10: wordt. Denk ik wel. Ja. Okay. Ja, en dat zal niet zo snel gaan, maar voor degene, ik zit in dat Apple-ecosysteem. Vandaag is WWDC.
9: Ja,
10: dat is
9: avond 7 uur.
10: Ja. Moet je zeker kijken, dat is erg cool.
8: Ja.
10: Siri, dat gaat over Siri.
8: Nou,
10: het hoofdgerecht.
8: Als jij het S-woord noemt, dan gaan we het erover hebben. Want hier hebben we het zo vaak over gehad de afgelopen jaren.
10: Ja.
8: En het lastige is, kijk, dat is wel leuk voor de mensen in de zaal. Want wij zitten hier nu terwijl we nog in afwachting zijn wat Apple gaat vertellen.
10: Ja.
8: Als mensen dit op de radio of in een podcast allemaal abonneren, terugluisteren, dan is dit verleden tijd.
10: Ja, zat ik ernaast.
8: Laat ik het zo zeggen. Wat verwachten jullie bij Impala dat Apple gaat doen? En wat hebben jullie nodig? Wat verlangen jullie dat Apple gaat doen?
10: Ik heb eigenlijk, gek genoeg, voor nu van Apple niet zo heel veel nodig. Dus,
8: want jullie hebben het zelf allemaal?
10: Ja, het meeste kunnen wij zelf wel. Ik denk wel dat, ik weet niet wie Siri gebruiken. Dat
9: nou, okay. Wie Siri?
8: Voor de iets anders dan de kookwekker.
9: Ja.
8: 1 hand over.
10: Nee, dat is nu gewoon heel erg slecht.
8: Ja, maar oké, maar het is dus ook niet bruikbaar voor Apple-ontwikkelaars.
10: Nu nog niet. Maar dat wordt het wel.
8: Ja.
10: Dat wordt het wel.
8: Het wordt nu dus zo goed.
10: Nou, ik denk dat Siri wordt veel meer je ingang, hoe je zeg maar bij content gaat komen. Wat daarachter gaat gebeuren, is dat het veel slimmer gaat worden. Dus die weer-app van ons, die gaat jou proactief vertellen, als jij vandaag nog wil gaan wandelen, moet je dat misschien over 20 minuten doen, want dan is het een uurtje droog.
8: Dit wil ik.
10: Die slimmigheid. Dat is, en dat gaat vandaag Siri en Apple Intelligence.
9: En jij denkt dat ze dat vanavond aangekondigd
10: hebben? In ieder geval dat ze daar weer een grote stap mee gaan zetten. Maar dat gaat
9: maar
10: iteraties.
9: Dat zijn ze de hele tijd hele grote stappen. Daar wachten we al 2,5 jaar op.
10: Ja.
9: En Apple Intelligence is slecht.
10: Ja, maar dus dat is nu Gemini onder de motorkap. Dus dat lost wel voor een groot deel het probleem
9: ja,
10: op.
9: Ja, maar nu is het nog steeds...
10: maar let maar op. Dat wordt het grote ding vandaag, denk ik echt.
8: Daarom wil ik nog een keer van jou weten. Kijk, wij hebben het ook vaak over Apple gehad de afgelopen tijd. En dan zeggen we, ja, maar ze maken nog steeds de hardware. Ze maken nog steeds de spullen die we gebruiken om onze AI te kunnen gebruiken. Want we hebben altijd een telefoon of een MacBook. Ook al gaat hij nu binnen 2 uur leeg omdat Ben veel te veel agents heeft draaien.
10: Drie filmpjes te kijken.
8: Alleen maar agents. Anyway, je hebt nog steeds die spullen nodig. Mm-hmm. Daarom ook die eigen chips van Apple. Die zijn zo geschikt om die AI te dragen. Ja. Maar wat heb je dan als developer, want dat zijn jullie, nodig om nog meer te kunnen doen?
10: Nou, ik zou koppelingen willen maken naar wat er in je kalender staat. Dat soort dingen.
8: Dus maar dat dan is heb een stukje privacy en compliance.
10: Ja, maar daar moet ik sowieso aan voldoen. Iedere app die wij in de App Store zetten, iedere app wordt bij Apple gereviewd door een team. Allemaal op compliance en governance. Dus die data kan je alleen met permissie gebruiken.
9: Uiteraard. Maar het is natuurlijk ook het businessmodel van Apple. Want de calendar, je kan andere calendar-appjes hebben. Maar ze willen natuurlijk ook zelf de mail-app en de calendar-app. En noem alle
10: apps. Zij hebben liever dat mijn app wordt gebruikt. Daar verdienen ze veel meer aan.
8: Echt waar?
10: Ja, natuurlijk.
8: Die commissies, die 27% bij elkaar.
9: Ja, 20%.
10: Natuurlijk. Ja. Weet je hoeveel omzet hebben ze bij Apple?
9: Nou, ja, heel veel.
10: Dat is 25 miljard omzet.
9: Ja, fantastisch. Maar waarom hebben ze dan nog eigen apps?
10: Nou ja, ze moeten een soort basis-utility-apps moeten ze hebben.
9: Maar waarom maken ze die dan niet nog slechter?
10: Nog slechter?
9: Nee, maar serieus. Nee,
10: ik denk dat ze heel bewust kijken van in welke categorieën gaan wij welke functionaliteit erbij zetten en waar doen wij dat niet, omdat we dan gewoon veel te veel omzet gaan weggeven.
9: Ja. Dus een calendar-app bijvoorbeeld, die maken ze niet zo goed, omdat ze denken van, ze kunnen beter...
10: Dan laten ze ruimte voor app-developers om additionele functionaliteit te ontwikkelen die betaald is, waar zij 30% van krijgen. Ja zeker.
8: Hey, jullie maken apps dus ook juist voor consumenten, niet per se zakelijk.
10: Alleen consumenten.
8: Ja. Nou, wij hebben het ook heel vaak over AI. We hadden het net over Anthropic en de zakelijke markt. Nou, gaat allemaal fantastisch daar. OpenAI heeft het allemaal moeilijk, probeert van alles nog wat. Waardoor wij vaak denken, AI, dat is vooral voor de zakelijke toepassing. Dat kan processen optimaliseren, kan ze efficiënter maken, zodat je 25 man eruit kan gooien. Wat is nou...
10: Klinkt zo onvriendelijk.
8: Nee, dat is heel onvriendelijk. Dat is niet eerlijk.
9: Maar daar wil ik straks wel op doorgaan, Joe. Op.
8: Ja. Maar mijn punt is meer, wat ik nu even wil weten, wat is volgens jou nou de sleutel om te zorgen dat die AI ook bij de consument gaat landen die niet per se ChatGPT of Gemini de hele tijd om raad wil vragen?
10: Ja, ik denk dat het gewoon zo geïntegreerd gaat worden dat je niet eens meer door hebt dat je met AI bezig bent.
8: Ja.
10: Dus dat je binnen allerlei toepassingen, of je een app opent op een website zit, dat aan de achterkant draait gewoon AI en die maakt zeg maar alles wat jij krijgt, alle informatie, gewoon heel veel relevanter en makkelijker. En dan hebben we die discussie helemaal niet meer. Doe je iets op het internet of niet? Ja, doe je iets mobiel of niet?
8: Ja.
10: Doe je iets met AI of niet? Dat wordt gewoon geïntegreerd.
8: Maar waar zit in alles wat fase dat zeg maar de hype danig overwit dan wel afgekoeld raakt? Dat ook niet meer nodig is. Dat het vanzelfsprekend is. Want natuurlijk zeggen we niet meer, we zijn actief op het internet als onderneming. Maar we roepen nog wel, wij gebruiken AI hoor.
10: Ja, ik denk dat dat een beetje de nieuwigheid is. Maar ik zat vooraan, dus ik kon niet zien hoeveel handen omhoog gaan. Maar ik denk dat bijna iedereen hier sowieso, als ik naar mijn kinderen kijk, iedereen is al zo vaak in de week bezig met AI. En nu is dat ChatGPT of Claude. Maar je ziet ook de hele search verschuift daar naartoe. De zoekresultaten bij Google. Je ziet gewoon de Gemini-resultaten zijn gewoon hartstikke goed.
8: Dus we
10: gebruiken dat allemaal al, zeker in Nederland.
8: Ja, we hoorden zelfs de oprichter van Wikipedia zeggen dat AI-overview steeds beter wordt. Dus
9: ja, weet je wel. Nou, even misschien een vraag uit de zaal. Dat vind ik nu wel even leuk. Is het nu een vraag uit de zaal? Anders stel ik die vraag over die 25% hoe mensen eruit. Ja, daar gaan de microfoon. Daarheen stel ik die vraag en dan komen we straks bij jou. Ja, eerste vraag. Jij zei 25 man eruit. Ik vraag altijd aan mensen van... ik sprak een CTO van een start-up en die zei van... ik programmeer niks zelf meer, al mijn agents programmeren. Maar we maken nu wel meer code en de code is beter.
10: Ja.
9: Is dat ook jouw ervaring?
10: Ja, dat is heel herkenbaar. Okay. Ja.
9: Dus uiteindelijk kunnen ook die... Je kan efficiënter werken, die 25 man is ook AI. Dus dat is wat je doet. Ja.
10: De slag die we nu hebben gemaakt met de organisatie is nog niet eens zozeer AI. Ik denk dat de echte omarming van AI, wat je daarmee kan doen... efficiency in processen, noem maar op, dat gaat de komende jaren komen. Bij mij en bij alle bedrijven van jullie
9: werken. En dat is natuurlijk de volgende vraag. En daarna komen we echt bij jou. Wees maar niet bang. De volgende vraag, en die is onwijs belangrijk. We horen natuurlijk heel veel van proberen. Ja, ik leuk ChatGPT, hartstikke leuk. Maar het gaat natuurlijk om de adoptie, de integratie. En dat is voor iedereen moeilijk. Je vertelde net tussen de regels door van jou. Bij jou is dat ook moeilijk. Zelfs als je een developmentpartij bent, developers. Ja. En die vinden het moeilijk om AI te omarmen. Hoe zorg je voor een goede adoptie van AI binnen je organisatie?
10: Ja. Nou ja, wat wij eigenlijk hebben gedaan, wij zijn anderhalf jaar geleden iedereen ontzettend gaan stimuleren om van alles en nog wat met AI te gaan doen. Dus alle tooling die je wil gebruiken, ga je gang. Je krijgt gewoon permissie. We betalen, dat maakt niet uit.
8: Experimenteren?
10: Ja, volop, volop.
8: Maar ook token maxen?
10: Nee, helemaal niet.
8: Veel mogelijk gas geven en ook maar
10: je mag
9: unlimited.
10: Ja, je mag doen wat je wil.
9: Anderhalf jaar geleden, Joe. Dat kon nu niet meer.
10: Nee, je mag doen wat je wil. En daar eigenlijk ook één keer in de maand hebben we nog steeds. Op vrijdag hebben we een soort... dan kunnen mensen gewoon zitten bij ons in het bedrijf en dan vertellen ze wat heb ik de afgelopen maand met AI gedaan, wat ik wil delen. En dan zit daar een designer en die pitcht dat en dan denken misschien andere designers, oh, dat wil ik ook gaan doen. Dus we hebben ontzettend veel gewoon gestimuleerd. En wat je dan ziet gebeuren, is dat wij in het bedrijf hebben we zo 8 à 10, die lopen echt heel ver voor de rest uit.
8: Ja.
10: Dan hebben we een groep, die moeten we nu een beetje aanhaken. Die willen heel graag, maar die anderen gaan gewoon een beetje te snel. En je merkt, we hebben er een aantal, die zijn eigenlijk best wel een beetje bang van, ja, wat gaat dit eigenlijk voor mijn baan betekenen?
8: Ja, nou, dat snap ik wel gezien de afgelopen jaar.
10: Ja, natuurlijk.
9: Ik wil hem even afmaken, Joe. Gebruik finance, HR, office assistants, gebruiken die ook Claude Code? Of is het echt puur de development?
10: Ja,
9: dus
10: wat
9: hoe ver is AI doorgevoerd in de hele organisatie? Of is het alleen maar specifiek?
10: Ja. Nee, het is niet alleen development. Maar kijk, bij mij is natuurlijk HR, dat zijn 2 mensen. Dus dat zijn geen grote afdelingen. Maar als je kijkt bij de meeste mensen die ik heb zitten, dat zijn developers, dat zijn designers en dat zijn product managers.
9: Maar
10: die gebruiken dit allemaal de hele dag door.
9: Ja, maar gaat erom, gaat HR ook een optimalisatieslag maken?
10: Zeker.
9: Oké,
10: okay,
9: dan ben je tevreden.
10: Zeker.
8: We gaan naar de vraag.
10: Ja, yes. Kom maar.
11: Ja, hallo Frank. Ik maak zelf ook apps met AI. Nou klinkt het voor de meesten een beetje ver van hun bed, Joe. Ja, apps, moeilijk. Maar bijvoorbeeld nu in de laatste update van Android... kan je met Google gewoon on the fly apps maken op je telefoon. Hoe kijk je daar naar als developer?
10: Tof vraag. Super, super makkelijk is dat. Wij hadden een paar weken geleden een hackathon. En wat je vaak ziet bij zo'n hackathon, is iedereen druk en dan maken ze 1 feature of zo. En als je dan geluk hebt, dan komt 1 van die features een paar weken later live. En we hadden nu een hackathon. En aan het einde van de hackathon hadden we gewoon 3 apps. Totaal nieuwe apps, die gewoon meteen naar de App Store konden. Ja, dat is echt bizar. Maar wat het eigenlijk betekent is, de sleutel zit bij de distributie. Hoe je de gebruikers krijgt. En dat is niet zo heel erg makkelijk. Dus die apps maken, ja, dat geloof ik allemaal wel. Android wordt overspoeld met apps. Als je naar die rapporten kijkt, vorig jaar. Ik geloof vorig jaar meer nieuwe apps dan in alle jaren daarvoor. Bij Apple zijn ze heel strikt. Dus daar worden heel veel apps worden gewoon geweigerd. Omdat die te veel lijken op apps die er al zijn. Dus het gaat erom dat jij moet zorgen dat je gebruikers in je app gaat krijgen. Dat is veel belangrijker dan het maken van de app.
9: Hoe doe je dat?
10: Ja, precies.
9: Grote koning.
8: Hoe doe je dat? CEO, dat is, CEO van het bedrijf.
9: Ja, daar komt hij.
10: Daar is het. Ja, wij zijn.
8: Jouw Vibecode app gaat zo hard. Zo.
11: Ja, door. Ik denk door adverteren via AI.
9: De hele Rido krijg je niet.
11: Oké, let's go.
10: Nee, bij ons niet. Nee, dus zeg maar, datgene waar wij heel erg goed in zijn, dat heet ESO. App Store Optimization. Dat is eigenlijk een beetje voor degenen die dat kennen. SEO. Dus hoe kan je in de App Store van Apple bovenaan staan als iemand zoekt op weer, orkaan. Nou, daar zijn wij heel erg goed in. Dus ik heb gewoon...
9: Ja, noem eens een paar trucs om dat heel goed te doen.
8: Ja, die heb ik laatst nog gezien. Want we hadden vorige week de ontwikkelaars van de menstruatie-app. Ja. En ik heb toen ook weer, toen ben ik weer zijn appstores gaan duiken.
9: Nee.
8: Het is een beetje vies. Nee, ja, niet vanwege dat, maar gewoon waar je ook op zoekt. Stel, ik zoek nu op... automerk, weet je wel? Ik wil een nieuwe BMW. Dan krijg ik Audi, want Audi adverteert op BMW, als voorbeeld.
10: Zodat
8: jij zoekt op een app en je krijgt een concurrent.
10: Ja, maar dat is adverteren. Dus
8: maar kom op, man.
10: Wij doen alleen maar organic. Dus ik betaal daar helemaal niet voor. Dus dat gaat...
9: Maar wat doe je? Maak het even specifiek.
10: Ja, dit is metadata onderliggend. De visuals die je hebt, daar zit een heel algoritme achter van Apple. Dat moet je vrij goed
9: kennen. Moet je snappen.
10: Dat is echt
9: en,
10: wel...
9: En dat verandert ook.
10: Dat verandert eigenlijk continu. Wat wel een voordeel is wat wij hebben. Als je een aantal apps hebt die het goed doen, dan staan die hoog omdat je veel downloads hebt.
8: Ja, ja.
10: En als het goed is, heb je hoge reviews.
9: En jou, als
10: omdat je hoog
9: je
10: staat,
9: ook...
10: word je weer veel downloads. Dus dat is op een gegeven moment, als je dat aan de praat krijgt, dat lukt natuurlijk niet altijd, vliegwiel.
8: En,
10: dus...
8: en hoeverre is het nog featured zijn in de App Store? Want dat was vroeger het ding.
10: Ja, dat is nog steeds wel heel fraai.
8: Dan moet je de schoenen van Tim Cook komen poetsen.
10: Ongeveer.
8: Ja? Maar vertel, wat is er nodig om...
10: Nee, dan moet je eigenlijk naar het app-team bij Apple. En dan moet je eigenlijk uitleggen wat voor geweldige functionaliteiten jij hebt ontwikkeld. En dan hoop je dat jij gefeatured wordt. En dat betekent eigenlijk dat in bepaalde categorieën... ja, dan staat jouw app gewoon bovenaan met mooie plaatjes erbij en zo. Ja, dan ben je wel goed bezig.
9: Dat is fijn, dat is 2. En verder nog? Dus ze hebben optimalisatie in de App Store. Twee is gefeatured, moet je slijmen bij Apple. Heb je nog een derde?
10: Nee, dit is het vooral.
9: Als je dat goed doet,
8: Je hebt maar twee dingen te doen.
9: Die app komt hoog. Het leven is zo makkelijk.
8: Het leuke vind ik, Quinten, we hadden jou toen ChatGPT net gelanceerd was. Samen met Jelle Prins, ook vriend van de show. Oprichter van Cradle, vermaard appmaker. Activistisch AI-ondernemer zou ik ook noemen. De schrijver van het AI Delta Plan. Toen al had het ook over, goh, wat kunnen we nou als Nederland met AI? Nou, jullie zijn daar een voorbeeld van, zo zijn er velen. Maar waar staan we nou ook echt volgens jou? Want we hebben de laatste tijd ook een paar hele leuke bouwers gesproken, developers, mensen die bezig zijn.
9: Wat bedoel je met waar staan we?
8: Nou ja, het talent. Want we horen elke keer, weet je, er is geen financieringsmogelijkheid en we hebben regulering. Maar dan spreken wij weer iedere keer hele goede,
9: in het grotere verhaal AI in Nederland.
8: Die gewoon hele mooie dingen aan het ontwikkelen zijn. Ja. En ik heb het idee, maar jij mag zo reageren, dat we dat niet moeten laten ondersneeuwen door al het gezeur over geld en regulering. Of zeg je, nee, Joe, het is helemaal verkeerd. We gaan allemaal de verdoemenis in.
10: Nee, dat laatste zal denk ik niet het geval zijn. Het is een beetje peper nog zout, vind ik. Dus ik kom ook veel jonge ondernemers tegen met hele goede plannen die geweldige dingen met AI doen. Maar dit is wel een race waar er zoveel geld in Amerika zit. En ik zie af en toe super talentvolle Nederlandse vaak jongens die vanuit die technische opleidingen komen, ja, die gaan naar Silicon Valley toe. En de salarissen die daar geboden worden. Ik heb een keer bij jullie in de show gezeten. Hadden we die jongen die kwam van, wat was dat? Facebook zat die of zo, AI, zit nu bij Nvidia. Ja. Dat ging over salarissen. Dat is echt ongekend.
8: Tijmen Blankenvoort. Die heeft inderdaad de tijd
10: ongekend. Nee, dus er wordt ook heel veel van ons goede talent. Nvidia, ja. Head of AI research of zo. Echt
9: Ja, Tijmen Blankenvoort. Ja,
8: ook vriend van.
9: Maar goed, dat is 500.000 en dat betalen
10: we meer. Nee, daar wordt heel veel talent, wat wij nodig hebben, vertrekt gewoon naar Amerika.
8: Maar is dat nog steeds zo? Want ik hoor de laatste maanden veel meer mensen die weg willen uit de VS, omdat het daar gewoon niet zo gezellig meer is.
10: Nou, ik heb nog niemand zien terugkomen, hoor.
8: Nee? Jij ziet ze eerder weggaan dan...
9: Geef ze een miljoen en ze zijn weg.
10: Ja.
9: Okay. Nee, ja, prima.
10: Nou ja, in Californië is het natuurlijk heel anders voor mensen dan... daar heeft Trump niet gewonnen.
8: Nee, oké. Okay.
10: Dus er wordt naar Californië wel anders gekeken dan een heleboel andere staten.
8: Dus dat hele effect van, oké, ze komen nu juist massaal vanuit de VS weer terug naar Europa, dat moeten we niet te groot maken.
10: Nee, ik zou het heel fijn vinden als heel veel talent terugkomt naar Europa. Maar ik zie dat eigenlijk helemaal nog niet gebeuren.
9: En hoe zorg jij dat al jouw beste mensen dan niet vertrekken?
10: Nou ja, door ze dus gewoon ongelooflijk te stimuleren om de dingen waar zij in geloven dat te doen. Ze eigenlijk alleen maar te supporten en aan te jagen.
9: Ja, de Fins maakt de beste weer-app. Ja. Dus een weer-app. Ja, mooi. Ja. Even een vraag uit de zaal.
8: Eerste vraag.
9: Ja, kom op. We moeten de zaal. Ik wil de zaal horen. Dat is altijd mooi, de zaal.
8: Een mooie vraag uit de zaal. Ik wil graag handen.
9: Dat was top.
8: Ik zie nog geen handen. Ja, daar. Ik zie een hand.
9: Natuurlijk. Vertel wie je bent.
12: Ik ben Erik Jaspers. Ik werk voor een bedrijf dat bedrijfssoftware maakt. Maar over het AI-gegenereerde software, hoe kijken jullie tegen de lifecycle aan? Want het is natuurlijk geweldig om een product te maken en in de App Store te zetten. Maar als je er 5 jaar wil draaien en in deze dynamische wereld, wat voor nieuwe uitdagingen legt dat bij jullie neer?
10: Ik ben zelf geen developer, dus het enige wat ik eigenlijk bij mij zie, dat het steeds makkelijker wordt om code te updaten of helemaal opnieuw te schrijven. Dus dat je het ook, zeg maar, als je iets weggooit, als het heel veel makkelijker is om iets nieuws te maken, dan gooi je het misschien ook sneller weg. Dus misschien wordt code af en toe een soort wegwerpartikel. En hup, dan maak je gewoon weer iets nieuws op basis van wat er dan beschikbaar is.
8: Maar dan moet je dus ook sneller verversen, omdat het doordat het met AI gemaakt is misschien meer fouten kan bevatten.
10: Ja, maar ik heb iets heel anders waar ik me dan eigenlijk zorgen over maak. Omdat ik natuurlijk zoveel mensen heb, die zijn allemaal bezig met agents. En er worden van die autonomous agents. En dat eigenlijk de discussie die ik met mijn CTO heb, is van hoe houden wij überhaupt overzicht welke agents er allemaal draaien? En als er dadelijk iemand weggaat, hè, waar je vroeger gewoon documentatie had, hoe werkt dat dan eigenlijk? Dus er komt een soort heel nieuw governance-achtig vraagstuk. Ja. Waar ik het antwoord ook nog niet op heb. Maar wel, denk ik, en als je dat bij ons op 70 man al hebt, kan ik me voorstellen, als je bij veel grotere bedrijven zit, ja, hoe doe je dat überhaupt?
8: Hoe ga je dat uitvogelen?
10: Ja, nou ja, ik heb de vorige week de term geleerd. Er zijn dus agent farms.
8: Ja,
10: en
8: dat geleerd.
10: Ik weet niet of jou dat wat zegt. Agent farms. Ja, en daar kan je dan, heb je blijkbaar een soort afgesloten omgeving voor jezelf, waar je eigenlijk die governance kan inrichten over die agents.
8: En er werd nog veel meer besproken, juist ook vragen uit het publiek in deze speciale aflevering van de Grote Tech Show vanaf het BNR AI Kennis Festival. Die volledige opname kun je beluisteren als podcast in onze feed. Abonneer je daar ook vooral op de Grote Tech Show. Dit was de grote techshow voor deze week. In de podcast hoor je ook de analyse in tech. Deze week gaat het over het nieuws van Apple tijdens de WWDC. En dan zeg ik, luister die vooral. En tot de volgende grote techshow. Dag.
6: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
3: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
2: Zo geregeld. 123inkt.nl.
4: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
5: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze speelde in veel verschillende films en series, maar was bij de meeste mensen toch vooral bekend van haar rol als de bekakte buurvrouw Neutenboom in Vlodder. Ze speelde zowel in de bioscoopfilms als de tv-serie. Letty Oosthoek was 88 jaar. De organisatie van de stille tocht in het Zeeuwse Aksel is onder de indruk dat er zoveel mensen hebben meegelopen. Er waren vele honderden deelnemers, maar het kunnen er volgens de organisatie ook duizenden zijn geweest. De stille tocht was voor de drie kinderen en hun schooldirecteur die donderdag overleden bij een verkeersongeluk. Israël zegt de belangrijke leider van Hezbollah te hebben gedood. Hij zou vrijdag zijn omgekomen bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Hezbollah-leider werd in 2007 ook al eens opgepakt door Amerikaanse troepen, maar werd een paar jaar later weer vrijgelaten. In de Amerikaanse staat Missouri is een vliegtuig neergestort. Alle 11 passagiers en de piloot zijn om het leven gekomen. Ze waren opgestegen voor een parachutesprong toen het misging. Het vliegtuig kwam niet goed omhoog, maakte een bocht naar links en crashte vlak bij het vliegveld. En darters Michael van Gerwen en Gian van Veen zijn er niet in geslaagd het landentoernooi World Cup of Darts te winnen. In de finale verloren ze met 10-5 van Engeland. Zij waren met Luke Littler en Luke Humphries als de nummer 1 en 2 van de wereld te sterk voor Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
8: Vandaag in BNR at Work. Wat is het regenboogplafond? Wat zijn feiten en cijfers en wat betekent het voor de werkvloer? Pim Blom schreef er een boek over door het regenboogplafond en ging hiervoor in gesprek met mensen uit de LHBTI-gemeenschap die wel in de top zitten. Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij zoals iedere week en altijd de vaste arbeidsmarkt- en recruitment-expert Arjan Elbers. Pim, jij bent voormalige data-analyst bij Vinted, journalist bij de Volkskrant, bij Wink en auteur van het regenboogplafond. Waarom moest dit boek er komen?
9: Ja, eigenlijk omdat ik zelf vroeger vooral voorbeelden had in de media en de mode. Homoseksuele voorbeelden. En ik merkte dat ik voorbeelden in het bedrijfsleven miste. Eigenlijk de homoseksuele CEO. En daar wilde ik graag naar op zoek gaan en vragen wat ik van hun, maar ook wat andere mensen daarvan kunnen leren.
8: Daar gaan we zo uitgebreid over verder praten. Nu eerst het belangrijkste nieuws over werk. Het kabinet wil 75.000, let op, 75.000 extra nieuwkomers naar werk begeleiden. Ja, Arjan, dat lijkt me het meest logische wat er is en wat je moet doen, maar ze brengen het als nieuws.
10: Ja, dat is minister Aartsen van Werk en Participatie inderdaad naar de Kamer aan het brengen. Laten we eigenlijk voornamelijk wat versnellen. Op 75.000 statushouders en asielzoekers die naar verwachting mogen blijven werken, dus die een verblijfsvergunning krijgen. En dat wil hij doen eigenlijk op twee manieren. Door het onderwerp werk werk veel sneller naar de inburgering te brengen voor de nieuwkomers, maar tegelijkertijd ook het bewustzijn van werkgevers te vergroten. Dus werkgevers en werkgeversverenigingen te gaan helpen met de drempels te verlagen om ervoor te zorgen dat deze mensen sneller in kunnen stromen.
8: Maar ieder bedrijf in Nederland onboard zijn mensen altijd zo snel mogelijk, want dan leveren ze snel rendement. Dat zouden wij als natie dan toch al 10 kabinetten geleden hebben moeten doen.
10: Ja, daar ben ik gewoon met jou eens.
8: Waarom nu pas?
10: Ja, dat is een hele goede vraag.
8: En als je kijkt naar het aantal mensen die nu nog geen status hebben, kunnen ze die ook alvast gaan opleiden? Want je weet dat een bepaald percentage uiteindelijk blijft. Dan kunnen we daar al op voorsorteren.
10: Nou, Aartsen geeft nu in zijn plannen aan dat ze voornamelijk naar asielzoekers, de statushouders sneller naar werk begeleiden. Maar asielzoekers die naar verwachting in Nederland mogen blijven, eigenlijk ook al mee gaan nemen. Maar het zou voor hun inderdaad ook een beleidskeuze kunnen zijn om te zeggen, we gaan alle asielzoekers.
8: Dan is er ook een uniek en nieuw soort statushouders. Arjan, dat zijn de familievloggers.
10: Oeh, ja, moeten we het ook even over hebben. Man, waar heb ik een hekel aan familievloggers.
8: Ja, jij bent gewoon jaloers omdat jij geen rode rotcent aan je kinderen verdient.
10: Ja,
8: toch?
10: Ik heb het vaak geprobeerd, maar helaas. Ik vind het volkomen terecht wat dezelfde minister Aartsen, als die we zojuist bespraken, eigenlijk zegt tegen de Kamer. We moeten strengere regels in gaan voeren voor familievloggers.
8: Maar meneer Aartsen heeft dus een dossier over asielzoekers. Dat is, gaat het over 0,5%. En dit gaat over een aantal families. Die meneer behandelt hele grote dossiers dan.
10: Ja, dit gaat gewoon over de familie Bellinga, denk ik. Ja. Maar laten we het daarbij houden. Het is een iets kleinere doelgroep, maar evengoed belangrijk. Ja. Stop met familievloggers. En het gaat niet alleen over het welzijn en zelfbeeld van die kids, maar het gaat ook gewoon over het verdienvermogen. Mag jij als ouders geld verdienen over de rug van je eigen kinderen? Is dit kinderarbeid? Dat is eigenlijk de vraag.
8: Maar over het welzijn, ja, het kan negatief zijn, maar het kan ook positief zijn. Ik bedoel, anders zouden pak de Bellingaatjes en zouden die kinderen wat rondhangen en een beetje vapen bij een winkelcentrum. Ja. En nu kunnen ze door het geld dat hun ouders opbouwen voor hen misschien een hele fijne, leuke toekomst tegemoet zien.
10: Dus en een fijne psycholoog betalen.
8: Wat zijn de negatieve punten dan?
10: Ja, dat weten we nog niet. Moet zichzelf allemaal uitwerken. Die YouTube-generatie is nog veel te jong.
8: Dan gisteren in Bussum, in het Spand, de WerfN Awards. Arjan.
10: Ja, de jaarlijkse WerfN Award is weer uitgereikt. De awards zijn vakprijzen voor organisaties, werkgevers en bureaus die opvallende resultaten behalen op het gebied van werving, recruitment marketing, employer branding en arbeidsmarktcommunicatie. En de grote winnaar gisteren was Young Capital.
8: Aan de lijn Madelon Blokker van Young Capital. Hallo Madelon.
11: Hi, hallo, goedemiddag.
8: Wauw, gefeliciteerd zeg. Hoe zijn jullie deze ochtend onthaald in Hoofddorp?
11: Nou, dat was niet alleen vanochtend hoor. Dat begon gisteren al in alle groepsapps, telefoontjes. Heel veel positieve en leuke support vanuit al onze collega's. Dus we zijn ontzettend blij en trots.
8: Ah, wat mooi. Hey, en even, zodat we het goed begrijpen. Jullie hebben 2 keer gewonnen. 2 awards. Begin eens bij de eerste.
11: Ja, wij hebben 2 awards gewonnen. We hebben de award voor Employer Brand van het jaar 2026 gewonnen. En we hebben de award voor Employer Content van 2026 gewonnen. En dat is de juryprijs. Dus het was een publieksprijs en een juryprijs. En wij hebben de juryprijs in ontvangst mogen nemen voor Employer Content van het jaar.
8: Hey, en die eerste als Employer Brand, het fundament. Vertel daar eens wat over. Waarom hebben jullie daar zo'n belangrijke award voor gewonnen?
11: Nou ja, ik heb op basis van de feedback van de jury begrepen dat het volledig klopt. En daar zijn we gewoon heel trots op. En wat klopt dan? Nou, het klopt dat wat wij van binnen pretenderen en wat wij van binnen voelen en uitdragen, dat ook echt buiten gevoeld wordt. Ons employer brand is ook echt vanuit intern opgebouwd. Onze eigen mensen staan aan de basis. Dat komt over van buiten. En dat resoneert.
8: Wat is dan de kern van wat jullie van binnen voelen? Wat is dat element wat jullie van binnen naar buiten hebben doen laten groeien en wat nu paf zomaar een award oplevert?
11: Ja, nou ik denk dat dat de basis is waar ons employee brand op is gebouwd. En dat zijn de 3 building blocks van HR, zoals wij die noemen. We gaan uit van de piramide van Maslow. Onze gedragingen, onze values. Dus hoe gaan we met elkaar om? En alles vanuit de positieve psychologie. En dat leidt uiteindelijk tot een bepaald merkvizier waaraan wij al onze marketing eigenlijk koppelen. En daarom resoneert het echt van intern naar extern.
8: Wat betekent dit voor jou en voor Young Capital?
11: ja, dit is toch wel echt de kroon op de belofte die we doen aan onze potentiële en onze huidige werknemers. Wat ik zeg, ons employer brand is echt van binnenuit gebouwd. Onze medewerkers zijn onze allerbelangrijkste ambassadeurs. En als we dan deze award krijgen, ja, dan is dat toch wel kroon op het werk.
8: Hey, mogen we nog meer acties verwachten? Want jullie hebben ook een award gewonnen voor de content, hè? Dus de employer brand, ja. Content. Zit er nog iets nieuws, iets innovatiefs in de pijplijn? Gaan jullie weer verrassen?
11: Nou, we hebben recent de flink.
8: Ik wil een scoop. Ik wil een scoop.
11: Dat hoor ik. Ja, we hebben de markt recent flink opgeschud met ook het solliciteren via DM op Instagram. Dat was onze meest recente launch. En ja, ik kan er niet te veel vrijgeven, maar ik wil wel tegen jullie zeggen, stay tuned.
8: Oké, we'll stay tuned. Dankjewel, Madelon Blokker van Young Capital.
0: Nick Ajowijnen en Arjan Elbers.
8: Homoseksuele, transgenders, non-binaire mensen, kortom LHBTI'ers, halen veel minder de top van het bedrijfsleven. En dat komt door het regenboogplafond. Daar schrijft journalist Pim Blom in zijn boek over. Hoe kan het en waarom is het zo erg? Dat gaan we bespreken met Pim Blom, schrijver van Door het regenboogplafond, en Ingrid Tapin, CEO van Diverse Leaders in Tech. Even, want ik heb inderdaad ook al wat podcasts geluisterd waar jullie in naar voren komen. Kunnen we ook queer zeggen? Dat is voor mij makkelijker dan al die letters.
9: Voor mij wel.
8: Super. Wat is het regenboogplafond, Pim?
9: Ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als het glazen plafond. Dus er zijn een aantal obstakels die het een bepaalde groep moeilijker maken. In dit geval de LHBTI-gemeenschap. Om door te stromen tot de top. En dat zie je dus ook terug in de cijfers. Dus 18% van de Nederlandse bevolking identificeert zich als LHBTI+. En in de top van het Nederlandse bedrijfsleven is dat minder dan 1% van de bestuurders die openlijk LHBTI zijn. En daar wilde ik dus door middel van mijn boek naar op zoek gaan. Dus eigenlijk identificeren wat een aantal van die obstakels zijn. Door in gesprek te gaan met 15 LHBTI-CEO's, topondernemers, bestuurders, topambtenaren. En dat dus verder uitzoeken.
8: Hey, en wat hebben we eraan dat het regenboogplafond doorbroken wordt? Dus wat is het doel?
9: Nou, het doel is denk ik tweeledig. Ten eerste dat er nu een aantal mensen, of een aantal best wel veel mensen, want 42% in Nederland die verbergt zijn LHBTI-identiteit op de werkvloer, die dus niet helemaal zichzelf kunnen zijn. En dat betekent voor die mensen dat ze niet volledig op hun werk kunnen focussen, maar eigenlijk ook voor organisaties, dat zij dus kostbare tijd verliezen, creativiteit verliezen, omdat mensen zich niet durven uit te spreken.
8: Waarom verliezen ze dat dan? Want dan, je komt naar je werk en dan is het eigenlijk niet logisch dat je vertelt wat je geaardheid is of wat je identiteit is. Je komt naar je werk om je werk te doen. In hoeverre verliezen ze dan toch kostbare creativiteit? En
9: heb jij een vrouw of vriendin?
8: Nee.
9: Oké. Nou, stel iemand
12: een
9: heeft
12: man
9: dat wel.
12: Of een vriend?
8: Nee.
9: Nee, maar ik wilde in dit geval het voorbeeld maken van, ik denk dat het vaak mensen zien, dus het voorbeeld als een soort openbaring. Ik ga op het podium staan en vertellen dat ik gay ben. Het gaat veel meer over bijvoorbeeld vertellen wat ik in het weekend doe. En ik denk dat ik wel heb ervaren dat ik dus bij sommige mensen die afweging moet maken. Ga ik wel over mijn vriend vertellen of niet? En dat zijn bepaalde beslissingen die heteroseksuele personen niet hoeven te maken. En die dus ervoor zorgen dat, zo verwoorden CEO Sander van Noord en de Van Randstad het mooi, je als LHBTI-persoon eigenlijk altijd een beetje op eieren loopt. En dat kost dus terugkomend op dat antwoord. Ja, vervelend voor dat individu, maar ook zeker voor de organisatie in bredere zin.
8: Ja, maar dat is eigenlijk de omgekeerde wereld, toch?
9: Wat bedoel je daarmee?
8: Nou, dat op het moment dat jij afweegt wat je wel en niet gaat zeggen, omdat je dus rekening houdt met de reactie van een ander, dan ligt het probleem eigenlijk bij die ander, maar jij leidt daaronder.
9: Nou ja, kijk, dit komt natuurlijk voort uit dus een aantal van die obstakels die ik heb onderzocht. Eentje is minderheidsstress. Dus dat vertelde de psychiater die ik sprak voor mijn boek. En dat is eigenlijk een soort stress die je ervaart doordat je je anders of buitengesloten voelt. En dat ontstaat niet vanzelf. Dus mensen absorberen wat ze in de maatschappij zien en horen. Ik kende eerder het woord homo als ik wist dat het slecht was dan dat ik wist dat ik dat zelf was. En dat gebeurt ook op de werkvloer, zij het vaak subtieler. Soms ook wel expliciet. Een van de leiders uit mijn boek kreeg ooit te horen tijdens de sollicitatie: ik ben normaal niet zo van de homo's, maar jij bent wel een goede. Dus ik denk in dat geval dat het heel vaak wel eigenlijk aanwezig is op de werkvloer. Dat dus mensen jou als een soort outsider zien. En dat je dus harder je best moet doen om op hetzelfde niveau gezien te worden.
8: Hoe kijk jij daarnaar, Ingrid? Want jij bent CEO. Jij hebt dus geen last van het regenboogplafond.
12: Nou, het is grappig. Door de gesprekken met Pim, die we hebben gehad voor zijn boek, ben ik er eigenlijk achtergekomen dat je onbewust die drempels wel ervaart, maar daar, ja, omdat je ambitieus bent, denkt, ja, en zo zit de wereld nou eenmaal in elkaar, ga ik me niet zoveel van aantrekken. Maar die drempels, die zijn er wel degelijk. Als je kijkt naar het feit dat ik vrouw ben, van kleur, queer, en dat ik, nou ja, minderheidsstress, dat woord kende ik helemaal niet, maar dat je altijd op zoek bent naar een plek waar je thuis voelt, waar je bij kan horen, dat het best moeilijk is op de werkvloer. En in mijn geval dus heel vaak mezelf in een positie heb gezet dat ik zelf die top maar ging creëren, of die diversiteit ging creëren, zodat ik me thuis zou kunnen voelen. En en dat inzicht heeft me wel het inzicht gegeven dat het voor organisaties belangrijk is dat ze die verantwoordelijkheid nemen om die diversiteit te creëren, zodat je als minderheid eigenlijk altijd bij de meerderheid hoort.
8: Heb jij net zoals Pim dan ook afwegingen gemaakt van wat zeg ik wel of wat zeg ik niet? Hoe?
12: Nou, in het geval van mijn...
8: Ben jij veel obstakels tegengekomen onderweg naar het CEO-schap wat je nu bekleedt?
12: Ik ben heel laat erachter gekomen dat ik queer ben. Dus ik had eigenlijk al een positie bereikt toen ik bij Accenture aan de slag ging als senior manager. Toen heb ik er heel bewust voor gekozen, want toen was ik net getrouwd met mijn vrouw. Heel bewust voor gekozen om er direct open over te zijn. Omdat ik snel leerde dat ik in mijn positie dan de gelegenheid voor anderen creëer dat zij dat ook kunnen zijn. Dus in elke meeting, ik bedoel, ik ga niet, het is niet dat ik dan uit de kast kom, maar als je een meeting hebt met nieuwe mensen, dan stel je altijd even voor. Nou, ik ben Ingrid. Ik kom uit Haarlem, ik ben getrouwd met Sabine en wij hebben twee tienerdochters. En ik heb later, dat werd gewoon een gewoonte van mij, ooit een mail van een oud collega ontvangen, jaren later. Dat het feit dat ik dat in een meeting deed, en zij was een jongere consultant van Surinaamse achtergrond, en dat ze zei, ik had nog nooit iemand op jouw positie gezien, vrouw van kleur en queer. En ik dacht dat ik dat nooit zou kunnen bereiken als ik open zou zijn. En die ene meeting waarin ik me voor heb gesteld heeft ervoor gezorgd dat ik nu en aan mijn familie en aan mijn vrienden en op de werkvloer durf te zeggen dat ik op vrouw val.
8: Maar Pim, je hebt onderzoek gedaan. Hè? En hoeverre is het dus belangrijk dat iemand op je lijkt die aan de top zit? Want we hebben het over raden van bestuur en C-level. Waarom moet iemand dan per se qua identiteit, qua uiterlijk op je lijken om daardoor geïnspireerd te worden?
9: Ja, dus ik denk dat dat voor mensen die uit een minderheid komen heel vanzelfsprekend is. Omdat je dus, wat jij zegt, eigenlijk als je jezelf niet vertegenwoordigd ziet, het heel moeilijk is om jezelf daarvoor te stellen. Het was ook bijvoorbeeld ook het geval toen Obama president werd in de Verenigde Staten. Dat er toen onderzoek is gedaan dat er veel meer toename was in de aanmeldingen van zwarte studenten bij universiteiten. Dus ik denk dat het, en dat geldt dus ook voor LHBTI-personen. Ikzelf, toen ik bij een bedrijf kwam te werken waar iemand in de top zat die gay was, pas toen merkte ik eigenlijk dat ik dacht, oh, als hij daar zit, ja, dan kan ik dat ook. En dat is dus heel gek. Ik weet ook niet waarom ik dat... Of ik wist eigenlijk niet
8: dat dat is eigenlijk super gek. Want ik ken dat voorbeeld van Obama. Dan denk ik van ja, je moet altijd tegen je kind. Er werd ook gezegd van nu Obama president is, kan ik dus tegen mijn zwarte kind zeggen, jij kunt ook president worden. Maar ik denk, je moet tegen ieder kind altijd zeggen, je kunt altijd president worden.
9: Klopt, maar dat wordt dus wel moeilijker gemaakt als jij van jongs af aan, in mijn geval, wordt uitgescholden, wordt gepest. En dus eigenlijk leert dat wat jij bent iets slechts is. En ik denk dat daarom die positieve rolmodellen zo belangrijk zijn om mensen die hebben getwijfeld aan zichzelf te laten zien dat ze juist dat zij dat wel kunnen bereiken. En ook, dat hebben die leiders ook benoemd, daar vind ik Ingrid een heel mooi voorbeeld van, dat juist het feit dat ze hebben geworsteld hun ook heel veel kracht heeft gegeven. Die 15 leiders benoemden allemaal dat juist dat alert zijn of zich aanpassen hun ook veel empathischer, creatiever, communicatief vaardiger heeft gemaakt. En dus nog een reden voor mij om waarom het belangrijk is om ook deze doelgroep te begrijpen en te zien als talent dat je toe kan voegen aan je organisatie.
8: Ingrid, nu bepleit jullie allebei zichtbaarheid als sleutel tot doorbraak. Maar waarom moet dus een queer zijn privéleven inzetten als instrument voor organisatieverandering? Het is verder toch ook gewoon privé en het gaat toch niemand een snars aan. Je moet gewoon geaccepteerd worden wie je bent en hoe je bent, zonder dat je dan je hele identiteit in de strijd moet gooien.
12: Maar wat is je hele identiteit in de strijd gooien? Want in principe op de werkvloer gaat iedereen ervan uit, jij eigenlijk met je vraag ook, dat iedereen hetero is.
8: En ik ga nergens vanuit.
12: Nee, maar met de vraag van waarom zou ik mijn privé moeten delen. De norm als je op de werkvloer bent, is zeg maar heteroseksueel. Wat is jouw term daar ook alweer voor?
9: Heteroprofessionalisme.
12: Ja, heteroprofessionalisme. Ja. En het gaat er niet over dat je iets moet delen over je seksleven. Het gaat over dat je een onderdeel van je identiteit, namelijk je seksuele voorkeur of met wie je getrouwd bent of hoe je gezinssamenstelling eruit ziet, dat dat normaal is, gedeeld kan worden. En dat er gek naar je wordt gekeken. Dat het ook betekent dat je niet bang hoeft te zijn dat je bepaalde carrièrekansen zal mislopen. En dat je je op je gemak kan voelen met dingen te uiten waar de meerderheid van denkt, oh, ik wist niet dat je dat deed op een zaterdagavond.
8: Arjan, hoe kijk jij daarna? En ik ben ook benieuwd naar de poll die je hebt uitgezet.
10: Ja, ik vind de term vooral heel goed. Het regenboogplafond, want ik had er nog nooit van gehoord totdat Pim met het boek aankwam. En ik ken natuurlijk al 100 jaar kennen we het glazen plafond. Altijd de eeuwige discussie. Heb ik ook met topvrouwen vaak mogen voeren, die discussie. Sommige topvrouwen die geven aan van, ja joh, ik wil gekozen worden wie ik ben. En zeker niet omdat ik een vrouw ben. Dus die kant van de medaille is er ook. En ik denk ook niet dat er een goede fout is. Dat als ik queer zou zijn, dan zou ik niet alleen gekozen willen worden, juist om als queer voorbeeld te willen zijn, maar juist ook om wie ik ben en wat ik kan. Maar goed, van de andere kant, je wil die representatie wil je natuurlijk zien. Dus
12: maar die twee dingen hoeven elkaar toch niet uit te sluiten?
10: Nee, zeker niet.
12: Ja, ik denk je wil sowieso per definitie worden aangenomen voor een rol omdat je capabel bent. Per definitie.
10: Nee, maar
12: het is ook mooi om te kunnen zeggen, ik neem ook de verantwoordelijkheid om zichtbaar te zijn en open te zijn over onderdelen van mijn identiteit.
10: Als rolmodel.
12: Als rolmodel.
10: Nou, ben ik met je eens.
12: En ook erkent dat het feit dat je een minderheid bent aan de top bepaalde worstelingen met zich mee heeft gebracht. En dat je daar ook leiderschapskwaliteiten door hebt ontwikkeld. En daarmee vind ik het helemaal niet raar dat je zegt, ik wil jou ook door je levenservaring en de intelligentie die je daardoor hebt ontwikkeld.
10: Kan ik je helemaal in volgen? Nou, kan ik meenemen? Dankjewel. Wij vroegen op onze LinkedIn-pagina eerder deze week, LHBTI'ers zijn bij ons in de top als volgt vertegenwoordigd. 0% zegt volledig vertegenwoordigd. Helemaal niemand. Dus dat sluit goed aan bij jouw conclusie, Pim. Gemiddeld vertegenwoordigd is 25% en 75% zegt gewoon, ja, is eigenlijk totaal niet vertegenwoordigd.
8: In hoeverre klopt de data? Als in, jij zegt 20%.
9: 18%.
8: Oh, sorry,
9: de Nederlandse bevolking.
8: 18%. Maar dat is de hele bevolking. Klopt. En moet je niet kijken naar het percentage wat ook geschikt is, zeg maar, aan de top te komen. Dus raad van bestuur, C-level. Je hebt ook vanaf 15 jaar reken je. Dus je hebt er ook bejaarden tussen zitten. Mensen vanaf 15 tot 18. Waar kom je op uit als je hem zuiverder zou peilen?
9: Ja, ik denk dat dat een heel detailvraag is. Ik denk dat het erover gaat. Ik denk dat per generatie verschilt het inderdaad iets. Maar het gaat volgens mij erover dat het dus een hele grote groep in de bevolking is. Die volgens mij in principe, wat jij ook zei, gewoon, het zijn niet andere mensen. Het zijn, ja, ik denk dat je dat ook ziet en hoort. We zijn ook gewoon mensen van vlees en bloed. En hartstikke geschikt. Dus dat het gewoon gek is dat daar zo'n groot de kloof zit tussen de top en in de maatschappij. En dat zal nooit inderdaad wellicht helemaal die 18% worden. Of voor vrouwen net zo goed. Misschien is dat nooit precies 50%. Maar ik denk dat je wel zoveel mogelijk wil nastreven om die kloof te dichten. Omdat het gewoon oneerlijk is, maar dus ook slecht voor bedrijven. Als jij als bedrijf of als overheid vertegenwoordig je een hele samenleving. Dus je wil ook beslissingen maken voor een groep die jij vertegenwoordigt. En dat kan alleen als die groep ook goed vertegenwoordigd is in de top van dat bedrijf.
8: Wat betekent Rob Jetten in dit verhaal?
9: Ja, dus voor mij betekent hij, geeft hij me heel veel hoop. Ik denk dat het een beetje hetzelfde is wat ik net zei met Obama. Dat je dus ziet iemand die homoseksueel is op die plek. Dat inspireert mij heel erg en ik denk heel veel personen met mij. Tegelijkertijd is hij nog steeds wel een homoseksuele man. Cisgender, dus tegenovergestelde van transgender. Dus hij heeft ook nog steeds bepaalde privileges. Ik kan me best voorstellen dat niet iedereen in de LHBTI-gemeenschap zich gezien voelt door die plek. Maar voor mij is hij wel een heel erg mooi voorbeeld. En hoop ik dat hij dingen in de samenleving ook kan gaan veranderen.
8: Pim Blom, schrijver van Door het regenboogplafond. En Ingrid Tapin, CEO van Diverse Leaders in Tech. Dankjewel. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er nu net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Ga dan naar onze LinkedIn-pagina BNR at Work en praat mee over deze onderwerpen. Je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app. En daar kun je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrièremoment van Ed Nijpels. Hij neemt ons mee terug naar de jaren 80 toen hij fractievoorzitter en partijleider was van de VVD. In functie die hij helemaal niet leuk vond. En dus was het verliezen van de verkiezingen voor hem een perfecte escape.
13: Als je verkiezingen verliest, dan moet je ook verantwoording afleggen. Dus daar heb ik niks.
14: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze aan.

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: afspreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
3: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor, met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Na maanden onderhandelen zijn Amerika en Iran er eindelijk uit. Er is een vredesdeal tussen de twee landen. Amerika en Iran hebben beloofd onmiddellijk te stoppen met vechten, ook in Libanon. En de Straat van Hormuz gaat per direct weer open. Het vredesakkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. En als er zo'n vredesbestand komt in Oekraïne, dan moet het land binnen een jaar lid worden van de EU. Dat zegt een belangrijke buitenlandadviseur van het kabinet. Vorige week zei buitenlandminister Berendsen nog dat het kabinet terughoudend wilde zijn met het versneld toelaten van nieuwe landen. In het Brabantse Dongen zijn twee mensen aangehouden die waarschijnlijk betrokken zijn bij een schietpartij in Bergen op Zoom eerder op de avond. Dat meldt Omroep Brabant. De politie opende na de schietpartij een klopjacht en is nog op zoek naar meer mensen. Hoeveel mensen is niet bekend? Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. En de Amerikaanse zanger Oliver Tree is overleden. Hij was een van de slachtoffers van het helikopterongeluk in Rio, waarbij 6 doden vielen. Hij was er op wereldtour. Tree scoorde 4 jaar geleden een grote hit in Nederland met het nummer Miss You. Ook werkte hij met David Guetta en Tommy Cash. Oliver Tree was 32 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
8: In de BNR-app
7: heb je ook altijd en overal breaking news.
8: Download de BNR-app.
7: En blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
9: De laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort krijgt een bijzonder Nederlands tintje. Kan het nog Nederlandser dan de Dutch Grand Prix in Zandvoort?
10: Nou ja, blijkbaar. Ons Maktke moet natuurlijk wel nog eigenlijk winnen. Maar ja, dat wordt volgens mij pittig dit jaar. Maar de F1-coureurs gaan voor de race het circuit op in een... Ja, dat maak ik straks bekend.
9: Blijf luisteren. Dus, ja. Verder hebben we een rijtest in de Zeker 001 Sport Edition, 001 Sport Edition.
10: Ja, ja.
9: We spreken zo Arval over een groot onderzoek naar de levensduur van EV-batterijen. Maar eerst...
11: het autonieuws.
9: Ja, over EV's gesproken, Wouter. BMW heeft zojuist bij de 24 uur van Le Mans de M-concept Neue Klasse onthuld.
10: Ja, ja.
9: Dit is echt de voorbode van de elektrische M3 dus, hè?
10: Ja, en BMW flikt het elke keer. Want het is een M3 concept. En dan komt hij gewoon. En dan hebben ze de lampjes iets veranderd. En andere velgen, een ander kleurtje. En dat is hem dan. Nee, dit is elektrische M3. En dat is natuurlijk spannend. Ik weet ook niet hoe ze hem gaan noemen eigenlijk nog. Dan moet ze natuurlijk ook iets. I3M of zo. Ja, dat is een beetje moeilijk. Ja, wel een gave auto.
9: Hij ziet er tof uit, vind ik.
10: Ja. Met een trimaran element. Wat een moeilijk woord eigenlijk. Een katamaran en een trimaran.
9: Ja.
10: Ducktail spoilertje, weet je. Ik heb die gele daggrijflichting om Amsterdam. Ja, het vindt wel een bijzonder ding. Hij is overigens volgende week te zien bij de Historic Grand Prix Zandvoort. Want daar hebben ze 40 jaar BMW M3.
9: Ja.
10: Ik weet niet of hij nog even pardon is moeten doen daar op de paddock. Ja, dat is natuurlijk M3-rijder puur sangs. Gewoon even die banden opbroken.
9: Ik heb de tijd.
10: Ja, we bieden er gewoon spontaan aan dit gewoon. Ja,
9: maar even wat specificaties. Want we weten al wel iets over de elektromotoren.
10: Ja, 4 elektromotoren. Volgens mij hebben ze. Ja, verder hebben ze nog niet zo heel veel gezegd. Ja, ze hebben heel veel gezegd. Er is veel 20.000 Newtonmeter aan koppel. Maar dat was natuurlijk ook een beetje onzin. Dat soort dingen. Nee, en hij heeft gekregen die Heart of Joy. Ja, natuurlijk helemaal elektronisch aangestuurde auto's.
9: Ja, performance computer.
10: Ik ben heel benieuwd, want tot dusver vind ik alle M-performance modellen elektrisch van BMW een toefje tegenvallen. Een beetje bravig. Dat ik denk, ja, je kunt juist zo met elektromotor, die kan je alles laten doen wat je wil. En dat doen ze dus juist niet. Dus misschien dat ze het hier goed mee maken. Ja,
9: misschien minder braaf, ook op Le Mans natuurlijk wel. De Peugeot.
10: Peugeot?
9: E 208 GTI.
10: 208 GTI, ja.
9: Eindelijk weten we nu daar wel echt gewoon de definitieve specificaties van. Hè. 281 pk hadden we al genoemd.
10: Ja, dat hadden ze ook gewoon direct kunnen zeggen. Want er zijn natuurlijk in het binnenste land is al een paar auto's die dezelfde aandrijflijn gebruiken. En ja, eigenlijk doet dit niet echt wat anders.
9: Nee.
10: Wel snel 5,5 seconden naar de 100. Ik vind hem er erg goed uitzien. Ik zeg zo een 208 en de E208. Gewoon wel geinig gestelde auto. Er rijdt trouwens nu echt een hele saaie zwarte voorbij. Ik denk, nou, dan toch maar niet. Maar weet je, als je een beetje goed kleurtje, leuke uitvoering, zijn het gewoon leuke auto's. Dus wel wat dat betreft hulde. Actieradius 375 kilometer. Ja, ik zie jou ook al moeilijk kijken. Ja. En dan hadden we de vanafprijs in Frankrijk. €42.900. Het zou kunnen dat die in Nederland iets goedkoper wordt. Maar
9: toch hopen.
10: Ja, maar iets wordt natuurlijk niet de €5.000 die goedkoper moet zijn. Want voor dit geld heb je heel veel elektrische auto's die allemaal minder sportief zijn.
9: Ja.
10: Maar sommige veel sneller en veel ruimer. En weet je, ik vind dit erg moeizaam. Ik vind het echt veel te duur. Ja. Zeg maar zo'n €5.000-6.000 eraf. Dan wordt het leuk.
9: Aardig te worden, ja.
10: Cupra geval en ID Polo GTI. Die hebben natuurlijk minder vermogen. Maar die zitten ook gewoon ruim onder de 40. In principe die Cupra geval 37 of zo. Maar moeilijk.
9: Oké. Voor meer autonieuws verwijzen we je zoals gebruikelijk graag naar onze midweekse Break de Week podcast.
10: Ja, over de Oekraïense crypto-miljardair. Die spijker nieuw leven inblaast. Ja, ik mocht niks zeggen over corruptie in Oekraïne, maar ik had het wel gezegd.
9: Uiterlijk woensdagochtend online in onze podcastfeed. Abonneer je, want dan krijg je hem gewoon lekker als eerste binnen.
10: Ja.
12: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
9: Batterijen van elektrische auto's gaan volgens Arval langer mee dan werd aangenomen. De leasemaatschappij onderzocht ruim 24.000 batterijgezondheidscertificaten van gebruikte elektrische auto's van ongeveer 30 merken die verkocht zijn in 11 Europese landen. Maureen Brunst is Remarketing en Procurement Director bij Arval. Welkom, leuk dat je er bent.
13: Dankjewel, heren.
9: Ja, jullie pakken vandaag uit, hè, even met de resultaten. Wat is de reden om dit naar buiten te brengen?
13: De reden is dat wij sowieso mensen willen informeren. Dat sowieso. Wij denken dat wij een bijdrage doen aan het, weet je wel, beter maken voor het milieu en dat soort zaken. En wij zijn natuurlijk zelf ook heel erg geïnteresseerd in wat er gebeurt met die batterijen als leasemaatschappij zelf. En als je zoveel auto's in je vloot hebt, heb je ook heel veel data.
10: Ja.
13: Dus dat is interessant.
10: Als de uitkomsten nou ongunstig waren geweest, zouden we er dan ook over spreken vandaag?
13: Dat durf ik niet te zeggen. Ik zit niet bij marketing en communicatie, dus dat weet ik niet.
9: Gewoon ja zeggen.
10: Ja, tuurlijk.
13: Maar wel. Ja. Ja, we proberen wel zo transparant mogelijk te zijn in onze zaak.
9: Hey, maar zijn die zo heten ze, de SOH-certificaten, zijn die altijd beschikbaar bij de auto's die jullie dan weer verkopen?
13: Als wij onze tweedehandse auto's, dus onze ex-lease auto's verkopen aan de zogenaamde B2B-kanaal, dus dat zijn de dealers die die auto's opkopen, zitten standaard een SOH bij. Wij waren de eerste die dat deden. Er zijn nu ook andere leasemaatschappijen die dat doen. Maar wij waren de eerste. En als je als particulier een tweedehands auto bij ons koopt, want dat kan namelijk ook, dan kan je nu nog tijdelijk op onze kosten een SOH aanvragen.
9: En waarom is dat tijdelijk?
13: Omdat wij dingen willen boosten. Ja. Dus hopen dat we het een beetje mensen een push kunnen geven. En dat op een gegeven moment de adoptie zo hoog is dat dat niet meer nodig is.
9: Okay.
10: Ja, aan de andere kant zou je kunnen zeggen, joh, maar je wil eigenlijk altijd wel weten wat je ongeveer koopt. We kunnen zo misschien wel wat discussie voeren over SOH en hoeveel het nou daadwerkelijk zegt. Maar ik zou denken, juist die particulier die zit op te wachten. En die dealer, ja, weet je, die is een professionele handelaar. Die heeft er op een gegeven moment een beetje een gevoel bij.
13: Dus... Ja, ook. Maar ik denk dat een dealer daar natuurlijk zelf ook wel baat bij heeft. Omdat hij uiteindelijk natuurlijk ook doorverkoopt in diezelfde particulier.
9: Precies,
13: dus, ja.
9: Laten we even naar de resultaten kijken. In de notendop, bij 70.000 kilometer is de gemiddelde batterijgezondheid volgens die State of Health, de SOH, nog 93%.
13: Ja.
9: Na 160.000 kilometer of ongeveer 6 jaar gebruik ligt gemiddelde batterijcapaciteit nog steeds boven de 90%.
13: Ja.
9: Overtreft dit de verwachtingen?
13: Ik weet niet wat de verwachtingen binnen de organisatie zijn. Maar mijn verwachting overtreft het wel. Ik weet niet wat voor verwachtingen luisteraars en andere mensen hebben. Maar ja, als je ervan uitgaat dat er nu bij batterij 100% is, dan vind ik dat nog best wel meevallen.
9: Nou ja, kijk, als je kijkt naar het gebruik van de smartphone, dan zijn mijn ervaringen over het algemeen wat minder na 6 jaar. Tenminste, mijn telefoon haalt het nooit 6 jaar.
13: Na 2 jaar is de batterij eigenlijk al...
9: Na 2 jaar is die gewoon vervangen, ja, precies. Ja.
10: Ja, minder marge, hè? Weet je, een autobatterij heeft natuurlijk heel veel buffers en reserves.
13: Ja.
10: Dat is overigens ook wel een kanttekening die je kan maken. Bijvoorbeeld bij de Koreaanse merken, die hebben zoals ze nieuw zijn 101-102% batterijcapaciteit.
9: Oh, dat is heel bijzonder.
10: Ja, dat is, nee, die. Ja, dat is het nadeel met het op deze manier soms meten. Is dat je bent ook een beetje afhankelijk van wat de auto jou geeft.
9: Ja.
10: Dus het zegt ook niet alles, maar het zegt iets.
9: Nee. Nee, het hangt natuurlijk ook een beetje vanaf hoe hoog je de lat legt. Hè? Want we zeggen nu 93% en na 160.000 kilometer 6 jaar gebruik nog steeds boven de 90%. Ja, dat klinkt helemaal prima. Maar ja, je kunt ook zeggen, ja, ik wil eigenlijk dat het gewoon standaard minimaal 95% is.
13: Ja, dat kan ook. Alleen, kijk, wij kunnen daar natuurlijk niet heel veel waarde aan hechten. Want wij zijn natuurlijk niet mensen die de auto's produceren, et cetera. Wij zijn uiteindelijk ook niet de eindconsument die de auto uiteindelijk koopt. Dus wat ze verwachten. Het enige wat wij kunnen doen is natuurlijk aangeven, joh, dit zijn de auto's die terugkomen. Proberen dat zo transparant mogelijk te doen en zo'n groot mogelijke steekproef te nemen.
10: Ja. Is er ook een grote tegenvaller in de dataset?
13: Nou ja, tegenvallen. Je ziet natuurlijk merken die beter presteren, modellen die beter presteren dan anderen.
10: Ja.
13: Om te zeggen of dat echt een tegenvaller is als je gemiddeld nog steeds na 6 jaar op 90% zit.
10: Nou ja, ik zie hier ook eentje, die zit eronder. Dat is een vrij veel verkocht Amerikaans model. Dat eindigt op een 3. De Tesla Model 3, die 87,9%.
13: Klopt, ja.
10: Dus dan ga je al, zie je er alweer onder.
13: Zit je er alweer onder, ja.
10: Zijn er nog verschillen tussen oudere en nieuwe generaties? Volgens mij wel, want ook bij Tesla verschillende batterijen zo gebruikt.
13: Ja, je ziet dat bij de nieuwere generaties dat daar ongeveer de gemiddelde batterijkwaliteit 2-3% hoger ligt dan de oudere generaties. Dus je ziet wel dat er veel verschil komt in de technologie en dat ook wel een uitwerking heeft. Dus ik noem het een soort van, maar dat is mijn eigen woorden, lerend vermogen, zeg maar. Van
9: de fabrikanten.
13: Ja.
10: Nou ja, ze zouden ook kunnen leren zeggen, oh, deze is wel heel erg goed. En die kunnen we een beetje bezuinigen.
13: Ja, dat zou ook nog een uitdaging kunnen zijn. Maar goed.
10: Ja. En kijken jullie ook naar de chemische samenstelling van de accu's? Je hebt natuurlijk LFP, die ijzer-fosfaat-accu's. Heel veel verschillende zaken die er zijn. En hoe vaak auto's worden geladen en snel geladen en zo. Eigenlijk wil je zoveel mogelijk meten.
13: Je wil zoveel mogelijk meten, maar je krijgt dan natuurlijk ook wel superveel data. En kijk, natuurlijk het gebruik van zo'n accu, dus het laadgebruik van zo'n accu, heeft natuurlijk ook invloed.
10: Ja.
13: Alleen om dat zeg maar na te gaan, is heel lastig.
10: Ja, nou, leasemaatschappij, er zit toch bij iedereen, krijgt vroeger een tankpas.
13: Ja.
10: En als je dan een keer te weinig LPG had getankt, dan kreeg je een mailtje of zo. Dus nee, maar jullie weten het, jullie zouden de laadgegevens van auto's, juist in deze digital era, moet dat natuurlijk gewoon piece of cake zijn.
13: Ja, je kan dat meenemen. Alleen de vraag is, wat kan je ermee doen als leasemaatschappij? Ik kan natuurlijk niet tegen een werknemer van een van onze klanten ernaast gaan zitten en zeggen, jij mag je auto niet meer opladen tot 100%.
10: Nee.
13: Dus ja, wat wij doen is dat we zoveel mogelijk informeren en dat we zoveel mogelijk informatie proberen te verschaffen. Maar
10: als ik nu met een ik heb geen leaseauto, maar ik hoor van mensen met een leaseauto, als die dan langs de snelweg tanken, dan krijgen ze wel een mailtje. Dus je zou ook kunnen zeggen, ja, je kunt wel zeggen van, joh, hey, jij laat het tot 100% en je doet dat iedere dag. Dus blijkbaar niet nodig.
13: Klopt. Alleen als ze dat mailtje krijgen, zijn dat waarschijnlijk omdat het afspraken zijn met de werkgever.
10: Ja. Jullie hebben natuurlijk restwaarde. Zeg maar, je wil restwaarde hoog houden. Je kunt natuurlijk ook dit al vooraf gaan afspreken. Voor jongens,
13: dat kan ook, maar we willen natuurlijk ook geen politieagent zijn. Yeah. En je wil natuurlijk invloed uitoefenen waar je invloed kan uitoefenen. Ja. Dus wij proberen dat te doen door werkgevers te informeren, zodat zij hun medewerkers informeren.
10: Ja.
13: En dat wij proberen ook door dit soort onderzoeken, ik noem het even, het publiek te informeren.
10: Ja.
9: En misschien een kleine nudge te geven om netjes op een nette manier te laten. Want het heeft natuurlijk wel invloed op de restwaarde. En we weten dat die restwaarde van elektrische auto's nou de afgelopen jaren niet heel florissant was.
13: Nee, we hebben slechte tijden gekend. Ja. Laat het daarover zeggen.
9: Het klinkt als een
13: ik zit pas 6 maanden in deze functie. Dus ik
10: ben zo'n mensen. Jij bent een stuk beter dus.
13: Ja, laten we daarop houden.
10: Ja. In welke mate bepaalt die batterijcapaciteit nog de restwaarde van de auto?
13: Voor een deel. De technologie heeft natuurlijk zeker ermee te maken. Maar restwaarde wordt natuurlijk ook bepaald door merkadoptie. Want uiteindelijk gaat de restwaarde erover dat je bedenkt hoe goed je die auto weer kan verkopen als je terugkomt uit de lease.
10: Ja. Ja.
13: Dus dat heeft te maken met technologie, met perceptie, met adoptie. Wat voor vertrouwen mensen erin hebben, et cetera.
9: Die adoptie, dat gaat om vertrouwen van de eindgebruiker, de mensen die een auto uit de lease kopen, ja, voor privé. Gaat dit inderdaad, dit soort transparantie, gaat dat helpen, denk je?
13: Dat hopen we wel. En niet alleen voor ons, maar gewoon voor de tweedehands elektrische automarkt in zijn algemeenheid. Waar wij natuurlijk ook uiteindelijk profijt van hebben, dat zal ik ook niet ontkennen.
10: Ja.
13: Dus we hopen met deze transparantie dat wel mee te kunnen geven aan mensen die geïnteresseerd zijn en misschien bang zijn voor, joh, ik wil best wel elektrische auto kopen, maar ik ben gewoon, wat ik na 3 jaar die batterijen het niet meer doet. En dan moet ik alsnog 15.000 euro neerleggen voor een batterij.
10: Ja. En toch is ook die state of health is ook maar weer 1 meetwaarde. Hè? Het zegt niks. Je kunt 95% of je soms nieuwe auto's, zeg maar, na 2 maanden, paf, accu kapot.
13: Ja. Ja.
10: Dus, dat vind ik wel het lastige met dit onderwerp. Aan de ene kant, ja, dit is mooi, het zegt iets. Hè? Het zegt ook van, ja, hoe ver kan je nog rijden mee? Maar ja, nee, echt, zeg maar, een gezondheidsverklaring zoals de dokter die zou afgeven, is het ook weer niet. Hè?
13: Nee, dat is ook wel zo. En kijk, het enige wat ik kan zeggen is dat waar misschien meer eenduidigheid in gaat komen, dat is gewoon even iets waar ik nieuwsgierig naar ben, is dat natuurlijk uiteindelijk binnen de Europa die dat paspoort gaan krijgen.
10: Ja.
13: Dus heb ik kans dat. Ik moet eerlijk zeggen dat ik me namelijk niet helemaal in verdiept heb van hoe dat dan precies gaat, maar hopen dat dat misschien iets meer duidelijkheid gaat geven over dat het op een meer standaard manier gedaan wordt.
10: Je wil eigenlijk, zeg maar, op celniveau, want dus er zijn 10 cellen in een accu. Mm-hmm, en als er natuurlijk gewoon 1 helemaal stuk gaat, of er zit vocht in de accu, dan kan je state of health, je kan nog steeds 99% verladen. Alleen, je weet, water en elektriciteit, weet je, daar heb jij wel verstand van. Nee, dat gaat niet zo heel goed samen. Nee, maar dat is best wel, ik ben er toevallig eens even ingedoken. Er zitten best wel veel dingen die je eigenlijk ook nog zou moeten meten. Wat overigens ook weer niet anders is dan bij een benzine- of een dieselauto. Zo van, nou ja, hij start goed en zo mogen prima.
9: Ja,
10: dan kan hij natuurlijk ook gewoon morgen uitvallen.
13: Je kan ook morgen ineens wat zijn met je motor.
10: Ja. Ja.
13: Dus dat is ook. Dus dat is het. Dus ja, je hebt gelijk, als je het echt helemaal goed wil doen, dan zou je meer dingen kunnen meenemen. Alleen vraag ik me af, er zijn zoveel factoren.
10: Ja.
13: En zoveel verschillen. En technologieën die volgen elkaar ook wel steeds sneller op. Het kan ook heel erg ingewikkeld worden. En dan vraag ik me af of je dan ook nog steeds wel de informatie eruit krijgt, die je eruit wil krijgen als je zoveel
10: factoren. Nee, dat klopt. Dat is natuurlijk hetzelfde met je als je zo'n CT-scan of een MRI-scan doet om te kijken voor wat er allemaal mis met je is. Ja, als je een beetje beleefd bent, is er vast wel iets te vinden. Niet helemaal gezond mee is.
13: Dat heb je natuurlijk nooit helemaal.
9: Ja. Ja, nou ben jij verantwoordelijk voor de remarketing, hè? Dat is de verkoop van gebruikte leaseauto's.
13: Klopt.
9: Zijn het gouden tijden op dit moment?
13: Goud, laat ik het zo zeggen. Ik zeg, zoals ik al zei, ik ben 1,5 jaar geleden begonnen. Toen kwam ik niet binnen in dit klimaat. Dat was iets heftiger en lastiger.
10: Mm-hmm.
13: Gouden tijden, ja. Het punt is natuurlijk wel dat we door de situatie in de markt, is die piek natuurlijk heel snel gegaan.
10: Ja.
13: Dus wat we zagen was dat we al zagen dat het een beetje aan het aantrekken was met de verkoop van tweedehands elektrische auto's. De situatie in Iran heeft natuurlijk een hele hoge boost gegeven.
10: Ja.
13: Dat is waarom ik nog niet helemaal op de bank staat te juichen. Ik zeg niet dat de verkoop weer gaat dalen. Alleen die hele hoge trend, maar dat is mijn persoonlijke mening, die gaat op een gegeven moment ook wel weer afvlakken.
9: Ja, want dus hoge, waar hoge we wel weer rekening hebben, mee houden. Hoge pieken hebben diepe dalen.
13: We hebben ook diepe dalen. Ja. Dus,
10: nou, we waren leasemaatschappijen op een gegeven moment actief contracten aan het verlengen. Want ja, restwaardes, elektrische auto's lastig. Auto's in een private lease occasion. Ja. Ja, zo lang mogelijk binnenhouden. Ja. Nu zou je kunnen zeggen, nou, versneld eruit gooien. Want ze zijn nu wat waard.
13: Ja.
10: Gebeurt dat ook? Dus je zegt, gewoon eens even die klanten bellen. Het is tijd om een nieuwe te bestellen, meneer.
13: In sommige gevallen wel, in sommige gevallen niet. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat je kijkt wat het beste is voor je vloot. Maar dat is eigenlijk wat de leasemaatschappij altijd doet, hè?
10: Ja,
13: ja maar... onze hele vloot en kijken, joh, wat is het beste kanaal om die auto's in te zetten.
10: Maar het was duidelijk verlengen, zo lang mogelijk binnenhouden. Ja. Want ja, we hebben een enorme restwaarde gehad. En nu zou ik dan zeggen, nou ja, we hebben dat gaat een beetje ingelopen.
9: Juist een beetje verkopen, ja.
10: Ja, precies. Ja, nu, ja, ja. Om te piek verkopen.
9: En dan is de grote vraag, als jullie verkopen, blijven ze dan ook in Nederland tegenwoordig?
13: Met deze vragen meer dan vroeger.
9: Okay,
13: dus je ziet dat de export minder is geworden van deze auto's. Maar dat kan ook weer veranderen. En dat kan natuurlijk ook weer liggen aan wat voor maatregelen in de landen om ons heen genomen worden. Want daar is natuurlijk dat we niet een eilandje zijn in deze Europese landschap. Dus wat er in andere landen gebeurt, heeft natuurlijk ook invloed op wat er bij ons gebeurt en wat er in en uit gaat.
10: Ja.
13: En hoeveel.
10: Ik was gisteren nog in Bulgarije. Ik heb 2 elektrische auto's gezien. 2. Ja, serieus.
9: Spekkoper.
10: Ja, spekkoper. Nee, daar hebben ze nog niet. Daar zijn ze meer van de diesels.
9: Ja, precies.
10: Je houdt je ook bezig met de inkoop van nieuwe merken?
13: Ja.
10: Echt nieuw. Gewoon van, daar hebben we nog nooit van gehoord. Zo nieuw? Zoals dat soort...
13: Ook. Ja? Ook.
10: Ja? Wat voor, noem eens wat? Een merken?
13: Dat kan ik natuurlijk niet zeggen.
10: Oh, dat is jammer.
13: Ja. Dat is weer jammer. Nee, wij, met inkoop zijn wij bezig met contracten voor alles. Dus ook voor ons aftestrugnetwerken, zoals we dat zeggen. Dus onze onderhoudsgarages en dat soort dingen. Maar dus ook met OEM's.
9: Als we aan nieuwe merken denken, dan denken we natuurlijk voornamelijk aan Chinese merken.
13: Op dit moment zijn er veel nieuwe Chinese merken die de markt betreden in Europa. En omdat wij natuurlijk ook wel een redelijk volwassen markt hebben qua elektrische auto's. Dus laadstructuur, adoptie ook nog vergeleken met andere landen. Merken dat als nieuwe toetreders, zoals we ze mooi noemen, binnenkomen, dat die toch snel eerst aankloppen bij Nederland, Scandinavische landen, België, omdat ze daar willen beginnen op de Europese markt.
9: En als je dan met ze in gesprek gaat, met die Chinese merken, hou je dan dat Duitse onderzoek ook even onder de neus, dat de waardedaling bij Chinese auto's 2 keer zo hard gaat als bij bijvoorbeeld Europese auto's?
13: Niet zozeer, omdat het ook wel wat genuanceerder is. Als de onderhandelingstechniek is, zou ik het hier niet zeggen. Want je weet nooit wie meeluistert.
9: Nee,
13: dan ben ik weer mijn strategie kwijt. Maar kijk, wat we ze wel proberen uit te leggen is dat, wat wij het al even hebben, restwaarde wordt voor een deel ook bepaald door vertrouwen en door adoptie. Dus dat proberen we ze uit te leggen. We proberen ze ook uit te leggen hoe je dat op een goede manier kan doen in Nederland. En dat is hier bijvoorbeeld ook zo, onder andere, dat je een goede dekking hebt voor je aftestrugsnetwerk. Dus als er iets met die auto aan de hand is, dat er niet maar 2 plekken in Nederland zijn waar je naartoe kan. En dat heeft natuurlijk ook te maken met bijvoorbeeld hoe pak je het aan met je reserveonderdelen. We hebben natuurlijk ook tijden gekend dat bepaalde merken reserveonderdelen niet heel erg bij de hand hadden hier. Dus dat is wel de boodschap die we proberen mee te geven aan ze. En hopen dat ze daarnaar willen luisteren.
9: We zijn benieuwd hoe het allemaal verder gaat. Het is een interessante wereld met weer wat meer transparantie door het onderzoek van
13: Graag gedaan.
9: Dankjewel, Maureen Brunst, Remarketing and Procurement Director bij Arval. En zometeen
10: Jasper, de Spiker Enthusiast. En ja, die gaat iets heel gaafs aankondigen.
14: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow. But you make everything alright. When you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright. When you hold and you squeeze me, squeeze me.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Na maanden onderhandelen zijn Amerika en Iran er eindelijk uit. Er is een vredesdeal tussen de twee landen. Amerika en Iran hebben beloofd onmiddellijk te stoppen met vechten, ook in Libanon. En de Straat van Hormuz gaat per direct weer open. Het vredesakkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. En als er zo'n vredesbestand komt in Oekraïne, dan moet het land binnen een jaar lid worden van de EU. Dat zegt een belangrijke buitenlandadviseur van het kabinet. Vorige week zei buitenlandminister Berendsen nog dat het kabinet terughoudend wilde zijn met het versneld toelaten van nieuwe landen. In het Brabantse Dongen zijn twee mensen aangehouden die waarschijnlijk betrokken zijn bij een schietpartij in Bergen op Zoom eerder op de avond. Dat meldt Omroep Brabant. De politie opende na de schietpartij een klopjacht en is nog op zoek naar meer mensen. Hoeveel mensen is niet bekend? Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. En de Amerikaanse zanger Oliver Tree is overleden. Hij was een van de slachtoffers van het helikopterongeluk in Rio, waarbij 6 doden vielen. Hij was er op wereldtour. Tree scoorde 4 jaar geleden een grote hit in Nederland met het nummer Miss You. Ook werkte hij met David Guetta en Tommy Cash. Oliver Tree was 32 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
6: Zeker is een van de vele Geely-merken die ook actief is in Nederland. Wouter test straks de 001 Sport Edition. Ja.
7: Natuurlijk Geely of Sambal erbij. Nou ja, vrouwengrap.
8: De laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort krijgt een bijzonder Nederlands titje. De Formule 1-coureurs gaan voor de race tijdens de Drivers Parade. Het circuit op in een... Ja, dat gaan we niet vertellen. Ja, nee. Weten we het eigenlijk wel als Jasper hier staat.
6: Ja, de initiatiefnemer is Jasper den Dopper. Beter bekend als de spijker, enthousiast. Welkom, leuk dat je er weer bent.
9: Dank je.
6: Ja, uiteraard gaan we zo ook heel even praten over de wederopstanding van spijker. En hoe jij daarnaar kijkt. Maar eerst even deze aankondiging, want eindelijk mag je het zeggen. Hoe lang ben je hier nou mee bezig geweest?
9: 3 jaar in de making.
6: 3 jaar?
9: Ja.
6: Oh.
9: Eerst zat de pon een beetje in de weg. En toen weer Pon.
6: Ja, maar Pon was eventpartner, hè? Dus,
8: Goed, hè, dat zei ik net tegen. Ja, dat is geen hoofdsponsor. Maar event, ja, volgens mij eventpartner. Zoals je. Nee, maar ze hebben 1 keer inderdaad in politie-Porsches gereden.
9: 5 jaar geleden.
8: Ja.
9: En nu, toen was het platte car.
8: Platte car en nu spijkers.
9: Ja, met 22 stuks. Dus er moesten weer 2 extra komen dit jaar. Dus ja. 22 stuks.
8: Had je er 22 rijdend?
9: en 22 cabrio's, hè?
6: Ja, want de coureurs die gaan staand.
9: Ja, dat moet, ik vond het een beetje lullig als ze in een dichte auto zouden zitten. Want dan moest iedereen gokken wie erin zat.
6: Ja, precies.
9: En dat ook weer te makkelijk geweest.
8: Ja. Ja, is dat zo?
9: Ik heb zelf al de helft. Dus ja, dat was heel makkelijk geweest.
8: Ja, dat is waar. Dan hoef je nog maar 11... Hoeveel zijn er in Nederland spijkers, weet je het?
9: Ik denk een stuk of 20.
8: Oké, dan je van alle spijkers van Nederland. Oh, alle spijkers van Nederland.
6: Ja, dan gewoon het dak er even afzagen.
9: Ja, dat was een optie.
6: Ja, precies.
8: Ja, zo hebben ze ook die Venator Roadster, of wat was het?
9: Gladiator.
8: Ja, dat was letterlijk... dat hebben ze bij spijker ook nog wel bekend. Dus ja, waarschijnlijk gewoon het dak van afzagen. Ja, logisch.
6: Ja. Hey, maar hoe komt zoiets tot stand? Want als je er zo lang mee bezig bent... Hè, en je moet dus inderdaad wel iedereen overtuigen. En er zitten nogal wat mensen bij de FIA, maar ook ongetwijfeld bij de Dutch Grand Prix zelf. Die...
9: Ik had gelukkig mensen intern die mij wilden helpen. En waaronder een Niek, die wilde mij echt helpen tot aan boven in de ladder. Ja, maar het was ineens de hele tijd vechten en vragen om of het mag. Dan een plan presenteren en met plaatjes om te laten zien wat ik nou bedoelde. Ja, dan krijg je toch wel mensen mee.
6: Ja, maar waarom wil je dit zo graag?
9: Ja, ik heb Spijker 001. En dit is het laatste jaar. En het was het idee, daar hadden ze ooit een keer de driver parade bij Le Mans gedaan. Mm. En ik dacht, het is wel vet om de laatste driver parade in Zandvoort te doen met Max. Dat was het idee.
6: Gaat Max ook in de
9: 001? Absoluut. Ja, zeker weten.
6: Nice.
7: Ja, hoezo? Maar Norris moest
6: erin. Norris is er. Met een zieker 001.
7: Ja, precies.
6: Sport Edition.
9: Ja, de grap is die van Norris. Daar gaat iemand anders in mee. En daar gaat de zakenpartner van de vader van Lando Norris. Die gaat in die auto rijden.
7: Oké. Okay.
9: En die komt helemaal vanuit Canada hier naartoe gevlogen, die auto. Ja.
7: Eindelijk weer terug in de Formule 1, hè? Oeh. Dat is bijna 20 jaar geleden, joh.
6: Zo, echt waar?
9: Ja.
7: Hoeveel?
6: 2007.
7: Ja. 17 races?
9: Ja, 2007.
7: Toen was het geld op.
9: Ja, oppo.
7: Ja. 22 coureurs, dus 22 auto's. Ja. En ja, tot aan Canada toe.
9: Canada, twee Amerika, Zuid-Afrika, Zwitserland. Ja, ze komen allemaal vandaan.
6: Maar hoeveel procent is dat van alle spijkers die er...
9: Meer dan 10%.
6: Oké.
9: Ja, er zijn er 200 gemaakt.
6: Ja.
9: Dus dat was al sowieso wel lastig, hoor. En dan mensen te overtuigen.
6: En dan dus ook open auto's. Hè? Dus welke modeltypes heb je dan?
9: Alleen C8 Spyder. Ja. Daar heb ik 21 en een C8 Double 12 Spyder.
6: Ook eentje dan?
9: Ja. Ja, dat was natuurlijk heel lastig om bij elkaar te sprokkelen.
6: Ja, maar dat komt dus over de hele wereld vandaan.
9: Ja, vooral die uit Canada. Die is van ex van Jennifer Lopez geweest. En zo komen ze overal nu vandaan.
6: Oh ja, er zitten ook gave verhalen achter dan.
7: Ja. En jij gaat dan die eigenaar en die app je even... Hey, Shark.
9: Ja, en die gelooft mij niet, hè?
7: Nee?
9: Oh. Nee, zeker niet. Want dan is het van, ja, maar Spijker. En je krijgt de autopapieren. En nu, want ik geef je de auto met papieren. En er staat nergens in de media dat ik dit ga doen. Ja, dan is het wel een heel lastig verhaal.
7: Ja, was het... Ja, maar ik onderhoud hem alleen als jij dit voor mij doet. Anders succes met jezelf.
6: Ik de olie niet.
7: Het is lastig om ze allemaal bij elkaar te krijgen uiteindelijk.
9: Ja, het was vooral lastig omdat men mij niet geloofde. Van ja, ik stuur je auto op, maar ik zie nergens in de media dat het echt werkelijk gebeurt.
7: Ja.
9: En dat mocht ik niet zeggen. Ja, dan is het wel heel erg moeilijk.
7: Ja. Ja, dat is altijd wel mooi. Je moet dat voor elkaar krijgen en dan kan je het aankondigen. Want als ze zeggen, we hebben 13 spijkers en nog 9 Volkswagen Polo's. Daar kan de rest in zitten, weet je wel. Dat is toch minder leuk. Hoe gaat het eruit zien? Ze rijden niet zelf, toch?
9: Nee, we halen de passagiersstoel eruit. Dan wordt er een frame in gelast, zoals ze zich vast kunnen houden. Want ik wilde niet dat ze gingen vasthouden aan de voorruit. Want dan moet ik 22 voorruiten gaan verkopen. Daar had ik geen zin in.
7: Ja.
9: Dus wordt de frame gelast.
7: En het is RVS toch volgens mij voorruitrand of niet? Is het
9: nee, dat is gewoon alleen maar glas.
7: Glas, Okay, dus je hebt er nog werk aan, jij.
9: Ja, er komen ook auto's die hebben maar 10 kilometer op de teller. Dus ja, die moet eerst helemaal onderhouden worden, rijdbaar gemaakt worden. Ja, ja, dus dat is wel een hele...
7: En dan moet je straks een rondje Zandvoort weer meer achteruit mee reizen, dat die teller weer op 10 gaat.
6: Ja, precies.
9: Ja, en wat als het regent? Want dan krijg je die vraag van, dadelijk regent het, wat dan?
6: Wat als het regent?
7: Ja,
9: daar hebben wij een aantal sponsors, bijvoorbeeld Days Car Covers. Die heeft dus een car cover gemaakt, zodat ze in ieder geval dadelijk 3 dagen onder een cover kunnen staan.
6: Oké. Okay.
9: Ja. Paraplu's laten maken, noem het maar op, alles moet je over nadenken.
7: Nee, ik zou zeggen, maar als het mooi als het regent, dan driften blijft die achterbanden wat beter heel.
6: Ja.
7: Spijker, moet goed dwars gaan.
6: Maar het is een enorme logistieke operatie, als we zo horen. Die auto's, zijn ze allemaal in Nederland?
9: Nee, zijn er best wel wat onderweg.
6: Ja.
9: En nu zijn ze eigenlijk allemaal aan het klaarmaken. Dus er is nu eentje, die had nog maar geen 20 kilometer op de teller. Daar moesten we eerst de distributieriem van doen. En helemaal klaarmaken om het weer veilig te maken. Wow. Het zou een beetje lullig zijn als die auto's gaan lekken op de... Op de rit.
7: Ja, het is allemaal Audi-motoren, super betrouwbaar.
9: Absoluut.
7: Ja? hoe reageert Victor Muller dan op het initiatief? Het is weer goud op voor. Dit is eigenlijk ben jij zijn promotie aan het doen. En hij zou jou moeten betalen hiervoor. Want dit is wereldwijd coverage. Voor
9: ja, maar zo werkt het jammer genoeg niet.
7: Nee?
9: Ik zou wel graag wat sponsoring willen hebben. Maar Victor kon daar niet in helpen. Want op het moment dat de Formule 1 weet dat het dus inderdaad door een OEM of een fabrikant wordt geleid, dan is het gelijk klaar.
7: Oké. Okay. Dus het moet.
9: Het moet dus als. Ik heb het gepresenteerd als zijnde een vriendenclub.
7: Ja.
9: En dat zijn we, zijn alle vrienden.
7: Helemaal vrienden. Ja,
6: maar is het dan lastig dat op dat moment eigenlijk in diezelfde periode Victor Muller weer met een levensteken van het merk Spijker komt?
9: Op zich niet, zolang ik maar niet daar ga verkondigen dat ik Spijker ben of dat ik daar iets mee te maken heb. Want dan is het gewoon gelijk klaar.
8: Dat heb je gelukkig ook niet, zouden we dan bijna zeggen.
9: Precies.
6: Heeft hij wel gereageerd?
9: Nou, ik heb gevraagd. Ik wilde natuurlijk de carcovers hebben. Ik had enorm vet gevonden als daar allemaal logos op stonden. En dus daar heb ik gewoon een licentie voor gekregen om daar ook carcovers te maken met het Spijker-logo. Dus absoluut.
8: Nou, zou ook heel dom zijn als hij zou zeggen: nee, dat mag niet. Doe er maar een ander logo op.
9: Hij zei ook zelf van: ja, Jasper, ik had het nooit voor elkaar gekregen.
8: Nee.
9: Want als fabrikant krijg je het gewoon niet voor elkaar.
6: Nee, precies, precies. Ja. En je hebt het erover dat sommige spijkers nog maar 10 kilometer op de teller hebben. Maar er komt dus gewoon een kwart bij.
9: Ja, dat is heftig.
8: Ja. Wat vind je niet 1,5 kilometer?
6: Ja.
9: Maar het is ook leuk voor die mensen. In die families gaat het leven. Het is een heel ander schijn naar die auto's kijken. Er komt historie aan, een verhaal aan. Ja,
8: gaat gewoon iemand zijn vrouw gaat zeggen: oh, ik wist niet dat hij kon rijden. Waarom gebruiken we hem dan niet gewoon om af en toe een ijsje te halen?
6: Ja, het wordt gewoon meer waard waarschijnlijk.
8: En dan zie je Christian Albers daar huilend op zijn stoeltje. Die rijdt niet in zijn auto, hoor. Die gaat er in een stoeltje naast zitten.
9: Dat doe ik ook wel, hoor.
8: Ja?
9: Maar dan niet huilend.
8: Niet huilend. Maar je rijdt er toch ook wel in
9: eentje.
8: En die anderen die staan stoftig.
9: Ja, jammer nog wel.
8: Ja?
9: Ja, ik ben ook zo'n droevig iemand die gewoon 1 kilometer...
8: Fabrieksnieuw. Was degene met de laagste kilometerstand die jij zelf hebt?
9: 0 kilometer.
8: 0?
9: Ja.
8: Maar heb je hem zelf genuld of wat? Ja, nul. Zit er geen motorblok in? Kan ik nog? De Spijker kan alles, hè?
9: Ja, absoluut.
8: Ja, ja. 0 kilo. Is gewoon nog nooit meegereden.
9: Nee.
8: Is wel zonde.
9: Nee, maar gezegd, ik heb het te veel.
8: Ja.
9: En dan pak ik degene die ik het dan het leukste vind. En die het meeste kilometers heeft.
8: Ja, die trap je gewoon af.
9: Hartstikke.
8: Dus 0,5% van de spijkers minimaal heeft gewoon nog nooit gereden.
9: Nee, en dat maakt het ook wel lastig. Maar dat maakt het ook voor mij leuk om die auto een keer binnen te krijgen. Want anders had ik er nooit werk aan gehad. Dus het is ook best wel weer wat werk voor de werkplaats. Dus
8: maar zeggen, hier is gewoon een hele business case.
9: Ja.
8: Een slim ondernemer, die Jasper. Nou, dat is wel waar. Maar ik denk dat voor mensen inderdaad ook wel leuk is dat er gewoon iets gebeurt. Want je hebt zo'n auto en weet je, ik snap ook wel dat sommige mensen... Eigenlijk snap ik niet dat ze nooit in rijden, maar ik begrijp dat er mensen zijn die dat hebben. En dat is natuurlijk wel tof dat er iets mee gebeurt. Als je het echt als kunstwerk ziet. Hey, er zijn ook gewoon mensen die schilderijen uitlenen aan een expositie, et cetera. Dat is natuurlijk heel erg grappig.
6: Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die wat minder gelukkig zijn als je aan dat kunstwerk gaat sleutelen. Dat je een stoel uithaalt en een frame erin gaat lassen. En,
9: dat wordt ook heftig.
6: Daarop?
9: Nou, het wordt wel heftig, want je hebt de een die zegt: ja, maar er wordt altijd gaan regenen. En ja, wat als dit?
8: Ja,
9: ja, daar kan ik niks aan doen. Ik kan niks aan het weer doen. Het logistieke wordt dadelijk. Ik heb dadelijk 22 stoelen staan. 22 cabrio-kapsen en weet ik het. Dus enorm lastig. Ja.
8: Dus open dat je de goede stoel en de goede auto terugzet.
9: Kan naar de kleur kijken.
8: Ja, dat scheelt weer. Ja, ja, dat is waar. Wie gaan er dan rijden in die auto's?
9: De eigenaar.
8: Eigenaar zelf.
6: Oh, ja. Dat is wel heel cool.
9: Ja, nou, dat wordt heel spannend. Maar dat is ook hartstikke leuk, ook voor die mensen. Dan gaan we een soort loterij doen. Dus iedereen krijgt dan echt... je hebt dan een voorkeur kunnen geven. Maar ja, we gaan een soort loterij doen om te kijken welke coureur je hebt.
8: Ja, behalve auto nummer 1. Dat is, dat is Max.
9: Ja, maar dat vond ik ook wel gaaf. Bij Spijker 1, dat je ook gewoon Max hebt.
6: Daar zit jij dus achter het stuur dan.
9: Ja, wat denk jij?
6: Ja, dat denk ik
9: natuurlijk. Ja.
6: Ja. Even ondertussen even wat tips geven aan Max.
8: Ja, dus je moet hier iets vroeger instellen. Ja.
6: Hey, we hadden het net al over Victor Muller en de wederopstanding van Spijker. Hè. Dit initiatief van jou, dat staat echt ook helemaal los van de onthulling ruim een week eerder in Pebble Beach. Hè?
9: Ja, dat was volledig los. En dat kan ook echt niet bij elkaar, want dan houdt het ook voor mij op. Op het moment dat het gezien wordt als een fabrikant... Ja. Of dat ik commercieel echt iets mee ga, dan is het gewoon klaar. Ja.
6: Heb je er überhaupt nog betrokkenheid bij?
9: Ik hoor wat het is, maar qua design of ontwikkeling, dat is echt hij en een team.
6: Okay.
9: Ja, nee, ik doe het dus echt het sleutelen, het aftersales, daar hou ik nog steeds mee bezig. En daar ben ik ook hartstikke druk mee.
6: Ja.
9: Maar dus niks met het nieuwe design.
6: Nee. Nou kwam Muller deze week ook met nieuws over de financiering van Spijker. Hè? Oekraïense crypto-miljardair Volodymyr Nosov van Whitebit is investeerder, mede-eigenaar geworden. Was dat bij jou bekend? Of kwam dat ook als een...
9: Ook als donderslag bij heldere
6: hemels. Ja.
9: Nee, ik wist het ook niet. Maar ik vind het wel knap hoe hij dat voor elkaar krijgt.
6: Ja, nee, dat is waanzinnig knap. En het zou ook al gaan om een investering van enkele honderden miljoen euro's.
9: Bizar. Ja, dat is de koop. Wat kan zeggen.
8: Het?
9: Nou, ik geloof dat het tientallen miljoenen is. Dat geloof ik absoluut.
6: Okay.
9: Ik doe ook heel veel werk in Engeland. En daar heb ik mijn mallen zitten om nieuwe auto's te bouwen. En daar doet hij ook het werk voor zijn auto. En als ik zie wat voor een geld daar wordt uitgegeven, dan kan het niet met tienduizenden.
7: Nee.
6: Nee, maar is tientallen miljoenen euro's wel
9: genoeg? Dat is genoeg om hem daar te starten. Absoluut. Ja. En een proto te maken en een heel mooie start te maken. Maar op het moment dat je echt gaat ontwikkelen, ja, dan vliegt het geld er helemaal uit. Of inderdaad echt in productie wil gaan maken.
7: Ja. Maar jij hebt het wel gedaan natuurlijk, zeg maar, auto's rijdend gemaakt. Dat heeft toch geen tientallen miljoenen.
9: Nee,
7: je vrouw luistert niet mee, hè? Je kan nu gewoon eerlijk zijn. Hey, maar dat heeft toch niet dat geld gekost? Maar dat is anders omdat het dan maar één auto is.
9: Precies. Als het maar één of twee is, dan kan je gewoon een klein malletje pakken. Maar ga je echt gewoon ontwikkelen en motorcomputers maken en echt vol losgaan, ja, dan. Als hij 125 auto's wil maken, dan moet je toch wel andere tools hebben dan gewoon een simpel tooltje.
7: Ja. Yeah.
9: Dat gaat echt miljoenen kosten.
7: Ja. Je hebt eerder al gezegd dat je niet bij betrokken bent. Ja. Dat blijft ook zo?
9: Voor nu wel, ja.
7: Voor nu wel.
9: Ja,
7: wel, de deur staat weer een keer. Ja,
9: nee, het is gewoon, ik weet niet.
6: Om jou er wel aan boord te krijgen.
9: Nee, voor mij is het, ik ben gespecialiseerd in het after sales gedeelte. Ja. En het gedeelte nu wat hij doet is volledig ontwikkelen.
7: Mm-hmm.
9: En daar heb ik nu de tijd ook niet voor.
7: Nee.
9: Ik zou het heel gaaf vinden, maar ik heb daar de tijd ook niet voor. Het staat helemaal, agenda staat helemaal vol.
7: Ja. Maar ja, dan moet je iemand aannemen die die olievultjes
6: die jouw agenda leeg maakt.
7: Je stoelframepjes last. Nou ja, ik versimpel het allemaal. Nee, maar waar wil ze zijn weg? Ja. Alleen is die wilder. En wil de andere kant dan ook nog? Is natuurlijk ook nog de vraag.
9: Ja, ik denk dat nu hij aan het starten is, dat hij gewoon lekker door kan gaan.
7: Ja.
9: En voor mij is het, ik focus nu op mijn ding. En het is de snelheid waarmee hij gaat, zou ik ook niet kunnen bijbenen.
7: Nee.
6: Maar nou, ken jij alle spijkereigenaren ter wereld, toch?
9: Nou, ik denk ongeveer 90% ken ik wel.
6: Zit Nosoft daarbij?
9: Nee. Ja, hij heeft nu één spijker.
6: Ja, precies. Ja, dus.
9: Ja, klopt. Ja. Dan zit hij erbij, maar dan mag hij niet meerijden in de optocht.
6: Nee, dat begrijp ik. Maar in jouw kenniskring, want ik probeer ook
9: een. Nee, ik ken hem niet.
6: Kent hem niet. Nee. Je hebt hem ook nog nooit gesproken.
9: Nee, ik denk wel dat hij echt een autogek is.
6: Ja, dat moet wel haast.
9: Ja,
6: toch?
9: Ja, als je kijkt wat hij op social media post, is wel echt een autogek.
6: Ja.
9: En dat
6: ja.
9: doet hij ook goed.
7: Ja, dat vond ik inderdaad wel. Dat was best leuk om te zien. Verder kan ik natuurlijk niet heel erg een beeld vormen van iemand dan. Maar,
6: wat is er nou voor nodig om dit een succes te maken?
9: Vooral heel veel geld en een visie.
6: Nou, dat heeft hij. Dat geld heeft hij.
9: Ja.
6: Nou, nog de visie.
9: Ja, en doorzettingsvermogen. En dat is waar Victor ook wel goed in is.
6: Daar is hij goed in. Hey, blijf jij ook gewoon spijker enthousiast?
9: Dat ligt eraan. Ik wil wel een stuk professionaliseringsslag. Dat heeft ook te maken met dat ik een eigen pand heb aangekocht. En dat zal zeker een keer gaan veranderen om dat nog wat professioneler te maken. Ik doe dit nu al 11 jaar. Nou, het enthousiasme is er nog steeds, maar het mag wel iets een andere naam hebben een keer.
6: Oké. Ja. Maar goed, eerst maar eens even naar de Dutch Grand Prix met een mooi rondje met 22 spijkers.
9: Cabrio's.
6: Ja,
9: heel gaaf.
6: Gaaf. Dankjewel, Jasper den Dopper, spijker enthousiast en misschien dus binnenkort een nieuwe naam. Heel veel succes en veel plezier met de Spijker Driver Parade tijdens de Dutch Grand Prix.
10: De rijimpressie.
6: Ja, Wouter, die test de Zeekr 001 Sport Edition.
7: Zo. De auto piept tegen mij. Help. Wacht, dat gaan we uitzetten. Wacht even, kom meteen. Nee. Van boven swipen en dan kon het. Lane keeping uit, snelheidswaarschuwing uit. Kan je redelijk snel doen. Dit is by popular demand dat we in deze auto rijden. Daar hebben best wel wat vragen over gesteld. Doe een keer een Zeekr. Ik denk, nou, als jullie er allemaal om vragen, dan moet het wel goed zijn. En dan gaan we het gewoon doen. Toen kom ik er ook achter, zijn meerdere Zeekr modellen. Nee, dat wist ik stiekem wel. Maar dit is eigenlijk het Zeekr model. Voor mij, misschien voor jullie ook wel. De 001. Dit is een sport. Gave shooting brake, best een forse auto. Hè. Als je eigenlijk een beetje kijkt, zo Mercedes-Benz EQE, BMW i5, zou ik je een beetje mee kunnen vergelijken. Audi A6 e-tron. Echt wel gewoon een grote auto. Niet zo'n hele hoge auto. Wat heb ik natuurlijk ook. Net als iedere EV niet echt heel laag is. En hij is gebouwd op het SEA-platform. Dan denk je, SEA, dat heb ik eerder gehoord. Sustainable Architecture. Ik weet eigenlijk niet eens waar de E voor staat. Maakt er niet zoveel uit. Maar daar worden meerdere Zeekrs op gebouwd. Smarts, Volvo's, Polestars. Oftewel, dit is een platform van Geely.
11: Het is een 400 volt auto, geen 800 volt. Voor de mensen die net ingeschakeld zijn op elektrisch rijden. Hoger voltage betekent dat je sneller kan ontladen. Meer vermogen. Maar dat is meestal niet echt een probleem in elektrische auto's. Maar ook sneller kan opladen. En dat is nog wel een dingetje bij auto's. Het voltage maal amperage geeft het wattage. En daar betekent dat je dus sneller kan laden. Maar dit is dus een 400 volt auto. Terwijl binnen Geely, maar ook binnen Zeekr zelf, er ook 800 volt auto's al zijn. Dus dit is niet de snelst ladende auto van het universum. Is dat erg? Soms. Deze Zeekr 001 kan met 200 kW DC laden. Dus dat is aan de snellader. Dus op zich prima, maar ook niet baanbrekend. Thuis kan hij met 11 kW of 22 kW. Dus drie fases, dat is ook op zich prima. En jullie vragen natuurlijk af, maar leuk dat ik weet hoe snel die kan laden, maar hoe groot is de accu? Nou, die informatie heb ik natuurlijk ook voor je. 100 kWh, dat is best een fors accupakket. Dat is bruto, netto 94 kWh schijnbaar. En daarmee, afhankelijk van de versie, de Zeekr 001, kan er tot 620 km ver mee komen. Dat is de achterwiel aangedreven versie. Dit is de Sport. En de Sport heeft een vierwielaandrijving. Dan zie je dat die range altijd ietsje lager is. Maar dat je vaak ook wel, afhankelijk waar je rijdt en zo, je kan natuurlijk iets beter regenereren met de vooras dan de achteras. Dus in de praktijk valt dat verschil misschien nog wel mee. Maar opgegeven 585 km WLTP range. Dat is voor een auto van dit formaat en het formaat accu ook weer niet woest ver dat die echt komt. Maar rijdt het ook leuk? Dit is een auto, op basis van het uiterlijk zou je zeggen, dit is een sportieve auto. En daarop is het antwoord deels. Want eerst even het vermogen behandelen. Er zijn twee Zeekr varianten feitelijk van deze 001. De rear-wheel drive, dan heb je 272 pk, iets meer dan 7 seconden naar de 100. Heel snel, maar ook niet, zeker niet langzaam. Hè? Maar voor een elektrische auto, en dat gaat ook allemaal makkelijk, geen geluid erbij, geen schakelmomenten, dan kan dat misschien een beetje lafjes aanvoelen, maar weet je, echt, kan je niet over klaar. Dit is de Sport, en die heeft vierwielaandrijving, dus twee motoren, de AWD. Er zijn allerlei verschillende versies die allemaal wat verschillen in prijs. Dan heb je letterlijk twee keer zoveel vermogen en je hebt gewoon dezelfde motor voor als achter. Dus dan 544 pk, 686 Nm en koppel. Dit is natuurlijk gewoon wel een snelle jongen. We kunnen even hier stil gaan staan en dan kunnen we doen een sprint naar de 100. Pof. Hoppakee. Nu rijden we 100. Opgeven 3,8 seconden naar de 100. Ik vind het iets minder vlot aanvoelen. Dat kan overigens ook komen doordat we nu nog maar 54% accu hebben. State of charge, de sok. Auto's op dit platform zijn daar wel wat gevoeliger voor. Over het algemeen. Maar ik heb het niet heel specifiek met de Zeekr 001 gemeten. Kan ik later nog wel even doen. Aan de kant, het is snel genoeg. Dat is het een beetje. Deze auto is gewoon snel genoeg. Daar ligt hij aan de topsnelheid, overigens 200 km per uur. Dat vind ik dan weer niet snel genoeg. Maar veel vermogen en een goede sprint naar de 100 maakt dat een echt leuke auto. Nee, je wil eigenlijk nog meer zien. Daar zijn de ingrediënten misschien net niet helemaal goed in de vorm van de motoren. En dus net zoveel vermogen als voor als achter. Dat is symmetrische vierwielaandrijving. Dat kan ook wel tot een wat onderstuurde auto leiden.
6: Ja, de Zeekr 001 Sport Edition. Niet helemaal het wauwgevoel, begrijp ik.
7: Nee.
6: Af en toe.
7: Ja, ik bedoel, het

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Natuurlijk.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Zou je ervoor gaan? Zou je denken...
2: Nee, nog niet.
1: Nee, hè?
2: Nee.
1: Ja, goed. Maar als je iets af en toe wil rijden...
2: Ja, zeker. Nou ja, dan hebben die mensen misschien daar heel veel plezier mee. Dat gunnen we ze.
1: Ja, dat denk ik wel. Maar dit blijft wel een beetje gevoel bij Geely. Het moedermaatschappij. Je hebt al die merken. En dan heb je zeg maar een paar hitjes en modellen en zo. En dit is natuurlijk ook ooit als Lincoln Co. ontworpen. Hè. Dat kun je ook wel zien.
2: Heeft Geely een beetje Stellantis-achtige...
1: Oei. Nou, ja,
2: instelling.
1: Ja, deels wel. We gaan we proberen heel veel. Er zit natuurlijk ook minder historie achter.
2: Precies.
1: Dus ja,
2: de historie zit eigenlijk alleen maar bij Volvo en bij...
1: Lotus.
2: Ja, oké.
1: Okay. En
2: dat
1: Smart.
2: Is een totaal nieuw merk geworden.
1: En Polestar.
2: Maar dat is ook een nieuw automerk natuurlijk.
1: Maar Volvo is dan natuurlijk ook weer een beetje de vreemde eind in de buiten bij Geely.
2: Ja.
1: Maar die wordt eigenlijk wel zeg maar, soort separaat gerund.
2: Ja, net als de Nationale Autoshow bij BNR.
1: Ja, we doen gewoon onze eigen dingen.
2: Ja, een deuce vo. Ja. Dit was de Nationale Autoshow. Afleveringen luister je terug als podcast.
1: Ja, abonneer je op ons feed. Volg ons ook op de socials.
2: Dat is leuk hoor. Ja. Ik heb het laatst gedaan. Dat is echt leuk.
1: Volg je ons eindelijk weer. Ja. Wat fijn. Ja.
2: Ik ben Meinert Schut.
1: En ik ben Wouter Karsen.
2: Tot volgende week.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het WK is niet geweldig begonnen voor het Nederlands elftal. Ze speelden met 2-2 gelijk tegen Japan. Virgil van Dijk kopte kort na rust de 1-0 binnen. Nadat Japan op gelijke hoogte kwam, maakte Crescencio Sommerville de 2-1 voor Oranje. Nederland leek lang te gaan winnen, maar vlak voor tijd maakten de Japanners de gelijkmaker. En Curaçao heeft op een eerste WK-wedstrijd ooit niet weten te verrassen. Ze verloren met 7-1 van Duitsland. Bondscoach Dick Advocaat had wel verwacht dat ze niet van de Duitsers zouden winnen, maar niet met zulke cijfers. Toch blijft hij positief. Hij vindt het geweldig dat Curaçao überhaupt meedoet. Het lijkt erop dat er vrede komt in het Midden-Oosten. Er ligt een vredesdeal tussen Amerika en Iran. Die stoppen per direct met vechten, ook in Libanon. En ook de straat van Hormuz gaat weer open. De komende dagen vinden nog een paar gesprekken plaats en vrijdag wordt het akkoord ondertekend in Zwitserland. En vanaf vandaag is het speciale klimaatticket voor de trein te koop. Voor €49 per maand kunnen mensen deze zomer 2 maanden buiten de spits reizen met de trein. Het kabinet hoopt zo meer mensen uit de auto te krijgen. Er is veel animo voor de actie. Meteen om middernacht was de NS-website overbelast. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
4: Studio Den Haag van vrijdag de 12e juni in het jaar 2026. Ik ben Leendert, ik ben Mark en wetenschap Michiel.
5: Ja, Michiel is er helaas niet bij.
4: Missen we vandaag.
5: We moeten hard aan de slag, Mark.
4: Ja.
5: We moeten met z'n tweeën doen.
4: Maar ik denk dat we het kan wel. Zeg.
5: Het kan wel. Het kan wel, ja.
4: Ja, we gaan ons er groot doorheen slaan. Nou, we hebben genoeg onderwerpen om het uitgebreid over te hebben. We kunnen het hebben over stikstof, wat eraan zit te komen. Over 2 partijcongressen dit weekend.
5: Ja, zeker.
4: Waarvan eentje van een partij die nog niet bestaat. Oh, interessant. Ja, corona is natuurlijk een doorlopend verhaal van deze weken. Jij zei, we moeten het weer eens hebben over box 3 en inflatie en boodschappen. Dat gaan we dus zeker doen. En er was er ook nog een totale communicatieverwarring gisteravond op donderdagavond in de Tweede Kamer.
5: Met de heer Sjoerdsma.
4: Alweer.
5: Oh ja, en wel een leuk moment deze week in de Kamer. Een debat over asiel en migratie, waar daadwerkelijk iets gebeurde, wat positief en wat je een lach op het gezicht kon brengen.
4: Ik heb het gemist, notabene.
5: Minister Bart van der Brink kreeg een appje. Zijn zoon kreeg namelijk de uitslag van zijn eindexamen. Of hij werd gebeld. Toen vroeg hij de commissieleden, mag ik alsjeblieft opnemen? Want ik wil echt heel graag weten of mijn zoon geslaagd is. Dat mocht.
4: Hij was geslaagd.
5: Dus hij liep even naar buiten, kwam met een grote glimlach naar binnen. Dus iedereen kon al klappen. En Bart van der Brink kon toen mededelen dat zijn zoon geslaagd is. En hij zei ook, het is toch gek, je zit hier in de Tweede Kamer als minister. Ik zeg het even mijn woorden.
4: Ja.
5: En dat over grootse dingen te praten. En dan krijg je zo'n belletje van je zoon. En dan ineens wordt de spanning heel groot. En ik wilde het echt weten. Nou, dus Bart, gefeliciteerd aan je zoon. Maar wel even een momentje in zo'n debat. Wat over asiel en migratie is meestal niet zo leuk.
4: Dat had dan
5: een positief puntje, ja.
4: Nou, trouwens, Martijn de Rijk, die regelmatig
5: hier invalt. Zeker, zijn zoon ook geslaagd.
4: Die heeft gisteravond ook een boekentas in de vlaggenstok gehesen. Vanwege zijn zoon, die ook geslaagd is.
5: Ja.
4: Zonder onvoldoendes. Dus stond heel erbij. Netjes. Dus dat suggereert dat nog niet helemaal helder was van tevoren. Maar dat is dan toch mooi bereikt.
5: Ja.
4: Ook iedereen gefeliciteerd die geslaagd is deze week.
5: Vanuit BNR, de felicitaties. Op naar de serieuze zaken.
4: Ja, laten we het dan maar hebben over iets waar ik hoop dat we er snel mee klaar zijn, stikstof.
5: Nee, dat gaan we absoluut niet snel klaar mee zijn.
4: Ja, maar dat is toch voor de zomer komt er een plan en dan gaan ze het daarna gewoon doen?
5: Ja, voor de zomer komt er een plan. Tenminste, zoals het er nu
4: in zijn eerste jaar ook.
5: Ja, absoluut. maar er wordt nu wel echt aan een plan gewerkt. Je hebt een, als je als parlementair verslaggever in Den Haag werkt, dan heb je een, nou ja, de eerste lijns verslaggeving. Dat is, wat gebeurt er vandaag? En daar zijn we veel voor op zender. En dan worden we gebeld. Kamerbriefjes en zo, kan je er iets over vertellen? Of je hebt zelf nieuws en mag ik op zender? Maar daarnaast speelt natuurlijk ook in de politiek Den Haag die beroemde wandelgangen. En wij horen dus al dingen die zometeen in de eerste lijns verslaggeving gaan komen. Maar stikstof is er daar één van. In Den Haag gaat het op dit moment heel veel over stikstof, omdat over precies 2 weken Jamie van Essen, de minister van Landbouw, moet gaan komen met het allesomvattende plan om de natuur te herstellen. Want dat moet ik er even voor bij zeggen.
4: Het gaat niet over stikstof, het gaat eigenlijk over natuur.
5: Ja, het gaat eigenlijk om een natuurherstel. Want van Europa hebben we een natuurverslechteringsverbod. En stikstof is één van de drukfactoren. En ik ga het nu niet te technisch maken.
4: Ja.
5: Precies, want laten we even hebben over wat er nou hier politiek gaande is. Er moet dus gesproken worden over de stikstofbrief van Jamie van Essen. En eerst moeten de neuzen dezelfde kant op binnen de coalitie. Dus D66 al heel lang klaar, hè, met het stikstofbeleid en met het verslechteren van de natuur. Dan de VVD hebben echt de afgelopen jaren sinds Rutte 4 wel een omslag gemaakt. Waarbij ze 4 jaar geleden nog wel echt aan de kant hingen van de agrarische ondernemers. Kan er nu zo weinig op het gebied van infrastructuur, woningbouw, energietransitie. Wat zit er nog meer bij?
4: Ja, bijna alles kan, bijna niet, alles kan alleen, niet. Alleen Schiphol kan rustig door.
5: Ja, precies, vergunningverlening rond Schiphol, dankjewel Mark.
4: Ja, maar dat heeft uiteindelijk nooit last van de stikstof om de een of andere reden.
5: Ja, maar ze willen ook Lelystad open. En er moet dus defensie, er moet ruimte voor defensie, moet er komen. Allemaal thema's waarvan de VVD nu zegt, daar moeten we op door gaan pakken. Neem Wenning serieus. Nou, dan moet je dus met stikstof aan de slag. En dan hebben we nog het CDA. En het CDA komt natuurlijk uit de tijd van Hoekstra, waarbij ze ook zeiden van, nou, 2030 is niet heilig, we moeten het nog wel kunnen dragen.
4: Hebben ze zo heel efficiënt de vorige aanpak gesaboteerd.
5: Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen.
4: Maar de CDA is veranderd sindsdien.
5: CDA is ook veranderd, zeker onder Henri Bontebal, en helemaal in het minderheidskabinet. Want je kan toch wel zeggen dat Henri Bontebal in ieder geval de vertegenwoordiger is van het minderheidskabinet. Hij heeft uiteindelijk ervoor gezorgd, ook doordat hij zo die lange essays geschreven heeft over waarom het nu de beste optie was, dat het echt nodig was om een minderheidskabinet te hebben. Dus ook voor het CDA is er veel belang bij dat hier nu een stap gezet wordt. Alleen zij hebben nog wel de achterban in het achterland, zullen we maar zeggen. Dus wat meer de agrarische ondernemers.
4: Ja. Van BBB en van
5: precies.
4: Andere conservatievere partijen.
5: Ja.
4: Ja.
5: En nu is de vraag van hoe gaan we het beleid invullen? En om het even simpel te houden. Je hebt die kwetsbare natuurgebieden, die Natura 2000 gebieden. En je hebt de rest van het land. En er zijn ook gewoon agrarische ondernemers die ver van die natuurgebieden vandaan zitten. Nou kan je op 2 manieren beleid gaan voeren, om het even helemaal uit te kleden. De 1 is heel gericht. Dus vooral gaan kijken rondom die kwetsbare gebieden naar piekbelasters. En tegen hen zeggen, we stoppen er gewoon mee. Daar mag je gewoon helemaal niks meer.
4: Een stukje bos, waar komt de stikstof vandaan die hier op de grond valt?
5: Ja, precies.
4: Ja.
5: En dan willen ze met bufferzones gaan werken. Er wordt nu gesproken van bufferzones tussen de 500 en 1000 meter. D66 wil het liefst 1000.
4: Dat is 2000 meter oorsprong.
5: Ja, maar dat is weg.
4: Dat is al helemaal van tafel.
5: Ja, volgens mij is dat van, en dat is van tafel, ja.
4: Oké, maar dan, ja?
5: Maar dan is de vraag van hoeveel kunnen we daar doen? Dat is die generieke gerichte aanpak.
4: Ja.
5: En dan is er nog een andere vraag. En dat gaat over de norm van het hoeveelheid koeien bijvoorbeeld die je op een weiland, op een bedrijf mag hebben per hectare. En dan wordt er naar een hele strenge norm gekeken tussen de 2,1 en 2,6 koeien per hectare. En dat is heel streng. Dat is strenger dan eerder al voorgesteld.
4: Hectare is 2 voetbalvelden, hè? Dus dat zijn best weinig koeien op zoveel ruimte.
5: Ja. Ja, dat zijn best weinig koeien. Maar het gaat dus om het extensiveren van de veestapel. En dat leidt automatisch natuurlijk tot een krimp. Want als je zegt,
4: dan krijg je minder stikstof van.
5: Ja, krijg je minder. Dat is dus een generieke maatregel op het moment.
4: En dat gaat allebei samen, gaat dat in de plannen terugkomen?
5: De vraag is, aan hoeveel knoppen wil je nou gaan draaien? En vooral, uiteindelijk is het doel dat in ieder geval de landbouw tussen de 42 en 46% minder gaat uitstoten. Dus emissies. Mm-hmm. Hier spraken we steeds over. Want de kritische depositie. De depositie, dus de neerslag. Maar dit gaat om de uitstoot.
4: Ja.
5: Nou,
4: En, uiteindelijk is dat natuurlijk hetzelfde. Als je kan meten hoeveel de uitstoot is.
5: Ja, en daar zijn dus ook nog vragen over. Van, hè, hoe gaan we dat nou met elkaar meten? Want die kritische depositiewaarde willen ze eruit. Dan moet er ook nog gekeken worden naar de rekenkundige ondergrens. Gaan we ook niet te diep in. Maar dat is eigenlijk de vraag van, nou, hoeveel mag je nou uitstoten voor vergunningsvrij uitstoten? Nu eigenlijk niks. En ze willen die grens omhoog doen, zodat het woningbouw weer aan de slag kan.
4: Woningbouw kan op zich heel goed. Ik zie overal in het land zie ik mensen woningen bouwen.
5: En vergunningsvrij. Want nu moet je overal een vergunning voor aanvragen.
4: Ja. Ja. Maar vaak zie je daar dan ook elektrische graafmachines bij staan. Ja. Dus kennelijk maakt dat de vergunning veel makkelijker.
5: Ja.
4: Nou, opgelost.
5: Ja.
4: Zeg ik dan.
5: Maar eerst moeten ze erop met de coalitie. Moeten ze uitkomen aan welke knoppen gaan we draaien? Hoeveel generiek? Hoeveel gericht? Die norm. Maar ook, wat gaan we doen met natuurgebieden? Want als je de rapporten van PBL leest, dan geven ze ook heel duidelijk aan, stikstof is niet het enige drukfactor. Je moet bijvoorbeeld ook naar waterkwaliteit moet je kijken. Maar ook naar landschapsbeheer. En naar de hoeveelheid natuurgebieden. En sluiten die goed bij elkaar aan. Want op het moment dat dat niet het geval is, kan de natuur ook verslechteren. Dus er moet eigenlijk volgens PBL meer natuur bij komen. Nou, al die vragen, daar moet de coalitie over gaan, met elkaar over gaan praten.
4: Dat was oorspronkelijk ook het plan om een ecologische hoofdstructuur te maken, waarbij alle natuurgebieden met elkaar gelinkt waren.
5: Helemaal juist.
4: Waar al die viaducten ook voor aangelegd zijn, de natuurviaducten.
5: Ja.
4: Dat is toen door een CDA-minister, ik ben zijn naam even kwijt.
5: Bleker, denk ik.
4: Bleker was dat,
5: of niet?
4: Ja, zeker. Die heeft dat kapot gemaakt. Dat was namelijk zijn doel in het beleid. Omdat die ecologische hoofdstructuur, daar had de landbouw last van. Maar dat is iets waar we nu voordeel van gehad zouden hebben bij de oplossing van het natuurverslechteringsverbod.
5: Ja. Ja.
4: Dat was ook iets waardoor al die beesten in de Oostvaardersplassen, die zouden eigenlijk vanaf de Oostvaardersplassen tot in Duitsland moeten kunnen lopen.
5: Dat was ook ooit nog zo'n ding, hè?
4: Nou ja, zijn ook weer. Op een goed moment kwam er, we moeten ze kunnen beheren, heet het dan, afgieten, doodmaken. Want het zijn er te veel. En er is te weinig eten. Maar eigenlijk was de bedoeling dat ze dan, als er hier geen eten was, dat ze dan moesten kunnen gaan kijken of het in Duitsland misschien wel eten was.
5: Ik vind het wel grappig dat jij dit vertelt. Ik zit nu even als journalist, hè. We hebben natuurlijk van die hypes in het verleden gehad. Zeker in de zomer, tijdens komkommertijd. Ik weet niet of dit in de zomer was, maar bijvoorbeeld.
4: Ja, dit
5: was er één van.
4: In de winter, denk ik, want het ging over gebrek aan eten.
5: Ja, oké. Okay. Nou, we hebben ook nog die rups gehad.
4: Die procesrups.
5: Precies.
4: Die komt ook elke paar jaar terug.
5: Ja, maar het is te druk met echt nieuws om daarover verslag te gaan doen. Dus daar horen we niet zoveel meer over.
4: Ik voorspel je dat
5: over een panter of een rups, dat soort onderwerpen, dat we daarover kunnen gaan praten. Maar ik vermoed deze zomer niet. Maar op het moment dat de neuzen dezelfde kant binnen de coalitie opstaan, dan hebben ze nog 2 weken voor. Aankomende maandag zitten ze met een taskforce met 11 bewindspersonen in het katshuis.
4: Oh, dat is echt wel. Ja. Dat is bijna het hele ministerie.
5: Precies.
4: Alle ministers.
5: Ja, ja. Want even uit mijn hoofd, ik kan ze niet allemaal opnoemen. Maar in ieder geval, de minister, de vicepremier zitten erbij. De 2 bewindspersonen van LVVN. Economische Zaken zit daarbij. Defensie uiteraard, omdat Jezielkes ook vicepremier is. Maar Defensie zit daar überhaupt bij. Infrastructuur en waterstaat zit erbij. Alles wat maar een klein beetje het stikstofprobleem raakt. Minister van Binnenlandse Zaken.
4: Het plan is dus eigenlijk af, want anders kan je dat op maandag niet gaan presenteren aan al die bewindspersonen.
5: Nee, het plan is dus niet af.
4: Daarna gaat natuurlijk het politieke geharrewar weer door.
5: Nee, het plan is dus nog niet af.
4: Wat gaan ze dan presenteren?
5: Ze gaan 3 uur zitten, ze gaan niks presenteren, maar ze gaan met elkaar erover praten. Maar het plan is nog niet af.
4: Een beetje beïnvloed door hoe alle corona-verhoren op het ogenblik, hoe het in die tijd allemaal liep. Maar er komt iemand, een soort de stikstofversie van Jaap van Dissel komt dan, en die zegt, we hebben erover nagedacht. Dit is ons plan. Dit adviseren we jullie.
5: Ja.
4: Wat zeggen jullie, ministers? Het zal niet in de details klaar zijn, maar in essentie.
5: Ja, in grote lijnen weten ze het wel.
4: Moet het er nu liggen.
5: Ja, en het gekke is dat je in de Telegraaf stond er een stuk dat ze echt vastzitten. Ik krijg andere signalen vanuit alle kanten. Krijg ik binnen dat het eigenlijk. Ze zijn er nog niet uit. Maar dat het vast zou zitten of dat. Ze met de koppen tegenover elkaar staan, dat is nog niet het geval.
4: Nee, dat komt nog als straks de oppositie ook overtuigd moet worden.
5: Nou, daar zitten ze ook, Mark. Precies. Ja, want dat is de volgende stap. Ze willen met een ruime meerderheid. Willen ze dit plan gaan presenteren. 100 zetels. Dus dan pro en ja 21 moeten binnenboord. Nou, pro weten we hoe zij erin staan. aan de kant van D66. En natuur moet nu echt voorop gaan staan. Hoeven we verder niet uit te leggen. Ja, 21 zit nog heel sterk, zeker Diederik Boomsma. Ze hebben twee woordvoerders, Goudsmit doet het ook. Maar Diederik Boomsma zit heel erg op de juridische kant. Dus laten we eerst zorgen, eigenlijk de Femke Wiersma-route. En dat moet. Dus laten we eerst zorgen dat de wetgeving aangepast wordt. Want dan kunnen we weer wat. En dat heeft dus met die rekenkundige ondergrens te maken.
4: Waar we het nu niet over gingen hebben.
5: Nee, hoe dat technisch in elkaar zit, hoeven we het niet over te hebben. Maar bij die rekenkundige ondergrens ligt er wel aan. Leggen we hem ergens neer dat er heel veel kan? Of leggen we hem neer op een punt dat er een hoop kan, maar nog niet alles? Want je wil vooral.
4: En als er heel veel kan, ben je ook heel veel kwetsbaar voor rechtszaken. En als het onder heel streng andere is de kans dat MOB je weer naar de Raad van State meeneemt gewoon kleiner.
5: Ja, en je hebt ook, we hadden net over generiek en gericht, dat als je heel veel toelaat door die rekenkundige ondergrens heel soepel te maken, bereik je generiek ook minder.
4: Ja.
5: Dus moet je weer gerichter zijn. En daar zit het spanningsveld. Om iedereen mee te krijgen hier in het verhaal.
4: Als je zegt, we gaan heel gericht aan de slag, dan denk je even aan de grote natuurgebieden. Nou, bijvoorbeeld de Veluwe. Daar zit toevallig heel veel enorme landbouw.
5: Ja.
4: Dus dat betekent, op het moment dat je heel gericht bent, dat betekent ook dat je de kern van het agrarisch Nederland, dat je daar de oplossing gaat zoeken. Nou, dan denk ik dat de trekkers al bijgetankt worden om naar Den Haag te komen om hier het Malieveld weer om te maaien.
5: Maar dat vind ik wel leuk dat jij dat zegt over trekkers. Want het voordeel is, dat is precies wat je. Het voordeel is inderdaad, op het moment dat je, wat jij zegt nu, als gericht is, dan
4: als komen er veel. Dan kom je ook in de agrarische gebieden, want daar.
5: Ja, maar
4: zoals rond de Veluwe.
5: Er zit ook weer, maar dit is een beetje mijn theorie. Verdeel en heers. Als je een kleine groep raakt, komt de rest niet in opstand. Dus ja, op het moment dat je het hele Malieveld.
4: Het verzet van de vorige keer kwam van de Veluwe.
5: Ja, tuurlijk.
4: Dus ik, ja.
5: Nou maar er zullen ook boeren zijn die hun zegeningen zullen gaan tellen. Zo van, wij moeten 10 tot. Op het moment dat je heel gericht gaat zijn. En je zegt, eigenlijk in de zon kan niks meer. Daar moet 90% van de bedrijvigheid moeten. En van de emissies moeten verdwijnen. En daardoor generiek 10%. Nou, als jij in dat generieke, ik verzin dit nu even, maar als jij in het generieke deel zit en je denkt, nou, laat ik even mijn knopen tellen. Ja. Dit kan er nog eens heel goed uitpakken voor ons. En dan ga je niet op het Malieveld staan.
4: Als die mensen op de Veluwe die daar hun agrarische bedrijven hebben, natuurlijk heel zakelijk zijn en denken, oké, dus ik kan kennelijk wel naar Friesland of ik kan wel naar Noord-Brabant. Dan kunnen ze verhuizen. Alleen, ik weet dat heel veel mensen in de landbouwsector ook vinden dat ze aan de grond waar ze nu op vastzitten, dat ze daar emotioneel aan vastzitten.
5: Ja dus zeker. Ja, en zeker als je daar heel lang zit.
4: En aan de andere kant, er zijn er heel veel naar Canada en naar Duitsland al vertrokken. Dus zo vast zitten ze dan toch ook weer niet.
5: Nee.
4: Op het moment dat de stikstof al of andere regels beginnen te knellen. Ja. Maar dit is iets waar we de komende 2 weken langzaamaan iets over gaan horen.
5: Ja,
4: misschien al komende maandag, dinsdag, er iets gaat uitlekken. Dat er dan in de weken, 2 weken daarna, richting 26 juni, en dan horen we, dan krijgen we de kaartjes.
5: De corona-vergelijking van jou vind ik heel raak. Want wat we met corona zagen, dat was dat er maatregelen lekten om te kijken, nou, hoe valt dit eigenlijk? Nou, daar hebben we deze week ook iets van gezien met de norm, hoeveel koeien je kan houden of hoeveel dieren je kan houden op een vierkante op een hectare. Nog één punt wil ik hierbij noemen. Dat is additionaliteit. Dat is belangrijk. We hebben het al een keer.
4: Dus dat het extra is?
5: Nee, dat er pas een vergunning. Ik moet even, ik heb een kleine lettertjes gegeven. Pas een vergunning als het niet nodig is voor natuur. En dat is wel. Dat

0: Dus je krijgt een stikstofvergunning als die stikstofruimte niet nodig is moet worden om de natuur te verbeteren.
1: Ja.
0: Of het verslechteren tegen te gaan.
1: Ja, en dat additionaliteitsbeginsel heet het volgens mij. Ja, maar
0: dat die
1: het lastige staat. Daarvan is dat je dus wel moet zorgen dat de maatregelen die je neemt, dat die echt goed geborgd zijn, zoals we al zeiden. Maar een dusdanige klap geven dat je naast wat nodig is voor de natuur ook ruimte overhoudt voor de bedrijvigheid,
0: ja.
1: Pasmelders.
0: Het probleem wordt er niet simpeler van.
1: Nee, dus de vraag is, ga je aan dat vereiste voldoen op het moment dat je te slappe maatregelen neemt?
0: Nee.
1: Dan niet. En dan schiet je er dus helemaal niks mee op.
0: Nee, dus er komen serieuze maatregelen.
1: Dus je moet echt zorgen. Ja, je moet serieuze maatregelen nemen. En of dat gebeurt, dat is wel de grote vraag op dit moment.
0: De spanning is niet.
1: Ja, ik bouw het ook gewoon goed op, weet je wel. Dat,
0: hier gaan we dus nog de hele zomer plezier van hebben.
1: Nou ja, het is wel de vraag over als die brief over 2 weken er gaat komen en ze halen dat. En dan wil ik het natuurlijk heel graag wel in de podcast behandelen. Maar de vraag is bij dit soort dingen is altijd de vraag. Wanneer komen ze er?
0: Ja, komt de deadline echt? En het kan natuurlijk ook zijn over asielzaken, de laatste Rutte-regering. Die viel natuurlijk nadat er een week lang, en de week daarvoor eigenlijk ook al, elke avond 3 uur vergaderd werd over de vraag of het asielbeleid streng genoeg was.
1: Ja, en als ze daar niet op gevallen waren.
0: Met stikstof kan dat natuurlijk ook weer gebeuren. Ze zeggen, we zijn er bijna. We gaan gewoon vanavond nog 3 uur vergaderen. En dat je dan de 4e nacht door moet halen op een ministerie ergens. En dat je dan 's morgens wakker wordt met de mededeling, we hebben geen regering.
1: Ja.
0: Nee, zo hard zal het niet gaan. Maar ik bedoel, het kan altijd nog. Ja, het kan ook nog positief uitpakken dan ze hopen.
1: Het kan ook nog over de zomer geteeld worden.
0: Ja, dat ga je
1: ja.
0: Als jij deze gedachte nu al hebt, dan zijn er meer mensen die dat ook hebben.
1: Ja, maar dat hoor je wel. Maar dat is nog steeds de wens vanuit de coalitie niet.
0: Nee.
1: Over 2 weken. De vraag is. ik zeg een beetje vaag, de vraag is vandaag. Maar waar we naar moeten kijken is, wanneer komt die brief? En op dergelijke momenten moet je ook altijd opletten wat voor brieven er vanuit andere ministeries gestuurd worden. Want dit is het moment voor andere ministeries om het slechte nieuws ook eventjes naar buiten te brengen. Precies op het moment dat er zulk groot nieuws, op een vrijdagavond misschien wel.
0: Het is een beproefde techniek in de PR die al decennia meegaat.
1: Ja, en nog één ding, Mark.
0: Ja.
1: Waar ze ook nu echt naar zitten te kijken. Ze moeten iets presenteren wat niet makkelijk om te vertalen is in een kaartje.
0: Ja.
1: De grote angst is dat er zometeen een pakket ligt met een brief erbij van 200 pagina's. En dat wij dat even lekker gaan vertalen in een Van der Wal-achtig kaartje met met rode gebieden waar niks meer kan en iedereen weg moet. En,
0: ongevraagd advies geven.
1: Ja.
0: Zorg dat er op de voorpagina een kaartje staat. Dan ben je er doorheen.
1: Oh ja, ja.
0: Dat is gewoon dat je zegt, dit zijn onze gebieden die we gaan beschermen. Niet al die boerderijen. Dan weet je wel, dit zijn de gebieden waar het spannend wordt.
1: Ja.
0: Zoiets.
1: Ja.
0: Dus dat je het wel juist visualiseert, zodat je gewoon even door de zure appel heen kan bijten en kan zeggen, nou, de vorige keer ging het niet goed met het kaartje. We hebben dat begrepen. We snappen inmiddels dat je toch geografische besluiten, dat je daar gewoon kaarten voor nodig hebt.
1: Ja, nou, we gaan het toch uiteindelijk in een kaartje zetten. Ik weet niet of er bij ons wel iemand klaar zit met een kaart van Nederland om daar gebieden rood in te maken. Maar
0: ja, vroeger of later gaat dat gebeuren.
1: Ja. En nog iets onhandigs vond ik in ieder geval deze week. En niet heel Nederland zal hier naar gekeken hebben. Maar afgelopen week is op uitnodiging van Chris Stoffer, is de minister-president en de minister van Landbouw, dus Van Essen, die zijn in Udel geweest op een boerderij. En dat is een boerderij, ligt precies in wat mogelijk een zone gaat worden, in een Natura 2000-gebied. Maar dat is, als je de filmbeelden van Christoffer ook ziet, dat is exact zo'n boerderij die je in je hoofd hebt als je bijvoorbeeld een prentenboek over het platteland zou moeten maken. Klein boerderijtje, 50 koeien, hond op het erf, wat kipjes. Zo'n boerderijtje, zo'n pittoresk boerderijtje. Ja. En ik vond het voor de beeldvorming niet zo handig, omdat natuurlijk als je dat ziet, denk je, ja, zo'n ondernemer met 50 koeien, is dit nou de veroorzaker van het grote stikstofprobleem? En zette hij de boel nou op slot? Nee.
0: Niet één boerderij is dat. Alle boerderijen zijn.
1: Ja, maar het gaat natuurlijk ook om die enorme. Een deel van de boerderijen of van de agrarische ondernemers, een deel, luisteraars voor de boze brieven, maar bestaat uit dat zijn niet zulke kleine pittoreske boerderijen. Dat zijn fabriekjes met meerdere locaties waar ook beesten opgesloten zitten. En,
0: ze hebben het varkensflat. Ja. Moet je dan ook, die bestaan ook.
1: Ja, en ja, voor de beeldvorming vond ik dit niet handig. Want nu ben je dus eigenlijk aan het bevestigen wat mensen in hun hoofd hebben. En misschien dat het goed zou zijn dat mensen wat meer in hun hoofd krijgen. Dat een groot deel van die piekbelasters, dat zijn gewoon industriële bedrijfjes waar dieren gehouden worden. Is niet erg. He, mensen mogen gewoon missen. Veel mensen vinden het wel
0: mensen,
1: erg. Maar
0: mogen mensen we zelf weten?
1: Mogen mensen zelf pas op, we moeten dit oppassen.
0: Voor je weet hebben we weer iets gevonden.
1: Iedereen mag daar wat van vinden. Maar het beeld van dat bij de Peel en de Veluwe staan niet alleen maar hele kleine boerderijtjes met 50 koeien. Laat ik dat
0: zeker. De Peel is echt in de grote industrie.
1: Ja.
0: En van de Veluwe weet ik minder af. Dus dat zou daar ook zo kunnen zijn. We gaan denk ik richting het einde van het eerste deel van deze podcast, Leendert.
1: Yes.
0: We hebben toch mooi bijna een half uur op de radio en in de podcast volgepraat over stikstof.
1: Yes.
0: We gaan straks door met al die andere mooie onderwerpen. Pro- en VVD-congressen, parlementaire enquêtecommissie over corona natuurlijk. En al die zaken die te maken hebben met geld. En met Sjoerd Sjoerdsma, die trouwens ook te maken heeft met geld. Dus tot zo in het tweede deel van Studio Den Haag.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het WK is niet geweldig begonnen voor het Nederlands elftal. Ze speelden met 2-2 gelijk tegen Japan. Virgil van Dijk kopte kort na rust de 1-0 binnen. Nadat Japan op gelijke hoogte kwam, maakte Crescencio Sommerville de 2-1 voor Oranje. Nederland leek lang te gaan winnen, maar vlak voor tijd maakten de Japanners de gelijkmaker. En Curaçao heeft op een eerste WK-wedstrijd ooit niet weten te verrassen. Ze verloren met 7-1 van Duitsland. Bondscoach Dick Advocaat had wel verwacht dat ze niet van de Duitsers zouden winnen, maar niet met zulke cijfers. Toch blijft hij positief. Hij vindt het geweldig dat Curaçao überhaupt meedoet. Het lijkt erop dat er vrede komt in het Midden-Oosten. Er ligt een vredesdeal tussen Amerika en Iran. Die stoppen per direct met vechten, ook in Libanon. En ook de straat van Hormuz gaat weer open. De komende dagen vinden nog een paar gesprekken plaats en vrijdag wordt het akkoord ondertekend in Zwitserland. En vanaf vandaag is het speciale klimaatticket voor de trein te koop. Voor €49 per maand kunnen mensen deze zomer 2 maanden buiten de spits reizen met de trein. Het kabinet hoopt zo meer mensen uit de auto te krijgen. Er is veel animo voor de actie. Meteen om middernacht was de NS-website overbelast. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
6: Deel 2 van Studio Den Haag. Met Leendert, ik ben Mark. En Michiel, ja, nog steeds beterschap. Dat is in een half uur niet beter geworden natuurlijk.
7: Helaas.
6: Daar had ook niemand op gerekend.
7: Hij zou wel naar het oprichtingscongres samen met Sophia, onze nieuwe collega.
6: Sophia van Leeuwen. Na de zomer in deze podcast gaat horen.
7: Precies, naar het oprichtingscongres van Pro zaterdag gaan. Ja. In Den Bosch.
6: Dat is een... Wat moet ik me nou voorstellen bij dat Pro-congres? Want het besluit om samen te gaan is al genomen. Er zullen heus nog wel 3 mensen tegen zijn, maar het was een Noord-Koreaanse uitslag, die stemming. Dus zoveel verzet kan er nou ook weer niet komen.
7: Er moet ook nog gestemd worden over de oprichting. Dus daar wordt Noord-Koreaanse uitslag.
6: Daar gaat weer 98% voor stemmen.
7: Absoluut. Dit is een feestje, Mark. Dit is een feestje en toch wel een historisch moment.
6: Ja, het is het graven dragen van de socialistische partijen in Nederland.
7: Ja. Nou, dat zal de socialistische partij niet...
6: Het is het graven dragen van de sociaal-democratische partijen in Nederland. Dat zei ik inderdaad wel verkeerd. Het is het einde van het experiment wat GroenLinks was. Want die zijn natuurlijk ook een keertje uit 3 partijen of 4 partijen
7: samengegaan. Ik dacht 3.
6: Dan maar zijn het
7: niet, de communisten, de PSP.
6: Nou, en de RPF.
7: Nou,
6: kan je nagaan. Maar dat waren echt 3 heel verschillende soorten partijen die samen 1 partij moesten worden. Dat heeft heel lang geduurd. Dat hebben ze nu. Dan zeggen ze, oké, dat beviel zo goed dat we nu samen met de Partij van de Arbeid in 1 partij willen. Ik hoorde iemand al vragen, zouden ze dan de internationale zingen op bij de opening van het congres?
7: Dat is een goede vraag.
6: Ja, de vraag is natuurlijk, is het nou meer GroenLinks of meer PvdA? Ik denk dat dat wel een vraag is die in de komende tijd nog duidelijk moet worden.
7: Ja.
6: Ik bedoel, qua beleid zitten ze hartstikke op 1 lijn, maar qua partijcultuur totaal niet.
7: Nee, en de vraag is ook een beetje, en daar worstelde Frans Timmermans ook mee, ga je puur voor de klassieke sociaaldemocratie, dat toch heel erg gericht was op sociaal-economische punten, of vervleg je dat met het klimaat? Waarbij op een gegeven moment Timmermans zei, ja, uiteindelijk klimaat en energie en de manier waarop wij met de wereld omgaan is ook een vraagstuk voor de sociaaldemocraat. Want hoe wij verder leven en werken met elkaar en hoe dat er in de toekomst uit gaat zien, dat hangt aan alle kanten vast aan het klimaatvraagstuk. Dat was een beetje wat Timmermans...
6: Een eerlijkheidsvraagstuk.
7: Ja, hoe verdelen we alles wat er op de wereld is? Dat is inderdaad een hele goede, Mark. Ja, dat is wel de vraag om het bij elkaar te krijgen. Omdat we nu politiek veel meer vanuit identiteitspolitiek bekijken. Waarbij de nationalistische partijen tegenover en de anti-migratiepartijen tegenover wat meer cosmopolieten. En daarbij ook het klimaatvraagstuk aandragende pro-Europese partijen staan. En dat heeft veel meer met identiteitspolitiek te maken dan met de sociaal-economische vraag, het sociaal-economische vraagstuk, zoals dat in de jaren 70 het geval was, ja. Bijvoorbeeld.
6: Wat dat betreft, we gaan het straks hebben over hoge inflatiecijfers en dure boodschappen. Dat zou misschien wel eens fijn nieuws kunnen zijn voor een linkse partij, dat het eindelijk weer eens over hun onderwerp gaat.
7: Ja, zeker.
6: In plaats van over altijd terugkeerhubs en asielzoekers en of de grenzen dicht mogen, alsjeblieft, meneer.
7: Ja, maar het probleem is wel, dat hebben we ook in die brief gezien over de maatregelen rondom Iran, dat het ook dit kabinet, zelfs dit kabinet, de toekomstige maatregelen heel erg koppelt wel aan de energietransitie, klimaat, verduurzaming. Omdat ze zeggen van, als we geld willen verdienen in de toekomst, mm-hmm. en we willen niet afhankelijk zijn van landen waar we niet afhankelijk van willen zijn, en daar hoort Amerika langzamerhand ook bij. En dan moeten we inzetten op die transitie. Dus kom je automatisch, dus ook als linkse partijen, alsnog, ondanks dat het wel over economie gaat, maar alsnog op het terrein van klimaatverandering.
6: Als het publieke debat wat verschuift van dure boodschappen, van asielinstroom naar dure boodschappen. Ja, maar daar hebben linkse partijen gewoon meer te bieden dan de extreemrechtse.
7: Nou, eigenlijk niet, want wat zie je nu? Elke keer als het gebeurt en het gaat over economie, dan wordt het helemaal platgeslagen door de partijen op rechts, zoals de PVV, Forum voor Democratie, Groep Markershouwer. Want wat zij zeggen, het BBB, weg met die klimaatonzin. En geld voor klimaat, en geld voor buitenland. En geld
6: ik heb het over asielzoekers versus boodschappen.
7: Ja, maar dat maken zij ervan. En zij zeggen, dat moet in uw portemonnee. En dat is een veel aansprekender, simplistischer en makkelijker verhaal. Oh, ja. Dan het verhaal waar de partijen meekomen, zoals nu in de coalitie of pro.
6: Het is zo ingewikkeld dat ik het niet had herkend. Ja. Nee, ik had het natuurlijk wel, maar...
7: Ja, maar zij zijn daar echt veel beter in. De rechtse partijen op dit moment. Om dat sociaal-economische vraagstuk gewoon plat te slaan in geld voor... Wat wilt u? Geld voor Europa, Afrika, windmolens, zonneparken en stikstof? Of wilt u gewoon in uw portemonnee meer geld erbij en een goedkopere tank bij de pomp? Mm-hmm. Het is een simpel verhaal.
6: Ja.
7: Toch?
6: Was het leven maar zo simpel.
7: Ja, ik zie
6: nee, dan had ik niets te doen als het leven zo simpel was. Okay.
7: Dan is de vraag waar we nu naartoe gaan. Ja, want het is eigenlijk logisch om nu gelijk door te gaan naar de augustusbesluitvorming.
6: Ja, maar toch heel even, want PvdA die heeft wel echt op een glijbaan gezeten in de afgelopen decennia.
7: Ja.
6: Qua zetelaantallen. GroenLinks is niet per se extreem hard gegroeid, maar die hebben wel voor mijn gevoel een betere communicatiestrategie. Zou het kunnen zijn dat misschien de fusie oplevert dat de PvdA weer opbloeit vanwege de gelikte filmpjes van GroenLinks bijvoorbeeld? Die dan dus allemaal pro heten inmiddels, want ik zit maar even hard op te denken nu.
7: Ja, nee, dat weet ik echt niet.
6: Nou, dan
7: dat
6: moeten we gaan zien. Wachten wat er de komende 10 jaar gebeurt.
7: Eén ding is wel zeker, dat ze wel heel goed zijn, nu ook bij die hele club, om een hype te creëren. Ja. Dat zagen we al bij de bekendmaking van de naam. Dat zien we nu ook rond het oprichtingscongres.
6: Mm-hmm.
7: Op de socials zijn ze ook heel actief. In ieder geval niet op X, maar wel op Blue Sky.
6: Ja, daar zitten toch nauwelijks politici meer?
7: Op X?
6: Op X?
7: Ja, de rechtse politici. Vooral, oh. Ja. Nou,
6: ja. Dat andere congres, want de VVD komt ook bij elkaar vandaag.
7: Oh ja.
6: Zouden ze bij GroenLinks bij vandaag morgen. Van bitterballen moeten serveren?
7: Ja, dat doen ze dus wel. Naar bitterballen, vega-hapjes.
6: Vega-ballen, ja.
7: Maar ik ga naar de VVD toe, dus ik krijg gewoon bitterballen.
6: Jij krijgt bitterballen?
7: Ja, en bier.
6: Wat is het grote thema bij de VVD?
7: Nou, de VVD gaat wel inzetten op het verhaal Wenning, zover ik hoor. Hoe zorg je ervoor dat je... weerbaar bent, zowel als land defensief, maar ook als economie, voor de toekomst. En hoe ga je om met de grote veranderingen zoals we die nu voor ons zien? En dan moet je echt dat vergelijken met... we hebben natuurlijk het internet gehad, begin 2000. Nu zitten we in een AI-revolutie. Maar hoe gaan we als samenleving daarmee om? Hoe gaan we met nieuwe technieken om? Bijvoorbeeld in de op het gebied van defensie.
6: Ik moet heel even een promo voor een andere podcastmaker hier tussendoor doen. Deze week kwam de 500ste aflevering van De Technoloog uit. Die gaat voor een groot stuk over de vraag hoe technologie de afgelopen 10 jaar de wereld veranderd heeft. Tot zover deze reclame. Ja.
7: Ja, en ook, dan komen ze dus ook uit bij de vraag van hoe gaan we de komende jaren met werk om? Want AI, de verwachting is ook dat de manier van werken verandert door AI.
6: Ja, iedereen een basisinkomen. Dat is niet de VVD-oplossing, denk ik.
7: Nee, dat denk ik niet.
6: Denken, waarschijnlijk de verdeling tussen arm en rijk kan gewoon ongelijk. Dat kunnen we toch niet regelen.
7: Oké, weet niet hoe jij ernaar kijkt nu. Nee, maar bij de VVD gaan ze toch meer op het grote verhaal van waar moeten wij als land op een gegeven moment naartoe. En er wordt ook een nieuw liberaal manifest wordt er gepresenteerd tijdens het congres.
6: Wat kan daarin staan?
7: Nou ja, ik ben daar heel benieuwd naar. Want de kritiek op de VVD is natuurlijk geweest dat ze eigenlijk geen liberale partij meer zijn. Dus ik ben heel benieuwd wat er in dat liberaal manifest komt te staan. En of ze dus weer naar een liberalere partij...
6: Maar het probleem is niet dat ze niet sommige liberale dingen willen. Wat probleem? Het is maar net hun keuze. En volgens mij zit het er vooral in dat ze naast een aantal liberale uitgangspunten, vooral heel veel conservatieve uitgangspunten, zijn gaan aanhangen.
7: Maar ik heb wel eens verteld hoe ze dat bij de VVD wel eens tegen mij anders zien. Zo van, nee, je vecht voor je liberale waarden. En op het moment dat dat gerealiseerd is, moet je conservatief worden om dat te beschermen.
6: Ja. Ja. Dat zou dan voor alle linkse partijen die pensioenen binnengehaald hebben en allerlei
7: persoonlijke vrijheden. Ja.
6: Die zouden dan ook conservatieve partijen moeten zijn nu. Dat willen ze niet.
7: Nee, maar ze willen in zekere zin ook houden wat we hebben. Als we het over de AOW-leeftijd bijvoorbeeld.
6: Dit is een verwijt van 10 jaar geleden dat de linkse partijen tegenwoordig zo conservatief zijn. Nou ja, dat is interessant.
7: Ja.
6: Oké, maar dat wordt net als het andere congres natuurlijk vooral een feestje. Want de VVD-congressen staan niet bekend om hun grote debatten tegenwoordig.
7: Nou,
6: heeft Mark Rutte het toch uitgeslagen?
7: Over stikstof gesproken, 4 jaar geleden. Is er nog een congres geweest na het stikstofkaartje van Christiane van der Wal? En net voor het zomerreces.
6: Maar dat was wel een uitzondering die de regel bevestigt. Want meestal is het toch gewoon. Goedemorgen, hier zijn uw bitterballen. Gaat u maar aan het netwerken.
7: Ik ga toch nog. En 3 jaar geleden was er ook ook in het voorjaarscongres. Want Mark Rutte had toen beloofd in november in Ahoy. Tijdens het najaarscongres, als ik het even goed uit mijn hoofd doe. Had hij beloofd dat de instroom naar beneden zou gaan. En toen ging het er al over. En uiteindelijk was er een commissie, in eerste instantie onder leiding van Jezielkus. Dat moest over asiel en migratie gaan. Wat leidde tot de val van het kabinet. En vlak voor de val van het kabinet, toen zei Rutte nog, nee, dat gaat allemaal goed komen. Is er toen ook nog een, voor VVD-begrippen, relatief verhit congres geweest. Waarbij de leden toch echt op een gegeven moment aan Mark Rutte gingen vragen, u had beloofd dat, wanneer gaat het gebeuren?
6: Ja. Ik zet het gewoon ook even af tegen de Partij voor de Dieren, waar een scheuring is plaatsgevonden. Waar een keer de lijsttrekker van de lijst gehaald was en weer teruggezet trouwens. Ja. Dus als je dat vergelijkt, dan is natuurlijk de VVD is gewoon 1 grote bitterballenfeest.
7: Ja.
6: Waar ze bij de Partij voor de Dieren nooit aan bitterballen doen, begrijp ik.
7: Ik ben nog nooit bij de Partij voor de Dieren geweest. Moeten we een keer gaan doen.
6: Ik heb de livestream met enige regelmaat gevolgd. Ja. Maar het is.
7: Ja. Maar daar hebben ze zeker weten geen vleeshapjes.
6: Nee.
7: Je eigen brood meenemen.
6: En de arbeiders van de PvdA, die wordt natuurlijk ook de gehaktbal al onthouden door GroenLinks. Dus ja.
7: Nou, identiteitspolitiek, Mark.
6: Identiteitspolitiek zit ook daar.
7: Ja. Wordt ons opgelegd wat we moeten eten.
6: Zullen we nog heel even naar de coronacrisis gaan van een paar jaar geleden?
7: Dat is jouw hobby.
6: Ja. Ga ik je beginnen enorm jaloers te maken.
7: Oké, vertel.
6: Wij zitten in een gang in het Tweede Kamergebouw, nu ook in onze BNR-studio. Met de allersmerigste koffie ter wereld.
7: Ja.
6: Dat is echt. Er komen hier gasten in onze studio. En dan met enige gêne zeg ik: wilt u koffie? Of misschien thee of water? Maar dat koffie, dat moffel ik altijd een beetje weg. Want het is echt heel gênant. Daar kunnen wij verder niks doen. Wij mogen geen eigen koffieapparaat hebben. En die koffieautomaat hier is nog eenmaal van het Tweede Kamergebouw.
7: We moeten erbij zeggen: we krijgen het gratis.
6: Ja.
7: Dus wat dat betreft.
6: Anders zou je het zeker nooit halen daar.
7: Nee.
6: Nee, ik drink het ook echt oprecht niet. De enquête zit natuurlijk in een ander gebouw, de enquêtezaal. En daar zit ook een klein redactiehokje waar alle journalisten samen 6 stoelen hebben of zoiets. En daar staat werkelijk een hele goede koffieautomaat.
7: Ja, wel.
6: Ja. Ja. En koekjes staan daar voor ons klaar. Alleen al daarom zou je gewoon even een keer langs moeten komen. Gewoon, nee, het is, ja.
7: Bij de Eerste Kamer is het ook beter geregeld.
6: Ja,
7: ook een betere koffiekamer
6: dan hier.
7: Ja, nou, we moeten wel zeggen, eventjes voor het personeel hier in de. We hebben het over de automaten. Want als je verder hier in de Tweede Kamer.
6: Je hebt ook nog een paar barachtige dingen.
7: Ja, en daar is de koffie en de koeken en alles wat ze. De broodjes, die zijn geweldig. Ja. En dat is. Dat mag ook gezegd.
6: Eten met een heerlijk croissantje. Die kan je gewoon als algemeen burger ook gewoon. In de Statenpassage kan je croissantjes kopen.
7: Ja, dat zijn hartstikke goed. Het zijn puur de automaten.
6: En wat ook leuk is om te melden, dat daar staan dus van die corona-ontsmettingsspray dispensers vlak voor je de zaal ingaat. En ik zat met de bode daar even over te praten, een van de mensen, medewerkers van de Kamer. En zei, ja, tot gisteren wilde gewoon niemand hem vullen. Toen heb ik het maar gedaan. Dus dat ding staat er. Maar gewoon iedereen heeft weerstand tegen corona. En dus het bijvullen van die spray, dat was eigenlijk al. Dat blokkeerde bij een aantal mensen eens personeel. Die wilden het gewoon niet. Toen heeft iemand gezegd, nou ja, in de tweede week misschien moeten we dat toch maar eens een keer gaan doen dan. Dus ik heb mijn handen netjes ontsmet.
7: Ik vind, hier staat er ook nog één. Ik vind dat wel fijn.
6: Ja, hier in het kamergebouw staan ze ook, dat is waar. Ja. Maar in dat andere kamergebouw staat er dus eentje vlak bij de ingang van de verhoorzaal. Dat is op zich heel grappig. Ja, wat je inmiddels ziet, we hebben natuurlijk nu een paar ministers voorbij zien komen. Van Ark, die medische zorg deed.
7: Bruls.
6: Bruls, maar dat is geen minister.
7: Nee, oké, dat klopt.
6: Die was de voorzitter van het burgemeestersberaad, wat het Veiligheidsberaad heette.
7: Koolmees
6: was deze week de minister van Sociale Zaken Werkgelegenheid, die alle steunpakketten door de Kamer geloodst heeft en in een ongekend tempo in elkaar gesleuteld heeft. Want dat is echt hoe snel daar regels waarin mensen hulp konden aanvragen voor hun bedrijf. Dat kan me ervan herinneren toen nog. Maar daar ging het nu ook weer over hoe belachelijk snel dat allemaal georganiseerd en geregeld en door de Kamer was. Dat was echt gewoon een crisisaanpak zoals je die hoopt voor de hele crisis. Maar wat je ook ziet ondertussen is dat er is heel veel vergaderstructuur ontstaan tijdens corona. Iedereen weet natuurlijk het kassenhuisoverleg. Elke zondag kwam daar Van Dissel, die kwam vertellen. En er kwamen andere gasten, er kwamen een aantal ministers daarbij. Mark Rutte, de premier van toen, die nodigde uit wie die deze week nodig dacht te hebben. En er waren een paar vaste ministers die daar altijd wel bij zaten. Maar dat was niet helemaal hetzelfde. Dat is nooit genotuleerd. Er was elke dag rond de lunch was er een overleg in het torentje. Nou, of via Zoom met het torentje. Het wat eerst het torentjesoverleg heette en later het bewindspersonenoverleg. Want ze hebben geprobeerd om. Dat merk je ook, dat het crisisgevoel dat op een goed moment na een half jaar eraf moest. Dus je had eerst ook een MCCB, dat was een ministeriële commissie crisisbestrijding. En die werd vervangen door een ministeriële. De MCC, nou ben ik de afkorting even kwijt. De ministeriële commissie corona. Dat klinkt weer veel neutraler, daar zit het woord crisis niet meer in. Dus ze probeerden ook in de organisatie het woord crisis al snel weg te houden. Maar al die overlegjes die niet genotuleerd waren, ook dat katshuis, ook dat torentjesoverleg niet, dat is allemaal. Daar werd gesproken. Officieel was dat informeel, maar in de praktijk werd daar wel besloten wat er een dag later besloten zou gaan worden in de juridische zin. Dat er een stempel of een handtekening of een brief van de Kamer naar de Kamer zou gaan. En dat is allemaal black box. Daar weten we niets van. Daar worstelt deze parlementaire enquêtecommissie ook mee. Er was ook een topambtenaar die kreeg de vraag, vond u dat nou transparant wat er gebeurde rond dat katshuis? Zei hij, nou ja, nee, er waren geen notulen natuurlijk. Maar de mensen die erbij betrokken waren, die hadden precies door wat er gebeurde. Dat is niet wat je voor een democratische controle nodig hebt. Dan moeten namelijk alle mensen die niet betrokken zijn moeten kunnen weten wat er speelt. En trouwens, u heeft toch nu de verhoren van deze parlementaire enquêtecommissie. Dus u kunt alles weten. Maar ja, het is nu 2026 en dit gaat over 2020. Dus dan heb je 6 jaar later. Heb je de democratische controle op iets wat. Ja, de hele crisis is natuurlijk al niet meer hier. Dus we gaan dat heeft helemaal geen betekenis meer. Maar dus dat begint nu langzaam zichtbaar te worden. Dat er. Hoe de hele corona-besluitvorming zich echt ontworstelde aan het echte publieke politieke debat. En dat is natuurlijk iets wat deze enquête zou kunnen opleveren. Want er is ook al de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die heeft al veel gedaan. Maar Die hebben ook niet al die inzage die de commissie wel heeft in allerlei ministerraadstukken en zo. Dus het gevoel van, inderdaad, er werd actief geprobeerd om buiten de normale politiek alles te regelen. Buiten gewoon de democratische processen van normaal. Dat is iets wat zich langzaamaan bij begint op te dringen. En ik denk dat dat een van de onderzoeksvragen is die de commissie, dat vertel ze hier niet expliciet, maar die daar dan onder ligt. En tegelijkertijd is het ook, en dat weet ik ook wel, omdat we toen, ik was toen geen Haags verslaggever, maar ik maakte toen al wel met Thomas en met Sophie deze podcast, of voorganger hiervan. Er werd wel elke week natuurlijk in de Tweede Kamer vergaderd, want de Tweede Kamer probeerde toch grip te krijgen op het hele proces. Dat hadden ze niet, want ze kregen dan op in de nacht van maandag op dinsdag kregen ze tegen middernacht kregen ze 200 pagina's lange brief, heette dat dan, van de regering met wat er nu dan weer besloten was. Eerst ging er even de persconferentie van Rutte en Van Dissel, of Rutte en Hugo de Jonge. En daarna werd er dus een enorme dikke brief die de Kamerleden nooit gelezen konden hebben voor het debat was, over de muur gegooid.
7: En dan was er ook nog een technische briefing met Van Dissel.
6: Er was eerst de technische briefing, ja. Morgens. Dan was er 's middags de persconferentie. Die volgorde is ook een beetje veranderd. Meestal was er 's morgens een uurtje een briefing en daarna het Kamerdebat. Dat is goed. Ja.
7: En dan moesten ze eigenlijk, wat al besloten was, vaak moesten ze alsnog.
6: Ja, daar viel niet meer zoveel te doen, want het was een dag eerder al in een persconferentie aan Nederland medegedeeld.
7: Ja, en daarvoor dus gelekt aan de pers om te kijken hoe het dan zou vallen.
6: Ja. Maar je kan natuurlijk moeilijk. Het kan wel, en het is ook wel eens een beetje gebeurd in de loop van een paar weken dat erbij gestuurd werd. Maar je kan moeilijk zeggen, vanaf 6 uur gaan de cafés dicht en niet de volgende dag in een debat zegt, oh nee, toch niet.
7: Ja.
6: Dat zou zo'n zwabberend beleid hebben. Wat er dus gebeurde uiteindelijk was dat er wel heel vaak werd vergaderd. Er werd extreem lang vergaderd, vaak tot na middernacht. In de Tweede Kamer, dat waren dus de grote debatten die wij konden zien, die wel genotuleerd zijn. Maar dat was niet waar het gebeurde. En dat waren de hele zware debatten ook voor zeker Mark Rutte en voor Hugo de Jonge. We hebben ook Wouter Koolmees deze week gezien. Die zei, ja, ik had eigenlijk een goed verhaal. Ik kwam mensen helpen. En ik kon uitleggen waarom sommige dingen echt niet konden. Dus ik hoefde maar 1 keer in een paar weken langs te komen. Misschien 1 keer in de maand of zo. En dat waren ook veel kortere debatten. Daar moet trouwens ook over die stijl tussen Mark Rutte en Wouter Koolmees moeten we ook even benoemen. Maar, dus er was een soort parallel niet-democratisch besluitvormingsproces. En ik denk dat dat ook een groot stuk van het verhoor van Mark Rutte zal zijn, wat op deze vrijdagmiddag gaat plaatsvinden. Daar kunnen we het nog niet over hebben, maar misschien volgende week. Dat is toch hoe interessant hoe het nu langzaam zichtbaar wordt wat er inderdaad mis was. Want dat gevoel dat het niet helemaal democratisch verliep hadden we allemaal al wel.
7: Zeker, er was ook veel kritiek op. En wat me ook opvalt is dat die avondklok keer op keer terugkomt.
6: Ja.
7: Dat is echt een heel heikel punt, is dat.
6: Onder andere omdat niet duidelijk was of die iets ging doen. En bijvoorbeeld, we hebben Van Bruls, die je net al noemde, dus van de burgemeesters, de veiligheidsregio's. Die heeft gezegd, ja, ik was niet overtuigd dat we dat moesten doen, want niemand kon vertellen dat het een positief effect zou hebben. En uiteindelijk zeiden ze, nou ja, wat in elk geval het effect zal zijn, is dat mensen minder vaak 's avonds met elkaar zullen afspreken. Dus dat zal de verspreiding ietsje afdoen nemen. Overigens was er ook het verhaal dat er dan mensen juist zorgden dat ze om 9 uur was het geloof ik dat die inging, dat je om 9 uur met een hele hoop studenten in een studentenhuis met elkaar samen was. En daar dan dus ja helaas pas de volgende ochtend na 4 weg mocht. Dus dat feestje ging juist de hele nacht door. Het zou ook een besmettingshaard geweest kunnen zijn.
7: Ja.
6: Weten we nog steeds niet.
7: En jij wilde nog iets over de stijl Koolmees Rutte.
6: Mark Rutte, en dat niet alleen bij corona hoor, maar die had de neiging om te proberen te voorkomen dat er ergens een politiek debat over ontstond. Gewoon door een consensus in de coalitie zo stevig te maken dat de oppositie niks meer in te brengen had. Maar ook dus door al die besluiten genomen werden in het katshuis en in dat dagelijkse torentjesoverleg, om die helemaal te verschuilen achter het OMT-advies. Dat was het kompas door deze crisis. Het OMT-advies was heilig, heeft hij een keer geantwoord op een vraag van een journalist. De vraag was, is het heilig? Zei hij ja. Dus alsof er voor de politiek niks te kiezen viel. Er viel voor de politiek heel veel te kiezen. Ook de maatregelen. Dat hebben we inmiddels van 2 mensen uit het OMT gehoord. Van Koopmans en van Van Dissel. Die zeiden, als wij een andere combinatie van maatregelen hadden willen hebben, hadden we daar een model voor kunnen maken. Dus het was Mark Rutte, die heeft het politieke debat gewoon gesmoord.
7: Dat heeft hij ook met de mondkapjes gedaan. Want daar was Van Dissel dus wel heel duidelijk vanaf begin af aan over. Dat heeft niet zoveel zin in zijn ogen. Ook omdat het een... als ik me goed herinner, want jij volgt het, moet het goed voor de luisteraar. Mark volgt het echt helemaal voor op de voet. En ik ben met ander kamerwerk nog bezig.
6: We nemen dit op tijdens het eerste voor van
7: ja, dus Mark zit eigenlijk...
6: Hete kolen.
7: Hete kolen, maar... met de mondkapjes was het verhaal toch op het moment... het is een schijnveiligheid. Dus in opzet gaan mensen weer dichter bij elkaar staan.
6: Ja.
7: Waardoor de besmetting, het besmettingsgevaar toch groter is.
6: En omdat mensen weten niet hoe je met een mondkapje om moet gaan... zei hij als arts, wat klopt.
7: Ik weet dat nog. Ik was op een gegeven moment snot te verkouwen. En ja, wij hadden zo'n mondkapje gekregen... toen werd ik nog bij het AD van het AD zelf. Die moesten we dan binnendragen. Dat was een stoffen mondkapje die je dan moest wassen.
6: Mm-hmm.
7: Maar ja, op een gegeven moment had ik een neusverkouden.
8: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Er is iets van besmettingsgevaar in die we collectief met z'n allen hebben opgedaan. En hier ga ik trouwens heel even onderbreken. Want onze zendtijd is keihard op. Maar in de podcast gaan we lekker door. Dus dan hoor je de rest van het verhaal van Leendert en mij.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Ronald Koeman kan wel leven met het 2-2 gelijkspel tegen Japan. Hij vond het een topwedstrijd, zei hij tegen de NOS. De bondscoach baalt van de tegengoals, maar hij heeft ook veel goede dingen gezien. De volgende wedstrijd van Oranje is zaterdag, dan spelen ze tegen Zweden. De wedstrijd van Oranje werd ook door koning Willem-Alexander en koningin Maxima gevolgd. Dat deden ze samen met keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan. Ze zijn in Nederland voor een staatsbezoek. Sport verbroedert, schrijft het Koninklijk Huis bij een selfie van Willem-Alexander met de Japanse keizer. Bij veel incidenten op militaire kazernes is alcohol in het spel. Dat blijkt uit geheime stukken die Trouw heeft ingezien. Het gaat om wangedrag, vechtpartijen en ongelukken. Soms raakten daardoor ook mensen gewond. Vooral op feestjes gaat het vaak mis. En president Trump is vandaag 80 geworden en dat is geen gemiddelde verjaardag. Eerder vanavond kondigde hij een vredesbestand aan met Iran. En rond deze tijd begint in de achtertuin van het Witte Huis een MMA-kooigevecht. Ook worden er motorstunts gedaan, vliegen er straaljagers over en is er een vuurwerkshow. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen. Bedrijvenpanel.
0: Uit het nieuwe ondernemerspanel wat BNR nu heeft samengesteld blijkt dat de marges onder druk staan door de oorlog in het Midden-Oosten. En Fastnet, dat opent de eerste Nederlandse snelwegshop. En ze willen ook uitbreiden tot woede van de reguliere tankstations. Ga ik allemaal bespreken in het bedrijvenpanel. Vandaag met Hans Biesheuvel, directeur-eigenaar van H-Best Holding, commissaris bij meerdere bedrijven en natuurlijk medeoprichter van ONL. Fijn dat je er bent, Hans.
6: Ja, gezellig.
0: En Inge de Jong is oprichter van het evenementenbureau Eventic. Inge, welkom.
7: Dankjewel, goedemorgen.
0: Jij bent er vandaag voor het eerst.
7: Ja, gezellig.
0: Ontzettend leuk dat je er bent. Welkom in dit panel. Even in de notendop, wat doet jouw bedrijf?
7: Wij organiseren evenementen voor bedrijven, voornamelijk uit het buitenland, die naar Nederland toe komen. Mm-hmm. Dat doen we nu in 4 verschillende landen. We werken voornamelijk voor de tech-industrie en voor de grote corporates.
0: Grote events dus die je neerzet.
7: Zeker.
0: Nou, dit event hoef jij niet te organiseren, dat doen wij.
7: Ja.
0: Wij gaan het eerst eens even hebben over Fastnet. Na een juridische strijd van meer dan 10 jaar opent Fastnet nu dus de eerste snelwegshop. Die staat langs de A2 bij de afrit Bokstel. Echt gewoon een soort grote shop met toiletten en eten en drinken. De overheid en de belangenvereniging van de tankstationhouders, die staan er natuurlijk vlakbij, die probeerden de plannen jarenlang tegen te houden. Nou, is een van jullie er al geweest of rijden jullie niet elektrisch?
7: Nee, niet meer.
6: Ik rij hybride, dus af en toe.
0: Ja?
6: Maar ik ben er nog niet geweest, want ik woon in Den Haag, kom niet elke dag een Bokstel. Maar,
0: nee, precies. Dat is een beetje om. Maar jij zegt, ik rij niet meer elektrisch?
7: Nee.
0: Ben er afgestapt?
7: Ik heb nu geen auto,
0: maar
7: wellicht
0: auto.
7: Ga ik wel weer over op elektrisch.
0: Oké. Nou, het is natuurlijk wel interessant, want het is dus gewoon echt een plek waar je dan, zodra je bent ingeplucht, kan je even lekker naar binnen lopen. Hoef je niet dat vervelende stuk, want er zijn vaak niet eens voetpaden, hè, naar gewoon een reguliere shop. Dan willen ze daar absoluut schone wc's, Inge. Dat lijkt me nou de perfecte concurrentie voor de pompstations.
7: Ja, zeker. Ja, ik denk dat veel mensen er hartstikke blij mee zijn. Dus ik vind het een aanwinst.
0: Ja. En wat denk jij, Hans? Is dit wel iets waar mensen inderdaad echt op zitten te wachten?
6: Nee, nou, dat denk ik wel. Kijk, als ik tank onderweg, dan wil ik ook graag even een kopje koffie halen of even naar de wc. Dus dat kan me helemaal voorstellen.
0: Ja, maar dat kon al.
6: Dat kon al. Kijk, de strijd die er natuurlijk gaande is nu, die is al jarenlang gaande. Gaat over die concessies, hè, langs al die snelwegen.
0: Ja.
6: Ja, er zijn heel veel ondernemers, hè, die gewoon zo'n tankstation hebben. En die hebben jarenlang.